0: Maar alleen is ook wel heel fijn. En dan rij je zo 's avonds of 's nachts over de snelweg. En dan is er niemand. Je bent sowieso alleen, denk ik. Dus ja, dan is het ook wel fijn om alleen te zijn.
1: Mm-hmm. Mm. Ja, vooral zo 's nachts, dan heb je alle ruimte om echt alleen
0: tot
1: je... Ja, we zeiden het net wel even kort voordat we live gingen. 's Nachts rijden is zo goed.
0: Ja.
1: Je hoeft nergens te stoppen.
0: Er zijn geen fietsers.
1: Dat scheelt ook ontzettend.
0: Heerlijk.
1: En je kan ook op veel plekken even doorgassen.
0: Je kan lekker doorrijden en je hoeft niet op te letten. Dat vind ik ook lekker.
1: Je hoeft totaal niet
0: je
1: op te letten.
0: Je kan een beetje over de snelweg fladderen.
1: Je kan gewoon over de snelweg fladderen. Nou, nu hopen dat we niet zo meteen allemaal spookrijdermeldingen krijgen. Omdat die niemand meer oplet en iedereen alleen maar aan het fladderen is. Die naar
0: fladderen
1: Radio 1
0: is wel
1: luisteren.
0: Het woord van de dag geworden.
1: Ja, dat is
0: vandaag.
1: Ja, dat gaan we vaker gebruiken.
0: Ja.
1: Maar Perry.
0: Ja.
1: Ik weet dat je dit een vervelende vraag gaat vinden, maar daarom stel ik hem juist. Wie is Perry Knoppert?
0: Ah nee, dat gaan we niet doen. Nee.
1: Hoezo vind jij dit zo'n vervelende vraag?
0: Nee, ja, het is toch een vreselijke vraag.
1: Ja.
0: Het is een soort management meeting en we beginnen voordat we beginnen. Wie ben je dan?
1: Ja.
0: Ja, who cares, weet je? Nee.
1: Maar als jij jezelf zou omschrijven, je bent een fladderaar.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En hoe fladder jij door de wereld?
0: Zucht.
1: Zuchtend fladderen?
0: Zuchtend fladderen. Ik vind zuchten wel lekker eigenlijk. Maar ja, wie ben ik? Jemig. Ik ben een beetje raar. Ik denk dat het wel is. Ik ben een beetje anders dan anders. En dat is niet erg. En zo anders ben ik ook weer niet. Ik doe graag dingen net even anders. Anders. Ik fladder anders.
1: Hmm.
0: Misschien is dat het wel.
1: En je zegt, je bent een beetje raar. Wat is raar? Hoe schrijf
0: je
1: raar?
0: Bent wel een beetje raar als mensen constant tegen je zeggen... ik snap jou niet. Ik snap niet waar je het over hebt. Dan ben je wel een beetje raar, denk ik.
1: Oké.
0: Denk je niet?
1: Weet ik niet.
0: Nee?
1: Nee, dat weet ik niet. Want dan ga je uit van een bepaald beeld wat raar dan zou moeten omschrijven. Dan kijk je vanaf een bepaalde definitie, denk ik, van het woord raar.
0: Ja, raar is natuurlijk... Het is raar om jezelf raar te vinden, want dan ben je al niet meer raar. Toch?
1: Exact, ja.
0: En dus, maar je moet iets als je jezelf uitlegt. Wie ben je dan? Ja, ik fladder graag. Ik ben graag creatief bezig. Ik zie graag dingen anders. Maar het hoeft niet anders te zijn omdat ik het anders wil zien. Snap je?
1: Ja. Nee.
0: Nee, ik snap hem ook zelf niet, maar...
1: Hij klonk wel goed.
0: Hij klonk wel goed, hè?
1: Ja,
0: maar er is een boekje van Edward de Bono met de Thinking Heads. En die heeft een lateraal denken bedacht. En dan zet je iedere keer een andere pet op, een andere kleur. En dan zie je het van een ander perspectief. En heel veel mensen denken dat dat heel creatief denken is.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is het voor mij niet. Dan ben je nog steeds in hokjes bezig. Dan ben je nog steeds, nu ga ik heel creatief ergens naar kijken... en nu ga ik daar vanuit een financieel oogpunt naar kijken. En ik denk dat ik het heel fijn vind om tussen alles door te gaan. Dus niet ergens aan vast te zitten.
1: Ja.
0: Dus niet in hokjes te denken.
1: Nee, daarbuiten.
0: Ja, daarbinnen en daarbuiten. Dus het hoeft niet per definitie ergens buiten te zijn of niet te passen... Dus het kan allemaal, eigenlijk.
1: Ja, want ik heb je natuurlijk uitgenodigd... omdat jij niet lineair denkt.
0: Ja.
1: Je moet me even helpen. Wat houdt dit in?
0: Is het niet heel saai om dat nu uit te leggen binnen de nacht?
1: Nou, zeker niet.
0: Nee? Oh, oké.
1: Ik vind het heel interessant.
0: Ja? Ik denk dat niet... Ik weet het ook niet wat het is. Ik weet wel wat lineair denken is.
1: Oké, wat is dat?
0: Ik weet wel wat we op school leren... is dat het binnen een bepaald kader moet passen. Dat is lineair denken. Hè? En dat gebruiken we allemaal. En hoe laat is het nu? Het is 2:00 in de ochtend. Dus ik heb mijn lineair denken wel gebruikt om hier op tijd te zijn.
1: Mm-hmm.
0: En dat moet ook, want anders wordt het één grote chaos. En dan zit je in de studio en denk je, waar is Perry?
1: En blij dat je er bent.
0: En
1: blij
0: die fladdert nog ergens op vraag 2. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Dus lineair denken is heel goed. Ik denk alleen dat we af en toe daarin... in veel te vast zitten. En dat het ook goed is om naar de andere kant te kijken. Naar buiten die structuren. En als we dat niet doen, dan missen we iets, denk ik.
1: Maar op welke manier zitten we vast?
0: Als alles in een bepaald kader moet zitten... ja, ik zeg altijd, dan is een soort strak ondergoed principe. Dan is alles zo, alles moet passen en kloppen. En alles moet gaan zoals het moet gaan. En als het niet zo gaat, is het per definitie niet goed. En daarvan denk ik van, nou, deze fladderaar vindt het wel leuk als af en toe het niet goed gaat. En het buiten de kaders of hokjes of vakjes of... Doe het maar eens anders. Vind ik wel leuk.
1: Ja, maar en hoe doe je dat anders? Zeg maar, wat?
0: Ja, door het niet expres anders te doen. Door, ik vind niet lineair denken. Ik vind dat de ruimte tussen het denken zitten. Dus er wordt wel eens uitgelegd dat de muziek tussen de muzieknoten zit. En ik denk dat het niet lineair denken tussen je gedachten zit. Wanneer je niet denkt. Dus voor mij is niet lineair denken juist niet denken.
1: Ja.
0: En iedereen herkent dat ook wel. Als je bijvoorbeeld onder de douche staat 's morgens. En er komt ineens die gedachte binnen. En je denkt, oh, daar ligt het. Terwijl je niet bezig was met, waar heb ik dat boekje neergelegd? Of ineens komt er binnen als je onder de douche staat, ik moet die nog een e-mail sturen. Dan ben ik totaal vergeten. En dat die gedachte komt uit het niks. Dat is voor mij niet lineair denken. En dat is, dat vind ik wel een hele bijzondere ruimte om te zijn. En ik denk dat dat wel echt creativiteit is. Niet innovatie. Ik vind innovatie, bijvoorbeeld deze microfoon, is fantastisch. En er zal best wel een andere, betere microfoon komen. Dat is innovatie en dat is gebaseerd op wat we weten. Ja. Dat is lineair. Dat is van, oké, zo moet die microfoon in elkaar zitten. Maar we zouden het nog net even beter kunnen zijn. Terwijl creativiteit iets is wat volkomen nieuw is. Uit het niks komt. En dat vind ik mooi. Dat vind ik boeiend. Dat vind ik, dan ben je, ja, dan gebeurt er wat. Vind ik interessant.
1: Ja, en hoe ben je hierop gekomen? Wanneer kwam het niet-lineaire denken in jouw leven?
0: Ik denk dat iedereen een niet-lineaire denker is. Ik denk dat dat ons basisdenken is. Ooit heeft NASA onderzoek gedaan, ik geloof in 1965, toen ze naar de maan wilden. Toen hebben ze een consultancybureau de opdracht gegeven om de meest creatieve, briljante breinen te vinden en waar die dan zijn. Toen kwamen ze erachter dat dat kinderen waren tussen de leeftijd tussen de 3 en de 5 jaar. Dat die dus van 98% briljant creatief zijn. En dat maar 2% van de volwassenen briljant creatief is.
1: Zo.
0: Ik denk dat we allemaal briljant en creatief zijn en niet lineair denken. Ik denk alleen dat we het een beetje vergeten zijn. En vandaag, in de wereld zoals die is met AI en alles wat er gebeurt, denk ik dat dit heel belangrijk is dat we weer snappen wat creatief denken is.
1: Ja.
0: Dan heb ik het niet over een tekeningetje maken of zo. Maar creatief denken in alles wat er nu gebeurt hier in de studio en waar je mee bezig bent. En dat het anders kan. En hoe ben ik daarachter gekomen? Niet, weet ik veel. Maar ik ben daar. Er is wel iets gebeurd. Ik ben dakloos geweest. Het was een beetje expres en een beetje per ongeluk bij elkaar. En op een gegeven moment stond ik in een kamer en dacht ik van, oh, wacht even. Er klikt nu iets. Het wordt duidelijk, hoor. Het klinkt nu heel vaag. Het
1: wordt duidelijk. Ik ben benieuwd wat er klikte, ja.
0: Dus voor mezelf was het, oh, nu is het duidelijk. En iemand vroeg aan mij, wat is er dan duidelijk? Ik zeg, ik heb geen idee. Maar iets is er duidelijk. En toen werd het voor mij wel duidelijk dat ik een erg niet-lineair hoofd heb die zich probeert te handhaven en succesvol te zijn in een hele lineaire wereld. En ik heb me daar altijd heel erg tegen verzet. En toen kwam ik erachter dat dat eigenlijk onzin is. Dat het niet-lineaire denken iets heel moois kan zijn, wat je juist kan gebruiken als je die lineaire wereld omarmt en het inderdaad gaat zien als fladderen. Dat je af en toe maar gewoon fladdert in die lineaire wereld. In plaats van dat ik in gevecht was, niemand snapt mij en waarom lukt dit niet? En waarom werkt dit allemaal zo anders? Dat is eigenlijk juist mooi. Dus op dat moment ben ik wel echt heel bewust geworden van, oké, mijn brein is anders en dat is niet erg. Daar ga ik wat leuks mee doen.
1: Dus eigenlijk voordat je dit omarmd hebt, heb je heel erg tegen gevochten. van oké, er wordt niet, niemand snapt mij, ik ben anders.
0: Ja.
1: En toen heb je dit ontdekt en toen dat gaf je de rust eigenlijk om ook een bepaalde zelfacceptatie te hebben.
0: Zeker. En ook alles te zien vanuit dat kader. Dus eigenlijk begon ik alles vanuit een lineair perspectief beter te begrijpen. In plaats
1: op het
0: van
1: moment dat,
0: ik... dat
1: je niet lineair begon te denken.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Snap je?
1: Ja, dat snap ik wel. Maar ik vind het knap hoe dat dan werkt. Omdat je dan dus juist meer aan het fladderen bent. En dat je daardoor het lineair denken beter begrijpt.
0: Ja. En je daar dus niet meer tegen afzet.
1: Hm. Hoe heb jij je daar tegen afgezet? Voorheen?
0: Gefrustreerd. Boos. School was niet leuk, bijvoorbeeld. Ik ben zwaar dyslectisch. Het is echt niet grappig als je altijd maar alles terugkrijgt op school met rode strepen erdoor. En je schrijft het verkeerd en je doet het fout. Ik vond het echt heel naar. Als je dan solliciteert op een baan en je schrijft je cv en je maakt daar dyslectische fouten in en je wordt niet uitgenodigd omdat je cv niet goed is. Dat is niet grappig. Of dat je vanuit je dyslexie iets niet goed leest. Je slaat iets over in je lezen, waardoor je een antwoord geeft die eigenlijk niet gevraagd wordt, waardoor het ook fout gaat. En je dan, ik werd dan heel gefrustreerd. Dat ik dacht van ja, maar wacht nou even, ik snap het wel. Alleen heb ik het niet goed opgeschreven.
1: Ja.
0: En als dat maar vaak genoeg gebeurt, dan loop je daar iedere keer tegenaan. En daar word je niet een blij mens van. Tenminste, ik werd er niet een blijer mens van.
1: Als je elke keer wordt bekritiseerd.
0: Ja.
1: Op hetzelfde punt.
0: Op iets waar je eigenlijk niet op bekritiseerd zou moeten worden. Mm. Het is niet dat je het niet snapt of het niet weet.
1: Of het kan aanpassen of veranderen of verbeteren. Dat kan natuurlijk niet.
0: En je ziet het gewoon verkeerd. En ik zie dat nu ook bij mijn dochter. Die is 14 en is ook zo dyslectisch als een deur. En we kunnen daar heel erg om lachen samen. En we vinden het echt superleuk om dyslectisch te zijn.
1: Maar, dat is ook veranderd dan, toch?
0: Ja, tuurlijk. Maar ik zit daar heel anders in dan mijn ouders erin zaten. Toen, ja, ik ging dan naar remedial teaching. En dan moest ik met mijn vinger over schuurpapier, wanneer een verkeerde letter combinatie was, dat ik met mijn vingertoppen kon voelen dat ik het verkeerd deed. En de juiste schrijfwijze was dan overvild. En dat ik zo kon voelen en ervaren wat goed en slecht was.
1: Jeetje.
0: Ja, dat doen we niet meer.
1: Dat volgens mij, ik ken deze methode niet, gelukkig.
0: Ja, nee. Dus ik heb daar wel echt heel veel lol mee met mijn dochter. En die schrijft dan een verjaardagskaart en die schrijft naar iemand prettige verjaarjaar in plaats van verjaardag. En dat vinden we het mooiste dat er is. Dat wordt bijna ingelijst. Daar moeten we vreselijk om lachen.
1: En op school voor haar, is dat nu ook, kan ze er ook om lachen? Of heeft ze ook wel een beetje wat jij... Ja, het zijn natuurlijk wel andere tijden.
0: Ook wel. Wij zijn expatfamilie geweest. Dus mijn dochter zat op een internationale school. Eerst in Brussel, daar ging het heel goed. Toen kwam ze in Nederland bij een internationale school. En dat ging wat minder. Omdat het toch ook wel minder begrip. Ik weet niet of het begrip was, maar minder het begrijpen van dyslexie en het anders zijn paste minder goed bij die school. Ze moest daar ook weg. Ze moest naar het Nederlands onderwijs, omdat ze vonden dat dat beter voor haar was vanwege haar dyslexie. Ja. Daar wel een hoop ook toch wel over meegemaakt, tot zelfs een rechtszaak aan toe en gedoe.
1: Een rechtszaak over of ze op school kon blijven? Of?
0: Ja, want zij vonden dat zij van school moest omdat ze dyslectisch was en dat ze daardoor beter naar het Nederlands onderwijs konden gaan vanuit het internationale onderwijs. En ik was het daar niet mee eens. Ik ben het wel eens ergens niet mee eens.
1: Ja.
0: Ik meld dat ook gewoon. Mm. En ik ben gescheiden. Haar moeder vond het wel een goed idee. Ik vond het niet een goed idee. En als je dan gescheiden ouders hebt die niet met elkaar eens zijn.
1: Ja.
0: Dan moet je soms wel eens de hulp van iemand anders inroepen. Dus we zijn naar de rechtbank gegaan om aan de rechter te vragen, wat moeten we nu doen? Want ik was er echt van overtuigd dat het voor haar, en we waren net verhuisd en er waren een heleboel dingen gaande. Ik was toen ook net dakloos geworden. Dus ik was dakloos en ze was in een nieuw land en er gebeurde van alles. En dan moest ze ook nog eens van school omdat ze dyslectisch was. Dus ik was not amused, om het maar zo te zeggen. En dat is een rechtszaak geworden. Dat was fantastisch. Dat duurde echt heel lang en die rechter begreep het heel goed. Uiteindelijk moest ze wel van school, omdat de rechter het ook niet wist. En die zei van ja, we gaan aan child support, hoe zeg je dat? De kinderorganisatie kan er niet op komen.
1: Kinderbescherming?
0: Kinderbescherming was ook aanwezig. En die moest dan maar helpen van hoe dit op te lossen. Hoe zit dit dan? En de kinderbescherming zei van ja, dit is de specialiteit van het onderwijs om hier een goede beslissing in te nemen. En de vader is te emotioneel betrokken hierbij. Dus we kunnen beter naar, hoe noem je het nou? Ik kan daar weer niet op komen.
1: Kinderbescherming.
0: Ik kan niet op het woord komen. Kinderbescherming. Dus we moeten naar de kinderbescherming luisteren wat zij ervan vinden. Lekker lineair.
1: Ja.
0: Want zij zijn daarin gespecialiseerd. En de rechter zei ook van ja, ik weet het niet of we hier goed aan doen. En daar komen we wel achter uiteindelijk. Maar dit is dan de beslissing. Dus ze moest van school.
1: Om dyslexie.
0: Ja.
1: En
0: nog erger was, ze moest naar een Nederlandse afdeling. En daar hadden ze geen plaats, dus ze moest blijven zitten omdat er geen plek was.
1: Oh, dat is echt wel heel naar eigenlijk allemaal.
0: Ja.
1: En je zei net ook even over de kinderbescherming. Hè? Die weten wat ze doen. Lekker lineair, zei. Zijn dat dan momenten waarop je bijvoorbeeld het niet lineair denken en het lineair denken waarop dat botst?
0: Ja, omdat we, als je dan in zo'n rechtszaak zit, merk je ook dat zo'n rechter daarmee worstelt. Die voelt ook iets. Die zit in gesprek met je. En die voelt dat er iets is. Die merkt ook dat er meer lagen zijn dan alleen maar de feiten. En die wil daar iets mee. En die gaat dan ook op zoek naar aanknopingspunten binnen het lineaire systeem om daar een goede beslissing in te maken. De rechter kan natuurlijk niet zeggen, ik heb wel een bepaald gevoel dat de vader een punt heeft.
1: Ja, nee, dat gaat allemaal.
0: En indirect zei ze dat wel, maar daar kon ze niks mee.
1: Ja, dus dan kan het toch nog wel lastig zijn om de twee te combineren. Het is natuurlijk een mooie toevoeging aan elkaar, maar kan ook botsen. En je zei net dat jullie een expatgezin waren. Waar hebben jullie allemaal gezeten?
0: In China en in België.
1: En in China kwam ik een artikel tegen.
0: Echt waar?
1: Heel toevallig.
0: Vertel.
1: Nou, vertel jij maar even. Wat heb jij in China gedaan? Überhaupt, waarom kwam je daar terecht?
0: Oké, de moeder van mijn kinderen, mijn ex, die werkte bij een Amerikaans bedrijf. En onze tweede zoon was geboren en toen zeiden we tegen elkaar, als we nu niet weggaan, komen we nooit meer weg. Dus we worden expat.
1: Maar wou je weg?
0: Ja, we wilden heel graag weg.
1: Hoezo? Ja.
0: Nou, leuk. Weet je, je krijgt kinderen, je bent jong. Je zit in Nederland. Tenminste, wij wilden wel heel graag nog een avontuur in plaats van, dit is het huisje en de kindjes.
1: Ja.
0: En we hadden nog geen hond, maar wel een auto. En een huis en een voordeur. En ja, dat was allemaal prima. Maar we wilden wel weg. We wilden nog wel een avontuur. En dat is Beijing geworden in China. Dat was wel een avontuur, ja.
1: Hoezo?
0: Daar ben ik wel heel blij van. Daar werd ook wel duidelijk dat ik zo'n niet-lineair hoofd heb. En dat werkt heel goed als je naar een omgeving gaat die je niet kent. Dus in vergelijking met andere expats had ik het heel erg goed en heel erg naar mijn zin. Waarin heel veel expats vastliepen. Ik weet nog heel goed een gesprek met een vrouw bij een supermarkt. Zij was Amerikaans. Ze kwam die supermarkt binnen voor expats in China. En die ging helemaal uit de dak, want ze kon geen deodorant vinden. En ze vond het echt belachelijk dat in China geen deodorant gebruikt werd. En die liep daar heel erg op vast. En ik vond dat zo illustrerend voor hoe dat was met expats die dan in een ander land komen en allerlei verwachtingen hebben. En alles moet passen. En aanpassen is dan moeilijk. En ik vond het mooi. Ik vond het echt prachtig. De eerste avond dat ik in Beijing was, ben ik naar de IKEA gegaan. Want wij kwamen aan met ons tweede, met twee kinderen toen. En de jongste die was jaar oud of zoiets. Dus we hadden een bedje nodig. Ik zei, nou, ik ga wel even naar de IKEA. Ze kwamen aan in Beijing. We landden, we gingen naar een appartement. Zeg ik van, ik ga nu naar de IKEA. Dus naar de receptie gegaan. Uitgelegd ook naar Ija wil. Dat is Chinees voor IKEA.
1: Okay.
0: Taxi geregeld, ik naar de IKEA. Bedje gekocht. IKEA ziet daar natuurlijk precies hetzelfde uit. Dus het is heel makkelijk. En ik kwam buiten met een enorme doos. En ik, nou ga ik weer in de taxi terug naar het appartement. Maar dat mocht niet. Op een of andere reden. Die doos was te groot, dus ik mocht niet in een taxi stappen. En binnen no time had ik allemaal Chinezen om me heen. En dat was de eerste avond in Beijing. Dus ik kwam uit Nederland met mijn twee kindjes en mijn vrouw. Stond ik daar ineens in the middle of nowhere in Beijing bij een IKEA. Dat was echt
1: grote doos.
0: Elf uur 's avonds, grote doos in mijn hand. En ik mocht niet met de taxi mee. Dus uiteindelijk ben ik naar huis gebracht door een Chinees die zich heeft aangeboden om mij naar huis te brengen. Handen en voeten onderhandeling. En ja, dat was mijn eerste avond in China. Dat was wel erg cool. Hij reed totaal de verkeerde kant op.
1: Oh, maar heb je wel meteen een groot gedeelte van de stad kunnen ontdekken, toch?
0: Ja, de stad is wel heel groot, hoor. Het is wel echt wel in paniektoestand als hij zo de verkeerde kant op rijdt. Dat je denkt van, waar ga ik uitkomen?
1: Ja.
0: Uiteindelijk zijn we toch thuisgekomen. Heeft hij zelfs geholpen om het bedje in elkaar te zetten. Hoe cute is dat?
1: Nou, dat klinkt eigenlijk een beetje een soort van fantasieverhaal, weet je wel?
0: Leuk,
1: dat
0: hè?
1: Je in een romcom ziet.
0: Over fladderen gesproken.
1: Over fladderen gesproken. Fladderend door Beijing. Maar ja, het heeft ook wel weer, gaat toch weer terug naar de taxi.
0: Ja.
1: Want, Paddy, kan je even vertellen wat jij in China hebt gedaan daar?
0: Hoe dan? Hè? Nou, dus dan ben je een expatgezin en dan krijg je een auto met chauffeur, want je mag niet zomaar in China rijden. Daar heb je een Chinese rijbewijs voor nodig. En ik zat met onze chauffeur in de auto en ik zat, hoe leer ik heel snel Chinees? En hoe leer ik over deze cultuur? Hoe ga ik dit doen? Want ik heb echt geen flauw idee. Ik sprak geen woord Chinees en de cultuur begreep ik niet. Wat leren we nou op school over China? Volgens mij vrij weinig. Ik wist niks.
1: Ja, bijna niks, nee.
0: Nee. Dus ik denk, oh, wat moet ik nou doen? En toen zei ik tegen die chauffeur, volgens mij moet ik taxichauffeur worden in Beijing. Dan leer ik heel snel Chinees en dan begrijp ik hoe China in elkaar zit. En die chauffeur die lag helemaal dubbel. En die zei, ja, dat is onmogelijk, dat kan niet. Je kan niet als buitenlander een taxichauffeur worden. Dat is echt onmogelijk. Nou, dat vindt Perry leuk.
1: Ja, dat is dan weer heel lineair denken. Dan gaan we dus even anders doen.
0: Dat gaan we eens even anders doen. Dus nou, ben je met mensen in contact. En mijn zoons beste vriendin, haar moeder had een productiebedrijf in Beijing.
1: Natuurlijk.
0: Hoe is het mogelijk?
1: Ja.
0: Ja, en dus ik zei tegen haar van, goh, het zou toch leuk zijn om een tv-programma te maken waarin ik een taxichauffeur ben en waarin we met camera's dan gaan kijken wat er gebeurt als ik ineens achter het stuur zit. En zij zegt, oh, dat is een goed idee. En je bent Nederlands. En alle beste tv-formats komen uit Nederland. Mm-hmm. Dus
1: let's go.
0: Let's go. Ja.
1: Ja, maar dan moet je even meenemen. En toen?
0: Nou, zo let's go was het niet.
1: Nee.
0: Zij heeft een Amerikaans-Chinees productiebedrijf. Dus toen kreeg ik ineens Amerikaanse sharks op me af. Advocaten uit Californië die met mij een contract wilden gaan maken. Dat was een heftig contract. En daar kwam uit dat als ik dat contract zou tekenen en ik zou een ongeluk veroorzaken in Beijing, dan lag alle risico bij mij.
1: Okay.
0: Nou, ik fladder graag. Bij die fladderactie vond ik niet zo heel erg leuk.
1: Nee.
0: Toen dacht ik, ja, dit moet anders. Ondertussen werd ik geïnterviewd door China Daily. En waarschijnlijk heb je dat artikel gelezen. Er stond pagina groot in de krant ineens. Ik zat ook boven op een taxi. Echt een superleuke fotograaf die het artikel ook foto's voor maakte. Dus ik stond in de krant. En het ging eigenlijk niet zo goed met dat Amerikaanse productiemaatschappij. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik gewoon John de Mol bellen.
1: Mm-hmm.
0: Want als we dit toch gaan doen, dan maar gewoon Nederlands.
1: Yeah.
0: Dus ik bel naar Hongkong, naar de afdeling van John de Mol. En zij namen op, ja, dat is Perry. Ik wil graag een tv-programma maken met een taxi. En weet je wat ze zeiden? We zaten al te wachten op je telefoontje.
1: Oh ja?
0: Ja, dat is echt leuk. En toen ben ik naar Hongkong gevlogen. En zijn we aan tafel gaan zitten, hebben van alles geregeld. En toen werd het helemaal indrukwekkend. Want toen moesten we met de Chinese overheid aan de slag om überhaupt dat tv-programma te kunnen maken.
1: Ja, maar dat je überhaupt mocht rijden.
0: Ja, nou ja, dat we überhaupt dit mochten doen. Het mocht natuurlijk niet.
1: Dat, ja, want wat dat, voor dat, argumenten
0: gaven ze? Dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Kijk, in de regelgeving daar is het zo dat je als buitenlander niet een tv-programma mag maken.
1: Oh.
0: Dat mag niet.
1: Okay.
0: Tenzij, alles mag, maar er is een hoop tenzij. Mm. Dus ik weet nog goed dat we bij CCTV zaten in van die hele grote stoelen, in zo'n enorme grote ruimte. Waarin allerlei gesprekken gaande waren in het Chinees met vertalers erbij. En op een gegeven moment was het zelfs nog een gesprek dat ik een Chinees paspoort zou krijgen om een tv-programma te kunnen maken.
1: Wow.
0: Dat vond ik helemaal fantastisch.
1: Ja.
0: Ik was zo blij, want dat gebeurt haast nooit. En ik van, oh, dat wil ik wel. Ik wil een Chinees paspoort. Uiteindelijk is het niet gelukt, want CCTV wilde alles gaan scripten. Alles. Mm. En ja, met Endemol waren we het toch wel over eens dat we dat niet wilden. Dat de kracht van het programma was om die spontaniteit, om het gefladder in de taxi mee te maken.
1: Ja.
0: We hebben wel wat testdingen gedaan. Ik zelf ook alleen, gewoon met een cameraatje. Het samengewerkt met een taxichauffeur. Ik zei, ik wil je taxi lenen. En kunnen we dit doen? En nou, dat was prima. Dus de allereerste actie die we deden, zat ik achter het stuur en iemand stapte in. En ik zeg, Tunar, dat is Chinees van, waar wil je naartoe? En er stapte een vrouw in en ik zei, Tunar. En zij keek mij aan en zij gilde en ze rende weg uit de taxi.
1: Nee.
0: Schrok zich helemaal gek. Dus nah. ik dacht echt, we hebben een hit. Dit is zo leuk.
1: Oh, wat stom dat het dan niet gelukt
0: ja,
1: is.
0: Ja, erg hè?
1: Maar geweldig.
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Wat een ervaring was dat. Ja.
1: Maar dat iemand voor je wegrent. Gilt en voor je wegrent.
0: Gillen. Echt. Zij schrok zich. Dat is toch fantastisch.
1: Ja, ik vind het erg grappig.
0: Over niet-lineair denken gesproken.
1: Ja, het kan je ver brengen. Blijkbaar helemaal van Beijing naar Hongkong. We gaan er zo meteen toch veel meer over hebben. Maar ik wil eigenlijk even naar een stukje muziek. Want jij hebt Everybody Dies meegenomen van Billie Eilish. Waarom gaan we hier naar luisteren?
0: Omdat het nu, hoe laat is het nu?
1: Ja, 2:30.
0: 2:30. Ze half Nederland is dood. Nee, niet half, meer dan dat. Ik heb laatst een boek gelezen. God, en hoe heet het nou? De Tibaanse manier van doodgaan of zo, heet het geloof ik. En een van de hoofdstukken ging daarover dat als je gaat slapen, ga je dood in een bepaald opzicht. Je sterft.
1: Mm.
0: En de volgende ochtend kom je weer tot leven. En dat vond ik zo mooi. En dat vond ik zo indrukwekkend om dat te lezen. En ik las dat boek net nadat mijn vader was overleden. Het was heel erg lastig. Heel erg moeilijk dat hij er niet meer is. Dus ik begon me te verdiepen in de dood. En hoe dat, wat is dat nou? En hoe gaan we daarmee om? En ik las dat als je gaat slapen, dat dan alles weggaat. En de volgende ochtend begint, word je weer opnieuw tot leven gebracht.
1: Mm.
0: En in alle ellende waar je in kan zitten, in alle zorgen die je kan hebben, hoe mooi is het dan om lekker naar bed te gaan en te gaan slapen.
1: Dat is heerlijk.
0: En dat alles afsterft. En dat je dan de volgende ochtend weer geboren wordt. En dan hoorde ik dat nummer van Billie Eilish. Ik vond het prachtig. Ik vond het zo mooi. En we hebben het nog niet over de octopus gehad, maar over octopussen gesproken. Billie Eilish is ook wel een beetje een octopus.
1: Hoezo?
0: Met haar Tourette. En hè, ze is anders dan anders. En ze gebruikt ook haar zijn, haar platform daar ook voor, om daar heel veel over te praten. Dat het prima is als het niet past. En
1: ja,
0: dat spreekt mij wel heel erg aan.
1: Mm-hmm.
0: Ik vind het wel mooi als iets niet past. Dus ik vond dit wel een geschikt liedje.
1: Oh, ja.
0: Om 2:30 's nachts.
1: We gaan luisteren naar Everybody Dies van Billie Eilish.

0: Billie Eilish met Everybody Dies.
1: De nacht van BNN Vara. Dempsey de Visser.
0: Je luistert naar de nacht van BNN Vara. Ik ben in gesprek met Paddy Knoppert, de oprichter van de Octopus Movement en een spreker over wat hij niet lineair denken noemt. En ik begin er steeds meer een beetje achter te komen, Paddy, wat dat betekent.
2: Voelt wel lekker, hè?
0: Ik vind het gewoon fijn. Want ik vertel vandaag en dan elke week aan mijn familie vraag van, wie heb je dan vannacht? Ik zeg ja, Paddy, en hij denkt niet lineair. Ja, en zeg ik ja. Ik weet het. Luister vannacht. Dan gaan we er allemaal achter komen wat dat.
2: Zijn ze nu aan het luisteren?
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, veel van mijn familie die gaat gewoon 's nachts. Dat is heel lief. Die luistert elke week.
2: Oh, wow.
0: Live. Ja, lieve. Ja. Maar dat ik nu een beetje een idee begin te krijgen van, oké, dit is dus lineair denken. Dat had ik nog wel een beetje onder de knie. Mm-hmm. Maar dat niet lineair denken, daar komen nu ook. Kom ik steeds meer achter. Maar jij geeft les op scholen.
2: Ja.
0: Vertel even.
2: Nou ja, les op school.
0: Trainingen, ik weet niet. Oké.
2: Ik kom wel eens op school om uit te leggen wat niet lineair denken is. En heerlijk om dan over de octopus te praten, want ik vind dat het symbool voor niet lineair denken.
0: Wat is de octopus?
2: Een octopus, dat beest wat in de zee is, met acht armen.
0: Oh, die.
2: Die. En zich heel erg makkelijk aanpast en van kleur verandert en van vorm. En door een heel klein gaatje kan ontsnappen en heel slim is. En hersencellen heeft in al zijn armen. En ouder is dan planten en bomen op aarde. Dus de octopus is er al langer dan planten en bomen.
0: Mm-hmm.
2: Super cool.
0: Ja, vet.
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: En hoe leuk is het dan om met kinderen het te hebben over de octopus en over niet lineair denken en over Billie Eilish en mensen die tot de verbeelding spreken omdat ze net even anders zijn en dan in zo'n klas te zitten waarin die kinderen dan loskomen en daar heel enthousiast over gaan zijn en gaan fladderen in de klas. He, als ik begin, dan vraag ik vaak van, nou, wat willen jullie doen? Hoe wil je zitten? Of wil je staan? Of wil je op tafel zitten? Ik vind het allemaal goed. Ik hou wel van chaos. Het is prima. Dan zie ik ze altijd even een beetje ongemakkelijk kijken. Zo, wat zegt die man?
0: Mag
2: nou,
0: dit echt?
2: Hoezo dan? Wie is die oude man? Wat is dit? En dan kijken ze ook vaak naar de docent van echt. En dan zeg ik, jongens, vergeet die docent maar even. Je leraar, die is er niet. Doe maar wat je wil. En dan komt het een beetje los. En dan gaan we het hebben over de octopus. En over bekende mensen. En dan gaan ze zelf vertellen. En dan vraag ik ook van, wat wil je later worden? En dan gaan die kleine armpjes omhoog. Ik wil het zeggen. En dan zeggen ze, ik wil graag dierenarts worden. Of ik wil danseres worden. Of ik wil kunstenaar worden. En dan zeg ik, je kan het ook alle drie tegelijk. Dat kan. En dan zegt zo'n meisje van 9 tegen mij, nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. En dan moet ik altijd een beetje lachen. En dan denk ik van, ja, het kan wel. Het kan hard. Het kan heel erg goed zelfs. Maar er is dan al een bepaalde conditionering dat het zo moet. Je wordt of dierenarts, of danseres, of kunstenaar. En het kan nooit alle drie tegelijkertijd. En dan leg ik ze uit dat het wel kan. En dan vertel ik over het taxiavontuur in China en wat ik doe en wat ik allemaal beleefd heb. En dan komt er een verhaal los en dan gaan ze ook vertellen van, ja, maar mijn vader,
0: ja,
2: die is ook een beetje een octopus. Die doet dit en die doet dat. Ik zeg, zie je dat het kan? Oh ja, dat is leuk. Dat is hartstikke leuk. Het hoeft niet. Je hoeft niet drie dingen tegelijkertijd te doen.
0: Maar
2: je kan wel echt een heel cool radioprogramma maken bij de NPO en ook nog wat anders doen. Dat kan, ja. Toch?
0: Ja, zeker. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk.
2: Ja.
0: En wat, dus eigenlijk, dus dan zie ik even zo'n klas met die kinderen voor me die eerst natuurlijk nog heel erg in die in het lineair denken zitten, in die hokjes van, oh, nou, even kijken, even aftasten natuurlijk. En daarna komt er eigenlijk meer vrijheid en dat ze denken, oh, wacht even, het kan ook anders.
2: Ja.
0: En dat is ook je doel, denk ik.
2: Ja.
0: En dan wil ik het nu hebben over de Octopus Movement.
2: Oké.
0: Vertel. Jij bent er oprichter van?
2: Ik wil nog wat over school zeggen, mag dat?
0: Ja, vertel, wat wil je?
2: Zo'n favoriet onderwerp van mij, school. Ik vind zoveel van school. Ik vind school echt fantastisch. Ik vind het ook echt belachelijk. Ik sta ook heel graag voor de klas. En ik sta ook helemaal niet graag voor de klas. En dan ben ik daar geweest en zijn die kinderen blij. En dan komt de schoolleiding naar me toe. Oh, dit is leuk. Kunnen we wat gaan doen? Kan jij een soort curriculum maken over hoe het brein werkt? Want daar gaat het natuurlijk om. Is dat je eigen denken begint te begrijpen. Dat je snapt wat er gebeurt in je denken.
0: Mm.
2: Right?
0: Ja.
2: En dan, ja, dat kan. Alles kan. En dan loop ik iedere keer weer tegen dat lineaire proces aan. Want dan wil zo'n schoolleiding wil dat wel. Maar er moet dan een managementvergadering komen. Iedereen moet het dan met elkaar eens zijn. Dat gebeurt niet. Dan is er nog een bestuur. Die vindt het helemaal akelig. Want die zegt van ja, wat is dit? Dit past niet binnen het curriculum. Wat is hier de bedoeling van? Dus dan zie ik altijd een soort tweedeling waarin er een groep mensen zijn die dat heel graag willen omarmen. Die dat willen meegeven aan die kinderen. Van, hoe leer je om te begrijpen hoe je denken werkt? En dat dat heel veel kan toevoegen. En heb je andere groep mensen die zeggen ja, maar dat is niet waarvoor we bezig zijn op school. Dat past niet binnen het curriculum. En dat is die spanning tussen lineair en niet-lineair denken wat ik heel boeiend vind. Dan zie ik dat op school en dan denk ik, ja, het is toch mooi.
0: Dat het niet lukt.
2: Dat het niet lukt en dat het af en toe wel lukt. En dat er wel wat beweging is. En dat ik dan les mag geven of dat ik dan wat mag doen. En kijken of we daar dan toch stapjes in vooruit kunnen. Want in Nederland zijn er nu 80.000 kinderen die niet naar school gaan, omdat ze niet binnen een vakje passen. Het officiële nummer is 9.000, volgens de overheid. Maar als je niet naar school gaat en je ziet een coach één keer per week voor een uurtje, dan ben je al niet meer officieel niet naar school gaand. Snap je? 80.000 kinderen die hoogbegaafd zijn en een beetje autistisch misschien. Beetje raar.
0: Mm.
2: Rare anders, kinderen, ja. Anders. En ja, dat moet dan naar speciaal onderwijs. Oké.
0: Wat vind je van speciaal onderwijs?
2: Ja, misschien moet het normale onderwijs gewoon wel speciaal onderwijs worden. En speciaal onderwijs normaal onderwijs. Dan zijn we er wel, denk ik. Mm. Ik vind het raar. Maar ik vind het erg dat er 80.000 kinderen niet naar school gaan. Die niet hun einddiploma halen om door te kunnen gaan. Die niet naar de universiteit kunnen omdat er iets niet past. Niet omdat ze niet willen, niet omdat ze niet slim genoeg zijn. Dat is allemaal niet in vragen. Ik snap dat niet. Dus de onderwijs vind ik echt een heel boeiend onderwerp. Ik ben daar heel graag en ik maak me daar heel druk over. Ook met de Octopus Movement. Ik heb laatst ook een aantal tieners geïnterviewd en gefilmd. Dat moet ik nog uitbrengen. Om te laten zien, wie zijn dan die kinderen die niet naar school gaan? Wie zijn die hoogbegaafden? Wie zijn die autisten? Wie zijn die rare kinderen? Ze zijn fantastisch.
0: Maar is dit een probleem dat je dan bij het onderwijs aan zich moet leggen? Of dit klinkt voor mij meer als iets van, hey, dit moet hogerop aangepakt worden. Want het kan wel zijn dat één bestuur van een bepaalde school zegt, oh, ik wil even wel weten hoe jij denkt en zou je hier misschien wel mee kunnen. Maar ja, dan ben je heel erg lang bezig. Moet het niet gewoon.
2: Heb ik het heel druk, ja.
0: Ben je heel druk, kan je niet meer bij mij langskomen. Nee. Dat is allemaal een probleem.
2: Dat willen we niet.
0: Maar snap je wat ik bedoel?
2: Ja. Ja.
0: Maar aan de andere kant, wat je net ook zei, is dat het bestuur dan af met plannen om met jou in zee te gaan denken. Nou ja, maar dit is niet hoe wij het hier doen op school. Want ik kan me ook voorstellen dat het niet-lineair denken ook wel gezien kan worden als zweverig. Een beetje, niet wat je inderdaad op school hoort te leren. Dus het lijkt me een hele lastige situatie.
2: Ik noem dit altijd de laws of thought. Als we iets horen of iets zien, dan hebben we altijd een idee erover. Dus als het niet meteen ergens in past, is het al snel zweverig. In het Engels noemen ze dat woo-woo. Vind ik zo'n mooi woord. Woo-woo.
0: Ja.
2: En oh, dat is heel erg zweverig. Dus dan is het meteen weg. Het is niks zweverigs aan. Maar zo gaan die dingen. En wat moet er gebeuren? Ja, met de overheid aan de slag. Maar ik ben ook wel heel erg van eerst maar eens resultaat boeken. eerst maar eens zorgen dat die beweging er is. Om dan uiteindelijk aan tafel te zitten. En zo gaan we dat doen. Met de Octopus Movement zijn we nu wereldwijd bezig met denktanks met kinderen. En daar hebben we een platform voor, waarin jonge kinderen met elkaar kunnen brainstormen over hele belangrijke dingen. Over het welzijn van de mens, bijvoorbeeld. En daar produceren we whitepapers over. Dus ik heb heel erg de neiging om eerst maar eens te doen en te laten zien hoe fantastisch die kinderen zijn.
0: Ja.
2: Om dan maar eens later met de overheid aan tafel te zitten. Ik denk dat we dit moeten doen. En ik denk dat we wat met die 80.000 kinderen moeten. En dat kan ik wel vinden in mijn eentje. Maar ja, wie ben ik? Is niet belangrijk. Maar als we laten zien wat het is en wat het kan en wat het doet, dan denk ik dat er sneller beweging komt.
0: Ja, en dat ben je nu aan het doen met de Octopus Movement. Wanneer ben je dat opgericht?
2: 5 jaar geleden. Toen ik in die kamer stond van, ik snap het. Wat dan? Dat weet ik niet. Dat was eigenlijk het begin. Ik ben toen 7 of 9 maanden dakloos geweest. Terug in Nederland gekomen. Dus ik wilde in Nederland weer opnieuw gaan beginnen. Mijn ex-vrouw was ook naar Nederland gegaan. Mijn kinderen waren in Nederland. En,
0: dus eigenlijk toen je uit China...
2: Uit België.
0: Brussel. Ben je dakloos eigenlijk in Nederland gekomen.
2: Ja, ik ben dakloos in Nederland gekomen. Dus dakloos geraakt in België. Dus dan word je uitgeschreven als expat in België. Omdat je dakloos bent. Je hebt geen, arbeidscontract.
0: Ja.
2: Dus dan ben je niet meer ingeschreven.
0: Heftig lijkt me dat.
2: En toen kwam ik in Nederland. En ik was dakloos. Dus ik denk, nou, ik ga nu tegen Nederland zeggen, help.
0: Ja.
2: ik wil nu hier weer verder. En Nederland zei van, ja, we hebben niet gevraagd of je terug wilde komen in dakloze status naar Nederland. Letterlijk. Ja, want ik heb me aangemeld bij woningbouwvereniging. Ik ben naar de gemeente gegaan voor een postadres. Want ik kon mij niet registreren in Nederland omdat ik dakloos was.
0: Ja, jee.
2: Heel raar. Het is echt raar, was dat. En ik ben naar de gemeente gegaan, bijvoorbeeld voor een postadres, zodat ik mezelf kon registreren. Maar ik kreeg geen postadres omdat ik geen baan had. Maar ik heb geen baan omdat ik niet geregistreerd was.
0: Ja, daar ga je.
2: Dus ik ben een hele lange tijd in een soort lala-land geweest, waarin ik niet bestond.
0: En waar sliep je?
2: Bij vrienden, uiteindelijk in een huis van iemand. Illegaal, dus ik mocht daar helemaal niet wonen, maar ik woonde er toch.
0: Ja.
2: Het was ook heel leuk, omdat mijn ex mij zei van, we gaan naar de rechter, hè, voor mijn dochter.
0: Ja.
2: En de rechter wilde dus mij uitnodigen om naar de rechtbank te komen. Maar ik bestond niet. Dus er was ook een soort blue screen bij de rechtbank. Van, waar is die man? Wie is deze?
0: Ja, bestaat hij überhaupt?
2: Ja, wat is dit? Dat was een bijzondere ervaring. Ja.
0: Want dan ben je eigenlijk een tijdje, maandenlang een onbekende geweest in je eigen land.
2: Ja, dus geen verzekering, geen niks had ik. Was best leuk ook wel. Over fladderen gesproken en niet lineair zijn.
0: Ja, dat is het meest fladderende, niet lineaire wat je natuurlijk
2: kan doen.
0: Dit was
2: wel het optima forma in fladder bestaan.
0: Ja.
2: Is om niet te bestaan. Ja.
0: Ja, exact. Ja, nou ja, je hebt het uitgespeeld gewoon. Maar dus, oké, ik wil even terug naar de oprichting van de Octopus Movement. Toen had je inderdaad zo van, oh, wacht even, ik zie het.
2: Ja.
0: Want ik zie het niet, of ik weet het, maar ik weet het niet.
2: Ja.
0: En toen dacht je, ik ga hier wat mee doen.
2: Ik ga hier wat mee doen. Ik heb mijn dakloze bestaan overleefd. Het is gewoon mogelijk om te bestaan. Je gaat niet dood als je dakloos bent. Ook, weet je, dat was ook zo'n, over Billie Eilish gesproken met dat mooie nummer. Je raakt dakloos en je denkt dat dat het ergste is wat je kan overkomen.
0: Ja.
2: En dat is niet zo. Want je gaat gewoon door met zijn wie je bent. Dus alles verandert om je heen, maar in jezelf. En nou word ik misschien weer zweverig gezien. Nou is er weer woe-woe-ness. Maar in jezelf ben je wie je bent. Dus je denkt op dezelfde manier, je wordt wakker en je ziet de wereld gewoon zoals jij hem ziet. En of je nou dakloos bent of niet, daar verandert niks in. Alleen de mensen om je heen, die veranderen wel. Want die zien jou als dakloos. Dus jij wordt bestempeld als dakloos. En het is heel erg. Het is vreselijk. Ik dacht dat ik het erg vond om dyslectisch te zijn op school. Maar dakloos zijn is nog erger. Want je komt dan in een soort vacuüm waar je niet uit kan. Want iedereen heeft zijn. Iedereen weet zeker dat ze wat ze van jou vinden klopt. Want je bent dakloos. Dus als je bij de gemeente komt en bij instanties, maar ook bij je eigen vrienden en familie. Ja, mijn ouders dachten ook, wat ben je aan het doen? Wat is dit nou? Je hebt 3 kinderen. Doe eens normaal, man. En toen heb ik dat overleefd. Toen dacht ik, wacht even. Als ik dit overleef, dan kan ik doen wat ik wil doen, eigenlijk. Dan maakt niks uit als dit kan.
0: Ja, want dit heb je al gehad dan.
2: Dit heb ik al gedaan. Dus lager dan dit kan ik niet zinken. Dus dan kan je ineens alles doen wat je wil. En toen dacht ik, ik ga een wereldwijde stichting opzetten die zich bezighoudt met mensen die niet perfect in het vakje passen. Want ik denk dat we iets missen als we daar niet naar kijken. En dat is de Octopus Movement.
0: Ja, en dan? Je hebt het idee. Moet een wereldwijde beweging zijn?
2: Ja.
0: Ja, dat is een heel leuk idee.
2: Ja.
0: Maar hoe groei je nou uit? Want je bent aardig groot.
2: Ja.
0: Nu?
2: Bizar, hè? Ja, ik,
0: is het bizar?
2: Ik geloof het nog steeds niet. Weet je, ik was zo. Ik denk dat het ook wat te maken heeft met een bepaalde passie. Oh, dat klinkt heel erg als ik dit zo zeg. Maar jij zit achter je computertje en je wil dit doen. En ik was dag en nacht aan het werk. En ik wist niet wat ik deed. Dat weet ik nog steeds niet trouwens. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Maar ik zag dan al die niet-lineaire denkers om me heen. En die ging ik met elkaar verbinden. En ik dacht van, als ik die mensen nou allemaal bij elkaar breng, dan gebeurt er vanzelf iets. Dan gebeurt er vanzelf iets moois. Kan niet anders. Als je al die fladderaars bij elkaar laat fladderen, er moet wel iets indrukwekkends gebeuren. Dat is gebeurd.
0: En wat is er dan gebeurd?
2: In 5 jaar hebben we nu meer dan 11.000 van die fladderaars wereldwijd die elkaar kennen en contact hebben met elkaar. En waar we samen dingen doen, zoals die denktank voor kinderen, waarin we dat wereldwijd opzetten. Waar een platform gebruikt wordt wat ontwikkeld is in San Francisco, maar wat ook roots heeft in Korea. En dus we werken samen met Korea en in Amerika. En we brengen die kinderen van al die landen bij elkaar. Met allemaal verschillende talen. Ja, ik word daar heel blij van. Dat vind ik wel dat we dat bereikt hebben. En denktanks met andere fladderaars over de hele wereld. Waar we zelfs in samenwerken met NASA en de European Space Agency. En andere bedrijven. Want die snappen wel dat we anders denken nodig hebben om iets te kunnen doen vandaag de dag. Want het specialistisch denken, het binnen het vakje denken, het lineair denken, daar hebben we iets voor uitgevonden wat echt superieur is. En dat is AI.
0: Ja.
2: Weet je, dat werkt als een trein. Dat is fantastisch. Die accountant, die hebben we niet meer nodig. Dat is echt doei.
0: Ja. Ik weet het niet.
2: Dit zal altijd blijven bestaan natuurlijk. Toch?
0: Weet ik niet.
2: Jawel.
0: Nou, dat durf ik.
2: Nee.
0: Ja, ik hoop. Hallo, ja, ik hoop het. Anders dan weet ik niet wat ik ga doen. Maar een beetje fladderen anders. Maar ik

0: Daar hebben we iets voor uitgevonden wat echt superieur is. En dat is AI.
1: Ja.
0: Weet je, dat werkt als een trein. Dat is fantastisch. Die accountant, die hebben we niet meer nodig. Dat is echt... Doei.
1: Ja. Ik vind het echt... Ja, ik weet niet.
0: Dit zal altijd blijven bestaan natuurlijk. Toch?
1: Weet ik niet.
0: Jawel.
1: Nou, dat durf ik.
0: Nee.
1: Ja, ik hoop. Hallo, ja, ik hoop het. Anders dan weet ik niet wat ik ga doen. Maar een beetje fladderen anders. Maar ik vraag het. Maar ja, ik hoop dat mensen altijd de kracht of de warmte van een live radio-uitzending zullen willen waarderen. Maar ik kan niet met zekerheid zeggen dat AI mijn baan niet kan overnemen.
0: Ja. Ik denk het niet. Ik denk, weet je, er is door AI is dan ook een symfonie van Beethoven gemaakt. Een opvolging van, weet ik veel. En dat klinkt fantastisch. Het is volledig in lijn van Beethoven. Helemaal geweldig.
1: Mm.
0: Alleen, als je dat luistert, klopt het. Lineair gesproken klopt het. Alleen hier klopt het niet.
1: Ja, in je hart voel je hem niet.
0: Je voelt hem niet. We luisteren naar Billie Eilish, dat voel je, dat nummer. Ik krijg daar kippenvel van als ik iets moois hoor qua muziek.
1: Mm-hmm.
0: En ik hoop ook als mensen naar jou luisteren, dat ze ook kippenvel krijgen. En dat ze denken, oh, dat is wel heel cool dat ze dat zegt. Of ja, ik voel het wel. En dat gaat AI nooit overnemen. AI neemt wel al die lineaire andere dingen over. De rest. Maar dit is het menselijk contact, de menselijke intelligentie. Dan heb ik het niet over het goed kunnen leren en IQ, maar het menselijke contact wat we met elkaar hebben. Ja. We kennen elkaar helemaal niet en toch zijn we nu geconnect.
1: Mm-hmm.
0: En er gebeurt iets en dat voelt de luisteraar. Dat zal toch altijd blijven. Dat hebben we toch nodig. Dat vinden we toch fijn.
1: Ja. Ja, ik zou het echt. Ik ben het helemaal met je eens. Ik zou
0: Gelukkig.
1: Het geweldig
0: vinden.
1: En ik wil nog eventjes een afsluitende vraag. Want ja, we hebben het nu even gehad over het niet-lineair denken. Ik snap hem nu. Maar hoe kunnen we het trainen om niet-lineair te denken? Valt dat te trainen?
0: Ik wil heel graag zeggen nee, maar dat is natuurlijk niet waar. Ik denk het wel. Sterker nog, ik heb 8 stappen gecreëerd in het niet-lineair denken. En jouw productieteam nam contact met mij op en stelde deze vraag.
1: Van,
0: En dan luister je naar en dan, hoe dan? Toen dacht ik, oh ja, daar moet ik wat mee doen. Dus ik heb meteen een training gemaakt hoe niet-lineair te denken. Dus dank je wel, jullie allemaal.
1: Nou, top, alsjeblieft. Ja,
0: ik denk
1: nodig.
0: Wel dat het echt te leren is. Maar het zit er sowieso in. En ik denk dat er wel een lineair framework mogelijk is waarin je in de ruimte tussen je gedachten terecht kan komen.
1: Oké, dus we moeten eigenlijk onze gedachten ook gewoon wat meer de ruimte geven.
0: Ja, en misschien een beetje stil zijn en niet denken.
1: Nou, het klinkt heerlijk. Ik wil jou ontzettend bedanken, Perry Knoppert, dat jij bij mij de gast was. Maar jij blijft nog even, want je zegt, ja, Pam, ik vind het zo jammer dat jullie die vragen aan de gast niet meer doen. Ik zeg, nou, wil je het? We gaan het gewoon doen.
0: We gaan het doen.
1: Dus, lieve luisteraars, na het nieuws van 3 uur is het weer aan jou. Dan kan je mijn gast van vannacht van alles vragen. Bel dan nu alvast naar 0800-1121. Of stuur een berichtje in de gratis NPO-luister-app. Bellen is altijd leuker. Bij mij was te gast natuurlijk de octopus-dokter, de niet-lineair denker, Perry Knoppert. Perry, ik vond het ontzettend leuk om je te leren kennen.
0: Dank je.
1: En bedankt voor de goede uitleg.
0: Zo leuk dit.
1: Leuk, toch?
0: Ja,
1: heel gezellig. We spreken elkaar zo meteen nog even na het nieuws van 3 uur. Maar ja, ik spreek hem nou eigenlijk helemaal niet. Jullie spreken hem, want ja, wat wil je van hem weten? Bel nu naar 0800-112 en dan spreek ik jullie wel zo na nieuws van 3 uur. Tot zo.

0: mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen, dat is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af, waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Welkom terug hier bij de Nacht van BNN VARA. We hebben het deze nacht over niet-lineair denken gehad met onze gast Paddy Knoppert. We zijn er nog steeds met Paddy. Dus heb jij nou een vraag, dan kan je nog even... Ik ga hem niet te lang laten, hè, jongens, want het is gewoon midden in de nacht. Hij moet nog helemaal terug naar Eindhoven. Dus heb jij nu een vraag, bel dan naar 0800-1121. En dan, gezellig.
3: Lekker bezig, papa, schrijft mijn dochter.
2: Goed zo.
4: De Nacht van BNN VARA.
2: Ja, welkom terug hier bij De Nacht van BNN VARA. Paddy, goed dat je er nog eventjes bent. Je dochter luistert dus.
3: De dochter luistert gewoon. Die stuurt net een appje. Goed bezig, papa.
2: Ja, dat is tof. Dat zijn trouwe fans. Ik heb eventjes... ik heb één beller tot nu toe. En verder heb ik in de app nog wat dingetjes. Maar wil jij Paddy nog wat vragen over niet-lineair denken of over iets anders? De Octopus Movement, Dr. Octopus, zijn tijd in China. Nou ja, ik kan het misschien niet bedenken. We hebben heel zoveel besproken. Is vast wel wat over te vragen. Bel dan nu naar 0800-112 en dan gaan we naar Bert.
5: Ja, goedenacht.
2: Goedenacht, Bert.
3: Hey Bert.
5: Ja, ik ken die meneer helemaal begrijpen. Ik ben al wat ouder hoor. Maar vroeger heb ik dus mensen, leren blazen op koperbaasinstrumenten. Hoe gaat dat? Ik zal het kort uitleggen. Dat noemen jullie lineair denken. Nou, ik kijk de persoon aan, die leven in een bepaald levenstramien. Ja. Die gaan naar school, dus ze hebben gewoon elke dag hun vaste ritme. Dat noem ik lineair denken. Dat ga je niet buiten je vak. Er is geen creativiteit er niks. Maar dan krijgen ze op een gegeven moment geluid uit zijn ding. Oh, dat is leuk. Maar dan ga ik zeggen, leg daar nou eens je gevoel in. Kijk, en dan ga je buiten de bubbel van de mens. Dan gaan ze beleven wat ze maken.
2: Ja.
5: Zo zie ik dat. Kijk, en ik zie het hier ook om me heen. Er zijn mensen, ja... Ik wil geen ras of zo noemen. Maar er zijn mensen die komen uit een bepaalde cultuur. En die kunnen alleen maar lineair denken. En daar zit geen ene andere creativiteit in. Maar er zijn in landen waar mensen dus gewoon creatiever zijn. Die gaan buiten hun comfortzone. En dat vind ik heel belangrijk.
2: Ja, dus eigenlijk zo zie jij het ook, hè? Een beetje het niet-lineair denken. Dus uit je comfortzone gaan, toch? Begrijp ik je goed?
5: Ja, dat is gewoon... Kijk, je brengt mensen iets bij. Kijk, ik heb het ook moeten leren, hoor. Dat gaat er niet om.
2: Ja.
5: Maar je gaat dan dingen ontdekken die er zijn, waar je vroeger geen oog van hebt. Want wij zijn heel mooi. We hebben een reuk, we hebben een gezicht en we hebben oren en we hebben een gevoel. Dat is toch hartstikke mooi?
2: Dat is geweldig.
5: En de mensen gaan er ook het leven beleven.
2: Ja.
5: En dat vind ik zo jammer in deze maatschappij op het ogenblik. Want alles gaat om geld. En hoort om iedereen zo hoog mogelijk. Dat vind ik jammer. De wereld, die wordt niet verarmd daardoor.
2: Ja, ik vind het fijn dat je het even met ons wilt delen. Toch, Berry?
3: Ja, heel fijn.
2: Nou, Bert, top dat je even hebt ingebeld.
5: Ja, oké. Nou, ik had
3: slaap het lekker, Bert.
5: Mee kennen. Ja. Zeg, waar is die man aan verbonden?
2: Wat bedoel je?
5: Die je nu interviewt, wat voor werk doet hij?
3: Dit is het werk wat ik doe, Bert.
5: Ja, maar ben je bij een instelling of zo?
3: Nee, dit is mijn instelling. Dit is
2: mijn Octopus Movement.
3: De Octopus Movement is een stichting. En,
5: ja?
3: En dus ik werk bij mijn eigen stichting om ervoor te zorgen dat hier beweging in komt.
5: Oké. Nou, de schop achter de deur, jongen. Dat maakte mensen wijer. Hoe heet het? Wijer en blijer, zeg ik altijd maar.
3: Dankjewel, Bert.
5: Oké, daar succes. Leuk programma, jongens. Echt waar. En goede inhoud.
2: Oké, dankjewel, Bert. Okay, mooie
6: doei.
2: Nacht.
6: Doei.
2: Dan gaan we door naar de volgende. Dat is Gerrit.
7: Hallo,
2: Gerrit. Mooie nacht.
7: Ja, mooie nacht. Ik dit zeggen, het is een beetje warm, maar geeft niet.
2: Nee, het is toch lekker.
7: Ik heb een vraagje. Kun je AI niet beter op zijn Frans gebruiken als ezelbruggetje?
2: Daar moet je moet mij even helpen nu.
7: AI is op zijn Frans IA. Op zijn Frans is AI IA.
2: Oké.
7: Dus kun je dat niet beter gebruiken als op zijn Frans als ezelbruggetje?
2: Ja, een ezelsbruggetje voor het geval je het vergeet.
7: Nee, een ezelbruggetje. Je moet gewoon AI gebruiken als ezelbruggetje. Gebruiken.
2: Ja. Ja.
3: Helemaal eens. Toch?
7: Ja.
3: En het klinkt ook als een ezel. Ia.
7: Ja.
3: Ja.
7: Die kun je toch beter zo gebruiken? En dat heb ik altijd gezegd op mezelf.
2: Ik begreep hier helemaal niks van. Weet je hoe lang dit duurde? Ja, nou Gerrit, ik vind hem hartstikke...
7: Nee, maar op de Frans is AI, IA.
2: Ja, IA. Ja,
7: dus je moet het gewoon gebruiken als een Frans ezelbruggetje.
2: Ja, nou ja, helemaal duidelijk. Dankjewel, ja top.
7: Ja, oké.
2: Wat was dat hem?
7: Dat was hem.
2: Oké, dankjewel Gerrit, mooie nacht. Ja, nou dan, ik ga jou bedanken.
3: Dankjewel.
2: Dankjewel dat je bij mij te gast wilde zijn. Ja, je moet nog wel even een stukje rijden. Maar dat vind je lekker.
3: Dat is heerlijk.
2: Nou, bij mij te gast was natuurlijk Perry Knoppert, ook wel bekend als de Octopus Doctor. Ja, ik ben zo meteen... Oh, doe ik mijn eigen schrijf uit. Ik ben zo meteen natuurlijk gewoon weer bij je terug. Want dan gaan we het met jou hebben. En heb ik weer een leuke vraag voor je. En dat is nog eventjes geheim. Maar nu kan je luisteren naar Georgia Smith met Carry Me Home.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die...

0: Georgia Smith.
1: De nacht van BNN Vara. Tempsie de Visser.
0: Ja, welkom terug bij de Nacht van Bienen en Vara. Dit is het moment waarop we natuurlijk met jou in gesprek gaan met de luisteraar. Jij aan die andere kant van de radio. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik even naar Filo. Filo, goed dat je er bent, meid.
2: Goedenacht, Bemshi.
0: Wat vond jij van dat ezelsbruggetje? Snapte jij dat?
2: Nee, ik snapte hem pas toen, denk ik, toen Perry hem uitlegde.
0: Ja, ik ook.
2: Maar goed, ik ben ook niet zo scherp. En ik ben niet zo goed in grapjes. Ik snap grapjes vaak niet.
3: Ik ook niet, als we serieus worden verteld. Dan, ik
2: ga heel precies.
3: Maar ja, we werken ook voor Radio 1.
2: Radio 1, wij zijn heel serieus.
3: Heel serieus.
2: Ja.
3: Nou, we hebben net natuurlijk een uur lang met Perry gesproken. Echt een man die anders denkt.
2: Fascinerend.
3: En ook goed om gewoon een keer te kijken dat je gewoon hoe het anders kan.
2: Anders is positief eigenlijk, hè?
3: Ja, en het wordt vaak gezien als iets negatiefs.
2: Ja, nee, dat klopt. Op de middelbare school, als je anders bent.
3: Ja, dat is niet vet.
2: Dat is pesten. Dat is niet hard. Nee.
3: Nee. Maar ja, anders is inderdaad
2: veel leuker.
3: Ja, of gewoon ook oké.
2: Ja, ver, goed zo.
3: Want dan gaan we weer iets anders naar beneden halen.
2: Nee, dat klopt.
3: Laat het een beetje politiek.
2: Anders of niet anders.
3: Het is allemaal mooi.
2: Het is prachtig.
3: Ja, maar nu we het er toch over hebben, over anders zijn, Filo. Mm. In wat of in welk opzicht ben jij een beetje anders?
2: Nou, ik heb vroeger altijd geleerd en meegekregen op de middelbare school ook, dat je hele grote vriendengroepen hebt en zo, weet je wel. Dat je de hele tijd met elkaar optrekt en dat het allemaal gezellig moet zijn en sociaal zijn, dat is goed. Maar ik vind het dus heel lekker om alleen te zijn. Je kan me niet blijer maken dan een week lang in mijn eentje.
3: Ja, nou, dit sluit een beetje aan op waar we het voor de uitzending over hadden. Dat jij het eigenlijk niet eens bent met je weekenddagen in het weekend te hebben, omdat dan andere mensen ook vrij zijn.
2: Vind ik niet leuk. Het is ook druk overal, ik kan dat niet aan. Ik vind het heerlijk om op maandag en dinsdag vrij te zijn. Dan kan je gewoon lekker in je eentje naar een museum. Heerlijk, er is niemand. Lekker in je eentje in een supermarkt. Ik voel me dan ook speciaal.
3: Ja, iedereen is daar omdat jij komt.
2: Ja.
3: Vet.
2: Dus daarin ben ik misschien een beetje anders. Ik vind het heerlijk om alleen te zijn. Je kan me niet blijer maken dan alleen met een computer. De Sims is een game. Ga ik lekker Sims een hele dag? Word ik gelukkig van.
3: Ja, dat is best anders.
2: En jij?
3: Ja. Ik weet eigenlijk niet. Ik weet niet. Ja, ik ben wel een beetje anders. Nou, anders. Maar anders dan wat, hè? Dat is ook natuurlijk een beetje de vraag.
2: Wat hebben mensen misschien ooit tegen je gezegd? Dat ze wat speciaal of zo, weet je wel?
3: Ja, nou, waar ik de laatste tijd een beetje tegenaan. Nou, loop ik er tegenaan.
2: Hik.
3: Ook niet echt eigenlijk. Nou, kijk, zoals je weet, dat weten al de collega's van Bienen en Vara die op de 6e verdieping werken, dat ik een ontzettende stoorzender ben.
2: Ja.
3: Hoop. En daar ben ik de laatste tijd een beetje achter gekomen. Dat ik ook dus denk van, ik heb sowieso iets van ADD of ADHD. En dat merk ik eigenlijk alleen maar op het moment dat als ik het pand van Bienen en Vara binnenkom, is er niks aan de hand. Het gaat allemaal goed. Naar de lift, niks aan de hand. Ik druk op nummertje 6, ik stap uit, ga os.
2: En voor je beeld, Bemshi komt dan binnen. Ja. Hey, dat al. Iedereen is druk aan het werken. Iedereen heeft de focus. Bemshi komt binnen. Ja. Met iedereen een praatje. Wat heel leuk is natuurlijk. Maar iedereen zit in zijn volle focus. En dan komt Bemshi de Visser binnen. En dan is het eventjes. Wordt eventjes het pand staat te trillen, joh.
3: Ja, maar dit klinkt een beetje overdreven. Maar het is echt zo. En dan ga ik zitten en dan wil ik gewoon werken. Nou, puur omdat andere mensen moeten werken. Ik moet ook werken trouwens. Maar dan doe ik mijn noise cancelling oortjes in. En niet omdat ik gestoord word, maar omdat ik weet dat ik anderen ga storen. Ja. En Fido heeft wel eens een keer zo'n timer voor me aangezet. Van oké, Bem, je mag nu even een uur of zo. Of nee, was
2: de Pomodori-methode is dat. Dat je een timer hebt van 20 minuten. En dan mag je dus niet praten, alleen focus op werk. En daarna mag je 10 minuten iets anders doen, ouwe hoeren. Maar dan daarna weer 20 minuten focus.
3: Ja, heb ik nooit afgemaakt.
2: Nee, dat was echt
3: Ik dacht ook dat het een uur was. Nee. Iets maar 20 minuten.
2: Maar jij was echt binnen 5 minuten was je weer af. Weet je, was ook zo'n beetje zo. Is dat aan het doen?
3: Ja.
2: Jij hebt gewoon geen focus als je omgeven bent door mensen. Eigenlijk heel positief.
3: Ja. Tot je op een serieuze redactie werkt. Daarom werk ik ook maar één keer in de week op kantoor.
2: Ja, dank
3: u. Echt voor dat doe ik echt niet voor mezelf. Dat doe ik echt voor mijn collega's. Maar ik denk dat ik daar misschien een beetje anders ben. Ik kan me gewoon dan niet. Omdat ik vind het dan zo gezellig.
2: Ja.
3: Dat ik denk, wow, ik vind het echt leuk om met jullie allemaal te praten.
2: Spat echt uit elkaar dan. Ja,
3: van gezelligheid. Ik ben gewoon heel gezellig. Misschien ben ik daar een
2: en daarom ben je anders.
3: Ja, Daria. Hele goede nacht. Daria is van de Bienen Vara Academy. Waar je tot eigenlijk vandaag of tot gisteren kon inschrijven. Dus ik hoop dat veel mensen dit hebben gedaan. Maar Daria, in wat ben jij nou een beetje anders?
2: Nou, heb je even. Nee.
3: Tot 5 heb ik. Precies te zijn.
2: Nou, ja, ik ben sowieso iemand die graag alleen is. Dus ik ga graag alleen op vakantie. Het liefst zou ik ook graag alleen gaan wildkamperen. Maar daar heb ik me nog niet helemaal toe kunnen zetten. Dus
3: in Nederland?
2: In Nederland mag je niet
3: wildkamperen. Canada of zo.
2: Nee, ik zat te denken aan Noorwegen eigenlijk. Maar ik vind dat toch nog wel een drempel. Om in mijn eentje in een tent te gaan liggen. Ergens langs de weg of zo. Maar dus in dat opzicht ben ik wel anders, denk ik. Dat
3: en
2: ik...
3: alleen op vakantie? Ja, waar alleen... ga je dan heen?
2: Nou, toen ik 18 was, ben ik door Noord-Oost-Europa gaan reizen. Dat moet je eigenlijk Centraal-Europa noemen dan. Hè? Mm-hmm. Van de mensen die daar wonen. Dus toen heb ik gewoon gaan interrailen. Dat is op zich best basic. Maar dat heb ik gedaan. Vorig jaar ben ik in mijn eentje naar Portugal geweest. Dat ging ik ook wandelen. Was ook heel leuk.
3: En wat vind je dan zo lekker aan dat alleen op reis?
2: Nou, dat je gewoon even een soort van al je gedachten... Het liefst ga ik dus ook wandelen of fietsen... dat je even zo al je gedachten op een rijtje kan zetten. Ja, dat vind ik het lekkerst, denk ik.
3: Ja, nou, dat komt eigenlijk toch weer een beetje overeen met Philo. Ja. Dus ja. Jullie zijn helemaal niet zo anders. Jullie hebben elkaar hier gewoon gevonden.
2: Nee, maar misschien is dat het mooi? Ook wel... dat je zeg maar op sociale media of zo... zie je dat allemaal mensen die altijd allemaal samen zijn... want dat zijn ook de mensen die van zenden... Als je alleen bent, ga je niet denken... oh, ik heb het zo geweldig hier, ik ga dit even online gooien.
4: Ja, of mensen vinden het zielig of zo, weet je wel. Van, oh, je bent alleen op vakantie, je hebt geen vrienden. Of, oh, je vindt het dus leuk om in je eentje te zijn. Mm.
3: Ja.
4: Maar niet zo gezellig.
3: Dus toch anders. Dus jullie zijn anders in het fijn vinden... en het kunnen waarderen van alleentijd. Ik ben anders omdat ik gewoon een gigantische stoorzender ben... en eigenlijk gewoon heel vervelend ben op kantoor. Nee. Maar ook heel gezellig daarin... In welk opzicht ben jij nou anders? Hè? En dan laat het gewoon gezellig houden. Maar hoe ben jij anders dan anderen? Bel dan nu in naar 0800-112. Nou, wordt al volop gedaan. Hartstikke leuk. En je weet het, je mag ook altijd een plaatje bij me aanvragen. Dus, in welk opzicht ben jij anders? 0800-112.

0: Heat van Silk Sonic.
1: De nacht van BNN Vara. Debbie de Visser.
0: Ja, we zijn met jou in gesprek hier bij NPO Radio 1. Sorry, ik ben even afgeleid, want ik zie dat een van mijn vaste bedders heeft ingebeld, waar ik me vorige week zo druk om maakte. Dus ik ben even afgeleid dat ik heel blij ben om deze naam te zien staan. We zijn met jou in gesprek aan de hand van de vraag in welk opzicht jij anders bent dan anderen. Ja, Darja en Philo die zijn alle twee wat anders, omdat zij het lekker vinden om alleen te zijn. Zo gaat Darja graag in haar eentje op vakantie. En wil Philo eigenlijk haar weekenddagen omruilen, zodat ze niet met anderen dat hoeft te spenderen. Ik ben een gezellige stoorzender. Nou, wat ben jij dan? Bel nu naar 0800-1121. Dan begin ik bij John. John, goeienacht.
2: Ja, goeiedag.
0: Hallo, John.
2: Ja, ik heb het vermoeden dat Dammes onder de knop zit.
0: Dat hij wat zit?
2: Dat Dammes onder de knop zit.
0: Ja, zeker. Die klopt. Ja, dat heb je helemaal goed, John.
2: Goed, Dammes. Fijn dat je er bent.
0: Ja, ja.
2: Anders had hij misschien dood geweest. Hè? Je weet het niet.
0: Je weet het niet, John.
2: Zijn leeftijd is allemaal zomaar om, natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja.
2: En ik heb wel een beetje de medelijden met die Dario. Want die heeft dus nog nooit gehoord van die band die ik aangevraagd heb. Ik zit er wel een beetje zielig voor het meisje. Want het is jaren 80 muziek. Maar ik zal eerst even vertellen waarom ik anders ben.
0: Ja, heel graag, John.
2: Ja, ja, je hebt nou tegenwoordig heb je die beweging van wij zijn Nederland, weet je wel. En dan denk ik, kruip alsjeblieft terug in je hol en ga lekker, weet ik veel wat doen, maar laat ons met de rust alsjeblieft dat trots zijn op je afkomst. Dat heb ik dus helemaal niet.
0: Nou nee, ben je helemaal niet trots op dat je Nederlander bent?
2: Nee. Ben jij trots op dat dat je Cherokee bent misschien?
0: Ja, daar ben ik trots op. Daar ben ik heel trots op.
2: Ah, schijt eruit, meid.
0: Ik ben ook heel trots op dat ik Nederlands ben en ik ben ook heel trots dat ik Afro-Amerikaans ben.
2: Ach, meisje toch. Nou, ik heb het dus helemaal niet. En daar ben ik inderdaad wel een klein beetje anders dan de omgeving en de mensen die ik spreek. Want iedereen is... Hoe kan het nou dat iedereen in de wereld trots is waar je vandaan komt? Dat kan toch niet dat alle plaatsen beter zijn dan de andere plaatsen?
0: Nee, ik vind het ook een hele terechte van je dat jij daar niet... Ik snap ook wel wat je bedoelt. En daarin ben je inderdaad wel anders. Nou ja, dan schrijf hem op, John.
2: Wat zeg je?
0: Ik schrijf hem op bij het anders zijn.
2: Ja, moet je trots zijn op je afkomst, want dan kun je A, niks aan doen. En B, andere mensen hebben net zoveel recht op een mooi plekje in de wereld.
0: Dus, dat is 100% waar, hoor. Dat kan volgens mij ook wel naast elkaar bestaan, toch?
2: Ja.
0: Dat in een utopie zou dat mooi zijn. John, ik ga je bedanken en we gaan luisteren naar Vertel.
2: Nou, ik hoop dat je nou een keer helemaal afdraait, hè? Want vorige week was een blunder voor jou, hè, natuurlijk.
0: Okay.
2: Dan ga je een liedje van 4 minuten ga je door midden knippen. Dan draai je maar 2 minuten en dan ga je ook nog afkondigen. Dit was bier. Nou, dat is echt... Dat was natuurlijk...
0: Ik ben erbij.
2: Schaam je eigen diep, alsjeblieft.
0: Ja, ik heb me ontzettend geschaamd. Maar waar gaan we nu naar luisteren, John?
2: Ja, ik vind dat ik recht heb op minstens 4 minuten van een liedje.
0: Jeetje.
2: Ja,
0: oké.
2: Ik ben namelijk trots op de keuzes die ik maak. Hè. Het is een gekke reporter of Frans Bauer. En weet je, heb je even, Sobrino, heb je even een ander liedje voor mij?
0: Ja, nou, misschien luistert ze wel. Ja, we gaan luisteren naar...
2: Daria, maak je oren schoon. Hier komt het goede doel met uit vrije wil. De beste Nederlandstalige band die we ooit gehad hebben.
0: Dank je, John. Mooie nacht.
2: En Bluff zit er net achteraan.
0: Oké, top. Doei, mooie nacht.
2: Ja.

0: Dank u wel.
1: Ja, dat was het goede doel met Uit Vrije Wil.
2: De nacht van BNN Vara. Debbie de Visser.
1: Ja, voordat we doorgaan en naar onze bedders die allemaal willen vertellen waarin zij anders zijn, ga ik nog even naar Peter. Want Peter wil nog even wat vertellen over lineair denken. Peter, goed dat je belt.
3: Ja, goeienacht.
1: Goedenacht. Hallo. Kan je allereerst misschien voor jou even...
3: Gerard.
1: Oh, trouwens. Gerard, excuus.
3: Ja,
1: sorry.
3: Ja.
1: Kan jij voor mij jouw radio even zacht of uitzetten?
3: Ja, oké, momentje.
1: Juist, ja, dit
3: zo?
1: Klinkt geweldig, Gerard. Vertel, okay. Wat wilde je nog even kwijt?
3: Ja, dat lineaire denken, wat ter zake kwam.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ik ben Gerard even kwijt. Nou ja, die zal zo meteen wel weer inbellen. Ik vind het wel spannend, want ik hing aan zijn lippen. We gaan door naar de volgende beller. En dat gaat natuurlijk wel weer over waarin jij anders bent. Richard.
4: Hey, goedenavond, goedenacht.
1: Ja, goedenacht. Wat zeggen we? Goedenacht, goede ochtend.
4: Ja, maakt niet zoveel uit. Hey, ik vond het wel jammer om van John te horen dat hij in een bepaalde dag er was. Ik denk, maar ik denk van, en ik denk dat ik wel weet wat hij bedoelt. Alleen, ja joh, wat er in Nederland allemaal gebeurt en afspeelt, daar zijn andere mensen verantwoordelijk voor en niet John.
1: Ja.
4: En daar wil ik het wel bij houden. Ja, en anders, wat is anders? Anders kan zo... Laat ik het zo zeggen. Als ik vandaag morgen, het is natuurlijk nou een beetje warm, maar als ik nou vandaag morgen of vandaag naakt over straat zou gaan, dan zal de buurt denken van, joh, die is een beetje koekoek.
1: Ja.
4: Ik bedoel van, als jij nou met een thermopak op het nudistenstand gaat lopen, zal hun weer denken van, joh, die spoort niet.
1: Ja, dus het is eigenlijk gewoon heel erg lastig om de definitie van anders ook te bepalen, hè?
4: Precies. Kijk, en ik ben zelf een vrachtwagenchauffeur. Dat zou je ondertussen wel weten.
1: Ja, zeker.
4: En als ik gisteren kwam ik terug met mijn mountainbike, omdat ik mijn auto naar de garage heb gehad. En dan zie ik al die controlpikjes op een fietspad 3, 4, 5 breed lopen. Mm-hmm. Ja, dan denk ik bij mezelf van, wat voor mij dan vanzelfsprekend is in het verkeer. Dat hoeven van anderen absoluut niet vanzelfsprekend te zijn. Dan zeggen ze,
1: tuurlijk.
4: Oh, moeten we hieruit kijken? En qua dat ben ik wel anders. Alleen ik... Wat John is niet trots. Nou, ik ben heel erg trots op wat ik ben. Ik ben ook trots op dat ik Nederlander ben. En wat een ander doet of wat een ander van mij beslist, dat is niet mijn probleem. Of juist wel. Maar ja, zo blijf je natuurlijk aan de gang.
1: Ja, ik had ook iemand die net hier ook op aansloeg. Die zegt in de NPO Luister-app, zegt inderdaad heel scherp opgemerkt van John, hoe kun je in vredesnaam trots zijn op iets waar je niks aan kunt doen? Wel kun je blij zijn met het plekje waar je bent geboren. Maar er trots op zijn is zuiver objectief bekeken gewoon een misplaatste vorm van trots. Kan ik me ergens ook in vinden. Dus ik denk dat we het eigenlijk niet te lang meer over moeten hebben over of je nou trots bent op je nationaliteit of niet, toch? En ik vind het van jou een hele mooie van, wat is nou anders?
4: Ja, anders kan toch ook voor een andere persoon betekenen dat het voor hem niet in een comfortzone ligt.
1: Ja. Ja, exact.
4: Kijk, en dat vind ik het ook het leuke. Ik ben gek op dieren, ik ben gek op kinderen. Weet je waarom? Dieren en kinderen, die zeggen gewoon wat ze denken en die denken er niet bij of het discriminerend is, ja of nee. En dat vind ik zo heerlijk en dat zou veel vaker moeten gebeuren. Zeg gewoon wat je denkt. En als dat nou het enige antwoord is, dat je denkt van nou... Maar ook, en weet je wat het ook is? Mensen hebben tegenwoordig, en ik luister ook heel vaak naar Radio 1, met hoe heet dat, Stand.nl of met... maar het is allemaal zo rechtlijnig. Niks meer kan meer en we moeten maar rekening houden met elkaar. Hans Steele heeft ooit een keer gezegd, we leven in een vrije samenleving. Maar we gaan een dusdanige kant op dat niks meer kan. En dat vind ik jammer. Over anders gesproken. Maar moeten wij dan altijd maar aanpassen aan een kleine meerderheid?
1: Ja, maar ja, ik denk, zullen we hem gewoon... Want je hebt een heel mooi nummer aangevraagd dat ik heel erg vind passen bij dit onderwerp.
4: Weet je waarom dit nummer?
1: Ja. Nee.
4: Desiree van der Heijden heeft dit nummer toen een keer gedraaid en toen begon ze bijna te huilen met de top 1000. En ook omdat ze natuurlijk op vrouw valt. Wat mij echt helemaal niks interesseert. Ik vind het schat van de meid, want ze is helaas niet meer op de radio. Ik ben zelf gewoon hetero, maar ja, wat is gewoon tegenwoordig? Of anders, we gaan er weer.
1: Maar
4: daarom dit nummer. Gewoon even lekker knallen.
1: Nou, ik wil je ontzettend bedanken dat je hebt ingebeld. En rij voorzichtig, hè?
4: Komt goed.
1: Okay,
4: hoi,
1: we gaan luisteren naar Lady Gaga met Born This Way. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Lady Gaga met Born This Way. Banger.
1: De nacht van BNN Vara. Dempsey de Visser.
0: We gaan het nog een keer met Gerard proberen te hebben over lineair denken. Gerard.
2: Ja, daar ben ik al een keer.
0: Hallo, goed dat je er bent. Ja. Vertel.
2: Dat lineaire denken, ja. En de trots op jezelf. Hm. Want dat kwam ook te sprake, geloof ik.
0: Ja, ja.
2: Dat was even aan de orde.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik bedenk dat je altijd trots bent op iemand waarvan je dat niet verwacht had, dat hij iets gepresteerd heeft. En dat lukt dan. En dan zeg je, ja, ik ben trots op je. Wauw, wat goed.
0: Zeker.
2: Maar op jezelf, nou ja, dat vind ik nogal aanmanend. Is dat iets?
0: Ja, ja, zeker. Ja, het ging ook niet per se op trots op jezelf, maar meer op je afkomst was het toen net.
2: Ja, maar dat is toch jezelf, je afkomst, dat ben jij.
0: Ja.
2: Ja, goed, oké, okay, dat mag wel, maar ik vind het dat je eerder trots bent op iemand,
0: zeker,
2: dan op jezelf.
0: Ja, zeker.
2: Ik vind dat wel een verschil. Ja,
0: ja, ja, nee, daar zijn we het helemaal over eens.
2: Nou, goed, fijn.
0: Was dat hem?
2: Nou, bijna. En dat lineaire denken, want daar ging het ook over,
0: ja,
2: geloof ik.
0: Zeker.
2: Ja, ja, ja, ja. Nou ja, een beetje gerelateerd aan dat zelfrespect en trots zijn op jezelf. Ik denk dat dat een probleem is. Als je op die manier denkt, van zo heb ik het geleerd en zo moet het. Dat is toch lineair denken, hè, heb ik begrepen.
0: Ja?
2: Ja, ja, ja. Dat niemand dat doet. Dat gewoon niet bestaat.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Nee, oké, okay, ja, dat is ook weer een manier om er naar te kijken. Ja,
2: ja, ja, omdat dat voor iedereen anders is. En ja, je bent niet identiek aan iemand anders.
0: Nee.
2: Niet echt.
0: Nee, nee, natuurlijk. Dus, gelukkig niet.
2: Nou.
0: Toch? Ja, anders heb je helemaal geen unieke mensen meer in op de wereld.
2: Ja, ja, ja. Donald Trump is ook uniek, hè, natuurlijk.
0: Dat is een heel uniek geval.
2: Ja. Dus,
0: gelukkig.
2: Ja, nou ja, weet ik niet. Ja, jammer dat hij niet op een iets andere manier kan nadenken over dingen en de dingen die hij zegt en doet. Maar goed, nee, maar dat lineaire denken, dat verbaast me. Hm. Wat is dat? Ja,
0: ja,
2: hoe leg je dat nou uit?
0: Ja, lastig. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het sowieso een moeilijk concept.
2: Ja, ja, ja.
0: Toch?
2: Okay. Nou, maar goed, dat was waar ik voor de belde, ja, eigenlijk.
0: Nou, geweldig. Dankjewel dat je hebt nog even het ingebeld, Geert.
2: Ja, oké. Okay. Goed, graag gedaan.
0: Ik wens je een hele mooie nacht.
2: Dankjewel, hetzelfde.
0: Oké, dag. Ja, voor mensen die inderdaad nog denken, ja, hoe zit dat nou precies, lineair denken, niet lineair denken? Je kan het uurgesprek wat ik net heb gevoerd met Perry natuurlijk terugluisteren. Dat kan in je favoriete podcast-app of op de NPO Luister-site. We gaan weer door naar, ja, in wat ben jij nou heel anders? We gaan naar Roel. Even kijken, Roel, waar ben je? Daar ben je.
3: Ja, goeiedag. Ik spreek nog even met Roel Adema hier zo vanaf de locatie Ermelo.
0: Ja, Roel.
3: Nou, lineair denken. Nou, kijk, ik woon hier dus al enige tijd alleen.
0: Hm.
3: En ik vermaak me wel. En ik ben blij dat ik dat kan.
0: Ja.
3: En want ik heb daarvoor heel veel rotzooi meegemaakt. Waardoor dat er eentje dus misbruik maakte van een situatie waarin ze zat.
0: Hm.
3: En dat is een bepaald persoon, ik noem geen namen.
0: Nee, Roel, dat doen we nooit, toch? We houden het lekker anoniem.
3: Ik noem geen namen.
0: Nee.
3: Maar daar heb ik een hele hoop gouden hoeren mee gehad.
0: Ach.
3: En dat is echt niet leuk. En die persoon kon helemaal niet denken. Of je het nou over lineair denken had of over jezelf denken had. Mm-hmm. Dat maakt helemaal niks uit. Die persoon die kon niet denken. En die heeft een hele hoop rotzooi veroorzaakt, wat niet best is.
0: Oké. Okay. Maar dus eigenlijk, zeg jij ook dat jij heel goed om kan gaan met alleen
3: zijn? Ja, daar kan ik nogal aardig goed mee omgaan. En soms heb ik wel eens bezoek, of wat ook. Of er komt mijn boodschappenhulp komt, of mijn ambulante hulp komt. Of mijn thuiszorghulp komt. Met die mensen heb ik een goede gesprekken mee, overal over.
0: Ja,
3: en dat gaat gewoon goed inderdaad. En ik heb dichtbij en veraf heb ik kennis en vrienden wonen. Dus daar heb ik af en toe contact mee.
0: Ja, hartstikke goed. Ja, nou, fijn om te horen dat je dat ook zo goed kan, Roel.
3: Ja, tuurlijk. Je moet er wat van maken. Je moet... Kijk, weet je, als je dat niet doet, dan heb ik een bepaalde titel voor. Dat heet verhospitaliseren.
0: Oh ja, nee, dat klinkt niet gezellig.
3: Nee, dat bedoel ik.
0: Nee, oké. Gaan we niet doen, Roel. Nou, nee, hartstikke precies. Goed dat je hebt ingebeld. Ik heb een nummertje van Gregory Porter voor je uitgekozen. En dat wordt Monin. En dat is een nummer, wat heel grappig is, dat is eigenlijk een nummer van mijn opa, van Art Blakey. En daar heeft Gregory Porter een tekst op geschreven.
3: Oké.
0: Dus eigenlijk een soort samenwerking.
3: Ja, even, precies.
0: Ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik ga je bedanken, Roel. Ik spreek je snel,
3: okay,
0: ja?
3: Succes daar, hè?
0: Oké. Mooie nacht. Nou, je gaat luisteren naar Gregory Porter met Monin.

0: Moaning van Gregory Porter.
1: De nacht van BNN Vara. Debbie de Visser.
0: We zijn met de luisteraar in gesprek. En als jij ook nog wat kwijt wil, kan je nog inbellen naar 0800-1121. We hebben namelijk de vraag van de week is: in welk opzicht ben je anders dan anderen? En dat is natuurlijk een lastige vraag, want ja, wat is nou de definitie van anders zijn? Nou, dat wil ik graag met jullie invullen. Even kijken, ik heb Dammes aan de telefoon. Goed dat je er bent, Dammes.
2: Ja, mensen, ja. Ik heb jullie gemist en jou in het bijzonder.
0: Maar, ja. Nou ja, wij hadden jou dus heel erg gemist. Want Fido en ik zitten hier denken na.
2: Dat is heel goed om te horen, joh.
0: We hebben toch een beetje sociale controle hier, hè, bij de Nacht van BNN
2: Vara. Ja. Iemand die ik op de boekenmarkt ken, die zei, joh, Bensie, je hebt gebeld. Want die luistert ook wel eens hier. En die belt me niet in, maar die luistert wel eens en hij kent mij.
0: Ja, wat goed.
2: Ik was zo trots om te horen. Direct word je trots. Weet je waarom niet? Want jij hoeft dat niet te doen. Jij hebt op een of andere manier dat toch gedaan.
0: Ja.
2: Dus dat maakt je mij belangrijk voor jou.
0: Dat
2: ik daar trots op ben.
0: Ja, dat is toch hartstikke fijn. Want dat zeg ik. Ja. Ik wil hier altijd een soort van kampvuurachtige gevoel creëren met de luisteraar. Dat we allemaal een beetje rond hetzelfde vuur zitten en gewoon verhalen aan elkaar vertellen. Dus als we eentje missen, een aantal weken achter elkaar, ja, dan hebben we de sociale politie die eventjes even langskomt. Maar ik ben blij dat iemand je heeft aangesproken.
2: Ja, en ik vind dat kampvuur een mooie metafoor. Want als ik natuurlijk terugdenk, ik ben 85 en denk in één keer, dan komt er iets uit van de vroeger, wat mooi was, bijvoorbeeld. En dan, ja, dan is het een heel klein vuurtje heel ver weg, waar je eigenlijk toch een beetje aan warmt.
0: Ja, lekker toch?
2: Ja. Naar het volgende.
0: Ja, exact.
2: Wij zijn allemaal gelijk in ons anders zijn. En de andere, die brengt mij tot een ik. Als ik jou aanspreek, dan ben ik eerste persoon enkelvoud. En jij bent, dus ik ben ik en jij ben jij. De ander maakt mij tot ik, doordat hij mijn antwoord.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is heel belangrijk. Dan heb je een Franse filosoof, Levinas, die is tegenwoordig weer. En die heeft over het gezicht van de ander. En die doet een beroep op mij. Hij hoeft dus niet zwijgen of te doen. En ik moet daarop antwoorden. Dus als er een vreemdeling aanspoelt en hij leeft nog, dan moet ik hem wel even zeggen, aan je gezicht kijken en zeggen, kom maar, het is goed.
0: Ja.
2: Dus ik ben anders. Iedereen is anders. En wij zijn gelijk in ons anders zijn. En dat is heel belangrijk, dat we dat niet vergeten.
0: Nee, dat vind ik een prachtige, Dammes.
2: Ja, en dan, ik heb in 19... ik vond een oude dinges. Ik heb gevaren.
0: Ja.
2: In de vorige eeuw. En toen op een gegeven moment ging ik over de linie, over de Evenaar.
0: Mm-hmm.
2: En dat was op de Sleep op Maas op 28 augustus 1963 om 08.00 Oosterlengte.
0: Okay.
2: En er kwam Neptunus aan boord, maar dat was gewoon de stuurman verkleed. En Neptunus, dus de vrouw, en dan lees je een stuk voor. En ik zal een paar regeltjes daaruit voorlezen en dan dat duurt niet lang.
0: Okay, ja, kom maar.
2: Voor je eerste zeereis zijn we niet ontevreden over je. Maar Neptunus en ik hebben veel vernomen over mijn gedrag. Dat ik veel zing, Duitse liederen. Hij zegt, je blijkt wel of je in Duitsland geboren bent in plaats van in Nederland.
0: Ja.
2: En over psycholoog als Freud. En dan in de laatste, dan zegt hij, hebben zul je moeten leren dat varen een gemeenschappelijke bezigheid is. En dus zul je je een berg bezwaren over de muur moeten zijn. De reling, weet je wel, want het schip. Dat
0: ik volg je helemaal.
2: En dat is het. Zullen moeten.
0: Wat leuk dit. En Dammes, even een vraag, want ik zie ook dat als je de drie wilders hebt gedaan, dan krijg je ook vaak een bijnaam.
2: Ja.
0: Wat was jouw bijnaam?
2: Mijn zeenaam, dat was Tonijn.
0: Tonijn. Nou, ja. Dammes de Tonijn. Wat goed, Dammes. Ik moet je nu wel zo meteen gaan laten gaan. Anders kan ik je nummer niet meer draaien voordat we het nieuws in moeten.
2: Oké, bedankt. Dan.
0: Ja,
2: maar ik moet een heleboel bezwaren. En ik was heel snel. Dus ik kwam uit Duitsland.
0: Ja.
2: Ik had 4 jaar in München gezeten. Een heel nieuwe wereld voor me.
0: Mm-hmm.
2: Ik was zo blij dat ik daar was. En zoals ik met jou blij ben. En op die boot ging ik natuurlijk zonder dat ik zelf wist vertellen over mijn ervaringen.
0: Ja.
2: Dat viel schijnbaar niet goed. En zo stond ik buiten de wereld.
0: Oh jee. Nou, dames, ontzettend bedankt, hè, voor dit. En ik ga voor jou La Paloma draaien en ik spreek je snel weer, ja?
2: Ja, heel hartelijk dank. En de mensen die luisteren ook. En Sean ook, die mijn gemisten.
0: Ja, zeker. Mooie nacht, dames. Tot snel.
2: Bedankt, bedankt.

0: Paloma hier bij de Nacht van BNNVARA. We zijn er weer door het tweede uur heen. Zometeen in het laatste uur van de Nacht van BNNVARA gaan we nog even met jou in gesprek. De Nachtkrakerstuk podcast. Enfin, nog veel te doen in een uur. Hier is eerst het nieuws van 4 uur. Tot zo.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou er dan meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het

0: water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koh Phangan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. En er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Een hele mooie nacht. Welkom terug hier bij de Nacht van Dien en Vara van dinsdag 26 mei. Waarin we nog steeds even met jou in gesprek zijn aan de hand van de vraag: in welk opzicht ben jij nou anders?
3: Betsy de Visser. De Nacht van Dien en Vara.
2: Een hele goede nacht. Ja, we hebben nog een uurtje te gaan hier bij de Nacht van BNN VARA. Waarin we nog even met de bellers in gesprek gaan. Dus wil jij nou nog even vertellen waarin jij anders bent dan ik bijvoorbeeld? Laat me dat dan even weten via de NPO Luister-app. Of bel nu in naar 0800-1121. En dan mag je ook een nummertje bij me aanvragen. Hierna gaan we natuurlijk door naar de Nachtkraker. Ik hoop dat jullie, ik weet niet, ik denk dat die misschien lastig is. Ik heb mijn best gedaan. Daarna heb ik ook nog een heel mooi stuk podcast voor je. Enfin, we hebben zoveel te doen, zo weinig tijd. We gaan maar meteen naar de eerste beller van dit uur. En dat is Sabina.
4: Ja, goeienacht.
2: Goeienacht Sabina, hoe gaat het?
4: Oh, ik heb op mijn stem.
2: Ik hoor het, wat heb je gedaan?
4: Niks, ik heb hooikoorts.
2: Oh, god, ja. Maar daarvoor bel je natuurlijk niet. Nee, vertel, dat... waarin ben jij nou anders?
4: Ik ben een horecavrouw geweest, jaren.
2: Ja, horeca, ja.
4: Ik heb een eigen café gehad. Ik kom ook uit een horeca gezin, ik ben opgegroeid in de horeca.
2: Ja.
4: En ik mag graag heel veel mensen om me heen hebben.
2: Oh, jij houdt juist weer van heel veel drukte om je heen.
4: Ja, liefst wel.
2: Ja, ik ook.
4: En als ik ook ergens ben, iedereen spreekt me aan. Of ze het nou aan mijn uiterlijk zien, of aan mijn gezicht, of weet ik wat. Mijn vriend zit tegen mij van, ik ga niet met jou naar de supermarkt, want zijn we over 3 uur nog niet thuis.
2: Oh, dus even naar de supermarkt zit er bij jou niet in?
4: Ja, alleen.
2: Oh, ja, maar als je alleen gaat, dan word je toch ook even aangesproken. Maar hoe zit het voor jou als je alleen naar de supermarkt gaat? Ben je dan ook pas 3 uur later terug?
4: Ja.
2: Goh.
4: Daar wil ik niet zo graag mee.
2: Nee, dat snap ik. Ja. Maar je bent dus echt een gezelligheidsmens. Ja, natuurlijk, ja. Een echte horecatijger uit een horecanest.
4: Ja.
2: Hoort er ook een beetje bij dan, toch?
4: Ja, precies. Ja, ik kan niks aan doen.
2: Nee.
4: En heb ik kat ook nog ietsje meer dan een jaar geleden. Dus je weet het al.
2: Ja.
4: Moeten laten gaan.
2: Ja.
4: Ik heb nog geen andere kat.
2: Nee, dat weet ik. Dat vond je nog even een beetje lastig.
4: Ja, ik ga vergelijken. Nee.
2: Ja,
4: ik heb nog dezelfde kat in.
2: Ja.
4: Dat is met mensen ook zo. En mijn voorkant was ook anders dan de laatste. Dus nee. Mm. Dus,
2: nee,
4: ja,
2: nog even niet.
4: Ik vind er niks aan om alleen te zitten.
2: Nee, dat snap ik. Nou, lekker toch een beetje reuring om je heen.
4: Wat zei je?
2: Lekker een beetje reuring om je heen.
4: Ja, ik kom hier gewoon. Weet je wel, ik kom even langs en vind ik gezellig.
2: Ja, dat snap ik. Klinkt hartstikke goed. Nou, ik wil je ontzettend bedanken dat je hebt ingebeld weer.
4: Ja, ben je al naar dinges geweest?
2: Nee, ik zou... Ja, ik was wel bang dat je dit ging vragen. Nee, ik zou eigenlijk morgen gaan.
4: Ja.
2: Maar het wordt zulk lekker weer dat ik denk, ja, ik ga niet met 31 graden in de bioscoop zitten. Dat kan natuurlijk niet.
4: Airco in, hè?
2: Wat zei je?
4: Airco.
2: Ja, airco weet ik, maar dat vind ik zo zonde van een mooie dag.
4: Oh ja, zo ja. Ja, kan je zo ook even bekijken.
2: Dus, je houdt nog van me te goed, want ik heb toch besloten morgen lekker terras op te gaan.
4: Ja, en ik heb het nummer aangevraagd van Michael Jackson.
2: Ja, en je wou Heal the World. Waarom Heal the World?
4: Nou, dat is het nummer voor de hele wereld, hè?
2: Ja, dus helemaal. Ik snap, in de staat waarin de wereld is, had je geen beter nummer aan kunnen vragen.
4: Precies.
2: Nou.
4: Dat mag ik even zeggen.
2: Ja.
4: Hoort die man weer zeggen dat ik Frans Bauer ga vragen?
2: Ja, nee, maar nu doe je even iets wat we niet hadden aanzien komen. Hartstikke goed. Laat ze nooit je volgende stap weten.
4: Ja, maar die man die zei, die vrouw met Frans Bauer.
2: Ja.
4: Maar ja, hier is zijn eigen.
2: Ja.
4: Ik heb meer artiesten wat ik van hou. Ik hou van Bob Marley.
2: Oh, nou leuk.
4: Ja, ik heb alles in deze. Bob Marley, UB40, Michael Jackson. Nou, zo kan het nog wel lelijk is. Ik heb meer dan 400 CD's in huis.
2: Oké, okay, nou weet je wat we doen? Dat wil ik gewoon binnenkort ook even de andere kant van Sabine leren kennen. Dus dan doen we de volgende keer een Bob Marley. Wat zeg je?
4: Nou, dat is geweldig.
2: Ja, nou lekker. Nou, dan gaan we voor nu gaan we naar Michael Jackson.
4: Van Ajax.
2: Gaan we ook lekker nummertjes van Ajax draaien? Ik vind ze allemaal top.
4: Nee, Sabine, die ja, bij Ajax gedraaid wordt van Bob Marley.
2: Oh, ja. Ja, gaan we doen.
4: Ken je?
2: Ja, dat. Nou, Sabine, ik ben toch een Ajaxie. Maar dat mag ik. Ik ben een objectieve NPO Radio 1-presentator.
4: Ja.
2: Die gaan we volgende week draaien. Voor nu heb ik Heal the World voor je.
4: Ja, geweldig. Dankjewel.
2: Oké,
4: okay,
2: dankjewel. Mooie dag nog, hè. Dag.
4: En morgen veel plezier op de terras.
2: Dankjewel. Doei, doeg. Ja, we gaan nu naar Michael Jackson. Heal the World.
5: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children. And our children's children, so that they know it's a better world for them, and think if they can make it a better place.

0: Ja, Michael Jackson met Heal the World.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: We gaan door naar alweer de laatste luisteraar van deze nacht. En dat is Johan.
2: Ja, goedenacht met Johan.
0: Goedenacht, Johan.
2: Dit vrouwtje me weer op dat ik, Michael Jackson. Ik ben 89, maar ik leef in mijn tijd. Dikwijls wordt mij verteld, in uw tijd. Nee, ik leef in mijn tijd. Vanaf het moment dat ik geboren ben tot heden, dat is mijn tijd.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal waar.
2: Maar de lijndenkers, of eigenlijk moet ik zeggen ondenkers.
0: Okay.
2: Want dat zijn mensen die niet zelf denken. Dat wordt hun voorgedacht. Zo moet jij denken. Mm-hmm. Anders mag je niet meedoen. Ik was soms bang. Maar ik heb een leven gehad dat ik iets was. Tenminste, dat, ja, ik zou dan trots... Nou, waar moet ik trots op zijn? Ik heb mijn fouten ook allemaal gemaakt. Ik heb een leven gehad. Ja, ik heb gewerkt. Ik ben nu alleen. 30 jaar een hele lieve vrouw gehad.
0: Ja.
2: Ja, Surinaams. Dat was ook al bij bepaalde ondenkers niet goed. Ik ben opgevoed in een bepaalde religie. Religie, daar heb ik een hekel aan.
0: Ja.
2: Want ik heb geen hekel aan een godsdienst. Dat mensen dat voor zichzelf daar, ja, troost in vinden of wat dan ook. Maar een ander dus verdoemen. In dat zogenaamde ondenken wat hun opgelegd wordt door een of andere, ja, figuur die zegt, ik ben gezonden, ik maak de dienst uit.
0: Ja.
2: En dat je dan bijvoorbeeld, als je een bepaalde familienaam hebt van moederskant, dat je dan bestempeld wordt door een vijand.
0: Mm-hmm.
2: Die elders op de wereld mensen vermoordt, wat inderdaad gebeurt. Op een vreselijke wijze, ik haat dit, want ik heb nooit anders als oorlog in mijn hele leven 2 keer meegemaakt en 1 keer gezien en dan nog weer 1 keer gezien en weer 1 keer op de tv. Ja, ik zet liever de radio aan.
0: Ja, dat vind ik sowieso geweldig.
2: En dit programma, Johan, onder andere, er zijn nog een paar van die programma's, die waardeer ik zeer.
0: Dank
2: want
0: je.
2: Tot mijn grote vreugde heb ik nu weer een aantal mensen gehoord. Normaal denkende, zelfdenkende mensen.
0: Ja, dat is toch prettig, hè?
2: Ja. En ik heb dus een plaat aangevraagd van Mieke Telkomt. Waarheen, waarvoor, dat bekende lied.
0: Ja.
2: Waarvoor zijn wij op aard en wie is de geest die met ons leeft? Want, mijn God, dat is degene die de dienst uitmaakt. Ik ben uitgeplunderd, omdat mijn moeder de familienaam Vonk draagt. En dat is een naam. Die is dus verdoemd bij bepaalde mensen die zich jihadist noemen.
0: Oh.
2: Ik noem het geen cultuur. Nee, dit zijn gewoon, ik zou haast willen zeggen, geestelijke ratten.
0: Mm.
2: Die een ander het leven onmogelijk willen maken.
0: Yeah.
2: En ik ben multi, want ik heb Turkse vrienden. Ik heb een hele lieve vriendin, die mis ik ook. Die was ook vervloekt door haar gekke ouders, die ook jihadist waren geworden.
0: Ach,
2: want ze was met een onbesneden christenhond, leefde ze samen. En ik werd geholpen, ik ben alleen. En ik woon ook alleen in mijn eigen bescheiden woningtje.
0: Mm-hmm.
2: Ik verzorg mezelf. Ik mis mijn vrouw natuurlijk.
0: Ja.
2: En ik heb 1 dochter nog, die gelukkig ook nog bij mij komt.
0: Oh, wat goed.
2: Ja, daar heb ik dan steun aan.
0: Ja, tuurlijk.
2: Die is uiteraard natuurlijk ook gekleurd, ja.
0: Mm-hmm.
2: Ja, want je bent gestempeld. Je krijgt allemaal, je bent hoog opgeleid, laag opgeleid.
0: Ja,
2: ik wens dat niet. Ik heb 1 keer een uitspraak gedaan, ook op de radio. En gelukkig heeft me dat overgenomen. Ik hoorde daar straks het ook weer. Ik en jij. De W van wij, de I van ik, de J van jij, ik heb er geen patent op, dat zijn wij.
0: Ja.
2: En als iemand je dus
0: prachtig
2: op zo'n manier behandelt, dan zeg ik, ik en jij zijn wij. Wat wil jij meer? Waar heb jij het recht toe om mij dit te vertellen of te zeggen dat ik dat ben?
0: Ja.
2: Maar ik ben door zo'n jihadist die zich voordeed als een goede vriend voor mij, heb je me 2 jaar kunnen flikken.
0: Hm.
2: Hij is hier geboren. Hij is nog ineens een hele. Hij is nog maar gemengd bloed.
0: Okay.
2: Want ik hou niet van half bloed. Dat woord is een scheldwoord ook.
0: Ja, zeg al, nee, dubbel gemengd bloed, hè?
2: Ja, want je bloed is van iedereen dezelfde kleur.
0: Ja.
2: En dat heb ik ook eens een keer gezegd in het bijzijn van een aantal medebroeders van mij en zusters, zoals ik ze pleeg te noemen, in een bepaald land.
0: Mm-hmm.
2: Maar ook, ja, daar was men ook bezig aan het omdenken.
0: Oh, ja.
2: En toen heb ik gezegd, wat is je kleur? Nou ja, dat weten we toch, hè? Ik zei, steek de punt van je bajonet bij elkaar in de arm.
0: Ja,
2: dan kun je zien wat je kleur is.
0: Nou, ik vind dit, Johan, ik vind het echt prachtig. En omdat het iedereen zo bij elkaar brengt. En
2: ja,
0: ik zou zeggen, ga maar lekker luisteren
2: naar... Ik heb alleen maar interesse in goede mensen. En het kan met één generatie, kan het ophouden als
0: ja,
2: je dus een
0: dat
2: kind...
0: dat moeten wij gaan doen nu.
2: ...leert, ja, ja, en daar doen jullie goed werk aan. Want overdag
0: ja,
2: hoor ik niks anders dan negatieve rotzooi... van heb het leven nog zin? En
0: ja, maar daarom als... denk ik, zullen wij gewoon nu lekker op de positieve notum eindigen?
2: Ja.
0: Wat zeg je? Gaan we lekker luisteren naar waarheen waarvoor?
2: Ja.
0: Dankjewel, hè, Johan, voor het inbellen.
2: Dank jullie hartelijk en ja, laat de publieke omroep absoluut blijven bestaan.
0: Ja, wij blijven nog wel even.
2: Ze halen alles weg en die commerciële, daar word je doodziek van.
0: Ja, nou, wij blijven. Dankjewel, Johan. Mooie
2: weg
0: nacht.
2: Met het omdenken.
0: Oké, doei.

0: Waarheen, waarvoor? Mieke Telkamp. Ja, het is over vieren. Dus dat betekent dat het ook weer tijd is voor...
1: De Nacht van PNN VARA.
2: De Nachtkraker.
0: Ja, natuurlijk. Het is weer tijd voor de Nachtkraker. En deze nacht gaat het over vrij denken. Het niet-lineair denken. Vrije denkers heb je in verschillende vormen. Nou, best logisch, toch? Want vrijheid is zelfbepalend. Maar sommige van deze vrije denkers worden gezien als gekkies, wappies. Ja, een bekende Nederlander die vooral tijdens de coronapandemie werd gezien als zo'n gekkie, is een rapper. Ik laat je een nummer horen van hem en zijn compagnon. En de vraag die daarbij hoort is natuurlijk: naar welke rapper ben ik op zoek? Je hoort een duo, maar één van de twee werd overduidelijk gezien als een wappie en gekkie, voornamelijk tijdens de coronapandemie. Het zijn ik kom uit 1997. In mijn tijd waren dit echt de helden. Luister mee. Ja, ik kan niet zeggen van wie het is. Maar het nummer heet Menadiem Zuid.

0: Ja, Menard die me zuid van puntje, puntje, puntje. Want we zijn bezig hierbij met de Nachtkraker. En mijn vraag was, wie hoorden wij hier? Welke van de twee was een wappie? Nou, ja, we gaan even naar Willem. Willem, vertel. Maak me los.
1: Een hele goede nacht. Nou, ik vind de beste man geen wappie, hoor. Maar goed, dit even terzijde. Lange Frans.
0: Ja, ja, dat is hartstikke goed. Je had het ook heel erg snel.
1: Ja, ik was snel, ja.
0: Ja, vind je Lange Frans een goede rapper?
1: Ik vind hem fantastisch.
0: Ja, ik ook, vind hem ook top. Nou, Willem, als jij nog eventjes blijft hangen, dan kunnen mijn collega's zo even jouw adresgegevens noteren. En dan weet ik naar, ja, waar ik die chocoladereep naartoe moet sturen.
1: Ja, nou, dat is graag, ja.
0: Ja, bedankt voor het meespelen, hè. Nog een mooie nacht.
1: Ja, hetzelfde.
0: Oké. Nou, dat was er weer de Nachtkraker van deze week. Ik zie aardig wat goede reacties in de app. En ook aan de telefoon. Heb je ook een paar goede reacties gehad. Ik dacht dat die lastiger was. Nou, volgende week gaan we weer voor een nieuwe.
2: De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1.
0: We zijn allemaal wel eens onzeker, overprikkeld of gewoon afgeleid. Maar waarom voelen we wat we voelen en welke rol speelt ons brein erin? Dat is wat de podcast Let's Go Mental uitzoekt. Podcastmaker Malou Holshuizen onderzoekt samen met neurobioloog Branke de Frank het brein en mentale gezondheid. We gaan luisteren naar een aflevering met de vraag van luisteraar Mika. Ze weet sinds kort dat ze autisme heeft. En ze vraagt zich af hoe autisme eigenlijk werkt bij vrouwen. Nou, je gaat luisteren naar Let's Go Mental. Waarom weten we weinig over vrouwen met autisme? Vind je dit nou een mooi stuk podcast? Laat me dat even weten in de NPO Luisterapp. Geniet ervan, ik spreek je zo weer.
3: Want als we aan autisme denken, dan denken we weer aan de huis-, tuin- en keukenautist. De Rain Man, die alles letterlijk neemt en uit zijn dak gaat en de boel kort en klein slaat als het eventjes niet gaat.
4: Dit is een podcast van Human voor NPO Luister.
3: We zijn allemaal wel eens onzeker, somber of overprikkeld. Maar waarom voelen we wat we voelen? En welke rol speelt ons brein daarin? Dat verkennen neurobioloog Branke de Frank en ik, Malou Holshuizen, in Let's Go Mental. Hey Brankele.
5: Hoi.
3: Ik ga het je gewoon meteen vragen. Mm. Jouw mentale afslag.
5: Mm.
3: Goed. Nou, ik heb... er staat hier in het draaiboek staat een, ja, drie letters, één woord.
5: Ja.
3: Ja. Hoe gaat het?
5: Nou, als ik gewoon heel eerlijk ben, ben ik vet chagrijnig.
3: Ja.
5: En gestrest. En heel moe. Want ik heb de deadline van mijn boek die nadert. En er is veel te weinig tijd om alles te doen wat ik moet doen. Mm-hmm. En ik slaap niet.
3: Ja.
5: Die combinatie is redelijk dodelijk. Dus ik ben even niet te genieten vandaag.
3: Heerlijk.
5: Ja, dat in een podcast over mentale gezondheid mag dat wel, denk ik.
3: Wat een feest voor mij.
5: Ja, leuk hè? Dus veel plezier vandaag.
3: Ja. Heerlijk.
5: Nou, ik hoop dat jij wel ik word in dus een leuke afslag
3: ja, ik word dus vrolijk van chagrijnige mensen.
5: Ja, hè, dat dacht ik al.
3: Ja.
5: Je bent sinds ik hier binnen ben gelopen opeens heel veel
3: ja, maar mij gaat wel prima. Ja, hoor. Ja. Allemaal dingen, maar ja, vergeleken met jou maakt het allemaal niet zoveel uit.
5: Oh, you're dat, welcome.
3: Ja. Ik had mijn laatste voorstelling van Ik vier het klein. Die speelde ik. En dat was groot. Ik vierde het klein groot. Maar ik drink natuurlijk niet. Dus ik heb een paar pijlers zo van het niet drinken. Dat ik denk, ik ben benieuwd in dit zelf-experiment. Maar dat vond ik wel even moeilijk, hoor.
5: Ja.
3: Nou, en meer omdat... En zo zie je maar hoe afhankelijk we ergens ook zijn van het middel alcohol. Hoe ik daarnaar grijp in sociale situaties. En dat was natuurlijk nu na de laatste voorstelling helemaal. Dan zit je dus en nog in een soort van high. Waarbij het altijd heel lekker is om eventjes dan één biertje te drinken. Want dan land je zo lekker. Een soort van he-he moment. Mm-hmm. Dus dat had ik niet. Dus ik bleef maar ergens zo ding ding ding ding ding ding ding ding zo. En toen moest ik ook nog met allemaal mensen praten.
5: Ja.
3: En je hebt met alle mensen hetzelfde gesprek.
5: Ja.
3: Helemaal geen zin in. En dan, normaal gesproken, ga ik dan zo drinken. En dan uiteindelijk praat je gewoon. Dat kon dus nu niet. En dus opeens heb je een soort van energiedrop. Want normaal gesproken met alcohol hou je die... Ja, nou, waarschijnlijk dopamine hou je een beetje zo in de lucht.
5: Ja. Er zitten ook heel veel suikers in.
3: Ja, dat. En nu was het zo in één keer... Oh, en toen kon ik ook helemaal geen woord meer uitbrengen.
5: Dus toen ben je meteen naar huis gegaan.
3: Ja, toen ben ik naar huis gegaan. Ja.
5: Lekker.
3: Het was heerlijk. Ja. We hebben een vraag. Deze vraag komt van Misha. En Misha is 29 jaar. Lieve Malou en Brankelen. Ik ben jullie podcast gaan luisteren in dezelfde tijd als dat mijn autisme-diagnosetraject in gang werd gezet. En ik ben hooked. Om mijn vraag te introduceren. Ik heb last van onzekerheid. Heb tijd nodig om veranderingen te verwerken. En ben snel overprikkeld. Door jullie podcast was ik ervan overtuigd dat ik geen autisme kon hebben, omdat ik mij in veel andere dingen die jullie bespreken kon herkennen. Sinds kort weet ik inmiddels dat ik autisme heb. Dit is bij deze mijn coming out. Ik vind dat er op een paar goede boeken na opvallend weinig informatie te vinden is over hoe autisme bij vrouwen werkt. Dat is jammer, aangezien dit totaal anders werkt dan bij mannen, waar dan weer wel veel onderzoek naar gedaan is. Mijn vraag is, hoe is mijn autistische brein anders dan een niet-autistisch brein die ook wel eens last heeft van bovengenoemde klachten? Ik ben benieuwd of jullie antwoorden hebben. En ik vind het ook belangrijk dat het onderwerp autisme bij vrouwen meer aandacht krijgt. In ieder geval bedankt. Liefs, Misha, 29 jaar.
5: Dankjewel, Misha.
3: Dankjewel, Misha. Brankelen, hoe zit dat met jou?
5: Nou, ik heb zelf geen autisme. Dat ook nooit vermoed. Ook geen mensen in mijn omgeving die dat hebben. Maar mijn moeder heeft wel vaak autistische leerlingen. Mijn moeder is pianodocent en dan van jong talent. Dus van die kindjes die heel gigantisch goed piano kunnen spelen. Mm-hmm. En daar zitten best wel vaak kinderen tussen die hoog intelligent zijn en autistisch. Wat het interessant maakt, omdat ze dan dus technisch gezien waanzinnig goed kunnen spelen, maar emotioneel gezien het veel moeilijker vinden om die muziek tot muziek te laten klinken.
3: Oh, wat interessant.
5: Ja, dus dat zijn. Ik heb ze wel vaak over de vloer gehad vroeger, maar dat had ik toen nooit echt door.
3: Hmm. Ja.
5: Heb jij veel autistische mensen om je heen?
3: Meerdere malen in mijn leven ben ik door huisartsen en psychologen niet geheel subtiel geïnformeerd over autisme bij vrouwen. En ik moet zeggen dat ik me wel herken in wat er straks allemaal gaat komen. Maar dat heb ik ook bij ADHD. En ik herken me ook heel erg in de vraagsteller. Van je herkent je in zoveel dingen. En het kan zoveel zijn. Al die spectra die lopen ook. Het is een soort spinnenweb van spectra waar je allemaal je in kan herkennen. Ik vind persoonlijk ook dat je heel erg moet oppassen met jezelf diagnosticeren. Of jezelf autistische kenmerken aanpraten. We zijn de straat op gegaan en we hebben gevraagd: wat voor beeld heb jij bij autisme?
6: Nou, ik zie het als een spectrum. Het is iets waar iedereen aan doet. Het is niet dat je het aan of uitzet. Waar ik snel aan denk bij autisme is dat mensen nogal eigenwijs zijn. Dat ze niet snel hun beeld kunnen veranderen over hoe ze iets zien.
7: Ja, ik heb wel een aantal vrienden. En mijn broer bijvoorbeeld zijn ook allemaal autistisch. En het, gewoon wat ik merk aan hun is dat bijvoorbeeld hun manier van denken gewoon net iets anders is. Dat zij net iets meer structuurdingetjes, ritmes in hun leven hebben dan een ander persoon. Ja, bij mijn broer is het soms wel lastig. Omdat dan, ja, soms is het dan een beetje dat als ik iets van hem vraag, dat dan op zijn manier gaat wat niet werkt. En als je dan wil helpen, dan botst het, omdat hij het graag op zijn eigen manier wil doen.
8: Nou, mijn beeld daarvan is gewoon dat mensen prikkels heel moeilijk kunnen verwerken. Daardoor snel overprikkeld zijn of juist sommige prikkels helemaal niet binnenkrijgen. Waardoor dat ook weer lastig is voor ze.
6: Met stage ben ik met iemand bezig die zwaar autistisch is. En hij is nu 24. Maar hij gedraagt zich nogal alsof hij nog 16 is. Ik zie dat het hem ook wel heeft tegengehouden. Hij is bijvoorbeeld nu pas aan het leren lezen. En dat soort dingen. Omdat hij gewoon niet goed weet hoe hij die stappen moet zetten.
3: Ook nu al in de straatinterviews. Heel veel herkenning in vorige afleveringen inderdaad. Die we hebben gemaakt over hoogsensitief of overprikkeld. Ja, hè?
5: Ja, en een hele grote gradatie toch wel ook aan mensen die beschreven worden.
3: Ja, nou inderdaad. Laat ik eventjes beginnen met vertellen wat ik weet. Want autisme heeft natuurlijk veel gezichten. Maar tegenwoordig wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen verschillende autisme-gradaties. Vroeger had je nog wel eens dan zei iemand, ja, die heeft Asperger of zo. Nou, dat doen we helemaal niet meer. We spreken officieel van het autisme-spectrumstoornis, het ASS. Dat betekent niet dat autisme bij iedereen hetzelfde is. Er bestaat natuurlijk geen huis-, tuin- en keuken-autist. Nou, dat hoorden we net ook al. Terwijl er wel lang werd gedacht in een soort prototype autisten. Dus Rain Man, Forrest Gump of Kees Momma. Dus dit prototype neemt alles letterlijk, kan moeilijk communiceren, houdt vaak van treinen, spoorboekjes, hebben een obsessief talent, zoals tekenen of wat jij net zei, piano spelen. Slaat de boel kort en klein bij emotionele overprikkeling. Nou, het is dus niet heel gek dat veel mensen zich lang niet in het beeld van iemand met autisme herkennen. Dus laten we even teruggaan, Brankelen, naar de vraag: hoe is mijn autistische brein anders dan een niet-autistisch brein?
5: Ja, dat is een hele goede vraag. En inderdaad ook iets waar we steeds meer van weten. En waar dingen dus steeds ook bij veranderen. Zoals je net al zei, dat die de namen veranderen. We spreken nu inderdaad van zo'n spectrumstoornis.
3: ASS.
5: ASS. Ik ga het wel vanaf nu even gewoon autisme noemen, omdat dat makkelijker spreekt. Het is een neurologische ontwikkelingsstoornis. Wat betekent dat al van heel vroeg af aan daar dingen anders gaan in het brein. En het is een verzamelnaam voor allerlei gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid in de gebieden van sociale interactie, communicatie, flexibiliteit en je denkvermogen. Bewegen ook en handelen. Daarnaast zintuigelijke prikkelverwerking en het kunnen filteren en integreren van informatie. Heel veel dus. En dat leidt ook tot een breed gamma aan kenmerken. Bijvoorbeeld het hebben van meer moeite om andere mensen te begrijpen. Of je in te kunnen leven in andermans gevoelens. Gevoeligheid voor bepaalde prikkels. Behoefte aan voorspelbaarheid en duidelijkheid. En meer oog voor detail. Het komt ongeveer bij 2% van de mensen voor. Maar het is inderdaad een spectrum. Dus sommige mensen zitten heel erg aan de bovenkant van het spectrum en andere mensen meer aan de onderkant. Dus het is een beetje een diffuus gebeuren. Verder krijgen jongens 4 keer zo vaak de diagnose als meisjes. Dat was een paar jaar geleden nog veel hoger. Omdat er heel lang gedacht werd dat het een typische jongensaandoening was. Maar, zoals bij wel meer aandoeningen in de psychiatrie en trouwens ook in de rest van de medische wereld, komen we er nu steeds meer achter dat het zich bij meisjes gewoon anders uit. En dat er daarom waarschijnlijk heel lang ondergediagnosticeerd of misgediagnosticeerd is. Daar ga jij het ongetwijfeld zo meteen nog meer over hebben, Malou. Wat ook vaak voorkomt, is dat mensen dus pas op latere leeftijd, als ze volwassen zijn, dan pas een diagnose krijgen. Vaker nog bij vrouwen. Omdat ze hun hele leven lang hebben geleerd die kenmerken te camoufleren. Masking noem je dat, maskeren. En dan leer je dus om gedrag te verbergen door de buitenwereld als sociaal onacceptabel zou kunnen worden gezien.
3: Atypisch wordt gezien, ja.
5: Ja, dus je probeert dan je heel erg te conformeren aan wat andere mensen doen en te spiegelen wat zij doen in de hoop dat je dan maar niet anders overkomt.
3: Heel vermoeiend lijkt me dat voor die kinderen.
5: Ja, heel. En voor volwassenen.
3: Mm-hmm.
5: Hoe wordt iemand autistisch? Nou, een deel van de oorzaak is genetisch. Ongeveer 50-60% van de gevallen kan je aan genen toeschrijven. Er zijn heel veel genen die daar iets mee te maken hebben. Ongeveer 800 of zo zijn er nu geïdentificeerd, dus heel veel. En die genen zijn ook weer afhankelijk van bepaalde omgevingsfactoren, want ze hoeven niet altijd aan te gaan. Dus je kan bijvoorbeeld drager zijn van dat je. Je kan bijvoorbeeld erfelijke aanleg hebben voor autisme, maar dat het niet daadwerkelijk zich ontwikkelt bij jou. En dat heeft dan te maken met omgevingsfactoren, bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap of bij de geboorte. Als je een vroeg geboorte hebt, bijvoorbeeld, of een tekort aan vitamine D3 tijdens de zwangerschap, lijkt het risico op autisme iets groter. Wil ik wel nog even gezegd hebben dat er nooit, maar dan ook echt nog nooit, bewijs is gevonden dat vaccinaties iets te maken hebben met autisme.
3: Ah,
5: dus
3: ja.
5: Die mag echt uit je hoofd.
3: En paracetamolletjes? Ook niet, hè?
5: Ook niet.
3: Nee. Oh, nee. Gek. Ja.
5: Nee, ondanks dat sommige hooggeplaatste officials daar anders over denken.
3: Maar wat je dus zegt eigenlijk, dat stel twee autistische mensen krijgen kinderen, dan wil dat nog helemaal niet met zekerheid zeggen dat de kinderen dan ook autistisch worden.
5: Nee, de kans is wel groter, maar het hoeft niet. Nee.
3: Okay.
5: En ook iets opvallends is dat autistische kinderen in de eerste levensjaren, voornamelijk tussen het tweede en vierde levensjaar, een excessieve groei van hun breinvolume hebben. Dus hun hersencellen en het aantal hersencellen groeit sneller dan bij mensen zonder autisme. En dan zou je misschien denken, oh, maar dat is goed, want meer,
3: dat is een voorsprong.
5: Meer is beter.
3: Ja.
5: Nee, dat is dus niet altijd zo. Dat gaat natuurlijk ook voornamelijk over de verhouding tussen neuronen en ander soort hersencellen, hoe die met elkaar, hoe die elkaar kunnen reguleren. En het lijkt erop dat de lokale connectiviteit, dus hoe goed neuronen met elkaar verbonden zijn op kleine schaal, dat die beter is, maar dat de lange afstandsconnectiviteit, dus de neuronen aan de ene kant van je hoofd, hoe die praten met neuronen aan de andere kant van je hoofd, dat die juist verslechterd is. Waardoor op klein detailniveau er meer gezien wordt, maar op integratieniveau, dus alle verschillende prikkels die samengenomen moeten worden, dat juist lastiger gaat. Dat is een hypothese. Dan zijn er nog een paar dingen anders in autistische hersens te zien. Onder andere dat de amygdala en de hippocampus, dat zijn gebieden die betrokken zijn bij je emotionele en sociale gedoetjes.
3: Ja?
5: Daar is de grijze massa, dus de totale hoeveelheid neuronen, is verkleind. Dus die gebieden zijn minder ontwikkeld. En dat is ook gerelateerd aan slechtere taalvaardigheden en hevigere symptomen. Dus hoe kleiner die massa, hoe groter of heviger de symptomen die iemand heeft. Nou, dan zijn er nog twee hele belangrijke dingen die inderdaad anders zijn bij mensen met autisme. Allereerst de prikkelverwerking. Dus een mens krijgt voortdurend heel veel prikkels op zich af. En die komen binnen via zintuig, via ogen, oren, tast, geur, smaak. En die moet je in je hoofd integreren met elkaar. Dus je moet snappen, ik hoor iets en ik zie iemand praten, die horen bij elkaar. Want anders zijn dat twee losse prikkels. En ik wil ze juist tot één zintuigelijke sensatie creëren. En dat lijkt minder goed te gaan in het hoofd van iemand met autisme. Onder andere omdat het remmen van bepaalde prikkels minder goed gaat. Dus er komen de hele tijd prikkels op je af die je niet door hebt, die niet doorgestuurd worden naar je bewustzijn. Die worden een beetje, normaal gesproken worden die afgeremd. Bij mensen met autisme lijkt dat niet zo te gaan. Dus hun rem doet het wat minder goed, waardoor je heel veel meer prikkels je bewustzijn ingestuurd krijgt.
3: Okay. Ja, ik herken dit. Ik heb met iemand gewerkt. Ik heb in de thuiszorg gewerkt. En daar maakte ik schoon bij een jongen met autisme. Schiet me nu te binnen. En als we dan boodschappen gingen doen samen, dan moest hij een speciale koptelefoon op.
5: Oh ja. Ja.
3: Om dat in de supermarkt,
5: om zich te kunnen afsluiten van alle geuren, kleuren, prikkels, mensen. Ja. Dus dat is één ding. Die prikkelverwerking loopt anders. En het andere is, je hersenen zijn een soort voorspelmachine. Dus om energie te besparen zijn ze voornamelijk de hele tijd bezig met wat komt hier waarschijnlijk na. Want als dan dat inderdaad gebeurt, dat wat je voorspeld hebt, dan wist je dat al en dan hoef je daar niet meer zoveel energie aan te besteden. Bij mensen met autisme lijkt dat mechanisme niet zo goed te werken. Dus zij baseren hun voorspellingen of dat wat ze zien puur op zintuigelijke input en minder op voorspellingen. Waardoor alles als een verrassing komt. Omdat je dus minder bezig bent met wat komt hierna, je hersenen, die jij niet bewust. Waardoor er voortdurend een soort error is van, oh, maar dit hadden we niet voorspeld. Oh, maar dit hadden we niet voorspeld. Oh, maar dit hadden we niet voorspeld. En dat kost heel veel energie, omdat je daar vervolgens cognitief iets van moet gaan maken. Want er is opeens een andere uitkomst dan je verwacht had. En daar moet je dan je gedrag op aanpassen. En dat is ook de reden dat mensen met autisme vaak onbewust al hele strakke routines en schema's aanleren. Omdat dat dan een beetje compenseert voor het feit dat de wereld zo verrassend en hard binnenkomt de hele tijd. Dus als ze dan maar die bepaalde routines kunnen volgen, dan houden ze een beetje in toom hoe de energie die zij nodig hebben om de wereld te kunnen verwerken.
3: Ja.
5: Dus die routines en die schema's die bieden stabiliteit. Dat is eigenlijk een hele slimme strategie die beschermt tegen overbelasting. En dan nog even iets over het verschil tussen mannen en vrouwen. Want ja, het klopt, die zijn een beetje anders. Maar het is ingewikkeld om daar iets over te zeggen, omdat vrouwen dus historisch ondervertegenwoordigd zijn geweest in het wetenschappelijk onderzoek hiernaar. Want het kwam niet bij vrouwen voor.
3: Nee, die werden eerder gediagnosticeerd met hysterie of een persoonlijkheidsstoornis.
5: Of gewoon met vrouwelijkheid.
3: Ja.
5: Van ach, je met een vrouw.
3: Ja.
5: Dus ja, als ze er niet zijn, die vrouwen, dan kan je ze ook niet onderzoeken. Dus dat maakt dat er nu relatief weinig wetenschappelijke data is van vrouwelijke autisten. Dus dat moet eigenlijk allemaal nog een beetje op gang komen. Maar er zijn een paar bevindingen, heel voorzichtig, groot slag om de arm. Dat is dus nog allemaal redelijk pril. Het lijkt erop dat vrouwen een iets minder typisch autistisch brein hebben. Dat het eigenlijk bijna meer lijkt op het brein van een neurotypisch iemand dan iemand met autisme. Dan het brein van mannen met autisme. Daar zie je duidelijkere verschillen. De verschillen bij het vrouwenbrein zijn subtieler. Dat kan ermee te maken hebben dat vrouwen vaker dat camouflerende gedrag laten zien. Want wat je bij vrouwenhersenen ziet, is dat er meer activiteit in hun prefrontale cortex is. Dat is het nadenkvermogen, het plan, organiseren, gebeuren. En daardoor lijken dus de sociale vaardigheden misschien beter, maar dat kost hen veel meer cognitieve energie.
3: Het wordt dus letterlijk eigenlijk gecompenseerd in dat brein.
5: Ja, totaal. En daarom zie je bij vrouwelijke autisten ook een hogere kans op uitputting, angst, burn-out, al dat soort dingen. Dus er zijn een paar, en hormonen hebben er natuurlijk ook nog iets mee te maken, maar daar gaan we het misschien een andere keer over hebben. Er zijn een paar kleine, subtielere verschillen bij vrouwen te zien ten opzichte van het mannelijk autistische brein.
3: Ja, nou ja, mocht je daar een vraag over willen insturen, dan kan dat natuurlijk, over autisme en hormonen. We laten het nu eventjes hierbij dat verschil tussen mannen en vrouwen in het brein. Maar ja, hoe kijken we daar nou, hoe uit dat zich nu in onze maatschappij? Het is dus zo dat vrouwen eerder hun autisme camoufleren en de symptomen beter kunnen verhullen. Dat zei je net al. En dat komt natuurlijk omdat vrouwen over het algemeen beter zijn in het observeren van sociale interacties. En ze kunnen beter andere mensen imiteren. Nou, dat heb je eigenlijk net uitgelegd hoe dat komt. Dus dat ze continu aan het overcompenseren zijn. Hoe komt dat nou? Dat is eigenlijk heel simpel. Dat is gewoon de schuld van het patriarchaat. Gewoon de schuld van mannen. Heel kort door de bocht natuurlijk, maar laat ik hier even induiken. Het heeft te maken met de socialisatie. En onze gendernormen. Meisjes leren meestal eerder sociale regels, emotionele regulatie en gewenst gedrag te tonen. Er is vaak meer druk om empathisch, verzorgend en meegaand te zijn, waardoor het passen in sociale situaties belangrijker wordt voor meisjes dan voor jongens. En veel vrouwen met autisme zijn dus sterk in het observeren en imiteren van andere mensen. Ze leren dus eigenlijk die blauwdruk van sociaal gedrag veel eerder. Dus dan heb ik het over gezichtsuitdrukkingen, gespreksregels, om toch ongemerkt mee te kunnen doen. Ik moest heel erg denken, ik was laatst bij een expositie in het Modemuseum in Antwerpen. Die heet Girls. En daar vond ik een heel erg goed voorbeeld van hoe vroeg deze verschillen bij meisjes vroeger al, ja, eigenlijk werd ingeramd. Door bijvoorbeeld jongens in hele gemakkelijke en praktische kleding te steken. En meisjes in hele moeilijke, strakke kleding met allerlei tierenlantijntjes en vreubeltjes en dingen die niet vies mogen worden. Dus meisjes worden echt al vanaf jonge leeftijd ook al sociaal geprezen om hun uiterlijk, om hun prestaties en om hun gedrag. En die kleding was dus ook een middel om te voldoen aan die verwachtingen van die genderrollen. Nou, dat kan dus die veerkracht en die sociale vaardigheid voortbrengen bij meisjes. Wat je dus veel meer ziet bij meisjes, die zijn rustig en lief, dan bij de jongens, die zijn druk en luid, omdat ze zich ook zo kunnen voortbewegen. Maar het kan ook leiden tot verlies van comfort, autonomie en dus die eigenheid. En dat laatste, dat verlies van die eigenheid, drukt meisjes dan weer in die aanpassende rol van wat er van ze verwacht wordt. Om maar even aan te geven hoe dit in onze cultuur geworteld zit. Het verschil zegt vooral iets over de maatschappelijke verwachting en de druk op meisjes om zich te vormen en te presenteren. En het aanpassingsvermogen van de vrouw wordt er echt met de paplepel ingegoten. Nou, daar kom ik weer bij die genderverwachtingen van die omgeving. Leerkrachten, ouders reageren gewoon ook anders op meisjes. Dus afwijkend gedrag wordt sneller geïnterpreteerd als verlegenheid, als angst. Ze hebben het vaker bij vrouwen over hechtingsproblemen, over persoonlijkheidsstoornissen, dat zeiden we al net, in plaats van over autisme. Want als we aan autisme denken, dan denken we weer aan de huis-, tuin- en keukenautist, de Rain Man, die alles letterlijk neemt en uit zijn dak gaat en de kort en klein slaat als het eventjes niet gaat. Ja, kortom, Brankele, gender heeft dus inderdaad een grote invloed op hoe we naar autisme kijken.
5: Zal ik weer eens niet, hè?
3: Zal weer eens niet. Dus eventjes resume, het antwoord op de vraag. Dat brein is ook daadwerkelijk anders.
5: Het is anders in aanleg, ja. Er gebeuren dingen vanaf de geboorte al, misschien al daarvoor zelfs, die de hersenen op een andere manier prikkels laten verwerken, op een andere manier laten filteren en op een andere manier voorspellen. Waardoor een autistisch brein sterker gericht is op details en minder goed het totaal kan integreren aan prikkels. En dus wat sneller overprikkeld raakt.
3: Ja, en dus het autistische brein wijkt al af van een niet-autistisch brein. En een autistisch mannenbrein wijkt ook weer af van een autistisch vrouwenbrein.
5: Ja.
3: En het feit dat we nog niet veel weten over het autistische vrouwenbrein, dat is de schuld van mannen en het patriarchaat. Dat is een beetje waarom we daar veel minder over weten. In deze podcast altijd het slechtste advies ooit gegeven als het gaat over autisme. Ik denk dat als je een autist vraagt wat is nou het allerslechtste advies wat je ooit hebt gekregen, dat er dan een waslijst komt.
5: Oeh, ja.
3: Heeft natuurlijk ook te maken met de onwetendheid eigenlijk van hoe we hier als maatschappij naar kijken. Maar ik heb een voorbeeld van een vriend die ik graag wil delen. We zitten bijvoorbeeld op een terras en we gaan lunchen. En we hebben bedacht wat we willen eten. Dus de bediening komt en die zegt, hebben jullie een keuze kunnen maken? En hij zegt, ja, ik wil graag de tosti met kaas. En dan zegt de bediening, die is op. Die hebben we vandaag niet. Op dat moment is heel slecht advies om dan te zeggen, ah, kies gewoon iets anders. Of wil je dan dit? Of de daghap is dat. De soep van de dag is pompoen. En dit heb ik, van even goed om te melden. Je hebt een heel goed Instagram-account. Dat heet Autismekracht. Dat is van Celine Mollink. Zij is GZ-psycholoog en ervaringsdeskundige. En zij deelt hier heel vaak wisje dat. En ik las dus een wisje dat één zinnetje al genoeg is om een autistisch brein in error te brengen. En dat gebeurt er op het moment dat iemand een tosti met tomaat wil bestellen, die is er niet, dan is er even error. Dus dan is het heel handig voor degene die ernaast zit, Malou Holshuizen, om dan niet te zeggen, ah, kies gewoon iets anders. Waar heb je nog meer trek in?
5: Die optie bestaat helemaal niet.
3: Lijkt een hele simpele vraag, is het niet. En het is heel lief bedoeld, vaak. Maar volgens mij kan je dan beter even zeggen tegen de bediening, zou je over 5 minuutjes even terug willen komen?
5: Ja, een goeie.
3: Fijn dat je hebt geluisterd naar Let's Go Mental. Vind jij deze podcast leuk? Abonneer je en laat een review achter, Brankelen. Dat vinden wij weer leuk.
5: Mm-hmm.
3: En dan nog leuk nieuws. We staan zondag 22 maart weer op het NPO Luister Podcast Festival. Daar willen we het graag hebben over het thema
5: ruzie. Oh, ik heb hier zo'n zin in.
3: Ik heb er heel veel zin in. Dus heb jij een vraag over terugkomende irritaties of over uit de hand gelopen ruzie? Laat het weten via brainwash.nl/letsgomental. En wie weet behandelen we jouw vraag op het festival. En lijkt het je leuk om bij het festival aanwezig te zijn? Koop dan nu je kaartjes via podcastfestival.npo.nl. Linkjes zetten wij uiteraard in de show notes.

Je hoorde hier The Roots en Erykah Badu met You Got Me bij De Nacht van Bina Vara. Het zit er alweer op. We hebben een hele interessante uitzending gehad over niet-lineair denken. We hebben hem ons geest vrij loop gelaten. Ik ga jullie gedag zeggen en een prachtige dinsdag gewenst. Het wordt heerlijk weer, dus ik hoop dat jullie er allemaal kunnen benutten. Zometeen kan je opstaan met Vroeg met Anna Plezier. Ik weet nog niet waar ze het over gaat hebben, maar dat horen we allemaal na het nieuws van alweer 5 uur. Ik wens je een mooie dag. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Een hele mooie dag.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou er dan meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas. Aan de straat van Hormuz meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Ook afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld.

0: En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen, dat is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een ronde kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder bij een graad of 15. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. PNN VARA.
2: Gewelddadige aanvallen op AZC's in Loosdrecht. Activisten en journalisten die op internationale wateren geënterd en meegenomen werden door het Israëlische leger. Ja, deze onderwerpen waren gesprek van de dag, maar een reactie vanuit Politiek Den Haag bleef lang uit. En één vraag bleef zich daardoor voordoen.
3: Waar is onze rode lijn, premier?
4: Terwijl agressie en woede tijdens anti-AZC-protesten bleef aanzwellen, was premier Jette nergens te bekennen.
5: Rob Jetten liep een half jaar geleden mee met Rode Lijn demonstratie. En nu blijft het helemaal stil. Spreek je GVD een keer uit, man.
6: Vroeg. Anna Pleizier.
2: Ja, goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 26 mei. Waar is de Rob Jetten van de Rode Lijn-protesten? Vroeg Oxfam NoVIP-directeur Michiel Servaas zich eind vorige week af. En niet alleen rondom het Israël-beleid worden er vragen gesteld bij zijn ontbrekende of uitblijvende reacties. Maar ook het asieldebat dat al weken aan het escaleren is. Bijvoorbeeld in Loosdrecht, daar wil men ook wel weten hoe premier Jetten gaat optreden. Ja, wat mag je verwachten van een minister-president? Wat zijn de taken, ja, en hoe is het ambt door de jaren heen veranderd? Ik ga erover praten met niemand minder dan Johan van Merrienboer, historicus bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Fijn dat je er zo vroeg bij bent in de studio.
7: Dank je.
2: Ja, je bent historicus. Je hebt je heel lang verdiept in alles wat het premierschap betekent. Je hebt boeken over Nederlands premiers geschreven, over Dries van Achten en Ruud Lubbers. Mm-hmm. Waar komt die fascinatie bij jou voor het premierschap en die premiers vandaan?
7: Poeh, nou ja, het premierschap, premier, dat is eigenlijk de hoogste politieke baan die je kunt krijgen in Nederland. En nou, vooral vanaf de buitenkant gezien. Is het ook eigenlijk de man die zijn naam geeft aan een bepaalde politieke periode en in de geschiedenis van Nederland. En ik ben historicus, dus daarin ben ik zeer geïnteresseerd.
2: Ja, ja, je zegt de man, want dat is inderdaad nog.
7: Ja,
2: het is altijd
7: tot nu toe
2: nog de man.
7: Wel, ja.
2: Maar goed. Ja, nee, ja, dus jij bent in al die nu nog mannen. Ja. Je bent daarin gedoken in het verleden en gekeken van hey, hoe hebben ze hun premierschap invulling
7: gegeven? Hoe heeft het ambt zich ontwikkeld ook? Dat is dan de eerste conclusie die je trekt, is dat het ambt, dus de minister-president, dat is op papier en formeel de voorzitter van de ministerraad. Eigenlijk niet meer en niet minder. Ja. En dat het instituut wat besluiten neemt in Nederland is de Nederlandse ministerraad. Dus als men vraagt waar blijf je premier Rutte, ja, dan moet die man eerst even wachten. Jetten.
2: Ja, je bent niet de eerste die deze fout maakt. Ja.
7: Waar blijf je, meneer Jetten? Ja, hij zal eerst even moeten wachten totdat er een standpunt komt in de ministerraad. Dat sowieso. Plus, dit zijn dossiers waarop zeer gepolariseerd wordt. Dus als jij een bepaald standpunt inneemt, dan wordt er meteen heel hoog van de toren geblazen door tegenstanders die een ander standpunt innemen. Dus daar zal hij heel voorzichtig mee zijn. Zeker nu hij nog min of meer in zijn witte broodsweken zit. Want hij komt net kijken. Dus hij moet nog een hele reputatie opbouwen. En nou ja, hij heeft nog wat dat betreft geen precies standpunt ingenomen. Dat is heel goed van hem. Dat is een kwestie van, denk ik, lessen die hij heeft getrokken uit datgene wat hij heeft gezien als bijvoorbeeld minister in het kabinet en een van de kabinetten Rutte.
2: Ja, ja.
7: Dus hij heeft het een beetje kunnen afkijken.
2: Ja, ja, en ook natuurlijk als lang in de Tweede Kamer gezeten. Dus
7: ja,
2: zowel als minister als Kamerlid heeft hij
7: heel veel politieke ervaring. Wat dat betreft heeft hij wel tot nu toe een heel goed cv wat past bij minister-presidenten die het vrij lang hebben uitgehouden. Die dus flink hun mondje kunnen roeren in de Tweede Kamer. Die weet hoe daar de politieke paden lopen. Die ook weten hoe de treffenzaal er van binnenuit ziet. Dat wist bijvoorbeeld Schoof niet. Nee, dat wist bijvoorbeeld ook een man als Balkenende die in het begin heel veel problemen had niet. Het scheelt toch wel heel veel dat je als minister-president weet waar de ministerraad huist en hoe dat de agenda eruit ziet, over welke problemen het gaat en hoe de knopen daar worden doorgehakt. Ja. Dat scheelt heel veel.
2: Ja, nou ja, jij zegt, ik vind het eigenlijk wel goed dat hij nog niet uitgebreid heeft gereageerd en ook nog aan nadenken is of aan het kijken is van
7: anderen niet.
2: Anderen niet, inderdaad. daar gaan we zo uitgebreid op in, ook wat nou precies de taken zijn van een premier en hoe iedereen dat op een andere manier ook invult. Zit je te luisteren thuis en denk je, nou, ik heb eigenlijk wel vragen aan mijn gast van vandaag, Johan van Merrieboer, historicus bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Nou, dat komt mooi uit, want die kan je stellen in de gratis NPO Luister-app. We gaan eerst even luisteren naar muziek, zodat iedereen even goed kan nadenken over een vraag. En stuur die dan ook vooral in.

0: is hier.
1: Ja, je hoort het nummer Sunrise. Welkom terug bij Vroeg. We hebben het over het takenpakket eigenlijk van de minister-president. In hoeverre, hoe ziet het takenpakket eruit? Is het terecht dat iedereen kritisch is op premier Jette, die op dit moment volgens veel mensen een beetje afwezig is? Maar ook, hoeveel ruimte heb je als minister-president om zelf je ambt in te vullen? Nou, daar gaan we uitgebreid over doorpraten tot 6 uur. Als je vragen hebt, stel die dan vooral via de gratis NPO-luisterapp. En misschien komt jouw vraag dan wel langs. Johan, laten we eerst even beginnen bij het begin. Stel, je zou kunnen solliciteren op de functie voor minister-president van Nederland. Wat zou er dan in de vacaturetekst staan?
2: Naar wie stuur je dan die brief toe, vraag ik mij af. Naar de Tweede Kamer, vooruit. Wat zou dan in de brief staan? Een opleiding, dat is geen vereiste. Iedereen zonder opleiding kan zo de politiek in. Vereist de minister-president? Gewoon objectief, dus een soort van vinkjes zou je kunnen zeggen. Jij moet toch politieke ervaring hebben? Als het even kan, de Tweede Kamer. Als volksvertegenwoordiger. Minister zijn geweest, zoals ik al zei. Je moet goed kunnen communiceren. Zo zijn er nog wel meer dossierkennis.
1: Snel dossiers je eigen kunnen maken.
2: Misschien gespecialiseerd op een bepaald terrein. Sociaal-economische kennis. Juridische kennis, denk ik. Alhoewel, je kunt je dat ook min of meer inkopen, zou je kunnen zeggen. Want zo'n minister-president heeft een heel klein ambtenarenapparaat rond zich. Dat zijn de raadadviseurs. Dat zijn topambtenaren die van de hoed en de rand weten. Zijn er 10 à 12. En die houden alles voor hem in de gaten. En die adviseren hem vaak heel kort, precies wanneer het politiek heikel wordt, over welke kant hij op kan gaan.
1: Ja, dus je zit er zeker niet alleen. Je hebt ook gewoon een goed team om je heen. Je hebt
2: een heel goed team. Je kan het op je eigen manier doen. Dus als je slim bent, delegeer je. Ja. Je hebt minister-presidenten gehad en die konden dat heel moeilijk en bemoeiden zich overal mee. Je moet het dan op zo'n manier doen dat je jezelf klein houdt. Want het is in Nederland wel zo dat als je te ver boven het maaiveld uitkomt, dan gaat je kop eraf. Dus dat moet je heel voorzichtig doen, subtiel aanpakken en ook tegenstanders het nodige gunnen. Zeker in Nederland waarbij je nooit een kabinet hebt gehad gebaseerd op een partij die een meerderheid heeft gehaald. Het zijn altijd coalitiepartijen. Daar moet je zeker rekening mee houden. Ja. En dat is ook een van de redenen dat zo'n minister-president nooit zo'n hoge vlucht genomen heeft. Want als die dat zou doen in het Nederlandse stelsel, heb je altijd een concurrerende partij die zegt van, wacht eens even, hou eens rekening met ons.
1: Ja, en ik denk dat premier Rutte, niet de vorige dat we schoof, maar die daarvoor natuurlijk.
2: Ja.
1: Schoof niet vergeten, jongens. Dat die dat wel goed kon, dat delegeren. En ook niet bij die ministers allemaal op hun nek zitten en die dossiers helemaal van hun brood
2: Nee,
1: eten.
2: Ik denk dat je je moet goed kunnen delegeren, maar dan moet je ook vertrouwen geven aan de mensen aan wie je dat delegeert, aan je ministers. In Nederland heb je een stelsel waarbij in hoge mate die ministers dus vrij autonoom zijn op hun beleidsterrein. En dat gaat meestal heel goed, want dat zijn specialisten en vaak ook politiek door de wol geverfd. En als een minister-president ziet dat het goed gaat en zijn raadadviseurs bevestigen dat, dan kun je zo iemand vrij baan laten. En zeker zul je dat doen als die minister van een andere politieke partij is.
1: Ja.
2: Je hebt vaak ook één of meer vicepremiers. En samen met de minister-president heb je dan min of meer een cockpit waarin de politieke besluiten vallen. En er worden vaak ook nog de fractieleiders van de regeringspartijen bij betrokken.
1: Ja.
2: Dus dan heb je echt het centrum van de macht waar de lijnen worden uitgezet. En dan ben je als minister-president één van het clubje.
1: Ja, en moet jij dat clubje goed kunnen mennen. En bij het vorige kabinet waren denk ik ook die leiders van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer weer heel belangrijk.
2: Dan had je minister-president Schoof. Dat was een topambtenaar. Ja, die had geen politieke basis.
1: Nee.
2: En dan heb je eigenlijk vrij weinig te vertellen natuurlijk in zo'n cockpit, in zo'n club waar de lijnen worden uitgezet.
1: Nou,
2: als er al lijnen worden uitgezet, want er werden daar niet veel lijnen uitgezet.
1: Dat klopt. Maar even naar premier Jetten. Die is wel echt natuurlijk aan een partij verbonden, aan D66. Je zei aan het begin van de uitzending ook al even van hij heeft ook wel veel politieke ervaring, zowel als in de Kamer als minister. Ook onder Rutte gezeten. Er zijn ook wel mensen die juist zeggen van, nou ja, hij heeft eigenlijk alleen maar de politiek gezien. Mm-hmm. En verder heel weinig ervaring. Dus is het niet,
2: nou ja,
1: is
2: heeft
1: hij
2: toch
1: dan wel geschikt?
2: Hij heeft vrij veel bestuurlijke ervaring. Wat hij wel heeft natuurlijk, dat hij een uitgesproken politiek profiel heeft. En dat wordt dan nog eens aangezet in verkiezingscampagnes. En dan ben je dus de eerste man van een bepaalde politieke partij, van een groepering. Maar dan word je minister-president en dan ben je minister-president van ons allemaal. Dus dan moet je wat van je afschudden. En dat duurt vaak even, want als leider van een politieke partij, ja, je staat voor een bepaald programma en je profileert je. Je probeert stemmen te winnen door je af te zetten tegen tegenstanders waarvan je weet dat je misschien na de verkiezingen tot samenwerking veroordeeld bent. Dus dan moet je heel wat inleveren. Dat duurt gewoon even. De man heeft nu nog een uitgesproken D66-nestgeur.
1: Ja, en dat maakt het denk ik ook ingewikkeld.
2: En dat maakt het ingewikkeld.
1: Ja,
2: maar
1: iedereen zegt, waar is Jetten? We hoorden het aan het begin ook al even. Maar ook rondom alles wat er is gebeurd met Flotilla. Met ook die journalisten en andere activisten die zijn opgepakt door Israël. En nu gelukkig weer terug zijn in Nederland. Iedereen ook van, ja, we horen eigenlijk veel te weinig. Hij neemt geen standpunt in. Loost recht, hoorde diezelfde kritiek. Mensen zeggen, ja, hij was heel fel bij die rode lijn protesten aanwezig en nu zien we daar niks meer van terug. Jij zegt eigenlijk van, ja, je moet ook die D66 veren van je afschudden. Nou, daar kan ik ook inkomen, want je bent nu premier van het land en niet van D66. Anderzijds kan ik me ook wel voorstellen dat mensen denken van, waar bent u?
2: Ja, je moet wel communiceren en laten zien dat je ermee bezig bent en ook laten zien dat je kunt inleven in gevoelens van onvrede die er heersen. Dus dat moet je wel doen.
1: Heeft hij dat voldoende gedaan?
2: Dat weet ik niet. Misschien dat het puur iets toevalligs is. Ik geloof dat hij in het buitenland was in een bepaalde periode.
1: Ja, bij Loosrecht, maar goed,
2: wat betreft Israël, ik kan me voorstellen dat je daar heel erg oppast. Ook al omdat ik denk dat je, als je al een lijn kiest, dat je probeert om dat binnen Europa te doen. Hij is wel druk bezig geweest, heb ik gezien, om contact te leggen binnen Europa. Daar speelt hij natuurlijk een belangrijke rol als lid van de Europese Raad. Het is in dat geval, in het geval van Israël, is het wel belangrijk dat je een standpunt inneemt als Europa, denk ik. Dat is steviger dan dat je als Nederland iets kwekt.
1: Ja, maar toch hebben de Nederlanders zelf denk ik ook nog behoefte aan.
2: Ja, ze hebben wel behoefte aan. Kijk, dat is ook een rol die de minister-president heeft. Hij is ook iemand die dat soort gevoelens die leven onder de Nederlandse bevolking moet vertolken, moet herkennen. En in ieder geval moet laten zien dat hij daarmee bezig is en dat hij dat allemaal serieus neemt. Dat is wel een belangrijk. Misschien moet hij dat nog leren wat dat betreft. Loosdrecht, nou, ik denk dat je ook al een signaal moet geven dat misschien iets is wat in eerste instantie een zaak is voor het openbaar bestuur. Dus minister van Binnenlandse Zaken, minister van Veiligheid, minister van Justitie. Dat die daar in ieder geval heel erg mee bezig zijn. Dat je die daar op hebt gezet. Dat je daar vertrouwen in hebt. En dat daar stappen in worden gezet. Dus dat mensen in ieder geval dat overkomt. Dat je dat overbrengt naar de mensen toe. Dat je dan de gaten hebt. Dus niet dat je ergens achter een pilaar staat te wachten.
1: Nee.
2: Totdat er iets gebeurt.
1: Nee.
2: Want het is wel zo dat vooral in crisissituaties. Denk aan MH17. Vroeger had je de vliegtuig die in de Bijlmer neerstortte in die flatgebouwen, de Bijlmerramp. Dan staat de minister-president wel vooraan. En ook vaak met de staatshoofd, met de koningin, nu de koning. Toevallig had de koning ook al wel wat van zich laten horen. Een dempend geluid hoorde ik wel ten aanzien van datgene wat er in Loosdrecht aan de hand was. Dus misschien is daar wel contact geweest.
1: Ja, nou, en wat er in Loosdrecht aan de hand was, natuurlijk ook niet in de categorie van een coronacrisis of een MH17-crisis.
2: Nee, daarom. Je hebt crisis en crisis.
1: Ja, ja, en hij zat ook op Bonaire voor een bezoek. En dat is natuurlijk ook een Nederlandse...
2: Ja, werd hij ook nog geprikt door iets
1: door een kwal, was het. Dus ja, waar hij een allergische reactie op kreeg. Ja. Dus als hij weg was gegaan van Bonaire, dan hadden mensen misschien ook weer gezegd van, oh, maar dan is Bonaire dus niet belangrijk. En als er wat, zeg maar, in het Europese Nederland gebeurt, dan ga je meteen terug. Dus het is ook natuurlijk een afweging van, wat doe je dan als premier, en ik ben ook heel blij dat ik niet in zijn schoenen sta, moet ik heel eerlijk zeggen, op zo'n moment. Het lijkt me ook ingewikkeld hoe je daar dus een goede afweging in maakt, dat je zowel de mensen op Bonaire niet tegen het hoofd stoot, ook de mensen in Nederland niet tegen het hoofd stoot. Maar ja, dat je daar een goede afweging in maakt, ja, dat is natuurlijk best, moet je best een beetje fijngevoelig voor zijn.
2: Ja, dat is ook, je kan ook niet al die dingen tegelijk doen. Er is natuurlijk maar één Jette. Dus ja, je moet daar ook op een of andere manier een mouw aan passen. Dat je dat de vicepremier dan laat doen. Dat hij wat van zich laat horen. Of dat het op een andere manier naar buiten toe wordt gecommuniceerd. Je hebt in Amerika heb je een speaker die vaak optreedt. We proberen dan op zo'n manier een mouw aan te passen. Ja. Richting de journalistiek. Want richting journalistiek speelt de minister-president wel een heel belangrijke rol natuurlijk. Met het praatje met de journalisten na afloop van de ministerraad op vrijdag, de persconferentie. Dat is een enorm machtsinstrument die hij daar in handen heeft, waarmee hij de publieke discussie kan aanzwengelen. Ja. En dat doet hij dan ook. Dus in het verleden vaak gebeurd.
1: Ja, ja. Je zei aan het begin ook al even van, je kan natuurlijk wel een soort schets maken van wat een vacature tech zou kunnen zijn. Maar er is geen opleiding voor minister-president. Dus in dat opzicht is er niet een soort afgebakend, hoe zeg je dat, een afgebakende manier waarop je het ambt moet invullen.
2: We hebben nou wel een man die het echt heeft geambieerd, denk ik. In tegenstelling tot de vorige.
1: Ja.
2: En dat was meer een ongeluk. Rutte, ik denk van hetzelfde laken een pak. Dat zijn mensen die daar naartoe hebben geleefd, die daar naartoe hebben gewerkt. En wat ik zeg, wat ik al zei in het geval van Jette, is dat ook wel duidelijk.
1: Ja, is er al iets te zeggen over zijn leiderschapstijl, of is dat echt nog te vroeg op dit moment?
2: Ik denk dat het nog te vroeg is. Het is ook een heel moeilijk en uniek geval. In het verleden zag je bij minister-presidenten dat die eerst eigenlijk vertrouwen winnen van het ambtenarenapparaat om hen heen. Mm-hmm. Die dan het idee krijgen, dat had je bijvoorbeeld bij Lubbers. Men dacht toen, dat ambtelijk apparaat, van nou krijgen we, daar gaan we van de regen de drup. Want die man had zoveel tegengewerkt vanuit de Kamer. Tegen het beleid van de daarvoor zittende kabinetten. Maar die bleek in no time helemaal omgeturnd te zijn. En dat ambtenarenapparaat, dat sloeg om als een blad. En dat ging volledig achter Lubbers staan. En dat liep het vuur uit de sloffen voor hem. Dus dat is wel een belangrijke ding om te doen in het begin. Dat je het vertrouwen vindt van de ambtenaren om je heen. Dus dat je een sterke club hebt. Volgende punt is ook, en sommige minister-presidenten waren daar heel sterk in, dat je een hecht team opbouwt van ministers in je kabinet. We hebben kabinetten gehad, dat was haat en nijd. Een kabinet Balkenende met de LPF erin. Dat was echt voortdurend strijd. Het kabinet Schoof, daar klonken toch ook wel geluiden uit dat allemaal niet lekker liep. Het is belangrijk voor minister-president dat hij een hecht team opbouwt. Nou heb je wat dat betreft het niet echt helemaal voor het zeggen, want je krijgt natuurlijk kandidaten van concurrerende partijen die een minister moet maken, die moet toelaten,
1: ja,
2: in het
1: Schoof
2: kabinet.
1: Kreeg Marlijn Faber van de PVV in het kabinet. Ja, dat is ook gewoon niet te makkelijk.
2: Schoof had er helemaal niks over te zeggen. Nee. Ik denk dat Jette heeft meegespeeld in de formatie. En die heeft misschien subtiele aanwijzingen gegeven van, ja, die wel, die niet, daar kan ik mee werken, daar kan ik niet mee werken. Maar dan duurt het nog even voor dat team echt ingespeeld is. En het draait echt om het team. Want De besluiten vallen in de ministerraad. Dus de minister-president, dat is geen prime minister of geen bondskanselier of geen Amerikaanse president. Dat is nog steeds op papier de voorzitter van de Nederlandse ministerraad. En de ministerraad die neemt besluiten over het bestuur en over wetgeving. En daar draait het om.
1: Ja.
2: En dan heeft Jette nog allerlei... bijkomende punten. Hij is natuurlijk politiek leider van D66. Hij is, dat blijft hij. Hij is eigenlijk contactpersoon met het Koninklijk Huis. Dat doet de minister-president ook. Die spreekt elke maandagmiddag met de koning. Hij is als regeringsleider lid van de Europese Raad. Wat een heel belangrijk orgaan is van de Europese Unie. En dan mag hij eigenlijk veel meer dan dat die van Nederlands recht, tenminste op papier, zou mogen. Want hij is daar regeringsleider.
1: Ja, hij is daar gelijk geschakeld aan de president van Frankrijk, bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: En de president van Frankrijk heeft veel meer macht op papier dan de minister-president in Nederland.
2: Ja, precies. Maar hij is dan... als functionaris zou je kunnen zeggen, min of meer in dienst van de Europese Unie. En die Europese Raad die zet de lijnen uit voor Europa. Dus de hele grote beleidslijnen. Dat was vroeger een kleine club. Dat is tegenwoordig is dat wat groter geworden. Maar dat was altijd een probleem, zou je kunnen zeggen. Want hij krijgt natuurlijk wel een mandaat mee. Maar hij moet wel kunnen onderhandelen, zo'n minister-president. En in het verleden werd hem toch vaak kwalijk genomen dat hij wat te ver ging. Ook al, en zeker door de ministers van Buitenlandse Zaken. Die dachten altijd van ja, Europa, dat is van ons. En als de minister-president ook maar eventjes probeert om buiten de lijntjes te kleuren, dan moet hij eerst even met ons bellen, met Buitenlandse Zaken. Ja. Want verder mag hij niet gaan. Nou, dat is dus wel het geval en dat wordt ook wel erkend. Het wordt hem ook een mandaat meegegeven wel door het parlement, en dat wordt achteraf ook beoordeeld, maar hij moet wel de ruimte hebben natuurlijk. Dus dat is een van de toch wel belangrijke taken die hem heel veel tijd kosten.
1: Wat misschien ook niet altijd zichtbaar is, hè, op de voorgrond voor de gemiddelde Nederlander.
2: Nee, nou bijvoorbeeld bij Rutte was er een hele ontwikkeling die door veel Nederlandse kiezers bijvoorbeeld niet gezien is. Die was in het begin heel erg anti-Brussel en anti-Europa, maar naarmate die er zat,
1: kwam hij erachter.
2: Naarmate hij daar aan het eten was, kreeg hij steeds meer honger en werd hij helemaal internationaal en Europees, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, kwam hij er ook wel achter dat je dat ook als Nederland wel nodig hebt, toch?
2: En naarmate die langer zat, had hij ook steeds meer autoriteit. En dat spreekt dat soort lui ook wel aan. In het verleden had je minister-presidenten die werden helemaal... die werden totaal bekritiseerd in Nederland. En die gingen dan in Europa min of meer met hun collega's een beetje uithuilen. Die dan dezelfde ervaringen hadden. Dus het is ook een kwestie van socialiseren onder elkaar. Dat clubje wat daar in Brussel de lijn uitzet.
1: Ja, ja.
2: En ik heb het idee dat daarin Jette nu wel erg investeert.
1: Ja, dus die is veel in het buitenland.
2: Dus dat hij daar ook wel op inzet. Het is ook een uitgesproken Europese partij altijd geweest, D66.
1: Ja, die zullen ook al die lijn voortzetten. Ja. Als je dus helemaal dat ambt uitkleedt, je noemt het al een paar keer, dan kan je ook gewoon zeggen van je bent geen president. Hè, wat we bijvoorbeeld in Frankrijk zien. Je bent minister-president, je bent voorzitter van de ministerraad.
2: Ja.
1: En je bent eigenlijk ook, om het even heel plat te slaan, een manager die moet zorgen dat allemaal goed loopt.
2: Ja.
1: Verwachten wij dan misschien ook te veel van een Jette? Dat wij ook nu al een beetje van hem verwachten dat hij een soort moreel leider is die een kant-en-klaar mooi standpunt heeft over het reilen en zeilen in zowel Loosdrecht als Israël. Of zeg je van...
2: Nou ja,
1: dat is wel terecht dat van hem verwacht wordt.
2: Nou, zeker wat ik in het begin hoorde, dat waren natuurlijk mensen van lobbygroepen, activisten die hem een beetje uit de tent proberen te lokken en proberen voor de troepen uit te laten lopen. En ik snap dat die daar nog geen zin in heeft. Ik denk dat, het is ook een kwestie van ervaring. Je moet het ook een beetje, je moet het risico een beetje inschatten, want je kan ook niet te lang wegblijven natuurlijk.
1: Nee,
2: je moet wel zorgen dat je dat je perspectief biedt. Dat is ook een functie van de minister-president. Dat je steeds een puntje in de toekomst in het oog houdt.
1: Ja.
2: Zoals ik zei, dat je perspectief biedt en dat je wat grote lijnen schetst en de lange termijnvisie ook in de gaten houdt.
1: Nou, ik zie dat veel mensen zich al roeren in de NPO Luister-app. Dus als je een vraag hebt, stel die dan ook vooral in. We gaan zo even verder praten met mijn gast van vandaag, Johan van Merrieboer, historicus bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Maar voordat ik met Johan ga verder praten, gaan we dus even die luisteraarsvragen behandelen.
0: Vroege vragen.
1: Ja, want los van mijn vragen zijn er nog heel veel andere vragen. Menno, die heeft meer een opmerking. Die zegt, ja, ik vermoed eigenlijk dat deze gast zelf op Jet heeft gestemd. Want hij is zo ook een beetje aan het verdedigen van... hij moet het toch leren, hij zit er nog maar net. Geef hem de tijd. We verwachten misschien te veel. Snap je dat op Menno zo overkomt?
2: Ja, dat snap ik wel. Nou kan ik. Je kan het wel zeggen, maar ik heb dus niet op Jette gestemd, dat sowieso. Maar ik heb wel zou je kunnen zeggen, een soort studie van het minister-presidentschap gemaakt. Dus ik snap wel, ik heb begrip voor hem, hoe hij zich opstelt.
1: Ja.
2: Misschien wordt dat door sommigen gezien als te veel begrip. Die zitten te wachten op antwoorden van de grote politieke mannen in Nederland. Dat is misschien ook een tendens wat hierachter zit. Veel mensen die min of meer hunkeren naar een sterke man die duidelijke lijnen schetst en die het voortouw neemt. Dat hebben we hier in Nederland toch maar heel weinig gehad. Mensen die dat konden en die dat deden. Ja, misschien een enkele premier in oorlogstijd, een Gert Brandy of zo. Maar zelfs heel sterke figuren, tot en met Drees en Lubbers, die zijn altijd heel voorzichtig geweest wat dat betreft.
1: Ja, en jij kijkt natuurlijk heel erg vanuit hè, die andere premiers die je hebt onderzocht en het ambt dat je hebt onderzocht. En vanuit die blik kijk je natuurlijk heel erg naar wat Jette doet. En niet per se vanuit een blik van... Wat vind ik ervan? Maar ook een beetje van wat hoort bij zijn takenpakket.
2: Ja, ook het moment waarop. Dus de man zit er nog niet zo lang. Hij wekt natuurlijk wel verwachtingen. Die moet hij op een bepaald moment inlossen, sowieso. Als dat niet gebeurt, nou ja, dan kun je wat harder. En dan moet je zeker een harder oordeel vellen. Ja. Ik vind het nu redelijk vroeg.
1: Hij zit nog in die witte broodsweken, wat je eerder zei. Maar dat je zegt, dat houdt een keer op. Dat houdt een keer op.
2: Zeker. Want op een gegeven moment zwelt het aan natuurlijk. Ja. En wordt er ook verwacht dat hij een duidelijk standpunt inneemt. Zoals ik al zei, dat wil hij natuurlijk eerst afkaarten met de ministerraad. Hij mag niet verder gaan natuurlijk dan datgene waartoe de ministerraad besluit. En in de ministerraad hebben we natuurlijk nu een probleem dat die bestaat uit partijen die samen geen meerderheid hebben in de Tweede Kamer. En die Tweede Kamer is de baas.
1: Ja.
2: Want dat zijn de door ons gekozen volksvertegenwoordigers. Ja. Dus hij moet altijd er zeker van zijn dat hij daar kan rekenen op een meerderheid.
1: Nee, zou je kunnen zeggen dat hij door dat minderheidskabinet ook gewoon minder macht heeft? Want hij moet altijd, als hij kabinetsbeleid wil uitvoeren, er nog een... Nog een meerderheid voor vinden in de Tweede Kamer. Ja, ja. Dat heeft hij niet automatisch.
2: Hij moet nog voorzichtiger zijn dan bijvoorbeeld Rutte al was in dit soort situaties. Die wel vaak te maken had met een minderheid in de Eerste Kamer. En dan de truc had om via geitenpaadjes oplossingen te vinden. En daar heel handig in was. Maar Jette moet daar nog handiger in zijn. En ook in het politieke forum, het hoogste politieke forum, dus de Tweede Kamer. Wat op dit moment ook een ontzettend verdeeld forum nog is. Heel erg versplinterd. Dus wat dat betreft is het een unieke situatie. Uniek is ook de sociale media die daarop inspelen voortdurend. Ja. Waar die rekening mee moet houden.
1: Dat een andere tijd dan Lubbers en Drees.
2: Dat is een heel ander fenomeen.
1: Ja, moet je veel sneller zijn. Ja, Menno die voegde nog even aan toe dat hij dus ook vooral... Ja, dat het ook bij hem een beetje ging om die berustende woorden. Maar ja, daar gaf je al antwoord op. Dat wordt later ook meer van hem verwacht natuurlijk. Ja, ja. Dat hij dat, en Henry die zegt... ik heb juist het idee dat Rob Jette zich... enorm heeft laten inpakken door de VVD. Dus dat hij eigenlijk helemaal zeg maar, een beetje aan het lijntje loopt van de VVD... en daarom zijn mond maar houdt.
2: Het lijntje van de VVD. Hij moet natuurlijk zeker rekening houden met dat VVD-machtsblok. En, uh, Dat is ook de reden dat hij zijn kabinet niet heeft kunnen uitbreiden tot een meerderheidskabinet. Maar ja, goed, dat heeft hij geaccepteerd. Wat dat betreft heeft degene die hier de vraag stelde wel gelijk.
1: Henry,
2: dat is een aardig blok aan zijn been natuurlijk. En aan hem om daar een mouw aan te passen. Om het vertrouwen van de VVD-ministers in het kabinet te winnen. En van de fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer. Daar moet hij zeker rekening mee houden. Dus hij kan niet ver, kan wat dat betreft zeker niet ver voor de VVD-troepen uitlopen. Anders wordt hij terug geblazen.
1: Ja, en we hebben in de Tweede Kamer natuurlijk ook gewoon veel rechtse partijen. En als hij ook nog meerderheden moet zoeken, is het misschien ook een beetje een strategische afweging.
2: Ja, nou ja, dat is wel een historisch fenomeen. Ja. We hebben altijd een centrumrechtse meerderheid gehad. Er is in Nederland nog nooit een linkse meerderheid geweest.
1: Ja.
2: En centrum links hebben wel kabinetten gehad. Maar dat zijn er veel minder dan centrumrechtse kabinetten.
1: Maar toch is het altijd de schuld van links, toch, Johan?
2: Sowieso. Dat zijn altijd de zondebokken. We hebben een hele korte periode gehad, was links, was progressief, was in. Dat is jaren 60, jaren 70. De vrucht daarvan was het kabinet Den Uyl. Nou ja, dat wordt door rechts nog steeds neergezet. Heel karikaturaal als het slechtste kabinet wat we ooit hebben gehad, wat alleen maar geld uitgaf. Je zou ook nog heel veel positieve dingen over kunnen zeggen, hoor. Maar dat was een kabinet wat voortkwam uit die progressieve tijdgeest van de jaren 60 en 70. En dat was ook eens maar nooit weer, denk ik.
1: Ja, nou ja, we praten tot 6 uur door over de functie van minister-president. Mijn gast van vandaag is Johan van Merrieboer, historicus bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Zit je te luisteren, heb je ook een vraag? Stel hem dan in de gratis NPO Luisterapp, want aan het einde van de uitzending hebben we weer een vragenblokje.
0: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Ja, we zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik verder, maar we gaan eerst even ademhalen. Even luisteren naar muziek. Een toepasselijk nummer is Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears.

0: Ja, welkom terug bij Vroeg van dinsdag 26 mei. Waar is Jette? Die vraag werd veel gesteld nadat de maatschappelijke onrust rondom AZC-rellen bleef aanhouden. Maar wat is de macht van de minister-president? Wat kan je van de minister-president verwachten? En ook, hoe is die rol van de minister-president veranderd door de jaren heen? Ja, tijd om die geschiedenis even in te duiken. En dat doe ik met mijn gast van vandaag, Johan van Merrienboer, historicus bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de gratis NPO Luister-app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, Johan, we hebben net uitgebreid Jette besproken, hoe die het al dan niet doet en hoe zijn takenpakket eruit ziet. Maar laten we even terug de geschiedenis in. Want vanaf welke periode kreeg Nederland eigenlijk een minister-president?
1: Nou, je zou kunnen zeggen, dat is al heel lang geleden. Je hebt een ontwikkeling gehad waarbij de ministeriële verantwoordelijkheid ontstond. Dus de ministers die vormden eigenlijk een blok, zou je kunnen zeggen, tussen de bevolking en tussen het koninklijk huis, de koning. Je krijgt dan kabinetten met ministers, dienaren van de kroon, dienaren van de koning, en die vergaderen en die moeten een voorzitter hebben, en dat wordt dan de minister-president. En in het begin roleert die man, die heeft verder weinig macht. Die moet zorgen dat de vergaderingen goed lopen. En sommige minister-presidenten die geven de naam aan een kabinet. En dat zijn, zou je kunnen zeggen, de allereerste minister-presidenten. Thorbecke is een voorbeeld. Kuiper, Abraham Kuiper, een voorman van de protestantse, grote protestantse partij rond 1900. Maar minister-president op papier, formeel, komt pas voor het eerst voor in een stuk, in een beleidsstuk, en dan nog wel het reglement van de minister, van de ministerraad in 1945. En het duurt nog tot 1983, en dan krijgen we een nieuwe grondwet, voor de minister-president in de grondwet wordt opgenomen. En dat zijn maar heel beperkte bepalingen. Daarin staat dat hij voorzitter is van de ministerraad. En dat hij ministers en staatssecretarissen kan ontslaan en benoemen. Nadat de ministerraad daartoe besloten heeft. En ook de ministerraad wordt dan genoemd als belangrijk besluitvormend orgaan. Maar in de praktijk heeft natuurlijk dat ambt zich dan al ontwikkeld en komt in 83 in die grondwet alleen maar op papier te staan wat zich dan eigenlijk al heeft ontwikkeld. Belangrijke momenten zijn het minister-presidentschap van Willem Drees geweest.
0: Ja, daar hebben we ook een fragmentje van. Laten we heel even luisteren.
2: De herinnering aan wat we in de bezettingsjaren hebben doorstaan mogen ons volk opwekken en sterken. Nu wij ons opnieuw hebben aan te gorden ter bescherming van onze vrijheid, onze volksaard en ons volksbestaan.
0: Ja, Willem Drees, vadertje Drees, was hij de eerste minister-president, zou je kunnen zeggen, zoals we er nu naar kijken?
1: Ja, hij zette wel echt de trend. Ik heb er ooit het volgende over geschreven, ik citeer even. Drees was het prototype van wat een Nederlandse minister-president moet zijn. Wijs, voorspelbaar en dus betrouwbaar, onpartijdig in zijn ambt. Een uitstekend voorzitter van de ministerraad met een groot gevoel voor de politieke verhoudingen en de politieke haalbaarheid van beleidsvoorstellen. Met een groot sociaal hart, historisch besef, gevoel voor de tijdgeest, zeer veel kennis van zaken en ook nog eens uitstekend ideologisch onderlegd.
0: Dat is eigenlijk die vacaturetekst.
1: Dat was in ieder geval toen in de jaren 50 de vacaturetekst. En nou ja, dat heeft zich in de loop der jaren heeft zich dat verder ontwikkeld. Drees deed dat in hoge mate bijna alleen, zou je kunnen zeggen. Die was zo sterk dat hij heel weinig ambtelijke begeleiding nodig had. Het verhaal gaat dat na hem kwam de Kwaai. Die was daarvoor commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Dat was zijn opvolger. En die werd geconfronteerd met de algemene beschouwing. En die wilde daar antwoorden op geven. En die had geen apparaat tot zijn beschikking. Dus er moesten allerlei ambtenaren worden ingeschakeld.
0: Die waren dat niet gewend.
1: En die waren niet gewend, want Drees had dat helemaal alleen gedaan. Je krijgt dan dat ambtelijk apparaat van raadadviseurs zich ontwikkelt bij het ministerie van Algemene Zaken, het kleinste ministerie wat we kennen. Je krijgt daarna wat zwakkere minister-presidenten. Eén daarvan was Piet de Jong, oud onderzeebootkapitein in de jaren van 67 tot 71 was hij minister-president, omdat anderen het eigenlijk niet wouden worden. Maar toen heeft zich de persconferentie van de minister-president ontwikkeld. Hij heeft belangrijke stappen gezet. Hij heeft geïnstitutionaliseerd dat de minister-president met Juliana sprak. Dan kon hij niet, dan wist hij waar Bernard was.
0: En was dat de hoofdreden, ja?
1: Dat denk ik wel, ja. Daar had hij nogal wat mee te stellen gehad. Dat Bernard bijvoorbeeld op jacht ging met de koning van Griekenland, waar het kabinet nogal overhoop mee lag. En ook wat de prinsessen uitvoerde, kon hij dan van op de hoogte blijven. Plus, hij werd op de havenklap door journalisten thuis gebeld. En dat wilde hij niet. Hij wilde gewoon rustig kunnen eten. Dus de afspraak werd gemaakt dat er een persconferentie kwam. Wat eerst aan de minister-president ook helemaal niet werd gegund door andere politieke partijen. Want hij had daarmee natuurlijk een politiek voordeel. En dat werd heel lang op de lange baan geschoven. Ja, na de Jong krijg je Den Uyl, die belangrijk geweest is. Al was het alleen maar vanwege de leus. De verkiezingsleus, kies de minister-president, kies Den Uyl. Dat was ook heel nieuw.
0: Ja, want daar wil ik nog even op ingaan. Want je zei eerst was het ook echt een functie van, je was gewoon eigenlijk voorzitter van de vergadering. Mm-hmm. Dat veranderde een beetje bij Drees. Die had wat meer smoel als minister-president. Maar hij ging echt gewoon campagne voeren met kies de premier.
1: Ja, dat was toen vooral bij confessionele partijen, dus wat later het CDA werd, was eigenlijk not done. Dat kon niet. Maar ja, goed, die stap is toen wel gezet. Ja. En dat is natuurlijk zo gebleven. Zeker omdat Den Uyl 10 zetels won. Dat ook met die leus. Hij werd daarna geen minister-president, want de Partij van de Arbeid was iets te voortvarend bezig geweest om de Christen-Democraten te schofferen. Dus die gingen toen van Acht, ging toen met Wiegel verder. Die werd toen geconfronteerd met dwarsliggers in de Kamer. Dus dat kabinet kon niet veel. Nou ja, daar krijg je Lubbers. Die heeft 12 jaar gezeten. En die heeft er ook wel, die is heel belangrijk geweest in de ontwikkeling van het ambt.
0: Ja, we hebben ook een fragmentje van Lubbers. Laten we er ook heel even naar luisteren.
3: Hoogstwaarschijnlijk bent u volgende week premier van Nederland. Betekent dat een jongensdroom werkelijkheid is geworden?
4: Nee, dat betekent het niet. Ik heb natuurlijk vele jongensdromen gehad, maar niet dit.
5: Den Haag wacht op het afgaan van de bom onder het kabinet Lubbers.
6: Is het afwikkelen van het tweede kabinet Lubbers?
4: We gaan werk.
0: Ja, dat was Lubbers.
1: Ja, ja, de man heeft 12 jaar gezeten en hij maakte zichzelf wel heel klein naar buiten toe. Eigenlijk om ervoor te zorgen dat hij niet veel commentaar kreeg, dat hij naast de schoenen ging lopen. Maar intussen had hij het wel in de vingers. De goede man zat om 7:30 's ochtends zat hij al aan zijn bureau voordat de eerste ambtenaar binnenkwam. Stad en land af te bellen om ervoor te zorgen dat hij een overzicht had over alle dossiers. En als er ook maar enige obstakels te zien waren om die de kop in te drukken, zodat de besluitvorming gemakkelijk ging. Het ging om knopen doorhakken, dat heeft hij flink gedaan in die periode. Dat was ook wel hoog nodig. Je krijgt in die jaren ook een ontwikkeling van de Europese Raad. Europa liep een beetje vast, omdat ministers niet konden besluiten. Dat waren gespecialiseerde raden van ministers. En dat werd toen doorgeschoven naar de Europese Raad van Regeringsleiders. Die moesten de knopen doorhakken en die hebben dat ook flink gedaan. Denk aan de gemeenschappelijk de interne markt, Europa 92. Je krijgt dan ook dat de Berlijnse muur viel. Een hele belangrijke internationale ontwikkeling. En in die periode zat de Europese Raad zat toch wel op de voorste rij met Lubbers erbij. Dus, en dat ambt heeft zich onder hem ontwikkeld, zeg maar in de praktijk. Er kwamen toen wel allerlei geluiden op om het dan ook formeel te regelen. Nou, dat hoefde van hem niet natuurlijk, want hij had het toch wel in de vingers en hij kon de stappen toch wel zetten. Dus dat is niet gebeurd. Ja, misschien heel marginaal. Kok kwam daarna ook een sterke figuur, maar die deed dat toch op een andere manier dan Lubbers. Kok was meer de man van de autoriteit, die zich ook boven de rest opstelde, zou je kunnen zeggen. Daarna krijg je Balkenende en die had dan weer wat hulp nodig van van wat formele nieuwe regels, zou je kunnen zeggen. Er kwam toen ook wel een roep om de minister-president een wat steviger profiel te vinden. Want ja, de man die had dat toen in vooral het eerste jaar nog niet echt in de vingers. Dus proberen ze dat op zo'n manier wat extra kracht bij te zetten. Hij kreeg ook die politieke rechterhand die meenam
0: Jack
1: van
0: de Vries.
1: Jack de Vries vanuit het CDA had hij toen echt ook nodig.
0: Echt een traditionele spindokter was
1: ja,
0: dat
1: precies,
0: ook. Om hem wat meer wat positiever in het...
1: Ja. Ik denk dat op een gegeven moment dan iedere minister-president zet je ook een beetje af tegen zijn voorganger. Kok was een man met heel veel ervaring. Zoals ik al zei, Balkenende was nog geen minister geweest. Die had ook wat extra's nodig. Die moest het vertrouwen winnen van zijn ambtenaren. Die had die politieke rechterhand die meenam. Nou ja, topambtenaren vinden dat meestal helemaal niet leuk. Dat leidt vaak tot botsingen met het ambtelijk apparaat. Als je de politiek er... te dichtbij zet, als je dat te veel, als je het te politiek maakt. Na Balkenende krijg je Rutte. Dat was weer een reactie, zou je kunnen zeggen, op Balkenende. Want Rutte was vele malen communicatiever.
0: Ja.
1: Dat was in het begin vooral zijn sterke punt, wat Balkenende minder had. Balkenende had misschien andere sterke punt. Dat is ook nog wat je als onderzoeker soms ziet, is dat... Minister-presidenten die misschien in de media niet zo sterk zijn... In de ministerraad als knopendoorhakker, als teamleider... dat wel kunnen zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is ook een kwestie van balans.
0: Ja, als ik zo naar jou luister, dan hoor ik vooral dat ambt heel erg is veranderd. Dat we eigenlijk pas sinds na de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk een soort minister-president hebben. En dat was in 1983 echt werd vastgelegd. Ja. Dat natuurlijk ook heel erg uitmaakt... Wie heb je voor je, maar ook wat is de tijdsgeest? Is er een crisis, is er geen crisis? Schoof, die was natuurlijk een soort extern ingevlogen. Jette, die heeft nu een minderheidskabinet. Dus eigenlijk moet elke minister-president zich soort schikken in...
1: Ja.
0: A, het tijdsbeeld. B, wat is de situatie?
1: Ja.
0: Word je extern ingevlogen, minderheidskabinet? Heb je een coalitie met 4 partijen of met 2 partijen? Dat maakt ook natuurlijk nogal uit.
1: Ja.
0: Dus het is heel moeilijk om daar misschien een klap op te geven... van dit is het premierschap.
1: De functie biedt heel veel ruimte natuurlijk. Het is, het is een heel veel ruimte voor een persoonlijke invulling. De komst van Schoof is wel een stap terug geweest, denk ik. Want toen werd het toch wel echt overgelaten aan het ambtelijk apparaat.
0: Aan de fractieleiders in de Tweede Kamer.
1: Aan de fractieleiders in de Tweede Kamer. Hij had natuurlijk ook, als je zo'n man hebt in de Europese Raad... ja, die heeft natuurlijk geen politieke partij achter zich. In Europa draait het ook vaak om politieke...
0: Ze willen je ook in het hokje kunnen plaatsen van ben je een liberaal en sociaal-democraat.
1: Ja, precies. En er wordt ook vooraf overlegd door regeringsleiders van dezelfde politieke kleur.
0: Ja.
1: Vroeger had je Kool en Lubbers en Martens van België en nog een aantal andere christendemocraten die vooraf al afspraken maakten. Nou, dat was in het geval van Schoof kon er natuurlijk geen sprake van zijn. Dus dat was een stap terug. Zou je kunnen zeggen, maar ja, goed, een stap terug voor een minister-president... dat biedt anderen weer volle mogelijkheden. Fractieleiders van elkaar beconcurrerende politieke partijen. De Tweede Kamer ook, die dan soms het voortouw kan nemen... met bepaalde voorstellen waar dan handige Kamerleden een meerderheid voor vinden. Dat kan ook weer problemen opleveren natuurlijk met een kabinet... wat minder geneigd is om dat soort initiatieven... Om daar zijn handtekening onder te zetten. Wat dat betreft moet je ook balans zien te vinden. En nu in deze situatie met een minderheidskabinet... dat is ook helemaal nog nooit vertoond in Nederland.
0: Ja.
1: Ik heb begrepen dat men wel heel goed naar Denemarken kijkt. Daar heeft men al jaren minderheidskabinetten en dat loopt goed. Maar daar heb je toch ook altijd wel linkse blokken tegenover rechtse blokken. En Dus dat heeft een eigen geschiedenis. En dat systeem heeft zich op die manier ontwikkeld. Ja. En die geschiedenis hebben wij hier in Nederland niet.
0: Nee, precies. Dat is weer een andere geschiedenis. Als ik het goed begrijp en dit uur een beetje samen zou vatten, zou je kunnen zeggen, nou, we begonnen met dat er veel kritiek is op premier Jetten. Dat mensen hem niet zichtbaar genoeg vinden. Dat hij niet genoeg reageert. Nou, we hebben net met elkaar besproken, wat is nou puur op papier de taak van de minister-president in Nederland? En ook, hoe is dat ambt veranderd en hoe hebben diverse premiers daar invulling aan gegeven? En dan is eigenlijk de afdronk, Jetten is eigenlijk nog maar net begonnen, moet ook nog even aanvoelen, hoe ga ik mijn rol invullen, hoe ga ik dat op de juiste manier doen? Maar daar moet hij wel een beetje vaart achter gaan zetten, want op den duur wordt er wel meer van hem verwacht dan die nu doet.
1: En hij heeft wel te maken met nieuwe fenomenen. Hè? Dus het minderheidskabinet en sociale media. Ja. En dat is nog nooit vertoond. Dus daar moet hij even een houding in zien te vinden.
0: Ja.
1: En, maar goed, hij kan niet lang wachten natuurlijk.
0: Nee,
1: voordat
0: hij
1: laat zien wat hij kan.
0: En dat merken we ook in de reacties. Op zijn premierschap. Niet per se ook hier, maar ook hier in de app. Maar ook in de media. Ik ga nog even naar een aantal luisteraarsvragen.
7: Vragen.
0: Dit is ook wel een leuke vraag van David. Die vraagt, wie heeft volgens uw gast de rol van minister-president het best vervuld? Als we kijken naar het verleden of het heden.
1: Ik ben wel een fan van Lubbers. Nou heb ik daar ook al een studie van gemaakt.
0: En waarom?
1: En wel om het volgende. Dat is dan één element. Willem Drees leefde toen nog. De hele oude Willem Drees. En die heeft tegen Lubbers gezegd, toen hij al lang zat, jij hebt het eigenlijk veel moeilijker dan ik. Want toen ik minister-president was, in de wederopbouwperiode, hadden we economische groei. En er werd wel van alles en nog wat werd er gewenst door mijn ministers. Maar op een bepaald moment kon dat, want was de ruimte. Maar in jouw periode had je economische teruggaan en moest je alleen maar bezuinigen. En dan wordt het veel moeilijker om eerlijk de zaak te verdelen. En Lubbers heeft dat op een prima manier gedaan.
0: Ja. Ja,

0: Lubbers gezegd, toen hij al lang zat, jij hebt het eigenlijk veel moeilijker dan ik. Want toen ik minister-president was in de wederopbouwperiode, hadden we economische groei. En er werd wel van alles en nog wat werd er gewenst door mijn ministers. Maar op een bepaald moment kon dat, want was de ruimte. Maar in jouw periode had je economische teruggang en moest je alleen maar bezuinigen. En dan wordt het veel moeilijker om eerlijk de zaak te verdelen. En Lubbers heeft dat op een prima manier gedaan. Ja,
1: precies. En ik zie ook nog een vraag binnenkomen van Laila. Vind ik ook nog wel een goeie. Wie denkt u dat het grote voorbeeld is van Rob Jetten?
0: Ik denk politiek. Sowieso. Bij D66 is er altijd of Van Mierlo of Jan Terlouw. Dat waren een beetje tegenpolen.
1: Ja, dat hoor je altijd.
0: Politiek,
1: ja.
0: Politieke... Misschien dat, want hij is nog jong natuurlijk. Misschien dat hij een andere D66 voorbeeld heeft. Hij heeft natuurlijk goed naar Rutte gekeken. Ik denk dat wat minister-presidentschap betreft, hij was klimaatminister in een van de laatste kabinetten van Rutte, dat hij goed heeft gekeken vis ik besluiten op uit de ministerraad? Hoe doe ik dat handig? Hoe bouw ik een team? En op wat voor manier kan ik het best communiceren met de samenleving? Zie Rutte tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld. Ja.
1: Je ziet ook wel parallellen. Je zei aan het begin ook per ongeluk één keer Rutte in plaats van Jetten. Dat hebben heel veel mensen ook gedaan. Is dat ook een beetje teken aan de wand? Ze verwarren hem niet met Schoof, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, precies. Nee. Maar ja, goed, de namen Rutte, Jetten.
1: Dat is ook zo. Ja, maar goed, ik denk wel dat we ook echt wel kunnen concluderen dat zijn stijl, of wat we nu kunnen zien, want wat je al terecht zegt, hij is net begonnen, ook echt wel een beetje op...
0: Rutte natuurlijk wel heel lang gehad. Er is een hele generatie die met Rutte opgegroeid is. Ik heb een collega gehad uit Duitsland en die had een jong kind. En op een gegeven moment werd Merkel opgevolgd door Scholz. En toen zei dat jonge meisje van, hey, kunnen mannen dat ook?
1: Ja. Nou, dat zou nou nog eens mooi zijn als we dat in Nederland ook meemaken. Ik hoop dat de volgende dan toch een vrouw wordt. Dankjewel, Johan van Merrieboer, historicus bij Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen.
0: Alsjeblieft. Graag gedaan.
1: Dit was Vroeg van dinsdag 26 mei. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten wij weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En ik kan alvast even een tipje van de sluier oplichten. Dat gaat over demonstratierecht waarschijnlijk met mijn collega Merel Wielaert. Nou, nu gaat je ochtend verder met het NOS Radio 1 journaal. En denk je, nou, ik wil het eigenlijk nog wel even terugluisteren. Dat kan op ons podcastkanaal van Vroeg kan je ook dit gesprek nog terugluisteren. Fijne dag nog.
2: NPO Radio 1. 6 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1 journaal.
4: Goedemorgen, het is dinsdag 26 mei. Het ging veel over een akkoord dat er misschien aankwam tussen Iran en de VS. Maar afgelopen nacht werd Iran weer aangevallen. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
5: Het Amerikaanse leger heeft doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is, nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. Daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden de gemeenten en provincies. Komt dat geld er niet, dan bestaat er volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht in brand. Daarbij kwam ook af.

0: best vrij. Dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf vanochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. De speler van het jaar in de Eredivisie is Ismail Saibari. De middenvelder van PSV is bij de Eredivisie Awards verkozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisie-clubs. Saibari zorgde bij PSV voor 15 competitiegoals. Bij de vrouwen ging de award voor beste speelster naar Feyenoorder Mau Itamura. De Oeuvre Award ging naar coach Sarina Wiegman. Het is de eerste keer dat een vrouw deze Oeuvre-prijs wint. Het weer, het is helder bij een graad of 15. De komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf morgen weer wat koeler.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran, terwijl vredesonderhandelingen in volle gang zijn en er positieve geluiden over te horen waren. Midden-Oosten-correspondent David Poort vanuit Doha. David, wat voor aanvallen waren het?
3: Nou, het gaat om luchtaanvallen bij de stad Bandar Abbas. Dat ligt aan de Persische Golf in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens de Amerikanen ging het gewoon om zelfverdediging. Want er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen. En ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn. We weten niet precies hoe groot deze operatie was afgelopen nacht. Dus een beetje lastig te zeggen of dit nou echt een soort van uitzonderlijk incident is. Maar het is in ieder geval wel duidelijk dat Trump gewoon door wil met die onderhandelingen voor een akkoord.
2: En is er dan al wel een Iraanse reactie op deze aanvallen?
3: Nee, ik heb nog niets gezien. Het is natuurlijk een heel precair moment waarop dit gebeurt. Waarop Iraniërs vooral geen zwakte willen laten zien. Dus het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
2: Ja, want het betekent dat het vertrouwen toch wel echt op het spel staat?
3: Ja, nou ja, goed, deze nieuwe confrontatie wordt gezien hier als een soort van tegenvaller onderweg naar een akkoord. Het is nog niet helemaal duidelijk of dit echt die vredesonderhandelingen in gevaar brengt. De gedachte is van niet. We hadden hier gisteren in Doha de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op bezoek samen met de parlementsvoorzitter en ook de centrale bankpresident van Iran, dus om te overleggen over de laatste struikelblokken, zeg maar, voor een deal. En vooral ja, die centrale bankpresident, dat is interessant dat die is meegekomen, want dat het zou gaan om bevroren tegoeden die zouden moeten worden vrijgegeven als onderdeel van het akkoord. Daar hebben we nog niet heel veel details over gehoord, behalve dat dat Qatar nu zegt dat ze in ieder geval niet zullen gaan betalen aan Iran om dit allemaal voor elkaar te krijgen.
2: En in Iran zelf heeft de president Pezeshkian een bevel uitgevaardigd om de internetblokkade op te heffen. Ja. Wat betekent dat? Gaan we dan een opener Iran zien?
3: Ja, een hele interessante ontwikkeling wel. Kijk, Iran heeft een heel ingewikkeld systeem van internet van allemaal verschillende niveaus van toegang. Ze hebben het natuurlijk allemaal afgesloten aan het begin van de oorlog en ook tijdens de demonstraties die we aan het begin van het jaar hebben gezien. En ze zijn toen overgegaan op een soort van intranet, zodat in ieder geval scholen en bedrijven nog steeds met elkaar kunnen communiceren intern. Dat hebben ze natuurlijk gedaan om te proberen om de Mossad buiten de deur te houden. En nu zegt inderdaad de Pezeshkian, de president, dat het allemaal weer wordt vrijgegeven. Daar zijn ze in Iran nogal sceptisch over, want welk internetpakket je ook hebt in Iran, het wordt nooit helemaal hetzelfde als het vrije wereldwijde internet dat wij kennen. En ja, daarom hebben heel veel Iraniërs nog altijd die VPN's achter de hand. Ze zijn altijd bezig met het vinden van nieuwe VPN-diensten die niet geblokkeerd worden. Want daarmee kunnen ze nog steeds een soort van mate van openheid creëren voor zichzelf op het gewone internet. Maar daar komt dus nog een keer bij dat heel veel gewone websites die wij kennen voor Iraniërs zijn afgesloten vanwege sancties. Dus vooral als er betalingen bij komen kijken, is het heel vervelend, want dat gaat niet. Dus het is niet helemaal hetzelfde internet wat er nu aankomt voor Iran.
2: David, dankjewel. Correspondent David Poort. Het verzuim bij Nederlandse gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Dat blijkt uit de nieuwe personeelsmonitor gemeente van het ANO-fonds gemeente. Bijna driekwart van de gemeente heeft ermee te maken. Jeroen van Gool is directeur van ANO Fonds Gemeente. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hoe komt het dat het verzuim zo hoog ligt?
4: Ja, de druk op gemeenten neemt enorm toe. Het is nu een paar maanden geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen waren. Dus nieuwe colleges worden gevormd. Die hebben allemaal hoge ambities. Maar ook het Rijk verwacht nogal wat van gemeenten. En ondertussen zie je dat de financiën er nou ook niet heel best bij staan. En al die druk die is ook voelbaar in die gemeentelijke organisatie. Plus een arbeidsmarktkrapte. Het is gewoon krap op de arbeidsmarkt. Ja, en dan zijn er toch een smal aantal schouders die de lasten moeten dragen. En dat creëert werkdruk waardoor mensen uitvallen.
2: Ja, en als we het hebben over hoog ziekteverzuim, hoe hoog is het dan?
4: Ja, dat ziekteverzuim, dat zie je in 7,1% van de gemeente valt uit. Dus dat gaat om zo'n 15.000 gemeenteambtenaren. Ja, en dat alles bij elkaar opgeteld is toch een arbeidskapitaal van 1 miljard. Nou, dat baart wel zorgen.
2: Want wat heeft het voor gevolg voor de taken van een gemeente?
4: Nou, je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
2: En aan wat voor voorbeelden moet ik dan denken?
4: Nou, als je kijkt naar de arbeidsmarktkrapte, dan zit die vooral in het ruimtelijk domein en ook op ICT-gebied.
2: Ruimtelijk domein?
4: Dat betekent dat. Ja, dus woningbouw, energietransitie, dat zijn toch de plekken waar ook hoge opgaven liggen. En daar komen gemeenten echt stelselmatig mensen tekort. Dat betekent dat je dus minder snel vergunningen kunt verlenen voor nieuwe woningen die wel heel nodig zijn.
2: Want juist de woningbouw, dat is ongeveer nummer 1 op het wensenlijstje van heel veel Nederlanders, dat wordt opgelost.
4: Ja, en ik zie dat ook bij dit kabinet. En natuurlijk moeten we de eerste begroting van dit kabinet nog tegemoet zien. En ook hoe zij rekening houden met degene die dit moeten uitvoeren, namelijk de gemeente. Ja, het gemeentefonds, hè, dat is toch het kasboekje waar gemeenten hun werkzaamheden van betalen. Ja, ik hoop dat er wel wat boter bij de vis komt voor de gemeente om dit mogelijk te maken.
2: Want heeft het dan inderdaad vooral te maken met dat het en veel werk is en dat er eigenlijk geen geld voor is? Dus dat ambtenaren onderaan de streep hun taak niet zien zitten?
4: Nou ja, ambtenaren zien hun taak zeer zeker zitten. Die zijn dag in dag uit enorm gemotiveerd om het verschil te maken.
2: Jawel, maar u zegt dat het deel van het ziekteverzuim komt doordat die druk zo hoog is op dit gebied.
4: Ja, nee, die werkdruk is enorm. En als je bent continu een beetje achter de golf aan het zwemmen, terwijl je het liefst op die golf wil zitten. En lekker wil surfen, zeg maar, op die golf van de werkzaamheden die er liggen. Maar je loopt continu achter de feiten aan. Het werk stapelt zich op. Als er minder collega's zijn, moet je dus ook het werk van die collega waarnemen. En als er dan vanuit Den Haag nog een extra set werk bij wordt geleverd, ja, dan wordt die druk alleen maar opgevoerd.
2: Andere was het ICT. Waarom loopt het daar spaak?
4: Nou, je ziet gewoon dat nu ook met de komst van AI en de digitalisering, daar kun je bijna de ontwikkelingen niet volgen. Dus ook gemeenten die zijn heel druk bezig om werkprocessen te vereenvoudigen, te digitaliseren, om ook die werkdruk tegemoet te komen. Ja, dat kost ook menskracht om dat te realiseren. Dus daar zijn veel vacatures. Plus in de markt verdien je nu eenmaal veel meer dan bij een gemeente. Veel jonge mensen die een ICT-achtergrond hebben, die verkiezen toch ook de markt.
2: En de mensen die dan wel ICT bij de gemeente doen, dat zijn dan de mensen die wat ouder zijn of minder toegerust, of zijn het er juist te weinig? Waar zit hem dan die druk?
4: Nee, je ziet gelukkig ook heel veel jonge instroom. Veel jongeren die toch bij de gemeente kiezen. Als je bij een gemeente werkt, kun je ook werkelijk maatschappelijke impact maken. Kun je echt iets doen voor de samenleving. En je ziet toch dat veel jongeren dat ook wel heel interessant vinden om die reden bij gemeente te werken. Wel is het zo dat je jongeren wat minder lang vasthoudt. Die kunnen nu helemaal makkelijk hoppen. Of je ziet ze makkelijk hoppen tussen verschillende banen. Dus daar hebben gemeenten best wel wat te doen om die jonge ambtenaren te boeien en te blijven binden aan de gemeente.
2: Dank u wel, Jeroen van Gol, directeur van ANO Fonds Gemeente.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 6:12. In Nieuwsuur aandacht voor het tekort aan medische hulpmiddelen. Deze week beginnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar corona. En daarbij komen ook de tekorten aan medische hulpmiddelen aan bod, zoals handschoenen en mondmaskers. In ziekenhuizen zijn de tekorten nog steeds een probleem, vertelt Bart van Bezooijen, uroloog bij het Meander Medisch Centrum.
5: De dagelijkse praktijk is dat je soms echt verrast wordt. Dat je een operatie hebt gepland die heel soms niet kan doorgaan omdat er iets niet geleverd is. Meestal kondigt zich dat wel iets tevoren aan, maar dan moet er bijvoorbeeld een koerier op en neer rijden met allerlei spullen. Dat is natuurlijk niet alleen kostbaar, maar dan moet je daar ook nog mee kunnen omgaan.
2: Marieke Zijlmans van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica vertelt dat Nederlandse ziekenhuizen honderdduizenden hulpmiddelen gebruiken.
6: Je ziet dat die ook steeds meer in samenhang met elkaar worden gebruikt. Dus je hebt een apparaat en daar gebruik je wegwerpartikelen bij. Daar zit ook weer software bij. En door alle nieuwe technologieën wordt de zorg heel veel beter. Maar worden we met elkaar natuurlijk ook afhankelijker van die technologieën. En op het moment dat er dan een tekort is, dan kan dat potentieel dus ook grote impact hebben.
2: In Langs de Lijn omstreken aandacht voor de populairste lange afstandswandeling van Nederland, het Pieterpad. 500 kilometer van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht. Vanaf deze week is de wandelroute ook rolstoelvriendelijk. Julie Taal, fysiotherapeut en directeur van de stichting Moving Beyond Limits, vertelt wat er allemaal bij kwam kijken.
7: We hebben gekeken naar te smalle passages zoals veehekken die te smal zijn, trappen. Waar je uiteraard ook niet overheen kan. Paden die volledig uitgesleten zijn. Hebben we gekeken naar wat kunnen we aanpassen. En samengewerkt met bijvoorbeeld natuurmonumenten om bepaalde fietsverwerende hekken weg te nemen of te verbreden. Zodat de rolstoelers ook toegang hebben tot de natuur.
2: Met alleen een rolstoelvriendelijk pad waren ze er nog niet.
7: We hebben van Groningen tot aan Zuid-Limburg alle toegankelijke toiletten langs het pad in kaart gebracht. Maar ook horeca en accommodaties gemotiveerd om, als ze dan al niet nog toegankelijk waren, om bijvoorbeeld met simpele drempelleggers of beugels aan de muur op de toiletten toch toegankelijker te worden. Om de doelgroep daarin uit te nodigen. Dus dat was zeker een klus.
2: In Langs de Lijn omstreken ging het ook over de voetbalprijzen, de Eredivisie Awards. Ismaël Sabari is gekroond tot Speler van het Jaar. En Serena Wiegman kreeg de Oeuvre Award voor haar grote verdiensten voor het Nederlandse voetbal. Talent van het jaar werd René van Asten. Zij is de back van Ajax en was een beetje beduusd.
8: Ik ben eigenlijk niet zo gewend om zo erg in de spotlight te staan. Blijft eigenlijk heel bijzonder, elke keer weer.
2: Ze wist meteen wat haar drie hoogtepunten van het seizoen waren.
8: Nou, ik denk mijn rentree tegen Paris. Ik kom natuurlijk terug van een kruisbandblessure. En dat was voor mij persoonlijk eigenlijk een heel mooi moment. Nou, mijn debuut in Oranje. Dat is denk ik toch wel het hoogtepunt voor mij. En het doelpunt dat daarbij kwam. En deze award hoort er zeker ook bij. Ik ben echt heel trots dat ik deze heb mogen ontvangen.
2: En of ze nu een stapje hoger wil?
8: Bij Ajax weet ik wat ik heb en dat is heel veel. Dat moet ik nog goed gaan heroverwegen.
2: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Years for fears. Everybody wants to rule the world. Een Nederlandse vrouw die 48 jaar geleden verdween is mogelijk in Noord-Korea terechtgekomen. Daarover schrijft de Telegraaf.
1: De krant doet al 10 jaar onderzoek naar de verdwijning van Leidy Kaspersma. Zij leefde samen met een Engelsman in Ierland en verdween in 1978. De Engelsman trok later naar Libanon en daar verdwenen 4 vrouwen. Uit een CIA-rapport blijkt dat die 4 naar Noord-Korea waren gelokt met belofte van een baan als secretaresse voor Hitachi in Japan. Ze kwamen terecht in een kamp waar 28 vrouwen werden vastgehouden, waaronder 3 uit Frankrijk, 3 uit Italië en 2 uit Nederland. De Telegraaf sprak met een Amerikaanse juriste en die vertelde dat de naam van Kaspersma ook is genoemd in de zaak. Trouw schrijft over de personeelsproblemen bij jeugdzorg. De krant stelt na onderzoek vast dat daardoor minder hard wordt ingegrepen bij gezinnen met problemen, omdat er onvoldoende jeugdbeschermers zijn om maatregelen uit te voeren. Jeugdbescherming is jeugdzorg onder dwang. De krant vond in verslagen van de afgelopen 3 jaar 16 zaken waarin rechters het ontbreken van een jeugdbeschermer noemden als een van de overwegingen om van gedwongen jeugdzorg af te zien. Bij 5 zaken besloten rechters een kind niet onder toezicht te stellen. Bij 11 andere zaken verlengden zij het toezicht niet. Deskundigen noemen het een duivels dilemma voor de rechters. En om de Nederlandse infrastructuur weer op orde te krijgen, moet de overheid flink dieper in de buidel tasten, is te lezen in het FD. Het gaat om een bedrag van 280 miljard euro. Dat leest het FD in een rapport van advieskantoor BCG. Het kantoor zegt dat het niet alleen over het achterstallig onderhoud moet gaan. Voor economische groei en het bijbenen van technische ontwikkelingen en eisen is meer nodig dan het versterken van zwakke plekken. Ook de private sector moet mee investeren. Samen met de overheid moet er tot 2040 690 miljard gevonden worden. BCG denkt dat het makkelijker wordt het geld te regelen als er vaker tol geheven kan worden, bijvoorbeeld bij bruggen. En het AD schrijft dan nog over een opmerkelijke verhuizing in Den Haag. Zo'n 200 vissen moeten verkassen uit de Hofvijver omdat die te vol is. De vissen hebben zich flink voortgeplant en als het warmer wordt daalt het zuurstofgehalte in het water. Ook is er ruimtegebrek door een grote vlonder in de vijver die nodig is voor de verbouwing van de Binnenhof. De gemeente heeft vissers ingeschakeld die een elektrisch net gebruiken. Dat geeft een schok af dat de dieren verdooft. Daarna kunnen ze worden opgeschept en gaan ze in een grote bak. De karpers, baarzen en brasems worden uitgezet in de buurt van het ADO-stadion in Den Haag.
0: Het nationale voetbalelftal van Curaçao bereidt zich voor op hun allereerste WK-voetbal. De ploeg, onder leiding van bondscoach Dick Advocaat, traint daarvoor de komende dagen in Noordwijk. Gistermiddag kwamen de spelers aan bij het hotel en hun aankomst ging niet geruisloos voorbij.
2: Dit is het, we zijn begonnen. We gaan naar de WK. Ik vind het ook zo. Ja, dit is geweldig.
0: Na dit onthaal maakten de spelers zich op voor de eerste training. Verslaggever Mark Robin Visser sprak met nieuwsgierige fans rondom het veld en merkte dat de sfeer er ook daar al goed in zit.
3: Nou, je hoort het. Hier in Noordwijk hebben ze ook muziek, steelband muziek. Vinden jullie dit een gepast welkom voor het Curaçaose team?
4: Jazeker.
3: Ja?
4: Altijd gezellig, toch?
3: Ja, terwijl de tribune volloopt, loop ik even de kantine binnen. Ja, deze voetbalclub, SJC Noordwijk, was al eerder gastheer. In ieder geval voor Dick Advocaat. En ja, de oudere garde hier, die weet dat allemaal nog. Wanneer was dat, mensen?
5: Dat was in 1994, ja.
3: Toen was Dick Advocaat ook bondscoach, maar toen van het Nederlands elftal.
6: Het Nederlands elftal, ja, mijn man zat toen ook hier bij SJC. En André Hazes kwam zingen.
3: André Hazes kwam ze al
5: zingen en hij was zijn tekst kwijt, want ja, dat een borreltje te veel gedronken, denk
3: ik. Het is nou ook weer lekker druk, hè?
5: Ja, gezellig toch? We zijn er heel blij mee dat Curaçao hier komt trainen. Ja.
3: Ja, en daar komen ze.
7: Ik ga live, zeg maar.
3: U gaat live?
7: Ja,
3: vertel.
7: Ik ga gewoon een kleine uitzending maken van de training.
3: Oh ja.
7: Ik ben een fanatieke Curaçao-fan.
3: Ja.
7: Ik ga live op TikTok.
3: En hoeveel viewers heeft u?
7: Het hangt vanaf. Soms 100, soms 200.
3: Aha.
7: Het hangt vanaf, zeg maar.
3: Dus, wat leuk.
7: Ja,
3: dus we hebben hetzelfde werk eigenlijk.
7: Ja, we delen dezelfde passie.
3: Bent u fan van iemand speciaal? Of,
8: Van iedereen allemaal. Al die jongens. Al die jongens ben ik fans ben. Ik ben geboren en getogen in Curaçao. Maar ik woon al hier 28 jaar. Maar ik support win of niet win, maar wij gaan ervoor.
9: Het ziet er goed uit. Ik weet niet heel veel van voetbal, maar ik ben hier om te supporten. Ja, dat vooral.
10: Het zijn onze mensen.
11: Wat zeg je?
10: Het zijn onze mensen, sowieso moeten hier zijn om te supporten.
11: Het zijn jullie mensen?
10: Ja, toch, ja toch. Zijn onze helden, laten we zo zeggen. Ja.
11: Maar als het hockey was geweest, hadden jullie hier ook gestaan?
10: Ja, sowieso. Ik weet niet of er een World Cup is voor hockey, maar sowieso zou dat ook zijn. Dus ja, toch. Ja, toch.
11: En hebt u een beetje verstand van voetbal?
10: Een klein beetje.
11: Die bal moet daarin, hè, in die goal.
10: Daarin. Ik denk van wel, Ja, ja, toch.
11: Het is mooi dat het een Curaçao's feestje is, of niet?
9: Klopt, ja, gezellig.
11: Dat is het, hè?
9: Ja, we houden van een feestje.
11: Ja. En alleen is de vraag hoe lang het feestje duurt nu, hè?
9: Forever. Always, forever, ja. Dit is gewoon history. Ja, dit is een geschiedenis. Dus wij blijven het maar vieren. Ja, we blijven het vieren, we blijven in hun geloven. Maakt niet uit wat er gebeurt. Ze zijn gewoon onze helden.
10: Whatever happens, ze zijn ons helden al geworden. De feit dat ik nu op FIFA kan gaan en met Curaçao kan spelen, voor dat is gewoon alles voor mij.
9: Ze hebben het gewoon voor ons gedaan. En daar zijn we super blij mee, ja. We zijn hun echt dankbaar. Ja.
12: Ze laten een nieuwe generatie zien dat het kan. Je mag dromen.
0: Een verslag van Mark Robin Visser. Het is bijna 6:53. Vrijdag kwam de nieuwste van Roxanne Hazes, Tranen in de giftshop. Moest er even aan wennen, maar na een paar keer luisteren ben ik toch om. Een nummer over heimwee naar vroeger. Dat je op onverwachte momenten kan overvallen. In het geval van Roxanne naar vakanties in de VS. Nog met haar vader.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in Madrid. Vrijdag bleek ook een Nederlands bemanningslid besmet te zijn. In Zutphen heeft een brand gewoed bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter is helemaal afgebrand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden. Van de loods zelf is weinig over. En er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer ietsje koeler.
1: Dit is verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De eerste files zijn een feit. Op de A2 Den Bosch-Utrecht de dagelijkse drukte tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel geeft een kwartier vertraging in 5 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen afrit Geldermals en Everdingen door een kapotte vrachtwagen rijdt het langzaam over 10 kilometer. Ook daar is de vertraging een kwartier. A4 Rotterdam-Amsterdam. Tegenwoordig een dagelijkse file tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Hoogvliet, 9 kilometer. En bij de brug bij Gorkum 5 kilometer file op de A27. Breda-Gorkum in beide richtingen.
1: Een verzekering voor Indiërs tegen hitte. En die keert al uit voordat de schade is gemeld. Hoe dat werkt, vertelt onze correspondent zo.
4: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: De musical tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feelgood show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musicaltiendaagse.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Een verzekering die uitkeert voordat er schade is gemeld. Daarmee experimenteren ze in India. De bedoeling is om zo mensen beter te beschermen tegen de gevolgen van extreem weer. Door klimaatverandering krijgen mensen in Zuid-Azië daar steeds vaker mee te maken. Correspondent Davy Boerema ging de hitte in om de proef te onderzoeken.
12: De ventilator staat hier op de hoogste stand in het huis van Lata. Het hangt aan het dak van een soort ijzerplaten waar ze cement op hebben gedaan om iets van verkoeling te geven van het ijzer, dat normaal natuurlijk heel heet wordt. Maar alsnog moet ik zeggen dat hier in het huis van Latta de hitte eigenlijk niet te hard is op een van de warmste dagen hier in Ahmedabad. Latta Ben werkt hier als verkoper. Ze verkoopt saris. In de ochtend maakt ze het ontbijt klaar voor haar familie. En dan pakt ze de saris bijeen en gaat naar de markt. Maar niet vandaag. Vandaag blijft ze thuis, zegt ze. Want het is te heet. En de reden dat ze thuis blijft is omdat ze in het verleden al een paar keer ziek is geworden. Ze zegt, ik krijg uitslag op mijn rug. Op mijn armen. Ik word duizelig, ik word misselijk. En het is al een keer zo ver gekomen dat ze zelfs aan het infuus moet. Dit zijn dagen die steeds vaker voorkomen in Ahmedabad, zegt Latta Ben. En ze zegt, op deze dagen verdien ik dus geen geld. Want ze zegt, aan de ene kant kan ik niet werken, maar aan de andere kant, er komen niet eens klanten. Dus als ik zou zitten op de markt in het heetst van de dag, midden in de warme zon. Ja, niemand gaat naar buiten om een sari te kopen in die omstandigheden. Dus ook haar inkomsten lopen terug. En daarom kiest ze ervoor om thuis te blijven.
0: There are measured costs and there are costs that you cannot measure. On people's well-being, on their culture, on their lifestyles and on the future generations. And we haven't even scratched the surface.
12: Mino Petak is klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Ahmedabad. Zij zegt dat er meer onderzoek moet komen naar de gevolgen van hitte op de maatschappij. Daarom juicht ze het proefproject waar Latta deel van uitmaakt toe. En met dat programma hebben deze vrouwen recht op een uitbetaling zodra het extreem heet wordt. Om 3 uur op de dag wordt de temperatuur gemeten en als die hoger is dan 42,7 graden krijgt Latta Ben een uitbetaling. En het geeft haar de mogelijkheid, zegt ze, om naar de dokter te gaan. Om de elektriciteitsrekening te betalen. Omdat deze ventilator de hele dag draait.
1: Davy, jij ging eens even kijken hoe het in de praktijk werkt en kan werken. Maar gaat de methode ook echt werken?
13: Ja, het is denk ik een deel van de oplossing. Het geeft mensen vooral de keuze om niet te gaan werken, waar deze mensen echt afhankelijk zijn van het loon wat ze op de dag verdienen. Dus als zij een dag niet werken, is het meteen, heeft dat impact op bijvoorbeeld het avondeten dat op tafel staat. Dus het is een deel van het probleem, maar tijdens hitte in India zie je ook andere problemen. Bijvoorbeeld dat überhaupt elektriciteit niet meer geleverd wordt aan huizen, of dat er water niet meer geleverd wordt door droogtetekort, of dat het gewoon te heet wordt. Dus het is zeker niet een oplossing voor het hele probleem, voor het pakket aan problemen waar die mensen mee te maken krijgen in extreem weer.
1: Kun je schetsen wat voor impact überhaupt die toenemende hitte heeft op Indiërs?
13: Ja, wat je bijvoorbeeld in deze huisjes ziet is dat, want het zijn hele kleine huisjes, dus die hitte blijft er echt in hangen. Ze hebben weinig opties om echt de ramen open te doen, dus lucht door te laten. Dus ze zijn afhankelijk van die ventilatoren. En die mensen, het probleem is vaak dat de lachten nu ook heel warm zijn. En dat die hittegolven en de periodes dat het heet is, nog langer duurt. Dus je lichaam koelt niet meer af. Dus deze mensen wonen met elkaar in een kleine ruimte, waar ze dus ook allemaal met elkaar slapen. Ja, de impact wordt alleen maar groter. En in India, Zuid-Azië in het algemeen is het probleem ook dat de luchtvochtigheid heel hoog is. En dat is nog dodelijker, omdat de impact van hitte dan nog groter is. Het voelt veel warmer dan het eigenlijk is. En het is al, nu momenteel boven de 46 graden.
1: Oh. En dan 's nachts koelt het natuurlijk ook niet af, nee. En wat gebeurt er dan fysiek met mensen?
13: Ja, wat zij dus echt beschrijft is dat je heel snel, zij wordt echt ziek. Niet alleen, want ze had het nu over naar de markt gaan en in de zon zitten. Maar ook inderdaad omdat je lichaam dus, 's nachts blijft het ook boven de 30 graden. Dus zij zegt dat ze wordt gewoon fysiek ziek. Ze had echt uitslag op haar arm, op haar rug. Omdat ze constant zweet, dus je huid is constant geïrriteerd. En wat ik zeg, er is geen moment om daar even respijt van te krijgen. Om even dat je huid weer even kan luchten. Of in ieder geval weer even het koel heeft. Of dat je lichaam weer even teruggaat naar een normale temperatuur. Het is gewoon Het houdt soms wel 10 dagen aan. En dat zijn hele lange periodes waar ze dus goed ziek van worden.
14: Ja, dus je moet echt goed nadenken als je werkt en leeft in dit soort hitte.
13: Ja, en dat doet deze verzekeringen dus, dat je een keuze hebt. Want nadenken over wat je gaat doen is eigenlijk... heel veel mensen hebben die keuze niet, omdat ze dus zo afhankelijk zijn van het geld. En wat je ook ziet is dat... je denkt misschien dat het alleen mensen zijn die echt buiten moeten werken. Maar ik heb ook mensen ontmoet die zeg maar in hun eigen huis werken. Heel veel vrouwen doen dat. Hè? Bijvoorbeeld kleding maken, eten maken thuis. Maar omdat die huisjes dus zo warm worden, ook als je niet in de volle zon hoeft te zitten, word je blootgesteld aan die extreme hitte als je dus gewoon thuis zit. Dus en nu door die verzekeringen hebben ze een keuze. Daar gaat het vooral om.
14: Davy, dankjewel. Correspondent Davy Boerma.
10: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
15: Mail naar r1jn@nos.nl.
10: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
14: De Boliviaanse president Paz gaat zijn salaris en dat van zijn regering halveren. Dat maakte hij gisteren bekend. Pas doet dat in de hoop iets te kunnen terugdoen aan de grote maatschappelijke onrust. Mijnwerkers, vakbondsleden en een deel van de inheemse bevolking zijn al weken boos over de economische crisis in Bolivia. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna vertelt hoe die boosheid zich uit.
16: Er zijn bijna dagelijks grote protesten, wegblokkades. En vooral in de hoofdstad La Paz is het openbare leven eigenlijk helemaal platgelegd door die protesten. Maar ook door die wegblokkades kunnen bijvoorbeeld winkels niet bevoorraad worden. Maar ook ziekenhuizen zijn niet bereikbaar. Er zijn inmiddels ook al 4 doden gevallen. En dat kwam vooral omdat mensen dus niet op tijd medische zorg kregen. Dus het is eigenlijk dagen achter elkaar al een chaos in het land.
14: En waar zijn mensen zo boos over?
16: De economie van Bolivia die gaat al veel langer slecht. Met name ook de brandstofprijzen zijn heel erg hoog. Vorig jaar waren er verkiezingen in het land en toen is er een einde gekomen na 20 jaar aan links bestuur. Toen is er een meer rechtse president aan de macht gekomen, Rodrigo Paz. En die won toen de verkiezingen echt met de belofte. Zijn slogan was toen kapitalisme voor iedereen. Dus voor alle groepen in het land. En ook met de belofte van ik haal dit land uit de crisis. Dat is dus eigenlijk helemaal niet gebeurd. En vooral de arbeidersklasse en ook de inheemse die zich toen achter hem hebben geschaard, die zijn echt woedend. Want die zeggen van, we zien helemaal daar niks van terug. De brandstofprijzen zijn nog steeds hoog. Want hij heeft bijvoorbeeld ook de subsidies juist losgelaten om uit de economische crisis te komen. Bezuinigingen zijn doorgevoerd. En zij vinden van hij denkt alleen aan de zakenelite. Hij levert niks voor de gewone Boliviaan. En zij protesteren. En een deel van de bevolking wil ook dat hij opstapt.
14: En ook een deel van de inheemse bevolking van Bolivia heeft zich bij de protesten aangesloten. Wat is hun rol?
16: Veel inheemse die zijn dus inderdaad bij die blokkades betrokken. En zij worden gemobiliseerd door iemand die op de achtergrond nog heel veel macht heeft in Bolivia. En dat is oud-president Evo Morales. Even ter herinnering, Morales was ooit de eerste inheemse president in het land. Hij was tussen 2006 en 2019 president. Toen mocht hij zich daarna wettelijk gezien niet meer kandidaat stellen. Maar hij bleef wel eigenlijk de stem van de inheemse bevolking. Met name ook van de boeren. En iemand met heel veel macht. Hij zou het liefst opnieuw weer president worden. En daarbij heeft hij dus ook baat bij de onrust in het land. Want er loopt op de achtergrond ook al jaren een zaak tegen hem, een rechtszaak. In verband met misbruik van minderjarig meisje. Justitie wil hem vervolgen. Dus Morales ziet deze onvrede als een kans om eigenlijk zijn macht weer te bestendigen. Dus hij roept die achterban ook op om deze protesten te steunen. En dat lukt hem dus ook, want boven La Paz, de hoofdstad, ligt een hele grote inheemse stad, El Alto, met veel aanhangers van Morales. En zij worden dus ook opgeroepen door hem om deze blokkades nu op te werpen.
14: President Paz heeft dus gezegd dat hij het salaris van zichzelf en zijn regering zal halveren. Wat denk je, gaat dat bijdragen aan toch terugkeren van de rust in Bolivia?
16: Kijk, het is natuurlijk een gebaar waarmee de regering eigenlijk wil laten zien, we voelen ons betrokken En wij willen ook dat het beter wordt, dus wij doen dit als gebaar. Hè. We geven dan de helft van ons salaris gaat terug in de staatskas. Ik vraag me af of dat echt iets uitmaakt, want het probleem zit veel dieper. De vakbonden willen bijvoorbeeld een plek aan tafel. Die willen in gesprek met de regering. Die zeggen ook van prima economisch herstel, maar de bezuinigingen moeten wel draaglijk blijven voor de bevolking. Dus zij willen dat de regering daar veel krachtiger vooruitzicht biedt. Zodat in ieder geval ook die subsidies weer terugkeren. Dus ja, dit gebaar van de regering om het salaris te halveren, ik vraag het me af of dat de rust weer kan terugkeren. Maar dat zal de komende dagen blijken, want vooralsnog is het er iedere dag onrustig.
14: Zij correspondent Nina Jurna. Waarom stijgt het aantal jongeren in de bijstand? Die vraag stelt Binnenlands Bestuur.
2: In de laatste maanden van vorig jaar kregen 42.000 jongeren tot 27 jaar een bijstandsuitkering. 3,7% meer dan een jaar eerder. Daarmee stijgt het aantal jongeren in de bijstand volgens het CBS al 12 kwartalen op rij. Dat heeft onder meer te maken met jonge statushouders die moeite hebben om een baan te vinden. En na de coronacrisis is veel werk verdwenen dat door jongeren werd gedaan. Zoals banen bij teststraten en vaccinatielocaties van de GGD. Gemeenten zien volgens Binnenlands Bestuur dat er meer aan de hand is. Jongeren kampen met schulden, mentale klachten en woonproblemen en vinden het daardoor lastig om zelfstandig aan het werk te komen en te blijven. De Belastingdienst stapt naar de Autoriteit Consument en Markt met een klacht over marktverstoring door PostNL, is te lezen in het FD. De Belastingdienst zegt dat het bedrijf kleinere concurrenten tegenhoudt die mee willen doen aan een aanbesteding voor de bezorging van overheidspost. Die aanbesteding is mislukt, moet overgedaan worden en wordt daarmee 210 miljoen euro duurder. De schrijver van het stuk legt in de FD-podcast het probleem zo kort mogelijk uit.
15: In een notendop kun je zeggen dat de Belastingdienst die tender uitschrijft, omdat het de grootste afnemer is van het aantal brieven, die wilde de post aanvankelijk in 2 dagen laten bezorgen. Dus dat de afnemer van de aanbesteding 2 dagen zou hebben om de blauwe envelop op de deurmat te krijgen.
17: Uh-huh.
15: Terwijl PostNL eigenlijk zegt dat worden er 3. Omdat PostNL vanwege verruimde overheidsregels langer mag doen over de postbezorging.
2: PostNL vindt de suggestie van de Belastingdienst kwalijk. Het postbedrijf zegt dat de zaak berust op verkeerde communicatie en verkeerde aannames. De ene hoogste baas van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta, Peter Carter, heeft in een gesprek met de Telegraaf gezegd dat Nederland sancties van de regering Trump kan verwachten als Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen geen ruimte krijgen om te groeien op Schiphol. Het gaat dan om de krimp van het aantal reizigers, maar zeker ook over de hoge kosten op de luchthaven. Voor Delta is Schiphol de belangrijkste basis in Europa. 16 Delta-vliegtuigen hebben er hun thuisbasis. En bij BNR is te lezen over de zorgen over eeuwenoude graven op Spitsbergen. Op het Noorse eiland liggen ongeveer 600 walvisjagers uit heel Europa begraven. Er wordt al langer onderzoek naar gedaan. Zo is in de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam kleding uit de graven te vinden. Maar door de klimaatverandering smelt de permafrost waarin de graven liggen. En de menselijke overblijfselen, kleding en ook het hout van de kisten gaan in sneltreinvaart achteruit. Onderzoekers zijn bang dat belangrijke historische informatie verloren gaat.
14: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
3: Er staan al bijna 50 files staan er op 200 kilometer als je het bij elkaar op zou tellen. Op de A2 Den Bosch-Utrecht dagelijkse drukte tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel, 10 minuten vertraging. En door een ongeluk is de A15 Rotterdam richting Europoort bij afrit Brielen nu dicht.
10: Dit is het NOS Radio 1-journaal.

0: Marta en de Vandellas, Heatwave. In 16 onderwijssteden moet de veiligheid van vrouwen prioriteit krijgen. De ministeries van Defensie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben samen met onderwijsinstellingen daarom een zogenoemde Actie Aletta College Tour opgezet. In Utrecht wordt die afgetrapt met straatintimidatie als thema. Judith Thielen, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is deze actie ontstaan?
1: Hij komt eigenlijk voort uit de Aletta Jacobsprijs. Aletta Jacobs was een van de grote boegbeelden van de vrouwenemancipatie alweer een hele tijd geleden. Maar elke zoveel tijd wordt een prijs uitgereikt. En die was dit jaar toegekend aan Eleanor Boekholt O'Sullivan, onze huidige minister van Volkshuisvesting. Van daaruit kwam eigenlijk de actie om naast alle dingen die het kabinet al doet tegen grensoverschrijdend gedrag en dat soort zaken, om te zorgen dat ook jonge mensen daar zelf bij betrokken worden. En dat is Actie Aletta geworden.
0: En is het daarom ook dat Defensie meedoet? Want dat verbaast me eventjes.
1: ja, precies, hè. Uiteindelijk is het dus zeg maar vanuit de prijs, de Aletta Jacobsprijs, die aan minister Boekholt is toegekend. Maar zij heeft mij gevraagd om als staatssecretaris van emancipatie en daarmee ook zeg maar aanjager van emancipatie in het kabinet, om hierbij de ambassadeur te zijn. Ja. En op deze manier willen we vooral heel veel jonge mensen, jonge vrouwen, maar uiteraard ook jonge mannen, betrekken bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.
0: Ja, toen ze hem kreeg was ze nog de hoogste vrouwelijke generaal, maar inmiddels minister. Vandaag is de aftrap dus in Utrecht. Waarom het thema straatintimidatie?
1: Nou, wat we gedaan hebben is samen met onderwijsinstellingen, u zei dat al, maar ook met de burgemeesters van die steden gekeken naar hoe kunnen we nou thema's kiezen per avond. Er worden 16 avonden georganiseerd. Die passen ook bij het thema van de stad. En in de grote steden, waaronder Utrecht ook, is straatintimidatie echt best wel heftig. Dus 3/4 van de vrouwen, van de jonge vrouwen, tieners en studenten en twintigers, heeft gewoon te maken met nazissen, naroepen, straatintimidatie. En in overleg ook met de burgemeester en de onderwijsinstellingen hebben we daarom voor dat thema gekozen in Utrecht vanavond om af te trappen.
0: En het is een college tour, dus wat staat er op het programma dan?
1: Nou, burgemeester Dijksma zal een korte inleiding geven over straatintimidatie. En dan vervolgens is het eigenlijk aan de aanwezige studenten om daar op te reageren met uiteraard het delen van ervaringen. Nogmaals, 3/4 van de jonge vrouwen heeft hiermee te maken. Maar vooral ook om aan te komen met ideeën, oplossingen die we uiteindelijk vanavond ophalen. Maar al die andere avonden ook. En uiteindelijk bundelen om ook samen te pakken met het beleid dat we vanuit het kabinet voeren.
0: En aan wie geven ze dan die adviezen?
1: Uiteindelijk aan het kabinet. Dus we eindigen over ongeveer 1,5 jaar. Hè. Dus het is echt een langlopende tour, een langlopende actie. Met 16 avonden in alle verschillende onderwijssteden. En dan worden al die resultaten, dus alle ideeën, oplossingsrichtingen, alles wat uit studenten komt, gebundeld en bij de nachtwacht symbolisch in het Rijksmuseum aangeboden aan het kabinet.
0: Maar zijn het dan een soort brainstormavonden voor studenten of zijn er ook anderen nog bij?
1: Er zijn ook wel anderen bij, maar het is echt bedoeld voor jonge mensen. Voor nogmaals jonge vrouwen, maar ook zeker jonge mannen. Want we kunnen nog zoveel beleid en wetten maken, maar uiteindelijk gaat het dan natuurlijk om gedrag te voorkomen waar iedereen gewoon echt wel last van heeft.
0: Maar zijn er mensen vanuit de gemeente bij, vanuit de universiteiten, wetenschappers bijvoorbeeld?
1: Zeker. Hè, dus naast Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht vanavond, is ook een hoogleraar van de Universiteit Leiden. Die over straatintimidatie wat wetenschappelijke kennis deelt. Hè. Dus er wordt inspiratie gedeeld met studenten vanuit de praktijk en vanuit de wetenschap. Maar vooral ook aan hun het woord gelaten om met ideeën ook te komen.
0: Ja, dit is het eerste thema. Wat worden andere thema's?
1: Ook ergere vormen van onveiligheid. Denk ook aan aanranding. Maar ook hoe wordt er met seksistische grappen op je werk of op je studie omgegaan. Dat soort thema's komen aan de orde.
0: Dank. Judith Thielen, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de actie Aletta.
2: NPO Radio 1. Nooit meer slapen.
3: Ik ga in gesprek met Frits Spits.
2: In 1973 begon zijn radiocarrière. Hij werd bekend als presentator van De Avondspits.
3: Avond, het duim blijft de topstudenten. Goedenavond.
2: Hij maakte natuurlijk De Taalstaat en hij won 2 Marconi Awards. Nu schreef Spits Mijn Laatste Radiojaar. Een boek vol afscheid, reflectie, vrolijkheid en troost.
4: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit Meer Slapen.
5: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
9: Appetito.
8: Appetito.
10: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind

0: van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
3: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
7: NPO Radio 1. 7 uur.
8: Astrid Kersenboom.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Goedemorgen. Zorgen bij provincies en gemeenten. De bereikbaarheid van Nederland komt in gevaar als er niet meer geld naar onderhoud van bruggen en wegen gaat. En onderzoekers zien steeds meer ondermijnende criminaliteit. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
10: Criminelen krijgen steeds meer invloed op het openbare leven, terwijl de overheid steeds minder controle over hen heeft. Dat staat in een rapport van het Strategische Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit. Criminele organisaties bieden mensen bijvoorbeeld alternatieven voor doktersrecepten, woonruimte of financiële hulp. Ze profiteren daarbij van het afnemende vertrouwen in de overheid. De onderzoekers waarschuwen dat er een parallelle economie ontstaat waar de overheid geen grip op heeft. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om de eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere voertuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf vanochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers, voetgangers en trams mogen wel nog over de Erasmusbrug. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Zijn carrière begon eind jaren 40 en hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Mad

0: en saxofoon Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. In 2014 moest Rollins stoppen met spelen omdat hij leed aan een longziekte. Sonny Rollins was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en vanaf morgen weer wat koeler.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
2: Er staat zo'n 50 kilometer file. Het is vooral druk op de wegen vanuit het zuiden naar de Randstad toe. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg bijvoorbeeld 13 kilometer file. A2 Den Bosch-Utrecht bij Beest 5 kilometer file, Beest met een D. A15 Rotterdam richting Europoort bij afrit Brielle door een ongeluk bij de Thomassentunnel 5 kilometer file. Op dit moment is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer een kwartier. En ongeveer een kwartier vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht.
1: Straks, volgens provincies en gemeenten, moet er veel geld naar onderhoud van bruggen, viaducten en wegen om Nederland bereikbaarder te houden.
3: Ster. Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed. Waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
8: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26. Vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Veel infrastructuur is zo verouderd dat de bereikbaarheid van Nederland in het geding is. Dat zeggen gemeenten en provincies die samen verantwoordelijk zijn voor zo'n 80% van de wegen en de bruggen. Per jaar is er 1,5 miljard euro voor nodig. Harry van der Maas is de gedeputeerde in Zeeland en vanuit de 12 provincies verantwoordelijk voor bereikbaarheid en infrastructuur. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: Waar maakt u zich vooral zorgen over?
12: Nou, uiteindelijk willen we dat Zeeland bereikbaar blijft. We hebben bereikbaarheid nodig voor ons dagelijks leven. De logistieke sector heeft het nodig. Voor een gezonde economie is het nodig. En daar zit onze bezorgdheid. Als het zo doorgaat, ja, dan komen we in een onwenselijke situatie terecht, dat onze wegen onvoldoende op orde zijn.
1: Want u heeft het nu over Zeeland, maar dat geldt dus in heel Nederland?
12: Ja, dat klopt. Ik spreek in principe namens de 12 provincies. Maar ook namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De Nederlandse gemeenten. En u zei het al, 80% is in beheer en onderhoud juist van provincies en gemeenten. En wat we nu zien is dat de gelden die wij krijgen via het zogenaamde provinciefonds en het gemeentefonds onvoldoende zijn om eigenlijk die kostenstijging bij te benen. En dat heeft met name te maken dat het niet alleen de jaarlijkse kosten zijn voor beheer en onderhoud. Hè, die neem je eigenlijk ieder jaar op in je begroting, zodat de wegen netjes onderhouden kunnen worden. Wat er nu in de komende decennia, in de komende jaren bij gaat komen, dat is met name de vervanging. Hè, de viaducten, de bruggen, de sluizen, de tunnels, die zijn zo'n 50, 60 jaar oud. En op een gegeven moment kun je niet blijven repareren, niet levensverlengend, maar dan moet je iets gaan vernieuwen. Dan moet je een viaduct helemaal nieuw aanleggen of een tunnel en met name ook onze bruggen in Nederland. En daar zit die kostenstijging in. Daar gaat met name ook onze bezorgdheid over, want dat is gewoon niet bij te benen als wij niet meer middelen krijgen in ons provinciefonds en gemeentefonds ten opzichte van wat we nu ontvangen.
1: Want wat gebeurt er als u dat geld niet krijgt?
12: Ja, uiteindelijk gaat dat dan door iedereen te merken zijn in ons dagelijkse leven. Dan gaat onze economie ook raken. Want dan zul je bijvoorbeeld bij bepaalde bruggen, en we zien dat nu hier en daar al gebeuren, een gewichtsbeperking moeten invoeren dat bepaalde type vrachtauto's er niet meer overheen kunnen. Bepaalde wegen zouden wij dan onvoldoende kunnen repareren, kunnen onderhouden, zodat er langdurige afsluitingen nodig zijn. Bepaalde vervangingen, denk bijvoorbeeld aan de Zwarte Waterbrug, Hasselt, Overijssel, of ik denk bijvoorbeeld aan de Zeelandbrug in Zeeland, die kun je dan op termijn niet vervangen. Nou, en dat zijn situaties, ja, die willen wij voorkomen, want ja, de bereikbaarheid, we zeggen wel eens, dat is een randvoorwaarde. Nou, ik vind dat eigenlijk verkeerd uitgedrukt, want het begint eigenlijk bij die bereikbaarheid om onze woonwijken, ook onze nieuwe woonwijken te kunnen ontsluiten, om ons dagelijks te kunnen verplaatsen. Dus ja, met andere woorden, ja, zonder een ophoging van gelden, ja, dan kunnen wij het niet bolwerken.
1: Nou, hadden we in maart de minister in de uitzending, minister Karremans. En hij zei, ja, er zijn echt grote financiële tekorten voor het onderhoud van infrastructuur. Dat zag hij ook. Hij zei, eigenlijk zou er geld nodig zijn. Alleen, we moeten gewoon scherpe keuzes maken, want zoveel geld hebben we gewoon niet. Nu vraagt u dus om meer geld. Heeft dat zin?
12: Ja, er moet echt meer geld erbij. Kijk, en dat de minister zegt, er moeten scherpe keuzes gemaakt worden. Kijk, dat zien wij ook. Je moet altijd eerst kijken welke keuzes kun je maken. Door bijvoorbeeld slimmer samen te werken. Ook tussen Rijk, provincie, gemeenten. Maar ga ook eens kijken, wat kun je meer integraal doen? Hè? Wat zou je nog via het OV, als je daarin kunt investeren, kunnen ontlasten op de wegen? Of onze nieuwe woonwijk ook beter bereiken? Wat je ook zou kunnen doen is meer spreiding. Hè, dat mensen niet allemaal tegelijkertijd de weg op gaan. Of meer via binnenvaart. Zodat ook de logistieke sector meer over water en over weg gaat. Dus met andere woorden, er zijn inderdaad dingen die we met elkaar integraler en wellicht ook slimmer en beter kunnen doen. Maar dan nog, als je er een streep onder trekt, dan is er fors geld nodig om in die Nederlandse infrastructuur te investeren. En dat heeft ons groot gemaakt, ook in Europa, ook in de wereld. We liggen ook in een deltagebied, we liggen aan zee, we hebben de prachtige havens. Met andere woorden, als we nu niet die stap vooruit maken, want er zijn nu al tekorten, dat gaan regelen met elkaar, ja, zullen we allemaal de gevolgen merken. En ik denk dat we dan zeggen, ja, dat is te laat. We hadden eerder moeten ingrijpen.
1: Nou ja, daar heb ik het toen met de minister ook over gehad. We wisten met z'n allen dat je na 50, 60 jaar echt wel van alles moet vervangen. Dus waarom zijn we daar niet klaar voor? En hij weet dat inderdaad aan bezuinigingen in vorige kabinetten. Is er ook bij provincies en gemeenten te weinig gespaard, als het ware, hiervoor?
12: Ja, kijk, ik zie twee dingen. Enerzijds dat er nu al een tekort is. En die vangen we op in de gemeentelijke en provinciale begrotingen. De meerjarenbegrotingen, zoveel als mogelijk. Dus je schuift wat van andere taken naar die infrastructuur. Dus op dit moment zie ik dat in verschillende overheden gebeuren. Maar dat is uiteindelijk onhoudbaar. En inderdaad, dan heb je te weinig, zoals we het noemen, vlees op de botten, te weinig reserves gespaard. Of we hebben het onvoldoende, zeg maar echt. We hebben het wel op ons af zien komen. Want zie ik wel. Maar de hoogte van de bedragen, ook al wat ik nu in de markt zie gebeuren, hè, de prijsstijgingen van materiaal, de prijsstijgingen van personeel. ja, die is dusdanig dat je uiteindelijk het niet bij kunt benen. En dat hadden we toch niet helemaal voorzien, dat de opgave zo groot zou zijn, zo majeur. Ja, en dan moet je op een gegeven moment ook met elkaar zeggen, we gaan het oplossen. En niet op deze manier blijven zeggen, scherpe keuzes maken. Want uiteindelijk, ja, dan ga je keuzes maken die onze gezonde economie gaan raken. Dan ga je keuzes maken die uiteindelijk, ja, bijvoorbeeld een brug, een gewichtsbeperking moet opleggen.
1: Ja.
12: Of een bepaalde weg.
1: En dan gaan we met z'n allen merken.
12: Ja, daar zijn wij dus bang voor. En we zeggen ook, het is nu het momentum om de stormbal te hijsen, te waarschuwen voor een mogelijk verkeersinfarct in de toekomst op bepaalde wegen. Laten wij nu de stap vooruit maken en zorgen dat die middelen wel geregeld worden.
1: Dank u wel. Harry van der Maas, gedeputeerde in Zeeland. En sprak dus vanuit de 12 provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En een van de plekken waar op dit moment onderhoud aan de gang is, dat is de Erasmusbrug in Rotterdam. Die is vanaf vandaag dicht tot begin juli. Verslaggever Vincent van Rijn. Hoe wordt erop gereageerd dat die afgesloten is?
13: Eigenlijk heel rustig. Geen taferelen hier met woedende automobilisten of zo. Iedereen snapt eigenlijk wel dat dat onderhoud nodig is. Tuurlijk, het is lastig en sommigen vrezen ook wel files. Maar ja, ze zeggen ja, dat onderhoud dat moet nou eenmaal gebeuren. Wel goed om even te vermelden dat fietsers en fatbikes en voetgangers, die kunnen allemaal nog wel over die Erasmusbrug. Dus voor hen valt het allemaal mee. Ja, en automobilisten die moeten dus omrijden via bijvoorbeeld de Maastunnel of de Willemsbrug. Vervelend dus, maar over het algemeen klinkt hier wel begrip.
14: Ja, het zal wel nodig zijn. Dat is het, denk ik. En je kan er maar blijven lopen, dus ik ga er meestal de auto toch naar het zuiden. Dus ik heb er persoonlijk niet zo heel veel last van. Maar,
13: Soms gaat u er wel overheen met de auto? Behalve nu
14: meestal
13: dan?
14: Meestal niet eigenlijk. Nee, ik kan meestal lopend naar met de metro.
13: Landelijk wordt ervoor gewaarschuwd dat dit vaker gaat voorkomen. Niet zozeer bij de Erasmusbrug, maar wel ja, veel bruggen, viaducten, tunnels. Allemaal onderhoud nodig.
14: Ja.
13: Moeten misschien wel wekenlang dicht.
14: Ja, dat is dan zo, denk ik. Volgens mij is er al wat achterstallig onderhoud, begreep ik. Dus het is maar beter, denk ik, dat het goed gedaan wordt. En dan is de overlast is niet anders, denk ik.
13: U loopt er in ieder geval nog gewoon overheen.
14: Zeker. Ja.
15: Het zou vanaf 7 uur pas zijn, maar hij is nu al dicht, zie ik.
13: Ja, u kunt er niet meer overheen.
15: Nee, ik moet nou via de Koningsrug.
13: Vindt u ervan?
15: Ja, het is lastig, maar ja, het zal wel moeten gebeuren, het onderhoud, denk ik. Het is al een tijdje geleden, natuurlijk. Dus... Ja, je doet er niks van.
13: Gaat u er veel last van hebben de komende weken? U rijdt in een bestelbus?
15: Nee, eigenlijk niet. Ik heb 3 of 4 routes die ik kan nemen. Ik kan via de Maastunnel of via de Koningsbrug. Dus dat maakt voor mij niet zoveel uit. Dus eigenlijk geen hinder voor mij.
13: Ja. En het moet maar, hè?
15: Ja, het onderhoud moet gebeuren. Dus ja, het is niet anders. Je kan je eigenlijk wel druk maken, maar je hebt gezin, toch?
13: U maakt zich niet druk, nee, zeker niet op zo'n warme dag.
15: Ja, ook tot nog, hè. Maar ik sta gelukkig binnen heel dat. Dat is ook lekker.
13: Had u er al van gehoord? Van
16: die nee. Ik zal heel eerlijk zijn, nee.
13: Nee, niet iets gezien op Rijnmond of op lokale media of iets anders?
16: Nee. En ik moet wel zeggen, ik kwam al hier elke dag langs. En ik zag zondag al dat ze ergens mee bezig waren. Er was politie bij en ik dacht, oh.
13: Is het ook lastig voor u? Want ja, wandelend kunt u er overheen, maar met de auto niet?
16: Nee, maar met de auto ga ik hier ook niet langs. Dat zeg ik eerlijk. Heb ik vroeger wel gedaan natuurlijk. Maar voor mij is het jammer. Niet echt lastig, jammer.
17: Zeker zou er wel last van zijn. Want als de Erasmusbrug dicht is, komt er druk op die Willemsbrug. Dan heb je files dadelijk. Ja. En druktes.
18: Ik werk zelf voor de gemeente. En ik ben toevallig een van de brugbeheerders.
13: Oh, dus, ja. En nu op de motor, dus u moet ook omrijden?
18: Ja, ik moet ook omrijden, maar dat maakt niet uit. Ja, ik ga veel op de motor, omdat ik heel vaak ook naar projecten moet in de stad.
13: We spreken over een uurtje de projectleider, Marcel Walravens. Die kent u dan wel?
18: Ja, die ken ik, Marcel, ja.
13: Kunt u vast vertellen, waarom gaat die brug eigenlijk zo lang dicht? Iets met onderhoud, toch?
18: De hele slijtlaag wordt gedaan. Dus het asfalt van het brugdek moet vervangen worden.
13: Kan er niemand sneller?
18: Nee, dat kan niet sneller, nee, helaas.
13: Jammer, hè?
18: Dat staat er voor, ja, jammer. Nee, maar dat gebeurt één keer in de zoveel jaar. Moet het in zijn geheel gedaan...
13: Je moet gaan, ja, groen. Hé, hoi. Ja, dat was een van de medewerkers van de gemeente. De Erasmusbrug dus 5 weken dicht. Straks meer hier over die afsluiting met projectleider Marcel Walraafs. En hij wordt ook wel de bruggenmeester van Rotterdam genoemd.
1: Verslaggever Vincent van Rijn. De Kiev Independent meldt zeker 12 gewonden bij een Russische aanval.
0: Gisteren vielen eind van de middag 2 zware bommen op het centrum van Kramatorsk, zegt de burgemeester van de stad. Het was de 3e aanval daar op 1 dag. Kramatorsk is een strategisch gelegen stad in Donetsk. Zo'n 20 kilometer van de stad is de frontlinie waar zware gevechten geleverd worden. Een deelnemster aan een sportwedstrijd in Frankrijk is afgelopen weekend overleden aan een hitteberoerte. Volgens nieuwszender BFM Lyon deed de vrouw van 28 mee aan een High Rocks evenement. Dat is een wedstrijd waarbij hardlopen wordt gecombineerd met fitnessonderdelen. In de sporthal zelf stond de airco aan en was het niet warmer dan 20 graden. Maar mogelijk heeft de warmte buiten een rol gespeeld. De organisatie denkt dat de vrouw al oververhit en uitgedroogd was toen ze binnenkwam en aan de wedstrijd begon. De vrouw was niet de enige hittedode in Frankrijk. In Parijs overleed een hardloper. En zondag overleed een deelnemer aan de Pyreneeënloop. USA Today schrijft over het overlijden van saxofonist Sonny Rollins. Hij gold decennia lang als een grootheid in de jazz. 59 jaar geleden, in 1967, maakte hij hier in Hilversum samen met bassist Ruud Jacobs en drummer Han Banning opnames die pas een paar jaar geleden werden uitgebracht. Han Banning vertelde er een paar jaar geleden over in dit fragment dat we vonden op sonnyrollins.com.
19: It was like go and play, and it was in principe it was very very easy to play with him because rhythmically he's so developed. It's only you only have to follow. It was in, like being in the jet stream of an airplane. It was just fantastic.
0: Rollins overleed in zijn huis in Woodstock in New York. Hij was 95. En op het Isle of Man, het Britse eiland in de Ierse Zee, worden de beruchte TT-races weer gehouden. Gisteren werden de oefenronden stilgelegd na een zwaar ongeluk, is te lezen bij Sky News. Een coureur ging onderuit in het plaatsje Ramsey en zijn motor kwam in het publiek terecht. 8 mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Ook de motorcoureur zelf is naar het ziekenhuis gebracht met wonden aan zijn benen. Zondag was er ook al een zwaar ongeluk bij een van de evenementen voorafgaand aan de TT. Daarbij kwam een motorrijder van 68 om. De wegrace voor motoren op het Britse eiland Man staat vanwege het hoge aantal ongelukken bekend als de gevaarlijkste ter wereld.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
2: Met afstand de meeste vertraging is er op de A15 Rotterdam richting Europoort. Door een ongeluk met 2 vrachtwagens tussen Spijkenisse en Afrit Brielen staat het helemaal stil over 9 kilometer daardoor. De rechterrijstrook is dicht.
11: Het NOS Radio 1-journaal.
1: De hockeyers van Rotterdam zijn voor het eerst sinds 2013 landskampioen. Dankzij een doelpunt met nog iets meer dan 1 minuut te spelen versloegen ze titelverdediger Amsterdam. Sportcommentator Suze van Kleef. Suze, wat een explosie van vreugde was dat, zeg.
20: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Het was echt niet normaal spannend. Hè. Echt op het allerlaatste moment maakte dus Rotterdam-speler Hakim Menini die 2-2. Dat was net genoeg voor de landstitel. De eerste voor Rotterdam sinds 2013 en de tweede in de clubgeschiedenis. Moesten ze ook heel diep voor gaan, want Rotterdam begon die wedstrijd nog met een voordeel. Heenwedstrijd hadden ze met 3-2 gewonnen. Maar Amsterdam was niet van plan het zomaar te laten lopen. Kregen ook heel veel kansen. Kwamen zelfs 2 keer voor. Maar elke keer kwam Rotterdam ook weer langs zij. En die laatste goal, je hoorde het net al, was echt fraai. En onwaarschijnlijk belangrijk ook. En de Argentijnse doelpuntenmaker Menini, die had er na afloop ook bijna geen woorden voor. Die zei, ja, dit is gewoon een pure droom. Hele stadion ging uit zijn dak. Wat een mooi moment. Ja, en die droom werd dus heel goed gevierd door 5000 man thuispubliek. De interviews na afloop, die waren bijna niet mogelijk. Omdat de spelers elke keer bedolven werden door dolenthousiaste supporters. Dus het was ook wel mooi om te zien.
1: Maar de vrouwen ging de landstitel wel naar Amsterdam, maar die maakte het ook spannend, hè? Shootouts.
20: Zo, ja, dat kan je wel zeggen. Ja, misschien nog wel spannender. Net als bij de thuiswedstrijd speelden de Amsterdammers nu dan op bezoek in Den Bosch weer 2-2 gelijk. Dus 4-4 over twee wedstrijden. Dus weer shootouts voor Amsterdam. Na 5 pogingen was het ook daarin nog de stand gelijk in die shootouts en de sudden death. Ja, toen sloeg het noodlot toe voor toch wel de grote Frederik Matla van Den Bosch. Zo vaak zo belangrijk voor haar club. Maar nu missen ze op dat cruciale moment. En Felice Albers van Amsterdam, die faalde vervolgens niet en maakte haar club dus landskampioen. Het is ook een lange weg geweest voor Amsterdam, dat met een vernieuwd team aan het seizoen begon. Als vierde eindigde in de hoofdklasse en nu dus uiteindelijk op het juiste moment, zoals we dat dan noemen, piekte in de play-offs. 2 keer moesten er shootouts aan de pas komen. Eerst tegen SCHC en nu dus in de finale tegen Den Bosch. En 2 keer was het ook Oranjekiepster Anne van Veenendaal die haar ploeg door die shootouts heen sleepte. Dus als ik nog een naam mag noemen, is het die van haar, Anne van Veenendaal. Fantastisch gekiept in de play-offs en de shootouts.
4: Anne Veenendaal, echt fantastisch. En sowieso echt knap van Amsterdam. Op Roland Garros zijn nog 2 Nederlanders actief in het enkelspel. Tellen Griekspoor en Jesper de Jong. En die plaatsing van Jesper de Jong, dat is wel echt opmerkelijk, hè?
20: Klopt, ja. Ja, de Jong was eerder gestrand in de derde kwalificatieronde, maar werd alsnog toegelaten tot het hoofdtoernooi door een afzegging. Die moest het in de eerste echte ronde opnemen tegen Stan Wawrinka, de 41-jarige Zwitser die in 2015 zelf nog Roland Garros won. En dat deed de Jong heel goed. Hij won in 4 sets van de veteraan die voor het laatste op het Franse gravel stond. De Jong speelde agressief, voortvarend in de bloedhitte in Parijs. 31 graden was het. En hij mag zich dus nu gaan melden in de tweede ronde. En Griekspoor dan is als 29e geplaatst en speelt zijn eerste ronde later vandaag tegen de ongeplaatste Italiaan Matteo Arnaldi. En Botik van de Zandschulp, die is al uitgeschakeld. Die verloor gisteren in toch wel matige partij van de als 25e geplaatste Argentijn Francisco Cerundolo.
4: En bij het wielrennen gaan we de slotweek van de Giro er nu echt wel in. Die strijd om het podium, is het nog spannend?
20: Nou, Jonas Vingegaard die gaat die laatste zware koersweek wel vol vertrouwen in. Hij was op voorhand de favoriet en maakt die status in Italië ook wel keurig waar. De roze trui zit wel stevig op zijn schouders. En hij kan dus zo voor het eerst in zijn carrière de Giro gaan winnen. Het gat met zijn concurrenten is behoorlijk. En de Deen lijkt ook tot nu toe helemaal geen last te hebben van verval. Vingegaard zelf zegt dat hij niet eens elke etappe volle bak zal gaan. Maar hij wil nog wel een etappe winnen in het roze en dus voor die eindzegen gaan. En wij kijken natuurlijk met extra interesse naar Tijmen Arendsman, die na 2 weken ook podiumkandidaat is in ieder geval. Hij staat nu 4e op niet al te grote afstand van de nummer 3. Dus dat zou voor hem ook wel mooi zijn.
4: Suze, dankjewel.

0: Multicolor Sommieu.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
6: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
7: De Verenigde Staten hebben doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Toch staat het staakt het vuren volgens Amerika nog steeds overeind. Ook wordt er nog onderhandeld tussen Amerika en Iran. De eisen van de twee liggen mijlenver uit elkaar. Veel infrastructuur is zo verouderd dat de bereikbaarheid van Nederland in gevaar komt. Dat zeggen gemeenten en provincies. Jaarlijks is er 1,5 miljard euro nodig. Komt dat geld er niet, dan gaan inwoners en ondernemers veel overlast krijgen, omdat bruggen en viaducten langere tijd afgesloten moeten worden. In Zutphen is een grote brand geweest bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij. Dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Zij bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het wordt een warm dagje.
8: Ja, wat mij betreft mag je er ook het predicaat heet op plakken.
0: Doe
8: want,
0: dat.
8: Laten we dat gewoon doen. Want op veel plaatsen in ons land gaan we richting of zelfs over de 30 graden heen. Helemaal in het uiterste noorden. Op de Wadden valt het wel mee. Daar zullen we in de buurt van de 25 graden uitkomen. Maar zit je eventjes op het vasteland, dan is het al snel 8, 29 graden in het uiterste noorden. En in de rest van het land 30 tot 32 graden. Het warmst in het zuidoosten. De wind is daarbij zwak, hooguit matig uit de noordelijke richting. En het is vooral ronduit zonnig. Met een hoge zonkracht ook. Dus smeer je goed in als je vandaag buiten bent. En verder allemaal een beetje rustig aan doen. Dan komen we er wel doorheen.
0: En de komende dagen?
8: Ja, temperatuur gaat wel wat terug. Morgen is het 19 tot 26 graden. Dat heeft ermee te maken dat er een wat hardere noordenwind opsteekt. Windkracht 3 tot 4. En die 19 graden is dan weggelegd voor het noorden en die 26 voor het zuidoosten van het land. Iets meer bewolking, vooral in het noorden van het land. In het zuiden blijft het vrijwel zonnig. En donderdag is het dan op veel plaatsen weer zonnig met nog steeds zo'n 20 tot 26 graden. Vrijdag weer wat warmer. In het weekend weer terugval naar deze temperaturen. En in de loop van het weekend misschien wat wisselvalliger, maar veel neerslag zit er voorlopig niet in.
0: Marco, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg?
9: Ja, het is vrij druk, zoals gebruikelijk op het dinsdag. Met meer dan 400 kilometer file alles bij elkaar. Er zijn wat ongelukken gebeurd waardoor extra vertraging is ontstaan. Onder meer op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Hoogvliet en Afrit Brieden. Het staat 10 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is op dit moment ongeveer een half uur. Net zoveel vertraging op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West, het 11 kilometer file. Een ongeluk met twee auto's. De linkerrijstrook is dicht. en een ongeluk met twee auto's, ook in Brabant. Op de A59 Den Bosch richting Zonzeel, tussen Knoopend Hooipolder en Maarden, 4 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht.
0: Criminelen dringen dieper door in de onderdelen van de maatschappij, terwijl de controle erop juist minder wordt, concludeert een kenniscentrum. Zo onze politiek verslaggever.
10: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
11: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
12: Het land treurt. Soedan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
13: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
12: Help de mensen in Soedan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attent. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attent.
15: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Vier het leven intens. Vertrouw op Attent. Attent met ds.nl.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Criminelen krijgen steeds meer invloed in wijken, maar ook op besluitvorming. Terwijl de controle en het zicht vanuit de overheid juist afnemen. Dat blijkt uit een rapport van het Strategisch Beraad Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit. En dat is in handen van de NOS. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, de grip van criminelen wordt dus steviger?
16: Ja, dat blijkt inderdaad uit dit rapport. Dit rapport, daar is 3 jaar aan gewerkt. Het kwam er op verzoek van het kabinet na onder meer de moord op Peter R. de Vries. Ja, en het laat zien dat er eigenlijk steeds minder sprake is van een boven- en een onderwereld, maar dat het steeds meer door elkaar loopt. Dat criminelen dus zich bijvoorbeeld mengen in vastgoed, transport, de zorg, horeca, detailhandel. En dat is een heel groot risico, schrijven de onderzoekers van dit rapport. Want de dragende structuren van de samenleving worden hiermee aangetast. En het gevaar bestaat dus dat er echt een staat binnen de staat gaat ontstaan.
0: En wat voor voorbeelden zijn daarbij te bedenken?
16: Ja, het meest zichtbare afgelopen tijd was misschien wel Ines Wesky, de bekende advocaat, met een grote staat van dienst, die uiteindelijk toch slachtoffer werd van de organisatie van Taki. En informatie ging doorspelen. Daar liepen ook echt die onderwereld en bovenwereld door elkaar. Komt steeds dichter bij elkaar. En ja, soms springt de criminaliteit ook in waar de overheid het laat liggen, schrijven de onderzoekers. Dat bleek bijvoorbeeld bij de overstromingen in Valkenburg in 2023... Daar kwam de hulp vanuit de overheid niet snel op gang. En daardoor zagen criminelen kans om daarop in te springen. Horecaondernemers die in geldnood kwamen, die kregen financiële hulp van criminelen. Zij benaderden zelf die ondernemers om daarmee hun geld wit te wassen. En bijvoorbeeld vergaderruimte aan te bieden of drugshandel te faciliteren. Maar het gebeurt eigenlijk op veel breder vlak, zeggen de onderzoekers. Bijvoorbeeld dat ze soms echt een alternatief worden voor maatschappelijke voorzieningen, zoals met doktersrecepten, het aanbieden van woonruimte, bescherming. Ja, en daarmee worden burgers die daar op zo'n aanbod ingaan steeds afhankelijker van de criminaliteit.
0: En de controle, die is juist dus blijkbaar minder geworden. Dus wat moet het kabinet doen, zeggen de onderzoekers?
16: Ja, ze bieden echt heel veel verschillende zaken raden ze aan om te doen. Bijvoorbeeld dat gemeenten als eerste het recht moeten krijgen om vastgoed te kopen in bepaalde buurten waarin het slecht gaat, waarin de criminaliteit veel grip heeft. Met zo'n nieuw voorkeursrecht zou ingrijpen kunnen voorkomen dat malafide verhuurders en investeerders nog meer woningen krijgen. En verder wordt er geadviseerd om niet-integere medewerkers in de publieke sector minder makkelijk van baan te laten wisselen. Dus daarop in te grijpen. Cryptovaluta moet worden ingegrepen. Omdat criminelen dat ook steeds meer gebruiken om daarmee hun geld te verdienen. En daarnaast wordt er gewezen naar jongeren. Want jongeren worden vaak geronseld, ook bijvoorbeeld via Snapchat. Nou, daar zou ook echt een aanpak vanuit de overheid moeten komen.
0: En hoe reageert het kabinet daarop?
16: Ja, het kabinet komt met een Kamerbrief later deze ochtend. En daarin erkennen ze wel de problemen. Maar benadrukt het kabinet vooral dat ze op de goede weg zijn met hun aanpak. De aanpak van het kabinet is voorkomen, doorbreken, bestraffen en beschermen. En daarvan zeggen ze, het is al jaren topprioriteit om dit aan te pakken, de georganiseerde criminaliteit. En dit onderzoek laat zien dat we goede keuzes hebben gemaakt, schrijft het kabinet. Maar ja, als we eigenlijk het onderzoek goed lezen, dan moeten we toch zeggen dat die onderzoekers niet zo positief zijn. Ze vrezen juist dat het de verkeerde kant op gaat en dat het kabinet niet de grip heeft en ook die grip misschien wel meer verliest op de criminaliteit. Dus het is zeker een zorgelijk rapport waarmee het kabinet aan de slag moet.
0: Ewout, dankjewel. Politiek verslaggever Ewout Kiviet.
17: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
18: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
17: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
19: Hey Astrid, een vraagje.
20: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
17: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
21: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
17: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: De centraal schriftelijke eindexamen zitten er bijna op. Naast de biologie en natuurkunde komen er vandaag en morgen nog talen aan bod, Spaans en Frans, maar ook Arabisch en Turks. En voor die laatste twee talen doen steeds meer leerlingen eindexamen. Samira Haddad is docent Arabisch en werkt voor het College voor Toetsen en Examens. Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
0: Waar komt het door dat meer leerlingen voor Turks en Arabisch als eindexamenvak kiezen?
22: Wat de reden is?
0: Ja.
22: Een van de redenen is dat ze vanwege hun culturele identiteit. Maar daarnaast is het ook omdat het ze groeien op, zeg maar, met de taal vanuit huis. En het kan makkelijk zijn als compensatievak.
0: Ja, want het is eigenlijk hun moedertaal voor een deel.
22: Ja, Arabisch is wel een moedertaal, alhoewel zeg maar het modern standaard Arabisch, wat zeg maar op het lezen en het schrijven, dat is niet de taal waarmee ze opgroeien. Dat is meer een spreektaal. Dus een van de dialecten, daar groeien ze vaak mee op.
0: Dus ze moeten wel aan de bak als ze...
22: schrijven is iets anders. Ja, zeker wel. Ze moeten zeker aan de bak.
0: Zijn er ook veel scholen die het aanbieden?
22: Op dit moment zijn er twee scholen die het aanbieden, zeg maar, als een lange variant. Dus vanaf leerjaar 1. Maar er zijn wel heel veel scholen die het, zeg maar, als in de bovenbouw aanbieden. Dus voor leerlingen die het al kennen, die het al beheersen.
0: En mogen die dan ook examen doen in Arabisch of Turks?
22: Ja, zeker. Ja. In de bovenbouw zijn het voornamelijk leerlingen van vluchtelingenkinderen. Maar ook bijvoorbeeld vanuit, zeg maar, met een islamitische achtergrond.
0: Ja, maar relatief weinig scholen dus die het nog aanbieden.
22: Ja, helaas wel. Vroeger waren het er meer. Ik denk zo ongeveer 25 jaar geleden. Toen waren er ongeveer in Nederland 52 scholen die het vak aanboden, zeg maar, als OWALT onderwijs. Dus onderwijs in eigen taal en cultuur. Dus er waren lessen, zeg maar, na schooltijd. Daar waren ook toen de tijd examens voor. Maar dat is op een gegeven moment wegbezuinigd door de overheid.
0: Ah, dus het heeft te maken met geld?
22: Ja, het heeft te maken met geld. Maar ik denk ook een beetje met... zijn ook scholen die niet willen... die willen bijvoorbeeld geen zwarte school worden. Of, ik weet niet of je de term nog mag gebruiken.
0: Dat is in ieder geval duidelijk.
22: Precies. Ik denk dat de politiek niet heel erg meewerkt. Laat ik het daar houden.
0: Dus dat scholen het expres de vakken niet aanbieden, omdat ze niet willen dat er daardoor kinderen van uit bepaalde groepen naar hen toe komen.
22: Ja, dat ik vermoed dat. Ik kan het natuurlijk niet hard maken, maar ik vermoed dat wel. Ja.
0: Zijn er ook leerlingen zonder die Turkse of Arabische achtergrond, hè, of in ieder geval de Arabische taalachtergrond, die voor deze talen kiezen?
22: Jawel, die zijn er ook. En dan kunnen we spreken over Nederlandse kinderen die bijvoorbeeld een islamitische achtergrond hebben, die kiezen voor het Arabisch. Maar ik moet zeggen dat er ook best wel veel Nederlandse kinderen zijn, dus zonder islamitische achtergrond, die ook nieuwsgierig zijn naar het vak. Alleen komen die op dit moment nog niet in aanmerking om een eindexamen te doen.
0: Want hun niveau is niet goed genoeg.
22: Nee, klopt. Ja. Maar dat gaat wel veranderen.
0: Hoe maakt u leerlingen enthousiast?
22: Door ze verschillende dingen aan te bieden. Niet alleen maar taal, maar ook over de cultuur. Er zijn 22 Arabische landen in Nederland. Arabische landen. Waar Arabisch gesproken wordt. En dus ik ga in op de cultuur. Ik ga over in op op de geschiedenis, op de literatuur. Dat soort dingen.
0: Want dat is rijk.
22: De kunst.
0: Dat verleden.
22: Ja, zeker. De Arabische wereld is inderdaad heel erg rijk. Ja, klopt.
0: Dank. Samira Haddad, docent Arabisch. Gemeenten zijn bezorgd over een hoogwaterplan. Te lezen bij Omroep Gelderland.
7: De gemeenten Heumen en Wijchen noemen het plan in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onacceptabel. Om de veiligheid bij hoogwater in de Maas te garanderen, staat in het hoogwaterplan dat de dorpen Nederasselt en Overasselt een eiland worden. Er komt een zogenoemde groene rivier om de dorpen heen, die bij een hoogpeil in de Maas vol water komt te staan. Dat raakt de inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en de gemeente zelf, schrijven ze. Boer Theo gaat zijn land er niet voor opofferen, zegt hij.
1: Nee, na van nooit niet. Nee. Maar ik denk, dat gaat niet alleen voor mij, maar mijn collega's die zullen ook denken van, daar gaan we niet aan meewerken.
7: Hij denkt ook dat er huizen zullen moeten sneuvelen voor dat plan. Busreizigers in Utrecht moeten niet te veel verwachten van de compensatie voor alle OV-chaos in de provincie. Twee busbedrijven hebben boetes gekregen omdat veel bussen te laat zijn of uitvallen. Volgens RTV Utrecht is het bedrag opgelopen tot 3 miljoen euro. Het is de bedoeling dat reizigers daarmee worden gecompenseerd. Partijen in het provinciebestuur hadden ideeën over gratis reizen of plannen voor mensen met een laag inkomen. Maar RTV Utrecht denkt niet dat het erin zit. Vorige maand werd in de hele regio 5 miljoen keer ingecheckt in bus en tram. Dat zou neerkomen op 60 cent compensatie per keer. In de buurt van een defensieterrein in de buurt van Assen in Drenthe is gisteravond een natuurbrand uitgebroken, is te lezen bij RTV Drenthe. Op een foto is brandend gras te zien. De brand werd rond 9 uur ontdekt. De brandweer rukte met meerdere wagens uit. Met succes. Het vuur was al snel uit. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. En in Friesland is gisteren de Elfstedentocht gereden. Op de fiets natuurlijk. Omroep Friesland was er de hele dag bij, langs het parcours. Maar twee Friesland-verslaggevers stapten samen op de tandem om de tocht te volbrengen. Isa en Demi werden door een collega bij de finish opgevangen met een alcoholvrij biertje.
2: Hoe is het van je? Ja, echt wel goed, maar ik wist zelf niet dat ik er ben. Oh jee, ja. Het is echt wel leuk best, ja.
7: Ja, wel leuk geweest, zegt ze. En dat kan ik me ook wel een beetje voorstellen. 235 kilometer is die tocht. 16.000 fietsers deden er aan mee. En om 11:30 gisteravond kwam de laatste binnen in Polsward. Man die de tocht voor de 10e keer fietste. Hij wist dus wel waar hij aan begon. Zijn samenvatting, ik fietste niet zo hard. Ja, en dan ben je automatisch wat later.
0: Klinkt logisch. Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
9: Het is druk op de weg. Meer dan 100 files. De meeste in Noord-Brabant en Gelderland. Op de A15 Rotterdam richting Europoort is de meeste vertraging. Tussen Hoogvliet en Afrit Brielen na een ongeluk met twee vrachtwagens en twee auto's. 10 kilometer stilstaan geeft 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
3: NPO Radio 1.
23: Wie luistert, weet meer.

Red Hot Chili Peppers, Dani, California. Het is 8 minuten voor 8. Het geluid van een Ferrari pikt de kenner er uit duizenden uit. Ah, de Ferrari met een verbrandingsmotor, wel te verstaan. Die heeft nu een elektrische collega.

0: krijgen, die sinds gisteravond 9:50 voor de hele wereld te zien is. Mark Klaver, journalist bij Autoweek, was de afgelopen dagen in Italië om de elektrische Ferrari met eigen ogen te zien. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Astrid.
0: En, hoe is hij?
1: Ik was inderdaad aanwezig bij de onthulling.
0: En hoe is hij?
1: Ja, hoe is hij? Heb je zelf de beelden al gezien of nog niet?
0: Ja, ik heb jouw eigen filmpje even bekeken.
1: Ja, dus ja, dan heb je er inmiddels ook een mening over gevormd. Misschien heb je wat reacties gelezen onder de video.
0: Ja is, ik ben niet zo'n enorme autoliefhebber, moet ik je meteen zeggen. Althans geen kenner of zo, weet je.
1: Nee.
0: Ik dacht vooral meteen, dit is een gele. Hij hoort toch rood te zijn, een Ferrari.
1: ja, hij is ook in rood leverbaar. En bij Ferrari in elke kleur die je maar wilt, denk ik. Als je maar genoeg betaalt. Maar die gele, die valt lekker op, inderdaad. Ja.
0: Het tweede wat ik dacht was, ik vind hem niet zoveel afwijken van heel veel andere auto's die ik zie. Klopt dat?
1: Dat klopt. Dat was, hij oogt ook wel anders dan de reguliere auto's die op de weg ziet. Maar hij heeft ook wel iets van wat nieuwe elektrische auto's uit het Perre Oosten, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: In die zin was het voor mij ook eventjes een lichte shock toen ik hem zag. Oké, dit is het dus. Ja, de achterkant, daar is wat Ferrari-geen in verwerkt. Maar ja, de rest van de auto is radicaal anders. Het is een bewuste keus, denk ik. Maar,
0: en waarom hebben ze die keuze gemaakt, denk je?
1: Ja, omdat het natuurlijk een elektrische Ferrari is. En men had natuurlijk ook gewoon een bestaand model kunnen elektrificeren. Zoals sommige andere merken ook wel doen. Bijvoorbeeld hun een paar jaar geleden geïntroduceerde SUV. Althans, zo noemen ze hem zelf niet. De Puro Sangue. Dat is toch ook een heel andere Ferrari. Maar wel duidelijk een Ferrari om te zien. Dus daar hadden ze natuurlijk ook gewoon een elektrische versie van kunnen maken. Maar ja, voor die strategie is niet gekozen. Het is iets radicaal anders geworden, waarvoor ze dus een design studio uit San Francisco hebben gevraagd. Een design collectief eigenlijk, wat onder leiding staat, of deels onder leiding van Joni Ive, die natuurlijk heel lang voor Apple heeft gewerkt en de design heeft bepaald van Apple. Ja, misschien kunnen we daar
0: dat kun je misschien
1: iets van
0: zien.
1: Terugvinden. Ja. Het is, ja.
0: En hoe klinkt die?
1: Ja, dat weten we dus nog niet. Er is ons wel heel veel verteld over het geluid van de auto in een workshop. Daarmee geeft men aan dat, althans zo wordt het verteld, een elektromotor maakt in zekere zin ook geluid. En er zijn dus aan die elektromotoren een soort ontvangers geplaatst. En dat geluid wordt dan omgezet naar een soort toon of klank. Die logisch bij het toerental van de elektromotor moet horen en ook bij de rijbeleving van de auto. En het zal aan de buitenkant hoorbaar zijn en aan de binnenkant. En men vergeleek het eigenlijk met het geluid van een elektrische gitaar. Kijk, die snaren, als je die normaal aanraakt, hoor je ook niks. Maar zodra je dat aan een versterker koppelt, dan komt dus het geluid eruit. En op die manier creëren ze het geluid voor deze auto. Maar gehoord hebben we het nog niet.
0: En gaat die weer heel hard? Dit is de benzine Ferrari.
1: Nou ja, dat is natuurlijk een beetje het dilemma met een elektrische auto. Want er zijn al veel meer elektrische auto's met meer dan 1000 pk. Dus daar maak je eigenlijk geen indruk meer mee. Deze auto heeft ook iets meer dan 1000 pk, wat natuurlijk feitelijk krankzinnig veel is. Hij heeft een topsnelheid van iets over de 300. En hij gaat in 2,5 seconden van 0 naar 100. Dat is ook ontzettend snel. Hè? Dat nadert gewoon dat van een Formule 1 auto. Maar bijvoorbeeld Tesla, die heeft een auto die nog niet een kwart kost van deze. En die gaat sneller van 0 naar 100. En heeft ook net zoveel vermogen.
0: Dus het onderscheidingsvermogen wordt wat minder makkelijk.
1: Op dat vlak wordt het moeilijk. Ja.
0: En dat speciale evenement, hoe was dat?
1: Nou, dat was heel speciaal. Werd er natuurlijk krankzinnige veiligheidsmaatregelen genomen voor wat betreft je apparatuur. Dus alles werd steeds afgeplakt en werd al 10 keer gecontroleerd. De camera's van je telefoon, van je laptop, bij het ingaan, bij het uitgaan. Tot op het vervelende aan toe. Terwijl we natuurlijk van tevoren al een embargo-verklaring hebben moeten ondertekenen op straffen van €500.000 dat we niets naar buiten brachten. Maar toch, die controle is er en de avond. Op zondagavond was er dan een groot spektakel. Ze werden van het hotel, wat een half uurtje rijden was van de evenementlocatie, naar die evenementlocatie gereden met een hele escorte aan van de politie. De snelwegen werden afgezet met loeiende sirenes. Gingen we over de vluchtstrook. Dus ja, heel Italië moest even stoppen omdat wij een auto moesten bekijken. Maar dat kan in Italië, want het is Ferrari.
0: Heel Italiaans, lekker uitpakken. Echt, ja.
1: Ja, heel erg. Ja.
0: Hartelijk dank, Mark Klaver, journalist bij Autoweek, over die nieuwe elektrische Ferrari.
2: NPO Radio 1.
3: 1 vandaag. In Congo, hoe is het daar nu?
4: Heel erg zorgelijk. Heel veel mensen die op dit moment zelfs vluchten voor ebola.
2: Verdieping bij het nieuws.
5: Gefrustreerde reizigers, er werd geschreeuwd.
6: 7 op de 10 staat echt wel achter die mogelijke stakingen.
7: Toen is er een bom naar binnen gegooid met een brandversnellende vloeistof.
8: Alleen de meest kwetsbare mensen mogen naar binnen. De rest moet buiten slapen.
2: Elke dag een factcheck.
9: Ze hebben zo vaak recessen daar. Ze hebben nog meer vakantie dan de school. Vakanties.
10: Dat beeld klopt niet. Fictie.
11: Avro Tros met 1 vandaag.
2: Op NPO Radio 1.
11: Elke werkdag van 12 tot half 2.
2: Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Hey, Remo!
13: Koffie en thee.

0: op de 10 staat echt wel achter die mogelijke stakingen.
1: Toen is er een bom naar binnen gegooid met een brandversnellende vloeistof.
2: Alleen de meest kwetsbare mensen mogen naar binnen, de rest moet buiten slapen.
3: Elke dag een factcheck.
4: Ze hebben zo vaak recessen daar, ze hebben nog meer vakantie dan de schoolvakanties.
0: Dat beeld klopt niet. Fictie.
5: Avro Tros met 1 Vandaag.
6: Op NPO Radio 1.
5: Elke werkdag van 12 tot half 2.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van de Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in de Klas van 26. Vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Europa is van Picasso. India is van mij.
13: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: NPO Radio 1. 8 uur.
5: Astrid Kersenboom.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
14: Goedemorgen. Ondanks de vredesonderhandelingen heeft de VS aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran. En criminelen krijgen steeds meer invloed op het dagelijks leven. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
15: De invloed van criminelen op bijvoorbeeld wijken en in besturen neemt verder toe. Dat staat in een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit. Criminele organisaties bieden mensen bijvoorbeeld alternatieven voor doktersrecepten, woonruimte of financiële hulp. Ze profiteren daarbij van het afnemende vertrouwen in de overheid. De onderzoekers waarschuwen dat er een parallele economie ontstaat waar de overheid geen grip op heeft. Ook zou er meer moeten gebeuren tegen de grootschalige werving van jongeren door criminelen. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om de eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Een akkoord lijkt niet dichtbij. Veel infrastructuur in Nederland is zo verouderd dat de bereikbaarheid in het geding komt. Dat zeggen gemeenten en provincies. Er moet volgens hen jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd in de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Als dat geld er niet komt, dan bestaat er een kans dat er veel afgesloten moet worden, waarschuwen die gemeenten en provincies. Ook staat de bereikbaarheid van nieuwe woonwijken onder druk. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Nog lang niet alle scholen bieden de vakken aan, onder meer door een tekort aan bevoegde docenten. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. De speler van het jaar in de Eredivisie is Ismaël Saibari. De middenvelder van PSV is bij de Eredivisie Awards verkozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Saibari zorgde bij PSV voor 15 competitiegoals. Bij de vrouwen ging de award voor beste speelster naar

0: Feyenoorder Mau Itamura. De Oeuvre Award ging naar coach Sarina Wiegman. Het is de eerste keer dat een vrouw deze Oeuvreprijs wint. De Amerikaanse jazzsaxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Zijn carrière begon eind jaren 40 en hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. In 2014 moest Rollins stoppen met spelen omdat hij leed aan een longziekte. Sonny Rollins was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat koeler.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
2: Een vrij drukke ochtendspits, veel dagelijkse drukte op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. 12 kilometer file, 25 minuten vertraging. Ben je uit die file, kom je in een andere file richting Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen van 13 kilometer. A15 Rotterdam richting Europoort tussen Hoogvliet en Afrit Briele nog een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is net weer vrij. A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 12 kilometer file en 25 minuten vertraging.
1: Nieuwe aanvallen vannacht van de VS op doelen in Zuid-Iran. Straks onze correspondent over wat dat doet met de vredesonderhandelingen.
3: Ster. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran. Terwijl vredesonderhandelingen in volle gang zijn en er positieve geluiden over te horen waren. Midden-Oosten-correspondent David Poort in Qatar vertelt wat voor aanvallen het waren.
8: Het gaat om luchtaanvallen bij de stad Bandar Abbas. Dat ligt aan de Persische Golf in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens de Amerikanen ging het gewoon om zelfverdediging. Want er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen. En ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn. We weten niet precies hoe groot deze operatie was afgelopen nacht. Dus een beetje lastig te zeggen of dit nou echt een soort van uitzonderlijk incident is. Maar het is in ieder geval wel duidelijk dat Trump gewoon door wil met die onderhandelingen voor een akkoord.
1: En is er dan al wel een Iraanse reactie op deze aanvallen?
8: Nee, ik heb nog niets gezien. Het is natuurlijk een heel precair moment waarop dit gebeurt. Waarop Iraniërs vooral geen zwakte willen laten zien. Dus het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
1: Ja, want het betekent dat het vertrouwen toch wel echt op het spel staat?
8: Ja, nou ja, goed, deze nieuwe confrontatie wordt gezien hier als een soort van tegenvaller onderweg naar een akkoord. Het is nog niet helemaal duidelijk of dit echt die vredesonderhandelingen in gevaar brengt. De gedachte is van niet. We hadden hier gisteren in Doha de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op bezoek, samen met de parlementsvoorzitter en ook de centrale bankpresident van Iran, dus om te overleggen over de laatste struikelblokken, zeg maar, voor een deal. En vooral ja, die centrale bankpresident, dat is interessant dat die is meegekomen, want het zou gaan om bevroren tegoeden die zouden moeten worden vrijgegeven als onderdeel van het akkoord. Daar hebben we nog niet heel veel details over gehoord, behalve dat Dat Qatar nu zegt dat ze in ieder geval niet zullen gaan betalen aan Iran om dit allemaal voor elkaar te krijgen.
1: Zei correspondent David Poort. Ondertussen gaat Israël de oorlog tegen Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu gisteren in een videoboodschap, waarin hij de situatie vergeleek met het indrukken van een gaspedaal.
9: Maar we gaan niet de regel van de afsha. Leefig, maar het is een de afsha uitdrukker. En dan gaan
1: we gaan de voet niet van het gaspedaal halen, zegt Netanyahu. We gaan het pedaal zelfs verder intrappen. We pakken ze. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, heeft Israël dan meteen ook afgelopen nacht meer aanvallen uitgevoerd op doelen in Libanon?
10: Nee, daar lijkt het niet op. En dat was wel de verwachting. De gemeenschappen aan de grens in het noorden van Israël, die vaardigden ook allemaal waarschuwingen uit van het gaat los. Dus blijf binnen, stuur je kinderen niet naar school. En aan de Libanese kant werd er gevreesd voor hernieuwde aanvallen op Beirut. En dan natuurlijk met name op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, waar Hezbollah heel sterk is. En daar zag je dus ook meteen een grote exodus van mensen die daar probeerden weg te komen. Maar voorlopig hebben die woorden van Netanyahu niet meteen effect gehad.
1: En heeft Hezbollah al gereageerd op dat dreigement?
10: Niet zozeer. Indirect een parlementslid dat zegt dat ze zich niet laten intimideren. De meest duidelijke reactie die kwam wel uit Iran, dat Hezbollah steunt. David had het er al over. Die onderhandelingen die gevoerd worden, gaat het dus ook heel erg over Libanon. En Iran heeft gezegd dat op het moment dat Beirut weer wordt aangevallen, dat dan die onderhandelingen met Amerika wel heel erg moeilijk zou maken.
1: En de Libanese regering, kunnen die iets doen?
10: Nee, ja, dat blijft het dilemma van de Libanese regering door de jaren heen eigenlijk. Zij willen ook het liefste niet dat Hezbollah een leger heeft dat machtiger is dan het Libanese leger. Maar voor de rest is Hezbollah natuurlijk ook op andere manieren een factor. Het is gewoon een politieke partij met grote steun onder de Libanese bevolking. En dan met name het deel van Sjiïten dat Hezbollah steunt. Dus ja, daar moet je op een of andere manier rekening mee houden. Je kunt ze niet bevechten. Dat is in het verleden wel geprobeerd. Nou, dan komt Hezbollah met wapens de straten van Beirut op. En dan zijn ze eigenlijk veel sterker dan dat Libanese leger. Dus je zult met ze moeten praten. Tegelijkertijd, Hezbollah heeft opgeroepen om de Libanese regering omver te werpen. Dus dat maakt het allemaal heel erg ingewikkeld. En je zou kunnen zeggen, het komt de Libanese regering misschien wel goed uit als Israël Hezbollah harder aanpakt. Ja, tegelijkertijd, ze doen dat wel met bommen. En dat valt dan weer op je eigen land. En ja, daar moet je ook toe verhouden. Dus ja, dat is wel een hele lastige situatie voor de Libanese politiek.
1: Ja, en wat betekent dat voor de mensen die wonen in dat gebied?
10: Ja, dat gebied moet je even uit elkaar trekken, denk ik. Het zuiden van Libanon, daar is Israël aanwezig, bezet een deel van dat land en vaardigt elke dag eigenlijk wel evacuatiebevelen uit voor ook de steden en bombardeert daar dan vervolgens dan ook. Beirut is een ander verhaal. Daar zijn natuurlijk in het verleden heel veel aanvallen op geweest. Daarvan heeft Amerika toegezegd, dat moet je niet doen. En dan ja, zie je dus dat men in Beirut op dit moment ook wel echt ja, met angst en beven kijkt wat die woorden van Netanyahu betekenen. En wat de Amerikanen goedkeuren of niet. Hè? Want de Amerikanen hebben gezegd, Israël, onder welke deal wij dan ook gaan sluiten met Iran, zal het recht hebben om zich te blijven verdedigen tegen dreigingen. Nou ja, dat is een hele brede formulering natuurlijk. Maar wat hebben ze gezegd over Beirut? En wat is er vannacht eventueel aan waarschuwingen vanuit Amerika naar Israël gegaan ten aanzien van Beirut? Weten we allemaal niet.
1: Officieel is er nog steeds een staakt vuur, hè, tussen Israël en Libanon.
10: Ja, ja. Ja, ja. Maar ook weer zo breed geformuleerd, hè, destijds. Nu ruim 3 maanden geleden. Toen was er dat staakt het vuren. Maar daaronder begreep Israël en ook Amerika altijd dat Israël wel zich mocht verdedigen. Maar ja, dat is dus heel erg breed. En dus zie je dat er ook veel strijd gevoerd wordt, natuurlijk in het zuiden van Libanon, waar Israël aanwezig is. Daar vecht Hezbollah tegen. Maar er komen ook drones van Hezbollah in Noord-Israël. Dus dat wordt dan door Israël aangegrepen om te zeggen, ja, dan mogen we ook vrij breed terugslaan. En een grote zorg van de Israëliërs, en daar heeft Netanyahu het gisteren ook over gehad, is dat er steeds meer vezeldrones worden ingezet door Hezbollah.
1: Wat voor drones?
10: glasvezeldrones. Dus die je ook heel veel in Oekraïne ziet. Drones aan een draadje, dus die kunnen niet gestoord worden. Ja, en die eisen ook heel veel levens onder Israëlische militairen in Zuid-Libanon. En dat is dan de reden waarom Netanyahu heeft gezegd... Ja, daar gaan we ons tegen verweren. We gaan dus hard Hezbollah raken om ervoor te zorgen... dat die drones in elk geval niet afgevuurd meer worden. Ja, Hezbollah die heeft zich dus al laten horen en zegt... van we laten ons niet intimideren. En vandaar dus dat iedereen ervan uitgaat... dat het behoorlijk hevig kan worden in Zuid-Libanon, Noord-Israël. Hoe hevig en of het ook in Beirut gaat gebeuren, dat blijft de vraag.
1: Sander, dankjewel. Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv. Het is 8:13. Niemand kan beter voor het bos zorgen dan het bos zelf. Met die gedachte gaf Maartje Spronk het stuk bos dat ze had gekocht terug aan de natuur. Een klein stukje wildernis, dicht tegen de grens met België.
11: Maartje Spronk was er zelf al even aan voorbij gereden. Het is ook maar een klein bosje.
12: Een klein hectare, ja.
11: Maar nu staat er een bord met uitleg over de nieuwe status van het bos.
12: Nou is het een beetje definitief geworden. Het bos, dat van zichzelf is.
11: In dit kleine bosje leeft van alles.
12: Reeën, wilde zwijnen, houtsnip, eekhoorn.
11: En die mogen hier allemaal komen. En het gekke is nou, u mag hier niet meer komen. Ja, tenminste, dat heeft u met zichzelf afgesproken.
12: Ja, afgesproken. Dus ik mag ook niet meer kappen, ik mag geen hout weghalen, helemaal niks. En ik hou wel van die jammerboel van het bos, maar niet zo opgeharkt.
11: Dit bosje was van u? En daar kon je van alles en nog wat mee doen. Maar u heeft ervoor gekozen om het bos zelf de eigenaar van zichzelf te laten zijn.
12: Dat is nou, als het goed is, een feit. We hebben het bevestigd. We hebben de noodgetreden akte bij kadaster vastgelegd. Als ik doodga, dan zit een kettingbeding. Moet dat eeuwig en eeuwig. Gebaseerd op de akte van redemptie. Maar ook het Haagse bos. Het bestaat nog steeds. Heel de stad is eromheen gebouwd. Gekke Haagse bos is er wel.
11: En de akte van redemptie houdt in handen af.
12: Niet kappen, niet doen, moet bos blijven.
11: Dat vinden mensen moeilijk, hè, als het om de natuur gaat. Want we kwamen net langs een ander perceel. Daar stonden hekken omheen. En dat had een bepaalde reden.
12: Nou, dat hebben ze 2 jaar terug gedaan. Omdat er waarschijnlijk een plantje stond. Wat dan beheer, beschermd moest worden. Ja. En waar de varkens en zo niet mogen komen. Stel je voor dat ze ze omwoeden. Terwijl al die jaren daarvoor... dat zeldzame plantje juist hier heeft kunnen vestigen. Ja. Maar nou in één keer hebben we dat gezien... en dan gaan we daar alle middelen tegenaan gooien en geld om dat te beschermen. Nou, heel veel goede bedoelingen. En dat maar als puntje paaltje komt, heb ik zoiets... laat dat dan lekker aan de natuur over. Het is een uitgebalanceerd, perfect werkend systeem... Ja. Wat liefst niet verstoord wordt. Nou, daar zijn wij meester in geworden. Zeker zo oud als ik ben, is het helemaal misgelopen.
11: Het bos is autonoom, gaat zijn eigen gang.
12: Dat is de bedoeling. Het ecosysteem mag bepalen wat het gaat worden. En het zou zomaar kunnen zijn dat het bos betere beslissingen... als het natuurlijk een bos beslissingen kan zijn, mensen worden... maar gaat nemen, dat wij nog misschien versteld van staan. Ja. Als wij maar blijven duwen en trekken aan zoiets... dan krijgen we nooit wat misschien van oorsprong wel zou kunnen zijn. Ja. Dat we dan toch er iets hebben van nee, de natuur was zo gek nog niet.
11: Het is een beetje een experiment. Kijken waar de natuur mee komt als we dit ongemoeid laten... Is het ook symbolisch?
12: Hier gaan we de wereld niet meer redden, natuurlijk. Het is symbolisch. Ik ben gelukkig in de gelegenheid geweest om dit te doen. Om een statement te zetten van, kijk, wat willen we nou eigenlijk met z'n allen? Gaan we daar niet alleen maar gebruik van maken en ook iets terug durven geven?
11: En niet iedereen heeft een bos, maar veel mensen hebben wel keuzemogelijkheden.
12: We hebben allemaal keuzes en we moeten wel wat meer nadenken. Maar ik ben blij dat ik die mogelijkheid heb.
1: Zijn Maartje Spronk tegen verslaggever Roepauw. De Telegraaf schrijft dat de Nederlandse vrouw die in 1978 verdween... mogelijk in Noord-Korea terechtkwam.
0: Lady Kaspersma was 26 toen ze in Ierland verdween, spoorloos. Maar de Telegraaf is al 10 jaar aan het uitzoeken wat er gebeurd kan zijn. Er kwam een tip binnen waar deze Telegraaf-verslaggever over vertelt... in de podcast Ontvoerd naar Noord-Korea, die vandaag uitkomt. Lady leefde in Ierland met ene Nick, die kort daarna vertrok naar Libanon.
13: Dat is dus het land, zo weet ik inmiddels, waar vrouwen zonder dat ze het door hadden... werden geronseld voor een leven in Noord-Korea. Waar 4 jonge vrouwen uit het niets verdwenen en vervolgens weer opdoken... nadat ze onder valse voorwenselen naar Pyongyang waren gelokt. Ze hebben het met eigen ogen gezien, deze Libanese vrouwen. In het grote gebouw waar zij gevangen waren, zaten ook enkele Europeanen. Onder wie 2 Nederlandse vrouwen. 2 Dutch women.
0: De Telegraaf sprak met een Amerikaanse juriste die vergelijkbare ontvoeringen van Japanse vrouwen onderzoekt. En zij vertelt dat de naam van Kaspersma ook genoemd is in de zaak. En over een kwartier spreken we met die Telegraaf-verslaggever die aan de zaak werkte. Hoe kan het dat het aantal jongeren in de bijstand maar blijft stijgen, vraagt Binnenlands Bestuur zich af. Er is niet één oorzaak, zegt het CBS. Jongeren kampen met schulden, mentale klachten en woonproblemen. En het aantal vacatures begint langzaam aan te dalen. Jongeren merken dat het snelst, zegt de hoofdeconoom van het CBS. Gaat het goed met de economie, dan krijgen zij als eerste een nieuwe baan. Gaat het minder, dan vliegen zij er als eerste uit. Hij noemt jongeren de kanarie in de kolenmijn. Een deelnemster aan een sportwedstrijd in Frankrijk is afgelopen weekend overleden aan een hitteberoerte. Volgens nieuwszender BFM Lyon deed de vrouw van 28 mee aan een indoor fitnesswedstrijd. In de sporthal zelf was het niet warmer dan 20 graden, maar mogelijk heeft de warmte buiten een rol gespeeld. De organisatie denkt dat de vrouw al oververhit en uitgedroogd was toen ze binnenkwam en aan de wedstrijd begon. En saxofonist Sonny Rollins is overleden, vertelde ik net ook al in het nieuws. Rollins gold decennia lang als een grootheid in de jazz. 59 jaar geleden, in 1967, maakte hij hier in Hilversum samen met bassist Ruud Jacobs en drummer Han Banning opnames die pas een paar jaar geleden werden uitgebracht. Han Banning vertelde er een paar jaar geleden over in dit fragment dat we vonden op sonnyrollins.com.
14: It was like go and play. And it was in Prince, but it was very, very easy to play with him. Because rhythmically he's so developed. You only have to follow. It was like being in the jet stream of an airplane. It was just fantastic.
0: Rollins overleed in zijn huis in Woodstock, New York, en was 95.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
2: Het is een drukke spits met files op de gebruikelijke plekken. De A2, de A27 richting Utrecht vanuit het zuiden, vooral veel vertraging. Er is een ongeluk gebeurd in België op de weg E19 Breda richting Antwerpen. Daarom is die weg afgesloten. Verkeer dat onderweg is op de A16 vanuit Rotterdam naar Antwerpen kan beter omrijden via Bergen-op-Zoom.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
1: Voor de Finse inlichtingendienst horen cyberaanvallen vanuit Rusland tot de grootste dreigingen. Zo bleek eerder deze maand dat computers van het Finse leger en het kantoor van de Finse president waren gehackt. En Oekraïense drones bedoeld voor Rusland komen door verstoringen vanuit Rusland in Finland en de Baltische Staten terecht. Finse defensiebedrijven zijn daarom hard op zoek naar talentvolle jonge hackers die zich in de digitale oorlog kunnen storten. Een verslag van correspondent Rolien Creton.
15: Ik heb net een code gekregen die ik nu moet invoeren, nodig om op de geheime bestemming te komen. Ik sta in de lift op weg naar de hoogste verdieping. Ze willen hier duidelijk geen ongewenste gasten bij deze defensie-hackathon. Bij de ingang ligt een berg met schoenen. Want ja, die doe je in Finland uit als je ergens binnenkomt. Zie ik ook. Ik zie heel veel vermoeide gezichten. Megazakken met chips. Twee jongeren die op de bank liggen. Even de ogen rusten. Slapen mag hier niet. Jongeren hier horen tot de top van de Finse hackers. Neem het tegen elkaar op. Dit is een race van 48 uur waarbij ze militaire apps en afweersystemen ontwikkelen. Met als inzet oorlogsscenario's. Hier drie jongens die een app voor het leger ontwikkelen.
16: Four enemy platoons land around 30 kilometers east of a Finnish town called Joensuu. In just 6 hours they can cause a lot of damage.
15: Vier vijandelijke militaire eenheden landen bij de Finse stad Joensuu. Ligt vlak bij de grens met Rusland. En in slechts 6 uur tijd richten ze enorm veel schade aan. Vernietigen van bruggen, elektriciteit wordt uitgeschakeld, radiotorens vernietigd, ze leggen landmijnen op alle wegen. En zo leggen ze de hele infrastructuur plat.
16: We're making an operational planning workflow that provides real-time data, such as terrain, weather, infrastructure.
15: Onze app geeft het leger in zo'n situatie actuele informatie, over terrein, weersomstandigheden, GPS-masten, satellieten, schuilkelders. Informatie die door militaire bevelhebbers kan worden ingezet. Hier een jonge student die uit Oekraïne is gevlucht en nu in Finland woont.
17: The drone actually thinks about what should it do right now based on all the scenarios that it has.
15: Wij maken een autonome drone, vertelt ze. Niet afhankelijk van een piloot, een drone die op basis van data zelf keuzes kan maken en de situatie kan beoordelen. De hackers worden begeleid door specialisten van Finse defensiebedrijven. En zij geven feedback aan de jongeren, kiezen ook de winnaars. En die defensiespecialisten krijgen zelf ook militaire training.
18: Companies understand that they also have to think about defense. They understand that their employees go back to military refreshers regularly.
15: Alle Finse bedrijven begrijpen hun verantwoordelijkheid voor nationale defensie. Dat vertelt deze defensiespecialist Mikko Hyponen. Bedrijfsleiders, maar ook werknemers gaan regelmatig naar militaire opfriscursussen. Ze zijn dan 1 of 2 weken weg van hun werk om te trainen. En dat wordt overal geaccepteerd. Want iedereen in Finland draagt verantwoordelijkheid voor de verdediging van het land. Niet alleen het leger, maar ook burgers, de overheid en het bedrijfsleven. Dat hoort bij onze cultuur.
19: Yes. So...
15: De uitputtingslag voor deze jonge hackers is bijna voorbij. 48 uur lang hebben ze militaire afweersystemen ontwikkeld. Applaus voor de winnaars die naar voren worden geroepen. Deze jongeren zijn de Finse defensiespecialisten van morgen.
1: Een verslag van correspondent Rolien Kreton.

0: Emiliana Torrini, Jungle Drum. En de drum, want over een uur.
1: Mooi.
0: Spraakmakers.
1: Mooi bruggetje, Astrid. Maar voor Hulde, een hele goede morgen. Net eventjes onze bankrekeningen hier geopend. Want het vakantiegeld is gestort. Bij sommige mensen al een paar dagen eerder. Bij de meeste mensen zal het nu wel binnen zijn. Daar gaan wij het over hebben in stand.nl. De stelling is vandaag, ik heb het vakantiegeld dit jaar hard nodig. Voor de een is dat ook zo. Hè? Die zegt, ik heb het nodig om een buffer op te bouwen die ik kwijt ben geraakt. De ander moet verbouwen bijvoorbeeld. Je staat misschien in de min omdat het dure tijden zijn.
0: Noem maar een voorbeeld, hè, Roos.
1: Noem maar een voorbeeld, zit zelf in een verbouwing. Dus bij mij is het al meteen weer weg. Maar goed, er zijn ook mensen die uitkijken naar een hele mooie reis en het daarvoor gebruiken. Dus die stelling vandaag, ik heb het vakantiegeld dit jaar heel hard nodig. Ik ben heel erg benieuwd naar uw verhaal. Wat doet u met uw vakantiegeld? Zet u het op een spaarrekening? Gaat het meteen op aan openstaande rekeningen? Geeft u het uit aan die vakantie naar uw droombestemming? Waar is dat dan? Of een hoognodige, er is weer verbouwing aan uw huis. Of misschien bent u wel ZZP'er en kijkt u stiekem jaloers naar uw vrienden in vaste dienst. Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie, ik?
2: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
3: Echt waar?
2: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
3: Dat is stoer van mij.
2: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
3: Woehoe!
2: Op sunweb.nl.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. Pias niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
6: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26. Vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
9: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, gelooft nog steeds dat een akkoord met Iran mogelijk is, ondanks de aanvallen van vannacht. Het Amerikaanse leger viel doelen aan in het zuiden van Iran. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Volgens Rubio kan het akkoord er binnen een paar dagen zijn. De overheid heeft steeds minder grip op criminele organisaties, blijkt uit een onderzoek naar ondermijnende criminaliteit. De invloed van criminelen op het bestuur en besluitvorming wordt steeds groter. Ook bieden ze soms alternatieven voor zaken die overheidsinstanties zouden moeten regelen, zoals woonruimte of financiële hulp. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard euro meer investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding, dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. En het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit hun huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, we moeten ons voorbereiden op een warme, hete dag.
8: Ja, ik zou het maar doen, want op dit moment is het overal al meer dan 20 graden. En dat is voor deze, dit moment van de dag natuurlijk best vroeg. Dan zit je eigenlijk al boven wat de gemiddelde maximumtemperatuur voor deze tijd van het jaar zou zijn. En dan moeten we eigenlijk nog beginnen aan de stijging. Nou, die stijging loopt door tot op veel plaatsen boven de 30 graden. In het zuidoosten kan het 32 graden worden. En op de Waddeneilanden zal het met zo'n 25-26 graden wel gedaan zijn. Er waait een zwakke wind uit de noordelijke richting. Nou, er ligt natuurlijk wat koel zeewater omheen. Dus daar gaat die opwarming dan net niet zo snel. Maar in de rest van het land is het echt heet te noemen.
0: En hebben we dan wel de heetste dag gehad?
8: Ja, voorlopig wel, want we krijgen te maken met iets meer wind uit het noorden. En dat betekent dat koelere lucht toch wat terrein gaat winnen. Er komt ook iets meer bewolking van het noorden uit het land binnendrijven. Maar morgen is het in het zuiden nog gewoon overwegend zonnig. En ook in het noorden schijnt de zon best regelmatig. Daar zo'n 19 tot 23 graden, in het zuiden 23 tot 26. Nou, die temperatuurverdeling hebben we donderdag ook. Dan wordt de wind weer wat meer noordoost. En dan hebben wolken weer minder kans, dus dan is het weer vrij zonnig. Vrijdag wordt het nog wat warmer. In het weekend weer vergelijkbare temperaturen, zo'n 20 tot 26 graden. En in de loop van het weekend zou het dan misschien wat wisselvalliger worden. Maar veel neerslag verwacht ik voorlopig niet.
0: Marco, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg?
10: Ja, nog steeds hetzelfde. Druk op de weg. Zeker in Noord-Brabant en Gelderland. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal. 6 kilometer file. A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Leerdam en Sliedrecht-West 16 kilometer file. Er is een omleiding ingesteld voor verkeer naar Antwerpen en verder naar het zuiden in Europa. Want er is een ongeluk gebeurd op de E19 Breda-Antwerpen. Bij Sint-Job in het Goor is de weg helemaal dicht. Omrijden dus via Bergen-op-Zoom, via de A58 en de A4. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Knoop het Hooipolder en de Brug 15 kilometer file. A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen tussen Knoop het Markiezaat en afrit Kruiningen 6 kilometer file.
0: Lady Kasperspa wordt al 48 jaar vermist. Maar volgens de Telegraaf lijkt het erop dat ze in Noord-Korea zit. Straks de verslaggever die al 10 jaar met de vermissing bezig is.
7: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26. Vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? VitaPro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
0: De Nederlandse Lady Kaspersma wordt al 48 jaar vermist. Ze verdween spoorloos toen ze zich in Ierland wilde gaan vestigen met haar nieuwe Britse vriend. Marcel Vink, verslaggever bij de Telegraaf, is al 10 jaar met die vermissing bezig en hij ontdekte een mogelijke link met Noord-Korea en maakte er ook een podcast over. Marcel Vink, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: Lady Kaspersma verdween dus toen ze in Ierland was. Wie is ze?
15: Nou, Lady komt uit Overijssel. Ze was altijd een heel reislustig type. Hè. Op jonge leeftijd was ze au pair in verschillende landen. Ze had een voorliefde voor Ierland. Ze was een paar keer naar het land al geweest. En op een van haar reizen heeft ze op de terugweg een Brit ontmoet, die ook dol was op Ierland. Ja, die hebben een relatie met elkaar gekregen. En eigenlijk hebben ze vrij snel besloten van, wij gaan samen naar Ierland om ons daar permanent te vestigen. Dat heeft ongeveer 2 weken geduurd, want op dat moment is zij vermist geraakt en is er nooit meer iets van haar vernomen.
0: En dat is dus 48 jaar geleden. Jij bent nu met deze zaak 10 jaar bezig, dus hoe kwam jij op dit spoor van dit verhaal?
15: Ja, het is wel een beetje wonderlijk hoe dat gegaan is. Ik ben heel lang correspondent in Oost-Azië geweest. Ik heb veel over Noord-Korea geschreven. En ik heb op een gegeven moment gelezen over het Noord-Koreaanse ontvoeringsprogramma. Dat er is geweest. Er zijn in het verleden heel veel buitenlanders ontvoerd. En daar zouden ook 2 Nederlandse vrouwen tussen zitten. En ik heb dat proberen uit te zoeken. Uiteindelijk heb ik daar een verhaal over gemaakt. Hè. En ik heb natuurlijk gekeken van welke Nederlandse vrouwen zijn er eind jaren 70. Hè, want daar praten we over vermist geraakt. Nou, dan kom ik bij 2 mensen uit. Dat is een vrouw uit Amsterdam die niet in aanmerking komt. En dus Leidy uit Ierland, die in eerste instantie ook niet in aanmerking leek te komen. Maar naar aanleiding van dat verhaal heeft een tante van Leidy, die heeft contact met mij opgenomen en die heeft gezegd, weet jij dat de vriend, hè, dus die Brit die ik net noemde, dat die kort na haar verdwijning in Libanon zat. Nou, Libanon is dit verhaal wel belangrijk, omdat die verklaring waar ik het net over had, dat er 2 Nederlandse vrouwen zouden zijn ontvoerd, die komt van enkele Libanese vrouwen die ook zijn ontvoerd in die periode. Die zijn uiteindelijk teruggekeerd onder druk van hun overheid onder andere. En die hebben dus gezegd dat zij gevangen hebben gezeten met 2 Nederlandse vrouwen.
0: Ja. En je hebt ook contact gezocht met een Amerikaanse juriste, want zij kennen de namen van Leidy?
15: Ja, ik heb uiteindelijk de naam van Leidy heb ik voorgelegd aan iemand die echt heel goed thuis is in dat Noord-Koreaanse ontvoeringsprogramma. Dat is een Amerikaanse juriste. Zij staat Japanse families bij van mensen die dus vanuit Japan zijn ontvoerd. Ik heb de naam van Leidy genoemd en zij zegt, ja, wij kennen haar naam inderdaad. En ik heb ook gevraagd van, is er een andere reden waarom jullie haar naam zouden kennen? Want de informatie die zij heeft, die is Sumir. En die komt zo van eind jaren 70, begin jaren 80. Ja, en toen heeft ze gezegd, nou ja, eigenlijk is er geen andere reden te bedenken waarom wij haar naam zouden kennen. Dus voor haar staat het wel vast dat zij in Noord-Korea zou zijn beland. Alleen vanuit dat land is het heel moeilijk om onomstotelijk bewijs te krijgen. Ja. En dat is de reden dat zij daar zelf nooit eerder mee naar buiten is gekomen.
0: En als ze er inderdaad zit, en daar wijst het dus op, is ze dan vrijwillig gegaan?
15: Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Kijk, wat er is gebeurd in het verleden is dat er mensen echt letterlijk zijn ontvoerd. Hè, dus in een bootje getrokken en naar Noord-Korea zijn gevaren. Dat is veel vanuit Japan gebeurd. Maar wat ook is gebeurd, is dat mensen werden gelokt. Er zijn dus mensen gelokt bijvoorbeeld met een baan in het oosten, hè, dus in Azië ergens. Aantrekkelijke baan waar ze op in willen gaan. En op het moment dat ze dan denken dat ze bijvoorbeeld in Japan komen, komen ze dan in Noord-Korea terecht. Dus er zijn wel allerlei manieren om inderdaad die buitenlanders daar te krijgen.
0: En waarom?
15: Nou, wat Noord-Korea eigenlijk wilde, is dat deze buitenlanders als spion zouden gaan werken voor Noord-Korea. He, dat ze zouden terugkeren naar hun eigen land nadat ze zijn gehersenspoeld, zijn getraind. He, van hoe kun je als spion voor Noord-Korea aan de slag gaan in je eigen land. Dat zou eventueel ook voor hun kinderen kunnen gelden. He. Als ze in Noord-Korea kinderen krijgen, kunnen die ook als spion gaan werken. Alleen is uiteindelijk gebleken dat dat niet echt een haalbare kaart is. En toen is besloten dat deze mensen vooral Noord-Koreaanse spionnen moesten leren hoe ze zich moesten gedragen in het buitenland. Hè? Want als je een Noord-Koreaan in het buitenland zet, heeft hij werkelijk geen idee hoe hij zich moet gedragen. Dus ze leerden ze in ieder geval taal, maar ook gewoon de culturen en de gebruiken.
0: Ja.
15: En dat was op dat moment hun taak in Noord-Korea.
0: Denk je dat ze nog in leven is?
15: Ja, dat is een goede vraag. Het zou kunnen. Als dat zo is, dan is ze nu zo halverwege 70 ongeveer. Dus we kunnen dat niet uitsluiten.
0: Dus je blijft zoeken?
15: Ik blijf zeker zoeken.
0: Marcel Vink, verslaggever bij de Telegraaf, maakte hier dus ook een podcast over. Dank je wel.
15: Graag gedaan.
0: Veel bruggen, wegen, tunnels in Nederland zijn zo verouderd dat het gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van Nederland. Dat zeggen gemeenten en provincies die samen verantwoordelijk zijn voor zo'n 80% van de infrastructuur. Per jaar is er 1,5 miljard euro nodig. Harry van der Maas is gedeputeerd in Zeeland en vanuit de 12 provincies verantwoordelijk voor bereikbaarheid en infrastructuur. En hij legt uit waarom de provincies zich er zorgen over maken.
16: We hebben bereikbaarheid nodig voor ons dagelijks leven. De logistieke sector heeft het nodig. Voor een gezonde economie is het nodig. En daar zit onze bezorgdheid. Als het zo doorgaat, ja, dan komen we in een onwenselijke situatie terecht. dat onze wegen onvoldoende op orde zijn. En wat we nu zien is dat de gelden die wij krijgen via het zogenaamde provinciefonds en het gemeentefonds onvoldoende zijn om eigenlijk die kostenstijging bij te benen. En dat heeft met name te maken dat het niet alleen de jaarlijkse kosten zijn voor beheer en onderhoud. Hè, die neem je eigenlijk ieder jaar op in je begroting, zodat de wegen netjes onderhouden kunnen worden. Wat er nu in de komende decennia, in de komende jaren bij gaat komen, dat is met name de vervanging. Hè, de viaducten, de bruggen, de sluizen, de tunnels, die zijn zo'n 50, 60 jaar oud. En op een gegeven moment kun je niet blijven repareren, niet levensverlengend, maar dan moet je iets gaan vernieuwen. Dan moet je een viaduct helemaal nieuw aanleggen of een tunnel en met name ook onze bruggen in Nederland. En daar zit die kostenstijging in. Daar gaat met name ook onze bezorgdheid over, want dat is gewoon niet bij te benen als wij niet meer middelen krijgen in ons provinciefonds en gemeentefonds ten opzichte van wat we nu ontvangen.
0: Zei Harry van der Maas, gedeputeerde in Zeeland. De Erasmusbrug in Rotterdam is een van de plekken waar onderhoud nodig is. Sinds vanochtend is de brug gesloten voor autoverkeer vanwege die werkzaamheden. En dat is zo tot 3 juli. Automobilisten moeten omrijden via de Maastunnel of de Willemsbrug. Verslaggever Vincent van Rijn, jij bent in Rotterdam. Wat gaat er allemaal gebeuren?
17: Nou, de toplaag van het wegdek moet vervangen worden. En dat betekent dus dat ik naar een hele stille Erasmusbrug kijk, waar alleen nog maar trams, voetgangers en fietsers overheen gaan. En fatbikes natuurlijk. Normaal gesproken 30.000 auto's per dag. Dus het is echt wel een heel verschil. Maar vanaf 7 uur vanochtend is de brug gesloten. En daar zijn de automobilisten niet altijd blij mee. Zoals bijvoorbeeld deze chauffeur die kinderen naar school brengt.
18: Erg. Ja. Heel erg.
17: Wat voor manier gaat u er last van hebben?
18: Ja, ik moet de hele week moet ik erover en dan moet ik rondrijden. Dan kom ik te laat voor die kinderen.
17: Want u houdt kinderen op, brengt ze naar school?
18: Ja.
17: Nu nog wel op tijd?
18: Nee, ik ben laat.
17: U bent nu al te laat?
18: Ja.
17: Ja, en dan is het nu nog niet eens zo super druk?
18: Nee. Ja. Normaal sta ik 7 uur ben ik al over de brug, maar... Ja.
17: Hoe moet u nu omrijden? Wat voor route?
18: Ik ga nu omrijden en dan ga ik via Blak.
17: Via Blaak gaat u omrijden. Ja. Ja, de gemeente zegt, ja, onderhoud is nodig.
18: Ja, misschien, dat weet ik niet. maar ze waren al 3 weken of een maand geleden waren ze ook bezig.
17: Dus u vindt het een beetje te vaak?
18: Ja, het is wel achter elkaar gebeurd.
19: Ik reed een beetje op de automatische piloot en ik zie daar op een stukje terug een bord van afgesloten vanaf maandag. En ik denk, oh ja, het is dinsdag, dus dan is die afgesloten. Het is niet anders.
20: Ik moet naar Delfshaven, dus nu moet ik helemaal omrijden. En ik dacht lekker vroeg te beginnen, maar dat gaat niet gebeuren vandaag.
17: Hoeveel extra omrijtijd is dat?
20: Ik denk 20 minuutjes.
17: U had er niet van gehoord dat hij dicht was?
20: Nee, dit was een verrassing, ja.
17: Maar dan geen leuke verrassing?
20: Nee, geen leuke verrassing, nee, zo op de vroege ochtend.
17: De gemeente zegt, ja, onderhoud is ja, daarom 5 weken dicht.
20: 5 weken? Oh, nou, dan weet ik dat. Dankjewel.
17: Ja, naast mij nu de projectleider Marcel Walravens van de gemeente die er alles over weet. Waarom moet die Erasmusbrug zo lang dicht voor de toplaag? Klinkt toch relatief simpel?
21: Dat klinkt zeker relatief simpel. Maar die toplaag, het is wel 800 strekkende meter. De hele laag moet eraf, moet opnieuw worden aangebracht. Daar is gewoon tijd voor nodig.
17: Dat wordt dus wel in de file staan bij alternatieve routes, zoals bijvoorbeeld de Willemsbrug, de Maastunnel.
21: Ja, maar helaas is onderhoud gewoon nodig. Je kan ook proberen, en dat lukt niet voor iedereen, om je reisgedrag erop aan te passen. Je ziet heel veel mensen toch nog steeds met de auto komen. Terwijl ik denk, ja, er zijn alternatieven. Tuurlijk, het is vervelend als je patronen afwijkt. Maar het grote onderhoud is nou eenmaal nodig. Het is ook gepland onderhoud, dus we hebben dat van tevoren aangekondigd. Op het moment dat je met calamiteiten te maken hebt, dan is het plotseling in één keer afgesloten. En dan kun je er niet op voorbereiden.
17: Natuurlijk, voor veel mensen zullen er alternatieven zijn. Maar ja, zo'n chauffeur die kinderen naar school moet brengen en dan van de ene kant naar de andere kant moet.
21: Ja, dat blijft vervelend.
17: Ik sprak ook mensen die zeggen, ja, vrij recent is de brug ook al een tijd dicht geweest. Toen werd er geschilderd. Hoe zit dat?
21: Klopt. De bedoeling was om een aantal slechte plekken, een paar 100 vierkante meter, om die te herstellen. Alleen in de slechte winters, ook na de aanbesteding, bleken de slechte plekken steeds groter te worden en steeds meer. Dat was een onaangename verrassing. En toen hebben we besloten om het niet in die periode uit te voeren, maar om het separaat te doen. En dan de hele brug, en dan praat je over 3000 vierkante meter.
17: Ja, een hele klus. En dat is dus vandaag geworden. Het is vandaag dik 30 graden. De zon staat er pal op. Is werken dan wel mogelijk voor die mannen en vrouwen?
21: Ja, werken is wel degelijk mogelijk, maar ze zullen wat meer moeten pauzeren, voldoende moeten drinken. We hebben bewust deze periode gekozen omdat het mooi weer is. Alleen dat het zo extreem mooi weer zou zijn, ja, dat hadden we natuurlijk ook niet verwacht.
17: Ik las ook dat u wel de bruggenmeester van Rotterdam wordt genoemd. Al 35 jaar doet u dit werk, verantwoordelijk voor al het onderhoud van al die Rotterdamse bruggen. Welke is u dan het meest bijgebleven in al die jaren?
21: Ja, dat onderhoud doe ik natuurlijk niet alleen. Onze beheerafdeling is daar primair verantwoordelijk voor. Het meeste is me bijgebleven dat ik ben mijn stage ooit bij de gemeente begonnen. Mocht ik wat tekenen aan de Erasmusbrug. Vervolgens kom je in dienst, zit je bij de bouw. En uiteindelijk ruim 30 jaar later mag je hem als projectleider geheel onderhouden. Dat is wel erg leuk.
17: Ja, het is even zuur voor de automobilisten, maar voor u als bruggenmeester is het wel interessant.
21: Elke klus is wat dat betreft interessant en de Erasmusbrug is natuurlijk wel een blikvanger.
17: Dank, projectleider, maar dus ook de bruggenmeester van Rotterdam, niet de burgemeester, Marcel Walravens. Dank.
0: Verslaggever Vincent van Rijn vanuit Rotterdam. Rico Verhoeven noemt zichzelf de ongekroonde koning van het boksen.
1: Heel het weekend ging het erover. De bokswedstrijd tussen Rico Verhoeven en de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk. Er was veel te doen om de beslissingen van de scheidsrechter. Volgens Verhoeven hebben die hem de wedstrijd gekost. Bij het programma Eva blikt hij ondanks alles tevreden terug op de pot.
3: Jouw coach zegt, Rico is een winnaar, die heeft verloren.
22: Kijk, ik ben hier absoluut niet om hier om zuur te zijn. Ik ben ontzettend trots. De hele wereld heeft het gezien. En eigenlijk, voor de mensen, ben ik de kampioen.
3: Heb is ook
22: ik,
3: heb zo, ik, iedereen was verbolgen. Iedereen
22: is een soort van the uncrowned king.
1: En op Roland Garros hebben de Fransen afscheid genomen van een andere ongekroonde koning, Gaël Monfils. Hij speelde zijn laatste wedstrijd op het centercourt. Na afloop mocht Monfils het publiek toespreken, waarbij hij zijn vrouw, tennisser Elina Svitolina, bedankte voor alle steun, waarop een staande ovatie volgde.
23: Beau cadeau au monde avec notre fille. Je t'aime.
1: Straks om 11 uur speelt Tellen Griekspoor op Roland Garros tegen de Italiaan Arnaldi. Die partij is te volgen hier op NPO Radio 1. En het doek is na 29 seizoenen gevallen voor het grote Wolfsburg in de Bundesliga. De oud-landskampioen en bekerwinnaar verloor gisteren de play-off om promotie en degradatie met 2-1 van Paderborn.
24: Am Abgrund, Wolfsburg steigt ab. Paderborn is klein, aber Paderborn is Bundesliga. Gratulation!
1: Wolfsburg begon het seizoen nog met een Nederlandse trainer, Paul Simonis. Die werd al vroegtijdig op straat gezet. En New York staat weer op de kaart, is te lezen bij Sportza. Want voor het eerst sinds 1999 is het de New York Knicks gelukt om zich te plaatsen voor de NBA-finale. Dat deed het door in een best-of-seven met 4-0 af te rekenen met de Cleveland Cavaliers.
25: It's over. Believe it, Knicks fans. For the first time in 27 years, the New York Knicks are going to the NBA Finals. The dream season continues.
1: En dat zorgde voor veel feest in de straten van New York. De andere finalist moet nog bekend worden. Het gaat tussen de San Antonio Spurs en Oklahoma City Thunder.
0: Erwin, nog steeds te druk?
10: Nog steeds te druk. En er komen nog files bij ook. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bijvoorbeeld. Door een ongeluk tussen knooppunt Hoek en knooppunt Burgerveen. 6 kilometer file. Vertraging is al bijna een half uur. Er zijn 2 rijstroken dicht.
26: Dit is het NOS Radio 1-journaal.

0: up this flame, Celeste. Het nationale voetbalelftal van Curaçao bereidt zich voor op het allereerste WK-voetbal. De ploeg onder leiding van bondscoach Dick Advocaat traint daarvoor de komende dagen in Noordwijk. Gistermiddag kwamen de spelers aan bij het hotel en hun aankomst ging niet geruisloos voorbij.
1: Dit is het, we zijn begonnen. We gaan naar de WK.
2: Klinkt het ook zo?
1: Ja, dit is geweldig.
0: En na het onthaal maakten de spelers zich op voor de eerste training. Verslaggever Mark Robin Visser sprak met nieuwsgierige fans rondom het veld en merkte dat de sfeer er ook daar al goed in zit.
3: Nou, je hoort het. Hier in Noordwijk hebben ze ook muziek, steelband muziek. Vinden jullie dit een gepast welkom voor het Curaçaose team?
4: Jazeker.
3: Ja?
4: Altijd gezellig, toch?
3: Ja, terwijl de tribune volloopt, loop ik even de kantine binnen. Ja, deze voetbalclub, SJC Noordwijk, was al eerder gastheer. In ieder geval voor Dick Advocaat. En ja, de oudere garde hier, die weet dat allemaal nog. Wanneer was dat, mensen?
5: Dat was in 1994, ja.
3: Toen was Dick Advocaat ook bondscoach, maar toen van het Nederlands elftal. Het
6: Nederlands elftal, ja, mijn man zat toen ook hier bij SJC. En André Hazes kwam zingen.
3: En André Hazes kwam ze al
5: zingen en die was zijn tekst kwijt. Want ja, dat een borreltje te veel gedronken, denk ik.
3: Het is nou ook weer lekker druk, hè?
5: Ja, gezellig toch? We zijn er heel blij mee dat Curaçao hier komt trainen. Ja.
3: Ja, en daar komen ze.
7: Ik ga live, zeg maar.
3: U gaat live?
7: Ja,
3: vertel.
7: Ik ga gewoon een kleine uitzending maken van de training.
3: Oh ja.
7: Ik ben een fanatieke Curaçao-fan.
3: Ja.
7: Ik ga live op TikTok.
3: En hoeveel viewers heeft u?
7: Het hangt vanaf. Soms 100, soms 200. Aha. Het hangt vanaf, zeg maar.
3: Dat is leuk.
7: Ja,
3: dus we hebben hetzelfde werk eigenlijk.
7: Ja, we delen dezelfde passie.
3: Bent u fan van iemand speciaal? Of,
8: Van iedereen allemaal. Al die jongens. Al die jongens ben ik fans ben. Ik ben geboren en getogen in Curaçao. Maar ik woon al hier 28 jaar. Maar ik support win of niet win. Maar wij gaan ervoor.
9: Het ziet er goed uit. Ik weet niet heel veel van voetbal. Maar ik ben hier om te supporten. Ja, dat vooral.
10: Het zijn ons mensen.
3: Wat zeg je?
10: Het zijn ons mensen. Sowieso moeten we hier zijn om te supporten.
3: Het zijn jullie mensen?
10: Ja, toch. Ja, toch. Ja, toch. Zijn onze helden, laten we zo zeggen. Ja.
3: Maar als het hockey was geweest, hadden jullie hier ook gestaan, of niet?
10: Ja, sowieso. Also, ik weet niet of het over een World Cup is voor hockey, maar sowieso zou er ook zijn. Dus ja, toch. Ja, toch.
3: En hebt u een beetje verstand van voetbal?
10: Een klein beetje.
3: Die bal moet daarin, hè, in die goal.
10: Daarin. Ik denk van wel, ik denk van wel. Ja, ja, toch.
3: Het is mooi dat het een Curaçaos feestje is, of niet?
9: Klopt, ja. Gezellig.
3: Dat is het, hè?
9: Ja, we houden van een feestje.
3: Ja. En alleen is de vraag hoe lang het feestje duurt nu, hè?
9: Forever. Always, forever, ja. Dit is gewoon history. Ja, dit is een geschiedenis. Dus wij blijven het maar vieren. Ja, we blijven het vieren, we blijven in hun geloven. Maakt niet uit wat er gebeurt. Ze zijn gewoon onze helden.
10: Whatever happens, ze zijn ons helden al geworden. De feit dat ik nu op FIFA kan gaan en met Curaçao kan spelen, voor dat is gewoon alles voor mij.
9: Ze hebben het gewoon voor ons gedaan. En daar zijn we super blij mee, ja. We zijn hun echt dankbaar. Ja.
11: Ze laten de nieuwe generatie zien dat het kan. Je mag dromen.
0: Een verslag van Mark Robin Visser.
12: NPO Radio 1.
13: You're the lady, you're the lady that I love.
14: Voor mij heeft hij een borreltje te veel gedronken.
12: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
15: Voor dat verhaal ben je ver gegaan voor een journalist.
16: Hij zei, ik wil seks in ruil voor wat ik je ga vertellen. Dat gebeurt.
17: Elk jaar even door de scanner en dan zien we meteen hoe het met je gezondheid gaat. Helaas, het verkopen van schijnveiligheid.
18: Seks zelfs, maar die afwezigheid daarin van het ouder wordend lichaam alleen al geeft aan dat het een taboe is.
12: Iedere maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
19: NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
20: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
21: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
23: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: NPO Radio 1. 9 uur.
7: Astrid Kersenboom.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
8: Goedemorgen. De rechters schrijven minder hard in bij gezinnen met problemen, omdat ze rekening houden met het tekort aan jeugdbeschermers. En de Amerikanen geloven nog steeds in een deal met Iran, ondanks nieuwe Amerikaanse aanvallen. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
9: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, denkt nog steeds dat een akkoord met Iran mogelijk is, ondanks de aanvallen van vannacht. Het Amerikaanse leger viel doelen aan in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran. Volgens Rubio kan het akkoord er binnen een paar dagen zijn. Maar volgens Iran zijn er nog veel knelpunten, zoals geblokkeerde Iraanse bankrekeningen en het Iraanse nucleaire programma. Het gevaar voor een vernietigende explosie in de Amerikaanse staat Californië is geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Dat zou een grote ravage en een gifwolk kunnen veroorzaken. Zo'n 50.000 mensen werden daarom geëvacueerd. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd. Daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn er daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Criminelen krijgen steeds meer controle op het openbare leven, terwijl de overheid steeds minder controle over hen heeft. Dat staat in een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit. Criminele organisaties bieden mensen bijvoorbeeld alternatieven voor doktersrecepten, woonruimte of financiële hulp. Ze profiteren daarbij van het afnemende vertrouwen in de overheid. De onderzoekers waarschuwen dat er een parallelle economie ontstaat waar de overheid geen grip op heeft. De Amerikaanse jazzsaxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Zijn carrière begon eind jaren 40 en hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. In 2014 moest Rollins stoppen met spelen omdat hij leed aan een longziekte. Sonny Rollins was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler. Het wordt dan een graad of 23.
8: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
10: Het aantal files neemt langzaam weer af. We zitten nu onder de 100 files. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat 6 kilometer daarvan tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht.

0: de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer file. Vertraging is 20 minuten. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Dat komt door een ongeluk in België. Richting Antwerpen is de weg helemaal dicht bij Sint-Job in het Goor op de E19 vanuit Breda. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom is nu ook een ongeluk gebeurd. Het staat helemaal stil bij Bergen-op-Zoom, 2 kilometer file. En verkeer moet via de vluchtstrook. En daarom rijdt verkeer vanuit Rotterdam naar Antwerpen beter om via Steenberg en Bergen-op-Zoom, via de A59 en de A4. Op de A27 Breda richting Gorinchem staat tussen Knoopend Hooipolder en de brug bij Gorinchem 15 kilometer file.
1: Gezinnen krijgen volgens Trouw niet altijd de hulp die ze nodig hebben, doordat rechters rekening houden met de tekorten bij de jeugdbescherming. Zo hoogleraar jeugdrecht Marielle Brunning.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Rechters grijpen soms minder hard in bij gezinnen met problemen vanwege het tekort aan medewerkers in de jeugdzorg. Dat schrijft Trouw vanochtend op basis van uitspraken van kinderrechters van de afgelopen 3 jaar. Hoogleraar jeugdrecht Marielle Brunning, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Ja, u kent die uitspraken ook. In wat voor zaken gebeurt dit?
6: Ja, dat zijn eigenlijk verschillende soorten zaken. Soms zijn het zaken waarin een verzoek wordt gedaan tot hulp in huis gedwongen, omdat ouders niet mee willen werken of omdat er niet genoeg resultaat is geboekt. En als er dan geen jeugdbeschermer beschikbaar is, ja, dan constateert een kinderrechter soms, dan is er wel aan de grond voor overheidsingrijpen voldaan, namelijk dat het kind ernstig bedreigd wordt. Maar omdat er dan geen jeugdbeschermer is die kan starten met de maatregel, zeggen sommige kinderrechters, ja, dan gaan we toch die maatregel niet uitspreken. En ja, dat is wel opmerkelijk.
1: En hoe vaak gebeurt dat?
6: Nou, dat kunnen we niet precies zeggen. Niet alle uitspraken worden gepubliceerd, maar we hebben gekeken naar de gepubliceerde uitspraken die op rechtspraak.nl te vinden zijn. En dan zie je wel dat in de laatste 3 jaar echt een toename is van dit soort uitspraken. De tweede variant, die noemde ik nog niet, is een maatregel loopt al met een uithuisplaatsing of hulp aan huis, gedwongen hulp. En als er dan te weinig gebeurd is in een jaar en de maatregel wordt gevraagd om te verlengen bij de kinderrechter, dan zegt de kinderrechter, ja, ik verleng niet omdat er geen jeugdbeschermer is. Maar nogmaals, het is echt opmerkelijk omdat wel voldaan is aan de grond dat die kinderen bescherming verdienen van de overheid. En ja, Eigenlijk alleen vanwege uitvoeringsproblemen zeggen sommige kinderrechters, ja, dan gaan we dat toch niet doen, want dan is dat ingrijpen is eigenlijk te vergaand als we weten dat we niet voldoende kunnen bieden.
1: Maar waarbij je ook de uitspraak zo kan interpreteren als dat er niet zoveel aan de hand is, of in ieder geval niet genoeg om in te grijpen.
6: Nou, dat is dus zeker niet zo. Nogmaals, het zijn verschillende types zaken. Soms is er inderdaad zijn er wel ouders die inmiddels op vrijwillige basis willen meewerken. Maar het is een duivels dilemma. En je ziet wel dat als het echt gaat om kinderen die niet veilig zijn thuis, ja, dan is het eigenlijk onmogelijk voor rechters om te zeggen van ja, we spreken de uithuisplaatsing maar niet uit. Dus dan komt er wel een uithuisplaatsing in de hoop dat dat dan toch goed wordt uitgevoerd. En je ziet soms ook kinderrechters instructies geven van jeugdbeschermers en gemeente, zorg dat dit goed wordt uitgevoerd. Maar je ziet vooral als kinderen thuis gedwongen hulp krijgen, of als het al loopt en er niks gebeurd is, ja, dan zie je dat kinderrechters wel durven zeggen van ja, maar dan zeggen we nee. Maar bij echt een onveilige situatie kan een kinderrechter eigenlijk geen nee zeggen tegen het kind beschermen. Maar, terwijl die wel weet, er is te weinig.
1: Maar moet ik uit uw woorden opmaken dat alleen als het heel erg is, dan grijpen ze in. Maar dat er wel nu kinderen in een situatie zitten van, wordt geweten, het is niet veilig. Maar ja, we doen er maar even niks aan, want we hebben gewoon te weinig mensen. Maar die kinderen zijn niet veilig.
6: Nou, als het echt niet veilig is en kinderen kunnen eigenlijk niet veilig thuis zijn, dan wordt er wel ingegrepen. En wat ik eigenlijk wil uitleggen, dat is ook een duivels dilemma. Omdat soms kinderrechters al weten, er is geen jeugdbeschermer of er is geen beste plek voor een kind om te wonen. En toch moeten we deze beslissing nemen. Want een kind kan niet veilig thuis. Dus dat wordt wel gedaan. Maar op het moment dat een kind wel thuis blijft, maar er is wel eigenlijk hulp nodig in huis wat ouders niet accepteren, of het kind is al thuis en eigenlijk is de hulp die geboden wordt niet veel beter dan hoe het thuis was, dan zeggen rechters de laatste jaren vaker, ja, dan gaan we niet die verlenging uitspreken of gaan we geen gedwongen hulp thuis.
1: Maar wat betekent dat voor die kinderen?
6: Nou ja, voor die kinderen betekent dat zij ja, op vrijwillige basis met ouders toch hulp krijgen. Ik denk dat voor kinderen, ja, zij zullen misschien niet eens zo heel veel verschil voelen. Maar ja, het ernstige van deze situatie is dat vanuit de rechtspraak kinderrechters eigenlijk zeggen, hier zou een overheid moeten beschermen, maar omdat dat systeem en die uitvoering niet op orde is, kijken we het toch nog maar even aan. En nogmaals, dat moesten alleen als kinderen wel veilig zijn.
1: Wacht even, als u zegt, de overheid zou moeten beschermen, dan heeft dat toch gevolgen voor die kinderen? Dan merken die kinderen dat toch? Dan merken ze toch dat er niet wordt ingegrepen?
6: Ja, er is minder goede hulp beschikbaar dan er zou moeten zijn. En daar komt het op neer. En het is heel opmerkelijk dat kinderrechters zich zo vaak zo duidelijk uitspreken en ook echt jeugdbescherming en gemeente in de beschikkingen, in de uitspraken benoemen van pak dit voldoende op, want nu gebeurt het onvoldoende.
1: Dus het is eigenlijk een statement.
6: Zo lees ik het wel, dit soort uitspraken, zeker. Ja.
1: Dank u wel. Hoogleraar jeugdrecht Marielle Bruning. Ergens tussen de planeten Mars en Jupiter draait een 1,5 kilometer brede ruimterots rondjes om de zon, net als de aarde. Sinds gisteren heeft deze ruimterots een naam, die van de Nijmeegse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Astrid Ewes, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Hoe hoort u het? Ja, naamgenoot. Ja, wel jammer dat die ruimterots nou Ewes wordt genoemd en niet Astrid.
7: Die is er wel trouwens hoor. De Belgische koningin Astrid, die heeft ook een vernoeming geloof ik.
1: Ja. Dus we hadden er alleen.
7: Ja, toch wel. Ja.
1: Hoe hoorde u het dat de ruimterots naar u is vernoemd?
7: Ja, ik kreeg gisteren een appje met een felicitatie daarin. En toen dacht ik, nou, dit moet een grapje zijn. Ik heb niks, wat is dit? Ik was echt helemaal verbaasd. En dit is natuurlijk een astronomisch grote eer om zoiets te mogen ontvangen. Dus ik dacht, jee, wat gebeurt er? En toen kreeg ik de officiële publicatie. En toen dacht ik, viel ik helemaal stil. En dat doe ik nog steeds. Ik kan het gewoon niet geloven.
1: Ja, want wat heeft u gedaan dat deze eer u te beurt is gevallen?
7: Ja, nou ja, ik ben al een aantal jaren, al meer dan 10 jaar actief in de wereld van sterrenkunde. Ik geef lezingen door het land over sterrenkundige onderwerpen. En ik ben in 2023 mocht ik een onderscheiding ontvangen voor mijn werk met micrometeorieten. Dus dat zijn eigenlijk kleine ruimtesteentjes die op onze dak en in onze dakgoot vallen. En eigenlijk is dat ook onderdeel geweest van deze vernoeming, zeg maar. Dus vooral het werk wat ik als amateur ook mag doen in deze. Ja,
1: dus u houdt zich heel erg bezig
7: extra bijzonder.
1: Met die kleine steentjes. En nou is er een van 1,5 kilometer naar u vernoemd.
7: Ja, dat is echt bijzonder. Ja,
1: en hoe voelt dat dan, dat die rond de zon draait?
7: Ja, het is gewoon echt het is heel apart. En ik wil hem natuurlijk proberen te fotograferen. Want ik kan hem natuurlijk niet zien met telescopen of met een verrekijker met het blote oog. Is dat niet te doen. Dus ik heb natuurlijk een nieuw doel gesteld. En dat ik hem eigenlijk op de foto probeer te krijgen. Dus dat is nog een volgende stap.
1: En kunt u dat zelf?
7: Dat ga ik natuurlijk wel proberen. En anders ga ik toch eens kijken of ik daar nog wat hulp bij mag ontvangen bij een wat grotere telescoop misschien.
1: Ja, want hoe doe je dat? Een ruitenrots fotograferen?
7: Ja, nou eigenlijk is het heel erg lastig. Eigenlijk, het is zo dat als je een foto maakt van de sterrenhemel, dan zie je vooral sterren. Hè? Dus dat zijn eigenlijk allemaal grote zonnen in de achtergrond. En daar verdwijnt hij natuurlijk een beetje tussen als een heel klein puntje.
1: Ja.
7: Dus eigenlijk moet ik dan meerdere foto's maken van datzelfde hemelstukje. En dan zie je als je die foto's achter elkaar afspeelt, zie je eigenlijk een klein puntje bewegen. En dat is eigenlijk de enige manier om hem te kunnen waarnemen.
1: Want 1,5 kilometer, dat is natuurlijk in de
7: dat
1: ruimte.
7: Dat is niet groot. Nee, zeker niet.
1: Heel klein.
7: Ja, ongeveer dan. Hè. Dat is een schatting ook.
1: Ja,
7: hè.
1: Tuurlijk.
7: We zijn er nog niet geweest met een meetlatje, maar ja, het is ongeveer. Dus als dat nog eens kan. Hè. Nee, maar dat, ja.
1: Krijgt ze eigenlijk iets van een oorkonde of een bewijs?
7: Ja, er komt nog een oorkonde aan. Dus er zal nog een uitreikmoment voor zijn. Ja, dat klopt. En dat zal vanuit de Internationale Astronomische Unie zijn. Die gaan eigenlijk over de naamgeving met sterrenkundige objecten. Dus bijvoorbeeld nieuw ontdekte planetoïden of kraters op planeten of iets dergelijks. Die geven ze allemaal namen en manen bijvoorbeeld. In deze database staat nu dus ook de naam Eos. Ja.
1: Ja, nou dat wordt dan weer een mooi moment als die oorkonde binnen is.
7: Zeker.
1: Geniet nog even.
7: Dat komt nog. Ja, dankjewel. Heel erg bedankt.
1: Astrid Evers. Verkeersinformatie, Erwin.
0: Ja, op de wegen wordt het aantal files snel minder. Dat is heel goed nieuws. Er is wel een vertraging van heb ik jou daar op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen. 6 kilometer stilstaand verkeer. Verkeer moet dan ook via de vluchtstrook. Er zijn 2 rijstroken dicht.

0: Moi.
1: Cloud met Écoutez-moi. Een verzekering die uitkeert voordat er schade is gemeld. Daarmee experimenteren ze in India. De bedoeling is om zo mensen beter te beschermen tegen de gevolgen van extreem weer. Door klimaatverandering krijgen mensen in Zuid-Azië daar steeds vaker mee te maken. Zuid-Azië-correspondent Davy Boerema ging de hitte in om de proef te onderzoeken.
2: De ventilator staat hier op de hoogste stand in het huis van Lata. Het hangt aan het dak van een soort ijzerplaten waar ze cement op hebben gedaan om iets van verkoeling te geven van het ijzer, dat normaal natuurlijk heel heet wordt. Maar alsnog moet ik zeggen dat hier in het huis van Lata de hitte eigenlijk niet te hard is op een van de warmste dagen hier in Ahmedabad. Lata Ben werkt hier als verkoper. Ze verkoopt saris. In de ochtend maakt ze het ontbijt klaar voor haar familie en dan pakt ze de saris bijeen en gaat naar de markt. Maar niet vandaag. Vandaag blijft ze thuis, zegt ze, want het is te heet. En de reden dat ze thuis blijft is omdat ze in het verleden al een paar keer ziek is geworden. Ze zegt, ik krijg uitslag op mijn rug. Op mijn armen. Ik word duizelig, ik word misselijk. En het is al een keer zo ver gekomen dat ze zelfs aan het infuus moet. Dit zijn dagen die steeds vaker voorkomen in Ahmedabad, zegt Lataben. En ze zegt, op deze dagen verdien ik dus geen geld. Want ze zegt, aan de ene kant kan ik niet werken, maar aan de andere kant, er komen niet eens klanten. Dus als ik zou zitten op de markt in het heetst van de dag, midden in de warme zon. Ja, niemand gaat naar buiten om een sari te kopen in die omstandigheden. Dus ook haar inkomsten lopen terug. En daarom kiest ze ervoor om thuis te blijven.
3: Er zijn measured costs en er zijn costs die je niet kunt measure. On people's well-being, on their culture, on their lifestyles and on the future generations. And we haven't even scratched the surface.
2: Minal Petak is klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Ahmedabad. Zij zegt dat er meer onderzoek moet komen naar de gevolgen van hitte op de maatschappij. Daarom juicht ze het proefproject waar Lata deel van uitmaakt toe. En met dat programma hebben deze vrouwen recht op een uitbetaling zodra het extreem heet wordt. Om 3 uur op de dag wordt de temperatuur gemeten en als die hoger is dan 42,7 graden krijgt Lata Ben een uitbetaling. En het geeft haar de mogelijkheid, zegt ze, om naar de dokter te gaan. Om de elektriciteitsrekening te betalen. Omdat deze ventilator de hele dag draait.
1: En Davy legt nog uit of de methode gaat werken.
4: Ja, het is denk ik een deel van de oplossing. Het geeft mensen vooral de keuze om niet te gaan werken, waar deze mensen echt afhankelijk zijn van het loon wat ze op de dag verdienen. Dus als zij een dag niet werken, is het meteen, heeft dat impact op bijvoorbeeld het avondeten dat op tafel staat. Dus het is een deel van het probleem, maar tijdens hitte in India zie je ook andere problemen. Bijvoorbeeld dat überhaupt elektriciteit niet meer geleverd wordt aan huizen, of dat er water niet meer geleverd wordt door droogte tekort, of dat het gewoon te heet wordt. Dus het is zeker niet een oplossing voor het hele probleem, voor het pakket aan problemen waar die mensen mee te maken krijgen in extreem weer.
1: Kun je schetsen wat voor impact überhaupt die toenemende hitte heeft op Indiërs?
4: Ja, wat je bijvoorbeeld in deze huisjes ziet is dat, want het zijn hele kleine huisjes, dus die hitte blijft er echt in hangen. Ze hebben weinig opties om echt de ramen open te doen, dus lucht door te laten. Dus ze zijn afhankelijk van die ventilatoren. En die mensen, het probleem is vaak dat de lachten nu ook heel warm zijn. En dat die hittegolven en de periodes dat het heet is, nog langer duurt. Dus je lichaam koelt niet meer af. Dus deze mensen wonen met elkaar in een kleine ruimte, waar ze dus ook allemaal met elkaar slapen. Ja, de impact wordt alleen maar groter. En in India, Zuid-Azië in het algemeen is het probleem ook dat de luchtvochtigheid heel hoog is. En dat is nog dodelijker, omdat de impact van hitte dan nog groter is. Het voelt veel warmer dan het eigenlijk is. En het is al, nu momenteel boven de 46 graden.
1: Oh. En dan 's nachts koelt het natuurlijk ook niet af, nee.
4: Nee.
1: En wat gebeurt er dan fysiek met mensen?
4: Ja, wat zij dus echt beschrijft is dat je heel snel... Zij wordt echt ziek. Niet alleen, want ze had het nu over naar de markt gaan en in de zon zitten. Maar ook inderdaad omdat je lichaam dus... 's nachts blijft het ook boven de 30 graden. Dus zij zegt dat ze... ze wordt gewoon fysiek ziek. Ze had echt uitslag op haar arm, op haar rug. Omdat ze constant zweet. Dus je huid is constant geïrriteerd. En wat ik zeg, er is geen moment om daar even... er een spijt van te krijgen. Om even dat je huid weer even kan, kan luchten. Of in ieder geval weer even het koel heeft. Of dat je lichaam weer even teruggaat naar een normale temperatuur. Het is gewoon. Het houdt soms wel 10 dagen aan. En dat zijn hele lange periodes waar ze dus goed ziek van worden.
1: Zijn correspondent Davy Boerma.
0: Reactie. Aan de redactie.
5: Een opmerkelijke verhuizing in Den Haag. Honderden vissen moeten weg uit de Hofvijver omdat die te vol is en er de komende tijd veel werkzaamheden plaatsvinden. Het AD schreef erover. De gemeente heeft vissers ingeschakeld die een elektrisch net gebruiken en dat geeft een schok af dat de dieren verdooft. Daarna kunnen ze worden opgeschept en gaan ze in een grote bak. Een luisteraar vroeg zich af, is zo'n net om met elektriciteit vissen te pakken, is dat wel voor alle vissen bestemd? Ik kan me voorstellen dat je de grote tijdelijk uitschakelt, maar dat kleine vissen gewoon gewoon geëlektrocuteerd worden, zo moet ik het zeggen.
1: Dat was hem.
5: Ja.
1: Vragen we aan Bram van Wijk. Hij heeft de vissen verhuisd. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Hoe gaat het in zijn werk?
6: Ja, je hebt een elektrisch vissen is al een methode die al meer dan 50 jaar bestaat. En je hebt een speciaal visaggregaat waarin je eigenlijk mee een stroomveld creëert in het water. En de vis binnen dat stroomveld reageert op de stroom. Waardoor je ze tijdelijk verdooft en op kan scheppen en in dit geval kan verhuizen.
1: En ook kleine vissen kunnen daartegen?
6: Zeker, zeker. Die hebben er zelfs minder last van als grote vis. Omdat die een veel kleiner lichaamsoppervlak hebben.
1: Ah, dus juist de grote vissen lopen een beetje gevaar. Of ook niet?
6: Nee, ook niet. Nee hoor. Nee, het is een speciaal aggregaat wat speciaal ontwikkeld is om vis levend te vangen. Dus eigenlijk is het de meest diervriendelijke methode om dit werk uit te voeren.
1: Want ze als het ware eventjes van de wereld worden eruit geschept en worden ze wakker in een andere bak.
6: Ja, en als je ze met netten vangt of op een andere manier, heb je kans dat je ze beschadigt of meer in de stress raakt. Dus zijn ze eigenlijk al verdoofd voor de sterren hebben en zijn ze al verhuisd voor de sterren hebben.
1: Dank u wel, Bram van Wijk van Visserij Service Nederland.
5: Het 500 kilometer lange Pieterpad is vanaf deze week rolstoelvriendelijk. Misa liep die route zelf en vroeg zich af hoe dat is gegaan.
7: Als je richting het Duivelsberg gaat, moet je toch een klein stukje omhoog lopen. En ergens in het begin van de route moet je toch over een paar hekken klimmen om de route te volgen. En in de buurt van Venlo moet je door een weiland heen. En hoe hebben ze dat dan allemaal aangepakt?
1: Nou, dat hebben we even gevraagd aan Julie Taal. Zij is fysiotherapeut en directeur van de stichting Moving Beyond Limits. Die stichting maakt het mogelijk dat die route nu rolstoelvriendelijk is.
8: De Duivelsberg is inderdaad een van onze moeilijkste trajecten geweest tijdens alle verkenningen. Daar zijn we wel zeker 5 keer terug geweest, ook in verschillende seizoenen, omdat je inderdaad met modder te maken kan hebben. En uiteindelijk hebben we ervoor moeten kiezen om de Duivelsberg heen te gaan, omdat elk traject wat we daar probeerden was of te uitgesleten, of te steil, of te veel boomwortels, of veel te veel modder. En bleef dat ook maar terugkomen. Dus daar hebben we de 7 Heuvelenweg moeten nemen over het fietspad.
1: Dus het was wel een uitdaging.
5: Ja, zeker. Dat kan ik me ook wel voorstellen met regen en modder. Dat kan het pas natuurlijk een stuk uitdagender maken. En daarom het advies om vanaf november tot en met februari de regen goed in de gaten te houden.
8: En dan kunnen de kleuren van de etappes, de moeilijkheidsgraad, ook veranderen van rood naar zwarte etappen. En aan die kleuren hebben we ook type hulpmiddelen gelinkt die we adviseren om daarmee het Pieterpad op te gaan. Dus dan zou het kunnen dat het ene type hulpmiddel in de zomer geschikter kan zijn dan in de winter, dat je een wat meer robuustere terreinrolstoel nodig hebt met dikke profielbanden en elektrische ondersteuning.
1: Kortom, je moet je wel een beetje voorbereiden op je tocht. Maar volgens mij moet dat altijd
5: dat geldt
1: voor
5: volgens mij
1: Pieterpad,
5: voor iedereen.
1: Hè?
5: Ja, zeker.
1: Ja. Julie Taal hoorden we, directeur van de stichting Moving Beyond Limits.
0: 3 voor de dag.
1: De De Eerste Kamer stemt over het Europees Migratiepact dat gericht is op beperking van en grip op asielmigratie. In het pact zijn onder meer striktere grensprocedures, een strengere terugkeer en een eerlijkere verdeling van migranten over Europese landen opgenomen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA ontvouwt zijn plannen voor een basis op de maan. Die basis is onderdeel van het Artemis-programma, waarmee NASA ook al rond de maan vloog onlangs. Ze hopen dat met Artemis de aanwezigheid van mensen op de maan blijvend wordt. En de Tweede Kamer debatteert over de rellen en het geweld bij de protesten tegen asielzoekerscentra. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
9: Ja, het debat ging vorige week donderdag niet door vanwege het late tijdstip. Nu dus wel. Klaver van GroenLinks PvdA, die het debat aanvroeg, zal premier Jette opnieuw oproepen niet meer samen te werken met Guido Markeshauer na zijn extreme uitspraken over omvolking en geweld tegen Palestijnen. En aan de andere kant van de Kamer, in de rechtse hoek, zal het debat vooral gebruikt worden om uit te vechten wie nou het scherpst de anti-AZC-stem kan vertegenwoordigen. Aan het kabinet is het dan om de geest weer in de fles te krijgen.
1: Zometeen, Spraakmakers Roos.
10: Ja, in Stand.nl gaan we het hebben over het vakantiegeld. Dat is nu denk ik wel bij iedereen binnen. De stelling is vandaag, ik heb het vakantiegeld dit jaar hard nodig. U kunt nog bellen hoor en meepraten. 0800 1101.
1: Dat bij Roos. Thomas heeft hoofdpunten. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: De zoektocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort gebouw in de Filipijnen is gestaakt. Zondag stortte een hotel in aanbouw in. Al snel werden er 4 doden gevonden. 16 mensen waren nog vermist. Volgens de Filipijnse autoriteiten is er geen hoop meer dat ze nog leven. De overheid heeft steeds minder grip op criminele organisaties, blijkt uit een onderzoek naar ondermijnende criminele activiteiten. De invloed van criminelen op het bestuur en besluitvorming wordt steeds groter. Ook bieden ze mensen soms alternatieven voor zaken die overheidsinstanties zouden moeten regelen, zoals woonruimte of financiële hulp. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Rotterdam-Krooswijk werd ook geschoten. Voor zover bekend zijn er daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. En het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal van het huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler. Het wordt dan een graad of 23.
2: ANWB Verkeersinformatie. Het aantal files neemt verder af. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging nu een kwartier in 7 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oude Rijn. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder voor alle verkeer naar Antwerpen en verder naar het zuiden. Door een ongeluk op de A19 Breda-Antwerpen is nog urenlang de weg dicht bij Sint-Job in het Goor. En verkeer kan beter omrijden via de Haringvlietbrug, via de A29, A59 en de A4. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum 10 kilometer file. A58 Breda richting Bergen-op-Zoom door een ongeluk tussen Roosendaal Oost en Heerlen 7 kilometer file. Daar is de weg weer vrij.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Adelman.
4: Een hele goede morgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Steven Adel, voormalig correspondent in Spanje. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Leuk dat je er bent. Met jou gaan we zo meteen wat beter kennis maken met de Spaanse premier, Pedro Sanchez. Want hij krijgt veel lof voor zijn uitgesproken standvastigheid tegen president Trump. Maar deze week moet ook opnieuw een familielid voorkomen vanwege machtsmisbruik. Dat speelt dan binnenlands. Dat zometeen is uitgebreid met jou. Ook hier Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. Morgen Pieter.
6: Goedemorgen.
4: Je bent hier voor het Forum natuurlijk daarin. Onder meer dit verhaal uit jouw krant.
7: De Rijksoverheid moet zich grotendeels terugtrekken van het sociale mediaplatform X.
8: Volgens de Volkskrant staat dat in een advies aan het kabinet Jetten.
9: Volgens de Raad faciliteert X desinformatie en schadelijke content.
4: Ja, je schreef er ook een hoofdredactioneel commentaar over waarom jij het onbegrijpelijk vindt dat politici daar blijven. Horen we zo van jou na 10 uur. Maar we beginnen met het vakantiegeld, dat dus nu al bij iedereen binnen zal zijn. Gebruikt u het voor een mooie reis of gaat het rechtstreeks naar openstaande rekeningen? De stelling is vandaag, ik heb het vakantiegeld dit jaar hard nodig.
0: Deel uw ervaring
10: op 0800 1101.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen?
12: Hey, mijn vakantiegeld is binnen.
13: Lekker extraatje, het is ruim 8% van je loon.
14: Ja, ooit ingevoerd als spaarpotje om te besteden aan je vakantie, al geven we het nu ook uit aan andere dingen.
15: Om rekeningen te betalen en zelfs voor het kopen van noodzakelijke boodschappen.
16: Nou, ik ga niet op vakantie, want ik heb het geld gewoon heel erg nodig.
17: Nou, het gaat meestal naar de spaarrekening.

0: En heb je een idee waar naartoe?
1: Ik denk Frankrijk.
0: Heerlijk.
2: Ja, Stefan Adolf, oud-Spanje-correspondent, spraakmaker vandaag. Vakantiegeld gekregen?
3: Nee, nog niet. We kijken er met veel belangstelling naar.
2: Ja, welke datum komt het dan? Want het is al best wel laat in de maand.
3: Ja, dan moet je een goede vraag. Ik geloof ergens rond augustus.
2: Ja, ja. En wat doe je ermee, normaal gesproken?
3: Nou, ik ben bezig een zonnepaneleninstallatie op mijn huis in Spanje te bouwen. Ook met het oog op de toekomstige energiesituatie. Mm-hmm. Dus ik kan het goed gebruiken om daar een deel van de kosten mee te dekken.
2: Ja. Pieter, hoe is het bij jou?
4: Ik krijg geen vakantiegeld. Ja, dat hebben ze afgeschaft.
2: Echt?
4: Ik geloof ik aan het eind van het jaar een extra uitkering. Maar vakantiegeld niet.
2: En waarom niet?
4: Ja, ik weet niet. Volgens mij mag je dat kiezen. En heb ik het een keer niet bewust gekozen. En dan keert het aan het eind van het jaar uit.
2: Oké.
4: Ja, en iets extra.
2: Dan heb je en een eindejaarsuitkering en je vakantiegeld tegelijkertijd.
4: Ja, ja.
2: Oh ja.
4: Ja.
2: Dat is wel
4: goed,
2: ook leuk.
4: Maar het heeft natuurlijk wel iets paternalistisch, dat hele vakantiegeld. Dat je werkgever bepaalt wanneer jij iets extra's nodig hebt.
2: Oh, zo.
4: En dat je nu je vakantie moet betalen. Ik denk, we leven toch in een wereld waarin de vakantie het hele jaar door plaatsvindt. Mm-hmm. Dus ik verbaas me wel dat het heeft overleefd.
2: Volgens dat het fenomeen nog bestaat. Ja. Er zijn wel bedrijven die het maandelijks uitkeren.
4: Oké, dan kan je ook kiezen waarschijnlijk. Maar Nederland is de enige, voor zover ik weet, met België die zoiets dergelijks heeft. Heel
2: ja.
4: Gek.
2: Steven, heeft Spanje geen vakantiegeld? Dat je weet?
3: Ja, volgens mij wel. Maar nu ga je natuurlijk vragen waar de mensen het dan uitgeven.
2: Nee hoor, nee, dat niet. Maar gewoon of het fenomeen bestaat in Spanje.
3: Ik dacht het wel, ja.
2: Ja. Oh, ook Spanje dan, Pieter.
4: Ik had begrepen dat wij uniek waren hierin. Okay,
2: helaas. De stelling is dus vandaag, ik heb het vakantiegeld dit jaar hard nodig. We gaan naar Tatja Verbrugge. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Reageer in onze NPO-luister-app. En u zit in een verbouwing, begrijp ik.
5: Ja, klopt. Aan het einde van de verbouwing zitten wij. Dus okay. het is welkom.
2: Ja, aan het einde van de verbouwing, dat is een mooi moment, lijkt me. Dan is het ergste achter de rug.
5: Ja, het was niet zo heel erg. Ze hebben het heel netjes gedaan. We hebben een hele fijne verbouwing gehad, zeg maar wel een grote. Dus het is wel fijn dat het eind aan zicht is.
2: Ja, wat is er allemaal verbouwd?
5: We hebben een serre vervangen aan het huis. En dus de oude serre ging eraf, een nieuwe neergezet, die wat groter is en wat beter geïsoleerd is. Veel beter geïsoleerd is. En gelijk vloerverwarming aan laten leggen.
2: Oh ja.
5: Dus in die puinhoop zitten we nu nog.
2: Oh, ja.
5: We lopen op de slangen van de vloerverwarming, zeg maar. In afwachting van het dichtsmeren van de gleuven.
2: Heeft ook al wat, toch?
5: Jawel hoor, kamperen in eigen huis, prima.
2: Ja. En had u rekening gehouden met dat het vakantiegeld erbij kwam? Kortom, had u het eigenlijk mentaal al uitgegeven?
5: Ja, al vorig jaar.
2: Oh, echt? Ja. Gewoon uitgerekend wat er binnenkwam en op basis daarvan de verbouwing bepaald.
5: Nou ja, het gaat gelijk het spaarpotje in van de verbouwing. Ja. Het gaat gelijk weg en prima.
2: Ja, heel herkenbaar. Hoe is dat andere jaren?
5: Nou, toen we nog geen kinderen hadden, ging het gewoon ook de spaarpot in. Of deden we er iets leuk mee. Toen de kinderen kwamen, had ik het ook echt nodig voor waar het voor bestemd is, voor de vakantie. Mm-hmm. De kinderen zijn nou groot en wonen nog wel thuis, maar zijn volwassen. En het is nou weer aan ons, zeg maar.
2: Ja, ja. En dus gaat het naar de verbouwing. Dank, Tatja.
5: Dank wel.
2: Ja. Dank, Tatja Verbrugge. We kregen ook een bericht van Jelle.
6: Vakantiegeld. We krijgen gelukkig twee keer vakantiegeld. Eén keer uit het onderwijs, ik sta voor de klas en mijn vrouw is verpleegkundige. Maar we sparen het dit jaar allemaal op. Een van onze pleegkinderen heeft Marokkaanse roots. Dus met kerst gaan we 2 weken lang naar Marokko. En Marokkaanse roots, ze komt gewoon uit Amsterdam. Maar we denken dat ze in Marokko ook wel wat herkenning zal vinden. Dus vandaar dat we aan het sparen zijn en 2 weken lang met het hele gezin van hotel naar hotel. Daar hebben we wel even wat centen voor nodig. Dus daar gaat het allemaal op. En van de zomer gewoon eenvoudig naar Frankrijk. Dat moet er ook nog wel bij kunnen.
2: Zo, dat was Jelle dus. Lammert Wierstra, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Ja, we hebben deze vraag natuurlijk ook uitgezet in onze spraakmakers community. U bent een van onze trouwe leden die daar reageert. Ik moet er even bij zeggen, vanaf morgen heten we niet meer community, maar collectief. U kunt op dezelfde manier blijven meepraten. Het is voor mij alleen iets makkelijker ook om uit te spreken, vooral dan community. maar goed, nogmaals goedemorgen. Over dat vakantiegeld. Wat doet u?
7: Nou, elk jaar gaan wij onze tuin voorzien van plantjes. En we zijn gepensioneerd. En van het vakantiegeld van de AOW kopen wij of de vlijtige liefjes, want we zijn zelf niet meer zo vlijtig, of de geraniums, waar we niet achter gaan zitten, maar van genieten.
2: Ja.
7: Maar dit jaar denken wij dat we campanula's gaan doen. Dat zijn vaste planten. We hebben er niet zoveel werk meer aan. En wat we overhouden van het vakantiegeld, gaan we met de NS keuzedagen doen. En aanstaande zaterdag bijvoorbeeld een dagje aan hem.
2: Oh, kijk. Leuk. En waarom stapt u nu over op vaste planten? U zegt, dan heb ik er minder werk aan.
7: Ja, precies. Ja, elke keer vraagt dat toch heel veel werk.
2: Ja.
7: Weer opnieuw planten en weer nieuw kopen en al dat soort dingen meer. Maar ja, de thuistuin is eigenlijk het domein van mijn vrouw.
2: Oh, ja.
7: En die zegt, ik vind het toch wel wat makkelijker als ik wat vaste planten heb. Hmm. En ze heeft een zwak voor de campanula's.
2: Oh ja,
7: de
2: klokjes. Dan snap ik het. Ja, want ik kan een traditie ook wel waarderen. Als u zegt, ik ga elk jaar koop ik dan diezelfde planten en die zetten we dan in de grond.
7: Ja.
2: Dat heeft ook wel wat.
7: Jazeker. Ja. Je kunt er de hele zomer van genieten.
2: Ja.
7: Je kijkt naar je vakantiegeld.
2: Ja, precies. Ja. Kunt u het anderen ook aanraden?
7: Oh, zeker. Ja, het is hartstikke leuk om thuis jezelf een beetje in de bloemetjes te zetten als een ander het niet doet.
2: Ja, nee, zo is het. Want misschien weten heel veel mensen het niet die geen tuin hebben, maar ja, planten zijn echt best wel duur. Toch?
7: Ja, maar als je een beetje oplet. En zoals nu is de Pinkster geweest, dan is een beetje de top eraf. En ga dan maar eens naar een tuincentrum, dan zijn er vast wel aanbiedingen. En je hoeft helemaal geen 20 plantjes te hebben. Als je op je balkon 1 plantenbak hebt met 5 planten, kun je ook genieten.
2: Ja, want hoe ziet het nu bij u thuis uit? Hoe ziet uw tuin eruit?
7: De tuin is een heemtuin. Die ziet er helemaal goed uit. Maar de plantenbakjes, die zijn nog even leeg.
2: Die zijn nog leeg.
7: Want dat gaat volgende week gebeuren.
2: Ja, leuk. Dank, Lammert Wierstra. Okay. Gaan we naar Wouter Kalde. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ook u reageert in onze community. En u heeft een hele specifieke besteding ook, vertel.
0: Ja, dat klopt. Ik betaal met vakantiegeld de jaarlijkse onderhoud van de auto. Inclusief de APK.
2: Oh ja, mooi.
0: Ja, en dit jaar was het een behoorlijk mooi bedrag. €1173.
2: Ja.
0: Dat is 195 meer dan vorig jaar.
2: Kijk.
0: Dus dat is best fors.
2: Ja.
0: Wat mij betreft mag het minimumloon nog verder omhoog.
2: Mm-hmm.
0: Maar daar is dit een gevolg van. En ik hoop dat nog een jaar vol te houden. Want volgend jaar word ik 80 en ik denk dat ik dan mijn rijbewijs niet verlengd krijg.
2: Nee, u krijgt hem niet verlengd. U zou het nog wel willen?
0: Ik zou wel willen natuurlijk, ja.
2: Ja. En waar schort het aan dan? Dat u denkt, ik kom er niet meer door?
0: Ik denk zicht, ogen.
2: Oh ja.
0: Maar, en aan de andere kant, de auto, de onderhoud wordt ook steeds duurder. Dat is een oude auto, 2008 is die uit.
2: Oh ja. Wat voor auto rijdt u?
0: Seat Ibiza.
2: Oh ja. Ja. Een oude Seat Ibiza. En elk jaar dus krijgt hij een grote beurt van uw vakantiegeld.
0: Ja, dit jaar is dan een kleine beurt.
2: Ja.
0: En dan ligt er een offerte voor dit €500.
2: Oh ja.
0: Maar meestal komt daar nog wel werk bij. Want ze moeten dan iets voor de APK doen. Of een onderdeel opzoeken. Want dat wordt een beetje lastig. Reserve onderdelen.
2: Ja.
0: Die zijn moeilijk verkrijgbaar. Dus moeten ze altijd nog op zoek.
2: Ja. En is het echt noodzakelijk om zo'n auto op die manier even onder handen te nemen elk jaar? Of is het gewoon een keuze voor u?
0: Nee, het is noodzakelijk. Hè? Anders komt hij niet door de APK heen.
2: Nee, de APK snap ik wel. Maar een beurt is ook een beetje een keuze, toch?
0: Ja, maar dat is gewoon volgens een schema van de fabrikant.
2: Oh ja, ja, en dan houdt u zich aan.
0: Vorig jaar was het een grote beurt, dus dik €1000. En dit jaar is het een kleine. En ik zie over een maand weet ik waar die op uitkomt.
2: Mooi om te horen ook. Dank u wel, Wouter Kalde. Charlotte Goulmy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: U reageerde ook op onze stelling. De stelling is vandaag, ik heb het vakantiegeld dit jaar hard nodig. En u kwam met een slimmigheidje, vertel.
1: Ja, dat doe ik eigenlijk dit jaar voor het eerst, maar ik wist niet dat het kon. Ik betaal mijn zorgpremie in 1 keer in januari. Dan krijg je €100 korting. Dus zodra ik het vakantiegeld krijg, zet ik het op de spaarrekening.
2: Ja.
1: Krijg ik rente tot januari. En in januari betaal ik de hele zorgpremie. En dan krijg ik €100 korting.
2: Ja, dat is fantastisch, maar dan moet je er wel lang op zitten.
1: Ja, maar daar heb je een spaarrekening voor.
2: Ja, maar je kunt dat dus dan niet aanraken. Ja, dat is wel slim.
1: Ja, ik kan het wel aanraken, want ik kan natuurlijk ook wat anders gaan doen met
2: dat
1: geld.
2: Nee, dat snap ik. Maar
1: dit
2: niet.
1: Is wat ik dit jaar heb bedacht. Oh, nee. Ja. En dat werkt eigenlijk wel goed, want je hebt iedere maand €200 extra.
2: Ja, nee, ik bedoel ook, je kan het niet aanraken als je hebt besloten dat het voor iets anders is, is bedoeld. Doet u dit nou elk jaar?
1: Ik bedacht dit jaar dat dat kon. Want ik kreeg zo'n brief van de verzorgverzekering van wil je het in één keer betalen? Dacht ik, welke gek doet dat nou? Ja. Toen dacht ik, oh wacht, ik krijg €100 korting. Dat is toch interessant. En je krijgt een half jaar rente over je vakantiegeld. Dat is ook interessant.
2: Ja, maar hoeveel betaalt u dan?
1: En nu doen andere mensen dat ook. Ja. Ik heb het een beetje rondverteld. Nu zegt verrek, wat een goed idee. Die doen het nu ook.
2: Ja, oh mooi. Hoeveel is het eigenlijk dat je dan in één keer moet betalen?
1: 2000 nog wat.
2: Oh ja. En komt dat een beetje overeen met het vakantiegeld dat u binnenkrijgt? Of houdt u nog iets over?
1: Nee, daar houdt nog wel iets over. Maar dat gaat vanzelf op.
2: Ja. En waar besteed u het normaal?
1: Dat is een probleem.
2: Ja. Voor dit slimmigheidje, waar gaf u het dan aan uit?
1: Dan ging ik een reis boeken. Maar ja, het is nu hier heter dan waar je naartoe kunt reizen. Dus waarom zou iemand nog weggaan?
2: Ja, blijft in Nederland.
1: Ik blijf in Nederland. Ik heb een heel koud huis. Lekker. Het is hier 20 graden, dus de kans dat ik naar buiten ga is nul.
2: Heerlijk, geniet ervan.
1: Dank je wel.
2: Charlotte Gulmi. Chris Zijdeveld, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Gepensioneerd?
8: Ja, boos.
2: Maar krijgt vakantiegeld natuurlijk, als AOW'er, toch?
8: Ja, AOW krijg je vakantiegeld van.
2: Ja. Ja. En hoeveel is dat dan ongeveer? Moet je daarmee voorstellen?
8: Ik heb het niet goed bekeken, maar ik zag ineens dat ik op mijn bankrekening meer kreeg dan ik verwacht had. En toen dacht ik, oh ja, dat is vakantiegeld.
2: Oh ja. Dat wel een lekker gevoel, toch? Kan ik me voorstellen.
8: Is een heerlijk gevoel.
2: Dat u meer krijgt dan u verwacht had.
8: Ja, en wij hebben het niet echt nodig, want we hebben een goed inkomen. Mm-hmm. Maar we proberen ons huis zo energiezuinig en zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. We hebben aan de voorkant de regenwaterafvoer zelf omgebouwd naar infiltreren in de grond. Dat is heel goed. En dan word je helemaal gek. Aan de achterkant willen we een tank inbouwen.
2: Ja.
8: En dan gaan we daar eigen wateropvang doen. En dat water goed filteren, zodat we de wasmachine mee kunnen doen. De toiletspoeling, waarschijnlijk zelfs douchen.
2: Echt?
8: En dat, ja, dat gaat heel goed hoor. Mijn vrouw komt uit Noorwegen en daar doen vele mensen dat.
2: Dus dan heeft u eigenlijk uw huis qua water circulair gemaakt, zou je kunnen zeggen?
8: Bijna helemaal. Je kunt het water, als je goed filtert, zelfs drinken. Maar nou ja, ik heb liever het Spa-blauw wat waterleidingbedrijven leveren. Dat is echt een topkwaliteit.
2: Oh ja.
8: Dus wij gaan echt proberen alles wat er kan, behalve drinkwater, zelf op te vangen. En dat vraagt een forse investering, dus daar hebben we gewoon een beetje geld voor opzij.
2: Want wat kost zoiets?
8: Nou, je moet voor alleen de tank aanschaffen al enige duizenden euro's rekenen. Die tank is van een omvang dat je er niet met de hand kunt graven. Dus je moet zo'n klein graafmachientje huren. Mm-hmm. En dan moet je een waterleidingssysteem aanleggen wat dubbel is. Want je wilt voor nodig ook nog wel het waterleidingbedrijf kunnen gebruiken. En dat kan ik wel weer zelf met hulp van mijn vrienden. Maar toch, er gaat een hele hoop materiaal in zitten.
2: Ja. Goed idee. Dank Chris Zijdeveld. Ook lid das van onze community. Vanaf morgen heet dat dus het collectief. Pieter, wel verrassend toch? Veel luisteraars gebruiken vakantiegeld voor het verduurzamen van hun woning.
4: Ja, nou, goed nieuws lijkt
2: me. Ja, en interessant deze ook. Had ik nooit gehoord dat er kon.
4: Ja, dat is natuurlijk ook een extra argument. We hadden vandaag een stuk over mensen die massaal elektrische auto's kopen.
2: Mm-hmm.
4: Niet vanwege het milieu, maar gewoon omdat brandstof zo duur is. Dus dat zal nu ook voor heel veel mensen met huizen gelden.
2: Ja. Matthias Gijsbersen, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
2: Directeur bij het Nibud. We hebben het over geld, dus dan bellen we u. Onze stelling is, ik heb het vakantiegeld dit jaar hard nodig. Dat geldt voor veel mensen?
9: Ja, dat geldt voor veel mensen. We weten dat ongeveer 1 op de 3 Nederlanders zegt dat ze eigenlijk te weinig geld achter de hand hebben om onverwachte uitgaven op te vangen. Dus het vakantiegeld gaat daar regelmatig naartoe.
2: Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Bij die 1 op de 3 die niet genoeg hebben? Wat voor situatie zitten zij dan?
9: Nou, dat kan heel verschillend zijn. Kijk, we weten dat ongeveer 1/4 van de Nederlanders minder dan €2500 aan spaargeld heeft. Dus als je nagaat voor jezelf van wat kan er gebeuren met je auto, met je koelkast of met de woning of allerlei dingen die onverwacht voor kosten kunnen komen te staan. Dan is de vraag of veel mensen genoeg buffer hebben om dat soort dingen op te vangen.
2: Ja.
9: En we weten dat dat voor veel mensen dus niet zo is. Dus 1 op de 3 geeft dat ongeveer aan.
2: Ja, verschilt denk ik wel een beetje per situatie. Want als je in een huurwoning zit, hoef je in principe niet echt geld apart te houden voor je woning. Daar is de huisbaas verantwoordelijk voor. En als je dan ook geen auto hebt, dan kan ik me voorstellen dat je minder maandelijkse buffer nodig hebt, toch? Dan als je een koopwoning hebt en twee auto's voor de deur, zeg maar.
9: Ja, zeker. En daarom is het nu natuurlijk al sinds jaar en dag de buffer berekenaar, zodat je voor je persoonlijke situatie kunt zien, hè, van wat betekent dat? Want het is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde. Wat wij wel zeggen is van, goh, voor iedereen geldt als je als richtlijn 10% van je inkomen apart kunt zetten. Maandelijks. Mm-hmm. Dan ben je in het algemeen goed bezig. Maar dan nog geldt dat je goed even naar je persoonlijke situatie moet kijken.
2: Ja. U heeft als Niebuhr ook wel vaker specifiek onderzoek gedaan, hè, naar vakantiegeld. Wat komt daar dan uit?
9: Ja, dat is al een aantal jaren terug dat we dat gedaan hebben. Maar toen deden we dat inderdaad jaarlijks. En dat was eigenlijk een heel consistent beeld elk jaar. Waarin ongeveer 40% zegt, ik geef het uit aan vakantie. 40% die gebruikt het inderdaad voor die buffer. En nog eens 20% die zegt dan van, goh, het komt eigenlijk op de grote hoop bij mij. Ja. En dan zit daar inderdaad nog allerlei dingen onder. Zoals duurzaamheid, wat ik net ook hoorde.
2: Ja, dat deed u een aantal jaar geleden. Zegt u, doet u dat nu niet meer dan?
9: Nee, we hebben dat een aantal jaren niet meer gedaan. Eigenlijk ook, denk ik, omdat het zo'n consistent beeld was. Het was echt jaarlijks een paar procenten verschil. Maar het was heel consistent hoe het ging.
2: Ik ben wel benieuwd hoe dat dan nu is. Want het is nu wel echt significant duurder geworden, hè, om op vakantie te gaan.
9: Ja, het is ook weer na corona. Dus wellicht moeten we daar weer eens opnieuw naar kijken.
2: Ja, ja. Tips voor mensen die het vakantiegeld vandaag binnen hebben gekregen. Heeft
9: u die? Kijk, heel goed. Ja, zet het gelijk apart, zou mijn eerste tip zijn. Hè. Dus anders gaat het inderdaad op de grote hoop. Dus ga er bewust mee om. En ik zou zeker ook even kijken van, hey, hoe zien mijn buffers eruit? En op het moment dat die goed op orde zijn, zou ik vooral zeggen, ga lekker op vakantie.
2: Ja, precies. Ja. En ze kunnen dus een buffer berekenen bij u. Van, wat heb ik nodig, wat is verstandig?
9: Ja, precies. En precies om de reden die u ook noemt. Hè, van, heb je een auto, heb je een koophuis? Nou, dat soort dingen komen dan aan de orde.
2: Dank, Matthias Gijsbertsen. Steven Adolf, zelf ook altijd bezig geweest met zo'n buffer. Heb ik wel genoeg geld apart staan?
10: ik had er wel een oogje op, ja.
2: Ja? Ja? En hoe maak je die berekening dan voor jezelf? Hoe weet je nou, ik heb genoeg?
10: Nou, dat is. Ik moet zeggen dat ik er niet al te veel aandacht aan besteed. Het is meer, ik denk, zoals veel mensen dat doen, een beetje op ad hoc basis. Plus dat ik altijd voldoende werk heb gehad, waardoor ik mijn stroom inkomen. Die was altijd wel voldoende om de kosten te dekken. Maar bijvoorbeeld met huizen heb je toch altijd wel wat extra nodig.
2: We gaan naar Jasmijn Bezorak. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
2: Ik ben directeur van Stichting Financieel Gezond Nederland. En wat voor stichting is dat?
11: Realiseren zeg maar publiek-private samenwerking voor een financieel gezond Nederland. Dus of dat nou gaat over betere schuldhulpverlening of meer financiële veerkracht door buffers.
2: Oh ja.
11: Dat is wat wij doen.
2: Ja, want we hebben al veel verhalen gehoord, hè, over hoe mensen hun vakantiegeld besteden. Maar we hoorden net ook dat mensen moeite hebben met het opbouwen van een buffer. We weten 1 op de 5 huishoudens heeft minder dan 1.000 euro als financiële buffer. Hoe komt dat? Komt dat omdat het niet mogelijk is om te sparen bijvoorbeeld?
11: Ja, ik denk zeker. Ik hoorde jullie net al zeggen van, ja, als je een koopwoning hebt of auto, dan heb je echt wel die buffer nodig. Maar er zijn natuurlijk wel meer financiële tegenvallers van een energierekening die juist veel hoger wordt als je in een huurwoning woont die nog niet zo duurzaam is. Oh ja. Dus er zijn best wel heel veel tegenvallers. Soms is er ook gewoon simpelweg komt er wat te weinig binnen, want meer dan een kwart van de Nederlanders leeft gewoon van loon tot loon. Mm-hmm. Dus er zijn denk ik allerlei redenen waarom mensen geen buffer opbouwen. En dan zijn er ook nog gigantisch veel verleidingen. Want ik zag nu ook weer met het vakantiegeld dat binnenkomt, dat ook de reclame om de oren vliegt om impulsen aankopen te doen. Ja. Dus er zijn ook allerlei verleidingen.
2: Ja.
11: Dus ik denk dat het ook moeilijk maakt.
2: Ja. Ziet u ook in deze tijd, hè, want het zijn dure tijden, dat mensen het steeds moeilijker hebben?
11: Niet in de zin van dat armoede nu stijgt of probleemschulden, nog niet echt. We zien wel bij jongeren dat die vaker nu in zwaar weer komen en sneller schulden opbouwen. Dus dat zien we wel. Maar we verwachten wel nu met alle internationale conflicten dat die energieprijs weer echt heel flink omhoog gaat. Dus dat in die zin ziet dat er niet heel rooskleurig uit.
2: Nee. Voor mensen die nou willen sparen, maar daar niet heel goed in zijn. Hoe maak je dat dan makkelijker voor jezelf?
11: Wij zijn dus een nationale spaarcampagne gestart met het idee van betaal jezelf eerst. Dus wat voor inkomen dan ook binnenkomt, zet altijd iets opzij naar draagkracht. omdat het gewoon, het is heel slim om dat automatisch te doen.
2: Okay.
11: Dus eigenlijk te regelen zonder dat je het zelf doorhebt, via je bank of waar dan ook, of via je werkgever. Zodat je eigenlijk een buffer opbouwt zonder dat je het doorhebt.
2: Oh ja. Dat kan ook via de werkgever.
11: Ja, nou daar zijn we nu druk mee bezig om dat weer terug te brengen. Zodat je eigenlijk het niet eens ziet, maar gewoon het salaris min een percentage ontvangt. Dus daar kom ik graag nog een keer wat meer over vertellen.
2: Ja.
11: Maar we zijn daar weer naar aan het kijken.
2: Dan kom je niet in de verleiding om het uit te geven.
11: Nee, precies. Ja, sparen is gewoon lastig voor iedereen, onafhankelijk van inkomen.
2: Ja.
11: Dus als het automatisch gaat, is dat gewoon heel erg handig.
2: Ja, wat doet u zelf met het vakantiegeld eigenlijk?
11: Ja, goede vraag. Ja, ik heb hier wel een vakantie van geboekt.
2: Ja? Ook dus, lekker.
11: Ja.
2: Geniet ervan.
11: Ja, dank u wel.
2: U ook bedankt, Jasmijn Bezorak, directeur van Stichting Financieel Gezond. Tot slot nog even bellen met Sanne de Kool, ook uit onze community. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
2: Ja, het lijkt bijna een uitzondering, want waaraan besteedt u het vakantiegeld?
12: Aan de vakantie.
2: Ja, Jasmijn ook, hè, net. Dus u bent met z'n tweeën in ieder geval. En waar gaat u naartoe?
12: We gaan eerst naar Parijs met de trein en dan daarna gaan we nog 2 weken naar Italië met de auto.
2: Oh, mooi. En heeft u nog gekeken naar welk bedrag er binnenkomt en toen pas gekeken naar de bestemming?
12: Nee, we zorgen wel dat we niet al te dure bestemmingen nemen. Maar ik weet ongeveer elk jaar wat ik krijg. Want ik heb een vast inkomen en mijn vrouw ook. Dus daar kunnen we wel ongeveer op afstemmen wat we uit kunnen geven.
2: Ja, en u besteedt er ook echt elk jaar dan aan vakanties?
12: Ja.
2: Mooi. Heel erg bedankt, Sanne de Kool, voor uw bijdrage. En tot zover ook Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, ik heb het vakantiegeld dit jaar hard nodig. Maar ja, heel veel mensen zeggen dus daarop, Pieter. Ja, ik heb het hard nodig. Ik geef het helemaal niet uit aan vakantie.
4: Nee.
2: De duurzaming, de auto.
4: Echt dingen waar je blij van wordt. Ik denk dat wel de conclusie is.
2: Ja, en allemaal hele nuttige dingen.
4: Nuttige dingen waar je blij van wordt. Dus dat heeft goed dat het bestaat, het vakantiegeld.
2: Ja, er wordt veel gereageerd. Waarvoor dank. Jansje zegt nog, vakantiegeld is je eigen salaris, gespaard door de werkgever. Zo is het ook. Niek zegt, ik besteed de helft van mijn vakantiegeld als gift aan mijn ZZP-zoon. En er kwam nog een anonieme reactie via de NPO Luister-app binnen. Ik heb mijn vakantiegeld niet echt nodig om de dingen te doen die ik wil. In onze kerk wordt de mogelijkheid geboden een deel van het vakantiegeld te doneren aan mensen die krap bij kas zitten. Dat heb ik ook dit jaar gedaan. Dat is mooi. Nou, deze discussie gaat zoals altijd verder in onze Spraakmakers Community. En vanaf morgen dus het Spraakmakers Collectief.
13: NPO Radio 1.
14: Dokter Keldrenko.
15: Dat is een ongelooflijk ingewikkelde vraag.
16: Nou, je bent dokter, toch?
15: Kom op.
14: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
15: Ik ben oud genoeg om mij te herinneren dat België een grotere auto-exporteur was dan China.
16: Ja.
15: Want dat was 2021. Intussen is China de grootste auto-exporteur.
14: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
17: Ik denk niet dat wij dommer worden. Ik denk dat onze hersenen zich aanpassen.
18: Een samenleving die door hoogleraren zal worden bestuurd is echt een grote ramp.
19: Avro Tros.
14: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
13: Op NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
20: Ster. Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
21: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
22: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
23: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
3: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
16: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.

0: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
1: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
2: Het hoeft niet in
3: de... NPO Radio 1. 10 uur.
4: Roos Abelman.
5: De VPRO bestaat 100 jaar. Laten wij nou net de hoofdredacteur te gast hebben. Ze komt hier net binnenlopen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Oud-radiodirecteur Jan Haasbroek schreef een cadeau. Als cadeau een boek. En we hebben het er zo over in het mediaforum. Nu is het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
6: De zoektocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort gebouw in de Filipijnen is gestaakt. 4 doden waren al gevonden onder het puin. En er werd nog gezocht naar 16 anderen. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Die zoektocht is dus stopgezet. Waarom is dat?
7: De reddingswerkers in de stad Angeles, zo'n 50 kilometer boven de hoofdstad Manila, die kunnen geen tekenen van leven meer vinden. De meeste vermisten die waren bouwvakker. Ze hielpen een appartementencomplex van 9 verdiepingen bouwen. En ze sliepen, als ze klaar waren met werk, in een barak iets van een paar meter van waar ze werkten. En de nacht dat het gebouw instortte, werd die barak dus helemaal bedolven onder het puin. Dat gebeurde zondagochtend, dus ja, pak een beetje 3 dagen later verwachten ze niet dat er nog mensen levend gevonden zullen worden.
6: Nee, en eerder waren er dus nog wel tekenen van leven?
7: Ja, gisterochtend zelfs nog. Hulpverleners die waren aan het zoeken met allerlei middelen, thermische scans ook bijvoorbeeld. En die wezen erop dat er ergens een hartslag was, dat er geademd werd. Alleen vandaag kunnen ze dat niet meer vinden. En omdat verder zoeken ook gevaarlijk is, want ja, je kan brokstukken verschuiven, verplaatsen, en die kunnen ook reddingswerkers in gevaar brengen. Om dat te voorkomen, wetende dat er waarschijnlijk niemand levend meer te vinden is, hebben ze besloten te stoppen. En daarmee lijkt het dodental dus uit te komen op 20.
6: Ja, en dat gebouw dat instortte, dat was nog in aanbouw. Is er iets al bekend over de oorzaak?
7: Nog niet precies, dat moet onderzocht worden, maar er zijn al wel aanwijzingen. Net als in meer landen in de regio waarin ik werk, wordt er niet altijd heel strikt aan de bouwregels gehouden in de Filipijnen. In dit geval zou er een extra verdieping op het gebouw gezet worden waar helemaal geen vergunning voor was. Komt nog eens bij dat in de nacht van de instorting het noodweer was. Regen, harde wind. En dat zou mogelijk de dodelijke combinatie zijn geweest. Nou, de Senaat in de Filipijnen heeft onmiddellijk opgeroepen tot een onderzoek. Nou, vooral over hoe het toch mogelijk is dat je zo makkelijk onder die bouwvergunningen uit kunt komen. Want ik kan niet zeggen dat het nou een epidemie van instortende gebouwen is in de Filipijnen. Maar het is wel vaker voorgekomen met, net als in Angeles, dodelijke gevolgen.
6: Correspondent Mustafa Margadi, dankjewel. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, gelooft nog steeds dat een akkoord met Iran mogelijk is, ondanks de aanvallen van vannacht. Het Amerikaanse leger viel doelen aan in het zuiden van Iran, zegt correspondent David Poort.
8: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen. En ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn. We weten niet precies hoe groot deze operatie was afgelopen nacht. Dus een beetje lastig te zeggen of dit nou echt een soort van uitzonderlijk incident is. Maar het is in ieder geval wel duidelijk dat Trump gewoon door wil met die onderhandelingen voor een akkoord.
6: Volgens Rubio kan het akkoord er binnen een paar dagen zijn. Maar volgens Iran zijn er nog veel knelpunten. Ondertussen gaat Israël de oorlog tegen Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu gisteren. Dat dreigement kan gevolgen hebben voor de situatie in het Midden-Oosten, zegt verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv.
9: De meest duidelijke reactie die kwam wel uit Iran, dat Hezbollah steunt. David had het er al over, die onderhandelingen die gevoerd worden, gaat het dus ook heel erg over Libanon. En Iran heeft gezegd dat op het moment dat Beirut weer wordt aangevallen, dat dan die onderhandelingen met Amerika wel heel erg moeilijk zou maken.
6: De overheid heeft steeds minder grip op criminele organisaties, blijkt uit onderzoek. De invloed van criminelen op het bestuur en op besluitvorming wordt steeds groter. En ook bieden ze soms alternatieven voor

voor zaken die overheidsinstanties zouden moeten regelen, zoals financiële hulp. Bij een botsing tussen een stadsbus en een vrachtwagen in Waalre zijn vanochtend 7 mensen gewond geraakt. Het gebeurde op een rotonde in het Brabantse dorp. Hulpdiensten hebben de passagiers nagekeken. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch of Turks als schoolvak. Vaak spreken ze de taal al, maar willen ze leren over hun culturele achtergrond. Honderden leerlingen doen dit jaar examen in Turks of Arabisch. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten. Ook speelde hij geregeld met popartiesten, zoals in deze hit van de Rolling Stones, Waiting on a Friend.

0: Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Morgen is het weer wat koeler. Het wordt dan een graad of 23.
1: We gaan naar de ANWB, naar Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het op de weg?
2: Nou, het is zonnig, maar er staan wel wat files op de A12 vanuit Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en Duitsland een kwartier vertraging, 4 kilometer file. A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht Oost 6 kilometer file. Ook daar een kwartier erbij, net als op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Hendrikido Ambacht en Afrit Rotterdam Centrum, 8 kilometer file. Nog steeds geldt de omleiding. Op de A16 vanuit Rotterdam voor de richting Antwerpen. Dat zal nog wel uren duren, want de weg is helemaal dicht door een ongeluk. De E19 Breda-Antwerpen bij Sint-Job in het Goor. Er is een omleiding ingesteld bij Klaverpolder. Verkeer richting Antwerpen en verder kan omrijden via Bergen-op-Zoom. Route A4.
3: Het leven zit vol spontane momenten.
4: Een lach.
3: Hatsje. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
6: Europa is van Picasso. India is van mij.
7: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
8: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: NPO Radio 1. KRO NCRV.
12: Abelman.
11: Spraakmakers.
12: Met nu het Mediaforum.
1: De Brabantse PVV met rechtbanktekeningen en is met rechtbanktekeningen en AI aan de haal gegaan. En de Schatkamer van Beeld en Geluid, het archief van alle radio- en tv-uitzendingen dus, wordt vandaag om 18:00 openbaar. Dat en meer bespreken we vandaag in ons Mediaforum met Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, Sarah Selbing, hoofdredacteur bij de VPRO, 100 jaar gefeliciteerd.
13: Dankjewel.
1: En spraakmaker is vandaag journalist en oud-Spanje-correspondent Steven Adel. Ja, we beginnen met jouw mediamoment vandaag, Sarah, want jij wilde het graag hebben over een stuk in Pieters krant.
13: Zo is het.
1: Volkskrant, over politici op X. De kop, topambtenaren in memo, Rijksoverheid moet grotendeels X verlaten.
13: Ja, het was eigenlijk dit weekend, hè, was er een groot onderzoek geplaatst over X en hoe daarop getwitterd wordt, of hoe zeg je, hoe noem je dat eigenlijk?
14: Ge-X'd
13: wordt. En hoe dat in de afgelopen jaren zich heeft ontwikkeld tot een open riool. Ik zeg niks nieuws. En ook dat stuk bevat in die zin niks nieuws, behalve dat het zo eventjes heel evident weer op een rijtje werd gezet hoe zich dat heeft kunnen ontwikkelen. En dat vond ik toch wel weer schrikbarend. En dit is nu inderdaad de reactie.
1: Mm-hmm. Ja.
13: vanuit Den Haag.
1: Ja, in dat stuk van zaterdag lees je vooral heel veel voorbeelden, hè, van hoe politici op Twitter zich uiten, of X. Ja. En vervolgens wat daar dan de reacties op zijn. En hoe grof die kunnen zijn.
13: Hoe grof die kunnen zijn en hoe het vervolgens ook in het offline, in de werkelijke wereld, door werkt.
1: Ja, en hoe politici daar vervolgens ook mee omgaan.
13: Ja. En de talkshows, hè, laten we het daar ook. Ik bedoel, wij spreken hier natuurlijk ook vaker weer over wat er dan daar is gezegd. Dus het heeft ook een zelfversterkend effect.
1: Ja.
13: We zitten ook in een soort mangel gevangen. Dat wordt er ook goed in beschreven.
1: Ja, maar je zei het, er zat niks nieuws in. Eigenlijk weten we dit al. Pieter, waarom dan toch dat stuk?
4: Omdat het is af en toe goed om een foto te maken. Om even heel minutieus te beschrijven wat er precies gebeurt. Want de ontwikkeling van Twitter X is natuurlijk heel lang. Het is eigenlijk vrij snel gegaan, maar het begon vrij goed. Het was leuk, je kon dingen delen, je kreeg heel veel informatie. Het was een hele inspirerende omgeving. Mm-hmm. En gaandeweg is het natuurlijk afgegleden. Helemaal toen Elon Musk daar de baas werd, toen is het heel snel afgegleden. Maar juist door dat langzame afglijden stelt niemand zich de vraag van wat is het eigenlijk en hebben we nog iets te zoeken. Mm-hmm. En dus we dachten, laten we nou één keer eens goed in kaart brengen wat je gewoon in één week, voorafgaand aan de verkiezingen, wat er allemaal langskomt. Ja, dat is toch vrij zorgelijk. 88.000 reacties op politici. Een kwart daarvan is gewoon grof beledigend tot en met racistisch, kwetsend, strafbare uitingen ook heel veel. Dus we wilden het één keer heel droog op een rij zetten.
1: Ja. Maken politici wel op de juiste manier gebruik van X? Want je kunt ook zeggen, je kunt een hoop dingen uitzetten.
4: Nee, je
1: op
4: moet
1: dat
4: daar
1: platform.
4: Gewoon weg. Je moet daar gewoon weg.
1: Ja, dat vind jij.
4: Nou, dat zou elk weldenkend mens moeten vinden. Kijk, wat politici vergeten. Kijk, zij posten en zij denken, dat is gewoon mijn post. Mm-hmm. En dan eindigt mijn verantwoordelijkheid. Maar als daar vervolgens allemaal racistische drek onder verschijnt, wat gebeurt elke keer, ben je daar ook mede verantwoordelijk voor in mijn ogen. Jij,
1: waarom?
4: Nou, wat staat onder jouw post? Wij hebben het ook gehad op Facebook dat wij dan een artikel plaatsten. En daar stonden allemaal racistische uitingen onder. Ik voelde me daar verantwoordelijk voor.
1: Ja, voor wat andere mensen zeggen op wat jij plaatst.
4: Tuurlijk, want jij zet die post, jij hebt een groot bereik. Politici hebben een groot bereik. Jouw bereik wordt op dat moment misbruikt om racisme te verspreiden. Dus ik vind dat je er wel verantwoordelijk voor bent. En politici denken van ik kijk er niet meer naar. Ze weten het daardoor ook niet. Hè? Dus dat is ook extra zorgelijk.
1: Ja.
4: Dus ik denk dat, sowieso kun je natuurlijk afvragen, een platform wat wordt geleid door Elon Musk. Wat doen mensen daar?
1: Maar jij bedoelt eigenlijk te zeggen, want je kunt ook niet verantwoordelijk zijn voor wat mensen zeggen op jouw post. Maar als er heel veel van dat soort reacties komen, dan wordt zo'n post door het algoritme meestal naar boven gedreven. Want ze denken, daar gebeurt wat.
4: Ja, en daar is verontwaardiging, soort, daar wordt haat verspreid. En dus juist die post krijgen veel meer aandacht. Ja, vriendelijke, verzoenende post krijgen heel weinig aandacht.
1: Ja,
4: in het
1: dus
4: algoritme.
1: Hoe meer mensen naar reageren, hoe beter zo'n bericht het doet.
4: Ja.
1: Hoe meer reacties.
4: Dus je draagt
1: meer
4: bij aan de verspreiding van narigheid. Ja. Aan een volstrekt nare sfeer in dit land. Dus daar moet je wel over nadenken, vind ik.
1: Ja, je kan de reactiemogelijkheden uitzetten, bijvoorbeeld. Dat is een van de dingen die je zou kunnen doen.
4: Ja, maar dan word je
1: doen.
4: Weer niet opgepikt door het algoritme. Dus dat willen ze niet.
13: Ja, er ligt natuurlijk ook nog wel een gesprek onder of boven, of weet ik veel. Mm. Gewoon hoe moeten we met dit soort sociale media platforms omgaan? En wat is ook de rol en de verantwoordelijkheid voor die platform zelf? Natuurlijk zeg jij terecht, we kunnen Elon Musk, daar kunnen we niks van verwachten. Maar ik sprak dit weekend ook een vriend die zei, die vond eigenlijk dit gewoon X veel beter dan hoe het vroeger was. Want vroeger had je veel meer censuur, vond hij dan. En als je een woke op een mening had, werd je van het platform geweerd. En dit is gewoon de prijs van vrijheid. Ik zat er eventjes over na te denken vannacht. Kijk, ik geloof toch dat we in een samenleving moeten zorgen dat grote instanties, en of dat nou social media platforms zijn, of omroepen, of kranten, of de politiek, die moet het juist dat de recht van de sterkste zoveel mogelijk terugdringen en de zwakken een positie geven. Omdat het recht van de sterkste leidt uiteindelijk alleen maar tot een oneerlijke samenleving. Ja. Dus ik zou denken, goed.
1: Ja, ik vraag me ook intussen af hoe het zit met die vrijheid op zo'n platform. In
13: dit is precies wat ik bedoel.
4: Dit is geen vrijheid, dit is de vrijheid van de jungle. Ja. Dat is geen vrijheid. Dat is gewoon weg met de beschaving, alles mag. Dat is geen vrijheid. In een gezonde opvatting over vrijheid bescherm je ook mensen die last kunnen hebben van jouw vrijheid. Nou, dat ontbreekt ten ene male op Twitter. Dus het is gewoon ook heel raar dat alle politici, Europese politici, iedereen verspreidt op X zijn boodschap. ik begrijp daar niets van. Je kan als Europa vrij makkelijk zelf een platform bouwen waarvan je zegt alle dingen van publieke figuren die door belastinggeld worden betaald, daar hebben we gewoon een eigen platform voor. Dan kan elke journalist kan daar lezen wat politici zeggen. Dus waarom maken we ons afhankelijk van fucking Elon Musk?
1: Maar gaat het over journalisten? Die weten de meeste politici gezegd wel te vinden. Of gaat het gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken? En er zitten ook mensen op X.
4: Nee, volgens mij het laatste argument wat nog redelijk goed staande houdt is dat politici zeggen, ja, maar ik bereik daar ook journalisten. En het klopt, want journalisten citeren heel vaak X. Hè, want dan heeft een politicus weer iets op X. Dus het wordt ook gebruikt als een soort overheidscommunicatiemiddel. Nou, dat kun je prima weghalen. Alles wat uit naam van de overheid wordt gecommuniceerd, dat moet je toch nadenken op welk platform je dat doet. En dan kun je een eigen platform bouwen, is echt niet zo heel ingewikkeld. Ja. En dan gaan alle journalisten daarheen en dan heb je gewoon een kanaal met fatsoenlijke algoritmes die niet bijdragen aan haat verspreiden en verontwaardiging rondpompen.
1: Ja. Hoe vind jij verder het sociale mediabeleid van de Rijksoverheid, Sarah? Want het is ook een beetje diffuus. TikTok bijvoorbeeld is verboden voor Rijksambtenaren. Ja. Mogen ze niet op hun telefoon hebben vanwege de angst voor spionage. X mag dan wel, alhoewel dus nu die topambtenaren zeggen, die Rijksoverheid moet daar eigenlijk grotendeels vanaf. Tenzij er echt iets heel belangrijks te melden valt, anders moet je daar gewoon.
13: Dat vind ik eigenlijk al een hele vage uitzondering, toch? Tenzij er iets heel belangrijks te melden valt. Dat is bijna een oproep voor alle burgers om op X te gaan. Want blijkbaar als er iets belangrijks te melden valt,
1: is het ook daar. Dus niet alleen daar. Want we moeten erbij zeggen dat politici ook op Instagram zitten en op Facebook zitten en op LinkedIn zitten. Dus niet dat je altijd alleen maar.
13: Ja, maar dat is ook maar de vraag of dat zo zaligmakend is, toch? Al die platforms die jij zojuist opnoemt. Onlangs was nog duidelijk dat Instagram allemaal LGBTQ+ sites uit de lucht gooit zonder enige vorm van uitleg.
1: Shadowband, hè?
13: Ja. Dus ik ben eigenlijk het heel erg eens met Pieter dat er gewoon een algemene politieke app zou moeten worden ontwikkeld, social media platform, waar je kan zorgen dat je boodschappen de wereld in slingert. En dan zal ongetwijfeld zullen er politici blijven die op X blijven, net zo goed als.
1: Ja, want ze willen gewoon dat hun bericht gelezen wordt. Je zei het zelf
13: dat,
1: ook al.
13: En dus ze willen. Zetten ook
4: ja, maar dat hou je in stand. Als je daar bent en dan denken mensen, om hun berichten te lezen moet ik ook naar X. Dus je moet daar een keer een breuk forceren. Het is toch ongehoord dat Elon Musk, die steunt de meest antidemocratische partijen in Europa. En dan ga je op zijn platform ga je berichtjes posten. Ik begrijp er gewoon niets van.
13: Nou ja, Laurens Dassen probeerde natuurlijk van Volt hier al een statement mee te maken in de hoop dat andere politici hem zouden volgen. Maar dat is niet gebeurd, maar wie weet wat er nu gaat gebeuren.
4: Pro gaat eraf.
13: En wie weet is het begin van meer.
1: Dan, Pieter, jouw mediamoment. Dat gaat dan weer over de omroep van Sarah, de VPRO. Ja. Jullie verdelen het buiten mooi zo op deze manier. Er stond vanmorgen een groot interview in jullie krant met de oud-radiodirecteur Jan Haasbroek, die een boek heeft geschreven ter ere van het 100-jarig bestaan van de omroep.
4: Ja, het is formeel, maar dat weet Sarah beter, is het volgens mij pas donderdag.
13: Aanstaande vrijdag.
4: Oh, vrijdag. Ja. Nou ja, dat is ook echt de tijd dat de instituten 100 jaar bestaan. Wij bestaan nu 103 jaar inmiddels, geloof ik. Ja. Dus Jan Haasbroek heeft op eigen initiatief een boek geschreven. Dat is wel verfrissend. Wij moesten daar nog een opdracht toe geven toen we 100 jaar bestonden. Ja, en hij noemt weer alle mooie VPRO-grootheden. Dus ik krijg er altijd wel hele warme gevoelens bij. Wat die omroep toch in de loop van een eeuw heeft voortgebracht.
1: Ja.
4: En het mooie is dat het dus uit een beweging van vrijzinnige dominees voortkwam, die zich verzetten tegen de orthodoxie, die overal twijfels en over uiten en vraagtekens bij zetten. En dat dan is uitgegroeid tot de totale anarchie van de jaren 70, 80, 90 en nu ook nog steeds. Dat vind ik heel mooi gegeven.
1: Ja, hij heeft het boek op eigen houtje geschreven, Sarah, niet op uitnodiging van de VPRO, begrijpen we?
13: Maar wel we hebben wel veel contact daarover gehad. Dus,
1: ja, want hoe ging dat? Hij belde op en zei ik ga een boek schrijven?
13: Precies zo, ja zo ging het.
1: En toen?
13: En of wij al van vooraf een aantal exemplaren zouden willen afnemen. Daar hebben we graag aan meegewerkt. Hij heeft ook een aantal van ons geïnterviewd. En het is een mooi evenwichtig boek geworden. Waarin ik was nog even bang dat er dan alleen maar een soort lofzang zou worden afgestoken over de jaren, laten we zeggen, tussen 70 en 90. Maar dat is het niet. Hij ziet ook nog wel heil in het VPRO van nu en het VPRO van morgen. Ja. En nou, precies wat Pieter zegt. Kijk, wij zijn voortgekomen uit vrijzinnige dominees. We gaan aanstaande vrijdag onze oprichting vieren. In de vrijzinnige singlekerk. De Doopsgezind en Gemeenschap in Amsterdam. Waar de VPRO is opgericht.
1: Mm-hmm.
13: En die twijfel, ik geloof dat dat wel nog steeds is. Waar vandaan al onze programmamakers altijd vertrekken.
1: Ja.
13: En dat is in het huidige tijdgewricht niet zo'n populair vertrekpunt.
1: Nee,
13: mensen
1: nee.
13: willen graag weten.
1: Dacht je niet toen hij belde, hadden we eigenlijk zelf moeten doen?
13: Nee hoor, nee. Dit past ons heel goed.
4: Zo ja. beter hoor, want als je het zelf doet, wordt het ook snel een beetje politiek. Dan wil iedereen zich ermee bemoeien.
1: Mm-hmm.
4: En nu kan gewoon één auteur zijn eigen plan trekken. En dat is meestal een beter idee.
13: Ja. Ik ook. Ja.
1: Hij zegt in het interview onder meer dat het gesprek tussen de uitgever en de VPRO nog gaande is over het afnemen van het boek. Klopt dat? Of zijn jullie er inmiddels uit?
13: Weet de langs laatste stand van zaken niet. Maar ik heb niet het gevoel dat daar iets van frictie zit.
1: Nee, oké. En hij heeft ook geen idee wat de directie van zijn boek vindt. Jij zegt dus nu net, nou, ik vind het evenwichtig.
13: Ja. Nou ja, we hebben een soort tussenvariant gelezen. We hebben nog niet het eindproduct gezien. Maar, en ik ben niet de directeur. Hè. Laat het ook even gezegd zijn. Ik ben de hoofdredacteur.
1: Ja.
13: Maar, volgens mij hoeft niemand hier zich voor te schamen voor dit boek. Nee.
1: En dan staat er boven zo'n interview ook altijd een kop. Pieter.
4: Online.
1: Ja?
4: De krantenkop was oké. De online kop.
1: Wat was het verschil tussen de een en de ander? Want ik heb hier wel de online kop.
4: In de krantenkop lag de nadruk op de vrolijkheid en het anarchisme van de VPRO. En online, ja, dat zie je vaker. Dan wordt waarschijnlijk gekozen voor de kop die het beste klikt.
13: Ik weet het wel hoor, als jullie twijfelen daarover.
4: En Sarah heeft hem paraat. Maar hij is er inmiddels vanaf.
13: Hij is alweer aangekomen.
4: Al voordat ik van jou hoorde dat je dat niet
1: Oké, ik lees hem even.
4: Ja, lees
1: hoor toch, oud-radiodirecteur Jan Haasbroek, dubbele punt. Quote, de arrogantie van onder meer de VPRO heeft het populisme veroorzaakt.
4: Ja, nou ja, dat vind ik wel zo'n hele harde, nare kop. Die helemaal niet de lading van het stuk dekt.
13: Hij in zijn quote, hier wordt aangehaald, had hij het over de drie V's. Vrij Nederland, de Volkskrant en de VPRO.
1: Ja, ben je er dan wel mee eens?
13: Nee, maar het is...
1: jullie het populisme hebben veroorzaakt.
4: Ik vind dat ook zo'n beeld wat op een gegeven moment gecreëerd wordt, alsof links altijd arrogant is geweest. Ja, ik herken me dat toch niet. Er zijn ongetwijfeld...
1: Zeg je hoe je moet leven.
4: Er zijn ongetwijfeld fases geweest dat we ietsje moralistischer waren. En ietsje, maar gemiddeld genomen was links ook altijd heel juist anarchistisch en niet zo bedweterig. Tenminste in de herinnering die ik heb. Dus
1: nee.
4: Maar er is een soort beeld wat continu wordt rondgepompt.
1: Ja. Nu is de kop, de grap was dat wij de enigen waren die het leuk vonden om gekke dingen te doen. Dat past beter. Jij ook blijer mee?
13: Zeker. Ook dit. Ik bedoel, we willen dat allemaal niet censureren en naar onze hand zetten. Maar ik vond het een beetje een flauwe kop, inderdaad.
1: Ja, tot slot, hij is natuurlijk een man met een mening. Dus hij vindt ook wat over de toekomst.
13: Zeker.
1: Daar zitten we middenin natuurlijk als omroepen. We moeten allemaal in omroephuizen. Nou, dat vindt hij dus echt helemaal niks. Ben je het daarmee eens?
13: Nou, god, dus heb je even. Ja, ik... ik ben
1: hij zegt,
13: groot...
1: je kunt helemaal niet meer eigenzinnig zijn.
13: Nou, ik
1: in deze constellatie
13: dat
1: ook niet bij een omroep.
13: De enige manier is om voor ons nog enigszins vrijzinnig en eigen gereid te zijn. En als we daarvoor gaan, en daar ga ik nog vol hard het voor, dan denk ik dat wat meer autonomie in een omroephuis, waarbij je gewoon voor 5 jaar afspraken maakt over geld.
1: Ja.
13: Je veel eigenzinniger en eigen gerijder je programma's kan gaan maken.
1: Hij zegt, je kan beter maar gewoon één publieke omroep maken en dan is daar eigenlijk meer ruimte voor nog voor die vrije.
4: Nou, in ieder geval één van tweeën. Of één publieke omroep of gewoon afzonderlijke omroepen die dan gewoon hun vaste zondagavond en hun zondagochtend weer terugkrijgen. Maar alles wat je ertussen doet leidt tot onnodige bureaucratie, veel te veel overleg. Dus ik zou wel zeggen, kies nou eens een keer. En ik ben denk ik toch voor één omroep dan.
1: Dan, gisteren ontdekte de NOS dat de Brabantse fractie van de PVV een rechtbanktekening van Petra Urban heeft gebruikt. Misbruikt zou je kunnen zeggen, want haar tekening is vervormd met AI. De gezichten van 2 Syrische verdachten, inmiddels veroordeelden, waren erbij extra grimmig gemaakt. Urban zei gisteren in het NOS-journaal het volgende over.
14: Mijn werk wordt ingezet voor opinierende doeleinden. En dat wil ik sowieso niet. En al helemaal niet voor politieke doeleinden. Want dat is voor eigen gewin. En daar wordt dan in één keer mijn naam aan gehangen. Ik doe zo mijn best om daar een eerlijk beeld te schetsen. Om dat te laten zien aan iedereen. Dat is mijn taak. En vervolgens wordt daar iets anders van gemaakt. En op een kwalijke manier ook.
1: Ja, Pieter, begrijp je haar frustratie?
4: Ja, heel erg. Want het is een heel moeilijk beroep, hè, rechtbanktekenaar. Dus je moet de mensen niet te herkenbaar in beeld brengen. Mm-hmm. Maar je moet toch ook wel recht doen aan wie ze zijn. Dus dat is een hele ingewikkelde zoektocht. Ja, als dan zo'n PVV met grove middelen daarmee aan de haal gaat, is natuurlijk heel vervelend.
1: Ja.
4: En het is niet de eerste keer dat de PVV dit doet. Hè. Mm-hmm. Ze zijn echt hele ijverige hobbyisten. En ze hebben natuurlijk een verkiezingscampagne gedaan met Frans Timmermans en allerlei AI-afbeeldingen. Eerder heeft Wilders een plaatje van een moslima en een witte Nederlandse naast elkaar gezet. Dus ze zetten het heel veel in. En, mm-hmm. en dat is wel zorgelijk.
1: Ja, ja. Wat kun je tegen doen, Sarah, als Petra Urban zijn de klacht indienen?
13: Dat kan zij doen.
1: Ja. Ja, meer niet, denk ik, hè?
13: Nee, want ik denk ook niet dat dit meteen een reden moet zijn om hiermee mee te stoppen met het tekenen van verdachten. Dat moet mm-hmm. gewoon. Dat is op zich een goede manier om toch nog iets van uit die gesloten rechtbank naar buiten te brengen.
1: Mm-hmm.
13: Maar dat dit soort dingen gebeuren, we moeten dat gewoon iedere keer middels rechtszaken en rechtgang tegengaan. Want dit hou je niet tegen.
1: Nee, Pieter, over die rechtbanktekeningen, gebruiken jullie die?
4: Soms kun je niet anders, hè, want het mag niet gefotografeerd worden. En dan wil je er toch iets van die sfeer van die rechtszitting in je krant zetten. Het heeft niet onze voorkeur.
1: En waarom niet?
4: Ik weet niet. Het zijn ook vaak. In principe vinden we dat je verdachten gewoon niet moet laten zien. En daar doe je een beetje aan af door tekeningen te plaatsen. Ja, ze zien op een bepaalde manier ook altijd een beetje hetzelfde uit. Dus het heeft altijd dezelfde sfeer. En dat past niet zo goed bij ons. We willen liefst gewoon zoveel mogelijk direct reportagebeeld.
1: Dan nog een uitsmijtertje deze week. Vandaag gaat de schatkamer van Beeld en Geluid open. Iedereen kan op de site van Beeld en Geluid zijn of haar favoriete fragment terugvinden. En wij nemen even een voorschot. We hebben jullie gevraagd naar jullie onvergetelijke fragment. En Pieter, jij kwam dan toch weer bij de VPRO uit.
4: Sorry.
13: Nou, mogen wij ook eens.
1: Van de tweede langspeelplaat van het Simplistisch Verbond is dit een stukje uit het interview met de lijsttrekker van de partij tegen enge buren.
15: Zoals u niet weet, nemen aan de aanstaande verkiezingen 90 partijen deel. En het leek het Simplistisch Verbond een daad van democratische rechtvaardigheid nou ook eens zo'n heel kleintje te laten horen.
16: Waarom een partij tegen enge buren?
17: Nou, daarom.
16: Hebt u zelf enge buren?
17: Ik heb waarschijnlijk de engste buren van heel Nederland.
16: Enge bovenburen zijn het?
17: Ik heb vreselijk enge bovenburen. Uh-huh. Daarnaast hele enge benedenburen.
16: Dat is duidelijk. Nog één vraagje. Is het denkbaar dat er mensen zijn die u als een enge buur ervaren? Dat zou toch kunnen?
17: Ik ben niet eng.
16: Nou, u heeft anders wel een eng mondje, hoor. Dat is een eng mondje.
17: Ik ben niet eng. Ja, in mijn zwembroek ben ik eng. Maar gewoon als geheel ben ik niet eng.
1: God. Pieter, ben jij zo'n man die de hele LP uit zijn hoofd kent?
4: Ja, zo'n beetje wel. Ja, ik vind het briljant. Ik moet er ook nog steeds heel hard om lachen. En dat was 72, hè. Toen werd ik geboren dat dit gemaakt werd.
1: Mm-hmm.
4: Het is nog steeds, als je het luistert, het is nog steeds goed. Je zou het nu ook gemaakt kunnen hebben. Kijk, dit gaat over xenofobie. Gaat dit, hè? Dat is ook wel geruststellend dat het toen ook was, maar het gebeurt op een hele geestige, luchtige manier. Dus ik herken me niet in alle mensen die VPRO moralistisch vinden. Want de Cotemie waren natuurlijk absoluut geen moralisten.
1: Nee.
4: Die dreef gewoon overal de spot mee op een virtuose manier. Ja, ik vind die hele langspeelplaat is gewoon nog steeds goed en nog steeds heel actueel. Dus doe er je voordeel mee.
1: Ja, jij ook. Smullen wordt dat.
4: Ja, op weg naar vakantie. Mijn kinderen waren ook helemaal om. En ik citeer hem nog heel vaak. Ik ben niet eng. Ja, in mijn zwembroek ben ik eng. En ook dat als je zegt dat je iets niet bent, dat je dat heel erg wel wordt.
1: Ja, precies.
4: Dat is een beetje, het is een Nederlandse variant van Richard Nixon, I'm not a crook.
1: Ja, precies.
4: Dan zien alle mensen je wel als een crook. Ja. Dat zit hier ook heel erg in.
1: Sarah, met jou gaan we terug naar begin jaren 2000. Naar de cartoonserie Fucky Slim. En wat was dat voor serie voor de mensen die het niet kennen?
13: Ja, een klein monumentje voor Fucky Slim. Want dat is een beetje tussendoor geglipt. Maar dat was echt een briljante tekenserie. Op de zondagochtend toen nog. En het is de twee hoofdpersonen zijn eigenlijk een heel grappig klein mannetje. En zijn oorworm. Die eerst in een appel woonde. Maar later toch in zijn oor gaat wonen. En zij, het is nauwelijks uit te leggen. Maar het is heel absurdistisch, geestig, taalkundig, virtuoos. En voor jong en oud smullen. Oh ja.
1: We hebben een fragment. Ik weet niet of het gaat helpen om het beter te doen begrijpen, maar het is toch aardig.
18: Vervelende zwaanafgeten dat je er bent.
19: Je bent zelf eenmaal worst. Lelijke kaaskop, zeker omdat ik uit een andere cultuur kom zeker.
18: Lelijke bolkikker.
19: Ja jongen, je bent een buitenlander. Mogen je baard uitvallen, je banden leeglopen en je vrouw een snor groeien. Discriminator, weet je.
18: Hé, van wie? Ben je nou al terug van vakantie?
1: Ja, dat bedoel ik. Ik weet dus niet of het mensen heel veel verder heeft gehoord, maar je hebt
4: ik word
1: sfeer.
4: Wel enthousiast. Ja.
1: Ja, ja.
13: Gaat dat zien?
1: Fuckie Slim. Dus vanaf 6 uur vanavond gaat die schatkamer open. Kijk ervoor op de site van Beeld en Geluid. Dan dank ik jullie voor jullie komst naar Mediaforum hier vandaag. Pieter Klok en Sarah Selbing. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over dinosauriërs? Want in Thailand werden de skeletresten van een enorme nieuwe soort gevonden. Bel ons met vragen 0800-1101. Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws met Dorien Bouwman.
11: NPO Radio 1.
0: Ja. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Het ongeluk gebeurde op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats in de buurt van Antwerpen en Brussel. Er zouden meerdere doden zijn gevallen, zegt een verslaggever van Omroep VRT.
20: Het is nog onduidelijk of het gaat over leerlingen die op die bus zaten of misschien de chauffeur. Het is ook duidelijk dat er ernstige mensen gewond zijn geraakt, maar hoe hun toestand is, dat weten we nog niet. Op de trein zaten een 100-tal passagiers, daar raakte niemand gewond, maar zij zijn intussen ook allemaal geëvacueerd.
0: Op een foto van na het ongeluk in België is te zien dat een personenbusje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Defensie gaat in Gelderland voorlopig niet meer oefenen met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstond er brand op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort gebouw gestaakt. Zondag stortte een hotel in aanbouw in. Al snel werden er 4 doden gevonden. 16 mensen waren nog vermist. Volgens de Filipijnse autoriteiten is er geen hoop meer op dat ze nog leven. En het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten.
1: Erwin, hoe is het op de weg?
2: Het gaat een stuk beter dan daarnet. Er staan nog wel wat files op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Rotterdam Centrum 6 kilometer file. Een kwartier is de vertraging. De A16 Rotterdam richting Breda. Vanwege een ander ongeluk, serieus ongeluk in België, is de E19 Breda richting Antwerpen nog uren dicht bij Sint-Job in het Goor boven Antwerpen. En daarom is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder op de A16. Verkeer richting Antwerpen en veiligheid om via Bergen op Zoom. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat 7 kilometer file tussen Os-Oost en Ravenstein en de vertraging 25 minuten.
12: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Opnieuw moet een familielid van de Spaanse premier Pedro Sanchez deze week voorkomen vanwege machtsmisbruik. Hoe serieus zijn die aanvallen op de integriteit van de premier? Want zo ziet hij ze. En tegelijkertijd krijgt hij veel lof voor zijn standvastigheid tegen president Trump. Spraakmaker en Spanje-kenner Steven Adolf gaat het zo meteen allemaal vertellen. Intussen gaan wij voor zijn er nog vragen naar Thailand. Daar zijn de skeletresten van een enorme nieuwe dinosaurus gevonden. Het dier woog vermoedelijk 27 ton. Wat evenveel is als 9 olifanten, las ik. Dat hield mij bij het zien eigenlijk. Ja, precies, ja. Van hoe groot hij wel niet was. 27 meter lang. Nou, er worden heel vaak nieuwe dinosoorten ontdekt op verschillende plekken in de wereld. Vraag is, hoe kan dat? En op welke manier veranderen ze ons inzicht over dinosauriërs en de mens? U hoorde er al eventjes, Melanie During is hier. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
1: Paleontoloog aan de Vrije Universiteit. Hier om al onze vragen over dinosauriërs te beantwoorden. En u kunt ze stellen via 0800-1101. Ja, Melanie, deze nieuwe dinosaurus die in Thailand is gevonden, hoe uniek is deze?
21: Qua formaat en qua lengte en gewicht valt het eigenlijk wel mee. Is het niet heel uniek, maar het is wel vrij uniek voor Azië. En specifiek voor Thailand eigenlijk. Het vakgebied paleontologie bestaat pas ruim 200 jaar, 250 jaar.
1: Ja.
21: En in Thailand is het ergens in de jaren 90 opgestart.
1: Oh, veel later dus.
21: Echt veel later. Ja. Dus je moet het even in perspectief plaatsen. Het is gewoon heel jong dat mensen daar zijn gaan zoeken naar dino's.
1: Oh ja, het is ook dus ook niet zo dat bijvoorbeeld mensen uit andere landen, paleontologen bijvoorbeeld, dachten, wij gaan in Thailand.
21: Nou ja, in die regio was daar niet echt een aangename uitwisseling per se. Dus
1: Oké, dus er lag politiek allemaal gevoelig ook.
21: En daar weet ik het fijne niet vanaf. Dus daar wil ik me niet verder aan branden. Maar
1: je kunt dus niet zomaar, wil ik maar zeggen, als paleontoloog de wereld over met de gedachte, volgens mij hebben daar dino's geleefd. Ik ga daar.
21: Je zou het wel kunnen doen. En er zijn zeker voorgangers van mij die dat ook hebben gedaan. Maar dan maak je over het algemeen geen vrienden mee.
1: Oké.
21: Dus het wordt echt vanuit de landen zelf aangestuurd?
3: Ja, in elk geval tegenwoordig. En er zijn heel veel landen die dus ook nu hun paleontologische schatten van eerder aan het terughalen zijn.
21: Oh ja.
3: Dus als het wel was gebeurd, dan had Thailand op zich ook wel gegronde reden om te zeggen, hey, mogen wij die beesten terug?
21: Ja. Ja, als je zo mee had gekregen op de luchthaven, want ik zag één bot voorbij komen op een foto.
3: Nou, daar wil je niet mee vliegen. Dit is zeecontainermateriaal.
21: Ja, maar dat bot was net zo groot als een man die hem gevonden had. Zeg maar. Ja. Je had hem even ernaast gezet.
3: Ja, ik vond het oprecht. Ik vind het dan altijd stiekem jammer, maar heel logisch. Als je van zo'n lang nek de cruciale delen mist. De kop, het uiteinde van de staart, ja. Groot deel van de nek. Dan denk ik altijd, ik geloof je wel, maar ik mis heel veel.
21: Ja, ze hebben niet alles gevonden.
3: Nee, is meestal, hè, want vergeet niet, het voor een bot om te fossiliseren heb je echt hele unieke omstandigheden nodig. Het moet niet opgegeten worden. En dan moet je niet denken aan grote vleeseters, maar ook aan insecten, microben en alles dat een organisme kan oppeuzelen.
21: Ja, en is zo'n kop vaak dan als eerste een kop van jut?
3: Ja, en die koppen zijn echt heel klein. Het is echt, als je bedenkt wat een formaat dit is, dan moet je een beetje een hoofd ter grootte van wat wij hebben bijzetten. Dat is echt krankzinnig klein.
21: Oh ja. Ja, dus je hebt wel vaak eigenlijk dat je een kop mist. Als
3: ja,
21: je
3: van die langnekken zeker. Ja.
21: Oh ja. Je hebt zelf in het verleden een keer een T-Rex gevonden.
3: Ja, ja, die zit ook hopelijk nog met kop in de grond, eerlijk gezegd.
21: Oh ja?
3: Ik heb hem dan wel al gevonden, maar er staken maar een paar botten uit de grond. Dus ik moet elke keer terug.
21: Je moet hier even iets meer over vertellen, want ik begreep ook dat het een beetje toevallig was dat je hem had gevonden.
3: Ja, ik hou me bezig met het uitsterven van de dino's. Dus ik ben heel erg op zoek naar die uitsterflaag. En omdat ik in Noord-Dakota een locatie heb onderzocht van de dag van de inslag, ben ik natuurlijk op zoek naar nog zo'n locatie. Ja. En het liefst eentje die dan beheerd wordt door iemand of federaal land, waardoor het gewoon alle andere onderzoekers er ook kunnen komen. Want de locatie die ik heb onderzocht is een beetje afgesloten.
21: Okay.
3: Die is in privéhanden en die bepaalt wie er wel en niet mag komen. En zo werkt wetenschap niet. Dus dat wil ik niet. Dus ik ben door gaan zoeken. En dan, ja, je loopt heuvel op, heuvel af, op zoek naar die iridiumlaag. En dan, ja, met een beetje geluk met een lijk erin. Dat is mijn doel. Dus zo loop ik zeg maar door dat gebied heen. En ik was mijn laatste ziplock was ik van zo'n laag had ik verzameld. Ziplock dicht aan het klikken. En dat moet je niet lopend doen. Dat weet ik eigenlijk ook. Maar je wordt onbewust iets te efficiënt in het veld. Dus ik klik die ziplock dicht terwijl ik loop. En ik ga me toch op mijn plaat. Gelukkig is het zakje net dicht. Maar ik ben best wel hard geland. En toen riep ik tegen mijn collega. Ik zeg, je moet even hier komen. Want ik ben echt heel hard gevallen over volgens mij nog een groot bot. Hij zegt, nee, je moet hier komen. En toen keek ik op en toen lag hij lang uit. Ik was niet de enige die was gevallen.
21: Nee.
3: En ik was over een wervel uit de nek, denk ik, gevallen.
21: Die stak
3: en,
21: gewoon uit.
3: Die stak uit de grond. Oh, en hij was over het sacrum, dus het heiligbeen, gestruikeld.
21: Ja. Oh, geweldig. Gewoon struikelen over een dinosaurus.
3: Ja, vaker worden ze zo gevonden dan andersom, hoor.
21: Ja, ja. Mooi. En we gaan hier zo uitgebreid verder over praten. Heeft u vragen, bel 0800-1101 of stel ze via de NPO Luister-app. Gaan wij naar
5: het Spraakmakers Uitzendbureau.
21: Ja, op deze lekkere, warme, sommigen zullen zeggen bloedhete dag is verslaggever Anne van der Veen voor ons op pad. Anne, goedemorgen. Je bent op een toepasselijke plek. Het KNMI in de beeld, begrijp ik.
22: Ja, klopt. Zullen we dan maar meteen even met de harde cijfers beginnen hier? Wat is de temperatuur?
23: Nou, hier in de beeld is het 25,8 graden Celsius.
22: En dat viel u niet mee, hè?
23: Nee, zo vroeg op de dag. Ja, dus we wisten natuurlijk dat het warm gaat worden, maar het is nu al warm.
22: Ja, dit is klimaatexpert Peter Sigmund. Ook vooral geïnteresseerd in de windsnelheden. Zullen we die er ook even snel bij pakken? Snelheden, ja. Snel.
23: Kijk, de windsnelheid is 1,7 meter per seconde. Als je wil weten hoeveel windkracht dat is windkracht 2. En je kunt ook nog kijken hoeveel kilometer per uur dat is. Dat is tussen de 6 en de 11 kilometer per uur. Dus dat hou je als wandelaar nog net bij.
22: Ja, een windje van niks.
23: Nee, is niet veel.
22: Nou, dan gaan we eens even naar onze spraakmaker, Steven Adolf. Want jij wil ook iets weten, hè, wat met die wind te maken heeft. Dus we laten de temperatuur voor wat het is en we gaan ons focussen op de wind.
24: Ja, inderdaad, van die temperaturen hebben we nu al behoorlijk wat van gehoord in de afgelopen weken en maanden en jaren. Maar ik heb een beetje de indruk, sinds ik af en toe wat langer in Nederland zit, dat het minder waait. Nou kan ik me daar helemaal in vergissen natuurlijk. Dat was ook eigenlijk een beetje mijn vraag. Je komt tegenwoordig steeds meer van die langere periode tegen dat er echt geen zuchtje wind is. Vandaag is het ook niet zo winderig, zo te zien. En vanochtend merkte ik helemaal niets. En mijn vraag is dus inderdaad, waait het minder in Nederland?
22: Nou, daar zijn we op de juiste plek, want we staan bij een windtunnel. Als we goed luisteren, dan hoor je de wind nu helemaal niet. En dit is een beetje een gemiddeld windje wat we nu hebben. En dan slingeren we hem even aan, hè Peter?
23: Ja, hij stond net op 9 meter per seconde. Hij gaat nu naar 18 meter per seconde. En hier horen we hem al behoorlijk flink gaan.
22: Lekker loeien.
23: Het is echt harde wind. Dit.
22: Word je hier blij van?
23: Ja, dit is prachtig dat we dat hier allemaal kunnen. Ja, wind is gewoon lekker, belangrijk voor Nederland ook. Windenergie, noem maar op. Ja, zeker. Ja.
22: Dus dit is windkracht 8?
23: Dit is 18 meter per seconde. Een meter per seconde. En dan moet ik altijd even kijken hoeveel dat in Beaufort is. Dat is windkracht... het begint met 8. Ja, je hebt gelijk. 8.
22: Ja, het begint er al verstand van te krijgen.
23: Ja, joh, je moet hier komen werken.
22: Dit is windkracht 8, zet hem maar weer wat zachter. Want we staan geen eens in die windturbine, want dat kan niet. Want dan zou mijn haar echt alle kanten... Nou, dat was nog niet het ergste, maar je kan elkaar gewoon niet verstaan. Dit is een flinke wind. Maar onze spraakmaker vraagt zich af... Hey, waar is de wind in Nederland gebleven? Het lijkt wel minder te waaien.
23: De windsnelheid is een klein beetje afgenomen in Nederland. Ja, we hebben het laatst bekeken vanaf jaren 90. En dan zie je dat bovenland de windsnelheid een paar procent, 2% minder is geworden. En dat is als je middelt over het jaar. We meten trouwens ook boven de Noordzee. En boven de Noordzee is de windsnelheid niet afgenomen. Dus we denken, oké, het komt niet door het weer dat er minder wind is. We denken dat te maken heeft dat er meer gebouwen zijn. Misschien ook wat meer natuur, in ieder geval meer ruwheid. Kijk, en wij meten die wind op 10 meter hoogte. Dus ja, dat maakt uit of er dan gebouwen in de buurt staan.
22: Dus omdat we meer gebouwen krijgen, is er gewoon minder wind?
23: Daardoor is er vlakbij het oppervlak minder wind.
22: En dus de spraakmaker heeft gelijk?
23: Hij heeft gelijk. En we zien het in heel Nederland. Dus waar hij ook woont, hij heeft wel gelijk.
22: Ja. Maar stel, het is windkracht 4. Dan voelt het gewoon als minder wind, omdat die gebouwen het tegenhouden.
23: Dat is de reden. Ja, en we zien het, ik vertel net over de jaargemiddelde wind, maar we kijken ook bijvoorbeeld hoe de hardste wind stoot per jaar daar. Hè, hardste wind. En die is ook een klein beetje omlaag gegaan. En dat is ook alweer logisch. Alle wind gaat omlaag als er meer gebouwen zijn of zo.
22: En missen we er wat aan?
23: Nou ja, je mist daardoor de tegenwind op de fiets en natuurlijk ook de meewind in het heel erge geval. Het is voor windenergie overigens niet zo'n probleem, want dat doen we op grotere hoogte. En daar is die afname, die is er gewoon niet. Dus het is echt bij het aardoppervlak.
22: Maar vandaag is het best wel warm en dan hebben we dus ook minder een verkoelend windje.
23: Ja, dat is ook langs het strand. Dan zeg ik meteen bij de verkoelende wind langs het strand heb je vooral bij westenwind. Overigens vandaag niet, want de wind komt uit land. Het is hartstikke warm bij het strand, maar als de wind uit zee komt, die wind is niet afgenomen. Het is wel boven land dat die minder wordt. Dus ik denk dat het aan het strand wel meevalt met die afname van de wind en die verkoeling. Ja.
22: Nou, Steven, jouw gevoel klopt. Dus een onderbuikgevoel kan ook wel eens waar zijn. Ja. Want het is gewoon met feiten nu aangetoond. Ja. Het waait inderdaad minder, maar er is geen minder wind. Dat komt door al die gebouwen en de bebouwing. We voelen het gewoon minder.
24: Ja, nou, dat is fijn om te weten.
21: Ja, dat is een hele scherpe constatering, vind ik, Steven.
24: Ja, het was geen onderbuikgevoel, hoor. Nee. Ik heb het gewoon gemerkt. Het onofvindelijk vastgesteld.
21: Ja, maar dat is
6: of jij minder
21: in de breedte dus nu bewezen.
24: Sorry?
6: Of jij minder bij de kust bent, vraag ik me nu.
24: Dat zou ook kunnen.
6: Want ik heb altijd langs de kust gewoond en ik merk er helemaal niks van.
24: Je hebt er niks van. Okay.
21: Ja, dat zou best kunnen, ja. Dankjewel voor deze uitleg, Anne van der Veen.
7: Spraakmakers.
21: Dinosauriërs fascineren mensen mateloos. En bijna elke nieuwe ontdekking is groot nieuws.
8: Tientallen miljoenen jaren lang liepen ze over de aarde. Dino's, 69 miljoen jaar oud.
9: Ongeveer 166 miljoen jaar geleden.
10: En 100 miljoen jaar geleden.
25: En in een rivier in Thailand zijn de botten gevonden van wat ooit een reusachtige dino moet zijn geweest.
26: Hij is 27 meter lang.
27: Een kolossaal beest.
28: Een kleine kop met een lange nek en lange staart. En stevige poten.
29: Welke dino's leefden er eigenlijk allemaal?
30: Gevonden botten mag je niet zomaar opgraven of meenemen.
31: Als die meteoriet niet was ingeslagen, dan waren de dino's waarschijnlijk nog steeds heer en meester, overal de baas.
21: Ja, Melanie Deuring is paleontoloog aan de Vrije Universiteit. Melanie, er kwamen er net een paar voorbij. Hoeveel nieuwe dinosoorten worden er eigenlijk per jaar ontdekt?
6: Oh, dat vind ik echt een lastige. Want veel, niet alle halen het nieuws ook.
21: Nee,
6: hè? Want maar vergeet niet dat een nieuwe dino die niet de grootste, gaafste, indrukwekkendste is.
21: Kleinste, hebben we ook nog gehad.
6: Precies, maar die haalt de krant niet.
21: Ja.
6: Dus dat krijg je niet altijd mee. Die wordt in een klein vakblad gepubliceerd voor andere mensen die ook geïnteresseerd zijn in precies die niche dino's.
21: Ja.
6: Dus daar hoor je niet van. Maar ik denk dat er gemiddeld 3-4 per week wel worden gepubliceerd. Maar dat moet je niet zien alsof ze die week allemaal zijn ontdekt. Hè? Een dino wordt ontdekt. Dan gaat de opgraving van start. Dat afhankelijk van het formaat en de locatie duurt een jaar of een paar jaar. Mm-hmm. Kan ook een decennium duren.
21: Ja.
6: Nou, dan moet het naar het lab. Daar worden al die botten schoongemaakt. Uh-huh. Dat kan afhankelijk van hoe hard het gesteente is. Is er echt ijzererts aangekit? Of kun je dat eraf bikken? Uh-huh. Dat kan ook weer weken tot jaren duren.
21: Ja.
6: Dus de tijd tussen ontdekking en beschrijving en dat de media er lucht van krijgt, dat kan gewoon tussen de 2 en 20 jaar duren.
21: Oh ja.
6: En soms ligt er ook dinosaurusmateriaal in de collectie dat al zo lang niet bekeken is.
21: Oh ja.
6: Dat gewoon niemand zich realiseerde dat daar nieuw spul tussen lag.
21: En dat komt dan gewoon weer naar buiten.
6: En dat komt dan weer naar buiten. Ja. Dus het wisselt heel erg. Maar,
21: maar goed, we vinden er dus best wel veel.
6: Ja.
21: En is dat omdat er simpelweg gewoon heel veel waren?
6: Ja. Ja, ik hoorde net tientallen miljoenen jaren. Dan wil ik even corrigeren. Maar dino's hebben minstens 165 miljoen jaar op aarde rondgelopen.
21: Kijk.
6: En als je bedenkt hoeveel T-rexen we alleen al hebben. T-rex was het toproofdier. Dat is een beetje het equivalent van een leeuw nu. In een ecosysteem heb je altijd minder leeuwen dan giraffen. En zeg maar, er moet meer eten zijn dan roofdieren.
21: Yeah.
6: Dat had je dus toen ook. Dus als we al zoveel T-rexen vinden, vinden we dus nog meer triceratops, pachycephalosauriërs, hadrosauriërs en al dat soort beesten.
21: Ja.
6: En ze hebben echt heel erg lang rondgelopen. Dus ja.
21: Ja, ja, mooi. Heeft u vragen? Bel 0800-1101. U kunt ook een vraag inspreken. Dat deed bijvoorbeeld Francisca Wagenmakers ook.
0: Mijn vraag gaat over vogels. Zijn de hedendaagse vogels dinosauriërs? En als dat zo is, kunnen we dan eigenlijk stellen dat de dino's dus niet uitgestorven zijn? En dan vraag ik mij af hoe de voorouders van onze vogels de ramp met de meteoriet hebben weten te overleven.
21: Ja, leuke vragen.
6: Ja, waarom zat zij niet bij mijn panel toen ik mijn onderzoeksvoorstel pitchte bij de NWO? Want dit is precies wat ik heb gezegd. Ja, allereerst ja, vogels zijn dino's. Alle vogels. En gewoon nog even om wat twijfel weg te nemen. Nee, geen van alle stammen af van T-rex. Want dat was een T-rex toen hij uitstierf en die meteoriet insloeg.
21: Mm-hmm.
6: Vogels bestonden toen al.
21: Oké.
6: Okay. Dus vogels
21: gewoon
6: zijn
21: in de hoedanigheid waarin we ze nu ook kennen.
6: Ja, ja, okay. Ja. Meerdere vormen. Er zijn ook vogels uitgestorven. Voornamelijk de in bomen levende vogels. Waarschijnlijk heeft dat ermee te maken dat alle bomen eraan gingen toen die meteoriet insloeg. Maar dat weten we niet helemaal zeker. Hoe ze het hebben overleefd, dat is de hamvraag.
21: Okay.
6: Daar heb ik dus nu een onderzoeksvoorstel over geschreven. Omdat ik me afvraag of ze misschien op het zuidelijk halfrond. Ik heb geconstateerd dat het lente was op het noordelijk halfrond bij de inslag. Dus het was herfst op het zuidelijk halfrond.
21: Ja. Yeah.
6: Misschien dat ze daar aan een soort winterslaap deden.
21: Oh ja. Hoe wist je eigenlijk dat het lente was?
6: Ik heb visfossielen kunnen onderzoeken die op de dag van de inslag zijn overleden. En ik kon reconstrueren dat zij precies tussen hun winter niet eten en hun zomer piek eten inzaten. Dus ze zaten in de lente toen ze uitstierven.
21: Voilà. En wanneer spreken we eigenlijk over een dinosaurus? Waar moeten de botten bijvoorbeeld aan voldoen?
6: Er zijn een aantal klassificaties. Ze moeten gefuseerd heiligbeen hebben, net als wij. Dus die wervels onder in je rug, zeg maar, die bij ons vastzitten ten hoogte van de heupen, die hebben de dino's ook vastzitten. De ledematen zitten recht onder de gewrichten. Nog iets dat toevallig wij hebben. We zijn echt geen dino's, hoor. Even de twijfel weg.
21: Ja.
6: We zijn echt geen dino's. Nou, meestal hebben ze 3 vingers en 4 tot 5 tenen maximaal. Mm-hmm. Maar dat wisselt nog wel eens.
21: Okay.
6: En er zijn een aantal andere kleine eigenschappen. Ze hebben 2 openingen achter hun oogkast. Het zijn zogenaamde diapsiden. Wij hebben er maar 1. Daar zit je, dat is bij ons de slaap. Daar zit je kaak, je spier die je kaak vasthoudt aan je schedel, die zit daar. En dino's waren in principe landlevende beesten.
21: Oké, okay. Dat zijn alle voorwaarden waaraan
6: dus
21: een
6: geen mosasauriërs, geen pterosauriërs.
21: Oké, okay.
6: Maar je kunt wel officieel zeggen eigenlijk dat dino's helemaal niet zijn uitgestorven. Het is alleen een beetje makkelijk praten nu.
21: Hmm.
6: Want toen de dino-uitsterving werd onderzocht, was nog helemaal niet bevestigd dat de vogels daarbij hoorden.
21: Oh ja, ja, zo zie je. En we gaan naar onze eerste beller, Ted Prost. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
21: Wat is uw vraag?
2: Ja, ik heb een vraag aan dokter During. Ik verneem dus, u werkt met botten, afdrukken, keiharde wetenschap veelal. Maar ik ga ervan uit dat, zeker omdat het zo lang geleden is, professionele verwondering vermoedelijk ook een grote rol speelt. Mijn vraag is daarom, een fossiel vertelt veel, maar zeker niet alles lijkt me. Wat is voor een paleontoloog het spanningsveld tussen de harde feiten en de smeuige wetenschappelijke fantasie?
1: Ja, goede vraag.
21: Dat is een hele goede vraag. Nou, die scheid ik inderdaad precies ook daar. Dus waar ik over pure wetenschap schrijf, dan ben ik heel erg observatief. Dus dit heb ik geregistreerd, dit heb ik gemeten, dit heb ik analytisch kunnen aantonen. En als ik dan vervolgens een lezing geef of ik ga in mijn boek erover schrijven, dan wil ik best, stel je nou eens voor dat je dit beest was toen. En dan ga ik me echt een beetje inleven in hoe zal die ervaringsbeleving van dat beest moeten zijn geweest. Ja. Dat vind ik wel echt heel erg leuk om te doen, maar ik moet dat echt scheiden.
1: En als het gaat over het uiterlijk, want laten we even teruggaan naar die dino die net in Thailand is gevonden. Er zijn de kop en de tanden dus niet van gevonden.
21: Nee.
1: Toch zie ik er overal een tekening van. Ja. Want zo ziet hij er in zijn geheel uit. En zegt een onderzoeker dat het waarschijnlijk een bulkgrazer was die veel vegetatie at, die hij niet hoefde te kauwen. Dan denk ik, waar baseert hij zich dan op?
21: Nou, de nekwervels die ze hebben, die vertellen je eigenlijk in welke groep langnekdino's deze Nagatitan valt.
1: Mm-hmm.
21: En wat je ziet is dat hij de nekwervels heeft van een beest dat zijn kop behoorlijk omhoog kon houden.
1: Ja.
21: Dus dan heb je hebt twee groepen langnekken. Je hebt de macronariërs, die hebben de kop omhoog, grote neusgaten, daarom heten ze macronariërs.
1: Ja.
21: En je hebt de diplodocidae, en dat zijn een soort bosstofzuigers. Dus die kunnen hun kop niet omhoog houden.
1: Oké. Okay.
21: En dus als we kunnen de onderscheid maken tussen een van die twee. Ook al hebben we de kop niet. Dan kunnen we zien aan de nek.
1: Precies, en dan doe je een beetje een aanname. Zo van die zal dat dan wel gegeten
21: hebben. Ja, en niemand wil een reconstructie zien van een dino zonder hoofd. Dus we gaan hem er toch altijd op zetten.
1: Ja, meneer Post, niemand wil een dino zien zonder hoofd?
2: Ik heb het opgeschreven. Ja, goed om te weten.
1: Ja, u ook niet? Ook graag een dino met hoofd.
2: Met hoofd is stukken beter, denk ik.
1: Ja. Heel erg bedankt voor het stellen van uw vraag, Ted Prost. We kregen ook nog een vraag binnen van een 5-jarige Ravi.
4: Is een aapje zelf een vleeseter of een planteneter? Hebben dino's ook oren?
1: Oké, dat zijn dus twee vragen. Hij vraagt iets over de Ankylosaurus.
21: Ankylosaurus was een planteneter. Okay. Over het algemeen kun je stellen hoe meer bepansering.
1: Ja?
21: Dat is verdediging.
1: Help me heel even, want ik zit niet.
21: Ankylosaurus, die noem ik wel eens een soort van wandelende tank. Dat is die korte dino met die enorme botplaten op zijn kop en op zijn romp.
1: Oh, ja.
21: En een knots aan zijn staart. Dat is eigenlijk misschien zijn bekendste kenmerk. En dat is verdediging. Dus als je je verdedigt, dan ben je geen roofdier.
1: Oké, dus planteneter, hebben ze oren?
21: Ja, maar niet zoals wij. Bij dino's was het eigenlijk gewoon een klein gaatje. En ook de botten die bij ons de hamer en het aanbeeld, dus de kleine botjes in ons middenoor, dat zijn bij de dino's gewoon grote botten aan de rand van hun schedel en hun kaken. Dus het geluid moet echt door bot heen trillen.
1: Oh ja.
21: Dus ze konden niet zo goed horen als wij.
1: Nee. Stefan Adolf, jij hebt ook een vraag. Want jij houdt je bezig nu ook met duurzaam beheer van oceanen en visserij.
11: Ja.
1: En daar is jouw vraag een beetje aan gerelateerd,
11: begrijp ik. Ja, is eraan gerelateerd. Nou, dit is natuurlijk een landdino, begrijp ik. Hoe heet het trouwens de grote dino's in de zeeën?
21: Geen dino's.
11: Oh, het zijn geen dino's. Aha.
21: Dat zijn zeereptielen. Je bedoelt denk ik of de mosasauriërs.
11: Precies,
21: dat zijn eigenlijk, die zijn nauwer verwant aan varanen en hagedissen dan aan reptielen en dinosauriërs. En de andere zeereptielen, dat zijn de ichthyosauriërs en de plesiosauriërs. Die hebben geen levende nakomelingen. Die hele groep is uitgestorven. Maar dat zijn een soort zwemmende reptielen die ergens ver terug in de lijn wel een voorouder delen met de dino's. Maar die hebben we nog niet kunnen aanwijzen.
11: Maar goed, hoe dan ook, je richt je echt op de eindfase van de dinosauriërs. Je kreeg die meteorietinslag,
1: mm-hmm.
11: Grote ramp, enorme veranderingen. Kunnen wij iets leren van die periode die tot de uitsterving van de dinosauriërs heeft geleid?
21: Jazeker.
11: Bij onze huidige situatie, dat ik maar zeggen.
21: Onze huidige massa-uitsterving.
1: Ja.
21: Ja. Nee, zeker weten. Ja, daarom heb ik mijn onderzoeksvoorstel ook ingediend. Dit is de laatste massa-uitsterving ooit. En in tegenstelling tot al die anderen die ook lastiger te onderzoeken zijn omdat ze veel langer geleden zijn, kunnen we deze eigenlijk op één dag herkennen. Dus we kunnen echt inzoomen in de biologie. En als je gaat inzoomen in de biologie, dan kun je eigenlijk gaan kijken naar kwetsbaarheden, kracht, maar ook geluk. Dus bijvoorbeeld de timing. Hè? Het herstel op het zuidelijk halfrond was ruim 2 keer zo snel als op het noordelijk halfrond. En ik vraag me dus bijvoorbeeld af, was dan misschien niet gewoon de sterfte groter op het noordelijk halfrond dan op het zuidelijk halfrond?
1: Mm.
21: Maar dat is nog nooit zo gekwantificeerd.
1: Oh ja.
21: Dat wil ik om die reden ook gaan doen. Maar wat we ook heel erg kunnen gaan uitzoeken is, waarom hebben die beesten het overleefd?
1: Ja.
21: En daarvoor kunnen we nu naar de biologie gaan kijken. En ik hoop dus ook dat ik daar wat antwoorden uit krijg waar wij in de toekomst wat aan hebben.
1: Ja, kunnen we dus iets van leren. En we gaan naar onze volgende beller ook. Bert van Lieshout, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat is uw vraag?
3: Mijn vraag is het volgende. Er werd verteld dat het hoofd van deze gigant zo groot is als een mensenhoofd. Maar hij weegt net zoveel als 9 olifanten. En hoe krijg je in godsnaam door een mensenhoofd genoeg voeding om zo'n lichaam überhaupt aan de praat te krijgen en aan de praat te houden?
1: Goeie
3: en zo groot te laten worden?
21: Ja. Nou, ter grootte van ongeveer een mensenhoofd. Hè? Ik bedoel, het is niet exact een mensenhoofd. Maar eigenlijk hebben de onderzoekers daarmee ook al een beetje verklapt door te zeggen, hij deed aan bulk eten. Dit is een dier dat niet koudt. Dus dat moet je even. Dat is lastig inbeelden. Mm-hmm. Maar dit is gewoon een dier dat gewoon heel veel blaadjes hapt, doorslikt. En die heeft stenen in zijn maag, in een spiermaag. Net als kippen en vogels dat ook hebben, want dat zijn dino's. En daar maalt hij zijn eten fijn. Dus hij eet gewoon hele bossen kaal.
1: En achter elkaar door.
21: Achter elkaar non-stop. Door. Dat is wat ze doen. Ze hebben ook weinig anders te doen, hoor.
1: Ja, blijven eten, Bert. Is het antwoord.
3: Nou, is geen eten dit.
21: Het is geen leven meer bijna. Hè, dan.
1: Geen leven meer bijna, nee. Dank, leuke vraag, Bert van Lieshout. Hendrik Oro belde ook nog. En wil weten, zouden als dino's, als ze niet uitgestorven waren, zich ook hebben kunnen ontwikkelen tot intelligente wezens? Zoals de mens.
21: Er zijn hele hypotheses over gemaakt. Eigenlijk zou je even moeten opzoeken. Dale Russell, die heeft ooit de humanoid gemaakt. Die heeft een soort mensachtige dino gemaakt. Het ziet er echt uit als een soort reptielenman. Mm-hmm. Angstaanjagend. Of het echt zou kunnen, sluit ik niet uit.
1: Hè?
21: Maar het is heel speculatief.
1: Ja, wel een leuke vraag, vind ik.
21: Hele leuke vraag, zeker.
1: Dankjewel, Melanie During, voor het beantwoorden van al onze vragen. Paleontoloog aan de VU. En voor de mensen die nog meer willen weten, vanaf oktober van dit jaar toer jij langs de Nederlandse theaters met je voorstelling Hoe ik per ongeluk een T-Rex vond. Tot zover deze editie. Morgen een nieuwe, dan gaat het over de EHBO, de eerste hulp bij ongevallen. Heeft u er vragen over, bel 0800 1101.
5: NPO Radio 1.
12: Nooit meer slapen.
5: Ik ga in gesprek met Frits Spits. In 1973 begon zijn radiocarrière. Hij werd bekend als presentator van De Avondspits. Hij maakte natuurlijk De Taalstaat en hij won 2 Marconi Awards. Nu schreef Spits Mijn Laatste Radiojaar. Een boek vol afscheid, reflectie, vrolijkheid en troost.
12: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
13: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op VitaPro.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op VitaPro.nl.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: NPO Radio 1, 11 uur.
7: Roos Abelman.
8: Premier Sanchez van Spanje is een van Europa's kleurrijkste leiders, vooral in zijn verzet tegen Trump en Netanyahu. Wie is hij en hoe zit het met de rechtszaken tegen zijn familieleden? Dat bespreken we zo na het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
9: In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Daarbij zouden meerdere doden zijn gevallen. Contact met correspondent Chris Ostendorf. Chris, wat weten we tot nu toe?
10: Ja, de laatste informatie komt van Infra.

0: Premier Sanchez van Spanje is een van Europa's kleurrijkste leiders, vooral in zijn verzet tegen Trump en Netanyahu. Wie is hij en hoe zit het met de rechtszaken tegen zijn familieleden? Dat bespreken we zo na het NOS-journaal met Dorien Bouwman.
1: In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Daarbij zouden meerdere doden zijn gevallen. Contact met correspondent Chris Ostendorf. Chris, wat weten we tot nu toe?
2: Ja, de laatste informatie komt van Infrabel. Dat is de Belgische ProRail, zullen we maar zeggen. Zij zeggen om 8:08 vanochtend is het ongeluk gebeurd. Het gebeurde dus in Buggenhout op een spoorwegovergang. Volgens Infrabel waren de spoorwegbomen gesloten en de lichten stonden op rood. De trein die aankwam rijden was 1 kilometer voor het station van Buggenhout. Was dus al vaart aan het minderen. Heeft nog een noodstop proberen te regelen. Maar dat was dus te laat, want het busje, kleine minibusje met schoolkinderen aan boord is geraakt. We zien ook op beelden dat het busje op zijn kant naast het spoor ligt. En volgens de burgemeester zijn er helaas doden te betreuren bij dit toch wel hele grote spoorwegongeluk vanochtend in Buggenhout.
1: En weten we al iets meer over de slachtoffers?
2: Dat zijn dus waarschijnlijk kinderen, schoolkinderen uit dat busje. Precies weten we het niet. We weten dat er vanuit de treinpassagiers, zo'n 100 treinpassagiers zijn geëvacueerd. Zij zijn niet gewond geraakt, lijkt het op bij de eerste berichten. Dus de dodelijke slachtoffers zijn te betreuren. Kinderen uit dat busje, dat schoolbusje. Nadere informatie daarover zal nog moeten komen. Want er wordt ook een perscentrum ingericht daar ter plaatse. En dan denken we dat we in de loop van de dag wat meer informatie over de toedracht en over de slachtoffers zullen moeten krijgen.
1: En zijn er al eerste reacties op het ongeluk?
2: De minister Quintin van Binnenlandse Zaken zegt geschokt te zijn, mee te leven met de slachtoffers. En de eerste reacties gaan vooral ook om het proberen te achterhalen van de feiten natuurlijk. Wat is er hier gebeurd? Hoe heeft dit ongeluk zo kunnen gebeuren? Ondanks de rode seinen en de spoorwegbomen die open zijn. Dus voor verdere reacties moeten we nog even afwachten. Ook wat er in dat perscentrum, wat daar wordt opgebouwd, straks zal worden medegedeeld.
1: Dat gaan we doen. Dankjewel, correspondent Chris Ostendorf. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet meer met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Filipijnen is de hoop op overlevenden onder het puin van een ingestort gebouw opgegeven. Zondag stortte een hotel in aanbouw in. Er werden nog 16 mensen vermist. De zoektocht naar hen is gestaakt. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gelooft dat er binnen een paar dagen een akkoord met Iran kan zijn. Volgens Iran zijn er juist nog veel knelpunten. De VS heeft vannacht meerdere doelen in Zuid-Iran aangevallen. Zij noemen dat defensieve handelingen. In Rotterdam-Feyenoord is vannacht een man zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. De politie doet onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekendgemaakt. De overheid heeft steeds minder grip op criminele organisaties, blijkt uit een onderzoek naar ondermijnende criminaliteit. De invloed van criminelen op het bestuur en op besluitvorming wordt steeds groter. En ook bieden ze mensen soms alternatieven voor zaken die overheidsinstanties zouden moeten regelen, zoals woonruimte of financiële hulp. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
3: Dat bleek bijvoorbeeld bij de overstromingen in Valkenburg. Daar kwam de hulp vanuit de overheid niet snel op gang. En daardoor zagen criminelen kans om daarop in te springen. Horecaondernemers die in geldnood kwamen, die kregen financiële hulp van criminelen. Zij benaderden zelf die ondernemers om daarmee hun geld wit te wassen. En daarmee worden burgers die op zo'n aanbod ingaan steeds afhankelijker van de criminaliteit.
1: De onderzoekers waarschuwen ook dat de overheid meer moet doen tegen de grootschalige werving van jongeren door criminelen. En dan naar Roland Garros. Daar staat weer een Nederlander op de baan. Tellen Griekspoor neemt het op tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. Tenniscommentator Mark Brasser. Arnaldi is niet de sterkste tegenstander op papier. Wat mogen we verwachten van Griekspoor?
4: Nee, op papier misschien niet. Als je puur kijkt naar zijn ranking, de nummer 104 van de wereld. Maar dan kijk je ook waar hij gestaan heeft. En dat is toch top 30. Dus Matteo Arnaldi is best wel een pittige tegenstander voor het Tellen Griekspoor. En zoals Griekspoor voorafgaand aan het toernooi ook zei, en eigenlijk alle tennissers, makkelijke eerste rondes zijn er niet op een Grand Slam toernooi. En die Arnaldi heeft gewoon een paar goede gravel resultaten dit jaar al geboekt. En dat kan niet gezegd worden van Tellen Griekspoor.

0: Voor. Eén wedstrijd maar op het hoogste niveau gewonnen op gravel. Nou, twee op challenger niveau. Maar het zijn niet echt cijfers die heel hoopgevend zijn voor Tellon Griekspoor. Maar goed, hij heeft een goed gevoel altijd bij Roland Garros. Vorig jaar weten we natuurlijk nog dat hij in de vierde ronde stond. Toen moest opgeven helaas tegen Alexander Zverev. Dus dit is een toernooi wat hem wellicht hopen dat hij zijn vorm kan vinden in deze partij. En dat hij kan winnen van Matteo Arnaldi, de nummer 7 van Italië. Lijstje wat natuurlijk aangevoerd wordt door Jannik Sinner. De baan is nog leeg. Baan 7. Ik zie allemaal mensen zitten, zonnebrillen op, hoedjes op, drinkflessen, waaiertjes om verkoeling te zoeken. Het wordt een snikhete dag in Parijs. Hopen dat de Tellon Griekspoor daar goed mee omgaat, terwijl de spelers nu de baan opkomen.
1: En als we kijken naar de andere Nederlanders op het toernooi, hoe gaat het daarmee?
0: Ja, Jesper de Jong hebben we natuurlijk gisteren zien winnen van de Stan Wawrinka. Die stuurde Wawrinka met tennispensioen, tenminste op Roland Garros. De 41-jarige Zwitser, oud-winnaar op Roland Garros. Nou, daar won Jesper de Jong van goede partijen in 4 sets. En wat mooi was om te zien dat Jesper de Jong na afloop zei van... ja, het gaat nu niet om mij, alle credits voor Stan Wawrinka. Die nam ook afscheid, werd daar toegesproken door Federer onder andere op een videoboodschap. Djokovic, et cetera. Botik van de Zandschulp speelde gisteravond... Die redden het niet tegen Francisco Cerúndolo. Dat is een soort van angstgegner voor Van der Zandschulp. Waren zeker wel kansen voor de Nederlander. Hij won de derde set, kwam toen terug, want hij stond 2-1 achter. Maar wist het uiteindelijk niet tot een 5e set te brengen. Vergat door te drukken in set 4 om zijn kansen te benutten. Van der Zandschulp ligt er dus uit. Jesper de Jong zit er nog in. Hij zit in ronde nummer 2. Hopen dat Tellon Griekspoor zich daarbij kan voegen.
1: Mark Brasser, dankjewel. Het weer dan, volop zon vandaag. En het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, dan is het een graad of 23.
2: Erwin, waar staan de files nog?
3: Op de A9 Amstelveen richting Den Helder staat geen file, maar er is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Kooimeer is de weg dicht. En verkeer richting Alkmaar wordt omgeleid via Zaanstad en Averhoorn via de A8 en de A7. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 7 kilometer file. Het is druk, ook met terugkerende Duitsers naar de Pinksterdagen. Tussen Zevenaar en Duitsland een half uur vertraging. En de omleiding geldt nog steeds voor de A16 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Breda en Antwerpen is de weg helemaal dicht bij Sint-Job in het Goor. En dat duurt nog wel even. De omleiding is bij de Moerdijkbrug. Ongeluk op de A19 richting Antwerpen. Dus omrijden via Bergen-op-Zoom via route A4.
4: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
5: Het hoeft niet in.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon kozijnen.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Nu bij Dirk, Avico, friet van het huis of aardappelschotel, 1,99.
10: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits, nu in de winkel.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
14: vakantie!
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
5: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
14: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
15: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
16: Roos Abelman.
17: Het is 10 over 11. We gaan de quiz spelen dit half uur. Een aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag die voorbij komt in de tweede ronde. En die vraag is vandaag. Niels Wennemars won als eerste Nederlander wat voor traditioneel Brits kampioenschap?
18: It's a very steep hill. You stand at the top. You think about why on earth am I doing this? And you get up and you fall. And you get up and you hope that someone isn't falling into you. And by the time you hit the bottom, you're just glad it's over.
17: Ja, dit moet je eigenlijk 1 keer in je leven gezien hebben, zeg ik er nog even bij. Tegen 11:30 het antwoord. En wil je een keertje live meespelen? Dat kan, bel 0800 1101. Nu, hij is een van de kleurrijkste Europese leiders van dit moment, premier Pedro Sanchez van Spanje. Hij wordt gevierd vanwege zijn moedige weerstand tegen president Trump, maar in eigen land wordt hij achtervolgd door corruptieschandalen. Donderdag bijvoorbeeld moet de broer van Sanchez voorkomen vanwege zo'n schandaal. Er is op zijn minst een tegenstrijdig beeld van deze premier ontstaan.
19: Volgens de Spaanse premier Pedro Sanchez schendt Israël het internationaal recht.
20: Bij verkiezingen in de Spaanse regio Andalusië hebben de socialisten van premier Pedro Sanchez een gevoelig verlies geleden.
21: Dat de vrouw van de Spaanse premier Sanchez zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering, beïnvloeding en corruptie.
22: Zijn broer heeft geld en een baan aangenomen die voor hem werd gecreëerd.
23: Dus er lopen allerlei corruptieschandalen om hem heen.
20: Sanchez heeft in het buitenland sympathie omdat hij de toren van president Trump trotseert.
24: I'm very unhappy with Spain.
25: La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra.
17: Ja, tijd kortom om Sanchez eens wat grondiger te leren kennen. En dat doen we aan de hand van spraakmaker en oud-Spanje-correspondent Steven Adolf. Steven, jij woont een gedeelte van het jaar in Spanje.
26: Ja, precies.
17: In het zuidelijke
26: Cadiz, met veel plezier.
17: Cadiz, ja, dat kan ik me voorstellen. Sanchez, hoe wordt hij gezien in Spanje?
26: Ja, de gemiddelde Spanjaard die bestaat natuurlijk niet. Dus het probleem is een beetje wie je spreekt. En dat is in Spanje misschien nog wel sterker dan in een hoop andere landen. Je hebt eigenlijk 2 Spanjes. Aan de ene kant is er het Spanje waar zijn eigen partij ook toe behoort. En die vinden, ja, die hebben toch veel. Hij is daar erg populair. Aan de andere kant heb je het conservatieve gedeelte en het extreem conservatieve gedeelte van Spanje. Daar is hij helemaal niet populair. Ook omdat hij aan de macht gekomen is, uiteindelijk een regering heeft kunnen vormen. Terwijl de conservatieve Partido Popular de grootste partij was.
17: Oh ja.
26: En dat niet kon. Niet een absolute meerderheid had en anders dan Spanje en dan het Sanchez dan niet in slaagt om een regering te vormen. Dus die haten hem echt.
17: Er zit wat rancune, zou je kunnen zeggen.
26: Nogal.
17: Ja. Laten we bij het begin beginnen. Als het gaat om zijn carrière, wanneer begon de klim van Sanchez naar de politieke macht?
26: Ja, dat was eigenlijk een hele rare klim. Dat is ongeveer 10 jaar geleden is dat begonnen. En hij werd benoemd tot secretaris-generaal van zijn partij, de Sociaal-Democratische PSOE. En hij heeft dat eigenlijk maar heel kort volgehouden. Want de zittende macht, zal ik maar zeggen, de apparatschiks, het partijapparaat, die vond die jonge Sanchez helemaal maar niks. Die had allemaal eigen ideeën en behoorde niet tot de oude hap. Dus hij werd er heel snel uitgewerkt. Dat was nogal een harde val. Iedereen dacht van nou, dit is het einde van Pedro Sanchez. Die zien we nooit meer terug. Maar toen kwam eigenlijk de grote verrassing. Hij heeft toen een jaar lang is hij heel Spanje doorgereisd in een klein autootje. Alle partijafdelingen aangedaan. Verhalen gehouden. Naar mensen geluisterd. En heeft daar eigenlijk via de leden is hij weer teruggekomen. En doorgestoten, toch weer naar de top lijsttrekker geworden en de verkiezing gewonnen. Dus dat is een toch wel een opmerkelijke terugkomst.
17: Ja.
26: Zegt ook wel iets over zijn aanhoudend en doorzettend karakter.
17: Ja. Hij bekleedt al sinds 2018 het hoogste ambt. Dat is ook al een hele tijd.
26: Ja.
17: En de PSOE, zoals je zei, de Sociaal-Democraten onder leiding van hem en de Christelijk-Conservatieve Partij, de Partido Popular, vechten eigenlijk bij elke verkiezing zo'n beetje om de meerderheid. Hoe staat hij in dit spel? Voert hij een keiharde strijd? Heeft hij dat nodig?
26: Nou ja, hij is natuurlijk aan de macht gekomen juist door corruptieaffaires. De vorige regering van de Conservatieve Partij, die werd dusdanig belaagd door corruptieaffaires dat het op een gegeven moment niet meer te houden was. En ze wel inderdaad een motie van wantrouwen moesten toelaten. En die werd gewonnen door Sanchez. Dus hij heeft eigenlijk heel erg sterk zich daarop zijn imago ook mee. Hij was de man tegen de corruptie.
17: Ja, ja.
26: Dat blijkt hem nu toch ook diezelfde corruptie toch weer
17: de das om te doen. Laten we daar naartoe gaan, naar het heden. Er zijn 3 corruptieschandalen die hem al een tijdje achtervolgen. Eerst maar even zijn vrouw, Begonia Gomez. Waar wordt zij van beschuldigd?
26: Ja, dat is een goede vraag. Want dat is niet helemaal duidelijk. Het is een soort machtsmisbruik. Zij heeft ze wordt beschuldigd, althans, dat ze haar positie bij een Spaanse universiteit heeft misbruikt om daar uiteindelijk een beter mensen geplaatst te krijgen en misschien ook wel wat software te hebben bemachtigd. Maar het maakt eigenlijk deel uit van die eerste aanklachten.
17: Yeah.
26: Waar zijn broer ook een deel van uitmaakte. Mm-hmm. Die werden gedaan en die eigenlijk een beetje erin gestoken waren door een zeer conservatieve groep. Die wel meer van dit soort acties start. Dat kan je doen.
17: Die voeren rechtszaken dan tegen mensen.
26: Ja, ja, en het werd algemeen toch in ieder geval die eerste zaken beschouwd als een opzetje die het vooral bedoeld was om zijn eigen imago te besmeuren.
17: Oké. Dus meer een politiek ingestoken zaak dan dat het werkelijk.
26: Ja, dat is dan ook het fundamentele probleem in Spanje. De rechterlijke macht is toch nogal beïnvloedbaar en niet neutraal zoals we dat hier in Nederland
17: kunnen. Nee, dat kan. Tegelijkertijd kan het dan natuurlijk ook bestaan dat er wel degelijk sprake dan blijkt te zijn van corruptie.
26: Zeker.
17: Dus zijn vrouw wordt er ook mede, begreep ik, van beschuldigd om haar positie als premiersvrouw ook een beetje misbruikt te hebben. Dat geldt dan ook weer voor zijn broer, hè, David Sanchez. Daar begint donderdag een rechtszaak tegen. Die zou ook op die manier de positie van zijn broer gebruikt hebben.
26: Het zijn vrij. Ik heb tot dusver nog niet echt knallende bewijzen daarin gezien.
17: Nee. Maar
26: het is omdat het ook allemaal zo traag gaat, dat achtervolgt hem nu al meer dan 2 jaar.
17: Ja.
26: Maar eigenlijk is het ingehaald door veel grotere affaires die toch eens een keertje een groot probleem voor hem kunnen gaan worden.
17: Ja, daar kom ik zo meteen op. Want Sanchez, je zegt zelf ook eigenlijk al wel, het is heel vaak politiek ingestoken. En Sanchez die focust zich daar nu ook op in zijn verdediging, hè? Hij zegt, het is een kruistocht tegen mevrouw bijvoorbeeld.
26: Ja, hij heeft in eerste instantie toen die aanklachten tegen zijn vrouw niet van tafel gingen. Ondanks het feit dat het Openbaar Ministerie in eerste instantie zei van, nou, we zien hier eigenlijk geen zaak in die vervolgd kan worden. Toen het toch werd doorgezet door die rechter, heeft Sanchez gezegd van, ja, nee, daar beginnen we niet aan.
17: Nee,
26: ik treed af. Ik treed in ieder geval een paar dagen terug om me te beraden op mijn positie.
17: Ja. Hij zei, het is echt een politiek proces en ik heb hier geen zin in. Maar goed, dan die andere zaak, die derde zaak waarvan jij zegt, oeh, dat is misschien wel een hele gevaarlijke. Die gaat over zijn vertrouweling, oud-premier namens PSOE, José Luis Zapatero.
26: Nou, er zit er nog eentje tussenin.
17: Oh, heb ik er eentje gemist?
26: Ja, het is vreselijk. Je had het nauwelijks bij. Er zit nog een andere zaak tussenin, daar hoeven we verder niet op in te gaan. Okay. Maar dat is voormalige minister en dat was inderdaad een hele nauwe vertrouweling van hem. En die is verwikkeld in een soort mondkapje. Affaire. En dat ziet er niet goed uit. Hij heeft als minister inderdaad waarschijnlijk wat opdrachtjes binnengesleept en geld in zak gestoken. Maar de grote zaak die nu speelt en op ongeveer hetzelfde moment voor de rechter komt als die zaak van zijn broer, dat is José Luis Zapatero, de voormalige premier van Spanje. En toch wel nog steeds een boegbeeld van de Socialistische Partij, de Sociaal-Democratische Partij, die dus nu beschuldigd wordt van het in zijn zak steken van steekpenningen bij een reddingsactie van een kleine luchtvaartmaatschappij.
17: Ja, was tijdens corona was dat.
26: Ja, ja. En ook nog allerlei verwikkelingen met zijn rol als onderhandelaar met het voormalige regime van Maduro in Venezuela, waar ook behoorlijke geldbedragen aan goud- en oliecontracten een rol zouden spelen. En dat zou wel eens een hele moeilijke kunnen worden.
17: En waarom?
26: Voor Nou, omdat Zapatero toch een boegbeeld is van die partij. Dat is iemand waarvan niemand verwacht had dat hij zich in zou hebben gelaten met... Het is ook een beetje een morele, hoogstaande figuur... Mm-hmm. die veel is ingezet.
17: Ja. Voor allerlei maar zijn de bewijzen heel sterk dan tegen hem ook? Dat je zegt van, oh, dat kan wel eens...
26: Nou, dat moet natuurlijk nog blijken bij de rechtszitting... wat precies de feitelijke bewijzen zijn. Maar wat er nu is uitgelekt, ziet het er toch niet echt prettig voor hem uit.
17: Nee, dat speelt. Hoe is het land er verder aan toe, economisch? Bijvoorbeeld?
26: Nou, eigenlijk gaat het economisch heel erg goed met Spanje. Ja, het is een van de snelst groeiende economieën van Europa. Uh-huh. Dus dat is, wordt toch ook wel op het konto van Sanchez geschreven.
17: Okay.
26: Plus het feit dat hij natuurlijk nu de laatste tijd ook met zijn stellingname tegen de oorlog tegen Iran, met name tegen Trump.
17: Ja.
26: Toch ook wel behoorlijk wat goed wil bij de mensen heeft weten te kweken.
17: En zo komt hij natuurlijk hier met name in het nieuws, hoe hij zich opstelt. Hè. Hij wilde bijvoorbeeld geen militaire basis beschikbaar stellen voor Amerika. Was ook heel fel tegen Netanyahu, het ging om de oorlog in Gaza. Ja. Dat valt goed in Spanje.
26: Ja, Spanje heeft een lange traditie op dat gebied. We moeten alleen maar aan denken aan de Irak-oorlog. Toen gingen ook 1 miljoen mensen in Madrid de straat op. En uiteindelijk heeft toen onder Zapatero, die dus nu beklaagd zit...
17: Ja.
26: Hebben ze zich daar inderdaad ook uit teruggetrokken.
17: Ja.
0: Is het dan niet juist de conservatieve partij die niet zo tevreden is... die juist dit allemaal op aan het gooien is? Want het klinkt wel altijd alsof de socialistische kant... onder een veel groter vergrootglas wordt gehouden dan de... conservatieve kant, zeker als je bedenkt dat hij nu eigenlijk in geen van die schandalen zit waar die allemaal voor onder druk zit.
26: Nee, daar heb je gelijk in. Je moet ook goed voor ogen houden dat Sanchez zelf persoonlijk op geen enkele manier nu nog in staat van beschuldiging of wat dan ook is gesteld. Maar daarbij komt dat die Partido Popular natuurlijk niet voor niets is de regering heeft verloren. Die zaten in eigenlijk nog veel grotere en systematischer corruptieschandalen. Waar ze uiteindelijk.
0: Dus die zaken, hebben hier baat bij.
26: Die hebben hier baat bij. En dat is een beetje het probleem. Ook met die rechtspraak die niet helemaal neutraal is in Spanje. Het is misschien niet helemaal toevallig dat deze zaken rond Venezuela naar boven komen op een moment dat Trump ook wordt aangevallen. En al heeft gezegd dat hij nog wel eens even wraak zal nemen op Spanje en Sanchez.
17: Ja, als we het alles op een weegschaal leggen, waar komen we dan uit als het gaat om de persoon Sanchez?
26: Nou, als je alles op het is een doorbijt, het is een doorzetter. Hij zal niet snel opgeven. Hij heeft ook weer herhaald van ik ga door tot het einde van deze termijn volgend jaar, 2027. Maar of hij dat redt. Nu met Zapatero heb ik zo mijn twijfels. Ja.
17: Dankjewel voor dit gesprek, Steven Adolf.
15: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
17: Een hele goede morgen, Marco Dodeman in Amsterdam.
1: Goedemorgen.
17: Wat fijn dat je er bent op deze warme dag.
1: Ja.
17: Maar lekker misschien ter afwisseling een beetje. Het is hier niet per se heel warm. De airco staat lekker te loeien.
1: Lekker, ja.
17: Even afkoelen. Je bent 46 en je werkt in financiën.
1: Klopt.
17: Dat is heel breed.
1: Ja, nee, ik ben gewoon een ZZP'er, dus ik adviseer dus dat.
17: Adviseer mensen over geld.
1: Ja.
17: Niet onbelangrijk. Je bent hier nu, zoals gezegd, om nieuwskenner van de week te worden. De hoogste score tot nu toe was die van gisteren, 72 punten. Neergezet door Robert
1: score.
17: Kul uit Purmerend. Dat was een mooi score, ja.
1: Ja.
17: En ik wens je heel veel plezier bij het proberen deze score te verslaan.
2: Het Amerikaanse leger heeft het zuiden van Iran aangevallen.
3: De VS noemt de aanvallen op Iran defensieve handelingen om de Amerikaanse strijdkrachten te beschermen tegen Iraanse dreiging.
4: De aanvallen van Amerika zouden zijn gericht op raketlanceerinstallaties en boten die mijnen zouden willen leggen.
3: Intussen zijn in Qatar de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran in volle gang.
4: Er wordt onder meer gepraat over het Iraanse kernprogramma en de straat van Hormuz.
3: Vanuit Iran klinken signalen dat een akkoord nog ver weg is.
4: Er is nog steeds hoop om de oorlog in Iran te beëindigen.
6: But this is it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
17: Het Amerikaanse leger heeft verschillende doelen in het zuiden van Iran aangevallen. Zo zou de VS dus raketlanceerinstallaties hebben aangevallen en boten die mijnen aan het leggen waren. Vraag 1. Ook zijn er volgens het Iraanse staatspersbureau ontploffingen gehoord in welke Iraanse havenstad?
1: Ja, pas.
17: Bandar Abbas. En vraag 2 dan. Welke Amerikaanse minister heeft tijdens een bezoek aan India tegen verslaggevers gezegd dat een akkoord, ondanks de aanvallen, nog steeds mogelijk is?
1: Rubio.
17: Ja, is goed. Volgens Rubio kan er binnen een paar dagen een akkoord zijn. Vanuit Iran klinken juist signalen dat een overeenstemming nog ver weg is. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
7: Met haar pen in de hand zorgt ze al 19 jaar lang voor een beeld van binnen in de rechtbank. Zo maakt ze ook deze rechtbanktekening. En zo vindt ze hem terug, gemanipuleerd.
8: Mijn werk wordt ingezet voor opinierende doeleinden. En dat wil ik sowieso niet. En dan helemaal niet voor politieke doeleinden. Want ja, dat is voor eigen gewin.
17: Op Instagram heeft zeker 1,5 dag een video gestaan met daarin een bewerkte tekening van welke rechtbanktekenaar, is de vraag.
1: Ja, ik ben de naam kwijt. Ik weet dat de PVV dat hier gegaan.
17: Ja, Petra Urban is de naam die we zochten.
1: Excuses.
17: In het filmpje waren de gezichten van 2 Syrische broers vervormd. Urban noemt de bewerking van haar werk kwalijk. Vraag 4 dan. De video stond op de Instagram-pagina van welke regionale partij?
1: Ja, PVV.
17: Ja, PVV Noord-Brabant. De PVV heeft de video, die werd gebruikt bij een post over een asielzoekerscentrum in Bergen-op-Zoom, inmiddels verwijderd. Komen bij vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
9: Ik zit natuurlijk nog wel midden in mijn werk. Maar ik ben super vereerd. En altijd wel heel bewust dat je dit soort dingen nooit alleen doet. Goede spelers, goede staf en ook een bond. En nooit vergeten dat het een teamsport is.
17: Wie is dit? De context zou kunnen helpen.
1: Hoe heet ze? Nederlandse coach. Of hockey of voetbal.
17: Oh, verdorie.
1: Ja, even een blackout. Nee, ja. Ik weet het niet.
17: Nee, het was Sarina Wiegman.
1: Ja.
17: Ze kreeg de Erevisie Oeuvre Award voor haar verdiensten voor het Nederlandse voetbal. Ja, dus je zat wel in de goede hoek.
1: Terecht.
17: Deze vraag kent de vervolgvraag. Wil je de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag?
1: Nou, ik moet wel moeilijk doen.
17: Ja. De prijs voor de mooiste goal ging naar Excelsior-speler Gian de Recht voor zijn omhaal tegen welke club?
1: RKC Waalwijk.
17: Oh, Fortuna Sittard. Ik dacht heel even, dat ga je zeggen, maar dat kwam niet. Nee. We gaan naar de hints. Marco gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wie bedoelen we?
10: 4.
11: Ik voelde me solo het meest op mijn gemak.
10: 3.
11: Ik blies hoe dan ook een behoorlijk partijtje mee.
10: 2.
11: Voor de jazzwereld is dit kolossaal nieuws.
17: Ja, dat is goed. Ik ben de jazzlegende die op 95-jarige leeftijd is overleden. Sonny Rollins. En ik voelde mijn solo het meest op mijn gemak. Was de hintsvraag voor 4 punten. De solo's duurden soms wel een half uur. En ik blies hoe dan ook een behoorlijk partijtje mee. Nou, die valt dan ook wel voor 3 punten. Hè. Saxofonist met een enorme staat van dienst. Marco, je hebt 4 punten in de factor. En dat betekent dat je 19 vragen goed moet hebben met kanonnen maar kop te gaan. We gaan gewoon beginnen.
15: De Nationale Nieuwsquiz.
17: De Israëlische premier Netanyahu wil dat er oorlog tegen welke groepering wordt opgevoerd?
1: Hezbollah.
17: Ja, de piloten van welke vliegtuigmaatschappij zijn akkoord met 3,25% loonsverhoging?
1: KLM.
17: Ja, het leger stopt vanwege brandgevaar voorlopig volledig met oefeningen in welke provincie?
1: Veluwe.
17: Gelderland. Welke geestelijk leider waarschuwde voor de invloed van AI?
1: Paus Leo.
17: Ja, en welke stad? Er moeten ruim 100 thuisonderwijskinderen na de zomer toch naar school?
1: Utrecht.
17: Den Haag. Welk luxe Italiaans automerk komt met een eerste elektrische auto?
1: Ferrari.
17: Ja, de Nederlandse Jesper de Jong versloeg welke oud-Roland Garros-winnaar in zijn laatste wedstrijd?
1: Weet ik niet.
17: Wawrinka, de hockeyvrouw. Van welke club werd de landskampioen?
1: Amsterdam.
17: Ja, Niels Wennemars won als eerste Nederlander wat voor traditioneel Brits kampioenschap?
1: Kaasrollen.
17: Ja, was de hintsvraag. In het Amerikaanse Hartmuseum komt dit jaar een overzichtstentoonstelling van welke beroemde Franse schilder?
1: Picasso.
17: Matisse, het nationale elftal van Iran zal voor het WK in welk land zijn basiskamp opslaan?
1: Mexico.
17: Ja, dat was goed. Maar het is net niet goed genoeg om aan kop te gaan, vrees ik, Marco. Maar dat vrees jij zelf denk ik ook wel.
1: Ik kom gewoon weer terug.
17: Dat zou ik heel gezellig vinden. Je hebt 7 vragen goed gehad in het kanon. Helemaal niet slecht. Maar je had natuurlijk 4 punten in een factor. En dan kom je totaal uit op 28 punten.
1: Ja, nou ja.
17: Nou, helemaal geen slechte score hoor. Zeker niet met deze hitte. Zo moet je het zien. Hey, dankjewel voor je komst. En kom vooral nog een keer terug. Steven Adolf, dank dat je spraakmaker wilde zijn vandaag. En dank ook weer Melanie During, paleontoloog, voor het beantwoorden van al onze vragen over dinosauriërs.
20: Gedaan.
17: Tot de volgende. Zometeen Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Heb jij zo te gast?
12: Roos, goedemorgen. Het ultimatum is afgelopen, is verlopen. Meer en beter gezegd. En er is nog altijd geen brief van Hans Velbrief. De vraag is, wat gaan de bonden nu doen? Ik ga praten met Hans Spek. Bekman, de voorzitter van de FNV.
17: Ja, dat zometeen dus bij Sven. Ik dank u voor het luisteren. Morgen zijn we er weer om 9:30. Nu gaan we naar het NOS Nieuws met Dorien Bouwman. Ik wens u verder nog een hele fijne, warme ochtend. Dag.
5: Dit was een programma van KRO-NCRV.
13: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
14: In België is een trein op een schoolbusje gebotst. In dat busje zaten 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur. Er zouden meerdere doden zijn gevallen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Volgens de Belgische spoorbeheerder was de overgang gesloten op het moment van de botsing.
16: We hebben beelden van een technische camera aan deze overweg. En uit de eerste vaststellingen blijkt dat de overweg op het moment van het ongeval gesloten was. Dat betekent dat de slagbomen naar beneden waren en de lichten op rood stonden.
14: Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gelooft dat er binnen een paar dagen een akkoord met Iran kan zijn. Volgens Iran zijn er juist nog veel knelpunten. De VS heeft vannacht meerdere doelen in Zuid-Iran aangevallen. Ze noemen het defensieve handelingen. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur, omdat het risico op natuurbranden te hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen 4 branden op defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. En in Sydney is een lichtshow met drones gisteren vrij letterlijk in het water gevallen. Tientallen drones vielen ineens uit de lucht en kwamen in het water van de haven terecht. Er raakte niemand gewond, maar volgens Australische media is dat een wonder. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem en geen sabotage.
18: ANWB Verkeersinformatie. Het is drukker aan het worden aan de Duitse grens door terugkerend vakantieverkeer richting Duitsland. Op de A1 vanuit Hengelo staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem 6 kilometer file tussen Zevenaar en Duitsland. Een half uur vertraging. A76, Geleen, Duitse grens tussen Knoopend Kunnenberg en Duitsland. 2 kilometer file. Verder files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Een kwartier vertraging tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. De A9 Amstelveen richting Den Helder is nog altijd dicht bij Knoopend Kooi meer door een ongeluk. Omleiding ingesteld, verkeer richting Alkmaar volgens Zaanstad en Averhoorn via de A8 en de A7. En op de A16 Rotterdam-Breda is een omleiding ingesteld omdat in België een ernstig ongeluk is gebeurd. Bij Sint-Job in het Goor in de E19 Breda richting Antwerpen is de weg allang dicht. Een omrijden via Bergen-op-Zoom.
13: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
12: Dames en heren, goedemorgen. Wat doen de bonden nu het ultimatum aan het kabinet is verlopen? Minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had tot gisteravond om te reageren op de eis van de vakbeweging, de plannen met de AOW, het stijgen van de pensioenleeftijd en de voornemens om in te grijpen in de werkloosheidsuitkering en de arbeidsongeschiktheid moesten van tafel. Zo niet, dan waren stakingen en andere acties onvermijdelijk, aldus de bonden. Afgelopen vrijdag kregen ze steun van de werkgevers. Dat wil zeggen, ook die willen de handen af van de AOW in de ijskast, deur op slot en de sleutel in de vriezer. Eerst moet er een nieuw polderakkoord komen over de toekomst van onze economie. De groei moet weer omhoog, vinden ze bij VNO-NCW. En anders is de sociale zekerheid überhaupt straks niet meer te betalen, doelend op de eventuele ingrijpen in de WW en de WIA. Intussen zou Hans Velbrief, zo zeggen bronnen in verschillende kranten, overwegen om de zaak te parkeren en desnoods een gat in de begroting voor lief te nemen. Vraag is wel of minister Heijnen van Financiën daarvoor zal tekenen. Hoe dan ook, wat het blokkeren van het zogenoemde kabinetsplan betreft staan de werkgevers en werknemers dus aan dezelfde kant, met allemaal nieuwe boegbeelden. En 2 van hen hebben onlangs al samen een vorkje geprikt. Hans Spekman van de FNV en Koen van Oostrom van VNO-NCW. Meneer Spekman van de FNV zit tegenover me. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
12: Hoe verliep die eerste aflevering van First Dates in de Polder?
19: Oh, buitengewoon gezellig.
12: Ja?
19: Ja, zeker.
12: Ja, wat stond
19: er op
12: het menu?
19: Het is gewoon een hele aardige vent.
12: Wat stond er op het menu?
19: Geen flauw idee. Ik vind eten eigenlijk ook niet het meest relevante.
12: Nee, het gesprek was goed.
19: Ja, ja, zeker.
12: Was het gezellig?
19: Ja, vind ik van wel. Ja, hij komt natuurlijk heel ergens anders vandaan. Hè. Hij komt nog. Zijn bloedgroep is de VVD. Hij heeft nu een andere verantwoordelijkheid. Zijn bloedgroep is wel de VVD. En hij was nog betrokken bij Mark Rutte.
12: Ja.
19: Toen die experimenteerde met groen-rechts.
12: Ja.
19: Dus daar heb ik nog smadelijk om gelachen. Want dat is toch wel hopeloos mislukt. Dus we hebben een heel gezellig gesprek gehad. Dus we hebben allemaal mislukkingen aan onze kant.
12: Wie betaalde de rekening?
19: Die heb ik in dit geval betaald, omdat het in Utrecht was.
12: Oké, okay. De volgende keer zijn de werkgevers aan de
19: beurt. Ja, ik hou er altijd van als ik met mensen afspreek en het is dichtst bij mijn huis, dan betaal ik. En als het dichtst bij de andere zijn huis is, dan betaalt hij.
12: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Het ultimatum is afgelopen, is verlopen. De deadline is er niet meer. Die was gisteravond.
19: Ja. Ja.
12: En nu?
19: Nou ja, dat betekent, wij weten natuurlijk dat de minister een brief aan het schrijven is. Dus we gunnen hem die tijd.
12: Maar de ultimatum is afgelopen.
19: En de ultimatum is afgelopen. En dan is er nog een soort met periode voordat de acties zijn. Dat is iets van 5 dagen.
12: Ja.
19: En dan hebben we gezegd, vanaf de maand juni zijn wij vrij in het ultimatum om ook daadwerkelijk actie te voeren.
12: Ja, maar u geeft de minister dus meer tijd?
19: Nee, hij heeft meer tijd. In de letterlijke tekst van het ultimatum heb je tot afgelopen maandag om te reageren.
12: Ja.
19: En dan is er in de brief ook gezegd, vanaf 1 juni zijn we dan vrij om actie te voeren.
12: Ja, maar ja, je stelt niet voor niks een ultimatum.
19: Nee, dat is ook zo.
12: Dus een ultimatum stelt eigenlijk niks voor?
19: Jawel, zeker wel. Dat is gewoon juridisch, heb je gewoon een aantal dagen dat de minister nog de tijd heeft om een brief te sturen.
12: Juist.
19: Maar vanaf juni staan wij klaar.
12: Maar betekent dat nu deze deadline is verlopen, dat er geen weg meer terug is? Dus dat die acties doorgaan?
19: Nee, er is altijd een weg terug. Kijk, actievoeren is nooit het doel op zich. Alleen mijn leden, en ik ben bij een paar actievergaderingen nu geweest, die zijn wel tot op het bot gemotiveerd om actie te voeren. En ja, dat is gewoon inhoudelijk gemotiveerd, omdat ze zien dat die sociale zekerheid, maar ja, waar zij op willen vertrouwen, niet al omdat ze al werkeloos zijn, want ze werken nog, maar omdat ze het gevoel hebben, ja, als me wat gebeurt, kan ik dan nog mijn huis betalen? Kan ik dan nog mijn hypotheek betalen? Ja. Kunnen mijn kinderen, kan ik die nog kansen geven? Ja, dat staat op de tocht.
12: Maar toch even om het vast te stellen. Er was dus een ultimatum tot gisteravond.
19: Ja.
12: Maar eigenlijk is het echt de ultimatum tot vrijdagavond.
19: We hebben in het ultimatum ook geschreven dat we vanaf juni dan over kunnen gaan tot actie.
12: Ja. Maar mijn punt is dat het niet helemaal duidelijk is of wat eigenlijk het belang is van het stellen van een ultimatum als er geen gevolgen aan zitten.
19: Ja, er zitten gevolgen aan. Alleen, we krijgen verwarring. Ik snap dat de luisteraar dat ook ingewikkeld vindt.
12: Ja.
19: Maar je hebt
12: ik in elk geval.
19: Ja, maar je hebt een tijdje dat je een brief, die moet je dan sturen. Daar moet je een ultimatum in zeggen wanneer je een reactie wil.
12: Ja.
19: En dan is er nog een reactietermijn, waar je dan als bonden zegt, in die tijd kunnen we nog gebruiken om eventueel nog een gesprek te voeren. Met
12: juist. Goed, naar verluid. Laat ik het zo zeggen, we hebben het even gecheckt hier en daar. Houdt het departement er rekening mee dat er vandaag een brief komt? En ook in de Tweede Kamer bij sommige fracties.
19: Ik ook.
12: U ook?
19: Ja.
12: Dus die brief komt. Hebt u daar contact over gehad?
19: Nee, al lang geleden. Want ik heb natuurlijk wel, dat heeft de minister zelf ook bevestigd, wel eens gebeld met elkaar.
12: Ja. Wanneer voor het laatst?
19: Vorige week, donderdag.
12: Dus dat is vrij recent.
19: Ja, maar ook weer niet zo recent dat ik nu weet wat er in de brief komt te staan. Want daarna is er heel veel gesproken.
12: Ja.
19: Maar we houden contact met elkaar. Omdat ik met alles wat we doen is het belangrijk om informeel met elkaar wel de lijnen open te houden.
12: Maar waar gaan die gesprekken dan over? Toch niet hoe het gaat met de kinderen?
19: Nee, ik heb gezegd hoe de actievergaderingen aan onze kant verliepen. En dat echt heel veel leden echt heel erg gemotiveerd zijn om die acties te voeren.
12: Ja, en wat zei hij toen? Dat ga ik niet meemaken.
19: Nee, hij zei dat hij dat snapt. En ik denk ook dat dat logisch is dat hij dat snapt. Want hij weet hoe belangrijk mensen de WW vinden. En ook de WIA. Maar ik heb hem ook uitgelegd dat bijvoorbeeld docenten. Heb je een docent in basisonderwijs. Ik kom natuurlijk bij het Jeugdeducatiefonds vandaan. Daar zaten allemaal docenten.
12: Ja.
19: Die gaan door die verandering van max dagloon. Dat is techniek.
12: Ja.
19: Dan verliezen ze per maand 170 tot 850 euro.
12: Als je werkloos wordt of als je in de arbeidsongeschiktheidsregeling.
19: Zeker. En dat hakt erin. Hè? Want als je ineens op ieder maand salaris 170 tot 850 verliest.
12: Ja.
19: En je hebt daar wel op voorzien dat je daar je vaste last op afstemt. Dan zit je gelijk in de diepe problemen.
12: Naar verluid hebben ze bij het departement een soort tekstexegese gedaan van uw brief. Niet alleen van u, maar ook van de andere bonden.
19: Het is altijd goed als ze dat doen.
12: Ja, daar staat in, er moet een streep door de AOW-plannen. Ja. Dus die moeten echt worden geschrapt.
19: Ja.
12: En die andere twee plannen, voor de werkloosheid en voor de arbeidsongeschiktheid, die moeten van tafel.
19: Ja.
12: Nu is daar de conclusie, althans zo lezen wij, dat ze denken, nou ja, oké, die AOW moet dan misschien echt gewoon weg, maar die andere plannen kunnen we dan misschien parkeren en de toekomst inschuiven, want dan zijn ze van tafel, maar niet geschrapt.
19: Parkeren is natuurlijk niet van tafel.
12: Nou, van tafel is
19: en
12: ook niet geschrapt.
19: En los ervan, staat in onze brief ook heel helder, waar wij ons de grootste zorgen maken, is dat het evenwicht totaal zoek is in de afspraken van het regeerakkoord, van de overeenkomst die ze met z'n drie hebben gesloten, en dat alle lasten eigenlijk bij werknemers komen.
12: Ja.
19: Dat zie je door de hele linie. Zelfs de vrijheidsbijdrage, het percentage qua inkomen wat mensen met een laag tot middeninkomen kwijt zijn, is veel hoger dan mensen die met een hoger inkomen. Dus het is aan alle kanten zit het scheef.
12: Maar De vraag is of er met u te praten valt als een deel van die plannen. Dus stel dat de minister zegt, oké, AOW is ook geen meerderheid voor te vinden in beide kamers van het parlement. Dus die plannen die gaan echt definitief weg. Beginnen we niet meer over het oude akkoord, het oude pensioenakkoord blijft gewoon staan. Maar over die andere ingrepen in de WW en de WIA, daar wil ik dan op een ander moment met jullie over praten. En dan loopt desnoods het begrotingstekort met 6,5 miljard... maar even, althans niet het begrotingstekort, maar een gat in de begroting, op tot 6,5 miljard. Valt er met u te praten over uitstel?
19: Nou, plannen die, net zoals de AOW, als dat helemaal van tafel is, ben ik er natuurlijk heel blij mee. Dat is grote winst voor heel veel mensen.
12: Ja,
19: dus als vervolgens de rekening nog steeds terechtkomt in de systematiek van de overheid bij normale mensen, en er niet ook gekeken wordt bijvoorbeeld naar winstbelasting, ik noem maar een voorstel van wat FNV zelf heeft gedaan.
12: Ja.
19: Met 0,5% verhogen zit je op het niveau van België. Ja, dan blijft het nog steeds een ingewikkeld verhaal. Dus maar als je hem via een boemerang terugkrijgt,
12: ja,
19: wat ook een beetje bleek uit de persconferentie van Rob Jetten van afgelopen vrijdag.
12: Ja, zei, ja sorry, de begrotingsdoelen moeten wel worden gehaald. Dus als het niet op deze manier kan, dan vraag ik aan de polder om mee te denken om ergens anders 6,5 miljard vandaan te
19: halen. Ja, maar ergens anders binnen sociale zekerheid of ik op de hele Rijksbegroting.
12: Ik kreeg de indruk binnen de sociale zekerheid, u niet?
19: Ja, en daar zit nou net een vernuftig verschil. Want wij hebben in ons ultimatum heel helder aangegeven dat wij vinden dat het evenwicht totaal zoek is,
12: ja,
19: bij de bezuinigingen. En dat veel te veel komt lasten op gewoon werknemers. En die werknemers, ja, die zitten al zwaar. Er is eigenlijk in de WW, in de WIA is er geen probleem. We hebben allemaal van die slimme economen.
12: In de WIA is er wel een probleem, zeggen we. In de WIA, dus de arbeidsongeschiktheid,
19: is
12: een probleem dat er te veel mensen instromen, dat de wachtlijsten oplopen,
19: zeker,
12: dat er te weinig keuringsartsen zijn en dat de hele uitvoering daar in de soep loopt.
19: Zeker, en die maken ze zelf overigens heel snel vaak ingewikkelder, want dat is vaak een onderdeel van politieke besluitvorming. Maar, dat vind ik toch belangrijk om te zeggen, het percentage van het bruto binnenlands product,
12: ja,
19: van de WW en de WIA is historisch laag.
12: Ten opzichte van de jaren 80?
19: Nee, ten opzichte van eigenlijk alle jaren daarvoor. Dus eigenlijk alle jaren, alleen vorig jaar was hij ietsje lager,
12: ja,
19: maar alle jaren daarvoor was hij historisch laag.
12: Ja.
19: En waarom vind ik dat zo belangrijk om te zeggen? Omdat in de beeldvorming wordt gedaan alsof er zo'n gigaprobleem is die ons over de voeten loopt. Er is een ander probleem, want ik vind het ook vreselijk als mensen in de WIA zitten.
12: Ja.
19: En daar ben ik het met de minister eens. Ja. En qua uitvoering zitten die mensen erin gevangen, omdat er een tekort is aan keuringsartsen en allemaal dat soort zaken.
12: Ja.
19: Daar moet je naar kijken.
12: Ja.
19: Maar wat het kabinet doet, wat de voorstellen waren, is, ja, weet je wat je doet? We toveren die mensen weg, want we maken de uitkering lager, we maken hem korter.
12: Ja.
19: Daardoor komen ze in de bijstand, wij zien het niet meer. Dan zitten ze bij de gemeentes, maar dan eet het officieel niet meer dat ze ziek zijn. Nee, dan zitten ze voor nog minder geld,
12: ja,
19: zitten ze met gebakken peren. En dat vinden we niet acceptabel.
12: Maar ik probeer even helder te krijgen waar u nu staat in het, ja, hele onderhandelingsproces.
19: Ja, dat is ook niet hier helemaal het hele onderhandelingsproces.
12: Nee, maar wel een stukje hoop ik.
19: Ja, maar het feit, het belangrijkste onderdeel is het evenwicht.
12: Ja.
19: Tussen waar leg je de rekening neer in dit land,
12: ja,
19: voor de situatie dat er meer geld bij moet
12: komen. Daar komen we zo meteen in brede perspectief over te praten. Maar even naar deze maatregelen. Als alleen die AOW-plannen worden geschrapt, dus echt worden geschrapt, door de papierversnipperaar praten we niet meer over. Het pensioenakkoord blijft het pensioenakkoord. Maar dan op termijn blijven die anderen, dus de WW en de WIA, wel boven de markt hangen. Zit u dan weer aan tafel, ja of nee?
19: Nou, als het voorlopig is en het geld moet gevonden worden op de begroting van SZW,
12: ja,
19: dan kunnen we misschien uit beleefdheid wel dat gesprek voeren, maar dan is er nog steeds een groot probleem met de vakbond, en dan is mijn actiebereidheid,
12: ja,
19: aan mijn kant, van de mensen met wie ik heb gesproken, echt enorm hoog.
12: Maar dan gaat u dus wel weer aan tafel zitten, al is het maar uit beleefdheid.
19: Ja, maar dat wil niet zeggen dat het een lang gesprek is. En dat zal ook niet zeggen dat het...
12: Nee, maar nu is er überhaupt geen gesprek. U hebt gezegd,
19: zeker,
12: wij komen niet meer aan tafel, nee, zolang die AOW,
19: ja,
12: op tafel ligt. Als dat dus, ja, definitief echt weg is, dan, ja, zegt u, dan kunnen we wel verder.
19: Dat is misschien mijn beleefde inborst, dat als er een brief komt,
12: ja,
19: en er is alvast iets van een beweging om de neiging te hebben om dat gesprek te hebben, maar dat gesprek hoeft niet lang te duren, want,
12: ja,
19: wij denken echt anders over dat het niet gevonden moet worden bij die SZW-begroting. Dus als iets voorlopig van tafel is, is het niet van tafel, is in mijn ogen niet voldaan aan het ultimatum, maar we gaan zien wat er in de brief staat.
12: Goed, die brief komt dus naar verluid vanmiddag.
19: Zeker.
12: Dan hebben de werkgevers ook nog iets gezegd.
19: Het lijkt soms een spel om woorden. woorden.
0: Nee.
19: Maar het is natuurlijk, het gaat niet om woorden, het gaat om maatregelen die mensen heel erg voelen. Heel veel jonge mensen worden het meest geraakt door de maatregelen en de verkorting in de WW. Het zijn vooral jonge mensen die de dupe zijn. Mensen met flexbanen.
0: Maar dat is hoe je naar de arbeidsmarkt van dit moment kijkt. Hans Borstlap, oud topambtenaar op sociale zaken en werkgelegenheid, heeft in het Financieel Dagblad een ingezonden stuk geschreven, waarin hij heel duidelijk zegt, de sociale zekerheid, het hele stelsel zoals we dat nu kennen, is van een museale proportie, zei hij geloof ik letterlijk, ik citeer hem even letterlijk uit mijn hoofd, omdat het in niks meer te maken heeft met de tijd waarin het is opgebouwd. Neem de jaren 80, massawerkloosheid, het akkoord van Wassenaar, loonmatiging, toen is er een heel stelsel gekomen van toeslagen bovenop je salaris, omdat je anders de huur en de zorg...
19: Toeslagen zijn in begin 2000 gekomen.
0: Ja, maar goed, in ieder geval, daar is naartoe gebouwd. Ik probeer te parafraseren wat hij schrijft. En hij zegt, inmiddels ziet gewoon de hele samenleving, de economie er anders uit. We hebben arbeidstekorten. Er is geen massale werkloosheid. Er is een overschot aan vacatures. We moeten op een andere manier gaan kijken. Bouw die toeslagen af. Doe de lonen omhoog, zodat lonen weer werken. Nou, dat moet u als muziek in de oren klinken, toch?
19: Zeker.
0: Hoef u daar in ieder geval niet meer de straat voor op?
19: Nee, dat hoef ik niet. Tuurlijk niet.
0: Nee.
19: Maar wel voor die toeslag afschaffen vind ik natuurlijk al heel lang, ook persoonlijk.
0: Ja.
19: Die is in 2000, begin 2000 ontstaan door Joop Wijn. Toen hij daar verantwoordelijkheid voor droeg. Ja. Met het gevoel...
0: Toen staat zich thuis van financiën.
19: Zeker, met het gevoel van mensen moeten voelen dat ze niet helemaal zelfvoorzienend zijn. Dus de hand op moeten houden bij de overheid. Dat was de filosofie die erachter zat.
0: Ja.
19: Ja, dat is vervolgens een gedrocht geworden, waardoor heel veel mensen in Nederland de vernieling is gegaan, tot op vandaag.
0: Ja. Maar
19: dus daar mag je zeker morgen mee stoppen.
0: Maar dit is een deel van het pleidooi van Hans Borstlap dus, plus daaronderliggend, en daar raakt zijn betoog aan dat van VNO-NCW, de productiviteit moet omhoog in dit land. De groei moet omhoog, want die zakt nu terug door de internationale ontwikkelingen. Als die niet meer op 1,5-2% zit, kunnen we dat hele sociale stelsel sowieso in de toekomst niet meer betalen.
19: Maar nu, kijk, het grote verschil met de inborst van het kabinet en de keuzes die ze hebben gemaakt, is dat ze zeggen, het economisch model is uitkeringen verkorten. Dat zorgt ervoor dat mensen harder hun best gaan doen. Dat zorgt dat ze eerder gaan werken. En dat zorgt voor economische groei. En daar stellen we ons tegen te weer. Dat vinden we een hele verkeerde redenatie. Want dan maak je eigenlijk misbruik van mensen die onzeker zijn. En ga je ervan uit dat die alleen maar door prikkels weer aan het werk komen. Ja. Terwijl je de feiten zijn dat de kosten nog nooit zo laag zijn geweest van de WW en de WIA samen. Als onderdeel van bruto binnenlands product. Ja. En dat je tegelijkertijd ook ziet en spreekt met mensen, ik althans, die heel graag op het moment dat ze daarnaast komen te staan, morgen weer aan het werk zijn. Dat is geen pretje om daarnaast te staan.
0: Nee.
19: Dus om dan die zekerheden weg te halen, ja. Ja, dat gaat ons als vakbond veel en veel te ver. Dat is een totaal verkeerde reflex.
0: Maar het is niet het één keer weghalen, over... het is het afbouwen en in plaats laten komen door iets anders, namelijk hogere salarissen.
19: Ja, maar alleen hogere salarissen. Als jij een huis koopt met een hoger salaris, en je verliest toch je baan, omdat dat bedrijf waar jij werkt, morgen misschien op last van de aandeelhouders wordt verplaatst van Nederland naar Hongarije.
0: Ja.
19: Wat heb je dan aan dat hogere salaris?
0: Omdat u dan wil dat de winstbelasting omhoog gaat, dan gaan ze misschien naar Hongarije.
19: Nou ja, dat is maar de vraag. Je moet toch soms ook je proberen te verplaatsen als mens die een goed en ruim leven hebt. Dus ook Hans Borstlap.
0: Ja.
19: In mensen die wat onzekerder zijn in hun bestaan.
0: Ja. Maar hij zegt het spanning... ouderwets denken, want als je nu je baan kwijtraakt, dan is er is een vraag naar mensen. Er is geen overschot aan mensen. Dus als je...
19: Maar dat is toch niet de reden, Sven. Ik vind het allemaal gemakkelijke praat voor mensen die het altijd goed hebben en altijd goed zullen houden. Er zijn gewoon echt heel veel mensen die onzeker zijn als ze een baan verliezen of morgen weer hebben. Er zijn heel veel mensen die onzeker zijn als ze vandaag in de ziektewet belanden of ze morgen weer iemand de kans krijgen. Ja. We hebben net meegemaakt met long covid, hoeveel mensen er langs zijn komen te staan en hoeveel mensen dat echt heel vreselijk vinden voor zichzelf, maar ook voor hun familie.
0: Ja.
19: En dat ze er maar niet uit dreigen te komen, omdat niemand ze meer de kans geeft.
0: Terug naar het pleidooi van VNO-NCW, dat dus voor een deel aansluit bij het verhaal van Borstlap. En namelijk, laten we nou kijken naar het verdienmodel van Nederland in de toekomst, hogere productiviteit, en daarin de polder de handen ineens slaan en dan kijken dat we economische groei kunnen genereren, want dan hebben we die andere discussie misschien helemaal niet meer nodig. Bent u daarvoor te porren?
19: Zeker, want het verdienvermogen omhoog van het land en meer werkgelegenheid in Nederland zou natuurlijk geweldig zijn.
0: Dus u staat aan de kant van VNO-NCW, zal ik maar zeggen. In dat
19: pleidooi. Zolang ze zeg maar niet de oplossing zoeken in het economisch model, ja, dan moeten we vooral alle uitkeringen verlagen, dan gaan mensen beter hun best doen. En er staat natuurlijk ook nog een passage
0: dat is,
19: in het regeerrapport.
0: Dat is meen ik ook niet wat Koen van Oosten in dat telegraafstuk van vorige week vrijdag zei. Die zei, laten we al die discussies nou gewoon parkeren. Ja. En gewoon kijken, naar waar gaan we ons geld mee verdienen. En als we voldoende geld verdienen, hebben we die discussie niet nodig. Of kijken we er misschien op een andere manier tegenaan. Dat was, meen ik, de strekking van zijn betoog, toch?
19: Zeker, maar ik heb natuurlijk zometeen te maken met een brief van het kabinet en hoe het kabinet kijkt. En ik weet dat in de eerste deel van de formatie waar D66 en het CDA bij elkaar zaten, dat er een ander financieel plaatje lag dan toen de VVD erbij kwam.
0: Juist.
19: Toen de VVD erbij kwam, toen zijn allerlei andere plannen, zoals hypotheekrente, hoeft mij helemaal niet, die zijn eruit weggevallen, wat goed is voor de houdbaarheid. En er zijn dingen bijgekomen die allemaal te maken hebben met de AOW, de WW, de WIA, zeg maar de hele sociale zekerheid.
0: Zo gaat dat soms met de onderhandelingen in de formatie, daar weet u ook wel eens van.
19: Zeker, maar ik weet ook heel goed, en dat weet jij ook, dat ik kan tellen. Dus ik tel tot 66 bij deze drie fracties. Dat is geen meerderheid.
0: Nee.
19: Dus zij zullen een meerderheid moeten halen. En dat betekent dat ik maximaal met de FNV druk zet op de andere en dus op deze drie en dan met name op de VVD. Dat ze accepteren dat er ook nog andere geldposten zijn op de begroting.
0: Maar goed, de VVD levert niet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nee, wel de arbeidsparticipatie. En die zit daar trouwens ook in dat proces bij. Hè? Dat is Thierry Aartsen. En de minister van Financiën natuurlijk ook, Eelco Heijnen. De vraag is, wat is het minimum wat er in de brief moet staan vanmiddag van Hans Velbrief?
19: Nou, minimum, op zich is die brief niet zo ingewikkeld. Die is namelijk, de AOW moet helemaal weg.
0: Ja?
19: Daar moet ook niet ineens via een U-bocht het geld weer toch een probleem worden gevonden vanuit de sociale zekerheid.
0: Ja.
19: Het tweede is de WW en de WIA, die moeten van tafel, niet voorlopig.
0: Maar ook geschrapt. Maar geschrapt.
19: Die moeten dus van tafel.
0: En, ja, maar wat van tafel of geschrapt?
19: Nee, van tafel staat er ook, letterlijk.
0: Ja, dat is iets anders dan geschrapt.
19: Ja, maar dat staat van tafel.
0: Maar wat betekent dat dan?
19: Dat betekent dat wij hebben altijd gezegd dat je over de WIA, over de uitvoering, over de problemen die jij ook beschrijft, en die overigens die keuringarts ook beschreven in een heel uitgebreid artikel in het NRC, altijd willen praten. Omdat wij zien dat die uitvoerbaarheid ook vervelend is voor de mensen die erin zitten.
0: Dus over de WW en de WIA valt wel te praten, maar niet via de plannen zoals ze nu zijn geformuleerd.
19: Absoluut
0: in
19: niet.
0: Nee. Dus,
19: en zeker ook niet met die bezuiniging die boven de tafel hangt, waardoor dus alle lasten op werknemers komen. Maar of het nou is de docent die €870 gaat verliezen per maand.
0: Ja.
19: Of dat het jonge mensen zijn die bijna helemaal niet meer in de WW komen, terwijl die ook een leven op willen opbouwen.
0: Maar als ik goed naar u luister, zegt u eigenlijk, ik kom aan tafel als de AOW definitief wordt geschrapt, als de WW-plannen en de WIA-plannen van tafel gaan, maar dat we wel over deze twee onderwerpen door kunnen praten, mits het elders wordt gefinancierd dan uit het stelsel van sociale zekerheid.
19: Ja, omdat er in onze ogen geen probleem is met de financiering van de sociale zekerheid.
0: Ja.
19: Dat is er niet.
0: Dus.
19: En tegelijkertijd sluit ik ook niet uit dat we vanuit beleefdheid sowieso een gesprek voeren, maar dat doet niks af aan het ultimatum.
0: Ja.
19: En aan dat wij in de actiestand staan en dat we die ook gaan houden.
0: Maar dat is niet. Maar even vaststellen, want dat hebt u eerder gezegd, beleefdheidshalve verschijn ik daar wel. U zegt dat niet voor niks. Het is geen losse vlodder, toch?
19: Nee.
0: Dus op het moment dat de AOW echt geschrapt wordt, verschijnt u weer aan tafel en dan is het afhankelijk.
19: Dat zou zomaar kunnen. Ja, ik overleg met de andere bonden ook.
0: Maar wat u betreft wel.
19: Ik vind het onaardig om helemaal geen gesprek te hebben.
0: Dus het antwoord is ja.
19: Dus mijn neiging is altijd om niemand een rat voor de ogen te draaien. Dus dat betekent, we vinden die brief onvoldoende.
0: Ja.
19: We gaan wel het gesprek aan, zodat de minister kan uitleggen waar die nu staat.
0: Ja.
19: En hoe die tot die brief is gekomen.
0: Ja, dus. Wat betekent dat inmiddels voor intussen dan voor de voorbereidingen voor stakingen en acties? Want er is een stakingsdag aangekondigd, 24 juni op het spoor.
19: Ja. Niet alleen het spoor, het hele openbaar voer.
0: Het hele openbaar voer. Andere acties, ook in de haven enzovoort, zijn in voorbereiding. Zal ik maar zeggen. Hoe ver staat het daar trouwens mee?
19: Nou, eigenlijk best wel. Ja, de actiebereidheid is hoog.
0: Maar dan moet je vervolgens ook concreet plannen gaan maken wanneer
19: zeker.
0: En hoe. En
19: ja, maar daar komen we allemaal mee naar buiten op het moment dat het zo is. Maar,
0: dus dat hangt boven de markt. Kan het ook zijn dat die staking van 24 juni niet meer doorgaat als de brief voldoende is van de minister?
19: Dus we allemaal staan te juichen zo meteen op het tapijt en met onze handen in de lucht een klein dansje houden. Ja. Omdat we denken, die brief die is echt geweldig en we zijn het op alle punten eens, dan gaat het niet door.
0: Ja, maar als het iets minder is dan dat en het is een beleefdheidsgesprek?
19: Nee, dan gaan ze wel door.
0: En als het iets meer is dan een beleefdheidsgesprek, namelijk een constructief gesprek, omdat er wel degelijk een opening zit in uw richting rondom de WIA en de WW?
19: Ja, maar het moet meer zijn dan een opening. En daarom is het ook, het gaat ergens om. Het gaat om, wordt dit kabinet bezuinigd 6,5 miljard.
0: Ja.
19: Op de sociale zekerheid 6,5 miljard.
0: Dus eigenlijk wilt u gewoon die bezuinigingen van tafel?
19: Ja, omdat het onevenredig veel is. En
0: dus
19: mensen
0: die 6,5 miljard moeten van tafel?
19: Ja, dat was ook onze inzet. Dat stond ook in het ultimatum, omdat het evenwicht totaal verkeerd is.
0: Ja.
19: Dat is niet dat we dat opschrijven vanuit ons plezier. Maar ze hebben keuzes gemaakt, deze drie met elkaar samen,
0: ja,
19: die we totaal onverantwoord vinden en wat mensen zwaar raakt. En wij kiezen uiteindelijk voor het belang van die werknemers. En voor de mensen die de pech hebben dat ze ziek zijn en daarnaast staan.
0: Stel nu dat het niet goed komt en dat u dat vreugdedansje niet doet, maar dat het alleen beperkt blijft tot een beleefdheidsbezoek. Wanneer zijn dan de eerste acties te verwachten?
19: In juni.
0: Wanneer?
19: Nou ja, vanaf juni zijn wij vrij om actie te voeren.
0: En waar gebeurt dat dan?
19: De eerste grote die ik heb aangekondigd is in het openbaar vervoer.
0: Ja, dat is 24.
19: En dat vond ik ook belangrijk dat we dat zo lang van tevoren aankondigden, omdat mensen zich daar ook op moeten kunnen prepareren.
0: En zijn er dan voor die tijd ook nog andere acties en stakingen?
19: Ik sluit niet uit. Ik sluit niks
0: maar
19: uit.
0: Of is dat de eerste?
19: Ik sluit dat niet uit, Sven. Dat is niet om te plagen, maar ik heb te maken met heel veel sectoren met een grote actiebereidheid.
0: Ja.
19: We proberen het allemaal op elkaar af te stemmen dat we dat goed en zorgvuldig doen, om aan de ene kant mensen zo weinig mogelijk last van te hebben. Aan de andere kant kunnen niet iedereen ontzien.
0: Ja.
19: Want ja, dat gaat niet. Want dan winnen we het niet. Want we willen uiteindelijk dat die meerderheid in de Tweede Kamer ons steunt. De FNV, de CNV steunt, de andere bonden steunt.
2: Is een programma van Omroep WNL.
21: NPO Radio 1.
2: De beste verhalen over media, cultuur en politiek hoor je in De Rode Draad.
22: Onze grondrechten worden beperkt en we willen ook wel naar het café kunnen.
23: Maar dat je die in één zin zegt, hè? Grondrechten en we willen ook wel naar het café kunnen.
22: Ja. Ja.
23: Over grondrechten gesproken.
2: Waar de lijntjes van de dag bij elkaar komen.
24: In mijn hoofd is een hele vrede, lievende, rustige plek waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Doordat mensen zo hun gedachten op mij projecteren, dacht ik, hoe werkt het dan in hun hoofd?
2: BNN VARA,
21: De Rode Draad,
2: met Natasha Gibbs en Stefan Komduur.
25: Ja, je bent echt goed op de hoogte.
2: Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
21: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
26: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
27: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
28: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
29: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
28: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
29: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
30: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
31: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
31: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
31: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: NPO Radio 1, 12 uur.
9: Susanne Bosman. Goedemiddag. Verhalen over misstanden bij UWV blijven binnenkomen op de redactie van 1 Vandaag. Straks dat van de verzekeringsartsen die tienduizenden euro's moeten betalen aan het UWV als ze hun opleiding niet afmaken of voortijdig vertrekken. Dat kan niet, zeggen vakbonden en Kamerleden. Nu het NOS Journaal. Ismael de Bruin.
10: In België is een trein op een schoolbusje gebotst. En daarbij zijn 4 doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Contact met correspondent Chris Ostendorf. Chris, jij bent daar nu. Wat zie je?
11: Ja, ik ben nu in Buggenhout. We zien dat hier de weg vooral is afgesloten bij die spoorwegovergang waar vanochtend om 8:08 dat tragische ongeval heeft plaatsgevonden. Er zijn tenten opgezet naast het spoor en het busje wat is geraakt is op de zijkant terechtgekomen. De laatste informatie die we hebben van Infrabel is dat het ongeluk vanochtend inderdaad 8:08 is gebeurd. Dat de spoorwegovergang gesloten was. De bomen waren dicht. De seinen stonden op.

0: Vanochtend om 8:08 dat tragische ongeval heeft plaatsgevonden. Er zijn tenten opgezet naast het spoor. En het busje wat is geraakt is op de zijkant terechtgekomen. De laatste informatie die we hebben van Infrabel is dat het ongeluk vanochtend inderdaad 8:08 is gebeurd. Dat de spoorwegovergang gesloten was. De bomen waren dicht. De seinen stonden op rood. Maar blijkbaar is het busje met daarin 7 scholieren op het spoor terechtgekomen. Is gegrepen door de trein. Daarbij zijn dodelijke slachtoffers te betreuren vanuit dat busje. De trein was onderweg van Brugge naar Mechelen. Daar zaten ongeveer 100 mensen in de trein. Die mensen zijn allemaal geëvacueerd en hier in Bruggenhout opgevangen in een school. Ook familieleden en vrienden van de kinderen die in dat busje hebben gezeten, die worden hier opgevangen. Verder is het hier nog wachten op nadere mededelingen over de toedracht. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Hoe heeft het busje op het spoor terecht kunnen komen? Dat zijn allemaal nog vragen die beantwoord moeten worden.
1: Ja, en weten we al iets meer over de slachtoffers?
0: Ja, dat het dus helaas gaat over die scholieren die in dat busje zaten. 7 scholieren in het busje, 1 begeleider en een chauffeur. Onder die mensen zullen de slachtoffers moeten zijn. Welke het precies zijn, wil de politie pas bekendmaken nadat de familie is ingelicht. Dat is allemaal het proces wat nu hier gaande is in Bruggenhout. Pas als de vrienden en familie zijn ingelicht, dan worden er nadere mededelingen gedaan over de identiteit van de slachtoffers.
1: Ja, 4 mensen dus omgekomen in Bruggenhout in België. Dankjewel voor nu, Chris Ostendorf. Staatssecretaris Aarts verbiedt de overname van DigiD door een Amerikaans bedrijf. Dat is zojuist bekend geworden. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Waarom mag het niet van Aarts?
2: Ja, zij heeft dat besluit genomen na een advies van het bureau Toetsing Investeringen. Die toetsen of investeringen tegen het publiek belang ingaan. En daarvan zegt het BTI, dat het toetsingsbureau dus inderdaad, dat deze overname van Solvinity, het bedrijf achter DigiD, door een Amerikaans bedrijf Kindril, een risico voor het publiek belang. Het gaat hier om heel gevoelige gegevens. Mensen die inloggen op DigiD hebben eigenlijk daarmee hun digitale identiteit waarmee ze inloggen. Ja, en dat zou mogelijk, als het door een Amerikaans bedrijf gekocht wordt... mogelijk ingezien kunnen worden door het Witte Huis. En daarvan zegt het BTI dus nu, is een risico voor het publiek belang. En daarom adviseert dat BTI om over te gaan tot een volledig verbod van deze overname. Dus de staatssecretaris heeft dat advies nu overgenomen en blokkeert daarmee dus echt die overname van DigiD door dat Amerikaanse bedrijf.
1: Dus DigiD komt niet in Amerikaanse handen, met andere woorden.
2: Ja, dat is inderdaad de conclusie die je kunt trekken. Deze overname gaat niet door en dus gaat het niet in Amerikaanse handen. Overigens zegt de staatssecretaris in de brief daarnaast nog wel aardige dingen over de Amerikanen, want ja, de diplomatieke gevolgen hiervan kunnen natuurlijk groot zijn. Dit zal misschien het Witte Huis niet leuk vinden. Dus ze benadrukken dat ook Amerikaanse technologiebedrijven van grote waarde zijn en ook in aanwezigheid in Nederland kunnen hebben. Dat schrijft ze erbij om die diplomatieke schade te beperken. Maar de gevolg is dus wel inderdaad voor DigiD grote zorg bij veel mensen en ook bij veel Kamerleden dat in ieder geval die overname niet doorgaat en dat DigiD dus niet onder die Amerikaanse wetgeving gaat vallen.
1: Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, dankjewel. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er branden op 4 defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. In Californië mag een groot deel van de 50.000 geëvacueerde mensen weer naar huis. Ze moesten weg omdat een grote tank met een chemische stof dreigde te ontploffen. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat het gevaar is geweken. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte en hij was 95 jaar. In Oekraïne zijn tientallen Nederlandse pick-up trucks aangekomen. Defensie heeft de voertuigen in Almelo op een trein richting het oosten gezet. Het gebeurde allemaal in het geheim om te voorkomen dat het transport werd aangevallen door Rusland. Verslaggever Noortje Deutekom was er afgelopen week bij.
3: De Nederlanders brengen deze trein straks tot aan de grens met Duitsland. Daar gaat een Duitse machinist verder. Maar wat nou de precieze route is, daarover doet Defensie geheimzinnig.
4: We zijn niet naïef te denken dat Rusland het niet zou kunnen volgen, maar we willen het hen niet makkelijker maken dan het is.
1: De 60 pick-ups zijn inmiddels aangekomen. Het Oekraïense leger gaat de auto's gebruiken om spullen te vervoeren. Dan naar tennis. Op Roland Garros speelt Tellen Griekspoor tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. Tenniscommentator Mark Brasser volgt die wedstrijd. Mark, hoe staat het ervoor?

0: Nou, Tello Griekspoor heeft zojuist zijn service gehouden. En daarmee wordt het een tiebreak. 6-6 dus in de eerste set. Een lange eerste set. Intense eerste set. Ook onder moeilijke omstandigheden. Het is dikke 30 graden op deze baan 7 in Parijs. Beide spelers aan elkaar gewaagd. Griekspoor hield heel even mijn hart vast. Twee games geleden. Ja, trekken met zijn rechterbeen. Wrijven ook over het bovenbeen. Of het de knie is. Leek niet helemaal fit. Hij speelt ook een redelijk moeilijke wedstrijd. Probeert er wel doorheen te komen door de verdediging van Arnaldi. Maar de Italiaan verdedigt echt geweldig. De Italiaan in zijn eigen service games niet in de problemen geweest. Tello Griekspoor bij een 4-3 achterstand kreeg hij 2 breakpoints tegen. Maar goed, die wist hij gelukkig te overleven. En zo werd het 6-6 en gaan we dus nu beginnen aan de tiebreak. Ja, ik zei in mijn vorige bijdrage al, die Arnaldi, de nummer 104 van de wereld, dat is vertekend, want hij is echt wel veel beter dan die positie die klassering doet vermoeden. Heeft niet voor niks 30ste gestaan op de wereldranglijst. Echt een goede graveltennisser. En wat ik al zei, ja, zijn verdediging is heel erg goed. 1-0 in het voordeel van Arnaldi in de tiebreak van de eerste set.
1: Dan het weer. Veel zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Morgen wat koeler en dan wordt het een graad of 23.
2: Ismael, dankjewel. Erwin Hart is bij de ANWB voor het verkeer. Dag Erwin.
3: Dag. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat door een ongeluk een file van 6 kilometer tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. De vertraging is 25 minuten. Er zijn dan ook 2 rijstroken dicht. Veel vertraging op de A4 Rotterdam, Belgische grens richting Antwerpen, tussen Afrit Tolen en Hoogerijden, 10 kilometer file. Dat heeft te maken met een ongeluk op de E19 Breda richting Antwerpen. Een ernstig ongeluk en de weg is al uren dicht. Het zal nog wel even dicht blijven, ook tot na de middag waarschijnlijk. En daarom is een omleiding ingesteld op de A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Klaverpolder. Op de omrijden via Bergen-op-Zoom, route A4. Op de A58 staat daarom een file van Breda naar Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom Oost 11 kilometer. De grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem geeft 25 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. En op de A76 vanuit Geneen richting Duitsland een kwartier vertraging.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets depont.nl.
6: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: NPO Radio 1.
11: Avro Tros.
2: Het ultimatum van de bonden aan het kabinet is verlopen. Nu ligt de bal bij minister van Sociale Zaken Hans Velbrief. Kan hij de kool en de geit sparen? Kan hij de bezuiniging op de sociale zekerheid schrappen, stakingen voorkomen en de geloofwaardigheid van het kabinet redden? Straks politiek commentator Joost Vullings daarover. En Lieke, we hebben contact met Oekraïne.
12: Ja, de Nederlandse Xavier woont om de hoek van het zwaar getroffen Tsjernobyl Museum in Kiev. En hij vertelt zo wat hij daar aantrof dit weekend.
2: En nu, wie stopt, betaalt.
13: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
2: Verzekeringsartsen in opleiding die stoppen voor ze hun diploma hebben, moeten tienduizenden euro's terugbetalen aan het UWV. Schande, zegt de vakbond. En ook Tweede Kamerleden hebben het over wurgcontracten, Lieke.
12: Ja, ze vinden dat die regeling zo snel mogelijk moet worden afgeschaft. Uit een onderzoek van onze redactie blijkt dat meerdere artsen al een rekening op de mat hebben gekregen. Onder wie Suus, hier in gesprek met onze verslaggever Simone Timmer.
13: Toen kreeg ik de rekening om mijn opleiding terug te betalen.
14: Gaat het om veel geld in uw geval?
13: Bijna 15.000 euro. En je wil het gewoon heel graag. En het wordt ook wel voorgelegd met even tekenen bij het kruisje, want dat is nodig om te starten. Met wetenschap van nu, denk ik, had ik me veel beter over moeten inlezen.
2: Ja, dat vertelt Suus. Joost Lammers van onze onderzoeksredactie is hier. Dag Joost, je bent in de contracten van de verzekeringsartsen in opleiding gedoken. Zoals dat van Suus. Wat staat daar precies in dan over dat terugbetalen?
15: Nou ja, Suus is gestopt met de opleiding tot verzekeringsarts bij het UWV. En om te mogen beginnen moet je een overeenkomst tekenen en daarin is opgenomen dat je die tienduizenden euro's terug moet betalen als je de opleiding niet afmaakt. Dat wordt minder naarmate je langer in de opleiding zit. Dus het loopt wel af, maar het begint bij 70.000 euro als je echt de vierjarige opleiding volgt. En dan moet je ook nog 2 jaar blijven.
2: En dat gebeurt dus ook, hè, want dat staat dan in dat contract, maar dat gebeurt dus ook echt in de praktijk.
15: Ja, uit het verhaal van Suus en ook uit ons onderzoek blijkt dat dit niet een papieren werkelijkheid is, maar dat het UWV daadwerkelijk ook overgaat tot inning van een deel van de studiekosten, afhankelijk dus hoe lang je in dienst bent. Zowel de beroepsvereniging van de verzekeringsartsen, NOVAG, als de verzekeraar VVAA, die rechtsbijstand verleent aan veel medisch specialisten, die zeggen dit. En ook bronnen binnen het UWV bevestigen dat ze verhalen kennen van mensen die moeten terugbetalen nadat ze voortijdig met de opleiding zijn gestopt.
2: Ja, en Suus moest 15.000 euro betalen. Maar er gaan hogere bedragen rond, geloof ik.
15: Het kan tot maximaal 70.000 euro. Dat contract hebben we gezien. Op het moment dat je dat contract tekent, staat daarin maximaal 70.000 euro. Die bedragen zijn in de loop van de jaren ook hoger geworden.
2: Ja, dit is dan praktijk bij UWV. Maar Joost, je hoort toch vaker dat mensen die een opleiding hebben gevolgd en dan voor een bedrijf en dan binnen een bepaalde termijn vertrekken, dat ze moeten terugbetalen?
15: Ja, dat klopt. Er zijn branches waarin dat inderdaad aan de orde is. Er is wel juridische discussie over die terugbetalingsregelingen. En je ziet ook wel dat per geval het verschilt of aanvechten zin heeft. Maar het is wel zo dat een paar jaar geleden die terugbetalingsregelingen aan strengere regels zijn gebonden. En één daarvan is dat nadrukkelijk aan iemand moet worden verteld wat de consequenties zijn op het moment dat je tekent. En wat er gebeurt, welke kosten op jou verhaald kunnen worden als je voortijdig stopt. En daar gaat het nog wel eens mis, begrijpen wij ook van de verzekeraar VVAA die we gevraagd hebben, hoe zit dit nou eigenlijk?
2: Ja, want het staat niet precies in de kleine lettertjes bij het contract.
15: Het staat in de kleine lettertjes, maar als je bijvoorbeeld Suus hoort, die zegt, je krijgt gewoon dit opgestuurd. Er wordt gezegd, teken bij het kruisje. En anders kun je niet aan de opleiding beginnen. Dus het is ook een soort van,
2: Je wilt die opleiding graag doen.
15: Ja,
2: en dan
15: die mensen zijn gemotiveerd, die willen heel graag aan die opleiding beginnen. Dus het is ook begrijpelijk dat ze dan niet denken van, wat gebeurt er als ik ga stoppen? Want je begint niet aan een opleiding om te gaan stoppen.
2: Omdat je denkt van straks vind ik het niet meer leuk. Maar of er zijn andere omstandigheden waaronder je kunt stoppen. Maar weet je ongeveer over hoeveel mensen het dan gaat bij UWV? Hoeveel gevallen dat zijn?
15: Dat is lastig te achterhalen. Precies weten we het niet. We hebben dat ook weer aan die rechtsbijstandverzekering gevraagd. Die heeft het over een beperkt aantal. Wij horen van de NOVAG, de vakbond, dat ze mensen kennen. En wij horen ook van binnen het UWV van andere medewerkers dat ze mensen kennen. En Suus, die zei bijvoorbeeld dat 2 andere collega's uit haarzelfde opleidingsgroep ook al zo'n rekening op de mat hebben gekregen. Dus het gaat om meerdere gevallen. Tegelijkertijd moet je ook zeggen dat er waarschijnlijk heel veel artsen nu gewoon aan het werk zijn, in die opleiding zitten. En deze potentiële rekening hangt boven de markt. En dat ze daarom niet durven om eerder te stoppen. Want wij horen ook dat na de 6 jaar die ze dan hebben uitgezeten, er alsnog heel veel van die artsen vertrekken.
2: Ja, en dat heeft wellicht ook te maken met dat het werk toch in de praktijk iets anders lijkt te zijn dan ze aanvankelijk dachten. Hè. Bij Suus is dat ook zo gegaan. En we hebben al vaker bericht over onveilige werksituatie bij UWV.
15: Ja, we hebben 4 weken geleden natuurlijk het bericht gemaakt over de onveilige cultuur. Amsterdamse verzekeringsartsen in opleiding spraken zich in onze uitzendingen keihard uit over het UWV. Ze beschreven angstcultuur, klaagden over te weinig begeleiding en dat ze opdraaiden voor het wegwerken van die enorme wachtlijsten. En na die uitzending meldden zich bij ons interactieteam verschillende UWV-medewerkers, eigenlijk meer dan we ooit hebben gehad, naar welke uitzending dan ook, uit het hele land. En zij zeggen zich te herkennen in de verhalen van de Amsterdamse artsen en bevestigen dat de onveilige werkcultuur bij veel meer districten speelt. En dat levert natuurlijk weer nieuwe informatie op, waarna dit verhaal ook weer tot stand is gekomen, wat we vandaag brengen.
2: Ja, Joost Lammers, we praten zo verder. Ga even naar collega Ismael de Bruin van de NOS, want er is nieuws, Ismael, uit Den Haag.
1: Dat klopt. Het kabinet trekt het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen in. Dat is zojuist bekend geworden. We gaan direct naar politiek verslaggever Roel Bolsius in Den Haag dus. Roel, waar komt dit nieuws vandaan?
16: Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws, dat inderdaad het kabinet dit plan intrekt. Het kabinet, de coalitie had afgesproken om vanaf 2033 de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Daarmee hoopten ze structureel 2,7 miljard extra te kunnen bezuinigen op sociale zekerheid. Nou, dat plan gaat nu van tafel. Daar zeggen ze ook van, nou, daar trekken we ook de financiën van in. Dat levert een gat op de begroting op. We weten nog niet hoe we dat gaan oplossen. Daar moeten we later meer over horen. Daar moet later ook het politieke gesprek over gevoerd worden. Ja, en dit plan lag gevoelig in de Tweede Kamer. Er was geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. En ook de bonden waren er fel op tegen. Zelfs de werkgeversorganisaties waren er fel op tegen. Dus de druk liep de laatste tijd al op om dit van tafel te halen. Ja, en dat hebben ze dus nu gedaan. Dit gedeelte van het ultimatum dat de bonden hebben opgelegd, daar houden ze zich aan.
1: Dankjewel voor nu. Dankjewel. Verslaggever Roel Bolsius.
2: En wij gaan verder met Joost Lammers van de onderzoeksredactie van 1 Vandaag. Joost, waar we het over hebben is dat verzekeringsartsen in opleiding bij UWV, als zij met de opleiding stoppen of als ze binnen 2 jaar als ze officieel werken stoppen, dat ze grote bedragen moeten terugbetalen voor die opleiding aan UWV. Het voorbeeld hebben we bij de hand van Suus. We hoorden haar ook aan het begin van ons gesprek. En wat je haar daar hoorde zeggen is, ja, ik had beter moeten opletten. We hadden het er al over, van ja, ze tekende toch wel bij het kruisje, omdat ze die opleiding graag wilde doen.
15: Ja, er staat namelijk wel degelijk in het contract dat het risico er is. Maar ja, wil je aan die opleiding beginnen, dan teken je daarvoor. En dan ga je er natuurlijk ook gewoon voor. En dan ga je kijk, als de werkcultuur niet verziekt zou zijn, zoals diverse artsen in opleiding het ervaren, dan is dit ook geen probleem. Dan maak je gewoon keurig de opleiding af. Zit je die 2 jaar uit, dan blijf je misschien de rest van je leven met veel plezier als verzekeringsarts bij het UWV werken. En dat is ook precies wat de vakvereniging en de beroepsvereniging NOVAG hier het probleem vindt. Zij zeggen, ze stellen eigenlijk grote vraagtekens bij de wenselijkheid van deze regeling, juist omdat er nu een groot tekort is aan verzekeringsartsen. De NOVAG wil dan ook dat het UWV zo snel mogelijk stopt met deze clausule. Luister maar even naar wat de vicevoorzitter Mirko Bal hierover zegt.
17: Je zou inmiddels wel kunnen zeggen dat het een soort wurgcontract is. Als je ziet hoe de situatie is die zich nu in Groot-Amsterdam afspeelt, denk ik ook dat deze terugbetalingsregeling echt wel boven het hoofd hangt van deze jonge artsen. En daarnaast zien we ook gewoon dat het het tegengestelde effect heeft. Het lukt gewoon niet om artsen te behouden, ook ondanks deze regeling.
14: Maar je kan natuurlijk ook zeggen, UWV verzorgt die opleiding en daar willen ze iets voor terug.
17: Ja, ik zou zeggen, in dat geval zou ik zeggen, wees een goed werkgever. Zorg ervoor dat er een prettige en veilige werkomgeving gecreëerd wordt.
2: Ja, dat zegt Mirko Bal, de vicevoorzitter van de NOVAG. Lieke, we hebben UWV ook om een reactie gevraagd. Wat zeggen ze daar?
12: Ja, het UWV bevestigt dat er zo'n terugbetalingsclausule in het contract staat. Ze zeggen dat de opleiding een grote investering is die met belastinggeld wordt betaald en dat er daarom zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Volgens het UWV zijn er trouwens maar aan weinig mensen een terugbetaling gevraagd.
2: Nou, Joost, daar heb je ook al het een en ander over gezegd. Maar ook de politiek, begrijp ik, die bemoeit zich er nu mee.
15: Ja, de Tweede Kamerfractie van Pro, die gaat een motie indienen waarin ze de minister oproepen het UWV te stoppen met de terugbetalingsregeling.
2: Ja. Jullie kunnen altijd meer tips en verhalen gebruiken.
15: Ja, nee, zeker. Kijk, je zag dat aanleiding van het vorige verhaal dat er UWV-medewerkers gemelden met ervaringen over de werkcultuur. Nou, daar zijn we altijd nog naar op zoek. Dus mocht je daar een verhaal over hebben, meld je dan vooral via ons meldpunt. Dat is meldpunt@1vandaag.nl. En zie het zitten dat wij contact met je opnemen. Laat vooral je telefoonnummer achter.
2: Oké, onderzoeksjournalist Joost Lammers was dat. Vanavond in onze televisieuitzending om 6:30 op NPO 1 gaat het ook over dit onderwerp. En zometeen de Britten die al dagen in de ban zijn van een spionageschandaal. Het was ingrediënten, een stagiair, een boom, boze voetballers en miljoenen Britse ponden.
18: Eén vandaag.
2: Marlike, we gaan eerst kijken in Kiev, want daar zijn opnieuw zware aanvallen dit weekend geweest.
12: Ja, zoals onder meer het Nationale Tsjernobyl Museum in Kiev doelwit. De Nederlandse Xavier van Buchem die woont vlakbij dat museum. Hij was op het moment van die aanslag wel gelukkig in de schuilkelder.
19: Normaal doen we dat niet altijd, maar deze keer voelden we wel aan en hadden we op de berichtjes gelezen dat het toch wel een hele zware aanval dreigde te worden. En daar hebben we gezeten tot een uurtje of 5:30. En om 5:30 ochtends kwamen we uit de metro. En toen zagen we de ravage, overal gebroken glas. En mensen waren al bezig met het opruimen van al dat glas.
12: Ja, hij is blij dat hij toch de keuze heeft gemaakt om naar de schuilkelder te gaan die nacht.
19: Iedere keer als het alarm afgaat, heb je weer dat besluit te nemen. Ga ik veiligheid opzoeken? Dus dan ga ik in zo'n metro liggen. Ja, dan slaap ik eigenlijk niet echt goed. Dan wordt morgen ook weer een zware dag. En dan ben ik daar straks en dan lig ik daar voor niks de hele nacht. Of blijf ik in mijn bed liggen? En die keuze is iedere keer als het alarm gaat. En soms gaat het alarm wel 4 of 5 keer per nacht af.
2: Ja, en Xavier komt dan naar buiten, 5:30 in de ochtend, de volgende dag. Hij woont daar om de hoek. Wat treft hij dan thuis aan?
12: Ja, dan moet je dus naar huis lopen. Ja, dat is dan natuurlijk je grote zorg.
19: Het is eigenlijk de tweede keer dat het vrij dicht bij mijn huis is. Dus ja, het is beangstigend. En ik liep echt wel bang terug naar mijn huis. Van de buitenkant zag het er gelukkig goed uit. Er was niks aan de hand. Er was wel wat glas bij de buren, maar bij ons zag het er goed uit. En toen we het trappenhuis binnenkwamen, zagen we dat alle ramen van het trappenhuis die waren eruit geslagen.
12: Ja, van zijn appartement is er gelukkig maar, zou ik haast zeggen, 1 raam kapot maar gegaan, dus dat valt wel mee.
2: Ja, nou doet Rusland op dit moment de oproep aan buitenlanders om weg te gaan uit Kiev. Hoe is Xavier dat nou aan het wegen?
12: Ja, dat is wel lastig, want zijn vrouw is Oekraïens en ja, zij werkt daar ook. Familie hebben ze daar. Soms gaan ze wel even weg, dan gaan ze even naar Spanje. Maar ja, dat voelt eigenlijk ook niet echt goed, vertelde hij me.
19: En als ik weg ben, dan heb ik echt dan heb ik een gevoel van dat ik niet meedoe of zo, dat ik er niet bij ben. Als ik hier in Oekraïne ben, dan heb ik het gevoel dat hoe weinig ik ook doe, ik doe tenminste iets. Ik help. Ja, om gewoon ergens ver weg veilig te zitten. Ja, wat heeft dat niet? Ja, dat heeft geen nut en het voelt niet goed. En dus de grootste zorg is van waar ga ik vandaag mijn brood halen en de tomaten zijn die wel rijp. Dat soort.
12: Ja, het is ook alweer logisch als je thuis is natuurlijk.
2: Ja, dat is zo.

0: Middles, good day, sunshine.
1: Southampton analyst was caught spying on Middlesbrough training ahead of the first leg of their semi-final in the playoffs. And this is what happened. It's a very open site here, right next to Middlesbrough's training ground. Now, what he did is he parked up over there at the golf course and then walked down to this spot where he simply leant against the tree and pointed his phone at the training session that was taking place right over there.
0: Ja, stagiair William Salt van de Engelse voetbalclub Southampton verstopte zich met zijn telefoon achter een boom vlak naast het trainingsveld van Middlesbrough en filmde daar de training van de komende tegenstander om de promotie. Nou, hij had daarvoor dik 5 uur in de auto gezeten met vermomming in de achterbak om stiekem dus de tactiek van de tegenstander te filmen, maar hij werd betrapt. Het gevolg, niet misselijk, Southampton is uit de finale gehaald, mocht niet promoveren naar de Premier League. Waarom wordt het bespieden van de tegenstander in het Engelse voetbal zo hard bestraft?
2: Huh?
0: Nou, dat vragen we aan Sjoerd Moussou, voetbaljournalist bij het AD. Sjoerd, hey. Goedemiddag. Ja, het lijkt wel een film, dit Spygate in het Engelse voetbal. Zo.
2: Ja, het is echt Netflix-waardig. Vooral die man die dan achter die boom een beetje verdekt opgesteld stond. Die ook gevlucht is nog naar de toiletten van de golfbaan. Om zich daar snel om te gaan kleden, hè, dat hij mogelijk niet herkend zou worden. Maar hij werd betrapt met hele, hele grote gevolgen. Ja. Want die wedstrijd om promotie naar de Premier League, die is omgerekend zo'n £200 miljoen waard. Dus als je die wedstrijd wint en je promoveert, dan scheelt dat £200 miljoen aan inkomsten voor de betreffende club, in dit geval Southampton. Dus het is een heel, heel, heel duur grapje geweest, ja.
0: Ja, maar ook voor de spelers, die lopen ook een hoop geld mis, toch?
2: Dat klopt. Die hebben nu juristen en de spelersvakbond ingeschakeld om na te gaan hoeveel verlies zij geleden hebben op deze affaire. De spelers van Southampton hebben we het dan over. Die hadden natuurlijk kunnen promoveren als ze die finale hadden gewonnen. Dat had een enorme boost in salaris gegeven en in inkomsten. En die laten toch even uitzoeken van God, wat valt daar nog te halen? En dat is ook een heel gevoelige zaak. Want in feite staat de werknemer dan tegenover de werkgever. Dus het heeft heel veel gevolgen gehad.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het de Engelsen, de Britten in de greep houdt deze dagen. Maar ja, er staat een jongen met een telefoon bij een boom en die filmt een training. Waarom zitten ze daar in Engeland zo hard op?
2: Ja, nou, dat heeft een beetje met de Engelse voetbalcultuur te maken, waarin trainingsaccommodaties over het algemeen hermetisch zijn afgesloten. Dat is bij ons de laatste jaren ook een beetje gemeengoed geworden, maar dat is in Engeland al 40 jaar zo. Dat wordt een beetje beschouwd als een soort heiligdom waar alles binnenboord blijft. Dat heeft ook met de tabloidcultuur te maken die daar vroeger altijd in de bosjes gingen liggen. Dus op een gegeven moment zijn ze dat helemaal gaan afsluiten. En dat opgeteld bij het gegeven dat tegenwoordig in topsport telt iedere procent. Hè. Er zijn data-analisten, voedingsdeskundigen, inspanningsfysiologen, die zijn allemaal aangesteld om net dat ene procentje winst te boeken ten opzichte van de tegenstander. Nou, wat hier natuurlijk gebeurd is dat een tactische training is gefilmd door de aankomende tegenstander, waardoor je informatie kunt krijgen over de opstelling, informatie kunt krijgen over bijvoorbeeld dode spelmomenten, hoe gaan ze met hoekschoppen om, dat soort zaken. Daar kun je dat ene procentje winst natuurlijk wel uithalen.
0: Dus het is iets meer dan alleen wie heeft een gekleurd hersje of een lintje om of
2: Ja, het ligt een beetje aan de training. Je weet nooit van tevoren hoe die training natuurlijk zal gaan. Maar meestal trainen ze 2 dagen voor een wedstrijd, trainen ze zogenoemd tactisch. En dit was ook 2 dagen voor die wedstrijd. En tactisch trainen betekent eigenlijk dat je dan het meeste informatie op kan halen over de strategie voor de aankomende wedstrijd. En dat hebben ze geprobeerd om dat te filmen. Alleen in de reglementen van de Engelse voetbalcompetitie, de League, staat heel duidelijk vastgelegd sinds 2019 dat een strengste verboden is.
0: Mm-hmm. Heeft het wel eens, want het is ook wel vaker gebeurd in Engeland, hè, een aantal jaren geleden, maar levert het ook echt wat op? Jij zei het gaat om procentjes, maar
2: nou, dat kun je natuurlijk afvragen of wedstrijden daar nou echt op beslist worden. Kijk, bij Middlesbrough, die verloren uiteindelijk die halve finale van Southampton, gooiden ze het natuurlijk over die boeg. Dat maakten ze dat Spygate nog wat groter dan het al was. Mm-hmm. En suggereerden ze eigenlijk van ja, wij zijn tactisch, zijn we hier op een hele onsportieve manier in ons hemd gezet. Dat is natuurlijk betwistbaar. Je kunt je afvragen of het nou echt heel veel uitmaakt of jij 2 dagen van tevoren weet of Pietje of Jantje rechtsback staat, of dat ze een corner bij de eerste of de tweede paal trappen. Maar het gaat natuurlijk een beetje om het principe. En de reglementen in Engeland zijn sinds 2019, toen Leeds United ook zoiets heeft gedaan, zijn die reglementen enorm aangescherpt op dit vlak. En staat er dus ook een duidelijke straf op.
0: Mm-hmm. Maar je zei al even van ja, in Nederland gaan we ook wel een beetje die kant op, maar nog niet zo heftig als in Engeland.
2: Nee,
0: geheime
2: kijk,
0: trainingen.
2: in Nederland toen ik in de voetbaljournalistiek begon, toen volgde ik Ajax en toen kon je iedere training nog zien. Nou, dat was gewoon naast de arena, kon je gewoon altijd kijken. En in Duitsland is dat ook heel lang gemeengoed geweest, ook bij hele grote clubs. Je kon de training gewoon altijd bezoeken. Publiek, journalisten, ja, in feite ook mensen van de tegenpartij. Dat is de laatste 10 à 15 jaar is dat langzaam gaan kantelen. In Nederland is het zo dat in de top kun je bijna geen training meer zien. Dus PSV, Ajax, Feyenoord is ook hermetisch afgesloten. Wil je een keer naar Willem II of FC Groningen, dan is het al ietsje makkelijker. Maar het is wel een beetje de cultuur geworden om alles achter gesloten deuren te doen, om je maar zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden en zo weinig mogelijk prijs te kunnen geven richting de tegenstander.
0: Nou, ik moet ook nog denken aan die stagiair. Hoe zou het met hem aflopen?
3: Oh, zielig toch?
0: Ja. Ja. Die heeft het nu gedaan.
2: Enorme gevolgen. Maar die is dan nog op pad gestuurd door die hoofdcoach. En die hoofdcoach, dat is een Duitser van midden 30, vrij jonge trainer. En die gooide het een beetje over de boeg van, ja, in Duitsland is het allemaal geen probleem. Dus ik wist niet dat dit niet mocht. Ja, dat is zijn verweer. Dat kun je afvragen of dat heel veel stand houdt.
0: Ja. Sjoerd Massou, voetbaljournalist bij het AD. Dankjewel. Ja, verderop in één vandaag. Tientallen veerpontjes dreigen binnenkort te worden opgeheven. Ja, hoe moeten we dan naar de overkant? Eerst het NOS-journaal.
4: NPO Radio 1.
0: Ismael.
5: Het plan van het kabinet voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Feilbrief van Sociale Zaken wil met dat besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over sociale zekerheid. Er was veel weerstand tegen het plan voor het verhogen van de AOW-leeftijd. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn 4 mensen omgekomen. De minister van Mobiliteit zegt dat er 2 kinderen, de bestuurder van het busje en de begeleider zijn omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts heeft de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf verboden. Aerts zegt dat te doen vanwege de bescherming van het publieke belang. En de oudste zoon van de overleden oprichter van de modeketen Mango treedt voorlopig af als vicevoorzitter, dat meldt de Spaanse media. Jonathan Andic wordt door de Spaanse justitie verdacht van de dood van zijn vader Isaac Andic. 1,5 jaar geleden kwam hij om het leven door een val van een klif bij een wandeling met zijn zoon. En dan gaan we naar Roland Garros. Tellen Griekspoor staat daar tegenover Matteo Arnaldi. En tenniscommentator Mark Brasser is daar. Hoe gaat het nu, Mark?
6: Eerste set is gespeeld. Een ongekend spannende eerste set. Uiteindelijk gewonnen door Tellon Griekspoor. Het werd in die eerste set een tiebreak. Arnaldi op een 6-3 voorsprong. 3 setpoints voor de Italiaan. Nou, Griekspoor hield zijn 2 servicepunten. Kwam terug tot 6-5. En toen 2 dubbele fouten van Arnaldi achter elkaar. Waardoor Griekspoor opeens op setpoint kwam. Nou, die wist dat niet meteen te benutten. Het werd uiteindelijk 9-9. 10-9 in het voordeel van Tellon Griekspoor. Arnaldi serveerde het 4e setpoint voor de Nederlander. En dat wist de Tellon Griekspoor uiteindelijk te benutten. Moeizame eerste set van de Nederlander. Niet helemaal fit. Hij werd na de set ook eventjes behandeld. Een medische time-out vroeg hij aan zijn voet. Maar goed, het ziet er redelijk goed uit. Hij kan door in ieder geval. Aan het begin van de tweede set zitten we nu. Maar die eerste belangrijke set is dus gewonnen door het Tellon Griekspoor met 11-9 in de tiebreak.
5: Mark, dankjewel.
0: Dankjewel. Ismael, we gaan naar het verkeer. Daar is Erwin Hart.
7: Ja, er is van alles te doen. Op de A4 Amsterdam-Den Haag door een ongeluk 5 kilometer file tussen Nieuw-Vennep en Hoogbaden. Een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Veel Duitsers keren terug naar Duitsland na een lang Pinksterweekend. Op de A12 vanuit Arnhem kom je dan aan de grens. 6 kilometer file tegen, een half uur vertraging. En op de A76 Geleen-Duitse grens, een half uur vertraging bij de Duitse grens. Op de A16 Rotterdam-Breda geldt een omleiding vanwege een ernstig ongeluk in België bij Antwerpen. Is de E19 nog steeds richting het zuiden dicht en daarom omrijden via Bergen-op-Zoom.
8: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: De Veilbrief van Sociale Zaken staat voor een duivels dilemma als hij toegeeft aan de vakbonden en de werkgevers en de bezuiniging op de sociale zekerheid van tafel veegt. Dan voorkomt hij grote ontwrichtende stakingen over een maand. Maar daarmee krijgt hij mogelijk wel ruzie met zijn collega, minister van Financiën Elke Heijnen. En ondergraaft hij de geloofwaardigheid van het kabinet. Nou, het lijkt er vooralsnog op dat hij tegemoet komt aan de bonden en de werkgevers. De AOW-verhoging is in ieder geval van de baan, dat hoorden we net. Blijkt uit een uitgelekte brief aan de Kamer. In Den Haag politiek commentator Joost Vullings. Dag Joost.
9: Ja, goedemiddag.
0: Is dat al een grote concessie van Veilbrief?
9: Nou, deze zat er wel aan te komen. Want ja, als hij om zich heen keek hij eerst naar de Tweede Kamer, zag hij een hele grote kamermeerderheid die zei, die AOW-leeftijd willen we niet verhogen. En als hij dan richting Utrecht keek, richting de FNV, Dan was er ook een heel groot nee met inderdaad stakingsdreiging. En wellicht verwachten die er nog heel dicht bij huis, twee deuren verder, steun vanuit de werkgevers, de Malietoren in Den Haag. Maar ook daar klonk nee. Wij hebben een pensioenakkoord getekend. Dat is met pijn en moeite tot stand gekomen. Die afspraken staan, daar gaan we niet aan morrelen. Wij staan voor onze handtekening. Kortom, ja, het kabinet zag alleen maar nee-knikkende mensen. Ja, en dan kan je maar één ding doen. En dat is het plan van tafel halen.
0: Ja, maar de vraag is of het genoeg is. Want we hoorden, nou, wat is het, een uurtje geleden, Hans Bekman hier van de FNV bij Sven. Dit wil hij niet alleen. Die wil nog veel meer natuurlijk als het gaat om de sociale zekerheid.
9: Het gaat ook nog om de werkloosheidsuitkering en de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarvan zegt het kabinet, die maatregelen bevriezen we. Dus die gaan we niet invoeren. Maar de financiële opgave, dus de bezuinigingen die daarmee zijn ingeboekt, die halen we ook niet echt van tafel. Ook die bevriezen we. En dat geldt trouwens ook voor het geld wat de AOW zou moeten opleveren. En dan is natuurlijk de grote vraag die ik als Hans Spekman zou hebben. Ja, wil het kabinet dat geld alsnog, zullen we zeggen, aan de werknemerskant zoeken? Ja, of staan ze open voor allerlei andere ideeën en hoeft het helemaal niet uit de sociale zekerheid te komen? Want als de rekening uiteindelijk toch nog wordt neergelegd in de sociale zekerheid, dan denk ik dat de bonden zeggen, je kan het dak op.
0: Maar wat zou dat dan betekenen? Als daar de rekening...
9: Nou ja, kijk, die AOW versnelde verhoging, die moet 2,7 miljard opleveren. Dat is wel pas in 2060. Maar in 2033 zou het ingaan en dan in de eerste jaren zou het al 100 miljoen opleveren. Kijk, het kabinet heeft die afspraken gemaakt, die financiële afspraken. En de VVD is van afspraak is afspraak, dit is het financiële kader. En we kunnen een andere maatregel nemen, maar dat geld moet wel binnen worden gehaald. Kijk, en als dan het kabinet zegt, ja, dan gaan we die 100 miljoen op een andere manier ergens bezuinigen, op een uitkering. Ja, dan zegt de vakbond, ja, hallo, dan worden wij verantwoordelijk voor jullie rekensommen die jullie hebben gemaakt in de formatie, waar eigenlijk niemand achter staat. Dus dat is natuurlijk de grote politieke vraag. Waar gaat het geld vandaan komen? Dat geldt natuurlijk ook voor het geld dat is ingeboekt op de WW en de WIA. Ja, wordt dat alsnog in de sociale zekerheid gezocht? Ja, of gaan we toch wat minder aan defensie uitgeven? Of gaan we het onderhoud van de wegen nog meer verwaarlozen? Ja, zeg het maar.
0: Nou ja, en daar heb je ook Elke Heijnen voor. Ja. Die natuurlijk als een, hoe heet dat, bok op de haverkist natuurlijk de boel in de gaten houdt.
9: Ja, die zegt, tot op heden is natuurlijk de houding geweest van de VVD. Afspraak is afspraak. En als we en de overheidsfinanciën staan er niet al te best voor. En zij vinden ook, de VVD echt, dat op den duur de betaalbaarheid van de AOW een probleem is. Premier Jette ging daar vrijdag op zijn persconferentie ook nog achter staan. Ja, dus dan moet er dus wel. Ze willen daar nog wel over hebben, het kabinet. Hoe houden we het op termijn betaalbaar? Ja, en waar leg je dan de kosten neer? Maar de andere kant, 2033 is na deze kabinetsperiode. Dus dat is eigenlijk heel makkelijk. Hè? Je kan gewoon zeggen, nou weet je wat, we doen het niet. Ja. En die 100 miljoen, dat is ook niet het grootste bedrag. Dat kan je ook nog ergens bij elkaar fietsen. Het is natuurlijk vooral de lange termijn die nu, dat er dan een gat dreigt volgens financiën.
0: Dat,
9: Heijnen.
0: Maar ook het imago van het kabinet. Dat hier toch, fors op, hè, dat waren beide plannen. Het gedurfd zou je ook kunnen zeggen.
9: Ja, maar het stond ook niet in verkiezingsprogramma's. Maar kijk, eigenlijk het kabinet... Ik vind dat ze er lang aan vast hebben gehouden, met heel veel weerstand. Je kan ook zeggen, oké, het kabinet, dit is een minderheidskabinet. Ze hebben gezegd, we willen luisteren naar de oppositie, we willen luisteren naar de samenleving, we willen luisteren naar de polder. Nou, als dat is wat je zegt, ja, dan is er maar één ding mogelijk, en dat is die plannen van tafel halen. En als het dan bijvoorbeeld gaat over de WIA, daarvan zeggen de vakbonden ook, ja, wij vinden ook dat te veel mensen in de WIA zitten. Wij willen ook dat meer mensen aan het werk gaan. Alleen we willen niet dat dat wordt opgelost door alleen maar op de uitkeringen te bezuinigen. Ik bedoel, de werkgevers kunnen ook zaken op zich nemen. Laten we de kosten daarvoor een deel neerleggen. Dus daarover wil de vakbond best praten. Maar het idee van, we snijden eventjes in de sociale zekerheid, ja, dat is slecht gevallen.
0: Maar liggen daar kansen? Want het lijkt alsof werkgevers en werknemers nu een soort van samen optrekken.
9: Ja, dat vond ik wel de verrassing. Dat je natuurlijk vaak ziet dat werkgevers en werknemers dan ook nog lijnrecht tegenover elkaar staan. En die zijn het, lijkt het in ieder geval met de probleemanalyse, een groot deel met elkaar eens. De AOW gaan we niks aan doen. Over de WIA en de WW, of zeker vooral de WIA, willen we het wel hebben. Nou ja, kijk, en dan heb je tenminste een gesprek. Als de probleemanalyse gedeeld is in de polder, ja, dan kan je eruit komen. En als dat niet zo is, ja, dan gaat het niet gebeuren. Dus in die zin kan je ook zeggen, het kabinet heeft misschien wel makkelijk. Want werkgevers en werknemers zitten meer op één lijn dan jaren terug. Alleen hoor ik, als je dat interview van Koen van Oostrum, de nieuwe voorman van VNO-NCW, leest van afgelopen vrijdag. Ja, die zegt eigenlijk het belangrijkste is dat de economie weer gaat groeien. Die heeft het meer over investeren dan over bezuinigen. En ik denk dat dat, zal maar zeggen, wel bedreigend is voor het VVD-smaaldeel.
0: En is dat dan ook weer bedreigend voor de coalitie aan zich?
9: Nou, dat is natuurlijk de grote vraag. Dit gebaar naar de vakbonden is vrij logisch. Maar hoe gaan ze dit intern oplossen? Dat is eigenlijk de grote politieke vraag. Hoe gaan ze die gaten die nu eigenlijk in hun financiële plaatje zijn geschoten, hoe gaan ze dat oplossen? Gaan ze het oplossen? Ze kunnen ook zeggen, we laten het zitten. Maar ja, dan ontstaan de gaten in de begroting, komt die 3% misschien in gevaar voor Brussel. Dus kortom, dat is het politieke hangijzer. Hoe gaan ze dit met z'n drieën onderling oplossen?
0: Ja, daar komt op dat laatste komt ook antwoord in die brief, van vuilbrief die er aan zit te komen?
9: Nee, kijk, hij zegt van de AOW, daar moeten we het dan over hebben. Maar daar staan geen concrete oplossingen in. Er staat in dat dingen worden bevroren. Bijvoorbeeld de bedragen die zijn ingeboekt voor WW en WIA. Maar ze gaan nog niet uit de boeken. Ja, dus moet daar dan nog een oplossing voor worden gevonden. Ja, het is allemaal echt een woordenspel. Maar uiteindelijk, uiteindelijk ligt die financiële opgave, die ligt gewoon nog op tafel. Ja, en wie gaat de rekening betalen? Dat weten we niet. Maar dat is natuurlijk altijd een brisante vraag.
0: Ja, en dan is het natuurlijk ook nog spannend wat uiteindelijk de vakbonden gaan doen die grote stakingen aan het plannen zijn.
9: Is dit voldoende? Nou, ja. Hans Pekman reageert ook nog bij ons later deze middag. Dus in de tv-uitzending hopen we het complete verhaal te krijgen.
0: En die televisie-uitzending is om 6:30 op NPO 1. Joost, dankjewel. Zometeen parkeerchaos in Arnhem. Al een tijdje omwonenden van de Gelderdoom hebben schoon genoeg van de fans van Suzanne en Freek, die overal maar hun auto neerzetten. En het duurt nog tot men met komende zondag.

0: Angèle, a little more. Suzanne en Freek staan ook komend weekend nog in een uitverkocht Gelredome in Arnhem. Dat is leuk voor de fans, maar de concerten die blijven voor onrust zorgen in de wijken rond het stadion daar. Bewoners zijn de parkeerchaos meer dan zat. Verslaggever Joris Kreugel was in de wijk Kronenburg en sprak daar met bewoners en bezoekers.
1: Gezellig, hè? Freek en Suzanne. Duizenden mensen lopen hier.
2: Ja, gezellig als je ervan houdt.
1: Bad Bunny, Jay komt straks nog, Pitbull.
3: Ja.
1: Dat is toch wel even een heel ander publiek dan wat hier rondloopt.
3: Ja,
1: dit is nog vrij rustig allemaal, hè? Freek en Suzanne, publiek is lief publiek.
2: Er zijn veel gezinnen met kinderen en dergelijke. Dus je verwacht daar geen grote mond van en dat krijg je ook bijna niet. Maar op het moment dat een ander soort concert is, zoals een Pitbull, dan krijg je toch een ander type publiek in je wijk. Maar het publiek maakt ook je wijk een overlast.
1: Je woont hier?
4: Ik woon hier verderop in de wijk, al 25 jaar. En het is eigenlijk al jaren een probleem. En nu is het gewoon 10.000 bezoekers per concert extra. Dus dat wordt, het is gewoon een overcapaciteit.
1: Wat betekent dat hier voor deze wijk?
4: Gigantische verkeersinfarct. Parkeren voor plekken die voor bewoners zijn. Hè. Ondanks dat er een inrijverbod is. Ik mis het feit dat de gemeente niet de verantwoordelijkheid neemt voor de bewoners.
1: Je bent woest.
4: Ja, woest. Ja. Ik ben woest.
5: Ik ben er niet erg blij mee. Want er zijn erg te veel auto's. Het is ook moeilijk naar je huis toe te gaan. Dus dat is gewoon chaos in de wijk.
1: Hoe lang is dat al gaande?
5: Sinds de Gelredome hier is.
1: Dat is al heel lang geleden.
5: Ja, dat is zeker lang geleden.
1: Al niet meer eens heugen.
5: Nee, maar ik woon hier al 34 jaar of meer zelfs. Dus ik heb het van het begin af aan meegemaakt.
1: Echt ook hier zien veranderen daardoor?
5: Ja, absoluut. Dat klopt. En ook met viezigheid op de weg, dat wordt hier goed opgeruimd. En nee, dat is niet leuk meer op een gegeven moment. Dat wordt al erger.
1: Heeft u een beetje vertrouwen in?
5: Nou, ik weet het niet. Na zoveel jaren moet het even afwachten. We hebben al zoveel vaak hebben we het aan de bel getrokken en er is nog steeds niets gebeurd. En nu pas beginnen ze wat op te pakken, maar het is nog niet voldoende wat nu gebeurt. Absoluut niet.
1: Een klein beetje licht in de tunnel.
5: Klein beetje. Of het verder gaat, dat hangt ook van de gemeente af, met Gelredome samen.
1: Maar is het probleem eigenlijk wel op te lossen? Zo'n stadion, zo dicht tegen de woonwijken aan?
5: Ik zou dat veel verder moeten doen. Ik heb niet goed over nagedacht. Want het dicht ook bij het winkelcentrum, alles is gewoon te veel hier. Te veel bij elkaar.
1: Dames, jullie zijn hier naartoe gereden, Suzanne en Freek. Hoe hebben jullie dat geregeld, zo dicht tegen het stadion? Je staat nog bijna net niet op het veld, hè?
6: Kon dat maar. Nee, we zijn eigenlijk gewoon via deze weg gereden. En er stond wel iemand van, je mag er eigenlijk niet door. Maar we kregen een tip dat je hier makkelijk kon parkeren. En op die manier dan makkelijk hier naartoe kon. Maar ja, als je ergens anders gaat parkeren, kan je daar eigenlijk ook niet meer parkeren. Want het is allemaal vol. Ze hadden we gezegd dat ze hier een verjaardag hadden. En toen mochten we eigenlijk zo door.
1: Is er geen overweging geweest om met het openbaar vervoer te gaan?
6: Nee.
1: Fijn concept.
6: Bedankt.
1: Hier is het hartstikke druk met auto's. Is dat overal zo?
2: Dit is maar één van de punten hoe slecht het gaat.
1: Alles staat vast, hè?
2: Alles staat vast. Mensen komen niet voor of achteruit.
1: Jeroen Reusing. Jij bent voorzitter van de stichting Wonen in Kronenburg en Appelgaard.
2: Ja, en waar we nu staan is de wijk Kronenburg. En de wijk Appelgaard is een heel klein wijkje en een stukje verderop. Wat we nu heel duidelijk zien is dat hier heel streng gereguleerd wordt sinds de laatste paar concerten. Maar wat doen de mensen nu? Ze gaan verhuizen naar de Appelgaard. Dus we krijgen een waterbedeffect. Dus de andere gedeelte van de wijk, waar wij dus nu niet staan, wordt nu helemaal overspoeld met auto's. Mensen die hebben dus door dat ze hier in Kronenburg heel streng worden gereguleerd. Dat ze tegen worden gehouden. In de Appelgaard staat geen enkele verkeersregelaar. Terwijl dat net zo dicht bij het stadion ligt als onze wijk hier. Maar mensen gaan dus nu verplaatsen. Wij noemen het dus het waterbedeffect. Dat is nu al heel duidelijk zichtbaar.
1: Vanavond gaat het dak eraf, hè, met Freek en Suzanne. Ja. Die komen hier een paar weken achter elkaar.
2: Ja, het publiek wat naar de concerten van Suzanne en Freek komen is in het totaal 400.000. Normaal gesproken heeft het Gelredome er plek voor 30.000. Maar per concert is het nu hier 40.000. Dat is 10.000 meer dan gebruikelijk. Dat betekent echt wel bal in de wijk. Wij zitten heel dichtbij. We kennen geen parkeerregulatie. Dus alles is gratis.
1: Maar de irritatie is hoog in de wijk?
2: Ja, de irritatie is superhoog. Het is niet alleen de irritatie van het parkeren. De aanlooproutes naar het stadion zelf, die moeten ook worden schoongemaakt. En wat wij zien is dat het rondom het stadion allemaal keurig is. Maar zodra je in de wijk komt, dan is het puinhoop. Mensen die terugkomen, die plassen in de wijk. En daarnaast hebben we heel veel parkeeroverlast. Heel veel onrust. En het begint nu bij ons wel heel erg de irritatiefase te bereiken. En met name omdat wij al 25 jaar dit geluid aangeven. Maar 25 jaar hebben ze kunnen kijken naar een oplossing. Maar als die er was geweest, dan waren ze er lang mee gekomen. Dus voor ons is het meer een gevoel van, wij willen een gastvrije stad zijn hier in Arnhem. Maar we stellen de belangen van burgers ondergeschikt.
0: Nou, chagrijn daar in Kronenburg in Arnhem. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Het is het ultieme zomerbeeld deze dagen. Lekker met je fiets aan de hand uitwaaien op een veerpontje. Maar dat beeld dat dreigt op tientallen plekken in Nederland te verdwijnen. De Veerpontencoalitie, een verbond van onder meer de ANWB, Fietsersbond en Rover, slaat daarom alarm. Peter Leonard is van de Veerpontencoalitie. Goedemiddag, meneer Leonard.
3: Ja, goedemiddag. En van de ANWB.
0: Ja, kunt u eens uitleggen wat er aan de hand is met die veerponten?
3: Ja, we zien dat ze het steeds zwaarder krijgen. En dat heeft onder andere te maken met...
0: We hebben nu ook even wat problemen met de verbinding hier. Even of we terug kunnen naar Peter Leonard van de ANWB en van de Veerpontencoalitie om te praten over de problemen die er nu zijn met veerponten. Er dreigt een groot aantal veerponten te verdwijnen. Onder meer, en dan moeten we even kijken, Lieke, het Roonse Veer.
7: Ja, voor wie dat niet kent, dat ligt onder Rotterdam. En het Roonse Veer, die gaat mogelijk verdwijnen. Dat pontje dan. Onze verslaggever Harm van Attenveld, die sprak in Roonse Veer met reizigers.
8: We steken hier elke dag een paar keer over. Vanwege mijn werk hier.
9: Ik woon in een wijk bij Duurstede. Mijn ouders wonen in Beuzinchem. En als ik hen wil zien, of zij de kinderen, kleinkinderen, dan is het wel prettig dat die vaart.
10: We leveren aan allebei de kanten, dus ik moet regelmatig heen en weer om te vullen of aan de ene kant te zijn en aan de andere kant te zijn.
11: Wij werken in de landbouw, in de landbouwmachines. En ja, die rijden natuurlijk niet zo snel, dan mogen niet over de snelweg heen, dus dan is de veerpont wel ideaal.
0: Maar ja, die veerpont die staat dus onder druk. We gaan even kijken of we zo weer contact kunnen krijgen met Peter Leonard om te praten over wat er dus aan de hand is met de veerpont. Want we willen, nou toch Lieke, zo langzamerhand willen ze weten wat het probleem
7: is met het veerpontje.
0: Ja, ik heb er de afgelopen weekend nog diverse malen mogen gebruiken toen ik aan het fietsen was door de Weerribben, Peter Leonard. Maar ook de veerpontjes daar staan onder druk.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ze staan eigenlijk in heel Nederland onder druk. Hè. En dat komt onder andere door de stijgende brandstofprijzen. Dat gaat al jaren zo. Maar ook voor het regulier onderhoud is te weinig geld. En ook voor het personeel zitten de veerponten met problemen. Want er is eigenlijk weinig of geen opvolging.
0: Oh nee? Het lijkt me zo
7: een heerlijk beroep. Ja,
3: ja, dat is natuurlijk. Het is een prachtig beroep. Maar veel jonge mensen zien het dus niet zitten om dat te gaan doen.
0: Ja, maar je zou het misschien ook... Is het niet iets voor na je pensioen?
3: Kijk, er zijn in Nederland natuurlijk heel veel verschillende type veerponten. Maar voor een groot aantal veerponten heb je ook gewoon officiële papieren nodig. Daar heb je dus dat kun je niet zomaar gaan doen. Daar heb je wel je binnenvaartpapieren voor nodig. Mm-hmm. Dus,
0: dit is een serieuze bezigheid. Ja. Zeker, maar een ander groot probleem is het geld. Nou horen we vandaag ook in het nieuws. 1,5 miljard euro is er volgens Rijkswaterstaat nodig voor het versterken van allerlei infrastructuur. Vallen de veerponten daar ook onder?
3: Nee, die vallen daar helaas niet onder. Terwijl wij natuurlijk wel zeggen dat veerponten zijn eigenlijk, en dan zeg ik het even heel kort op de bocht, varende bruggen. Want ze helpen wel de mensen van de ene kant naar de andere kant. Ze zijn daarmee ook echt een onmisbare schakel in de regionale verbindingen. We hebben het over woon-werkverkeer, we hebben het over scholieren die naar de overkant moeten. Maar aan de andere kant, het is het ook een onderdeel van de leefbaarheid in die gebieden. Hè? Want het verbindt ook letterlijk gemeenschappen met elkaar.
0: Mm-hmm. Zeker, want je moet... Als het veer niet gaat, dan moet je een enorm stuk omfietsen.
3: Ja, dan moet je gemiddeld, hebben we uitgerekend, zo'n 18 kilometer omfietsen.
0: Zo.
3: Ja, dat is, kijk, voor een fietser of een wandelaar is dat bijna niet te doen of niet te doen. Kijk, voor een automobilist gaat dat nog wel, maar ook dat wil je niet in het kader van natuurlijk van duurzaamheid.
0: Ja. Kunt u dan de ticketprijzen niet gewoon een beetje verhogen?
3: Ja, die kunnen natuurlijk wel iets omhoog.
0: Heel veel hoef je er nu toch nog niet voor te betalen?
3: Nee, kijk, ik dat verschilt natuurlijk ook wel een beetje per veerpont. En of het een recreatief veerverbinding is. Of dat het een autoveer is. Maar je kunt dat niet oneindig lang zeg maar ophogen. En daarmee gaan we het ook niet zeg maar allemaal goed op orde krijgen. Waar het om gaat is dat de verschillende overheden die hiermee eigenlijk aan de slag zouden moeten, is met elkaar aan tafel zouden gaan om tot een structurele duurzame oplossing te komen voor de toekomst van die veerponten.
0: Mm-hmm, ja, want duurzaamheid, motoren moeten denk ik ook veranderd worden.
3: Ja, veel veerponten zijn nog oude diesels. Dus daar zal echt iets moeten gebeuren. Maar met duurzaamheid doe ik niet alleen op het technische aspect, maar ook in het geval van de exploitatie. Want we kunnen niet zo zeg maar door blijven modderen. Er moet echt wel iets gebeuren om ervoor te zorgen dat die veerponten in de vaart blijven. Want anders zitten we straks echt met een groot probleem.
0: Ja, maar als nou alle partijen eens bij elkaar gaan zitten en daar een goed gesprek over hebben, wat zou er dan nodig zijn om
3: al
0: die veren te redden?
3: Eerst eens goed inzicht moeten krijgen zeg maar in hoe het nu exact cijfermatig met de veerponten gaat. Dat moeten we eens goed op orde krijgen. Dat zou een taak voor het Rijk kunnen zijn om vervolgens, want er is een hele grote verscheidenheid aan veerponten, om vervolgens door provincies en gemeenten te laten bekijken van hoe kunnen we deze veren die zo essentieel zijn voor hun inwoners, om die in de vaart te houden. Wat moeten we daarvan doen in het kader van die verduurzaming van die veerponten, in het kader ook van de mobiliteit binnen zo'n regio om die leefbaarheid op orde te houden.
7: Wat zegt het eigenlijk dat we niet precies weten wat de stand dan is van al die veerpontjes in Nederland? Dat we het ook niet echt serieus nemen of toch een beetje als iets kneuterigs, misschien even, ik spreek even voor mezelf, dat we het zo een beetje zien, waardoor we niet echt weten waar de problemen zitten.
3: Ja, kijk, het is natuurlijk voor heel veel mensen is het niet kneuterig, hè, maar is het een essentiële schakel? Dat ten eerste. En ten tweede is het natuurlijk van oudsher zijn die veerponten in de vaart gekomen en in de vaart gebleven. En heeft op een gegeven moment de overheid zich teruggetrokken uit, zeg maar, uit de subsidiering. En daardoor zijn veerponten het zelf proberen te gaan redden op allerlei mogelijke manieren. Is er een beetje het zicht kwijtgeraakt op hoe het nu allemaal met die veerponten gaat. En ik denk dat het daarom goed is dat we daar eens goed zicht op krijgen.
0: Nou ja, want als ik dit allemaal zo beluister, dan denk ik, ja, het veer wordt eigenlijk niet genoeg serieus genomen.
3: Nou ja, dat zou je kunnen zeggen door de overheden. Kijk, het begint wel te komen. We hebben in Gelderland nu een heel goed voorbeeld gezien. Hè. Daar heeft de provincie gezegd, we gaan die veerponten steunen. Dat is een mooi begin. We zien nu ook in Brabant en in Zuid-Holland en een klein beetje ook in Zeeland dat die beweging er ook komt. Dat is mooi om te zien, maar we zijn nog wel echt een aantal flinke stappen verwijderd van een duurzame oplossing.
0: Ja, het veer moet gered worden. Dank u wel, Peter Leonard van de Veerpontencoalitie. Zometeen in één vandaag. Een heel groot nieuw gebouw moet in Rotterdam-Zuid een tempel worden voor duurzaamheid. Shift Landmark, zo heet het project. Maar ja, hoe duurzaam is de bouw van dat project zelf?

0: Mr. Infantino.
1: Thank you.
0: Can I ask you something about FIFA?
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
4: We love you, president.
2: Van de makers van Mino's Imperium.
4: Thank you.
5: Gianni Infantino. De president van FIFA.
6: Het is de president van de wereld eigenlijk.
5: Hoe werd hij steeds machtiger?
6: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK voetballen.
5: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak, om miljarden, om macht.
7: I see him as a dictator.
5: Gianni's Imperium.
0: Mr. Infantino.
2: Een podcastserie van NOS Sport.
0: Did you restore the image of FIFA?
2: Nu op NPO Luister.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
11: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: NPO Radio 1, 1 uur.
19: Susanne Bosman. Gemeentes en waterschappen hebben er al een harde dobber aan, maar als je de Japanse duizendknoop in je tuin tegenkomt, nou dan ben je de sigaar hoor. Het groeit als een gek dwars door funderingen en riolering heen en je komt er vrijwel niet vanaf. Dat is een feit, maar in een podcast hoorden we dat je in Engeland zelfs geen hypotheek krijgt als er duizendknoop in je tuin is. Is dat ook een feit of is dat fictie? Dat zometeen in één vandaag, nu het NOS Journaal. Ismael de Bruin.
20: Het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Daarmee hoopt minister Feilbrief van Sociale Zaken de vakbonden weer aan tafel te krijgen om te onderhandelen over brede hervormingen in de sociale zekerheid. Politiek verslaggever Roel Bolsje is in Den Haag. Roel, waarom trekt het kabinet het plan nu in?
21: Nou, simpel gezegd omdat er geen draagvlak voor was. Niet alleen niet in de Tweede Kamer, waar het kabinet en de coalitie een minderheid hebben en de oppositie fel tegen was, maar ook in de polder is hier geen draagvlak voor. De vakbonden waren echt fel tegen en ook de werkgeversorganisaties vonden het geen goed idee. De voorman van VNO-NCW bevestigde dat nog eens in de Telegraaf afgelopen vrijdag. Ja, en dus stonden het kabinet en minister Feilbrief van Sociale Zekerheid met de rug tegen de muur. Ze kunnen niet anders dan het nu van tafel halen, omdat ze het ook met andere dingen over die vakbonden willen hebben. Ja, en die zeiden, ja, we komen niet aan tafel zolang dit op tafel ligt. Dat is nu weg, maar de consequentie is wel dat er op lange termijn een gat in de begroting van 2,7 miljard zit. En het is nog niet duidelijk hoe dat opgelost gaat worden.
20: En voldoet het kabinet daarmee aan alle eisen van de vakbonden?
21: Nee, de vakbonden hadden twee eisen. Nou, die versnelde AOW-leeftijd is dus nu van tafel. Maar het kabinet had ook hervormingen en bezuinigingen aangekondigd van werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dat moet ook nog 3,5 miljard euro aan bezuinigingen op lange termijn opleveren. Nou, in die brief die vanmiddag gaat komen, schrijft minister Velbrief wel dat hij met de bonden wil gaan spreken over de

0: 7 miljard zit en het is nog niet duidelijk hoe dat opgelost gaat worden.
1: En voldoet het kabinet daarmee aan alle eisen van de vakbonden?
0: Nee, de vakbonden hadden 2 eisen. Nou, die versnelde AOW-leeftijd is dus nu van tafel. Maar het kabinet had ook hervormingen en bezuinigingen aangekondigd van werkloosheidsuitkeringen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dat moet ook nog 3,5 miljard euro aan bezuinigingen op lange termijn opleveren. Nou, in die brief die vanmiddag gaat komen, schrijft minister Velbrief wel dat hij met de bonden wil gaan spreken over de bezuinigingen. Maar het blijft voorlopig wel in de boeken staan. Dus hij komt niet tegemoet aan alle eisen.
1: Aha. Is dit genoeg om acties en stakingen van de vakbonden te voorkomen en de bonden ook weer aan tafel te krijgen?
0: Ja, dat is nog niet duidelijk. Die willen nog niet reageren op dit moment, nu de brief nog niet officieel naar buiten is. Die gaan natuurlijk ook goed lezen hoe het er precies in die brief staat. Mogelijk krijgen we die reactie later op de dag. En dan is het de vraag, is de toenadering die het kabinet zoekt nu genoeg om weer aan tafel te gaan? Of vinden ze het toch te mager en gaan ze de druk de komende tijd opvoeren en komen er toch acties aan? Dat moeten we gaan afwachten.
1: Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsiers. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Correspondent Chris Ostendorf was bij de persconferentie. Chris, wat weten we van de slachtoffers nu?
2: Ja, we weten dat het dus gaat om de 49-jarige bestuurder van het minibusje wat op het spoor is terechtgekomen vanochtend om 8:08. En de 27-jarige begeleider van de groep scholieren die ook in de bus zat. En dus inderdaad 2 tieners, 1 van 14 en 1 van 12 jaar. Dat zijn de dodelijke slachtoffers, juist hier bekendgemaakt op een kleine persconferentie in Buggenhout door de burgemeester en door de verantwoordelijke hier te plaatsen.
1: Ja, nou zijn er meer inzittenden van dat busje. Is daar iets over bekend?
2: Ja, er zaten in totaal 7 mensen in het busje. 5 personen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is hun toestand stabiel, zo werd hier zojuist gezegd. Maar in ieder geval een grote schok ook voor het dorp hier. Ik kom leerlingen tegen, scholieren hier op school, die allemaal redelijk verslagen hier door het dorp lopen. Klein dorpje met een enorm groot ongeluk hier vanochtend in Buggenhout.
1: Chris Ostendorf, dankjewel. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er branden op 4 defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Dat gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht. Hulpverleners in de Filipijnen zoeken niet verder naar overlevenden onder het puin van een ingestort gebouw. Zondag stortte een hotel in aanbouw in en al snel werd duidelijk dat daar doden bij waren gevallen. 16 mensen zijn nog vermist, maar hulpverleners zien geen teken van leven meer en hebben de zoektocht gestaakt, vertelt correspondent Mustafa Margali.
3: Omdat verder zoeken ook gevaarlijk is, want ja, je kan brokstukken verschuiven, verplaatsen en die kunnen ook reddingswerkers in gevaar brengen. Ja, om dat te voorkomen, wetende dat er waarschijnlijk niemand levend meer te vinden is, hebben ze besloten te stoppen en daarmee lijkt het dodental dus uit te komen op 20.
1: De Filipijnse overheid heeft een onderzoek aangekondigd naar het naleven van bouwvergunningen. In meerdere landen in Europa zijn hitterecords gebroken. Vooral het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben te maken met temperaturen van boven de 35 graden. En dat is erg hoog voor de tijd van het jaar. Het Franse Meteorologische Instituut noemt de aanhoudende hitte opmerkelijk, vroeg in het jaar en lang. En dan het weer in Nederland. Droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. En aan de kust is het een paar graden koeler. Vanavond gaat het waaien en koelt het snel af. Alleen in het zuiden en oosten blijft het langer warm. Morgen zon en wolken en dan wordt het zo'n 23 graden.
4: En voor verkeersinformatie naar Rijn Baartmans bij de ANWB. Waar staat het vast, Rijn? Goedemiddag. Het is drukker dan gebruikelijk. Het staat vooral vast in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland. Dat komt vanwege de politiecontroles, maar ook vanwege terugkerend vakantieverkeer. De A12 richting de Duitse grens bij Arnhem. Daar is het druk tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Oud-Dijk. Een kwartier vertraging. De A37

0: Hoogeveen richting Duitsland, tussen Emmen-Oost en de Duitse grens een half uur. En de A76 alleen richting het Duitse Aken, bij knooppunt Koenderberg een kwartier oponthoud. En dan nog een omleiding, de A16 Rotterdam richting Breda. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Het komt door een ongeluk op de Belgische E19 richting Antwerpen. Wil je omrijden, dan kan dat via Berg op Zoom. Volg dan de route A4.
1: NPO Radio 1. Afrotros.
2: Een tempel voor de duurzaamheid. In Rotterdam dromen ze groot over een enorm gebouw dat een en al duurzaamheid uitstraalt. Critici vragen zich af of zo'n groot project überhaupt wel duurzaam kan zijn. Lieke, feit of fictie gaat over de nachtmerrie van iedere tuinier.
3: Ja, vergeet even het zevenblad of zelfs de bamboe. Want als je de Japanse duizendknoop in je tuin tegenkomt, ja, dan heb je een probleem. Daar kom je nooit meer vanaf. In de populaire podcast hoorden we dat als je in Engeland zo'n duizendknoop in je tuin hebt, je zelfs geen hypotheek meer kan krijgen. Nou, dat zijn we maar eens uit gaan zoeken.
2: En nu betalen voor je privacy?
4: Vraag 1 vandaag.
2: Via populaire apps zoals WordFeud wordt enorm veel informatie van gebruikers verzameld en verhandeld. Maar hoe zit het nou met de privacy als je een betaalde versie van zo'n app hebt? Dat vraagt Richard Vrijhof uit Brummen zich af. Meneer Vrijhof, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: U hebt, heb ik gehoord, de betaalde versie van WordFeud, want u werd helemaal gek van de advertenties.
5: Ja, ook gewoon om de ontwikkelaars te ondersteunen, hoor. Want ik ben zelf IT'er, dus ik weet hoe ontiegelijk veel tijd er gaat zitten in het ontwikkelen van een app.
2: Ja, maar u weet als IT'er ook dat er vaak met data betaald wordt, hè?
5: Ja, absoluut. Dat is een bekend gezegde. If you don't if you don't pay for the product, you are the product.
2: Ja, precies. Nou hadden we vorige week in een vandaag een onderwerp over het bedrijf AppLovin, dat alle gegevens van gebruikers verzamelt in dit soort apps en daar dan natuurlijk ook handel mee drijft. Maar ja, u hebt dus een betaalde versie van WordFeud en u dacht, wat gebeurt er dan met mijn gegevens?
5: Ja, precies.
2: Dus of dat ze die dan niet opslaan of dat ze die gewoon niet hebben. We gaan naar Danny Mekic, jurist en privacy expert. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
2: Danny Mekic, heb je zelf ook WordFeud?
6: Niet meer. Ik heb het een tijdje gedaan, maar een beetje te druk met mijn promotieonderzoek op het moment.
2: Oké, nou fijn dat er in ieder geval tijd is om met ons hierover te praten. Want hoe zit het nou met de gegevens? Hè? Want we weten, als je iets voor niks gebruikt, dat is niet gratis, dan betaal je met je data. Maar wat gebeurt er nou als je betaalt voor zo'n app? Ben je dan veilig?
6: Nou, helaas vaak niet. Hè? Dus het is heel moeilijk om dat specifiek over specifieke apps zoals WordFeud te zeggen. Maar in zijn algemeenheid geldt dat betalen voor een app niet betekent dat je niet meer getrackt wordt. Dus veel mensen zien dat onderscheid niet. Hè? Je betaalt vaak om geen advertenties in je app te krijgen. Maar dat wil dus niet zeggen dat de app op dat moment geen gegevens meer over jou verzamelt. Sterker nog, er zijn onderzoeken geweest waaruit bleek dat 60% van de betaalde apps alsnog verbonden zijn met dat soort trackers. Ondanks dat je dus geld betaalt om bijvoorbeeld geen advertenties meer te zien te krijgen.
2: Maar ja, dat moet je dan wel weten. Want ik kan me voorstellen dat je net als Richard Vrijhof er eigenlijk vanuit gaat van ja, ik betaalde voor, dus.
6: Ja, nee, helemaal eens. Ja. Dus dit is ook een heel erg groot probleem momenteel in privacyland, dat de AVG, de privacywet, eigenlijk bedacht is vanuit de gedachte dat er transparantie zou zijn en dat je dan vanuit die transparantie beslissingen zou kunnen nemen. Maar we kennen natuurlijk allemaal die cookie banners en die ellenlange privacy voorwaarden van 50 pagina's lang. Ja, die leest niemand. En sterk nog, heel vaak is het zo, ook zo dat, ook in het geval van WordFeud, als je die dan gaat lezen, ja, dan word je eigenlijk ook niet veel wijzer over specifiek dit punt. Soms helpt het wel om te betalen, want er zijn dus ook betaalde apps die dan ook echt die tracking uitzetten. Maar het is helaas niet altijd zo.
2: Ja, maar weet je dat dan? Bij welke apps dat wel en niet gebeurt? Want je zegt al, ja, al die voorwaarden lezen, dat doet niemand. Maar hoe weet ik het dan?
6: Nee. Dat weet je niet. Dus heel soms staat het erbij. Het is vooral belangrijk om te kijken waar je precies voor betaalt. Dus op het moment dat zo'n app zegt, ja, u krijgt geen advertenties meer getoond, maar er staat niet expliciet bij, wij tracken u ook niet meer, dan kun je er in principe niet van uitgaan. Die apps die staan vaak vol met advertenties. Mensen kopen meestal dus rust. Geen reclames op hun scherm. Of extra functionaliteiten, of maar bijvoorbeeld geen wachtrijen, of dat je sneller of vaker, zoals bijvoorbeeld met ChatGPT of met Claude, dat je vaker berichtjes kunt versturen. Maar als er niet expliciet bij staat dat daarmee ook de tracking uitgeschakeld wordt, dan kun je er in principe niet van uitgaan.
3: Nou, dan zou je toch juist als app, als je dat wel doet, zou je daar toch juist mee adverteren?
6: Ja, dat is ook zo. Aan de andere kant is dit toch ook wel een heel technisch onderwerp. Dus als je

0: Ja, dat woekeren, dat heeft hardnekkige gevolgen.
1: Omdat ze zo snel groeien en woekeren 2 tot 3 meter hoog kunnen worden, veel bladoppervlakte. Daarmee concurreren ze gewoon met de inheemse soorten. Dan valt de Japanse duizendknoop eigenlijk gewoon overheen. Verder, door zijn ondergrondse groeikracht van de wortelstokken kunnen er ook schade ontstaan aan funderingen en asfalt.
2: Ja, en als je hem nou onverhoopt in de tuin hebt staan, hoe kom je er vanaf?
3: Ja, alleen simpel uit de grond trekken heeft eigenlijk geen zin, want slechts een klein stukje overgebleven wortel, dat zorgt alweer voor een nieuwe plant. Krijnse Lokker heeft wel een tip, kost alleen wel wat geld.
1: Als je hem wilt bestrijden, dan kan je bijvoorbeeld denken aan het afgraven, wortelstok en al. Ja, dat kost best wel wat geld, want die bodem moet gereinigd worden. En daar, als je dat wil composteren, dan is dat best wel veel per kuub. Je zou kunnen denken aan anaerobe grondbehandeling. Door de aanwezige micro-organismen in de bodem, die gaan dan al het zuurstof opmaken. Dan gaan die dood.
2: Ja, dan laat je de plant dus stikken. Ja. Is rigoureus, maar goed. Er wordt beweerd dat je in Engeland geen hypotheek krijgt met die plant in de tuin. Zet de Japanse duizendknoop daarmee de Engelse huizenmarkt op zijn kop?
3: Ja, hebben we maar eens voorgelegd aan correspondent Anne Sane.
4: Nou, het is een plant die zeker wel veel voorkomt hier. Er is in de media zeker ook wel over verslag over gedaan. Dat huizenkopers problemen hebben. Of dat het een plant is die ook in het wild voorkomt. En zich verspreidt naar tuinen. Vooral als tuinen niet goed onderhouden worden. Dus het is zeker een bekend probleem hier in Engeland.
2: Ja, en als je hem dan tegenkomt tijdens het bezichtigen van je cottage?
3: Ja, dan kun je een bouwkundig onderzoek op laten stellen.
4: Dat hoeft overigens niet, maar dat wordt wel aangeraden voordat je je handtekening ergens onderzet. En als er tijdens zo'n bouwkundig onderzoek de Japanse duizendknoop gevonden wordt, dan moet je een gespecialiseerd onderzoek naar de plant uit laten voeren. En aan de hand daarvan dan wordt gekeken door de bank of je in aanmerking komt voor een hypotheek.
2: Terug naar de uitspraak. In Engeland krijg je geen hypotheek als je een Japanse duizendknoop in de tuin hebt. Is dat dan feit of fictie?
3: Ja, Sane geeft ons het verlossende antwoord.
4: Ja, het is fictie. Het is wel mogelijk om een huis te kopen en een hypotheek te krijgen als je Japanse duizendknopen rondom je huis hebt groeien. Maar het wordt wel een heel stuk moeilijker, afhankelijk van hoe ernstig de verspreiding van de Japanse duizendknopen is.
3: Ja, je hoort het. Het is fictie.
2: Maar wel een probleem.
3: Wel een probleem.
2: Ja, dat in ieder geval. Goed. We gaan naar Sophie Derksen. Die zit een studio verderop voor zometeen Bureau Buitenland. Dag Sophie.
5: Centrum rechts trekt ook in Brussel.
2: Sophie, ik hoorde je eerste woorden niet.
5: Oh, daar ga ik nog een keer. Ik zei, we hebben het over het Europese midden. Centrum rechts, dat trekt ook in Brussel steeds meer op met uiterst rechts. Daarover EU-correspondent Rick Rutte en directeur van Justice for Prosperity Jelle Posma. En over de agressie tegen hulpverleners die ebola proberen te bestrijden. Daarover dus in Bureau Buitenland zo dadelijk.
2: Ja, wij zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Lieke, wat is er nog?
3: Nou, je kan zelf gaan kiezen of en hoe je wil vliegen, Suzanne. In de Efteling, er komt een nieuwe attractie waarin bezoekers komende winter zelf kunnen kiezen hoe ze in een attractie vliegen. De nieuwe attractie heet Ravenring. Ronddraaiend rad, ziet er heel spectaculair uit. 18 bakjes waarin bezoekers zelf met een hendel bepalen hoe hoog en hoe schuin ze de lucht ingaan. Nou, ik sla even over.
2: Dat zou ik ook zeker doen. Goed, dat was het. Onze televisieuitzending is om 6:30 op NPO 1. Onze website is eenvandaag.nl. Kunt daar ook vragen stellen bij het nieuws. Onze redactie zoekt dan via deskundigen naar een antwoord. Zometeen Bureau Buitenland en wij wensen u nog een fijne middag.
6: Avro Tros, de omroep voor ons.
7: Ster.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
10: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
11: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
8: De dodelijke slachtoffers van de botsing tussen een trein en een schoolbus in België zijn twee kinderen, een begeleidster en de bestuurder. De twee omgekomen kinderen waren 12 en 15 jaar. In het busje zaten nog 5 andere kinderen. Die zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ging om leerlingen van speciaal onderwijs, zegt het provinciale schoolbestuur.
9: Dat is een gitzwarte dag voor onze school. Richtpunt Campus Buggenhout, een school in het buitengewoon onderwijs, waar wij onderwijs aanbieden voor leerlingen in het type 3 en het type 9. Dat zijn leerlingen met karakteriële stoornissen, emotionele stoornissen en leerlingen met ASS.
8: Het ongeluk gebeurde op een spoorwegovergang in Buggenhout in de buurt van Antwerpen. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aarts heeft de overname verboden om het publieke belang te beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. En de politie heeft een man van 35 aangehouden voor de hack bij Ajax eerder dit jaar. Door die hack waren gegevens van ruim 300.000 Ajax-fans te zien en konden seizoenskaarten worden gestolen. Ook konden stadionverboden worden opgeheven. De verdachte uit de Betuwe is aangehouden voor computervredebreuk.
10: Dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is drukker dan gebruikelijk onderweg met 100 kilometer file in Nederland. Het is druk in de grensstreek met Duitsland. Zo staat er file op de A12 vanaf Arnhem tussen knooppunt Velperbroek en de Duitse grens, doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A76, Geleen richting het Duitse Aken. Tussen knooppunt Kunderberg en de grens doe je er 20 minuten langer over. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag. Daar staat een kapotte vrachtauto tussen Woerden en Gouda. Reken op 10 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. En dan nog een omleiding op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder en dat komt door een ongeluk op de Belgische E19. Omrijden kan via Berg op Zoom over de A4.
7: NPO Radio 1. VPRO.
11: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
12: Welkom bij Bureau Buitenland. Het zijn hondenjaren voor politici. 1 jaar in de politiek lijkt wel 7 gewone levensjaren. Zo verzuchtte politicoloog Katrien de Vries in onze televisieuitzending. Kijk maar naar Macron, Merz en Starmer. Alle 3 zijn ze na torenhoge verwachtingen inmiddels historisch impopulair. En intussen voelen Europese middenpartijen de hete adem van rechts in de nek. Waar leidt dat toe in Brussel? Dat straks, maar eerst naar Centraal-Afrika, waar de uitbraak van ebola uit de hand dreigt te lopen. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over.
13: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft groot alarm geslagen om de ziekte ebola en noemt het een wereldwijde noodsituatie.
14: I'm deeply concerned about the scale and the speed of the epidemic.
15: World Health Organization saying that the risk assessment is getting revised. It is now very high for the Democratic Republic of Congo.
16: Well, most of the cases have been in the DRC, with the number of people killed due to Ebola now rising to more than 200.
12: Een zeldzame Ebola-variant verspreidt zich razendsnel in Congo en Oeganda. En er is geen medicatie beschikbaar. De WHO spreekt dus van een internationale noodsituatie. Over de enorme uitdaging waar hulpverleners zich voor gesteld zien spreek ik met veldepidemioloog Amrish Baidjou, die ook eerdere uitbraken van ebola op de voet volgde. Welkom, Amrish.
17: Goedemiddag.
12: Het lijkt erop dat het virus zich nu heel snel verspreidt, hè, sinds de eerste infectie is gemeld. Wat weten we nu over het aantal besmettingen?
17: We weten in ieder geval dat we natuurlijk het aantal bevestigde gevallen hebben. Dus mensen die getest zijn, ja, dat zijn er meer dan 100... waarvan we zeker weten dat ze een infectie hebben. Maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook een zwaar vermoeden dat er meer dan 900 mensen op dit moment minimaal die infectie hebben. En ik denk dat het belangrijk is om te noteren dat deze uitbraak natuurlijk relatief laat aan het licht is gekomen.
12: Ja.
17: En dat betekent dus ook dat we nog naast op zoek zijn naar allerlei gevallen die nog niet gerapporteerd zijn en nog niet bevestigd zijn.
12: Nee, want het is nu gemeld in mei, maar de eerste gevallen zijn waarschijnlijk in maart, april al toch aan het licht gekomen. Hoe heeft dat dan zo lang kunnen duren?
17: Nou, je praat toch over een buitengewoon groot geografisch gebied, maar tegelijkertijd een zeer complex geografisch gebied, waar medische zorg natuurlijk niet heel toegankelijk is. En ja, meestal worden uitbraken gemeld omdat een klinicus in een ziekenhuis iets verdacht ziet en dan niet 1 geval, maar 2 of 3 gevallen waarvan hij denkt, hé, dat is niet in de haak, daar moeten we echt in detail naar kijken. Maar je kan je natuurlijk wel levendig voorstellen dat in gebieden met actief conflict, waar het aantal gezondheidsfaciliteiten, maar ook het aantal klinici buitengewoon laag is per hoofd van de bevolking, dat je natuurlijk dit soort uitbraken in een laat stadium detecteert.
12: Ja, nu luidt de WHO dus ook de noodklok. Er wordt vandaag een bezoek gebracht aan Congo. Hoe is de situatie in Congo? Wat hoor jij?
17: Wat we weten is dat de situatie natuurlijk buitengewoon complex is. Congo is natuurlijk niet een land wat nog nooit ebola heeft gezien. Er zijn al een flink aantal ebola-uitbraken geweest. Maar weinig van deze schaal. De laatste uitbraak van grote schaal was in 2018, 2020. En dat betekent een aantal dingen. Dat betekent dat de bevolking zich wel daartegen bewust is van het risico dat ebola vormt op hun eigen gezondheid en ook voor de gemeenschap. Maar ook dat er in het land heel veel kennis en expertise is. Ik denk dat dat wel belangrijk is om te onderlijnen, omdat ik ook nog wel eens tegenkom dat er geen expertise en kennis in Congo zou zijn,
12: wat
17: absoluut niet waar is.
12: Ja.
17: Die is er wel, maar het is een ontzettend groot gebied. Congo is een land zo groot als West-Europa bijna. En het is natuurlijk wel, er zitten structurele gaten en tekorten natuurlijk op alle facetten van de gezondheidszorg. En die worden extra op de proef gesteld bij een uitbraak van deze schaal.
12: Ja, en nou is het natuurlijk ook zo dat het virus in Congo zich verspreidt in gebieden waar ook rebellen actief zijn. Voor welke uitdagingen komen de hulpverleners die jij ook spreekt te staan?
17: Ja, kijk, in alle gebieden waar oorlog en conflict is, hebben natuurlijk infectieziektes altijd een grote mogelijkheid om zich snel te verspreiden, juist door de gebrekkige toegang van gezondheidshulp en hulpverleners, maar ook van medische middelen, voor zover je die natuurlijk hebt. In deze zin, dat is een consistente dialoog die hulpverleners en organisaties die in dit soort gebieden werken hebben met alle partijen die toegang kunnen bevorderen. En dat is niet altijd even makkelijk, maar ik weet ook zeker dat iedereen zijn wel degen bewust is van het risico dat ebola vormt in dit soort gebieden.
12: Ja, maar wat hoor je? Werken bijvoorbeeld rebellengroeperingen mee nu aan het bestrijden van deze epidemie?
17: Nou, het is wat lastig te zeggen op dit moment. Dus in sommige gebieden ja, in sommige gebieden kan dat wat complexer zijn natuurlijk. Afhankelijk van wie die hulp precies komt brengen. We weten dat het altijd op gespannen voet staat. Maar zoals ik zeg, mensen zijn zich zeer bewust van dat eigenlijk het virus zich niet aantrekt. Van bij welke partij je hoort of bij welke kant je staat. En dat helpt natuurlijk wel mee. Maar tegelijkertijd ja, kost dat ook altijd wat meer tijd om dat natuurlijk voor elkaar te botsen, om die toegang te krijgen en te brengen naar waar hij nodig is.
12: Ja, iets anders dat we horen: hulpverleners ondervinden ook veel weerstand van burgers, zoals in deze reportage van het Rode Kruis.
18: Kukeambia populatie tu ya bigo kolomani tena. Kusema tu ya kwamba magonjwa iko. Alakini tuko na kutana na maresistance. Na bengine wanapenda hata watupike majiwe. Alakini hatutachoka, tuko naenda, tuko na bambia, tu kusema magonjwa njo iko.
12: Ja, we horen hier in het Frans uitgelegd dat hulpverleners te maken krijgen met weerstand. Sommige mensen willen ons hulpverleners, zegt deze vrouw, stenigen. Er zijn ook behandelingscentra in brand gestoken. Waarom is er zoveel agressie tegenover hulpverleners?
17: Nou, ik denk dat we een aantal facetten moeten natuurlijk in acht nemen. Is dat ebola is een dodelijke ziekte. We weten ook uit voorgaande uitbraken dat het vaak zo is als mensen ernstig ziek in een ziekenhuis komen, dat ze ook komen te overlijden. Kijk, wat het benadrukt vooral is dat tijdens deze complexe uitbraken zeer belangrijk is om goed met de gemeenschap in dialoog te blijven. En dat staat soms op gespannen voet met het snel willen vinden van gevallen en die zo snel mogelijk in quarantaine of in isolatie te willen plaatsen. En daarom blijft het dus ook van toepassing dat je wel dingen blijft uitleggen, consistent, en dat vertrouwen van de gemeenschap probeert te winnen. Soms gaat het niet perfect.
12: Dat is wat hulpverleners proberen, maar toch wil ik beter begrijpen, wat zit er achter die agressie tegenover hulpverleners? Want je zegt net, er is veel bewustzijn onder de bevolking van de gevaren van deze ziekte. Waarom is er dan toch zoveel wantrouwen tegenover hulpverleners? Gaat dat over wantrouwen richting de autoriteiten? Ik hoor ook wel bij de BBC bijvoorbeeld dat mensen niet in het bestaan van het virus zouden geloven.
17: Dat is een combinatie van dat soort factoren natuurlijk. En enerzijds werk je natuurlijk in conflictgebieden waar mensen misschien wantrouwiger zijn naar bepaalde partijen die ook een rol spelen in de respons. Anderzijds, ja, we weten dat desinformatie en misinformatie zich heel snel kan verspreiden tegenwoordig. En social media gebruik is niet iets wat we alleen natuurlijk in het globale noorden zien, maar ook in veel van de landen waar we werken. Het is een combinatie van dat soort factoren dat dit soort incidenten mogelijk maakt. En vaak zien we toch, en dan blijf je terugkomen op het basale, het vertonen van je moet communiceren met de omgeving, je moet dingen blijven uitleggen. Maar ja, als je met te maken met een dodelijke uitbraak zoals ebola, kan dat soms op gespannen voet met elkaar staan. Ja. Dus je moet daar veel meer in blijven investeren. Dat is ook iets wat we bij Artsen zonder Grenzen natuurlijk over de jaren, zeker tijdens de grote ebola-uitbraak in West-Afrika in 2013, 2016 hebben geleerd, dat je echt teams moet hebben die in die omgeving zitten. Wat vaak ook scheelt is natuurlijk als je al een permanente presentie hebt in de gebieden. Ik bedoel, Artsen zonder Grenzen is natuurlijk al decennia lang veelvuldig aanwezig in de Congo. Dus mensen herkennen ons ook. Maar er zijn natuurlijk ook actoren die misschien nog nooit in de gebieden zijn geweest. Dat vertrouwen bouwen, dat duurt natuurlijk even. En soms in de haast vergeet men dat nog wel eens.
12: Ja, het is een van de lessen, begreep ik, die jij hebt geleerd uit de bestrijding van die eerdere ebola-uitbraken. Dus het meenemen van de bevolking in wat je doet. Tegelijkertijd is er iets anders wat de hulpverlening bemoeilijkt. De Amerikaanse overheid, maar ook Europese landen hebben natuurlijk fors bezuinigd op internationale hulpverlening. Wat merken jullie daar nu van? Wat merk je bij de bestrijding van deze ebola-uitbraak?
17: Nou ja, de aantal dingen die je natuurlijk merkt is dat misschien niet zozeer de detectie van de uitbraak hadden kunnen vervroegd. Hè, want dat is gewoon een complexe context, dus dat kom je misschien wat later achter. Maar het opschalen van zo'n respons, dat kost heel veel geld en ook menselijke expertise. Financiering grotendeels wegvalt, dan kost het wat langer om die weer op de been te krijgen. En het is dan nog maar de vraag of je dat dan op de been krijgt. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om te benadrukken, terwijl je te maken hebt met een ebola-uitbraak, zijn er natuurlijk ook alle andere facetten in de gezondheidszorg die aan bod komen, zoals malaria, andere infectieziektes die je met vaccins kunt bespreiden. En dat wordt tegelijkertijd ook natuurlijk moeilijk. En daar zijn ook resources voor nodig en middelen voor nodig.
12: Maar hoe neigend is de situatie? Hoeveel resources hebben jullie?
17: Nou ja, bij Artsen zonder Grenzen worden we natuurlijk door onze donateurs gefinancierd. Maar we zien natuurlijk dat bij andere organisaties grote gaten ontstaan. Ik kan niet zo'n bedrag noemen wat je gelijk nodig hebt om zo'n uitbraak te bestrijden van deze schaal. Omdat er heel veel actoren bij betrokken zijn natuurlijk om dit op poten te zetten. Maar wat je wel ziet is dat het vertragend werkt. Dus normaal heeft bijvoorbeeld de WHO hele grote, wat we noemen, emergency reserves. Dat zijn geld wat ze gelijk kunnen inzetten. Nou, die potten zijn tegenwoordig allemaal kleiner. En dat betekent dus dat je dan eerst moet vragen om specifieke middelen.
19: Ja.
17: In plaats dat je die gewoon al hebt en gelijk kan inzetten.
19: Ja.
17: En dat leidt weer tot vertraging en escalatie bij zulke uitbraken.
19: Ja, en intussen loopt het aantal besmettingen verder op. We volgen de situatie. Dankjewel, Amrish Bajou.
7: Bureau Buitenland.
11: Sophie Derksen.
19: Merz, Macron en Starmer, de leiders van het Europese midden, die staan er zwak voor. En intussen staat uiterst rechts in praktisch heel Noordwest-Europa bovenaan in de peilingen. In het Europees Parlement hebben ze bovendien al een kwart van de zetels. Ik sprak erover met politicoloog Katrien de Vries in onze televisieuitzending. De Vries constateert dat uiterst rechts er steeds meer in slaagt het beleid in Europa naar zijn hand te zetten.
20: Heel veel problemen die er spelen in Europa. Het gaat over migratie, klimaat, maar ook economische ontwikkeling en het concurrentievermogen van het Europese continent. Dat kan je niet in je eentje doen, daar heb je Europa voor nodig. Heel lang was het idee, we gaan eruit. Exit, Brexit, Frexit, Nexit. En de Brexit heeft eigenlijk laten zien dat dat niet zo goed werkt. Dus wat je nu ziet is dat er een soort hervormings-euroscepticisme is ontstaan. Dat die partijen het nu proberen binnen die raad, of binnen het Europese parlement, en daar proberen Europa van binnenuit te veranderen en meer, ja, misschien een bond van nationaalstaten te maken in plaats van een samenwerkingsverband.
19: Ja. Hoe probeert uiterst rechts Europa te hervormen? En hoe gaan de traditionele middenpartijen daarmee om? Ik praat erover door met EU-correspondent voor NRC, Rick Rutte. Welkom, Rick. Rick, ben je daar? We horen vooralsnog vrij diepe stilte. Even kijken of we de verbinding met Rick Rutte in Brussel kunnen maken.
21: Hoor je mij?
19: Ja, nu ben je er. We hoorden allerlei veelbelovend geritsel met papieren, maar nu hoor ik jou, dus dat is goed. Rick, ik stel me je gewoon de eerste vraag. We zien het, Europa schuift op naar rechts. Sinds de laatste Europese verkiezingen in 2024 is een kwart van de zetels in het Europees Parlement in handen van uiterst rechts. Het is een vrij bont palet. Vertel nog even voor wie niet dagelijks in Brussel is. Hoe zijn die partijen daar georganiseerd?
21: Ja, de manier waarop die partijen in het parlement zitten, die zijn allemaal georganiseerd in grote blokken, in partijen of partijfamilies. De grootste blokken zijn op links de Sociaaldemocraten en nog wel fors wat groter de Christendemocraten op centrum rechts. En dan heb je daarbij de Liberalen, je hebt de Groenen. En sindsdien sinds een paar jaar heb je een hele hoop uiterst rechtse partijen, radicaal rechtse partijen, die allemaal in verschillende groepjes zitten. De reden daarvoor is nog wel interessant om te noemen. Voor die vorige verkiezingen kon je al aanvoelen komen dat radicaal rechts groot ging worden.
19: Mm.
21: Misschien wel mee ging doen aan de macht. En toen probeerden ze eigenlijk allemaal te laten zien dat zij daar het beste toe in staat waren. Het braafste jongetje van de radicaal rechtse klas waren. Dat leidde ertoe dat bijvoorbeeld de partij van Meloni zei, wij willen niet met het Rassemblement National van Le Pen in één clubje zitten. En Le Pen zei op haar beurt, wij willen niet in één clubje zitten met AfD. Dus zitten al die partijen met een groepje gelijkgestemde radicaal-rechtse stemmen om hen heen, allemaal in verschillende radicaal-rechtse blokken die dus een beetje elkaar bevechten om de stem van radicaal-rechts in het parlement te vertegenwoordigen.
19: Maar nou zegt Katrien de Vries, in plaats van dat ze uit de EU willen, zijn die partijen inmiddels bezig de EU van binnenuit naar hun hand te zetten. Dat zei ze in onze televisieuitzending. Kun je schetsen, hoe doen ze dat? En slagen ze daar dan in als jij zegt dat het toch wel drie heel verschillende blokken zijn?
21: Ja, dat lukt ze goed. En dan moet je eigenlijk twee dingen bij bedenken. Het eerste is dat niet alleen in Brussel, maar natuurlijk in heel Europa rechtspartijen, radicaal rechts en uiterst rechtspartijen al een paar jaar in opmars zijn. Dus die zitten daar al in parlementen, die zitten daar vaak ook in regeringen. En die voelen vaak al de drang om rechtse beleid uit te voeren. En daarvoor kijken ze ook naar Brussel. En als je dan kijkt naar Brussel en naar het Europees Parlement, dan geldt daar eigenlijk dat er niet een coalitie is zoals we die kennen in, Nederland is op dit moment ook een wat uitzonderlijk geval, maar in de meeste landen bestaat toch een vrij vaste coalitie. Het Europees Parlement hoeft dat eigenlijk niet.
19: Nee.
21: En dus kunnen partijen uit het midden af en toe eens met een schuine, lonkende blik naar radicaal rechts kijken en bedenken, hey, als we nou gewoon eens op dit onderwerp met jullie samenwerken, dan hoeven we nog niet de hele commissie van de troon te stoten. We hoeven nog niet een heel regeerakkoord te schrijven. Maar we kunnen eigenlijk stapje voor stapje, onderwerp voor onderwerp, wanneer wij dat willen, met jullie samenwerken. En als je dan bedenkt dat radicaal rechts daartegenover, ja, zich zoveel mogelijk in de kijker probeert te spelen, dan snap je ineens hoe daar samenwerking kan ontstaan.
19: En kun je daar een voorbeeld van noemen? Ik denk zelf aan migratie. We zagen natuurlijk dat de VVD als Mani ingehaald werd door uiterst rechts eigenlijk onlangs.
21: Ja, dat is een perfect voorbeeld ervan. Dat speelt ook echt nu, deze dagen. Dus de Europese Commissie, de Raad, al die landen en het parlement zijn nu aan het praten over eigenlijk de laatste puntjes op de i van dat terugkeerbeleid. Mag je uitzethubs buiten de EU gaan opzetten? Kun je mensen sneller vastzetten, langer vastzetten? Kunnen dat ook kinderen zijn, et cetera? Dat beleid, dat wordt vrijwel zeker aangescherpt. Volgende week zijn ze eruit. Maar eigenlijk is de belangrijkste stap al gezet, namelijk het Europees Parlement, waar inderdaad Malik Asmani, VVD'er, man van het midden, een idee had om dat beleid vorm te geven. Die moest namens het hele Europees Parlement een standpunt formuleren. En die werd vervolgens in het zicht van de finishlijn rechts ingehaald door een verbondje van radicaal rechts. En dan moet je onder andere denken aan de PVV, die daar een hele actieve rol in speelde. En een partij als het CDA en alle andere christendemocratische partijen, die zeiden, ja, wacht even, wij schuiven die andere partijen aan de kant en we hebben onze eigen meerderheid gevormd met een rechtser pakket maatregelen.
19: Ja, maar wat we zien gebeuren is dat er dus traditionele middenpartijen de samenwerking met uiterst rechts in het Europees Parlement, ja, niet langer uit de weg gaan. Ook niet als ze bijvoorbeeld in eigen land uiterst rechts nog boycotten. Denk ik even aan Duitsland. Hoe verklaar je dat?
21: Ja, ik denk dat ze toch een beetje profiteren van iets dat we stiekem allemaal wel aanvoelen. Namelijk dat er niet altijd heel veel aandacht is voor Europese politiek. En zeker niet voor wat er in dat Europese parlement met al die honderden parlementariërs die lang niet iedereen kent, hè, die ook in eigen land gerust met de trein kunnen zonder herkend te worden. Ja, wat daar gebeurt, dat blijft toch een beetje buiten het beeldscherm, buiten de nieuwsvoorziening van veel mensen. En dat betekent dat iemand als Merz, die thuis in eigen huis heel erg vasthoudt aan een blokkade van de AfD, ja, ondertussen bijvoorbeeld tijdens eurotoppen en EU-toppen naar Brussel kan komen en kan zeggen, er moet nu actie komen op migratie, maar ook op onderwerpen als snoeien in regels voor het bedrijfsleven, vaak ten koste van klimaat- en milieuregels. Als hij daartoe oproept, dan weet hij eigenlijk al, daar gaat geen oplossing door het midden uitkomen, want dan moeten de linkse partijen meedoen, die hebben daar vaak geen zin in. Dan moet dat eigenlijk wel via radicaal rechts. En toch zegt hij dat. En als dan een maand later met behulp van AfD daar een plannetje ligt, dan is hij dolblij en kan hij daarmee naar huis komen. Dus hij probeert eigenlijk de vruchten te plukken van die samenwerking, zonder dat hij er in eigen huis mee geconfronteerd wordt. En dat zie je heel veel leiders nu op precies dezelfde manier doen.
19: Meegeluisterd heeft ook Jelle Posma, directeur van Justice for Prosperity. Jelle, jullie doen onderzoek naar de opkomst van uiterst rechts en, nou ja, naar hoe democratieën ondermijnd worden. Katrien de Vries, politicoloog in onze uitzending, en andere politicologen waarschuwen dat middenpartijen door samen te werken een uiterst rechtse agenda normaliseren. Zie jij dat ook zo?
0: Ja. Dat zien wij in onze onderzoeken die we nu uitvoeren precies zo. We zien dit echt als een strategie. En dan zie je dat uiterst rechts, ik zou misschien wel durven zeggen extreemrechtse partijen, de EVP niet eens nodig hebben om te reageren, maar wel om normaal te lijken. En dat werkt. Daarmee normaliseer je dus bepaalde ideeën en gedachtegoed die we normaal gesproken, die we vroeger als vreemd of extremistisch zouden bestempelen. We hadden het net over de hubs, die migratiehubs.
19: Ja.
0: Wellicht weten we nog wel dat een paar jaar geleden had het VK het idee gelanceerd om via Rwanda de deportatie en de uitzetting en dergelijke te organiseren. En daar spraken we met z'n allen schande van. Dat idee is toen ingetrokken en er was een enorme rel. En nu zie je dat met prima geaccepteerde partijen weer wordt besproken en wordt opnieuw voorgesteld. En dan zie je dus dat het pilon steeds meer naar rechts verschuift.
19: Ja, maar wat zijn de risico's daarvan? Want er zullen ook mensen zijn die luisteren en nu denken, ja, luister, je moet toch rechts kunnen stemmen? Waar ligt dan voor jou het onderscheid tussen rechts en uiterst rechts? Waar wordt het riskant?
0: Nou, laat ik heel duidelijk zijn. Sommige mensen, met name nu Loosdrecht zo prominent aanwezig was en dergelijke in het nieuws. Wij zijn geen organisatie die onderzoek doet naar extreem rechts. Maar wij zijn wel een organisatie. Wij doen onderzoek naar destabilisatie van onze democratie. En bepaalde gedachten en strategieën die hebben een destabiliserende werking. Dat kan ook van links zijn. Wij zijn ook niet voor het slopen van universiteiten en dergelijke. We zien wel dat wat er nu gebeurt, dat de tolerante democratische rechtsstaat, zoals we die lief hebben, dat op de helling komt te staan door het normaliseren van extremistisch gedachtegoed. En dan, als we nou even bijvoorbeeld de parallel aanhouden tussen migratie, alhoewel dat ook weer een risico in zich draagt, omdat daar vinden we allemaal nogal wat van. En dat begrijp ik ook, want dan denken we aan hoe het in Ter Apel eruit ziet op dit moment. Mm. Maar je ziet dus, sommigen zeggen, noem het een ICificatie, oftewel een ICE, de immigratiedienst vanuit Amerika. Van het migratiedebat. Dan zie je dat het echt opschuift naar opsporing, politieoptreden en dwang. En dat we het vroeger eerder hadden over gelukzoekers liever niet. Maar op het moment dat je thuis verlaat omdat je anders onthoofd wordt, of je vrouw verkracht, dan kunnen we je opvangen. En dat is een duidelijke verandering. Ik weet nog wel dat ik bij een bijeenkomst was waar Orbán ook sprak. En die zei, wij hebben nul vluchtelingen, wij hebben nul migranten. We hebben iedereen die binnenkomt, is namelijk illegaal. Hmm. Dus die stoppen we in een gevangenis. We hebben dus alleen maar illegalen.
1: Ja.
0: Dus criminelen. En die kant lijkt het nu op te gaan.
1: Dat denken, zeg jij, wordt nu ook door de middenpartijen genormaliseerd door samen te werken met uiterst rechts. Maar goed, een kwart van dat Europees parlement is inmiddels uiterst rechts. Dit soort partijen staat bovendien in heel Europa bovenaan in de peilingen. Middenpartijen, centrumrechts, kan de zorgen van rechtse kiezers niet negeren. Ik bedoel, je kan ook zeggen, logisch dat ze met uiterst rechts optrekken.
0: Ja, dat is absoluut waar. Je kan ook je afvragen, volgen de partijen de kiezers of volgen de kiezers de partijen? En in dit geval, als je het hebt over extreem rechts en nog verder de rechts van het centrum op dit moment, zie je vaker dat er populistische retoriek wordt gebruikt om crisis uit te roepen. Vaak zijn er dan ook wel uitdagingen en ellende. Maar die crisis die wordt steeds harder uitgeroepen. En dan vervolgens komen er vrij simpele oplossingen. Die worden er geboden voor vrij complexe problemen. Mm. Maar de vraag is uiteindelijk wie er dan belang bij heeft dat die problemen en zorgen nooit worden opgelost. En dat zijn precies diezelfde die angsten verspreiden. Dat zagen we ook met de PVV in Nederland. Die uiteindelijk hun eigen voorstel in de Eerste Kamer.
1: Maar je zegt, je kunt die zorgen misschien niet negeren. Maar je kunt ook niet met ze samenwerken. Wat moet centrumrechts dan doen?
0: Ik denk dat we weer het risico moeten durven nemen om saaie politiek te gaan bedrijven. En dat gaat je in eerste instantie stemmen kosten. En daarom vergt dat enorme moed. Maar dat is wel de enige manier hoe we een tolerante, veilige rechtsstaat overeind houden. Want vergeet ook niet dat een Amerikaanse investeringen bijvoorbeeld om onze democratische rechtsstaat, de cohesie binnen onze Europese rechtsstaat te saboteren. Die pogingen betalen zich nu ook uit. Dus we moeten elkaar vasthouden. Alleen dat vraagt lange termijn politiek en niet korte termijn hitserigheid.
1: Nee, op dat laatste punt aanhakend, Rick Rutte in Brussel. Catherine de Vries zei natuurlijk ook, er wordt steeds meer samengewerkt met partijen, tussen partijen die Europa van binnenuit willen ontmantelen. Waar kan dat toe leiden? Diepe stilte. Deze vraag was aan Rick Rutte. Is hij er nog?
3: Dan aan de touwtjes trekt.
1: Daar is hij.
3: Ik ben er.
1: Ja, vertel nog een keer.
3: Ja, de vraag is natuurlijk wie er precies aan de touwtjes trekt bij deze beweging. Is dat nou inderdaad radicaal rechts dat de boer in handen heeft? Zoals ze dat zelf misschien af en toe wel graag neerzetten. Of, en dat is wat je vaak hoort als je met centrumrechtse politici spreekt, dat zij gefrustreerd zeggen, ja, wij hebben de afgelopen jaren heel vaak moeten meebewegen met links van het midden, of zelfs met partijen die links buiten dat vaste groepje, die vaste coalitie zaten. Nu kunnen we eigenlijk eindelijk doen wat wij al wilden. En ja, dat we daar dan de hulp van die radicaal rechtse partijen bij nodig hebben, dat zal onze worst wezen. En het is overigens wel interessant om hierbij te bedenken dat je zou zeggen, nou,
21: het parlement zal de boel vast naar rechts opgetrokken hebben. Mm. Eigenlijk merk je, nu ze erover aan het praten zijn met de Europese Commissie, met al die EU-landen, omdat ze allemaal net hun eigen standpunt hebben geformuleerd, dat het parlement eigenlijk een beetje in het midden zat. Zij hadden bijvoorbeeld, omdat ze er als laatste over spraken, net gezien wat er gebeurde in Minnesota, in Minneapolis, in de VS, met die ICE-politie. Ze hebben toen een voorstel daaromheen eruit gehaald. En zij zeiden, nou, misschien zijn wij eigenlijk wel het redelijke midden in deze discussie.
1: Ja, het midden, is het redelijk of schuift het op naar rechts? Dankjewel, Rick Rutte. We bespraken het met hem, EU-correspondent voor NRC. En Jelle Posma van Justice for Prosperity. De hele uitzending van Bureau Buitenland op tv kun je terugzien via NPO Start, maar ook op ons YouTube-kanaal. Wij zijn er op de radio morgen weer. Zometeen Villa VDB.
7: NPO Radio 1.
2: Dokter Keldrenko.
4: Dat is een ongelooflijk ingewikkelde vraag.
22: Nou, je bent dokter, toch? Of
4: nou ja, kom op.
2: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
4: Ik ben oud genoeg om mij te herinneren dat België een grotere auto-exporteur was dan China. Ja. Want dat was 2021. Intussen is China de grootste auto-exporteur.
2: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
23: Ik denk niet dat wij dommer worden. Ik denk dat onze hersenen zich aanpassen.
24: Een samenleving die door hoogleraren zal worden bestuurd is echt een grote ramp.
7: Avrotros.
2: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
7: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
25: Ster.
26: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
27: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
26: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
27: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
28: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
29: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
30: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
29: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
30: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
31: Tijd voor gesponsorde vacatures.
29: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: NPO Radio 1. 2 uur.
2: Jurgen van den Berg.
32: Goedemiddag allemaal. Oudere psychiater Evelien Veldman is de gast in Villa VDB. Ze krijgt geregeld ouderen in haar spreekkamer die een traumatische gebeurtenis hebben weggedrukt. En ze wil meer aandacht en erkenning voor ouderen met een trauma. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Ismael de Bruin.
33: De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Minister Aarts heeft de overname verboden om het publieke belang te beschermen.
34: De afgelopen tijd is er onrust ontstaan over de voorgenomen overname van Solvinity door Kyndryl en de mogelijke gevolgen die dat zou hebben voor de veiligheid van de gegevens van Nederlanders. De onafhankelijke toezichthouder die heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van deze overname. En ze hebben het onderzoek inmiddels afgerond en mij geadviseerd om een verbod uit te brengen. Want uit onderzoek bleek namelijk dat deze risico's op de veiligheid van de gegevens van Nederlanders en het publieke belang en niet weggenomen konden worden. Ik heb daarom ook besloten om dit advies over te nemen en ik heb gisteravond een verbod op deze transactie uitgevaardigd.
35: U verbiedt dus de overname, omdat u zegt, nou, die gegevens van Nederlanders liepen misschien gevaar. Kunt u daar iets meer over zeggen? Wat was de reden om te zeggen, dit gaan we niet doen?
34: Over dit soort investeringstoetsen, dat gaat om hele gevoelige informatie. Als het gaat om bedrijven, maar ook de overheid en veiligheidsbelangen. Dus ik kan helaas over de inhoud van dat onderzoek geen uitspraken doen.
35: Bent u blij dat u de besluit heeft kunnen nemen?
34: Nou, ik vind ingrijpen in de markt, dat doe je natuurlijk liever niet. Maar ik ben wel heel blij dat we die gegevens van Nederlanders veilig kunnen houden.
35: Want u zegt, door die Amerikaanse wetgeving liep, was er inderdaad het risico dat die gegevens misschien in het Witte Huis zouden belanden.
34: Nee, de onafhankelijke toezichthouder die heeft onderzoek gedaan naar deze hele specifieke casus. Hè, dus naar Solvinity en het bedrijf wat het mogelijk over zou nemen. En die hebben geconcludeerd, ook gezien die hele specifieke dienstverlening die Solvinity aanbiedt, dat op dit moment de risico's voor het publiek belang niet weggenomen kunnen worden.
35: Vreest u tegenacties, sancties vanuit de VS?
34: Dat is aan de Verenigde Staten zelf. Wij spreken over dit soort zaken en dit soort investeringstoetsen natuurlijk met onze diplomatieke partners. En de Verenigde Staten zijn dus ook op de hoogte van dit verbod.
35: Maar het viel op dat u in uw brief heel erg benadrukte. We echt een grote waarde aan de investeringen vanuit de Verenigde Staten. Dus u maakt u zich daar misschien wel zorgen over?
34: We hechten daar zeker grote waarde aan.
35: Zou het nu ook in Nederlandse handen moeten komen, dit bedrijf?
34: Het vervolg, het is echt te vroeg om daar al uitspraken over te doen. Dus daar moet ik bij u op terugkomen.
33: Staatssecretaris Aerts in gesprek met verslaggever Ewout Kiewiet. In België zijn 4 mensen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Het ongeluk gebeurde vanochtend in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een persconferentie werd er meer bekend over de omgekomen slachtoffers.
5: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Het parket heeft een onderzoek geopend naar de omstandigheden van het ongeval.
33: In de schoolbus zaten nog 5 andere scholieren. Zij raakten zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. In de trein raakte niemand gewond. De gemeente rouwt na het dodelijke ongeluk, zegt de burgemeester.
6: Vanuit het crisisteam en vanuit onze lokale gemeenschap zijn wij in schok en zijn we diep geraakt door wat vandaag zich heeft voorgedaan hier in de gemeente Buggenhout.
33: Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk in België. Volgens spoorbeheerder InfraBel waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken, maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Feilbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor de tijd van het jaar. De temperatuur ligt tussen de 35 en 40 graden. Dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Aan het einde van de week zullen de temperaturen iets dalen. De oudste zoon van de overleden oprichter van de modeketen Mango treedt voorlopig af als vicevoorzitter, melden Spaanse media. Jonathan Andic wordt door de Spaanse justitie verdacht van de dood van zijn vader Isaac Andic. 1,5 jaar geleden kwam hij om het leven door een val van een klif tijdens een wandeling met zijn zoon Jonathan. Die heeft nu aangekondigd dat hij een stap terug doet om zijn onschuld te bewijzen. De zoon stond na de dood van zijn vader samen met zijn 2 zussen aan het hoofd van Mango. En op Roland Garros staat Tellen Griekspoor tegenover Matteo Arnaldi. Tenniscommentator Mark Brasser, het stond net 1-1 in sets. Hoe is dat nu?
8: Ja, we zijn bijna 3 uur onderweg en nog niet heel veel opgeschoten. Nou ja, de partij natuurlijk wel, maar het is 1-1 in sets. 4-4 in de derde set. Wedstrijd volledig in evenwicht. Er valt nog niet heel veel over te zeggen. Ze zijn echt aan elkaar gewaagd. Tello Griekspoor en Matteo Arnaldi. Kansen waren er wel voor Tello Griekspoor zojuist bij een stand van 3-3. Arnaldi serveerde, kwam 40-0 achter op eigen service. Ja, en daar lagen kansen voor Griekspoor om te breken, om naar een 4-3 voorsprong te gaan. Nou, dat deed hij niet. Arnaldi werkte al die breakpoints weg, pakte 5 punten op een rij, won uiteindelijk zijn game. Kwam 4-3 voor en nu is het 4-4 als Arnaldi serveert en 40-0 voorstaat. Op een snikhete baan 7. Dat heeft wel dus een invloed op de partij. Spelers nemen de tijd, doen rustig aan. Nou, en gelijk hebben ze met die temperaturen van dik 30 graden hier in Parijs. 5-4 wordt het voor Matteo Arnaldi. Het is dus zometeen aan Tello Griekspoor om zijn service te houden, om in ieder geval in deze derde set te blijven. Maar beslist is het nog lang niet.
33: Dan het weer. Het is droog en zonnig. En tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust is het een paar graden koeler. Vanavond gaat het waaien en koelt het af. Alleen in het zuiden en oosten blijft het langer warm. En morgen zon en wolken. Dan wordt het rond de 23 graden.
32: ANWB Verkeersinformatie, Rijn Baartmans.
0: Goedemiddag. 120 kilometer file. En daarmee is het drukker dan gebruikelijk onderweg. Er staat file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en afrit Valkenswaard staat de berm in brand. 7 kilometer, 40 minuten vertraging omdat één rijstrook gesloten is. Dan de A16, een omleiding Rotterdam richting Breda. Daar is de omleiding ingesteld bij knooppunt Klaverpolder. Dat komt door een groot ongeluk op de E19 in België. Omrijden kan via Berg op Zoom over de A4. De A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 20 minuten. Het komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is er afgesloten. En tot slot de A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en Lexmond doe je er een half uur langer over door een ongeluk. 3 rijstroken zijn er dicht.
3: Ster. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? VitaPro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Jurgen van den Berg.
3: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Dracula-dag. Maar ik denk dat die het ook veel te warm heeft. Dus geen nood. U loopt geen gevaar. Ik kijk op de gastenlijst. Oudere psychiater Evelien Veldman is de gast in Villa VDB. Ze krijgt geregeld ouderen in haar spreekkamer die een traumatische gebeurtenis hebben weggedrukt. Daar gaan we over praten. En wetenschapsjournalist Adriaan ter Braak komt langs, online bekend als Shamadriaan. En daar is hij kritisch op influencers die allerlei medische claims rondpompen. En hij gaat opnieuw het theater in om de zin van de onzin te scheiden. Maar de aftrap vanmiddag is weer voor een van onze huisvrienden. En bij de intercom van de villa beneden, wel onder het afdakje, staat Max-ombudsman Janine Jansen. Janine, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Waar gaan we het over hebben?
4: We gaan het hebben over zonnepanelen, salderingsregelingen en energiecontracten.
3: Nou, die zonnepanelen staan nu volop te pompen, denk ik, hè?
4: Ja, ja, heel erg. Maar vanaf januari hier gaat de salderingsregeling ervan af. Dus dan wordt het wel een probleem met een nieuw contract en gaat het voor heel veel mensen veel meer kosten.
3: Kun je die regeling even in een paar zinnen uitleggen? Wat is dat ook alweer, de salderingsregeling?
4: Nou, kijk, eigenlijk is het zo dat je over een heel jaar je stroom tegen elkaar mag wegstrepen. Dus wat je in de zomer opwekt, kan je tegen de winter, het winterverbruik, kan je dat wegstrepen. En aan het einde van de rit blijft dan nog zoveel kilowattuur over. En dat betaal je of lever je terug. En dat gaat dus veranderen. En dat betekent dus dat je op het moment zelf moet betalen en ook afrekenen. Dus in de wintermaanden ga je feitelijk veel meer betalen.
3: Ja, dat is een streep door de rekening van al die mensen die de zonnepanelen ooit hebben neergelegd. Wat is het grootste probleem?
4: Nou kijk, je moet dus nu heel erg gaan kijken naar de nieuwe contracten eigenlijk vanaf januari. Want je moet nu op alle kosten letten. Vaste kosten, afnameprijs, terugleververgoedingen, ook terugleverkosten. Dus het is een hele moeilijke berekening om te maken. Om te kijken van wat past nou eigenlijk bij mijn situatie. En voor veel mensen is die keuze moeilijk. Zeker met ook oorlogen die we hebben. Ja. Energieprijzen die stijgen. Dus veel mensen weten ook niet meer wat ze moeten doen. En het is ook best heel ingewikkeld allemaal.
3: En dan zijn er van die vergelijkingssites. Kunnen die uitkomst bieden?
4: Nou, ik heb dus contact gehad met gaslicht.com. Dat is de grootste en de oudste, zeg maar. En de oprichter van die site, die heeft mij aangegeven, op dit moment zit in die vergelijkingssite zit eigenlijk de tarieven vanaf januari, dus als dat salderen is ingegaan, zitten er ook al in berekend. Dus het is niet zo dat je dan, als je nu gaat kijken, dat je vanaf januari opeens voor een groot raadsel staat. Dus het is echt wel raadzaam om nu alvast te gaan kijken. Zelfs als je contract dus later pas afloopt, in september of oktober, zou je nu al in bepaalde gevallen kunnen overstappen. En ook dat inloggen is tegenwoordig best makkelijk, want daar zag ik zelf ook altijd tegenop. Denk ik, oh, moet ik al die papieren weer uithalen, kijken wat is mijn verbruik, wat lever ik terug. Maar inmiddels kan je dus inloggen via IDIN, dat is een soort beveiligd systeem, net zoals DigiD. Binnenkort gaat het ook over op DigiD. En dan worden dus al je kosten overgenomen vanuit de netbeheerder. Dus je hoeft dat allemaal zelf niet meer in te vullen. En dan moet je dus kijken, nou, wil ik nou een 1 jaar contract, 2 jaar contract? Maar we hebben ook nog een dynamisch contract natuurlijk. Dus je moet op jouw situatie gaan kijken, is het nu handig om over te stappen of niet. En die dynamische contracten, dat zijn eigenlijk contracten waar je dus op het moment zelf, zeg maar, per uur de stroom inkoopt. En dat kan voor mensen heel voordelig zijn, maar als je gewoon een baan hebt en je werkt, dan ben je dus, overdag zou je eigenlijk je opgewekte stroom dan meteen moeten verbruiken. Nou, dat kan niet in alle gevallen. Ja. Dus in je berekening moet je ook dat meenemen, want bij die dynamische contracten zijn vaak geen welkomstbonussen, die bij gewone vaste contracten wel zijn. En dat zijn best wel bonussen die ertoe doen. Dus dat moet je ook over je jaarbedrag meerekenen. Ja, ja. Dus het is echt raadzaam om nu te kijken, wat doet zo'n vergelijker eigenlijk met mij? En heeft het zin om nu alvast over te stappen? Ja. Want ja, we weten niet wat in de wereld gaat gebeuren. Dus ja, misschien is het raadzaam als je van vastigheid houdt om daar nu al naar te kijken.
3: Ik krijg er nu al warm van.
4: Ja, iedereen krijgt het warm van.

0: denk ik, ja, maar daarom is het goed om er dus wel aandacht aan te besteden. Ja. En wij willen ook oproepen dat mensen zich melden bij ons. Dus waar loop je tegenaan? Wat zie je gebeuren? Heb je de ideale oplossing? Ja, noem maar op, in de breedste zin van het woord, waar loop je tegenaan? Laat het ons weten, want dan kunnen we in september in een nieuwe uitzending van Meldpunt Actueel gaan we daar aan gaan besteden hoe en wat rondom energiecontracten. Ja.
1: Dat is op jullie spreekuur tussen 10 en 12, 035-677-5511. Ik herhaal, 035-677-5511. Mensen mogen ook gewoon een mailtje naar Villa VDB sturen, villavdb@omroepmax.nl. Dan sturen we hem natuurlijk naar jou door, Janine.
0: Ja, ja.
1: En komende vrijdag in Meldpunt gaat het over energiearmoede, om nog maar eens een heel ander thema naar voren te schuiven. Dankjewel voor nu. Dat was Max Ombudsman en huisvriendin van Villa VDB, Janine Jansen.

0: Ja, altijd lekker om mee te beginnen vanmiddag. The Foundations, Baby Now That I Found You.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Oudere psychiater Evelien Veldman is in de villa verbonden aan het UMC in Utrecht. Want trauma's bij ouderen worden vaak niet herkend en ook niet erkend. En Bob Monter is er ook, is 58 jaar en wordt op dit moment ook behandeld voor zo'n trauma. Bob, hartelijk welkom.
3: Dankjewel.
0: Ik begin even bij mevrouw Veldman. Met wat voor klachten komen mensen bij u in de spreekkamer?
4: Dat kan echt van alles zijn. Soms duidelijk traumaklachten, herbelevingen, nachtmerries, heeft het gespannen. Maar zeker bij ouderen kan het ook zich uiten in angst, in somberheid, soms in bijvoorbeeld drankgebruik of dat andere dingen excessief worden gebruikt. Eigenlijk zien we alles wat je in de psychiatrie kan tegenkomen.
0: En wanneer is iemand eigenlijk oud? Bob is 58, ik ben 61, wij horen bij oud.
4: Officieel kijken we zo'n beetje vanaf 60. Maar meestal behandel ik mensen die bijvoorbeeld eerder nergens last van hebben gehad, maar toch door een opeenstapeling van leeftijdsdingen ook weer allerlei klachten kunnen krijgen.
0: Ja. En eigenlijk zegt u, er moet meer aandacht en erkenning komen voor trauma's bij ouderen. Waarom is daar eigenlijk nu te weinig aandacht voor?
4: Ik denk dat er nu te weinig aandacht voor is door een heleboel redenen. Ik denk dat heel veel ouderen veel hebben meegemaakt, omdat ze in turbulente tijden zijn opgegroeid, of omdat hun ouders hele turbulente dingen hebben meegemaakt. Natuurlijk oorlogen, kampen, maar ook daarna natuurlijk allerlei grote geopolitieke dingen. En we zien eigenlijk dat het voorkomen van PTSS, dus echt de stoornis, trauma, dat heel weinig voorkomt bij ouderen volgens de meting. En dat is eigenlijk heel gek als je bedenkt wat er vroeger allemaal gebeurd is en wat mensen hebben meegemaakt. En we hebben het vermoeden dat zich dat ook vaak vervormt en tot uiting komt in bijvoorbeeld angst of somberheid bij ouderen. Waardoor het niet herkend wordt door mensen zelf en ook vaak niet door behandelaren. Maar waardoor toch de klachten niet goed opknappen als je niet het onderliggende trauma behandelt.
0: Mm. En maar u zei ook van, dat geldt denk ik ook voor ons dan. Onze ouders waren mijn ouders zijn intussen al overleden. Hebben wel bijvoorbeeld die oorlog meegemaakt. Dat je daarvan dus in een volgende generatie nog een soort doorwerking hebt.
4: Ja, zeker. Daar is ook veel onderzoek naar gedaan en dat zie je ook. Dat ook als je ouders bijvoorbeeld ernstig getraumatiseerd zijn, soms kunnen mensen zelfs traumaklachten ontwikkelen. Maar ook als ouders natuurlijk bijvoorbeeld nachtmerries hebben, altijd op hun hoede zijn, een kort lontje, veel zijn gaan drinken, schrikachtig, de wereld niet meer vertrouwen. Dat heeft ook een enorme impact als jij als kind opgroeit in zo'n gezin. En we weten dat dat ook echt een leven lang kan doorwerken.
0: Nou, is het ook in die zin ook een generatieding dat die generatie misschien niet zo is van, moeten we de hele tijd over praten, kom op, schouders eronder en we gaan weer door met leven.
4: Nee, dat is denk ik absoluut zo. De wereld moest er worden opgebouwd na de oorlog. Je moest gewoon doorgaan. Als jij het kind bent van, dan heb je zelf dat hele kamp niet meegemaakt. Dus waar heb je het ook over? Mensen praten denk ik ook veel minder en er waren ook geen behandelingen voor. Het trauma wordt ook pas sinds relatief kort gezien als iets wat ook kan gebeuren als je niet zelf in de oorlog hebt gezeten. En de eerste behandelingen zijn eigenlijk pas eind jaren 80 ontwikkeld. Dus er was ook niks. Dus ging je gewoon maar door.
0: Mm. Maar goed, ik vraag het ook een beetje eigenlijk voor die vorige generatie misschien wel. Van, we hebben het nu wel eens over de prins en de prinsesjes die aan alle kanten gepamperd worden. Ja, is dat dan zo goed misschien? Of is dat flauw om te zeggen?
4: Ik denk dat het allemaal voor- en nadelen heeft. Ik denk dat het ook prima is als mensen zich hun hele leven staande weten te houden zonder een psychiater. Maar als je toch merkt dat je tegen een depressie of een angststoornis aanloopt en die gaat maar niet over en je hebt er echt verschrikkelijk veel last van, is het denk ik heel goed om eens te kijken of dit er misschien onder kan liggen.
0: Ja. Ik vroeg nog even naar de redenen. Is dat ook nog zo? Want we weten natuurlijk dat de wachtlijsten enorm zijn, ook voor psychische hulp. Dat men zegt, die ouderen die redden zich wel, die hebben nog een tijdje te leven en we richten ons vooral op de jongeren of hoeven we ons daar geen zorgen over te maken als ouderen?
4: Nou, de oudere psychiaters niet. Die zijn echt wel doordrongen van het feit dat je ook ouderen gewoon recht hebt op een goede behandeling. Maar ik merk wel dat inderdaad sommige behandelaren en ook ouderen zelf vaak denken dat er niet zoveel meer aan te doen is. Want ik ben al heel lang zo, dus wat valt er nog te veranderen? En dat is gelukkig echt niet waar. Ja. Maar dat moet je natuurlijk wel weten.
0: Bob, ik kom bij jou.
3: Ja.
0: 58. We zijn bijna een generatie. Ja, we zijn generatiegenoten wij met z'n tweeën. Jij wil niet te veel inhoudelijk ingaan op wat dat trauma precies is. Dus dat respecteren we natuurlijk. Maar kan je wel zeggen, wanneer is dat bij jou vastgesteld? Denk? Wanneer ben je erachter gekomen?
3: Nou, op vroege leeftijd heb ik veel meegemaakt. En dat heeft veel invloed gehad op mijn zelfbeeld, op mijn eigen waarde. En later op somberheid en angstklachten. En soms ook heftige emoties. Innerlijke stormen die ik moeilijk echt lastig kon hanteren. Dus daar was het wel noodzakelijk om hulp bij te vragen.
0: Maar daar heb je dus best een tijd mee rondgelopen.
3: Nou, je zei net, volgens mij, als ik parafraseer, tanden op elkaar en doorpakken. Dat heb ik misschien ook heel lang gedaan.
0: Mm.
3: En ook af en toe gestruikeld. En ja, op een gegeven moment gaat dat niet meer.
0: Want je wist wel dat er iets was. Of je voelde je op sommige momenten somber. Maar pas later, op latere leeftijd, daar dus hulp bij geroepen.
3: Ja, het is niet zo dat dat een onbekend gegeven was. Wat er allemaal gebeurd is in de vroege jeugd. Maar je moet daar ook een ingang voor vinden om daarmee aan de slag te gaan. Het is een puzzelstuk van mijn leven wat altijd erbij gehoord heeft. En dat zal er altijd bij horen. Maar dat kan ik nu door het zorgprogramma, door traumatherapie, gerichte therapie, kan ik dat een plaats geven.
0: Ja. En is dat ook een soort opluchting dan op sommige momenten?
3: Dat is een hele grote opluchting.
0: Ja, hè?
3: Er komt ruimte voor andere dingen. Je kan beter functioneren, beter in contact met andere mensen.
0: Wat was het moment dat je dacht, ik moet hier toch echt iets mee doen? Hulp erbij halen? Hoe oud was je toen?
3: Ik had al eerder hulp gekregen ook. En die psychische klachten bleven terugkomen. En ik zag wel dat die gebeurtenissen uit de vroege jeugd, dat is de drijvende kracht achter die psychische klachten.
0: Ja.
3: Dus daar moet ik mee aan de slag.
0: Ja.
3: En zo ben ik wel bij het UMC Utrecht terechtgekomen.
0: Ja. Bij hem is het dus overduidelijk dat hij wist zelf ook wel waar het vandaan kwam. Iets uit de jeugd. Is het ook nog zo dat mensen vaak helemaal niet weten van waar het vandaan komt?
4: Ja, absoluut. Want anders zouden mensen ook wel gericht naar ons toekomen. Ik zie vaak mensen met bijvoorbeeld angst of somberheid wat maar niet overgaat. En hebben mensen allerlei pillen gehad en ze zijn gaan hardlopen. Als ze wat jonger vaak zijn of gaan sporten of gaan zwemmen of sociale dingen. En het gaat maar niet weg. En als je dan wat dieper gaat graven, dan zie je soms dat er ook heel veel onverwerkte dingen uit de jeugd zijn. Waarvan we denken, dan snappen we eigenlijk wel waarom iemand zijn hele leven gevoelig is geweest voor depressie. Of mensen komen in een verpleeghuis bijvoorbeeld, waar ze afhankelijk worden van anderen om gewassen te worden. Mensen komen zomaar je kamer binnen en dat kan ook weer allerlei herinneringen aan vroeger opbrengen. Ja. En dan opeens zie je dat het dus weer naar buiten komt barsten.
0: Ja.
4: Maar dat is eigenlijk heel lang weg geweest.
0: Kan dat ook zijn die mensen hebben dat misschien ook onbewust wel weggestopt of zo?
4: Ja, ja, nee, ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet expres doen. Want je moet ook door met je leven. Maar ik zie toch regelmatig dat het dan op oudere leeftijd mensen er toch weer tegenaan lopen.
0: Ja. En dat zijn dan ook dingen die mensen ervaren hebben. Maar we noemden net ook al even dat het kan ook bij je ouders vandaan komen. Dat er in je jeugd in die zin iets mis is gegaan.
4: Ja.
0: Of anders.
4: Ja.
0: Te weinig warmte, ik noem maar even wat.
4: Ja. En dat is natuurlijk ook iets heel ingewikkelds. Want je ouders hebben verder je gewoon eten en drinken gegeven, hoor ik vaak, en aangekleed.

0: Ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet expres doen. Want je moet ook door met je leven. Maar ik zie toch regelmatig dat het dan op oudere leeftijd mensen er toch weer tegenaan lopen.
1: Ja. En dat zijn dan ook dingen die mensen ervaren hebben. Maar we noemden net ook al even dat het kan ook bij je ouders vandaan komen. Dat, ja. Dat er in je jeugd in die zin iets mis is gegaan.
0: Ja.
1: Of anders.
0: Ja.
1: Te weinig warmte, ik noem maar even wat.
0: Ja. En dat is natuurlijk ook iets heel ingewikkelds. Want je ouders hebben verder je gewoon eten en drinken gegeven, hoor ik vaak. En aangekleed, waar doe ik nou zo moeilijk over?
1: Ja.
0: Maar we weten toch wel dat als je die liefde en die warmte niet krijgt, dat het echt wel grote effecten kan hebben op je zelfbeeld, op je eigen waarde. En dat is denk ik ook heel goed te compenseren later in het leven voor een deel van de mensen met bijvoorbeeld een fijne partner, een gezin, fijn werk. En maar als dat natuurlijk wegvalt als je ouder wordt of de kinderen aan het huis uit, dat je partner overlijdt, kan het ook allemaal weer terugkomen.
1: Bob, je zei het net al, het heeft jou een heel opluchting gegeven. Terwijl het niet weg is of zo, hè?
2: Nee, ik denk dat te veel gebeurd is en dat het te vroeg gebeurd is. En dat gaat nooit helemaal weg. En dat hoeft wat mij betreft ook niet. Pech en pijn horen bij het leven. Maar het is wel zo, denk ik, je vroeg net over ouderen. Als pijn te grote invloed heeft op je leven, te veel ontregelend werkt of verbinding in de weg staat, dan is het volgens mij nooit te laat om hulp te vragen.
1: Ja, maar dat is inderdaad, hoe wordt daarop gereageerd dat jij op betrekkelijk late leeftijd eigenlijk dan in therapie bent gegaan?
2: Er zijn een paar mensen die mij goed kennen en die bemoedigen mij heel erg en daar voel ik me erg door gesteund. Maar ik ben wel voorzichtig met wie ik dat vertel. En dat is eigenlijk met alle privéonderwerpen zo.
1: Want voor je het weet heb je een stigma of zo op je voorhoofd. Van,
2: Dat zou kunnen, maar het is ook soms zo dat mensen impertinente vragen gaan stellen, dat ze het wel interessant vinden. En voordat je het weet ben je heel veel aan het uitleggen om waar ik niks aan heb. En waar het begrip ook niet groter van wordt, het wederzijds begrip.
1: Ja. Mevrouw Veldman, er zullen mensen dit gesprek luisteren en misschien wel iets herkennen van Ja, dus hebben we het daar nu over, maar in feite gaat het over mij. Het is nooit, je bent nooit te oud, zeg maar, om hulp te zoeken.
0: Nee, je bent nooit te oud. En dat is denk ik wel een hele bemoedigende boodschap. Er is veel onderzoek gedaan naar traumatherapie bij ouderen. En zelfs als mensen bijvoorbeeld Alzheimer krijgen of hersenletsel hebben, dan nog steeds is traumatherapie effectief. Dus het is echt nooit te laat.
1: Ja. Bob, wat zou jij tegen die mensen willen zeggen die nu luisteren en zich misschien herkennen?
2: Nou, het verleden kun je niet veranderen, maar je kan er wel uit leren. En ik denk dat maatwerk het verschil kan maken. Ieder persoonlijk verhaal is zo anders. En het gaat erom dat je ook leert van wat werkt voor jou. Wat doe je op een slechte dag? Hoe kun je vormgeven aan een gezond leven waarbij je voor jezelf en voor anderen betekenis kan vinden? En ik vind dat in betrokkenheid tonen, enthousiasme delen over muziek, over natuur, over zoveel goede dingen. En ik heb zoveel goede mensen, boeken, cursussen op mijn pad tegengekomen. Daar wil ik ook iets mee doen.
1: Ja.
2: Iets doorgeven, al is het maar inspiratie.
1: Ja.
2: En ik heb een plan en dat is mijn talenten delen en iets teruggeven aan de wereld. En de vraag is af en toe, hoe kan ik dat naar buiten laten komen? En mede door de traumatherapie heb ik daar een veel beter beeld van.
1: Nou, hartstikke goed. Dank voor jouw verhaal hier. Dank voor de uitleg. Ook bij het onderwerp. U hoorde Bob Monter. U hoorde Evelien Veldman, ouderenpsychiater bij het UMC in Utrecht. Dit liedje dat lag al een hele tijdje op de stapel nog te draaien. Het is een duet van twee mannen die hun sporen ruim verdiend hebben in de Nederlandse popbiz. Afdeling volwassen mensenmuziek, zeg ik maar even. Danny Vera en Marlon Pichel samen met Try Again.

0: Danny Vera, Marlon Pichel samen en Try Again. Zometeen de vraag van vandaag. Nou, raad eens waar die over gaat. Gebeurt er iets? Nee, oké. Okay. Die gaat over de hitte van vandaag.
1: Warm, NPO Radio 1.
0: Hij liet zich al even horen, maar hier is hij dan met de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Ismael de Bruin. Dankjewel.
2: Dat is mijn naam. Nou, de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. Daarin staat onder meer dat migranten sneller moeten worden gescreend. Als ze geen recht hebben op een verblijf in de EU, moeten ze eerder naar het land waar ze vandaan komen of naar een ander veilig land. En de regels gaan in op 12 juni. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. Verdachten zouden computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken, maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden om het publieke belang te beschermen. En dan gaan we nog even naar Roland Garros. Tellen Griekspoor speelt daar tegen Matteo Arnaldi. En tenniscommentator Mark Brasser is daar. Mark, hoe staat het ervoor?
3: Ja, we zitten in de slotfase van de derde set. Weer een tiebreak, net als in de eerste set. Die werd door Tellen Griekspoor gewonnen. Daarmee kwam hij op 1-0 in sets. Vervolgens verloor hij de tweede, werd het 1-1. En nu dus in de derde set met weer een tiebreak. En Tellen Griekspoor heeft heel veel moeite om die tiebreak uit te maken. 6-2 stond hij voor. Had daar dus al een setpoint, bij 6-3 een setpoint, bij 6-4 een setpoint. Maar hij ziet Arnaldi terugkomen in deze tiebreak. Het is inmiddels 6-5. Dat betekent dat Tellen Griekspoor toch aardig wat kansen laat liggen om deze set binnen te halen. Het is een wisselvallige partij. Af en toe wat mindere momenten. Af en toe goede momenten van beide kanten. De verschillen zijn ontzettend klein hier op de baan 7. Een snikheet baan 7. En dat weer dat zal ook ongetwijfeld van invloed zijn op het niveau van deze partij. En dan miste Tellen Griekspoor nu een voorhand. Een unforced error, zoals gezegd van de Nederlander. En dat betekent dat het 6-6 wordt in de tiebreak. Nogmaals gezegd, 6-2 stond hij voor. Een handvol setpoints voor Tellen Griekspoor. Maar ze zijn niet aan de Nederlander besteed. Het wordt dus 6-6 in de tiebreak. En ze gaan nu wisselen van de baanhelft. Volop kansen dus voor Arnaldi. Hopen dat Griekspoor deze punten snel uit zijn hoofd zet. Dat hij weer fris naar de andere kant van de baan gaat. 6-6 dus in de tiebreak van de tweede. 1-1 in sets.
0: Ismael, sorry hoor. Ik wist natuurlijk dat je Ismael was. Maar ik kwam er gewoon niet op met die warmte ook.
2: Maakt niet uit.
0: Eens even kijken, het verkeer. Wie zullen we kiezen? Robert Vriesen.
4: Ja, dat kan. Want die is aanwezig. Hi Jurgen, goedemiddag. 180 kilometer file bij elkaar in het land. Het is dus behoorlijk druk. Kapotte auto op de A2, Eindhoven-Belgische grens. Die staat bij de Koning Willem-Alexander-tunnel, helemaal in het zuiden bij Maastricht. 3 kilometer file daar, kwartiertje vertraging. Maar die file gaat nog oplopen, want de weg is daar eventjes dicht. Dan de grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 1/2 uur vertraging vanaf Westervoort. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Gouda. Een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En de N62, die is ook dicht vanuit Borselen naar de Belgische grens. Dan hebben we het over de Westerschelde-tunnel. In zuidelijke richting, richting Terneuzen, een kwartier vertraging. Maar de weg is dus dicht. Je kan omrijden via Antwerpen. Maar dan moet je wel richting Bergen-op-Zoom de route kiezen. Want bij Sint-Job in het Goor is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd op de E19. Dus daar kan je er ook helemaal niet door.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. Temperaturen zo rond de 30 graden. Het is vandaag de warmste 26 mei ooit gemeten. En er is ook al een regionale hittegolf vastgesteld in Limburg, in L. Linksom of rechtsom, het is gewoon warm vandaag. En in het kader van wil je erover zeuren of wil je het oplossen? De vraag van vandaag, hoe houdt u het uit met de hitte? Misschien goochelt u wel met ijsblokjes, hebt u andere gekke trucs in uw hitteplan. Gerard Joling die gaf een paar jaar geleden bij de collega's van Sterren NL zijn mening over het goed insmeren tegen de felle zon.
5: Ja, goed insmeren, want het wordt steeds heftiger met de zon. Dus neem lekker 30 mee eens genoeg.
6: 50.
5: Ja, dat is te veel. Dan kun je het goed in de Koentunnel op vakantie gaan.
0: Ja, vraag van vandaag. Hoe houdt u het uit met de hitte? Laat het maar weten via de mail. Dat kan naar het volgende adres, villavdb@omroepmax.nl. Of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Intussen ga ik even praten met Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Houdt u het een beetje uit in de hitte?
7: Ja, ik hou het goed uit hier op kantoor, waar de
6: De klimaat, hoe noem je zoiets? In ieder geval, het is goed geregeld. Dus ik zit hier niet in de hitte.
0: De climate control, goed op orde.
6: Climate control, ja.
0: Maar eens even op een goed Nederlands woord te zetten. Jullie staan bijvoorbeeld ook al de hele week in Ter Apel, om mensen daar hulp te verlenen, bij dat aanmeldcentrum. Hoe beleven de mensen die daar buiten slapen deze tropische temperaturen?
6: Ja, ik was daar vorige week tijdens het tekort aan opvangplekken. Hè, en het werd er al vrij snel warm vanaf donderdag vorige week. Ja, je ziet dat mensen dan de schaduw opzoeken bij de bomen daar. En dat mensen ook heel goed begrijpen hoe je omgaat met hitte. Dat is voor veel mensen namelijk niet per se een uitzondering. Zij snappen dat je niet vol in de zon gaat zitten. Dat doen we in Nederland nog best wel eens geregeld. Hè? Op het heetste moment van de dag vol in de zon gaan zitten, al dan niet met een glas alcohol. Niet per se verstandig. Maar het Rode Kruis is in Ter Apel ook om daar mensen in ieder geval er doorheen te helpen met voldoende water, met tenten om beschutting te hebben. Erg belangrijk. En we kunnen absoluut ook... laten we zeggen, een goed voorbeeld doet volgen. Blijf in de schaduw, want dat is toch altijd wel praktisch als het heel heet is.
0: Ja, wat u net zei, herkenbaar natuurlijk. Want inderdaad, het is mooi weer, dus mensen gaan naar buiten, smeren zich misschien wel in, maar gaan dan inderdaad in de volle zon zitten, urenlang. Dat is natuurlijk niet handig.
6: Dat is wellicht niet handig. Nee, het hangt natuurlijk een beetje van af hoe jouw lichaam daarmee omgaat, hoe goed je dat kan reguleren. Maar voor de meeste mensen is het zeker op het warmste moment van de dag. Je kan best eventjes in de zon zijn, maar ga daar niet vol in zitten zonder dat je goede maatregelen neemt. Dus dan heb je het vooral over hydrateren, jezelf insmeren en ook luisteren naar je lichaam, dat je wellicht even de schaduw op moet zoeken als je je even niet meer helemaal goed voelt.
0: Ik zag, er werd nog gevoetbald na competitie, laatste plekje in Europa was te vergeven, rond de eerste divisie natuurlijk, wie erin mag blijven, wie eruit moet. Daar werd om de 20 minuten werd er een drinkpauze ingelast bij toen nog 22 graden. Soms overdrijven ook wel een beetje misschien, toch?
6: Nee, zeker bij lichamelijke inspanning. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij halve marathons, bij marathons. Als het zonnig is en 20, 22 graden, dan is het al echt heel snel erg heet. Vraag maar eens aan iemand die marathons loopt wat hij een fijne temperatuur vindt. Dan zul je zien dat best wel lage temperaturen zijn. Want het wordt al snel, je oververhit vrij gemakkelijk als je zulke inspanningen levert. Dus als zij besluiten om dat soort waterpauzes in te lassen, zeker als de zon schijnt, lijkt mij een verstandige keuze.
0: Ja, toch wel. Oké. Nou, dan zal ik dat ook gelijk doorstrepen. Qua kleding en zo, ja, lijkt me niet dat je nu een warme jas aantrekt. Dat begrijp ik ook nog wel. Maar wat wel en niet?
6: Ja, kijk, het is natuurlijk ook gewoon een heleboel gezond verstand gebruiken. En dat is ook wat het Rode Kruis vooral probeert mee te geven. De meeste mensen kunnen prima voor zichzelf zorgen. Maar het is af en toe even goed om terug te schakelen en te denken, hey, het wordt een aantal dagen erg warm weer. Ik ga met de auto weg. Ik leg even een fles water extra in mijn auto. En als het aankomt op kleding, wat vind je zelf prettig? Waar ga je goed op? Ik ben zelf iemand die redelijk snel verbrandt. Dus ik probeer er echt wel rekening mee te houden. Bijvoorbeeld dat ik vaak luchtige kleding draag die wel... Zeker bij mijn benen en armen wat langer is. Katoen linnen bijvoorbeeld, dat ademt lekker. Maar je bent toch beschermd tegen de zon. Ja. Daar kun je bijvoorbeeld rekening mee houden. En pet opzetten, et cetera. Vrij logische dingen die de meeste mensen ook wel weten. Maar om er af en toe even bij stil te staan.
0: Een beetje om je heen kijken ook naar mensen die wat kwetsbaarder zijn wellicht. En die ook helpen.
6: Graag, ja. Nee, dat is natuurlijk ook vooral de oproep van het Rode Kruis. Kijk ook om je heen naar iemand die wellicht wat hulp nodig heeft bij de boodschappen. Die eventjes thuis even kijken of het goed gaat. Soms zitten mensen thuis met de ramen dicht en het is ontzettend heet. Zonder airconditioning of zonder ventilator in de hitte. Help mensen als zij zelf in een wat kwetsbare positie zitten.
0: Dank voor de toelichting. Bastiaan van Blokland is dat van het Rode Kruis. De vraag van vandaag, hoe houdt u het uit met deze hitte? U kunt uw tips mailen naar Villa VDB. @omroepmax.nl, dat is het mailadres, of reageer via de NPO Luister-app.

0: Deze midden in de roos nu, Mungo Jerry in the Summertime. Hij is sinds de coronaperiode bezig met een kruistocht tegen met name online desinformatie. Adriaan ter Braak, online bekend als Sjam Adriaan. Maar tempo waarmee de online bullshit zich verspreidt, die is amper bij te benen. Toch doet hij weer een dappere poging. Vanaf 2 juni gaat hij langs de theaters om de zin van de onzin te scheiden. Adriaan, hartelijk welkom.
1: Hi, dankjewel.
0: Je bent hier wel vaker geweest, maar even voor de mensen die niet precies weten waar het dan over gaat, waar jij tegen ten strijde trekt, 43 seconden online bullshit.
2: Kijk, dit krijg je dan toegestuurd als zonnebrandbescherming. Nou, dan moet je eens kijken wat hier dus allemaal in zit. Nee, gewoon een chemisch experiment. Dat heeft helemaal niks meer met jouw gezondheid te maken.
3: Havermout, stop. Geen slim idee. Havermout zit vol met zware metalen en het giftige glyfosaat.
4: Ik zie heel veel moeders die willen dan echt die huid beschermen tegen de zon. Maar die smeren er vervolgens een onwijs toxisch middel op. Waarvan ik denk, ja, weet je wel wat dat doet op die dunne, tere kinderhuid.
5: Oké, dit is best schokkend. Worden wij nu bewust ziek gemaakt dat wij geen rood vlees meer kunnen eten met de inzet van teken?
0: Ja, zomaar wat voorbeelden. Ja. En toch trap je hier nog allemaal mensen in.
1: Ja, dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. En dat is ook niet zo heel gek, want vaak klinken de dingen wel logisch en zit er ook een kern van waarheid in. Maar wordt het toch op een of andere manier ingespeeld op een soort onwetendheid of een soort angst? Of wordt er toch een soort extrapolatie gedaan die je eigenlijk niet kan maken, waardoor je dus met een hele gekke conclusie blijft zitten?
0: Maar ik bedoel, de mensen die dit volgen, en want ja, heel vaak worden ook nog er worden spullen verkocht en zo bijvoorbeeld door deze mensen. Ja. Die nemen gretig aftrek. Dus dat zijn mensen die dan toch enorm radeloos zijn of zo?
1: Radeloos misschien, maar ook in het algemeen veel wantrouwen hebben naar, ja, de mainstream of het systeem of de overheid, of hoe je het ook wil noemen. En dan ook Big Pharma zien als een soort verdienmodel. En alle dokters zitten in de zak van Big Pharma en krijgen betaald per voorgeschreven medicijn. En ja, dat is een angst die je misschien wel enigszins ook nog kan hebben. Maar dan, ja, volgen ze vervolgens wel iemand die letterlijk inderdaad hun pillen verkoopt en daar kortingscodes voor heeft en dus vervolgens zelf daar ook aan verdient. Dus die letterlijk die belangenverstrengeling ook heeft, alleen is het dan niet wetenschappelijk onderbouwd. Nee. Dus ja, dat is heel vreemd. Maar ja, mens is nou eenmaal heel irrationeel.
0: Ik,
1: ja.
0: ik vind het zelf wel heel bijzonder dat al die instanties, de officiële instanties, ja, worden gewantrouwd. Hè? Ja. En dan komt er iemand anders die zegt, nou, maar je moet hier laten wantrouwen, je moet mijn pillen nemen. Ja. Ja. En dat wordt dan klakkeloos, lijkt het, aangenomen.
1: Ja, dat is heel bijzonder. En ik vind wantrouwen aan zich gezond. Wantrouwen is goed, maar het moet geen blind wantrouwen worden. En dat zie je vaak. En het is, ik word het ook heel vaak, en ook mijn volgers worden heel vaak een schaap genoemd. Want jij volgt blind het overheidsnarratief, wat ik niet doe. Want ik heb heel vaak kritiek op het beleid. Alleen dan is het inderdaad wel heel typisch dat zodra de overheid daar bijvoorbeeld iets zegt, dat ze wel allemaal de andere kant op rennen. Dan ben je eigenlijk, denk ik, zelf het grootste schaap van allemaal. Ja. Maar goed, los daarvan. Ja, dat is, het is een heel fascinerende dynamiek natuurlijk. Ja. Wat gaat er in zo iemand om? Ja.
0: Goed, er worden allerlei preparaten, toestanden. Ja. Worden op deze zender ook, hè, reclame voor gemaakt, oeverloos. We hebben daar wel eens een kritisch inhoudelijk ding over gemaakt. Ja. Dat je dat eigenlijk allemaal helemaal niet nodig hebt.
1: Klopt.
0: Ja. Mensen kopen dat. Nou ja, in dit geval geld denk, baat het niet, dan schaadt het ook verder niet. Maar er worden ook wel dingen aangeboden die niet echt goed zijn.
1: Ja, en ik denk dat dat nooit opgaat. Baat het niet, schaadt het niet. Want het kan je portemonnee schaden. En het speelt altijd ook nog in op een soort wantrouwen. Hè. Dus zodra je kritiek hebt op iets van supplementen, als huisarts bijvoorbeeld, dan krijg je gelijk de volle laag. Hè? Want dan weet je gelijk zelf niet hoe het zit en dat soort dingen. Dus ik heb het idee dat het nooit, dat het altijd wel iets van schade doet, weet je wel. Ja. Dat ook. En ja, sommige dingen zijn ook gewoon aan zich schadelijk voor de persoon zelf. Als je bijvoorbeeld mensen ervan overtuigt dat ze zich niet in moeten smeren, ja, dan zullen ze dan waarschijnlijk later de rekening voor krijgen. Ja. Dat is ook wel pijnlijk natuurlijk. En ook hun kinderen. Ja. Dat vind ik ook wel heel, ja, heel pijnlijk, vooral nu. Dat speelt nu heel erg weer.
0: Dat zijn natuurlijk aantoonbaar. Ja. Nou, we hebben het net nog gehoord van de mensen van het Rode Kruis. Dat zijn aantoonbaar foute adviezen.
1: Ja, alleen dat de bewijzen die we daarvoor hebben, daar gaan zij dus niet in mee. Want ja, en ja, daar moet je het er maar mee doen. En dat is heel verdrietig ergens ook, ja.
0: Ja. Ja, je maakt je over een aantal zaken boos. Chemofobie, wat is dat?
1: Ja, precies wat ik net al zei. Dat je dus bijvoorbeeld bij dat zonnebrand, en je hoorde net ook al een fragment van iemand die dan waarschijnlijk een ingrediëntenlijst opleest van zo'n fles. En die ziet er allemaal namen die hij niet kent. En dan concludeert hij automatisch, dat moet dan wat slecht zijn voor je. En dat zie je heel vaak, terwijl aan zich hoef je daar niet zo bang voor te zijn. Want in Europa is een hele goede regelgeving daarvoor. Maar dan nog, weet je, het is natuurlijk heel vreemd dat omdat jij iets niet kent, dat anderen daar bang voor moeten zijn. Ik heb ook een fragment laatst behandeld van iemand die in de supermarkt staat en ook zegt van ja, als je iets niet uit kan spreken, moet je het niet eten. Kijk, in dit brood zit ascorbinezuur. Ja, dat moet je niet eten. Maar ascorbinezuur, dat is gewoon vitamine C. Dus dat is het niveau, zeg maar. Dus en dat is dus gewoon chemofobie eigenlijk. Je speelt eigenlijk in op het gebrek aan kennis van ja, scheikundige namen. Heel weinig mensen zijn chemicus. Dus heel veel mensen kennen al die namen niet. Maar dat betekent niet dat je het moet wantrouwen. Ik bedoel, het is goed om er kritisch naar te kijken. Maar dan moet je het wel goed doen. Dan moet niet de standaard zijn. Ik ken het niet, dus het zal wel niet kloppen. Want dat is eigenlijk het tegenovergestelde van kritisch kijken.
6: Want jij bent wetenschapsjournalist. Ja. En je hebt ook de tijd nu om al die dingen goed te checken. Ja. Als jij gewoon aan het werk bent en je moet s'avonds dan nog even boodschappen doen of... Ja. Dan heb je die tijd natuurlijk niet. Maar het is toch bijzonder dat die mensen die dit dan aanbieden of die adviezen geven. Ja, duizenden, tienduizenden, soms ik weet niet hoeveel volgers hebben.
1: Ze verdienen er ook jaloers maken veel geld mee. Veel meer dan ik heb zo gestreerd. Ja, maar dat is ook gewoon omdat ze dus. Ja, inderdaad, wat ik al zei, een bepaald verhaal hebben dat een beetje tegen de gevestigde orde is. Dus dat doet het altijd heel goed. Het speelt heel erg in op het wantrouwen dat sommige mensen hebben. En dat voed je dan met angst. En hey, we worden allemaal vergiftigd. En het speelt in op die onwetendheid die er is. En dat is niet om te zeggen dat die mensen dom zijn. Maar ze hebben gewoon bepaalde kennis niet. Ja, en daar kun je misbruik van maken. En dat gebeurt heel vaak.
6: Hoe ga je dit in een theatershow gieten?
1: Nou, ik behandel dit soort voorbeelden. En ik probeer er gewoon een lijn in te krijgen van hoe kun je denken zoals ik. Hoe kun je dit ook uitdragen. En met heel veel humor. Het is eigenlijk meer comedy dan iets anders. Het lijkt nu net alsof ik een heel soort droog scheikundecollege gegeven. Dat is absoluut niet waar. Maar ik probeer vooral te kijken van hoe kun je nou dit soort drogredenen herkennen en op een vlotte manier weer leggen. Maar ook respect hebben voor hetgeen waar iemand voor is gevallen. Want het is veel belangrijker dat je ook snapt waarom iemand dat gelooft en waar die angst vandaan komt. Want dan kun je ook enigszins die angst wegnemen, bijvoorbeeld met vaccins of zo. Als ze weer zeggen van er zit een stof in die giftig is, dan kun je ook uitleggen dat het in die hoeveelheden helemaal niet verre van giftig is. Of dat het op een andere manier erin zit. En zo, als je dat gesprek kan voeren, heb je er vaak wat meer aan dan dat je gewoon roept dat iemand ongelijk heeft.
6: En lukt jou dat online ook? Want kijk, ik volg jou. Dat gaat soms hard tegen jou met name. Hè, vanuit ook. En dan geef je weerwoord. Maar wat kom je ook een soort vergelijk of zo?
1: Ik word wel vaak bedreigd. Ja, en als ik een video maak, dan is het niet om een discussie te gaan met diegene. Want ik weet wel dat diegene, die ga ik niet overtuigen. Maar dan is het ook meer om de mensen die mij volgen te laten zien van zo kun je dit weer leggen. Of mensen die misschien twijfelen. Alleen ik krijg ook vaak gewoon mails en DM's van mensen die het niet met me eens zijn, dan probeer ik wel rustig uit te leggen hoe het zit. Dan ga ik er niet. Dan heb ik niet maar 3 minuten om in video dat uit te leggen. Dus dat is wel weer een ander speelveld. Alleen het werkt volgens mij wel, want ik krijg volgens mij redelijk veel mensen mee. En ik denk wat misschien wel belangrijker is, dat je het ook een beetje doet voor de mensen die al aan mijn zijde staan, maar die misschien moeite hebben met hoe ze zichzelf moeten verhouden tot dit alles. Daar heb ik ook moeite mee. Als ik zo'n timeline zie van mijn alternatieve telefoon, iedereen blokkeert mij, dus ik heb een andere telefoon waar ik soms kijk. Ja, dan word ik echt ongemakkelijk van. Dus ik denk ook vaak van andere mensen zullen dit ook hebben. Dus het is fijn als je ook iets van handvatten krijgt. Niet per se om het te weerleggen, maar ook gewoon om te snappen dat het bestaat. Je bent niet gek geworden, weet je wel. Dit bestaat en laten we met z'n allen gaan kijken hoe we onszelf tot dit kunnen verhouden. En er ook nog een beetje om kunnen lachen misschien.
6: Maar je hebt nog nooit gehad dat als je, want jij reageert ook, hè, zo overduidelijk fouten in staan, dat iemand zegt, oh ja, bijna er is in de.
1: Ja, heb ik wel gehad. Ik stuur mensen meestal eerst een bericht. Als ik nieuw met ze ben. En dan heb ik best wel eens dat mensen ook zeggen, oh, sorry, wist ik niet. Dus dan halen ze het weg. Het zijn vaak ook wel de redelijkere mensen of de BN'ers die dat doen. En je hebt wel wat minder redelijke influencers die daar gewoon scheid aan hebben of je uitschelden. Ja. Ja, dus
6: je neemt inderdaad een hoop ellende op je nek, in die zin. Maar je blijft gewoon onvervroren doorgaan.
1: Ja, maar ik kies er ook zelf voor. Dus als het mij te veel zou worden, zou ik er ook mee kunnen stoppen. Dus dat is een eigen keuze. En ik vind het soms wel jammer, want ik merk wel, en ik hoor ook geluiden van andere mensen, voornamelijk dan artsen of dermatologen, die het niet meer doen omdat ze zoveel bagger over zich heen krijgen. Dat vind ik wel jammer, want je ziet wel daardoor dat online steeds meer verstomt en dat het ook steeds een beetje smerig wordt, gepolariseerder raakt. Ik ben helemaal niet tegen polarisatie wat dat betreft, maar ik vind juist dat de verkeerde kant daarom stopt met zenden. En juist alle mensen die eigenlijk niet zo goed snappen wat ze of hebben, die blijven maar hard schreeuwen, zeg maar. Dat is wel jammer, maar
6: Door dit gesprek hebben mensen ook weer beluisterd. Ik ga sowieso
1: kijken
6: in de app wat men vindt. Want jij roept inderdaad ook reacties op van mensen die dan wel aan de kant van die types staan.
1: Ja. Ja. Ja, maar ja, dat is dan maar zo. Ja, die reageer ook heel vaak. En je kunt er niet zo heel veel mee, want het is zelden inhoudelijk. Er wordt aangevallen op dat ik er niet gezond uitzie of dat ik word betaald door Big Pharma. Ja, dat mag je zeggen, maar dat is allemaal niet zo. Want ik zie er hartstikke goed uit en ik word niet betaald door Big Pharma. Dus daar houdt het ook op, weet je wel. Dus ik kan dat gesprek helemaal niet voeren. Maar als mensen met een onderzoek aankomen zetten en een serieus in gesprek willen, dan sta ik daar wel vaak voor op. Ja. Ja.
6: Vanaf 2 juni weer in de theaters. Ja. Want je hebt het al eerder gedaan, een theatertour. Ja. Alles te vinden op chamadriaan.nl. Ja. En anders gewoon de agenda van de plaatselijke Schouwburg in de gaten houden. Hartelijk dank.
1: Hey, dankjewel.
6: Thanks. Succes met de strijd.
1: Dank je.
6: Adriaan ter Braak was dat. We gaan naar Roland Garros. Stallen Griekspoor tegen Matteo Arnaldi. Is het al afgelopen, Mark Brasser?
7: Nee, het is nog niet afgelopen. Maar het gaat niet goed met Stallen Griekspoor. De derde set werd een tiebreak. 6-2 was het in die tiebreak in het voordeel van Stallen Griekspoor. 4 setpunten daar om die derde set te winnen. Om op een 2-1 voorsprong in sets te komen. Belangrijke derde set. Ja, de Nederlander verliest 6 punten op een rij. Verliest die tiebreak met 8-6. En in plaats van 2-1 voor te staan in sets, staat hij dus 2-1 achter. En weet hij dat hij in ieder geval nog 2 sets moet winnen. En we zijn al 3 uur en 40 minuten onderweg in een snikheet Parijs. 34 graden is het hier. Ja, Griekspoor weet dat hij nog 2 sets moet winnen. Wil hij doorgaan naar de tweede ronde. Maar ja, we zitten inmiddels in de vierde set. En daarin heeft Griekspoor zojuist zijn service ingeleverd. En staat dus Matteo Arnaldi niet alleen 2-1 in sets voor, maar ook nog eens een break voor in de vierde set. En ziet het er dus goed uit voor de Italiaan. En kan de Stallen Griekspoor zichzelf al het een en ander verwijten.
6: Ja, nou, daar is het warm, hier in Nederland ook. We hebben alweer een record te pakken. Drink veel, trek luchtige kleding aan en niet te zwaar tillen ook vooral. Dat zijn zowat tips van het Rode Kruis, hebben we eerder deze uitzending gehoord. De vraag van vandaag, hoe houdt u het uit met deze hitte? Er zijn wat reacties. Albert heeft zaterdag 4 flesjes Ranja gemaakt en ingevroren. En die liggen nu heel rustig te ontdooien in de koelkast van de vrachtwagen. Dan een foto van Wouter. Hij geniet met een bak thee onder zijn walnotenboom. En die boom die houdt het ook binnen zijn huis koel. Ja, dat is trouwens ook wel een idee. Thee drinken natuurlijk, juist iets warms. Want dan reageert je lichaam daar weer op. Hebben we vroeger ook geleerd, mensen. Sylvia, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Jurgen.
6: Wat is jouw tip om de warmte te overleven?
8: Ja, joh, ik heb 10 jaar op Curaçao gewoond en daar drink je ook wijn natuurlijk. En daar drink je wijn met ijs en dat ben ik eigenlijk altijd blijven doen. Dus mijn grote tip is, drink je wijn met ijs. Lekker, hopelijk veel ijs, zeggen ze daar.
6: Ja. Ik hoor de wijnkenners al helemaal de rilling over de rug krijgen. Wat op zich weer lekker is met dit warme weer, want die zeggen natuurlijk. Dat hoort niet, hè, in wijn, ijs.
8: Ik doe nooit wat hoort. Dat blijft gewoon altijd goed zo.
6: Hoeveel heb je er al op vandaag, wijntjes?
8: Nou, ik heb er nog geen op vandaag. Okay. Er staat er wel één klaar. Ah. Maar ik heb het serieuze werk bijna af. En dan hoef ik alleen nog maar een column. En die wordt alleen maar beter van wijn.
6: Okay. En wat Bonnie Sinclair altijd mij heeft geleerd. Van wijn word je geen chagrijn.
8: Zo bedoel ik maar.
6: Ja. Dankjewel voor de tip, Sylvia. Daar kunnen we wat mee. En zet hem op in deze warme dag. Dat zeg ik tegen iedereen natuurlijk. Maar kom vooral ook door met uw eigen tips en trucs. Hoe houdt u het uit met deze hitte? Villa VDB@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Action.
3: En
4: actie.
5: Zes undercover agenten regisseren de film van hun eigen leven.
6: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
5: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
7: Je weet voor mij niet te veel emotie, want dat is mijn reputatie onderuit houden.
5: En ze houden de touwtjes strak in handen.
8: Ik gaf weinig prijs over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
5: Maar wie controleert het verhaal op de set?
9: Ik ga beginnen met even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is.
5: Wat wordt getoond?
1: En wat wordt verzwegen?
10: Ik vind dat goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
5: Alpha.
1: Een podcast van NTR.
5: Nu op NPO Luister.
11: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
12: Is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
13: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bemigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bemigo.com. Wacht niet te lang, hè?
17: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak

0: Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: NPO Radio 1. 3 uur.
2: Jurgen van den Berg.
3: Ja, we weten heus wel dat we met z'n allen beter voor het milieu moeten zorgen, maar laat anderen eerst maar eens wat doen. Is dat herkenbaar wat ik nu zeg? Meteoroloog Helga van Leuren en gedragswetenschapper Rijntjan Rennes die schreven het boek Alleen als jij het ook doet, over de onlogica van ons klimaatgedrag. Gaan we zo meteen over praten in de villa. Nu eerst het NOS Journaal met Ismael de Bruin.
4: Door conflicten wereldwijd zijn financiële instellingen kwetsbaarder geworden. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Centraal Planbureau. De instanties zijn bezorgd over de kwetsbaarheid van het financiële systeem. Olaf Slijpen, de president van de Nederlandse Bank, heeft het over een giftige cocktail.
5: Er zijn heel veel risico's in de wereld waarin we leven. Ik zou er 3 willen uitnemen. Eerste plaats natuurlijk de geopolitieke risico's die er zijn. Economische onzekerheid die dat met zich meebrengt. In de tweede plaats de hoge waarderingen op financiële markten. En in de derde plaats cyberrisico's. En met name de laatste ontwikkelingen op het gebied van AI-modellen, waardoor die cyberrisico's naar onze mening zijn toegenomen.
6: Ja, en hoe zorgwekkend is dit?
5: Ja, die 3 risico's die werken ook weer kunnen ook op elkaar inwerken. Dus je zou kunnen zeggen, het is een soort giftige cocktail. En als je die gaat drinken, dan levert dat wel risico's voor de financiële stabiliteit op. En het risico dat een van die schokken, dat die zich toch gaat manifesteren, dat is gewoon heel groot. En daar moeten we gewoon wel voorbereid zijn.
4: De president van de Nederlandse Bank in gesprek met verslaggever Aida Brands. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland in op 12 juni. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. Ook moeten ze sneller terug naar het land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de Europese Unie. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht ontkent dat hij kinderporno heeft verzameld. Ook de beschuldiging van ontucht wees hij van de hand tijdens een korte zitting bij de Rotterdamse rechtbank. De man van 77 werd begin dit jaar opgepakt. Op zijn computer en USB-sticks is kinderporno gevonden. Maar dat is door anderen naar hem toegestuurd, zei hij. Zijn advocaat vroeg om voorlopige vrijlating en dat werd afgewezen. In België zijn 2 kinderen van 12 en 15 jaar omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de chauffeur van 49 van het busje zijn omgekomen. De 5 andere kinderen die in de bus zaten liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. En een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de club meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is onduidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken zijn gedicht. Het KNMI komt met een nieuwe dagelijkse voorspelling, de hittekracht. Hiermee schat het Weerinstituut in hoe zwaar hitte voor mensen echt is. Het houdt dus meer in dan alleen de temperatuur. De hittekracht is een combinatie van luchtvochtigheid, temperatuur, wind en zonnestraling, zegt het KNMI.
7: De hittekracht is inderdaad een nieuw woord. En het is eigenlijk een maat voor de omgevingsstress die je ervaart als het lekker warm weer is. Dus als het mooi zonnig weer is, zoals vandaag, dan heb je wat hogere hittekracht. Is de luchtvochtigheid wat hoger, dan heb je wat hogere hittekracht. En valt de wind weg, zoals vandaag we gaan zien, dan zie je ook dat die hittekracht eigenlijk een beetje omhoog gaat.
4: Het KNMI vertaalt dat naar een schaal van 0 tot 10. Hoe hoger het getal, hoe heter het aanvoelt. De laatste week van de Ronde van Italië is begonnen. Een uur geleden zijn de overgebleven wielrenners begonnen aan de 16e etappe naar Cari in Zwitserland. Commentator Sebastian Timmerman, Jonas Vingegaard uit Denemarken leidt het algemeen klassement. Is hij ook favoriet voor de rit van vandaag?
8: Hij behoort zeker tot de kanshebbers. Hij is de leider, won al 3 etappes in deze Ronde van Italië. En die heeft hij dus in een stevige wurggreep. En hij heeft zijn ploeggenoten van Visma Leasebike, de Nederlandse formatie, wel weer naar voren gestuurd. In het peloton dat nog 70 kilometer te rijden heeft. En 55 seconden maar achter een kopgroep rijdt van 10 renners. Die zijn op dit moment bezig bezig met een ferm duel om de bergpunten. De tweede van vijf beklimmingen van vandaag zit er nu op. En het is die Italiaan Giulio Ciccone die daar de punten mee pakt voor het bergklassement. Jardy van der Lee is een Nederlander die ook hoog staat geclasseerd in dat bergklassement. Zit ook mee in de kopgroep, net als Frank van den Broek. En zo hebben we dus eindelijk ook een keer twee Nederlanders in een kopgroep zitten. Kansrijke kopgroep, alhoewel 55 seconden maar is het verschil naar het peloton. En dat is niet groot. Het is duidelijk dat Vingegaard wellicht zijn zinnen ook weer heeft gezet op deze etappe. 69 kilometer zijn er nog te rijden. En dus maar een kleine minuut tussen de kopgroep en het peloton.
4: Dan het weer. Het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm. 30 tot 32 graden. Aan de kust is het wat koeler. Morgen opnieuw droog met veel zon en dan wordt het 18 tot 26 graden.
3: ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen.
2: Op een kilometer na 200 kilometer file in het land viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles. Vanaf Westervoort al 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met een half uur vertraging. De A12 is ook weer vrijgegeven. Vanuit de Duitse grens naar Utrecht is dat het geval bij knooppunt Grijzoord. Dat is na een ongeluk. 20 minuten oponthoud daar nog. Dicht is de A27 vanuit Breda naar Utrecht na een ongeluk bij Noorderloos. Half uur vertraging. Verkeer kan via de af- en oprit, maar je kan ook omrijden over de A15 en de A2. Dan kom je over knooppunt Deil. Op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo een bermbrand. Mensen, hou je peukjes binnenboord. Bij Liesel 6 kilometer file en een half uur vertraging.
9: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
13: Roy Helmenhorst is mentor en misschien wel de populairste aardrijkskundeleraar van Nederland. In een nieuwe aflevering van De Klas van 26 verrast hij zijn leerlingen. Het is een leuke afleiding voor de examenkandidaten die hard werken richting de eindstreep. Je ziet het in De Klas van 26. Vanavond om 21:30 bij de EO op NPO 2.
1: NPO Radio 1. Max.
14: Jurgen van den Berg.
3: Ja, ik wapper even. Goedemiddag allemaal trouwens. Ik wapper even met de gastenlijst. Wapper mezelf wat koelte toe. Meteoroloog Helga van Leur komt langs. Samen met gedragswetenschapper Rijntjan Renes. En zij schreven het boek Alleen als jij het ook doet. Over de onlogica van ons klimaatgedrag. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2002. Toen ontdekte een ruimtemissie tekenen van water op Mars. Eerste kandidaat in deze week van Tijdje Terug is Klaas Dol uit Westerhaar Friesenveense Wijk. En de vraag van vandaag, hoe houdt u het uit in deze hitte? Reacties zijn welkom op villavdb@omroepmax.nl, het mailadres. Of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. Aanleiding is natuurlijk de warme dag van vandaag. We hoorden net al over de hittekracht, hè, waar het KNMI nu mee komt. Nou ja, je hoeft geen Einstein om te zijn om te bedenken dat de hittekracht vandaag nogal hoog is. Wat reacties op die vraag? Hier zegt iemand, zet je activiteit op een lage pitje midden op de dag en drink warme thee. Zet vooral ook niet de airco aan. Dat is slecht voor het milieu en jaagt de opwarming van de aarde aan, zegt Barbara. René stuurt, in Nederland werken honderdduizenden mensen in de tuinbouwkassen daar. In de tuinbouwkassen. Daar wordt altijd met tempo gewerkt binnen en nooit geklaagd over de warmte, zegt hij. Dat hoeft dus ook nu niet. Zo erg is 30 graden niet. En dan luisteren we nog even naar een reactie van Erika. Die heeft dit ingesproken.
15: Ik heb vanmorgen early in the morning, dus er was om 4:30, kippensoep gemaakt. Want dat is hartstikke goed met het warme weer. Er zit wat zout in en kippenvlees, lekker mager en zo. En voor de rest hou ik de boel eerst in de eerste instantie zo vroeg allemaal open. En daarna doe ik alles weer dicht. En dan doe ik eens een beetje en dan ga ik even lekker op de bank liggen. Een siestaatje houden en zo. Gewoon zoals we in Twente zeggen, wie door de hennen gaan. En hartelijke groet aan jullie. En denk erom, hè, genoeg drinken.
3: En hennen gaan, ja, zeker. Goeie tips. Jeroen Kloek, goedemiddag.
16: Goedemiddag.
3: Lector Klimaatbestendige Stad aan de Hogeschool van Amsterdam. Hoe houdt u het hoofd koel vandaag?
16: Nou ja, ik zit nu lekker binnen op de hogeschool. Maar ik heb tussen de middag even gezwommen in de Amstel. En dat was heerlijk fris.
3: Ah ja, gewoon even een frisse duik.
16: Ja, dat helpt ook.
3: Want het water is nog lang niet, zeg maar, dat te warm is of zo. Integendeel, denk ik.
16: Nee, het Amstelwater is heerlijk. Lekker fris, helemaal niet koud zelfs. Ja. Maar heerlijk om te zwemmen dan.
3: En dan straks naar huis. Hè, dat geldt natuurlijk voor veel meer mensen die nu vandaag aan het werk zijn. En hoe hou je het huis een beetje koel?
16: Nou, ik woon lekker in een huis met meerdere verdiepingen, dus dat maakt het makkelijker. Maar het allerbelangrijkste is om de zon te weren. Dus een zonwering staat open al de hele dag. En die houdt de zon buiten. En dan vanavond, als het weer wat koeler begint te worden, dan gaan de deuren en de ramen open, zodat de warmte eruit gewaaid kan worden.
3: In feite is dat dus slim koelen. Dus door de ramen dicht te houden, gordijnen dicht het liefst.
16: Ja, en dan vooral zonwering aan de buitenkant, want gordijnen dicht, dat helpt al enigszins. Maar eigenlijk gaat het erom de zon buiten te houden. En als dat niet kan, moet je het reflecteren. Dus dan liefst aan de binnenkant een reflecterend gordijn. Want alles wat door het zonlicht, wat door een raam binnenkomt, ja, dat zet zich aan de binnenkant op je meubels of op je gordijn om in warmte. En die warmte kan dan niet meer door je dubbele of driedubbele glas naar buiten. En dan blijft het dus warm binnen.
3: Ah, oké. Okay. Nou ja, je moet dus eigenlijk je gordijn hebben en dan ook nog een soort zonwerend gordijn daarvoor hangen.
16: Ja, of dus gewoon aan de buitenkant de zonwering. Dat is nog beter. Ja. Maar als je dat niet kunt, dan is dat de tweede optie.
3: Ja, oké. Okay. Nou zijn nieuwe huizen over het algemeen goed geïsoleerd.
16: Ja.
3: Maar die houden dus daardoor ook weer meer warmte vast, begrijp ik.
16: Ja, die doen het aan de ene kant goed. Hè. Die zijn dus goed geïsoleerd, dus die houden de warmte buiten. Maar dan als het eenmaal is opgewarmd, koelt het ook minder makkelijk af. En dus moet je het echt helemaal nog hebben van de ramen open hebben en de warmte eruit te halen. Dus we hebben heel veel oudere huizen die we nou allemaal aan het renoveren zijn, aan het isoleren om die warmte binnen te houden. Maar als je dat dan niet combineert met een hele goede ventilatie en ook goede zonwering, dan gaat het fout. Hm.
3: Voor de winter is dat natuurlijk goed om die warmte binnen te houden. Ja. Nu wil je het uit huis hebben.
16: Precies, en dat kan pas als het buiten koeler is dan binnen. Dus dat gaat pas in de avond. En dan moet je ramen open kunnen zetten. Ja. En dan hangt er ook een beetje vanaf van of dat wel kan bij je huis. Of er wel ramen zitten, of er wel ramen tegen elkaar opengezet kunnen worden, zodat het goed kan doorwaaien. En of je het wel veilig vindt. Dus het is in sommige gevallen ook heel lastig om dat te doen.
3: En er zijn mensen die nu naar die winkels lopen waar je die dingen kan kopen. Die kopen ze dan nog even een airco. Is dat nou verstandig?
16: We hebben het eigenlijk liever niet. Hè. Het kost materiaal, het kost energie. En daarbij, je bent allerlei warmte eigenlijk naar buiten aan het pompen. Dus binnen krijg je het dan koel en buiten wordt het dan nog wat warmer. En ook al de energie die je gebruikt, die wordt eigenlijk omgezet in warmte en dat gaat naar buiten.
3: Ja.
16: En dat is voor de mensen die geen airco hebben, dus extra lastig.
3: Ja, maar goed, voor jezelf is het wel even handig dus, begrijp ik. Ik heb er zelf niet één, hoor.
16: Voor jezelf is dat inderdaad handig, maar ik zou zeggen dat moeten we reserveren voor de mensen die het echt nodig hebben. Ja. Die zwak zijn en moeite hebben en een plek wonen waar het niet anders kan. En bovendien, als je dan een airco hebt, dan moet je hem ook goed gebruiken. Zet hem dan maar een paar graden of koeler dan buiten, dan is het al een stuk koeler en niet in één keer heel je woning op 18 graden houden.
3: Ja, precies. Wat veel mensen natuurlijk niet weten, dat is dat planten natuurlijk ook een hoop kunnen helpen. Een groene tuin of een groen dak of zo, dat helpt toch ook mee?
16: Ja, vooral groene tuin en dak helpt ook wat, maar in mindere mate, want dat is allemaal boven je. Een goed geïsoleerd dak is belangrijker dan een plantendak. Maar vooral een groene tuin, dat houdt de koelte daar in je tuin. De lucht warmt er niet zo heel sterk op. En dan kun je s'avonds ook sneller aan het eind van de dag weer je huis koelen door de ramen open te zetten. Dus het is echt belangrijk dat je omgeving ook groen is. Maar het allereerste van belang is zonwering en de tweede ventileren. En de derde is die voedomgeving.
3: Ja. Ja, duidelijk. We hebben het genoteerd. Hartelijk dank daarvoor. Jeroen Kloek is dat, lector klimaatbestendige stad aan de Hogeschool van Amsterdam. We gaan weer naar Parijs, naar Tellen Griekspoor en Mark Brasser.
17: Ja, met een matchpoint voor Matteo Arnaldi in de vierde set. Het is 5-3 als Tellen Griekspoor serveert. Komt met een tweede service. Haalt er wat vaart eruit door hem te spinnen. Gaat naar de backhand van Arnaldi. En die Italiaan mist die backhand. En dat betekent dat Tellen Griekspoor nog leeft in deze partij. Die partij in die verzengende omstandigheden. Het gaat de hele dag al over de hitte. Nou, in Parijs is het ook ontzettend warm. 40 gelijk dus in de vierde set bij een stand van 5-3. Tellen Griekspoor leeft nog. Maar ja, mocht hij deze game winnen, dan is het zometeen Arnaldi die gaat serveren voor de winst in de partij. En we hebben in de laatste twee service games gezien van de Italiaan dat hij dat heel erg goed doet. In beide games kreeg hij niet één punt tegen. Twee love games op een rij voor Arnaldi die goed staat te serveren. Zijn games makkelijk binnenhaalt. En Tellen Griekspoor die knokt voor zijn laatste kans. Ze komt nu weer met een tweede service. Ditmaal naar de voorhand van Arnaldi. En die bal wordt door de Italianen de baan uitgeslagen. Cross de baan uitgeslagen. En dat betekent dat Arnaldi zijn tweede matchpoint krijgt in deze partij. Ja, Tellen Griekspoor heeft zichzelf een heleboel te verwijten. Mocht hij deze partij verliezen, dan heb ik het natuurlijk over die derde set, hè, die hij gewoon had moeten winnen. Daar stond zijn naam op. Hij stond met 6-2 voor in de tiebreak, maar hij verloor hem uiteindelijk. En nu knopt hij voor zijn laatste kant. Is er de passing nu van Arnaldi. En dat betekent dat de Italiaan het matchpoint benut. Tellen Griekspoor kwam naar het net. En Arnaldi slaat hem langs met zijn backhand. En dan is deze wedstrijd gespeeld. 6-3 in de vierde set en daarmee 3-1 in sets in het voordeel van Matteo Arnaldi. Tellen Griekspoor, nogmaals gezegd, moet zichzelf heel veel verwijten. Hij ligt er hier in de eerste ronde uit in Parijs.
3: Max.
18: Terug naar toe.
3: We gaan terug naar 26 mei 2002.
18: Villa.
3: Op die dag ontdekte de sonde Mars Odyssey van ruimtevaartorganisatie NASA tekenen van water op de rode planeet.
19: Onderzoekers zijn iets nieuws te weten gekomen over de planeet Mars. Ze denken dat er onder de rotsige grond grote ijsvlaktes liggen.
20: What's really, really surprising is that the amount of ice, the strength of the signal that they're getting, suggests that you've got about 20-30% by weight of water, or perhaps by volume, even more than 50-60%.
19: Deskundigen dachten al vaker dat er op Mars ooit meren en rivieren waren, maar nooit hadden ze bewijs.
20: If you think about Mars and you think about the fact that there are channels that course across the surface, and this idea that it was once a place that was much more like the Earth.
19: Een belangrijke ontdekking, want als er ijs ligt, is de kans groot dat er ooit leven op Mars was.
20: The big question that you're always left with is, where did the water go? And here's our first real evidence that it might be lurking beneath the surface.
3: Ik ga erover doorpraten met ruimtevaarexpert Nancy Vermeulen. Goedemiddag.
21: Goedemiddag.
3: 2002 is al eventjes geleden. Was u toen ook al geïnteresseerd in Mars?
21: Ja, absoluut hoor. Van jongs af aan wilde ik de ruimte in.
3: U was toen de tijd piloot, hè, geloof ik?
21: Ja, ik was piloot bij DHL en ik was thuis na een vlucht toen ik het nieuws zou horen.
3: Ja, en dan gaat de radio ook even wat harder als u zoiets hoort, zo'n bericht over Mars.
21: Ja, absoluut. Want natuurlijk was er al wat te doen geweest rond water op Mars. Dat is namelijk heel belangrijk voor toekomstige missies. Als we ooit met astronauten naar Mars willen, dan willen we weten of dat daar water aanwezig is of niet, uiteraard.
3: Ja, die Mars Odyssey, hè, dat is een onbemand ruimtevaartuig dat op Mars naar water ging zoeken en dat ook heeft ontdekt. Hoe ging dat?
21: Met stralingsdetectoren. Dus als we kijken naar water, bestaat uit waterstof en zuurstof. En met die speciale apparatuur kon men inderdaad reflecties zien die duiden op grote hoeveelheden ondergronds water. Maar je moet weten, Mars heeft momenteel geen vloeibaar water meer aan de oppervlakte, omdat het er veel te koud is en omdat de luchtdruk zeg maar heel erg laag is. Maar dat was waarschijnlijk miljoenen jaren geleden wel anders.
3: Ja.
21: En op die manier weten we nu dat er toch ondergrondse reserves zijn.
3: En we hoorden dat net ook al even in dat stukje, want dat heb ik zelfs vroeger op school geleerd. Waar water is, is leven.
21: Niet noodzakelijk, maar de omstandigheden voor leven zijn dan wel wat gunstiger. Dus als we op zoek gaan naar leven op andere planeten, kunnen we dat inderdaad gaan zoeken in waterachtige omgevingen. Alhoewel we nu ook al weten dat in andere omgevingen misschien ook leven mogelijk is. Nu inderdaad, ondergrondse rivieren op Mars kunnen misschien sporen van primitief leven bevatten. Of misschien ook wel de manen, grote manen rond Jupiter of Saturnus. Ook daar zijn waarschijnlijk grote ondergrondse oceanen, waar misschien ook leven is of was.
3: Ja. En wat weten we eigenlijk verder over Mars? Hoe het daaruit ziet en hoe de omstandigheden zijn?
21: Eigenlijk is Mars één grote rode en dode planeet momenteel. Die planeet was vroeger meer toegankelijk. Er was een hogere temperatuur, er was vloeibaar water waarschijnlijk aan de oppervlakte. Maar nu is die echt ijskoud. En als we ooit naar daar gaan, zullen we ook te maken hebben met hevige stofstormen. Je hebt seizoenen op Mars die dubbel zo lang duren als op de aarde. Je hebt daar bijvoorbeeld 6 maanden zomer, maar ook 6 maanden herfst, 6 maanden winter en 6 maanden lente. En je zal ook een beetje de diepte in moeten, want wij op aarde worden beschermd door een aardmagnetisch veld en een atmosfeer die Mars niet heeft. Dus we moeten ons wel ook beschermen tegen de gevaarlijke vorm van straling van de zon. Want de zon geeft ons niet alleen warmte en licht, maar geeft ook gamma-stralen, X-stralen enzovoort, waartegen je moet kunnen beschermen. En ook kosmische straling natuurlijk. Dus we gaan, als we naar Mars gaan, ons een stukje moeten ingraven om ons tegen die invloeden te gaan beschermen.
3: Ja. Nou was u bent in 2010 ook commandant geweest van een simulatie in Utah, in de Verenigde Staten, een Mars-simulatie. Wat hebben jullie daar gedaan?
21: Een hele race experimenten, geleefd en gewerkt alsof we op de planeet Mars geland waren. Omdat bepaalde scenario's kan je nu eenmaal niet simuleren achter een comfortabele bureau. Die moet je aan de levende lijve meemaken. Bijvoorbeeld navigeren. We hebben hier een GPS-systeem dat ons naadloos van A naar B brengt. En kaarten die heel goed gedocumenteerd zijn. Maar daar ga je op een andere manier je moeten oriënteren. En heel veel dingen op voorhand gaan voorbereiden. Ook overleven is belangrijk. Wij zijn gewoon alles van energievoorziening bij de hand te hebben. Ja, daar kan het, als daar een generator uitvalt, moeten alle hens aan dek komen om dat te kunnen herstellen, omdat de leefomstandigheden op Mars heel moeilijk zijn. Het is daar gemiddeld min 60 graden. Je kan ook niet zomaar buiten even rondlopen zonder ruimtepak. Dus dat vraagt toch wel veel meer voorbereiding en veel meer gewoon overleven op aarde.
3: Ja, u hebt dat 15 dagen gedaan daar met die missie in die woestijn van Utah. Wat was het moeilijkst?
21: Het moeilijkst was je time management aanpassen. We zijn gewoon bijvoorbeeld op aarde direct overal informatie te hebben, aan een hoog tempo te kunnen werken. En dat is natuurlijk niet zo op een vreemde planeet, waar je een hele hoop dingen opnieuw moet gaan bekijken. Ik zeg maar iets dat typisch kan gebeuren. Een schotelantenne die ondersneeuwt. Hè? Dat is jouw communicatiekanaal. Dan moet je iemand in ruimtepak naar buiten sturen. Gesimuleerd uiteraard. Ja. Maar dat kost wel wat tijd om dan die schotel schoon te maken. Om aan beperkte datacapaciteit een communicatie te kunnen doen met planeet Aarde. Ja. Waar ook weer een tijdverschil op zit. Want zo'n communicatie is soms een half uur onderweg.
3: Ja. Dus als je antwoord geeft, dan krijg je pas een half uur later antwoord terug.
21: Je moet dus inderdaad heel autonoom gaan trainen. Als astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation vandaag een probleem hebben, dan kunnen ze letterlijk zeggen, Houston, I have a problem. Ja. En een heel team van beste ingenieurs zit klaar om hen erdoor te praten. Maar op Mars, if Houston, you have a problem, then you really have a problem. Je moet veel meer autonoom kunnen werken.
3: Ja. Zou u met deze ervaring desondanks toch wel naar Mars toe willen?
21: Nee, niet onmiddellijk eerlijk gezegd. Ik vind het leer op aarde heel aangenaam. Naar Mars ben je al direct 3 jaar onderweg. En fysiek en mentaal is het toch nog niet iets dat voor morgen is.
3: Ja. Dus er zijn nog enorme uitdagingen voor de mens om daar eventueel dan iets te gaan doen in de toekomst.
21: Absoluut. Eerst en vooral de reistijd. Astronauten zijn soms een jaar lang in de ruimte. 6 maanden gemiddeld, een jaar soms. En we zien toch heel wat uitdagingen voor het menselijke lichaam. We zijn als mens niet gemaakt om zo lange tijd in die ruimte te verblijven. En als er dan iets mis zou zijn, kan je ook snel een medische noodevacuatie doen. Maar als je op

0: uitdagingen voor de mens om daar eventueel dan iets te gaan doen in de toekomst?
1: Absoluut. Eerst en vooral de reistijd. Astronauten zijn soms een jaar lang in de ruimte. 6 maanden gemiddeld, een jaar soms. En we zien toch heel wat uitdagingen voor het menselijke lichaam. We zijn als mens niet gemaakt om zo lange tijd in die ruimte te verblijven. En als er dan iets mis zou zijn, kan je ook snel een medische noodevacuatie doen. Maar als je op Mars bent, ja, ben je niet op enkele dagen terug thuis. Dus we zullen op korte termijn richting maan gaan. De maan is maar enkele dagen vliegen. Daar eigenlijk een soort van onderzoeksstation. Ja, maar ook op termijn infrastructuur uitbouwen om misschien aan mijnbouw te gaan doen. En ervaring opbouwen op de maan met langdurige verblijven. En vanuit die kennis en tegen die tijd zijn er misschien ook snellere raketten, kunnen we stappen ondernemen richting Mars.
0: Ja, oké. Dat verklaart dus ook dat het de laatste tijd eigenlijk nauwelijks nog over Mars gaat, maar vooral over de maan, hè? Vanavond gaat NASA ook weer iets vertellen over een basis die ze daar eventueel willen openen.
1: De maan is natuurlijk strategisch belangrijk in die zin. Die grootmacht die daar de infrastructuur kan uitbouwen, zal voor de komende generatie daar ook de voordelen van kunnen plukken. Waarom de maan? Wel, op de maan kan je infrastructuur uitbouwen om van daaruit ook bijvoorbeeld de banen te controleren tussen de maan en de aarde. Je weet bij een oorlog, wat ga je doen? Dat is navigatie en communicatieapparatuur van je vijand controleren. Mm-hmm. En vanuit een hogere positie lukt het ook beter. Maar op de maan zelf kan je ook bijvoorbeeld aan grondstoffen gaan winnen en infrastructuur uitbouwen om van daaruit bijvoorbeeld verder te gaan richting planetoïden.
0: Ja. Maar we hebben dus de maan nodig eigenlijk om uiteindelijk misschien een keer naar Mars te gaan.
1: De maan is een absolute noodzakelijke tussenstap, in mijn opinie althans. Sommigen spreken dat ook tegen, om richting Mars te gaan.
0: Ja. En die Mars Odyssey, die is nog steeds actief, hè, geloof ik?
1: Die is nog steeds actief. Mars Odyssey is een sonde die al 20 jaar meegaat. En eigenlijk ongelooflijk veel data heeft verzameld over het klimaat op Mars. Die stofstormen in kaart heeft gebracht. Maar ook natuurlijk als communicatierelay dient voor de Mars rovers die nadien gekomen zijn.
0: Want hebben wij recentelijk nog informatie via die Mars Odyssey gekregen over de rode planeet? Ik bedoel met recentelijke, ja. Dat mag ook een paar jaar geleden zijn hoor. Oh. De aanleiding is natuurlijk 2002.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet meer zo direct. De hoofdzaak nu is communicatierelay zijn. Hè?
0: Ja, dat is het vooral, ja. Laten we zeggen, daar hebben nog niet nog mannetjes gezwaaid of zo vanaf Mars. Van hallo, wij zijn er ook nog.
1: Nee.
0: Dat willen mensen toch ook altijd graag weten, hè? Van als het dan leven is, misschien lachen ze ons wel enorm uit daar vandaan.
1: Wat heel duidelijk is, dus een aantal satellieten en onder andere ook Mars Odyssey heeft Mars in kaart gebracht. We hebben nog geen tekenen van leven ontdekt. Nee. En er zijn zeker geen Marsmannetjes die ons momenteel aan het uitlachen zijn of aan het toezwaaien zijn.
0: Nee, dus de mensen die daarin geloven, die kunnen ook weer rustig slapen vannacht. Hartelijk dank voor de uitleg. Nancy Vermeulen, ruimte-expert, voormalig commandant van een Mars-simulatie. Het ging over 2002 toen de NASA tekenen van water ontdekte op de rode planeet. En ja, daar kan natuurlijk maar één liedje achteraan. Hier is David Bowie.

0: David Bowie, Live on Mars. Zometeen gaan we een tijdje terugspelen. Verkorte versie deze week, maar 3 dagen. Maar we zoeken nog een kandidaat voor morgen. Dus als u mee wilt doen, meld u aan via villavdb@omroepmax.nl. Of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
1: NPO Radio 1.
0: Het is het 3:30 geweest. U krijgt de hoofdpunt uit het NOS-journaal met Ismael de Bruin.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken gaat de Russische ambassadeur in ons land op het matje roepen. Hij moet uitleg komen geven over de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zou onder meer een moderne ballistische raket zijn ingezet die bijna niet is te onderscheppen en die ook kernkoppen kan dragen. Financiële instellingen zijn kwetsbaarder geworden door conflicten wereldwijd. Daarvoor waarschuwen de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Centraal Planbureau. De instanties zijn bezorgd over de kwetsbaarheid van het financiële systeem. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. Daarin staat onder meer dat migranten sneller terug moeten naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Ook mogen EU-landen de asielprocedure laten uitvoeren in een veilig land buiten de Europese Unie. De oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, ontkent dat hij kinderporno heeft verzameld. Ook de beschuldiging van ontucht wees hij van de hand op een zitting in Rotterdam. Op zijn computer en USB-sticks is kinderporno gevonden, maar dat hebben anderen naar hem toegestuurd, zei hij. En de Giro maakt een uitstapje naar Zwitserland vandaag. De 16e rit gaat naar Cari. Sebastian Timmerman, je meldde een 30 minuten geleden al een kopgroep met 2 Nederlanders. Rijden die nog altijd vooruit?
3: De kopgroep wel, maar helaas heeft zowel Jardy van der Lee als Frank van der Broek die kopgroep moeten laten gaan. Konden op een van de beklimmingen. En er zijn er nogal wat in deze etappe. 5 in totaal. Het tempo in die kopgroep niet meer bijhouden. Vooraan hebben we nog 2 Italianen. Ciccone en Ulissi. Een Colombiaan, Rubio, de Australiër, Chris Harper. Trouwens een nummer 13 in het algemeen klassement. En de Uruguayaan Jonathan Narváez. En die won al 3 etappes in deze ronde van Italië. Deze editie wel te verstaan. Zij zijn begonnen aan de voorlaatste beklimming. Die is 3 kilometer lang. Er zijn nog 50 kilometer te rijden. Maar het peloton is dichtbij. Namelijk maar op 1 minuut en 15 seconden. Het peloton pakt nu trouwens Van der Lee en Van der Broek ook terug. 1 minuut en 15 is maar het verschil. En in de wetenschap dat de slotklim maar in totaal 11,5 kilometer is, ja, is dat wel een heel klein verschil. Die 1 minuut en 15 seconden.
0: File nieuws met Robert Vriesen, die vandaag ook chef bermbrandjes is.
4: Ja, eigenlijk wel, maar hij is geblust, hoor, de bermbrand. Gelukkig. Inderdaad, dus daar heb ik geen meldingen meer over. Maar het is wel behoorlijk druk onderweg. Nu komt de avondspits er eigenlijk een beetje bij. Op de A9 een kapotte auto vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot 10 kilometer file vanaf knooppunt Rotterpolderplein. 40 minuten vertraging, de linkerrijstrook is dicht. De grenscontroles op de A12 zijn nog steeds gaande. Vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 20 minuten vertraging. A27 Breda-Utrecht. Bij Noorderloos een ongeluk, er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een uur, dus ik zou me omrijden via knooppunt Del over de A15 en de A2. En een ongeluk op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Dat gebeurde bij Made vanaf knooppunt Zonzeel 7 kilometer file en 25 minuten oponthoud.
1: Tot 4 uur.
0: En dat is het spel waarin de weekwinnaar 100 keiharde euro's verdient. U maakt daar kans op als u meedoet met dat spel. We kunnen dus toch kandidaten gebruiken, ook eentje voor morgen nog. Maar ook de rest van het jaar zijn er genoeg lege plekken. Dus meld u gewoon aan, villavdb@omroepmax.nl. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luister-app. Dat deed ook Klaas Dol uit Westerhaar, Friesen-Veense Wijk. Klaas, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Waar ligt dat ook alweer?
5: 5 kilometer boven Almelo ongeveer.
0: Ah, oké. We zitten in Twente.
5: Twente, ja.
0: Ja, Overijssel. Hoeveel mensen wonen daar in Westerhaar?
5: Oh, genoeg.
0: Nee, maar is het meer dan 1000 of?
5: Ja, ik zal niet weten. Nee, eigenlijk helemaal mooi. Oh,
0: okay. Nou, dat was de eerste vraag. Die heb je al fout. Nee. We doen het met historische fragmenten. Dat gaan we doen. Jij moet zeggen, vroeger of later is dan het fragment ervoor. Je hebt 3 minuten de tijd. En dan gaat de onverbiddelijke wekker af. Wat is jouw geboortejaar, Klaas?
5: 1967.
0: Ja, dat weet hij dan weer wel. Dat is het vertrekpunt. Komt-ie.
6: Tijdje terug.
0: Hier is het eerste fragment.
7: De Rotterdamse Euromast, die al de respectabele hoogte van 107 meter had, zal er nog zo'n 78 meter bovenop krijgen. Een zogenaamde Space Tower, waar langs een draaiende cabine passagiers naar de top van de mast zal brengen, is in onderdelen naar boven getakeld door een 140 meter hoge kraan. Een van de grootste ter wereld.
0: Was dit vroeger of later dan jouw geboortejaar 1967?
5: Ik zal het niet weten, maar ik zeg maar later.
0: Ja, is goed. Was in 1970. Stond in december in de hitparade, maar was dat vroeger of later dan 1970? Band 8.
5: Later.
0: Ja, was goed, 1984.
8: Hier is uw presentator, Robert ten Brink.
9: Hallo allemaal en goedenavond. Dit is Lingo, pas op, want Lingo verleidt u met letters.
0: De eerste Lingo, vroeger of later dan 1984?
5: Later, denk ik.
0: Ja, is goed, is 1989.
10: Gisteravond is de Britse komiek Tommy Cooper overleden. De goochelaar met het iconische rode hoedje is tijdens het televisieprogramma Live from Her Majesty's in elkaar gezakt. Ja, en het publiek dacht dat het bij de act hoorde.
0: Was dit vroeger of later dan 1989?
5: Vroeger.
0: Is goed, 1984.
11: Minister Brinkman van Cultuur veroorzaakt opwinding als hij weigert om de PC-hoofdprijs toe te kennen aan de schrijver Hugo Brandt Corstius. Meer dan door zijn boeken is de schrijver bekend door zijn bijtende columns in de Volkskrant onder de naam Stoker.
0: Vroeger of later dan 1984?
5: Later.
0: Is goed, 1985.
12: Nog nooit eerder kwamen twee in rok gestoken acteurs per motorfiets naar een première. Rutger Hauer en Jeroen Krabbé deden dat voor Soldaat van Oranje. In aanwezigheid van de koningin en prins Bernhard werd de film in een feestelijke omgeving ten doop gehouden.
0: Vroeger of later dan 1985?
5: Later.
0: Later, zegt hij?
5: Fout.
0: Ho, ho. Dat had ik niet gedacht, Klaas. Ik denk, die weet ik ook nog wel.
5: Ja, het is altijd makkelijk als je voor de radio zit, hè?
0: Ja, nee, dat is waar. Maar je hebt het hartstikke goed gedaan. Je strandt inderdaad op de première van de Soldaat van Oranje. Was in 1977, in september 1977. Toen kwamen ze met z'n tweeën op die motorfiets naar de première. En het was ook de inzending voor de Oscars in dat jaar, 1977. Dat is nog wat extra bij die vraag, maar die had je dus fout. Ja. Tot dat moment ging het hartstikke goed en je hebt er 5 goed, zie ik.
5: Oh, gemiddeld. Iets minder.
0: Ja, nou ja, goed, we hebben ook wel eens 12 of 13 gehad. Maar ja, de laatste week is het ook wel 1 of 0. Dus in die zin zit je aardig inderdaad in de middenmoot. En of het genoeg is, gaan we de komende dagen beleven.
5: Ik ga voor het schotje, Jurgen.
0: Ja, die krijg je sowieso. En dan maak je de blitz mee daar bij jou in Westerhaaf, Vriezenveenseweek. Dat weet ik zeker. En we zien donderdag of het stand houdt, die 5. Dank voor het meedoen in ieder geval. Ja. En hernagaan, zeg ik dan maar, want dat is een van de belangrijke tips. We zoeken dus nog kandidaten voor de rest van het jaar, maar ook zeker voor morgen. Dus als u morgen tijd en zin hebt en u denkt, ik kan dat beter dan Klaas, meld u aan, villavdb@omroepmax.nl. Dit is R.E.M.

0: R.E.M. is dat en Stand.
1: U luistert naar Villa
0: VVV. Ja, je hoort dat wel vaker. Dan zegt iemand, volgende week ga ik echt minder vlees eten en ook met de fiets boodschappen doen in plaats van met de auto. Maar we herkennen dat allemaal wel. Dan lukt dat toch net weer niet, want ja, zus of zo, of dit of dat. Altijd is er wel een excuus. Nou, dat is precies waarom meteoroloog Helga van Leur en gedragswetenschapper Rijntjan Renes het boek Alleen als jij het ook doet, hebben geschreven. Het gaat over de onlogica van ons klimaatgedrag. En ze zijn allebei hier. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: De warmste 26 mei is het alweer. Dat zal jou
2: eerste
0: ook,
2: tropische dag van het jaar landelijk.
0: Dat is al wel bijzonder.
2: Heerlijk. Nou ja, heerlijk. Nee, ik hou niet van die hitte.
0: Je weet, komen fietsen, zei je net.
2: Nou, ik heb wat. Nou, we gaan het dadelijk natuurlijk al hebben over onze innerlijke wereld. En dat je wat automatische gedragingen moet uitschakelen. Dus ik dacht, ik moet naar Hilversum. Dat is 1 uur en 10 minuten fietsen op de elektrische fiets. Pak ik het comfort en de airco in de auto? Of luister ik naar, ik wil eigenlijk ook aan mijn conditie werken en het is mooi weer, niet zeuren, gaan met die banaan.
0: En hoe ben jij hier gekomen vandaag?
3: Ik begon met de fiets, daarna de trein, daarna weer de fiets.
0: Ah, oké. Nou, ja, dan ben ik dus ik ben diegene hoe ik begon. Want ik ben vandaag gewoon met de auto gekomen.
3: Nee.
0: Ja,
2: maar het gaat om de keuze die je maakt en waarom. Heb je dat bewust gedaan?
0: Heel bewust. Lekker die airco aan en zo. Ja, nou ja, goed, ik ben er gewoon eerlijk over. Maar gebruik jij wel eens een klimaatsmoes, Helga? Stiekem?
2: Ja.
0: En wat dan bijvoorbeeld?
2: Nou ja, in mijn huis wordt nog vlees gegeten. En ik moet zeggen dat ik sommige vegetarische alternatieven ook niet te eten vind. Dus ik heb nog wel eens, ja, ik eet toch dat stukje kip. Ja, dat hoeft dan geen 300 gram te zijn. Maar ja, ik doe het toch, want ik vind het A, lekker, belangrijk. En B, ik haal daar de vitamine en mineralen uit, of de eiwitten die ik nodig heb. Dus ja, nee, maar wij worstelen ook elke dag.
0: En heb jij ook iets anders dan misschien het eten?
3: Ja, we zijn inmiddels wel achter dat ik het iets minder heb dan Helga. Dus dat ik toch al iets meer stappen heb gezet. Maar ik ben wel echt, ik kan heel slecht geen sneaker kopen. En dat vind ik echt heel verschrikkelijk van mezelf.
0: Hoeveel paar heb je?
3: Oh, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar ik zit inmiddels wel op dat ik sowieso nog maar 2 kledingstukken in de maand mag kopen. Voor sommigen is dat heel veel. Maar voor mij is dat wel een soort regulering.
0: Ja, oké. Nou, goed, grappig.
2: Maar het gaat er niet om dat heel veel dingen niet meer mogen.
0: Nee, want dat wou ik ook net zeggen. Want het vlees, dat slaan mensen gelijk op tilt weer. Dat is ook niet wat we zeggen natuurlijk.
2: Nee.
0: Maar gewoon, als je dat wat minder doet, is het voor...
2: Als iedereen het wat minder doet, dan halen we al heel veel winst. Ja. Maar hetzelfde als jij met de auto komt. Misschien woon je op een afstand wat helemaal niet op de fiets te doen is. Of met de trein er 3 keer zo lang over doet.
3: Ik zie wat aarzeling.
0: Dat is allemaal niet.
2: Nee, dus veroordelen vooral
0: bullshit.
2: Niet.
0: Allemaal bullshit.
2: Oké, nou, blij dat je het dan zelf...
0: Wat ik grappig vind, je hebt het boek ingedeeld in monsters. Noem ze even.
2: Nou, we hebben er 5. De innerlijke monsters. Dan beginnen we met Snelle Jelle. Snelle Jelle, dat is degene die graag voor de snelste weg gaat. De kortste route. Gaat dus heel erg op de automatische piloot wat je altijd al deed. Nou, dat is, ik kom met de auto, doe ik altijd. Nee, ik pak nu de fiets.
3: Komt voor Charlie. Die vindt het eigenlijk het fijnst om lekker een beetje achterover te leunen. De dingen die ze altijd al deed. Dus die waar Snelle Jelle heel snel gaat, gaat zij juist een stukje trager. Stelt graag uit.
2: Dan is het derde monster Jan en Alleman. Onze sociale gids. Die kijkt vooral wat de mensen om hem heen doen. Wat doet de buurman? En dat is...
0: Ik vrees dat dat de grootste groep is een beetje.
2: Nou, met ook wel een hele sterke kracht. Want als jouw buurman dingen doet waarvan je denkt... oh, dat kan dus blijkbaar. Kijk maar naar zonnepanelen. Ja. Als jouw buurman zonnepanelen hebt, niets is besmettelijker dan dat.
0: Ah, oké, okay. Die gaan wel mee dan, zeg maar.
2: Ja,
3: zeker.
2: Ja,
3: dus het is, maar dat sowieso. De monsters zijn sowieso een beetje lelijk. Maar ze kunnen ook juist heel goed functioneren. Dus het zijn in die zin ook niet per se altijd verkeerde monsters. De vierde is Montremo, die altijd denkt... we gaan het technologisch allemaal wel oplossen, komt wel goed.
0: We kunnen er nu wel een potje van maken, maar het komt allemaal technisch.
3: Want
0: goed.
3: De wetenschap is zo slim. Ja.
0: En dan, de laatste?
2: Van goede wil. Dat is eigenlijk het monster wat gewoon nadenkt... wat zijn eigenlijk jouw normen en waarden? Wat vind je nou eigenlijk echt belangrijk? En dan komt het altijd eigenlijk neer op... we willen een goede wereld, het moet goed voor onze kleinkinderen... het moet betaalbaar en gezond ook vooral zijn... Maar ja, we worden wel aardig wat tegengewerkt. Maar eigenlijk willen we heel graag. Dus het is een heel krachtig monster.
0: En die van goede wil, die zit in ons allemaal een beetje.
3: Ja, dat vind ik altijd wel mooi. Ook als je dan zo'n boek gaat schrijven, dat je dan nog eens een keer goed naar kijkt. En dan blijkt gewoon over de hele wereld heen. Als je vraagt aan mensen, wat vind je nou super belangrijk? Ja, dan komt toch eigenlijk altijd wel zorg voor anderen. Zorg voor de natuur. Wat verder kijken dan naar jezelf. Dus die dingen waar we nu vaak naar leven. Status, gemak. Die scoren dan in dat soort onderzoeken eigenlijk best wel laag.
2: Ja. Maar ze komen allemaal in ons voor.
0: Waar herken jij het meest in? Van deze 5?
2: Nou, dat hadden wij ook in ons epiloog in het boek. Dat je gaat zitten sparren. Wat raakt je nou het meest? En ik heb eigenlijk het meest met Snelle Jelle. Omdat Snelle Jelle ons automatisch route is die we pakken. En ik denk dan altijd, oh leuk, ik ga gewoon een andere route aanleren. En als je dat doet, maak ik eigenlijk mijn hoofd leeg. Mijn hoofd zit altijd vol, maar kan ik niet wat anders? Maar dan hoef ik niet over na te denken. Want ik heb dat een keer aangeleerd. En de volgende keer hoef ik er niet over na te denken. En dan kan ik vanzelf die andere route pakken. Dus dat vind ik wel een leuk monster.
0: Ik vroeg me af, toen ik dat boek ook zag. Ik dacht van, ja kijk, de mensen die falikant tegen zijn... en nog steeds ontkennen dat de wereld naar de kloot gaat... zal ik maar even zeggen. Ja, die gaan dit boek ook niet openslaan.
3: Nee, is ook een vrij kleine groep, gelukkig.
0: Ja.
3: Dus de groep die het misschien nog niet helemaal doet... maar wel degelijk ergens voelt, het is eigenlijk wel nodig. Hè? Misschien ben je dat zelf ook wel. Daarvan hebben we gedacht, daar kunnen we misschien zo'n boek eens voor schrijven. Niet met het idee van we gaan vertellen hoe het zit... maar wel om iets meer uit te leggen. Hoe kan het nou dat het in je hoofd dan toch weer vastloopt... en wat zou je mogen kunnen helpen? En dat het je een beetje hoop geeft, een beetje steun geeft. Het is geen zelfhulpboek, dat zeker niet. Maar het geeft je misschien wel een beetje positivisme... en dat je het toch misschien gaat proberen.
0: En andersom misschien ook, hè, dat mensen die denken... nou, ik ben wel aardig goed bezig. Nou, ik schaam mezelf daar ook even onder voor het gemak. Ik ben vandaag toch weer met die auto gekomen... Maar dat is het dan helemaal niet zo. Misschien, je kan veel meer doen.
2: Ja, en daarom is het ook geen wijzend vingertje. En proberen we vooral als een gesprekstarter om daarmee verder te gaan. Maar dan even terugkomend op jouw groep die vooral niet wil in ontkenning zit. Dit helpt je ook begrijpen.
0: Nee, maar dat is het bij mij niet hoor, absoluut niet.
2: Dat je dus begrijpt ook, waarom zitten zij zo tegen? En waarom willen ze daar... Want die monsters zijn voor hun natuurlijk precies hetzelfde.
0: Ja.
2: Maar het helpt mij om even gas terug te nemen... Gas is misschien niet de goede term, maar even een stapje terug te doen... en te denken, oké, maar wat gebeurt er nou met iemand die er zo op tegen is... en waarom begrijpt hij niet dat het eigenlijk heel belangrijk is? En dat je dan gaat zoeken naar wat is voor diegene dus wel belangrijk... waar zit zijn van goede wil en dat je daarover het gesprek aangaat. Dus het helpt eigenlijk op alle vlakken.
0: Ja. En jij draagt natuurlijk als meteoroloog in feite de feiten aan... Hè, zoals ze zijn op dit moment in de wereld. Want dat is natuurlijk de hamvraag misschien wel, van hoe kan het toch dat het zo moeilijk... terwijl het ons allemaal aangaat en het is onze eigen wereld... waar we eigenlijk heel zuinig op moeten zijn... voor heel veel mensen toch te gemakkelijk door de vingers laten.
3: Ja, dat is eigenlijk dat beschrijven in hoofdstuk 7 leggen we uit... hoe die buitenwereld in elkaar zit. En dat die buitenwereld het monsters ook niet echt makkelijk maakt. Dus wat jij nu zegt, van de feiten zijn misschien wel helder... maar die feiten zijn ook vaak genuanceerd, vragen ook al wat aandacht. En verwarring is heel makkelijk te zaaien. Dus één opmerking die maakt dat je toch gaat twijfelen. En die twijfel vind je heel fijn, want hoef je niet te veranderen.
0: Maar er zijn dus ook mensen doelbewust verwarring aan.
3: Zeker, zeker. Ja. Je hebt echt, dat noemen ze ook wel de koopmannen van de twijfel. Die zijn natuurlijk altijd bezig om vanuit... omdat zij vaak hun eigen verdienmodel zit natuurlijk... in heel veel van die niet duurzame keuzes. En die proberen natuurlijk te voorkomen dat jij te veel gaat twijfelen... en misschien wel minder gaat consumeren. Ja, daar zijn sommige partijen niet heel erg blij mee.
0: Word jij daar wel eens moedeloos van ook?
2: Ja, ik weet niet, moedeloos... Ja, dat is een soort verlammende term. Ik denk wel eens van hoe dan? Waarom? Wat is het dat jij dit dus niet wil zien? Wat is dat dan? Dus ik word eigenlijk ook wel weer nieuwsgierig.
3: Nou, maar ik vind moedeloos. Ik had dat deze week, omdat ik met iemand zat te praten... die heel veel weet over hoe in Den Haag ook de lobby gaat. En zij zei echt, van het is gewoon ook niet te doen... om tegen de lobby van de industrie in te gaan. Je hebt alles geregeld. Iedereen is overtuigd. En dan kan zo in de laatste dagen... kan die industrie zo sterk in die lobby gaan. Die heeft zo'n budget. Daar word ik wel eens... moedeloos van, omdat we daar als samenleving echt per definitie niet beter van worden.
2: Ja, en dan heb ik weer hoop op mensen die dat kunnen doorbreken, de verbinding kunnen.
3: Zeker.
2: Marjan Minnesma was natuurlijk zo eentje.
0: Ja, ja, ja.
2: Die gewoon concrete voorbeelden kon neerleggen en ze meenam.
0: Ja. Pas overleden inderdaad. Ja.
3: Ja.
0: We lossen natuurlijk ook met dat boek het hele probleem niet op. Maar het is dus, jij zei dat ook, een soort aanzet om het gesprek ook eens een keer te openen.
2: Ja, we proberen het iets makkelijker te maken. Dat je ook een beetje vergevingsgezind naar jezelf bent. Maar ook milder naar die buitenwereld. En dat je op die manier samen kunt zoeken van, ja, maar weet je, hoe dan wel? En eigenlijk praten we er heel weinig over. Daarom zeggen we talk the walk. Walk the talk, maar ook talk the walk. Praat er gewoon over van, joh, waar worstel jij eigenlijk mee? En uiteindelijk vinden we het allemaal hetzelfde belangrijk. Een gezondheid, betaalbaarheid, veiligheid en dus een beter klimaat.
0: Ja.
3: Het is een vrolijk boek, hè? We hebben geprobeerd om het een vrolijk en een leuk, toegankelijk boek van te maken.
0: Ik vond het mooi dat je Minnesma aanhaalde. Want de keren dat ik haar heb geïnterviewd, vond ik haar altijd juist heel constructief. En niet zeg maar met zo'n vingertje, maar... ja, ook nog wel een zekere vrolijkheid of zo brengt.
2: Maar ook oplossingsgericht. Ja, van, ja, ja. Ik kan wel de oplossing aandragen, maar ik heb jou daarbij nodig. En ik wil met jou eerst over hebben wat jij belangrijk vindt. En dan gaan we daar samen kijken hoe we de volgende stap kunnen zetten.
0: Het boek heet Alleen als jij het ook doet. Geschreven door Rijntjan Renes en Helga van Leur. Hartelijk dank voor het gesprek.
2: Dankjewel.

0: Kongs. Samen met Cooking on Three Burners en This Girl, dat is het liedje. De vraag van vandaag heeft te maken met de temperaturen vandaag. Nou ja, het was eigenlijk het Pinksterweekend ook wel aardig weer natuurlijk. Ik heb op mijn dakterras gezeten. Ik heb ervaren dat het flink warm was. Maar vandaag gelijk al een tropische dag voor de kiezen voor heel Nederland. Hoe houdt u het uit? Villa. Kai die zegt, ik leg witte lakens op het platte dak. Dat scheelt enorm. En dan wordt het dak ook niet zo heet. Dan Henry die zegt, of Henry, ik eet natuurlijk niet extra zoute dingen. We krijgen al genoeg zout binnen. Sta wel bewust vroeger op, zegt hij. Dan kun je de bewegende activiteiten allemaal voor 11 uur afronden. Paul, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Jurgen.
0: Jij hoorde ons ook met die vraag van vandaag. Hoe houdt u het uit met de hitte? Nou, hoe houdt u het uit, Paul?
1: Nou, dat is heel makkelijk. Ik heb van makkelijk niet, maar ik zet mijn voeten lekker in een koud bakje water onder mijn bureau, waar ik aan werk. En dat werkt heerlijk. Lekker verfrissend, koel aan je voeten en het werkt direct op je lichaam. Dat is door vol te houden zo op mijn studio.
0: Maar jij zit gewoon op een kantoor, zeg maar. Of ja, in je studio, waar je foto's...
1: Ja, het is een studiootje.
0: Je bent fotograaf, hè, begreep ik.
1: Ja, klopt. Ja, en ik zit op mijn studio te werken. Het is een anti-kraakruimte in Amsterdam, dus niet geïsoleerd. Het is hier echt heet.
0: En dan ga je
1: maar
0: dat
1: met zo'n koud bakje wachten.
0: Ja, we zitten een beetje met de vertraging. Ja, de lijn heeft ook een beetje last van de warmte, denk ik. Maar vervang je dat water dan ook om de zoveel tijd? Want dan wordt het natuurlijk op een gegeven moment weer lauw en dan heb je er ook niks aan.
1: Ja, dat vervang ik zeker in de zoveel tijd. En na een uurtje of zo, anderhalf, zeker nu, dan gaat het weer het keukentje hierin en dan tap ik weer lekker vers water.
0: Oké, en voor dat andere zet je dan thee waar je met je voet in hebt gezeten?
1: Nee, dat zet je op het balkon in de plantenbak voor je.
0: Oh, oké. Ah, kijk, dan, dat is ook echt duurzaam het water gebruiken, ik hoor het.
1: Ja, zeker.
0: Goeie tip, man. Ik ga dat gelijk morgen in de praktijk brengen hier in de villa. Gewoon lekker met mijn poot in het water zitten. Hartstikke lekker. Dankjewel, hè. En zeg het tegen iedereen die heeft gereageerd vandaag, ondanks het warme weer, toch goed. Je tips gekregen. Hartelijk dank daarvoor. En morgen is er weer een nieuwe vraag. En zometeen op deze zender het NOS Radio 1 Journaal, gepresenteerd door Dielke Teertstra. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast.
1: In de podcast Kunststof, regisseur en acteur Leopold Witte over de musical Tombola en de tv-serie Etty.
3: Blijf de ander opzoeken, blijf met de ander praten. En dat is een boodschap die ik dolgraag wil uitdragen.
1: En journalist Erik Smit over zijn nieuwe platform tegen Big Tech, The Firewall.
4: Ik denk dat wij beter ons kunt zien als een jachthond. Niet een waakhond, maar een jachthond.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
7: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
8: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
11: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
13: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: NPO Radio 1. 4 uur.
2: NOS NTR.
1: Dielke Teertstra.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
17: Goedemiddag. Het is code diep oranje, zegt de president van de Nederlandse Bank. Wat hij daarmee bedoelt, hoort u zo. Nu eerst het nieuws, Sid van der Linden.
18: De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op andere manieren op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Veilbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW en via-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Die moet uitleg komen geven over de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zou onder meer een speciale raket zijn ingezet die bijna niet te onderscheppen is. De aanvallen op Kiev zijn de afgelopen dagen intenser geworden. Moskou heeft burgers en diplomaten opgeroepen de stad te verlaten. Ook andere EU-landen willen uitleg van Russische diplomaten vanwege de aanvallen en de oorlogstaal van het Kremlin. De Nederlandse Bank is bezorgd over de kwetsbaarheid van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Dat die kwetsbaar zijn komt door conflicten op de wereld, zoals de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Ook is de band met de VS slechter geworden. Ook de Autoriteit Financiële Markten en het Centraal Planbureau hebben zorgen over financiële instellingen. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. Daarin staat onder meer dat migranten sneller terug moeten naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Ook mogen EU-landen de asielprocedure laten uitvoeren in een veilig land buiten de EU. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen raakten zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Bruggenhout ten noordwesten van Brussel. Er is nog veel onduidelijk, zegt de woordvoerder van justitie in België.
0: Het parket heeft een onderzoek geopend naar de omstandigheden van het ongeval. We hebben daarvoor een verkeersdeskundige aangesteld die daar meer duidelijkheid moet over brengen hoe het ongeval is kunnen gebeuren of wat daar de oorzaak van was. Die zijn momenteel nog niet duidelijk. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
18: In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij raakten niet gewond. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht ontkent dat hij een jonge man heeft misbruikt. Dat zei hij vandaag op de eerste zitting in de rechtbank in Rotterdam. Daarnaast wordt de man van 77 ook verdacht van het bezit van kinderporno. Daarover zei hij dat iemand hem die bestanden had toegestuurd. De politie hield de oud-burgemeester in februari aan. Hij mocht van de rechtbank het proces niet in vrijheid afwachten vanwege gevaar voor herhaling. De zaak wordt eind juni inhoudelijk behandeld. Tennisser Tellon Griekspoor is uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De 29-jarige Griekspoor verloor van Matteo Arnaldi in 4 sets. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond is het zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw een droge dag met veel zon. Het wordt 18 tot 26 graden.
17: Robert Vriezen bij de ANWB. Goedemiddag.
19: Hi Duke, goedemiddag. Het is al vroeg druk op de weg en nu begint de avondspits ook nog eens. 450 kilometer file al in totaal. File rijden op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 20 minuten vertraging bij knooppunt Ketelplein. Nasleep van een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daar staat voor knooppunt Kooimeer nog 19 kilometer file en 1 uur vertraging. De weg is wel weer vrijgegeven, maar het gaat daar maar langzaam, ook omdat daar aan de weg gewerkt wordt. A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Rijnsweerd begint de file van 17 kilometer. Die loopt door tot aan Noorderloos. Dik 20 minuten vertraging daardoor.
17: Het kabinet trekt zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. Maar betekent dat ook dat de stakingen van tafel zijn?
20: Ster. Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Je feed, je podcast, je netwerk, ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Zie meer dan je tijdlijn op pias.edu.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
23: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
17: Het is warm vandaag en om je die hitte beter te laten begrijpen, helpt het KNMI een handje. Verslaggever Jeroen de Jager.
24: De ene soort hitte is de andere niet en dus komt het KNMI met een nieuwe voorspelling, de hittekracht. Combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid, zonnestraling en wind. Bedoeld voor mensen om in te kunnen schatten hoe zwaar de hitte die dag is.
17: En ook warm is het in de Giro d'Italia. Het is een korte maar zware rit, Sebastian Timmerman.
25: En er moet ook nog eens veel geklommen worden. 5 beklimmingen in totaal. Nou, 4 zijn er achter de rug. Alleen de slotklim, die is wel bijna 12 kilometer. Wacht nog voor een ijzersterk viertal aan de leiding. Ciccone, Rubio, Harper en Narvaez. Maar het peloton is niet ver weg. Rijdt op 1 minuut en 40 seconden.
17: Maar eerst, het kabinet trekt het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen weer in. Met dat besluit hoopt minister Velbrief van Sociale Zaken de vakbonden weer om tafel te krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Maar de bonden hebben al laten weten de voorstellen onvoldoende te vinden. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, waarom neemt het kabinet nu dit besluit om die AOW-leeftijd toch niet versneld omhoog te laten gaan?
26: Nou, naar eigen zeggen om het overleg met de bonden weer te kunnen hervatten. En dat hoorde mijn collega Eva Wiesing van minister Hans Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
27: We hebben besloten om een stap vooruit te zetten. Wat ik constateerde is dat die AOW-leeftijdsverhoging 1-op-1 gekoppeld aan de levensverwachting, dat een sta in de weg begon te worden voor een gesprek. En daarom hebben we nu gezegd, oké, daar stoppen we dan mee. Dat gaan we niet meer doen.
26: Ja, en dus hebben ze het plan begraven. Het kabinet stond ook echt met de rug tegen de muur. Simpelweg omdat er geen draagvlak voor is. Niet alleen niet in de polder bij de vakbonden. Ook de nieuwe voorman, liet afgelopen vrijdag nog in de Telegraaf weten niet achter dit plan te staan van die versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Dat zei die vrijdag nog in het plan. De druk werd dus opgevoerd. Maar ook politiek gezien is hier geen weg vooruit voor. Want er is een minderheidskabinet. De oppositie is hier niet voor. En dus waren er ook in de Tweede Kamer niet genoeg zetels voor dit plan. Ja, dus kon het kabinet niets anders doen dan het op dit moment terugtrekken.
17: Nou waren de bonden niet alleen hier ontevreden over, maar ze hadden het ook over de hervormingen en bezuinigingen in de werkloosheids- en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Wat zegt Velbrief daarover?
26: Ja, daar haalt hij eigenlijk in zijn brief wat hij al eerder zegt, dat het stelsel te complex is geworden, dat daarom alleen al hervormingen nodig zijn en dat ook de wereld aan het veranderen is. Dat er bijvoorbeeld meer geld naar defensie moet, dat er dus geld gezocht moet gaan worden, dat hij denkt dat het daar dus weggehaald kan worden. Maar hoe die dat precies voor zich ziet, daar heeft de coalitie wel een plan voor gemaakt. Daar wil die wel over gaan praten met sociale partners. Zij zegt, misschien kunnen de plannen wel aangepast worden. Ja, en dus wil die het gesprek met de werkgevers en werknemersorganisaties.
27: Wat we proberen te doen is hier een stap vooruit te zetten om tot wat ik dan noem een pact voor eerlijk werken te komen. Samen hard werken aan de toekomst van Nederland. Daarbij is geld belangrijk, maar geld is niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste waar ik nu over wil praten is over problemen en de oplossingen. Natuurlijk hebben wij onze financiële kaders. Natuurlijk hebben we afspraken. Die zijn er ook niet voor niks. Want die zijn er voor de toekomst van Nederland. Maar daar moet het gesprek moet nu eerst gaan over de problemen.
26: Ja, eigenlijk wil die dus nog niet over het geld gaan hebben. Maar de financiële opgave blijft wel overeind. Dat staat nog wel in de boeken op dit moment. En dan is toch ook de vraag, hoeveel ruimte is er eigenlijk voor die sociale partners om de plannen te gaan aanpassen?
7: Ja, laten we het dan maar toch over geld hebben. Want hoe groot is die ruimte?
26: Ja, dat ligt er een beetje aan hoe ver je vooruit kijkt. Als je alleen naar deze kabinetsperiode kijkt, dan heb je het over een kleine 2 miljard euro. Maar bij de sociale zekerheid gaat het vaak over hele lange termijn. Dus structureel gaat het over 6,5 miljard euro. Dat is best veel geld. En daar zegt de oppositie en veel partijen in die oppositie, net zoals de coalitie, wel van ja, daar moet ook wel meer geld naar defensie. Dat hebben we ook nodig. Het is ook een gegeven dat we ouder worden. De vergrijzing, dat is een gegeven. Dat gaat met kosten gepaard. Maar die oppositiepartijen, veel daarvan zeggen, het is geen gegeven dat dat ook moet gaan door te gaan bezuinigen bij de sociale zekerheid. Dus die zeggen, ja, we weten helemaal niet of dit een goed idee is. De coalitie houdt daaraan vast, die houdt dat overeind. Dat schrijven ze ook echt in de brief die ze vandaag sturen naar de sociale partners. En die brief is afgestemd binnen het kabinet en binnen de coalitie. Dat is niet alleen dus gebeurd om mandaat te halen om eventueel geld uit te trekken, maar ook het beeld dat ze naar buiten willen uitstralen. En het beeld is, ja, wij willen nog steeds ingrijpen op die sociale zekerheid. We zijn niet getrouwd met de concrete plannen die wij gemaakt hebben, maar we willen het gesprek er wel over aangaan.
7: Maar het idee was natuurlijk dat de bonden daarmee ook weer aan tafel zouden komen. Ja. Dat de actiestakingen zouden worden voorkomen. Maar dat lijkt er dus niet op.
26: Nee, ja, de bonden hebben het al volstrekt onvoldoende genoemd. Terwijl Hans Velbrief, de minister, van tevoren wel hoopte dat hij iets meer toeschietelijke reactie had gekregen.
27: Wat ik hoop is dat ik vakbeweging en werkgevers hiermee aan tafel krijgen om te praten over die toekomst, over dat pact. En dan zien we ook daar wel weer of dat gesprek zodanig is dat de vakbeweging zegt, nou, dan stoppen we met die acties. Dat laat ik even aan hun. We gaan eerst het gesprek voeren.
8: Dat is niet een soort verwachting van u, dan zullen die acties wel van tafel zijn.
27: Nou, ik bedoel, ik heb niet deze stap vooruit gedaan om daarna weer te zeggen, nou, dan gaan we daarna weer verder. Gewoon op de manier van het ruzie maken. Maar dat is echt aan hun.
26: Ja, het kabinet houdt dus vast aan deel van de plannen die ze hebben. Ja, die versnelde AOW-leeftijdverhoging, die is nu wel van tafel. Maar hervormingen op sociale zekerheid willen ze nog steeds. En de bonden hebben al gezegd, we vinden dit onvoldoende. En die lijken dus ook vast te houden aan de acties.
7: Dankjewel, Roel Bolsjes. En later in deze uitzending spreek ik met Nine Kooijman van vakbond FNV. Het gebeurt niet vaak dat er zoveel bedreigingen zijn voor de economie en de consument. 3 belangrijke economische instellingen maken zich grote zorgen over de economie. De seinen staan volgens de Nederlandse Bank zelfs op donker oranje. Bij mij hier in de studio economieverslaggever Aida Brands. Aida, dit zijn de Nederlandse Bank, het Centraal Planbureau en de Autoriteit Financiële Markten. Waar maken ze zich zoveel zorgen om?
9: Het zijn eigenlijk 3 belangrijke punten waar ze zich zorgen over maken. 1 kunnen we eigenlijk wel raden. Dat is de grote geopolitieke onrust die er op dit moment is. Met als toppunt de oorlog in Iran. Punt 2 is cyberveiligheid. Ze maken zich grote zorgen dat met behulp van AI er veel makkelijker en veel sneller gehackt kan worden. Niet alleen bij bedrijven, maar ook bij overheden. En dat kan een gigantische impact hebben op de economie. En punt 3, het optimisme van de belegger. Die aandelen, beurzen, die blijven maar groeien. Maar eigenlijk is er best wel veel reden tot zorgen. En dat zie je niet terug in de koersen. En daar maken ze zich ook zorgen over.
7: Waarom is dat erg en is het niet juist goed als die beurs gewoon goed gaat?
9: Ja, ja, je zou zeggen, fijn, lekker blijven groeien. Maar het probleem zit hem vooral in dat optimisme van de belegger maar bij een paar bedrijven gefocust is. En dat zijn bedrijven die investeren of bezig zijn met AI. En omdat dat zo specifiek is en het ook echt om een klein groepje of relatief klein groepje bedrijven gaat, betekent dat als bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond AI niet snel genoeg gaan, of het valt toch allemaal een beetje tegen, dat het dan een gigantische klap voor de hele aandelenmarkt wereldwijd kan zijn?
7: Zegt de Nederlandse Bank hier nou over? Want dat is dus een van de instanties die hier waarschuwt, hè?
9: Ja. Ik sprak eerder vandaag Olaf Schlijper, president van de Nederlandse Bank. En hij spreekt zelf van een giftige cocktail.
10: Ja, die 3 risico's die werken ook weer kunnen ook op elkaar inwerken. Dus je zou kunnen zeggen, het is een soort giftige cocktail. En als je die gaat drinken, dan levert dat wel risico's voor de financiële stabiliteit op. Het goede nieuws is dat de financiële instellingen ook wel het nodige tegengif al hebben ingenomen. En dan moet je met name denken aan de buffers die ze hebben, kapitaal dat ze aanhouden om juist dit soort schokken op te vangen.
7: Dus die zijn er wel, die buffers, die schokken kunnen we opvangen? Of tenminste, het klinkt alsof we dus wel tegen een stootje kunnen. Hoe moeten we dit nou horen?
9: Ja, dat is ook echt zo. We kunnen tegen een stootje. We hebben al meerdere crises overleefd de afgelopen periode. Het zijn er best wel wat geweest. Mm-hmm. Denk bijvoorbeeld aan de Oekraïne-oorlog. Maar ook bijvoorbeeld de kredietcrisis. Dat hebben we uiteindelijk, zijn we daar wel uitgekomen. Dus de Nederlandse economie is weerbaar. Kijk, dit soort instellingen doen niet aan paniek zaaien. Het feit dat ze nu wel echt zeggen van het licht is staat op donker oranje. Mm-hmm. En we spreken van een giftige cocktail. Dat moeten we ook echt wel heel serieus nemen. De risico's zijn gewoon best wel groot dat het mis kan gaan. En dat signaleren ze nu.
7: En wat merken wij daar nou thuis van?
9: Nou, ik denk dat heel veel mensen thuis ook al wel merken. Vooral mensen die best wel vaak aan het tankstation staan. Mm-hmm. Dus het is veel duurder om te tanken. Dit is wat Slijper eerder vandaag tegenover mij over zei.
10: Nou ja, al die onzekerheden, met name die geopolitieke en economische onzekerheden, dat merken mensen. Denk maar aan de pomp, hè, op het moment dat je je benzinetank moet vullen. We zien het ook inmiddels terug in de hypotheekrentes. Die beginnen ook te stijgen, omdat de kapitaalmarktrentes zijn toegenomen. We zien ook dat de inflatie weer wat is opgelopen. Dat merk je natuurlijk onmiddellijk in de supermarkt, op het moment dat je boodschappen gaat doen. En dat vertaalt zich ook in dalend vertrouwen van consumenten in de economie. En dat zien we ook in de cijfers.
7: Maar is er iets dat wij kunnen doen of dat het kabinet kan doen om die risico's te verkleinen?
9: Nou, de Nederlandse bank die zegt wel tegen het kabinet van kom wel echt, leg even prioriteit aan de cybersecurity. En neem daar ook echt de risico's in van AI. Probeer daar echt met een goed plan over te komen. Maar ja, die andere punten waar we het over hadden, de geopolitieke onrust, of het optimisme op de aandelenbeurs, ja, daar hebben wij, maar ook het kabinet natuurlijk heel weinig invloed op. Dus volgens mij is het gewoon heel erg goed om dit te blijven zien als een waarschuwing. En nou ja, ze zeggen, er is slecht weer op komst.
7: Dankjewel, Aida Brands. Sid, wat melden andere Nederlandse media?
18: Het AD schrijft dat er te weinig woonplekken voor Nederlanders met psychische klachten zijn. Volgens de krant moeten mensen die uit een GGZ-instelling komen soms langer dan een jaar wachten op een huis. Volgens de organisatie moet er jaarlijks ruim 7000 sociale huurwoningen bijkomen voor mensen met psychische klachten. Want zij kunnen ondanks een urgentieverklaring nog te vaak nergens terecht na een behandeling. Het Rode Kruis plaatst extra tenten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De tenten moeten zorgen.

0: voor schaduw, meldt RTV Noord. Medewerkers van het Rode Kruis zorgen ook voor gekoeld water en zonnebrand. Want dat is ook nodig, zag deze verslaggever.
1: Nog steeds een grasveld achter mij, vol met wachtende mensen. Proberen ze wat verkoeling te zoeken. Dat doen ze door de schaduw op te zoeken van de bomen die er staan op het veld voor het aanmeldcentrum. En voor sommigen geldt wachten heel erg lang. Ik sprak zojuist ook een man uit Pakistan die al met zijn 8e dag bezig is.
0: Ja, en voor vanavond hebben nog meer dan 100 mensen een slaapplek nodig. Het RIVM waarschuwt voor slechte luchtkwaliteit, schrijft RTV Utrecht. Mensen die gevoelig zijn voor smog krijgen het advies om binnen te blijven en niet te actief te zijn. Smog door ozon kan leiden tot onder meer luchtwegklachten. Nou, waar is het ergste? De hoogste concentraties die zijn, als je een kaartje van Nederland in je hoofd neemt, van Leiden naar Hilversum, Utrecht, Flevoland en dan tot aan Zwolle. Zo'n band is het eigenlijk. Schiphol neemt een taxitrekker voor vliegtuigen in gebruik. RTL Nieuws heeft daar aandacht voor. Het gaat om een elektrische car die vliegtuigen naar de landingsbaan sleept, legt deze medewerker uit.
2: Het neusje van het vliegtuig gaat hierin. En het wiel wordt dus omhoog getild als het ware van de grond. Dan gaan deze deuren gaan dicht en dan ben je eigenlijk klaar om te gaan.
0: Ja, vliegtuigen reden eerst zelf en door dit te doen, dan scheelt het per toestel.
3: Ze worden getrokken dus?
0: Ja. En dan hoeven ze dus niet meer zelf naar de landingsbaan te rijden. Het scheelt per toestel zo'n 100 liter brandstof.
3: Eeuw.
0: Het wordt wel maar gebruikt op één landingsbaan, dus er is nog wel een weg te gaan. En Schiphol wil er uiteindelijk ook meer in gaan zetten.
3: Robert, hoe gaat het op de weg?
4: Nou, het wordt allemaal drukke duwen. Bijna 600 kilometer file al bij elkaar. Ik zie dat de meeste files in de Randstad staan. En ook in Noord-Brabant is het druk. En er gebeurde aan het begin van de avondspits al een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer is de weg weer vrij. Maar er staat 24 kilometer file vanaf knooppunt Rotterpolderplein. Doe je er een uur langer over. En dan helpt het ook niet dat ze daar aan de weg aan het werken zijn. Verkeer gaat daar in beide richtingen over één rijbaan. Maar dat is al een tijdje zo. A27, Utrecht-Gorkum. Daar rijdt het langzaam over 16 kilometer tussen knooppunt Lunetten en Noordeloos met een half uur vertraging.
3: Dan gaan we naar de Giro. Sebas, hoe staat het met de kopgroep?
5: Er zijn er nog twee over. De Colombiaan Einer Rubio won een paar jaar geleden een etappe in de Ronde van Italië. Maar ook toen in Zwitserland. Net als dat vandaag de etappe plaatsvindt op Zwitsers grondgebied. En de tweede koploper is Chris Harper, een Australiër. Die vorig jaar ook een rit op zijn naam wist te brengen in de Ronde van Italië. Toen naar Sestriere. Twee sterke klimmers hebben afscheid genomen daarnet van Giulio Ciccone. Die Italiaan liet het lopen. Want met nog 16,5 kilometer te gaan is de voorsprong op het peloton maar 51 seconden. Het is duidelijk dat veel klassementsrenners vandaag voor de ritzegen willen gaan. Vingegaard, de leider in het klassement, heeft lange tijd zijn ploeggenoten vooraan laten werken. Nu zie ik daar ploeggenoten werken van de nummer 3. Felix Gall, de nummer 3 in het klassement dus. Terwijl ook Tijmen Arendsman, hij staat vierde, naar voren komt met zijn ploeggenoten van Ineos. En ook Eulalio, de nummer 2, zit daar goed vooraan. In dat peloton. Dat komt op hoge snelheid naar de kopgroep toegelopen. Toegereden. 49 seconden nog maar. De seconden stikken snel weg. En even kijken. Het is nog 4 kilometer naar de voet van de slotklim. De slotklim naar het wintersportplaatsje Cari. Dat ligt in Zwitserland. Vlakbij de Gotthardtunnel. De klim is 11,7 kilometer lang aan 8% gemiddeld. Dat is wel serieuze kost aan het einde van deze 16e etappe dadelijk van de Ronde van Italië.

0: Friday on my mind, Easy Beats. Israël lijkt aanvallen te zijn begonnen nog dieper Libanon in, melden Israëlische media. Netanyahu kondigde gisteren al een zwaarder offensief aan. Sinds het bestand tussen de landen inging, of nou ja, wat er van over is, zijn al minstens 600 doden gevallen. Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit, gespecialiseerd in Libanon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom doet Israël dit?
1: Ik denk dat we deze soort van hernieuwde escalatie, gaf al aan het bestand, daar hebben ze zich nooit echt aan gehouden, maar dit is wel weer een nieuwe opvoering van het geweld. Komt eigenlijk voort uit enerzijds een frustratie met het feit dat ondanks de militaire overmacht van Israël en de grote klappen die Hezbollah al heeft gekregen, ze zich toch actief blijven verzetten in Libanon zelf, maar ook door drones in Israël. Maar ik denk dat we dit dreigement en deze escalatie vooral moeten zien in de context van de regionale onderhandelingen tussen de VS en Iran.
0: Hoe dan?
1: Daar komen we zo nog op te spreken. Maar dat roept echt fundamentele vragen op over de relatie tussen Israël en de VS. Over wie nou eigenlijk wie zijn wil oplegt in deze oorlog in de regio. En daarmee ook over de binnenlandse politieke positie van Netanyahu.
0: Want Israël waarschuwt ook, Iran, als je kijkt naar die onderhandelingen, hè, Iran waarschuwt dus dat als Israël besluit Beirut aan te vallen, dat die onderhandelingen met Amerika heel moeilijk gaan worden. Dus het is echt dan ook een soort drukmiddel van Israël, bedoelt u dat?
1: Nou, het is in dat opzicht meer een drukmiddel van Iran wellicht. Waarbij we inderdaad die uitspraken van Netanyahu misschien ook moeten zien als een poging die regionale onderhandelingen tussen de VS en Iran te ondermijnen. We zien al heel lang dat Israël eigenlijk een militaire aanpak voorstaat, dus inzet op oorlog tegen Iran en Libanon en daar ook de VS van wil overtuigen. De VS neigt de laatste tijd juist meer naar een diplomatieke oplossing. Trump wil deals met Iran, idealiter ook in Libanon. En het compromis was een beetje dat er dan een politieke diplomatieke aanpak van de oorlog in Iran kwam. Dus onderhandelingen waarbij Israël tegelijkertijd militair vrij spel in Libanon zou krijgen. Maar wat Iran dus nu inderdaad doet, in hun eigen woorden, zij koppelen de fronten. En zeggen dus inderdaad zonder bestand in Libanon ook geen deal met Iran. En dan komt dus eigenlijk de vraag op, ten eerste gaat Iran hier aan vasthouden of wordt dit toch nog onderwerp van onderhandelingen? En als Iran daar aan vasthoudt, is de VS bereid om Israël in Libanon eigenlijk in te tomen om die deal met Iran te krijgen? En Netanyahu lijkt hier nu een voorschot op te nemen door die agressie alvast op te schalen.
0: Ja. Dat is het overkoepelende plaatje. Laten we nu even teruggaan naar de grond, zeg maar. Waarom is het toch zo lastig om Hezbollah te ontwapenen? Dat heeft de Libanese regering zelf ook al vaker geprobeerd, hè, maar dat lukt dus maar niet.
1: Nou, in eerste instantie natuurlijk omdat Hezbollah daar niet mee instemt. En inderdaad er nu een context is gecreëerd waarbij de Libanese regering militair niet de overmacht heeft om dat af te dwingen ten opzichte van Hezbollah. Maar ook omdat er nu natuurlijk een situatie is waarbij Israël een deel van Libanon bezet heeft, al jarenlang grootschalige agressie uitvoert. En dat maakt het voor de Libanese regering alleen maar lastiger om Hezbollah te ontwapenen. Ondanks het feit dat er onder de Libanese bevolking heel weinig steun meer is voor die gewapende aanwezigheid van Hezbollah. En ik denk ook dat dat samenhangt met het feit dat die ontwapening op een puur militaire manier nu afgedwongen wordt. En Israël creëert daarmee eigenlijk ironisch genoeg precies de omstandigheden waarin Hezbollah als gewapend verzet zichzelf kan proberen te legitimeren. Dus

0: juist die, nou, wat ze dan de afgelopen weken de gasificatie noemen van de Israëlische aanvallen op Libanon, met bezetting, verdrijving, aanval op civiele doelen. Sinds begin maart zijn er 116 hulpverleners in Libanon gedood. Ja, in die context is het voor Hezbollah alleen maar makkelijker om zich weer te proberen te legitimeren. Gisteren werd in Libanon op 25 mei bevrijdingsdag gevierd. Ja. Daarmee werd herdacht dat in 2000, na 18 jaar bezetting, Israël uit Zuid-Libanon verdreven werd. Ja, en dat is voor Hezbollah natuurlijk een aanleiding om te laten zien, ja, wij zijn relevanter dan ooit.
1: Veel dank voor dit gesprek, Nora Stel. Het KNMI komt met een nieuwigheid, meldingen van de hittekracht. Wat dat moet doen, hoort u zo.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
8: Het hoeft niet in.
9: NPO Radio 1.
1: 2 minuten over 4:30. Hier is Sid met de hoofdpunten.
10: Het kabinet besluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico voor de nationale veiligheid is dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aarts heeft dat advies overgenomen. De vakbonden vinden het besluit van het kabinet om af te zien van het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen niet voldoende. Ze zijn bang dat er nu op een andere manier op de sociale zekerheid wordt bezuinigd. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te bekijken en te beluisteren. Het kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiebertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij een nieuwe Europese regel voor auteursrechten.
1: Weerman Marco Verhoef, we gaan het zo meteen hebben over hittekracht. Want hoe heet is het vandaag?
11: Nou, je kunt het best heet noemen. We hebben temperatuur op veel plaatsen net boven de 30 graden. Tropische dag dus. Ook in de beeld overigens. En daarmee een officieel landelijk tropische dag. En op sommige plaatsen in het zuidoosten was deze waarde al genoeg om de term hittegolf daar regionaal van kracht te laten zijn. Nou, dus het is inderdaad wel echt warm. Het is zon overgoten, weinig wind erbij. En dat levert dus best een hele warme dag op. Ik moet erbij zeggen, de wind is nu nog zwak. Maar die gaat in de loop van de avond en vooral vannacht wel iets toenemen. Waait dan uit het noorden. En dan stroomt er wat minder warme lucht over het land uit.
1: Maar hoe ziet morgen er dan uit?
11: Nou, op zich nog steeds een dag met veel zon. Vooral in het zuiden. In het noorden komen wel wat meer wolken voor. Maar geen neerslag, daar hoeven we niet bang voor te zijn. Een matige wind uit de noordelijke richting zorgt inderdaad voor lagere temperaturen. Helemaal in het uiterste noorden zal het zo'n 15 tot 18 graden zijn. In het zuidoosten nog steeds 26, maar daarmee leveren we dus wel echt een flink aantal graden in ten opzichte van vandaag. Donderdag wordt de wind dan weer wat noordoostelijker, loopt het kwik weer iets op, er is dan ook vrij veel zon. Vrijdag een beetje bewolking en dat kan een beetje een kleffe dag worden. 27 graden, 28 in het zuiden en in het weekend dan wel weer wat lagere temperaturen, maar het moet tot zondag wachten voordat we echt kans gaan maken op een bui.
1: Robert, hoe gaat het op de weg?
8: Nou, we zijn net de grens van 600 kilometer file gepasseerd. De meeste files in de Randstad en ook in Noord-Brabant is het druk. Vanuit Utrecht rijdt het zowel op de A2 als op de A27 langzaam met zo'n 20 minuten vertraging richting het zuiden. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer 20 kilometer file en 40 minuten vertraging daar. De weg is daar wel weer vrij na een ongeluk, maar er wordt daar ook aan de weg gewerkt, dus vandaar dat die file maar langzaam oplost. A28 Groningen-Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek 6 kilometer file en 50 minuten vertraging. Want na een ongeluk met een vrachtwagen is daar maar één rijstrook open. En een half uur tijdsverlies voor het verkeer op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Want er staat 13 kilometer file tussen Moergestel en knooppunt Batadorp.
12: Ster. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
15: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
16: Dielke Teertstra.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Er wordt geklommen in de Giro, Sebas.
17: Zonnige omstandigheden in Zwitserland, want de Ronde van Italië is de grens overgetrokken vandaag. De slotklim naar Cari en de vluchters zijn allemaal teruggepakt door een groep van nog zo'n 25 renners bijeen. En goed nieuws voor Tijmen Arendsman, die zit daar nog in het gezelschap van leider Vingegaard, in het gezelschap van Felix Gal. Maar bijvoorbeeld de nummer 2 in het klassement, Afonso Eulalio. 9 dagen lang was de Portugees de leider in het algemeen klassement, is zojuist gelost. Dus longt op dit moment de top 3 voor Arendsman, die heel goed vooraan in 6e, 7e positie zit in de buurt van zijn ploeggenoot Egan Bernal. Ook Pellizzari, het Italiaanse talent, 6e in het klassement. Ben O'Connor, de Australiër, 8e in het klassement, zijn inmiddels gelost, omdat de ploeggenoten van Jonas Vingegaard het tempo andermaal omhoog hebben gegooid. Het is de 16e etappe, de Deen won er al 3 en hij jaagt vandaag op zijn 4e ritzegen. Zit in de roze trui in 3e positie. Sepp Kuss is de Amerikaan die het tempo opvoert, terwijl Eulalio al op zo'n 25 seconden rijdt. En dan heeft hij bijvoorbeeld op Tijmen Arendsman nog maar 12 seconden over. Arendsman is onderweg niet alleen naar de finishlijn in Cari, maar ook naar de top 3 in deze ronde van Italië. Want Eulalio zakt er doorheen. 8800 meter, dus nog ruim 8 kilometer zijn er te klimmen in deze etappe. Vingegaard zit klaar, Gal zit klaar, Arendsman. Ze zitten allemaal bijeen in die eerste groep die verder uitdunt. Zijn er nog zo'n 15 à 20 bijeen.
16: Tot 6 uur.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
1: KNMI komt met een nieuwe dagelijkse verwachting. De hittekracht. Daarmee moet je beter kunnen inschatten hoe zwaar de hitte die dag voor je kan zijn. De hittekracht houdt meer in dan alleen de temperatuur. Onze verslaggever Jeroen de Jager was in Almere bij een dakdekker die daar dagelijks mee te maken heeft.
18: Richard Bos, dakdekker. Dit is al het plaatmateriaal wat je eraf gehaald hebt.
19: Dit is alles wat we
18: vanochtend allemaal gedaan?
19: Een gedeelte vanochtend en gisteren heb ik ook een gedeelte gedaan.
18: Hoe was het gisteren, de hitte?
19: Heel warm.
18: Moet je doen of niet? Heel warm.
19: Ja, heel warm. Echt van een uurtje of 2, 3 zo was het eigenlijk.
18: Wordt vandaag nog erger?
19: Wordt nou nog erger, ja. Dus ik ben benieuwd ook vandaag tot 2 uurtjes, tot 2 uur ongeveer. Uit is dus 2:30, dan houdt het eigenlijk op voor mij. Ja.
18: Jullie zijn extra vroeg begonnen?
19: Ja, 6 uur.
18: En kijk je dan naar UV-straling? Kijk je naar de temperatuur? Wat zijn de indicatoren voor jou?
19: Gewoon naar de temperatuur. Kijk, let ik op de temperatuur. Ja, wat geven ze, wat wordt er opgegeven? Ja. En daar probeer je rekening mee te houden natuurlijk.
20: Gaan we even naar het KNMI. Geert van der Schier, onderzoeker daar. Want die gaan werken met een nieuw begrip, een nieuwe voorspelling.
21: Hittekracht is inderdaad een nieuw woord. En het is eigenlijk een maat voor de omgevingsstress die je ervaart als het lekker warm weer is. Dus als het mooi zonnig weer is, zoals vandaag, dan heb je wat hogere hittekracht. Is de luchtvochtigheid wat hoger, dan heb je wat hogere hittekracht. En valt de wind weg, zoals vandaag we gaan zien, dan zie je ook dat die hittekracht eigenlijk een beetje omhoog gaat.
20: Dat zijn de drie elementen. Luchtvochtigheid, wind, zonkracht.
21: En luchttemperatuur. Dus als je het vergelijkt met gisteren bijvoorbeeld. Gisteren hadden we ook een prachtige dag met veel zon. Maar hadden we wat meer wind en wat lagere temperaturen. En vandaag is het anders. We hebben vandaag iets minder wind en wat hogere temperaturen. En daardoor zorgt ervoor dat die hittekracht vandaag iets hoger komt dan dat die gisteren is geweest.
20: Wij staan in de schaduw. Stappen we even in de zon. Voel je meteen. En wat is de hittekracht vandaag?
21: De verwachting is dat de hittekracht nu een ruime 8 gaat bereiken.
20: En het wordt een schaal van?
21: Een schaal van 10. Dus we zijn echt wel aan de hoge kant. En meestal hebben we bij een hittegolf hittekrachten van 6 en 7 of zoiets dergelijks. Dat komen we vaker tegen. En we hebben een keer in 2019, dat was een hele hete dag in juli, hebben we zeer een keertje 10 gehad. Maar 10 is echt heel extreem, heel uitzonderlijk.
20: Wat heb ik eraan als consument? Ik kijk 's ochtends op de app van de KNMI, ik zie hittekracht 8... Moet ik maatregelen nemen dan?
21: Als je hittekracht 8 ziet op je app, dan kun je denken, wacht even, dan kan ik beter niet overdag een rondje gaan rennen, maar kan ik beter 's ochtends vroeg gaan doen. Dus vroeg uit bed, dan is het nog lekker koel, kan je lekker naar buiten. Heb je een beroep wat buiten is, denk aan de groenvoorziening of een dakdekker, zorg ervoor dus dat je je aanpast in je kleding en in de pauzes die je neemt als de hittekracht hoog is.
20: Waarom zijn jullie hier nu mee gekomen? Wat is de reden daarachter?
21: We zien dus een duidelijk effect van hoge temperaturen op de gezondheid van mensen. En het is dus echt van belang dat we wat meer gaan waarschuwen echt op die impact van hitte. Het is vandaag hittekracht, wordt vandaag een dikke 8. Dat betekent dat je rustig aan moet doen, geen gekke dingen overdag. En zorg ervoor dat je je aanpast aan deze hoge temperaturen en deze hoge hittekracht.
20: Ja, dus vandaag is het hittekracht 8. Wat is de verwachting voor morgen?
21: Veel lager.
20: Pak er even een appje bij.
21: Nee, vandaag gaan we dus een ruime 8 halen. En het weer gaat omslaan. Dus morgen krijgen we koelere temperaturen. Ja. Dus het is nu nog even volhouden en morgen is het beter.
20: Land ik weer even bij het dak van Richard Bos. Wat heeft hij aan zo'n voorspelling van hittekracht?
19: Ik denk dat mijn gevoelstemperatuur dan aan de 55 graden gaat.
20: Zoveel?
19: Zoveel, ja.
20: Zweten?
19: Ja, zweten, ja.
20: Zweten, drinken?
19: Zweten, heel veel water, koud water drinken. Als het echt veel te warm is en het wordt later in de middag en ik kom echt op de top van de temperatuur, ja, dan moet je gewoon stoppen. Dan moet je gewoon stoppen, ja.
1: Verslag was dat van Jeroen de Jager. Over hittekracht 8 is die dus vandaag en daardoor kan het te warm worden om te werken, zei dakdekker Richard Bos. Goedemiddag, Boris Kingmaan.
22: Goedemiddag.
1: U bent onderzoeker bij TNO en hielp bij het ontwikkelen van deze hittekrachtscore. Waarom is hitte eigenlijk slecht voor ons lichaam?
22: Nou, laat ik vooropstellen dat hitte eigenlijk lang niet altijd slecht is voor het lichaam. We zoeken het ook vaak op. Mm-hmm. Maar hitte kan een probleem worden voor het lichaam als je het niet goed kunt regelen. En dat heeft alles mee te maken dat hitte, voor het lichaam, het omgaan met hitte een belasting is voor het hart. En dan kun je je voorstellen dat als je al een zwak hart hebt, dat die impact al veel groter is. En die impact is ook aanzienlijk. Want het kan eigenlijk betekenen dat je hart dubbel zoveel moet gaan rondpompen dan wat het normaal doet. Dus de impact van
1: dubbel zoveel
22: op je lijf. Ja, dus als normaal gesproken een volwassen hart 5 liter per minuut pompt, kan dat door hitte 10 liter per minuut worden. En dan moet je ook nog je hersenen en je spieren, et cetera, allemaal van bloed voorzien. Dus dat is een enorme belasting voor het lijf.
1: Oh, dat wist ik niet. En dan is dus die schaal van hittekracht is tot 10, hoorde ik net. Nu is het dan 8. Vanaf wat voor hittekracht wordt het gevaarlijk?
22: Ja, ik denk in algemene zin, dus vanaf hittekracht 8, 9, 10... dan zal het voor iedereen moeilijker worden om de dingen te blijven doen die ze normaal gesproken doen. En op een gegeven moment kun je eigenlijk niks anders doen dan gewoon ergens stilzitten en aan het strand of de verkoelingen gewoon echt opzoeken. Dat geldt voor iedereen, maar afhankelijk van je beroep kan je al veel eerder daarvan last hebben. Bijvoorbeeld door de kleding die je draagt of de activiteit die je doet. En ook bijvoorbeeld bij sportevenementen ga je zien dat bij veel lagere hittekrachten de organisaties al lang in actie moeten komen om ervoor te zorgen dat ze ook de zorg kunnen leveren die gaat de zorgvraag kunnen bieden die gaat optreden.
1: Ja. Waarom is zo'n score nou belangrijk? Kunnen mensen niet zelf aanvoelen of de hitte wel of niet gevaarlijk voor ze is?
22: Nou, heel vaak, natuurlijk, als je nu naar buiten gaat, dan voel je het zelf. We zijn toch een planmaatschappij, dus we plannen vaak vooruit. Gaan we een activiteit wel doen of gaan we hem niet doen? Dan wil je weten waar je aan toe bent. Daar heb je, dat is ook waar we überhaupt weersverwachtingen hebben. En als het gaat over hoe kun je dat nou makkelijk communiceren? Gaat nou de impact zijn? Nou, dan zijn we al gewend aan de windkracht en aan de zonkracht. En dan is de hitkracht daar een hele mooie manier, denk ik, die dat ook heel simpel op eenzelfde manier kan uitdrukken. Waarbij je dan dus, zoals de vorige spreker eigenlijk aangaf, dat de impact van de hitte kan wel gelijk zijn, maar hoe die precies opgebouwd is tussen temperatuur en luchtvochtigheid, et cetera, ja, dat kan anders zijn. Maar de impact kan hetzelfde zijn.
1: U noemde net al evenementen, hè? Is het de bedoeling dat die deze score ook gaan gebruiken?
22: Ja, en dit geeft ze denk ik ook een heel goed hulpmiddel om dat te doen. Ik denk dat meerdere evenementen eigenlijk al ook in die richting werken. En dat het KNMI dit nu zo ontsluit, dat heel veel evenementen ook veel breder eigenlijk helpt om dat goed te gaan toepassen.
1: Dank, Boris Kingma, onderzoeker bij TNO. En dan gaan we naar Sid, want wat melden de media in het buitenland?
10: Het Israëlische leger is de zogenoemde gele lijn in Zuid-Libanon overgestoken, meldt onder meer de krant Haaretz. De gele lijn is een door Israël opgelegde bufferzone tegen Hezbollah. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar beide partijen houden zich daar niet aan. Premier Netanyahu zei gisteren dat het de aanvallen op Hezbollah opvoert. Piloten blijven last houden van GPS-verstoringen boven de Oostzee. De Duitse omroep NDR bericht over onderzoek waaruit blijkt dat Rusland erachter zit. Vanuit de exclave Kaliningrad en vanaf Russische schepen wordt er met de GPS gerommeld, waardoor systemen in het vliegtuig op hol slaan. Deze piloot merkt ook dat het vaker gebeurt, zeker sinds de Russische oorlog in Oekraïne.
0: Ik heb in de laatste 5 jaar etwa 3 tot 4 maal erlebt. Ik weet van collega's die regelmatig richting Finland in het Baltikum vliegen, dat ze het täglich hebben.
10: Ja, dagelijks komt het voor, hoort hij van collega's. Luchtvaartmaatschappij Lufthansa spreekt van een ernstige bedreiging voor de burgerluchtvaart. De Poolse maatschappij LOT overweegt om de systemen maar uit te zetten om verwarring en vals alarm aan boord te voorkomen. In Frankrijk zijn 7 mensen omgekomen, direct of indirect door de hitte. Persbureau Reuters citeert een minister. Volgens haar kwamen de meeste mensen om toen ze verkoeling zochten in rivieren of aan het strand. Sinds zaterdag worden recordtemperaturen gemeten in Frankrijk, vooral in Bretagne, waar vanmiddag 36 graden wordt verwacht. Het reddingsteam in Laos, dat al een week probeert om 7 mensen uit een grot te krijgen, krijgt hulp van mensen die in 2018 hielpen om een Thais voetbalteam te bevrijden.
1: Dat was een indrukwekkende reddingsactie.
10: Ja, dat weet je nog wel. Dat was veel in het media. Ook die actie duurde nogal lang, meerdere dagen. Toen kwamen de 12 voetballers toch levend en wel naar boven. En dat is ook hier in Laos nog mogelijk, zegt een van die reddingswerkers van toen tegen persbureau AP.
2: We look back to Chiang Rai, we had the same amount of time and all the kids were fine. They did the smart thing, they conserved energy, they reduced their panic, they meditated.
10: Ja, ze hielden zich dus rustig en spaarden echt hun kracht in die grot en dat heeft ze ook gered.
1: Robert, hoe is het met de drukte op de weg?
8: Nou, die is alleen maar groter geworden, 650 kilometer nu bij elkaar. In de Randstad is het druk, Noord-Brabant, die doet dat ook echt mee. En in Noord-Holland viel op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Dat is allemaal nog de nasleep van een ongeluk. 24 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Badhoevedorp en Akersloot kost je 3 kwartier extra. Ook nog eens door de werkzaamheden daar bij Akersloot aan de A9. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda is de file langer geworden. 11 kilometer tussen Lexmond en Werkendam met 3 kwartier vertraging. En die 3 kwartier oponthoud heb je ook op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort. Maar daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Er is maar 1 rijstrook open bij Zwolle-Zuid en staat 5 kilometer file.
1: Hoe gaat het in de Giro, Sebas?
17: Hij is weer weg. Jonas Vingegaard, de Deen, de leider in het algemeen klassement, onderweg naar de eindzege in de Ronde van Italië. Aanstaande zondag is de slotetappe. Hij stond voorafgaand aan deze 16e rit al ruim 2 minuten voor op de concurrentie. En illustratief een paar minuten geleden, het werk zat erop van zijn ploeggenoten. Eerst was het Sepp Kuss en daarna de Italiaanse revelatie Piganzoli. En hij demareerde, ja, hij versnelde, kwam één keer zeker uit het zadel, maar een echte verschroeiende demarrage was het niet echt. Vingegaard is gewoon te sterk, te snel en te goed voor alle anderen in deze ronde van Italië. Rijdt al bijna een minuut voor op het groepje met de andere renners die strijden om het eindpodium voor aanstaande zondag. Egan Bernal cijfert zich weg voor Tijmen Arendsman. Die is onderweg naar de derde plaats in het klassement, want Eulalio rijdt al op ruim 2 minuten achterstand van de Leiden Vingegaard. Dus ruim een minuut achter het groepje met Arendsman, met Bernal. En daar zit verder ook nog in Felix Gall. Die staat nu nog derde. Die gaat dus naar plaats 2 in het klassement. Jai Hindley, die staat kort achter Tijmen Arendsman in het klassement. De Canadees Derek G. En dus dan Bernal en Piganzoli, die zo hard heeft gewerkt, zitten ook nog in die groep. Een minuut achter Jonas Vingegaard. Die heeft nog 4 kilometer te rijden naar de finishlijn. En die is getrokken in het plaatsje Kari op 1644 meter hoogte in Zwitserland.

0: Tisento, Mattia Bazar. Welk televisie- of radioprogramma zou u nog wel eens willen terugkijken of terugluisteren? Vroegen we aan deze mensen op straat in Hilversum.
1: Blik op de weg, want dat is wat wij vroeger keken als gezin thuis op de vrijdagavond.
2: Een stukje van de Willem Ruijs show met mijn opa. Een supergrote show. Dat was de beste presentator ooit, denk ik.
0: En het goede nieuws is dat die programma's straks vanaf 6 uur beschikbaar zijn voor iedereen. Museum Beeld en Geluid opent dan een speciaal digitaal archief met 750.000 fragmenten. Er is jarenlang aan gewerkt. Verslaggever Josephine Trehi kreeg vast een voorproefje van de directeur van Beeld en Geluid, Eppo van Nispen tot Zevenaar.
3: We zitten hier met z'n tweeën, hè? Dus in een lege zaal, heel groot scherm, waar we fragmenten gaan luisteren en bekijken.
4: Luisteren is wel heel leuk dat je dat zegt, omdat dit radio is. En wat mensen vergeten is dat eigenlijk de Nederlandse mediageschiedenis, daar heeft radio tot op de dag van vandaag de meest dominante rol gespeeld. Daar is het mee begonnen hier in Hilversum. En ongetwijfeld zal het daar ook mee eindigen. Want geluid, dat is zo mooi, hè? Daar is later pas beeld bij gekomen. Dat is 30 jaar later ongeveer.
3: Ja. Dan ben ik dus wel heel benieuwd wat u dan als eerste audiofragment heeft gekozen. Want dat moet dan wel heel speciaal zijn.
4: Ja, dit is een van mijn favorieten. Ook al, ik was toen nog jong en onverdroten. Sinds 1945, Radio en Reizend Nederland begon ermee. Maar het was waar Nederland mee opstond. Ochtendgymnastiek met de gymnastiekleraar Ab Gaubits.
5: Op, langs de rechterzijde, in de voorachterwaartse richting. Weer mee in beide knieën.
3: Zo grappig om te luisteren.
4: Dit is tranentrekkend leuk om naar te luisteren. Mijn vader stond daar iedere ochtend ook, hè, voor naar achter die Ab Gaubits. 30 jaar lang kwam hij die letterlijk de huiskamer of de badkamer meestal binnen. Bij ons de badkamer. En dan stond mijn vader en ik stond daarbij als kleine jongen mee te bewegen.
3: Want is dit de bedoeling van deze fragmenten nu openbaar maken? Die nostalgie? Of met welk doel gaan mensen hier straks in de grasduinen?
4: Het brengt je terug naar een tijd die je, zeker in dit geval bij mij, vroeger, hè, soms wel eens dat je dan denkt, toen alles nog beter was.
3: Ja, want we hebben dus van alles in dat archief zitten.
4: Ja,
3: bij 700.000 fragmenten?
4: Ja, sterker nog 750.000 fragmenten. Ik heb ze net nog even allemaal geteld. Okay. Heb je een mensenleven voor nodig om dat allemaal doorheen te gaan. En letterlijk van zo'n beetje de eerste geschiedenis dat radio gemaakt werd tot en met redelijk de recente televisie- en radiogeschiedenis. En een heleboel andere spulletjes.
3: Even naar een televisiefragment.
4: Hobbelus was de eerste serie van Annie M.G. Schmid eigenlijk. En ja, dat was gewoon spraakmakend, letterlijk. En daarin deelt Donald Jones de eerste interraciale kus uit aan Rookie Arons. Want in dat pension waren er allerlei verwikkelingen. En op een Annie M.G. Schmid-achtige manier. Dus het was heel grappig, maar ook meteen de tijd vooruit. Het is de eerste interraciale kus ter wereld. En dat is hem. Nou, dat was Nederland in die tijd al.
3: Want dit is nu ook een van de grootste archieven, televisie- en audio-archieven ter wereld.
4: Ja, publieke archieven. En ik durf bijna ook wel te zeggen, als je kijkt, de commerciële archieven zijn niet veel groter. Ik vind het leukste, en ik denk dat de mensen dat ook het leukste vinden, het is allemaal Nederlands, dat is één. Maar het leukste is dat je niet zozeer vindt dat wat je zoekt, maar dat je ergens op stuit wat je niet wist. Het verbreedt echt je blik op de wereld en op de tijd. En het is echt een cadeau, ook echt van die publieke omroepen. En daarmee kunnen ze laten zien wat voor geweldig werk ze door die decennia van geschiedenis hebben gedaan. Ze kunnen ook echt trots zijn. En die trots, zeg maar, die kan iedereen nu zien en hebben over wat er in al die jaren is gemaakt door iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd.
3: Zullen we nog een laatste fragment doen?
4: Ja.
3: Radio of tv?
4: Ik vind radio. Dit is radio en ik ben een enorme fan van radio. Dat is zo fijn. Met het oog op morgen. Meer dan inmiddels 51 jaar, denk ik, stil aan de top in die avond. Inmiddels aangepast, hè. Maar als dit begint bij mij, en ik denk bij heel veel trouwe, en ook niet trouwe luisteraars, dit neem je gewoon mee. Dat is toch mooi. Je gaat van dat kleine. Ja, sorry jongens, dit is. Ik hou ervan, het is goed Nederlands, maar.
0: Vanavond ook natuurlijk weer te horen hier op NPO Radio 1. Een verslag was dat van Josephine Trehi. En we gaan naar de Giro, want Sebas, hij is op weg naar boven, hè, Jonas Vingegaard.
6: Nog 500 meter en dan is hij boven in Carrie in Zwitserland. En daar gaat hij zijn vierde ritzege behalen in deze ronde van Italië. Maar de eerste in de roze trui die hij afgelopen weekend tijdens ritzege nummer 3 veroverde, overnam van de Portugees Eulalio nadat hij de 9 dagen in had gereden. Vingegaard wil duidelijk een rit winnen in het roze. Heeft de hele dag zijn ploeggenoten laten werken vooraan in het peloton. Hij moet nog 400 meter rijden in het roze. Roze helm, roze bril ook op het hoofd. Roze handschoentjes en roze stuurlint. Alles is roze nu aan de Deen die de Ronde van Italië nog nooit won. Daarachter op 1 minuut en 28 seconden rijden 3 man die vechten om 2 podiumplaatsen aanstaande zondag als deze Ronde van Italië eindigt. Gal, Arendsman en Hindley zitten daar bij elkaar en loeren op elkaar. Tasten elkaar af in de laatste kilometer en die is nog stijl. Er zitten een stuk in van 11%. Nou, dat heeft Vingegaard zojuist achter de rug. En ook de laatste 200 meter lopen als een soort muur nog eventjes omhoog. Schakelt helemaal terug nu op het kleinste verzet. En zo is de Deen onderweg naar ritzege nummer 4. Zal hij ongetwijfeld het fotootje weer kussen dat hij op zijn stuur heeft geplakt met zijn echtgenoten en zijn kinderen. Hij is de heerser in deze Ronde van Italië. Won in het verleden al de Tour en de Ronde van Spanje. Deze Ronde van Italië won die nog niet. En hij is dus onderweg om de trilogie te voltooien. En als hem niks meer overkomt in de laatste week die we zijn ingegaan. Kijk, daar is de kus weer aan de rechterzijde van zijn zwarte stuur. Ook nog even een kus op de trouwring. En dan de armen breed uit. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde ritzege binnen in deze Ronde van Italië. En loopt alleen maar uit op de concurrentie. En moet van pech verschoond zien te blijven in deze laatste week waaraan we zijn begonnen. En dan die strijd. Daarachter zijn Gal, Arendsman en Hindley nog bijeen. Daar hebben we op dit moment geen beeld van, want we zien alleen maar hoe Vingegaard op dit moment achter de schermen wordt geleid. Ja, ze zijn nog bijeen. Zijn nu ook in de laatste kilometer. En dan is het zelfs nog de Canadees Derek G. Die is teruggekomen. En een aanval van Felix Gal op dat hele steile stuk waar Vingegaard zojuist terug moest schakelen, gaat de nummer 2, de aanstaande nummer 2 in het klassement, in de aanval. Hindley en Arendsman op een paar meter. Gal lijkt onderweg naar de tweede plaats in de rit. Hindley met een metertje op Tim en Arendsman. Voor Arendsman longt de top 3 in het klassement. Maar dan mag hij Hindley niet te ver laten rijden. Hij staat wel 40 seconden nog voor. Gal. Hindley is wel los bij Tim en Arendsman. Gal is onderweg naar plaats 2. En wordt ook de nummer 2 in het klassement. Hindley wordt derde in de rit. Maar de derde man in het klassement komt nu over de streep. En dat is de Nederlander Tim en Arendsman.
7: NPO Radio 1. Nooit meer slapen.
8: Ik ga in gesprek met Frits Spits. In 1973 begon zijn radiocarrière. Hij werd bekend als presentator van De Avondspits. Hij maakte natuurlijk De Taalstaat en hij won 2 Marconi Awards. Nu schreef Spits Mijn Laatste Radiojaar. Een boek vol afscheid, reflectie, vrolijkheid en troost.
7: Komende nacht van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
9: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
15: Dielke Teertstra.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. België is in schok door een ernstig ongeluk met een schoolbus en een trein. Eerst het nieuws zit van der Linde.
16: Het Rode Kruis heeft extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel om meer schaduw te creëren. In totaal staan er nu 9. De temperatuur op het terrein liep vanmiddag op tot ruim 30 graden. Het Rode Kruis is er aanwezig en deelt gekoeld water en zonnebrand uit. Vanochtend zaten er zo'n 70 tot 80 mensen buiten het aanmeldcentrum. Vanmiddag liep dat op tot ruim 120. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Het is nog onbekend waar de mensen heen kunnen vanavond. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aarts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het huidige contract loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. Het is niet bekend hoe het zware ongeluk vanochtend in België met een schoolbus en een trein heeft kunnen gebeuren. Een eerste onderzoek heeft al wel aangetoond dat de slagboom op de overweg naar beneden was en de lichten op rood stonden. Bij het ongeluk bij Bruggehout in Vlaanderen kwamen 4 mensen om het leven. De afgelopen weken hebben veel huishoudens een aanvraag ingediend voor een zwaardere stroomaansluiting. Dat zeggen netbeheerders na berichtgeving van de Telegraaf. Vanaf 1 juli gelden er nieuwe regels voor het verdelen van de ruimte op het stroomnet, om te voorkomen dat het net overbelast raakt. In gebieden waar het stroomnet vol zit, komen ook huishoudens op de wachtlijst. Die kunnen daardoor voorlopig geen inductieplaat, warmtepomp of laadpaal installeren. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft de beveiliging aangescherpt en lekken gedicht. De Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Centraal Planbureau zijn bezorgd over de kwetsbaarheid van banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Dat die kwetsbaar zijn, komt door conflicten in de wereld, zoals de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne, zeggen de instellingen. Ook is de band met de VS slechter geworden en zijn er veel online risico's, zegt de president van de Nederlandse Bank Slijpen.
17: Je zou kunnen zeggen, het is een soort giftige cocktail. En als je die gaat drinken, dan levert dat wel risico's voor de financiële stabiliteit op. En het risico dat een van die schokken, dat die zich toch gaat manifesteren, dat is gewoon heel groot en daar moeten we gewoon wel voorbereid zijn.
16: Het goede nieuws is dat het erop lijkt dat banken nog wel genoeg buffer hebben. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht ontkent dat hij een jonge man heeft misbruikt. Dat zei hij vandaag op de eerste zitting in de rechtbank in Rotterdam. Daarnaast wordt een man van 77 ook verdacht van het bezit van kinderporno. Daarover zei hij dat iemand hem die bestanden had toegestuurd. De politie hield de oud-burgemeester in februari aan. Hij mocht van de rechtbank het proces niet in vrijheid afwachten vanwege gevaar voor herhaling. De zaak wordt eind juni inhoudelijk behandeld. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen is het opnieuw droog, met veel zon ook. Het wordt dan 18 tot 26 graden.
0: Robert Vriezen, hoe gaat het op de weg?
18: Nou, we zijn blijven hangen op 650 kilometer. Dus het stabiliseert een beetje. De meeste files nog wel in de zuidelijke helft van het land. Maar ook op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Want er ligt iets op de weg bij Twello. 6 kilometer file vanaf knooppunt Beekbergen met 3 kwartier vertraging. Want er is daar maar 1 rijstrook open. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A12 dicht vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug. Vanaf Gouda dik 20 minuten vertraging. En een uur vertraging op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort. Bij Zwolle Centrum gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is net weer vrijgegeven, maar vanaf afrit Nieuw-Leusen rijdt het nog langzaam over 5 kilometer.
0: Verzet was al een tijd erg groot en de minister heeft nu geluisterd. DigiD komt toch niet in Amerikaanse handen. Dat zo.
19: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
20: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
21: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: België is in diepe rouw door een dodelijke aanrijding tussen een trein en een schoolbus. Sinds vanmiddag weten we dat 4 mensen zijn omgekomen.
25: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder van het busje, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar.
0: Zo onze correspondent Chris Ostendorf. Criminelen krijgen steeds meer invloed in lokaal bestuur en in bedrijven. Zometeen spreken we een vertrouwenspersoon. Zij helpt boeren als die worden benaderd door criminelen. Maar nu eerst. 200.000 mensen tekenen een petitie om het te voorkomen. Kamerleden vroegen bijna wekelijks om in te grijpen. En nu is het besluit gevallen. Het kabinet verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door het Amerikaanse Kyndryl. Om het publieke belang te beschermen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Zie je veel blijde gezichten in Den Haag?
26: Ja, die zag ik zeker. Zeker bij de Kamerleden die hier hard voor hebben gestreden de afgelopen maanden. Want ja, het ongelooflijk is toch gebeurd. Het kabinet zet een streep door die deal die toch al bijna rond was met een Amerikaans bedrijf. Over DigiD, het platform waar DigiD op draait. Onze digitale identiteit is hiermee gemoeid. Ja, en daarvan zegt nu ook het kabinet dat is zo'n essentieel belang, publiek belang, wat je niet zomaar kan verkopen aan de Amerikanen. Zeker niet omdat er in Amerika digitale wetgeving is waarbij het Witte Huis zomaar gegevens kan opvragen. Dat was dus de grote zorg van Kamerleden. Dat nu van de baan is, ja, dat zorgt echt voor blijde gezichten in de Tweede Kamer.
27: Ja, prachtig nieuws vandaag in een brief van de staatssecretaris.
28: Ja, ik was vooral heel erg blij dat we op deze manier gelukkig ook de persoonsgegevens van onze Nederlandse burgers via DigiD ook echt beter kunnen beschermen.
27: supergoed nieuws.
26: Ja, dit was Barbara Katman van GroenLinks PvdA en Jantine Swinkels van het CDA. Twee Kamerleden die hier al maanden mee bezig zijn. Ja, en de reden dus dat ze zo blij zijn is dat bij die overname het platform waar DigiD op draait mogelijk zou vallen onder die Amerikaanse Cloud Act. Ja, en die wet die regelt dus dat de Amerikaanse overheid gegevens kan opvragen. Mogelijk dus ook die van jou en mij. En dat het Witte Huis kan vragen om dienstverlegging stil te leggen. Zoals ook al gebeurd is bij de openbaar aanklager van het strafhof. Die kon niet meer bij zijn Microsoft spullen, niet bij zijn Outlook, zijn mail, niet meer bij zijn bestanden. Nou ja, als je straks niet meer kan inloggen bij DigiD, bij iemand die misschien ongewenst is voor het Witte Huis, dan zou het echt heel grote gevolgen kunnen hebben.
0: En de staatssecretaris die dit nu heeft besloten, is die ook zo blij?
26: Ja, die is ook wel blij vanwege dat publieke belang. Willemijn Aarts is die staatssecretaris, maar ze moest toch wel wat diplomatieker opereren. Luister maar hoe ze het verwoorden.
1: Ik heb gisteravond een verbod op deze transactie uitgevaardigd.
26: Bent u blij dat u het besluit heeft kunnen nemen?
1: Nou, ik vind ingrijpen in de markt, dat doe je natuurlijk liever niet. Maar ik ben wel heel blij dat we die gegevens van Nederlanders veilig kunnen houden.
26: Want u zegt, door die Amerikaanse wetgeving was er inderdaad het risico dat die gegevens misschien in het Witte Huis zouden belanden.
1: Nee, de onafhankelijke toezichthouder die heeft onderzoek gedaan naar deze hele specifieke casus. Dus naar Solvinity in het bedrijf wat het mogelijk over zou nemen. En die hebben geconcludeerd, ook gezien die hele specifieke dienstverlening die Solvinity aanbiedt, dat op dit moment de risico's voor het publiek belang niet weggenomen kunnen worden.
26: Vreest u tegenacties, sancties vanuit de VS?
1: Dat is aan de Verenigde Staten zelf. Wij spreken over dit soort zaken en dit soort investeringstoetsen natuurlijk met onze diplomatieke partners. En de Verenigde Staten zijn dus ook op de hoogte van dit verbod.
26: Ja, ze zegt, we hebben de Verenigde Staten van tevoren op de hoogte gebracht dat we dit besluit gingen nemen. Ze nam het besluit dus omdat een groot adviseur had gezegd, doe dit niet aan het kabinet. Maar hier zit inderdaad wel de spanning, want de Amerikanen vinden dit vast niet leuk. Dus gaan zij nu met tegenmaatregelen komen? Wellicht, dat moeten we afwachten. Maar om die reden juicht de staatssecretaris niet al te hard. Niet al te blij erover zijn, want we moeten de Amerikanen wel tevreden houden als partner.
0: Maar hoe gaat het nu verder met DigiD?
26: Ja, dat contract met Solvinity loopt nog tot 2028. Maar het kabinet wil deze zomer al de aanbestedingsregels opstellen. De aanbestedingseisen voor hoe het nu verder moet. Want het bedrijf wil nog steeds verkocht worden. En het kabinet wil eigenlijk liever niet dus dat het aan een Amerikaans bedrijf gebeurt. Hoe gaan ze daarvoor zorgen? Ja, daar zijn die aanbestedingsregels belangrijk voor, zegt Van den Burg.
2: Nou, wat we gaan doen is nu kijken welke aanbestedingseisen we gaan stellen. Daarover informeer ik dan de Kamer in juni.
26: Maar die eisen worden misschien wel anders dan ze waren bij de Amerikaanse deal.
2: Ja, daar kan ik nu nog niks over zeggen. Zodra ik het wel kan zeggen, is het eerst aan de Kamer en als tweede aan u.
26: Maar ik zie in uw ogen dat u daar misschien wel iets aan wil veranderen. Dat het misschien toch in Europese handen of misschien zelfs in Nederlandse handen terecht kan komen.
2: Ja, u mag in mijn ogen lezen wat u in mijn ogen wil lezen. En uiteraard leren we altijd van het verleden.
26: Ik denk, dit moeten we niet nog een keer laten gebeuren.
2: We moeten in alles lerend zijn.
26: Ja, Van den Burg, dat is de staatssecretaris die hier dan weer over gaat. Ik zag hem echt met glimmende oogjes en knipoogen dingen zeggen. Dus ja, hier wordt echt wel over nagedacht. Hoe kunnen we nu voorkomen dat bij een volgende verkoop het niet in Amerikaanse handen of in een ander handen van een ander land komt waar we niet zo graag zaken mee doen op dit gebied. Ja. Dus liever in Europese handen. Nou, Kamerleden zeggen, er staat al een Europees of een Nederlands bedrijf klaar dat het kan overnemen. Of, zeggen zij, kan misschien de overheid het zelf gaan doen. Daar hopen Kamerleden op. Binnenkort een debat hierover en binnenkort dus ook meer informatie over die aanbesteding.
0: Ja, dus het is nog niet helemaal opgelost als ik het zo hoor?
26: Nee, voor DigiD is het nog afwachten, maar eigenlijk is het veel breder. Want de Belastingdienst overweegt in zee te gaan met een Amerikaanse partner om het hele Nederlandse BTW-systeem te gaan beheren. Is dus ook zo'n gevoelig onderwerp. En vandaag nog sprak de Tweede Kamer over Microsoft. Dat bedrijf heeft namen van Nederlandse ambtenaren gedeeld met het Witte Huis. Het waren ambtenaren die werkten aan Europese wetgeving rondom bijvoorbeeld desinformatie op social media. Dus ja, het speelt eigenlijk op heel veel vlakken, dit onderwerp. En dat hoor je dus vandaag ook in het debat. Je hoort opnieuw Kamerlid Katman met staatssecretaris Van den Burg.
3: Dat is een aanval op onze ambtenaren, op onze toezichthouders, op wetenschappers, op onze democratie. Hun gegevens zijn niet veilig bij de grootste IT-leverancier aan Nederland. En dat is een hele pijnlijke constatering.
2: Ja, ik wil in gesprek gaan en zal ook in gesprek gaan met Microsoft om te vragen wat ze precies hebben gedeeld, hoe vaak dit gedeeld is, Dus dat zal ik nadrukkelijk doen.
26: Van den Burg belooft in gesprek te gaan over deze casus. Maar je hoort het, het staat eigenlijk op heel veel punten hoog op de agenda. De Nederlandse digitale soevereiniteit. Hoe zelfstandig onafhankelijk zijn we nog? Daar wil het kabinet ook werk van maken, zegt het kabinet. Het gaat voor de Kamer niet snel genoeg. Maar in ieder geval is er vandaag een belangrijke stap gezet met DigiD.
0: Ewout Kiewi, dank je wel. Dat de Deen Jonas Vingegaard de sterkste is in de ronde van Italië, dat bleek vandaag maar weer eens. In het Zwitserse Cari behaalde hij zijn vierde ritzegen in deze Giro. En er is ook goed nieuws voor de Nederlandse wielerfans. Tijmen Arensman stijgt naar de derde plek in het algemeen klassement. Commentator Sebastian Timmerman, hoe ziet die top er nu uit?
4: Het verschil tussen 1 en 2 is immens. 4 minuten en 3 seconden tussen Vingegaard, die zijn eerste ritzegen trouwens behaalde in het roze. Zijn vierde dus inderdaad in totaal. Maar winnen in de Leidenstrui zat er nog niet eerder in. Want hij draagt die trui pas sinds afgelopen weekend. Maar 4 minuten en 3 seconden heeft hij nu voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Tijmen Arensman staat daar kort achter. 4 minuten en 27 seconden op plek 3. Betekent dat hij 24 seconden achter ligt op de nummer 2, op Gal. En op zijn beurt heeft Arensman ook maar een kleine voorsprong van 33 seconden op Jai Hindley, de Australiër, op de vierde plaats. Voor Eulalio, de Portugees, die lange tijd het roze in het bezit had, was het een slechte dag vandaag, want hij keldert van de tweede naar de vijfde plaats in het algemeen klassement en verloor zo'n 2 minuten.
0: Maar Arensman staat dus dicht bij de nummer 2. 24 seconden? Wat betekent dit nou voor zijn podiumkansen?
4: Ja, die heeft hij echt in eigen hand. Ja. En als de vorm goed blijft, zit dat erin. Maar Hindley moet je niet onderschatten. Die heeft in het verleden al meerdere keren bewezen dat hij zijn grote ronde aan kan. Sterker nog, hij won in het verleden al een keer de ronde van Italië. 33 seconden is niet superveel die Arendsman heeft op die Australië, die dus direct achter hem staat. Morgen en overmorgen, dan zijn er 2 wat rustigere dagen. Nee, de finale om dat podium, die finale wordt echt betwist aanstaande vrijdag en aanstaande zaterdag. Dan zijn er nog 2 hele zware bergetappes. Dus dan zullen Gal, Arensman en Hindley die strijd met elkaar aangaan om die tweede en derde plaats. Want ja, dat Jonas Vingegaard er met kop en schouders bovenuit steekt in deze ronde van Italië, dat is wel duidelijk geworden. En hij is onderweg om als 8e renner ooit de triple te gaan binnenhalen na de ronde van Spanje en de Tour ook de ronde van Italië op zijn naam te schrijven.
0: Dank je wel, Sebastian Timmerman. Zit, wat melden andere Nederlandse media?
16: Steeds minder Nederlanders hebben een aanvullende verzekering voor fysiotherapie, meldt BNR. Zo'n 3,5 miljoen mensen hebben geen extra dekking, staat in een rapport van ABN AMRO.
5: We zien dat steeds meer mensen die dekking laten vallen. En ja, dat de reden is grotendeels ook financieel gedreven. Een aanvullende verzekering wordt natuurlijk duurder. En mensen maken daarin een afweging of ze die kosten dan willen dragen.
16: Volgens de bank kan het ervoor zorgen dat patiënten met lagere inkomens zorg gaan mijden, terwijl zij juist vaker chronische klachten hebben. Op termijn kan het zorgen voor complexere en duurdere behandelingen. Zeeuwse scholen gaan niet in hoger beroep om de treinproef in 2029 alsnog proberen te tegen te houden, dat meldt Omroep Zeeland. Maar er blijven zorgen over de gevolgen, want er rijden dan 4 maanden lang geen treinen over het Zeeuwse spoor, tot groot ongenoegen van veel jongeren.
6: Als je kijkt naar Utrecht, hoeveel sporen we hun hebben, en heb je hier eentje waar je van dan naar de Randstad kan, dan is direct al je connectie zeg maar weg.
8: Ik vind het een beetje onpraktisch, want het zijn gewoon leerlingen die hier zo naar school gaan, of die vanaf hier buiten Zeeland naar school gaan, en is het niet zo handig dat er dan geen treinen rijden.
0: Ze waren ook heel boos over die proef.
16: Ja, inderdaad. Ja, maar ze gaan dus niet in beroep daartegen. Steeds meer mensen in Friesland kunnen de Friese taal naast spreken ook goed lezen en schrijven, meldt Omroep Friesland. Vorig jaar gaf meer dan de helft van de Friezen aan dat zij het Friese schrift goed of zeer goed kunnen lezen. In 2007 was dat 46%. Vooral op het platteland heeft de taal een sterke positie. 60% van de Friezen buiten de steden spreekt Fries. En bij nu.nl ging het nog over de koffieprijzen. Dat heb je natuurlijk ook wel gemerkt. Die zijn flink
0: omhoog
16: gestegen de laatste jaren. De nieuwssite schrijft over een onderzoek van de Consumentenbond. Daaruit blijkt dat een kop koffie dit jaar in de supermarkt gemiddeld 74% duurder is dan 5 jaar geleden. 74%? En vooral koffiebonen werden veel duurder. De prijs van een kop bonenkoffie verdubbelde tot 18 eurocent.
0: Robert, hoe gaat het op de weg?
9: Nou, het is toch nog eens een tikkie drukker geworden. Totaal teller staat op 700 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht moet je flink geduld hebben. Want er staat 12 kilometer file tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug. 40 minuten vertraging, komt allemaal door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Van noord naar zuid op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 17 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en Werkendam met 40 minuten vertraging. En bijna een half uur vertraging nog op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort. Nasleep van een ongeluk met een vrachtwagen. Bij knooppunt had op mijn broek 10 kilometer langzaam rijdend verkeer.
10: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Een zwarte dag voor België. Vanochtend klapte een schoolbus op een trein in het Vlaamse Bruggenhout, vlakbij Gent. De spoorwegbeheerder van België noemt het een van de zwaarste ongevallen in het land ooit op een spoorwegovergang. Correspondent Chris Ostendorf, het onderzoek loopt nog, maar weten we al meer over hoe dit heeft kunnen gebeuren?
11: Ja, dat begint toch langzamerhand wel wat duidelijk te worden. Het ongeluk is ook vastgelegd op de camera's van Infrabel, de spoorwegbeheerder, zeg maar de Belgische ProRail. En volgens een woordvoerder van Infrabel is op die videobeelden te zien dat de spoorbomen dicht waren vanochtend om 8:08 toen dat ongeluk gebeurde. De seinen stonden op rood en toch is het busje op het spoor terechtgekomen en door die trein weggeslingerd met dus die tragische gevolgen voor de chauffeur, voor de begeleider en twee scholieren van de plaatselijke school voor speciaal onderwijs hier in Bruggenhout.
0: Jij bent daar vandaag de hele dag geweest. Ja, wat zag je daar? Hoe is de situatie?
11: Ja, mensen in het dorp zijn natuurlijk verslagen. Buurtbewoners kwamen ook in de loop van de dag vertellen dat ze 's ochtends een hele harde klap hadden gehoord en daar waar mogelijk ook waren gaan helpen. Daarna was de brandweer snel ter plaatse, want die zit 200 meter verderop hier in het dorp. En daar werd ook snel een crisiscentrum ingericht. Er was een persconferentie waar de burgemeester sprak van een verschrikkelijk ongeluk. We zijn in schok, en zei hij, en we zijn diep geraakt. En de woordvoerder van school sprak ook van een gitzwarte dag voor zijn school. De nabestaanden, kinderen van de school en familie van de slachtoffers, die zijn iets verderop in het dorp opgevangen. En daar zijn wij natuurlijk ook weer niet bij.
0: Vier mensen hebben dit ongeluk dus niet overleefd. Maar er zaten meer mensen in het busje, toch?
11: Ja, zeker. Er waren dus vier dodelijke slachtoffers. Dat waren dus de chauffeur van het busje, de begeleider en twee scholieren. Die hebben het niet overleefd. De rest van de inzittenden die zijn zwaar gewond, in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maar vanmiddag hoorden wij dat hun toestand inmiddels wel stabiel is. Dat werd op die persconferentie ook verteld.
0: En in de trein?
11: In de trein zaten een 80-100 mensen. Daarvan waren er was één iemand in shock afgevoerd naar het ziekenhuis. De rest is ook opgevangen in het dorp en later met bussen ook weer hun reis verder kunnen vervolgen.
0: Je zegt net al, familie, nabestaanden worden opgevangen. Weet je wat voor hulp daar ook is voor die mensen?
11: Ja, dat is op een school waar de kinderen ook vandaan komen. Daar zijn de familie van de slachtoffers opgevangen. Net als de leerlingen en de andere leerlingen van de school. De minister van Onderwijs zegt dat er voor psychische hulp wordt gezorgd. En degene trouwens die naar huis willen, die zeggen ik wil het gewoon zelf thuis gaan verwerken. Die zijn inmiddels ook gewoon zelf naar huis gegaan.
0: En de spoorwegbeheerder noemt het dus een van de zwaarste ongevallen in het land ooit op een spoorwegovergang. Want ja, een van de zwaarste, maar gebeuren dit soort ongelukken dan vaak?

0: hulp daar ook is voor die mensen?
1: Ja, dat is op een school waar de kinderen ook vandaan komen. Daar zijn de familie van de slachtoffers opgevangen. Net als de leerlingen en de andere leerlingen van de school. De minister van Onderwijs zegt dat er voor psychische hulp wordt gezorgd. En degene trouwens die naar huis willen, die zeggen ik wil het gewoon zelf thuis gaan verwerken. Die zijn inmiddels ook gewoon zelf naar huis gegaan.
0: En de spoorwegbeheerder noemt het dus een van de zwaarste ongevallen in het land ooit op een spoorwegovergang. Want ja, een van de zwaarste, maar gebeuren dit soort ongelukken dan vaker ook in België?
1: Nou, hier in België denken mensen wel al snel terug naar een heel groot spoorwegongeluk in Buizingen. Dat was in 2010. Plaatsje onder Brussel is dat. Daar botsten toen twee treinen op elkaar en vielen daar 19 doden en ik geloof al 170 gewonden. Dat was een van de dodelijkste spoorwegongevallen in België. Dit ongeluk in Buggehout is volgens Infrabel, de spoorwegbeheerder, het zwaarste ongeval op een overweg in de geschiedenis van de Belgische spoorwegen. Dus de woordvoerder van de spoorwegen wilde wel benadrukken dat de systemen dus goed hebben gewerkt. We zagen ook dat ze dat vanmiddag gingen controleren. De spoorbomen gingen testen, de seinen gingen testen. Dat deed het allemaal. Maar de grote vraag is hier en blijft hier nog eventjes niet de veiligheid van het Belgische spoor, maar wel de vraag, wat was er nou met die chauffeur aan de hand? Hoe heeft het kunnen gebeuren dat hij ondanks die gesloten bomen toch is doorgereden en op het spoor is terechtgekomen? En die vragen zullen pas later beantwoord kunnen worden.
0: Dankjewel, Chris Ossenhorf. De overheid heeft steeds minder grip op criminele organisaties. Blijkt uit een onderzoek naar ondermijnende criminaliteit. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet gaf vanochtend een voorbeeld van hoe het mis kan gaan.
2: Dat bleek bijvoorbeeld bij de overstromingen in Valkenburg. Daar kwam de hulp vanuit de overheid niet snel op gang. En daardoor zagen criminelen kans om daarop in te springen. Horecaondernemers die in geldnood kwamen, die kregen financiële hulp van criminelen. Zij benaderden zelf die ondernemers om daarmee hun geld wit te wassen. Ja, en daarmee worden burgers die op zo'n aanbod ingaan steeds afhankelijker van de criminaliteit.
0: Goedemiddag, Femke van der Plas. Ah, mevrouw van der Plas is er nog niet, heb ik begrepen. Dan gaan we eerst even naar de reclame.
3: Ster. Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: Europa is van Picasso. India is van mij.
6: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
7: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 17:30. Hier is Sid met de hoofdpunten.
8: Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Werkgeversorganisaties noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om de aangekondigde acties op te schorten. Dat zijn de vakbonden nog niet van plan.
0: Weerman Marco Verhoef, een tropische dag vandaag. Blijft het ook vanavond lang warm?
9: Ja, op veel plaatsen wel. Alleen in het noorden daar komt de wind.

0: Een beetje van zee en daar zal de afkoeling wat sneller gaan. Maar op veel plaatsen in ons land kun je echt heel lang buiten zitten. En is het natuurlijk voor veel mensen ook volop genieten van zo'n mooie zomerdag. Vooral ook als de temperaturen weer iets dalen. Want 30 plus is denk ik toch voor veel mensen net even wat te veel. Hoewel, je hebt overal liefhebbers voor, zeg ik dan maar. En liefhebbers van iets lagere temperaturen komen morgen dan weer aan hun trekken. Want de wind die neemt wat toe uit de noordelijke richting. Komt ook iets meer bewolking vanaf de Noordzee dichterbij. Daar heeft vooral het noorden van het land morgen wat last van. Maar neerslag komt er niet. En in het zuiden is het morgen ook gewoon nog een volledig zonnige dag. Maar waar het vandaag 32 graden wordt, is het morgen in het zuidoosten 26. En in het noorden op de Wadden 15. Elders zo'n 18 graden. Ja, daar hebben we toch flink wat ingeleverd. Ja, ik denk dat veel mensen dit toch ook nog steeds als heel fijne temperaturen ervaren.
1: Ja, zeker. En daarna?
0: Ja, voor donderdag dan weer een fractie hogere temperaturen. Vooral ook weer een zonovergoten dag. Vrijdag draait de wind wat naar het zuidwesten. Komt er wat meer bewolking, maar blijft het ook gewoon nog droog. En het kan wel een beetje broeierig aanvoelen dan, met gemiddeld zo'n 27 graden. In het weekeinde lijkt de temperatuur dan weer iets in te leveren. Maar het duurt zeker tot zondag voordat de kans op een bui echt wat toeneemt.
2: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
3: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. En nu met AI is dat belangrijker dan ooit. Want leg zo'n AI-agent maar eens uit dat alles wat technisch gezien kan, niet altijd het juiste is om te doen. En als we heel eerlijk zijn, we hebben het even gecheckt en AI vond deze commercial helemaal geweldig. Maar is dat dan goed? Of juist niet? Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
1: De overheid heeft steeds minder grip op criminele organisaties, blijkt uit onderzoek. We wilden er net al over praten, maar toen hadden we even geen contact met mevrouw Van der Plas. Maar u bent er nu wel, hè, Femke Van der Plas. Goedemiddag.
5: Ik ben er, zeker.
1: Ja. U bent vertrouwenspersoon veilig buitengebied en probeert boeren te helpen wanneer zij worden benaderd door criminelen. Wat voor verhalen hoort u van boeren?
5: Dat ze bijvoorbeeld benaderd worden voor verhuur van een schuur, kas of stal, waarbij ze het aanbod niet vertrouwen, bijvoorbeeld voor drugsproductie. 1 op de 5 boeren maakt dit mee.
1: 1 op de 5 boeren?
5: Ja.
1: Zo,
5: ja.
1: Dat is veel.
5: Ja, zeker veel.
1: En hoe komen die criminelen dan terecht bij die boeren? Hoe weten ze bij wie ze moeten willen zijn?
5: Nou, dat gaat eigenlijk op verschillende manieren. We horen terug van de boeren dat ze gewoon rondjes rijden. Dus er verschijnen gewoon mensen op het erf die met deze vraag bijvoorbeeld komen. En daarbij zien we ook dat ze weten waar ze moeten zijn. Dus daar waar minder bedrijvigheid is of waar het er minder vitaal uitziet. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat ze zelf informatie inwinnen binnen netwerken lokaal. Bijvoorbeeld, ik had ook contact met een boer die onlangs failliet was gegaan. Ja. En daar stonden ze ook binnen een week op de stoep.
1: Want het zijn dan de boeren waar de zaken wat minder goed gaan, waarvan de criminelen denken, die willen misschien wel wat bijverdienen door de stal te verhuren.
5: Ja. Ja.
1: Merkt u dat de invloed van de onderwereld groter wordt?
5: Dat vind ik moeilijk te zeggen of hij ook daadwerkelijk groter wordt. Wat wel misschien veelzeggend is, is dat we al 5 jaar met deze aanpak bezig zijn. Maar dat zowel de cijfers uit 2020 en 2025 eigenlijk hetzelfde uitwijzen. Dus 1 op de 5 wordt benaderd en 2 op de 3 weet van locaties waar mogelijk sprake is van drugsproductie of drugsopslag in het buitengebied.
1: Want het gaat voornamelijk om drugscriminaliteit, in ieder geval bij de boeren die u begeleidt in het zuiden van Nederland?
5: Ja, nou ja, dat is mijn focus vooral. Maar daarnaast hebben ze bijvoorbeeld ook veel last van inbraak en diefstal. 61% heeft daarmee te maken. En ook bedreigingen, afpersing, dat soort zaken.
1: Wat adviseert u boeren die bij u komen en die u spreekt?
5: Nou, boeren die eigenlijk waar het al mis is gegaan, die adviseren we echt zo snel mogelijk om toch met omstanders het gesprek aan te gaan en te gaan melden. Op zoek te gaan naar een manier dat het veilig kan. En daar kan ik ze onder andere bij helpen. Omdat als je er eenmaal in zit, je er ook heel moeilijk uitkomt.
6: Ja, en, dus dat zijn de mensen die al eenmaal ja hebben gezegd. Maar dan zegt u, zorg dat je snel hulp zoekt bij omstanders. Wat voor omstanders zijn dat dan?
5: Nou ja, ook bijvoorbeeld bij de politie. Team criminele inlichtingen van de politie is het heel zaak dat die mensen daar uitkomen. Omdat als zo'n lapper bijvoorbeeld langer zit, je ook medeplichtig kan gaan worden natuurlijk. Ja.
6: Nou, criminelen proberen natuurlijk ook te zorgen dat mensen daar inderdaad helemaal in komen en ook afhankelijk van ze worden. Hè? Hoe gebeurt dat?
5: Nou, dat doen ze bijvoorbeeld door ze geld te lenen. Of ze bijvoorbeeld andere diensten, bijvoorbeeld dat ze een keer een aanhanger mogen lenen, et cetera. En zo bouwen ze eigenlijk aan dat vertrouwen. Ja. Of dat ze zeggen, ik kom bij u uit door iemand uit het dorp. Iemand die dan goed bekend staat. En die zei dat u wel iets kon verhuren. Ja. Dus ze doen het ook echt via. Ja.
6: Wat is er nou voor nodig om te zorgen dat de invloed van criminelen minder wordt?
5: Ja, daar geven wij bijvoorbeeld ook weerbaarheidstrainingen voor. Maar ook bijvoorbeeld model huurcontracten. Waar dan in staat, ik kom 3 keer per jaar onaangekondigd in de stal. Ik neem geen contanten aan en ik vraag om een idee. Natuurlijk geen garantie, maar wel allemaal maatregelen om het minder aantrekkelijk te maken. En daarnaast is het heel belangrijk dat we ook aan die leegstand van die stallen ook iets gaan doen. Want dat is voor criminelen heel fijn om een locatie te hebben.
6: Ja,
5: zeker weten.
6: Ja. Dank, vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied Femke van der Plas. Ja, en u hoorde het al eerder in deze uitzending. De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Het kabinet wil met vakbonden verder in gesprek, want de minister hoopt wel andere maatregelen te kunnen nemen. Onder meer over de uitkeringen voor werkloosheid en langdurige ziekte. Nina Kooijman is vicevoorzitter bij FNV. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
6: Maar die versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, die gaat dus niet door. Is het een opluchting?
7: Ja, het is wel een hele belangrijke stap. Want dat was een van de 2 belangrijke ultimatums die wij zelf hebben geagendeerd bij deze minister. Dus het schrappen van de verhoging van de AOW-leeftijd. En ook het van tafel halen van de bezuinigingen van de WW en de WIA. Maar je ziet toch dat beide ultimatums toch in de brief die we teruggekregen hebben wel terug onderhandeld wordt. Namelijk dat de bezuinigingen niet van tafel zijn als je werkloos wordt of ziek wordt. Maar ook de plannen rondom de AOW zien we toch ook dat ze het wel willen hebben over, wat doen we dan met de gepensioneerden? Ja, en dat is toch zeggen dat je het er niet over wil hebben, maar er toch over gaan hebben. Dus wij zeiden van, schrap nou die bezuinigingen. Maar in deze brief zie ik toch nog dat die bezuinigingen nog boven tafel zijn.
6: Maar de minister zegt wel in die brief van, ik hoop dat wel met jullie te kunnen bespreken allemaal, hè, in een open gesprek.
7: Ja, daarom gaan we dat open gesprek ook aan. Want ik wil graag wel verheldering. Want hij zegt wel van, we zien wel dat er problemen zijn. Maar dat moet wel binnen het financieel kader. En wij zeggen eigenlijk, wij willen heel graag dat mensen niet langs de kant van de weg staan. Dus dat ze meedoen, dat als je ziek bent of werkloos, dat je dan gewoon recht hebt op je arbeidsongeschiktheid, uitkering op je WIA en de IVA. Dat gewoon overeind blijft staan. En dat we in die zin kunnen kijken naar de verdeling van welvaart. En dat zie ik niet terug in deze brief. Dus wij gaan natuurlijk luisteren en opheldering vragen aan deze minister. Maar ik moet zeggen dat ik nog niet helemaal sta te juichen en te springen. Omdat het zwaard van Damocles hangt nog gewoon boven de markt.
6: Ook al geeft de minister wel aan, we willen ruimte voor sociaal overleg en rust in de polder.
7: Ja, maar rust in de polder krijg je natuurlijk niet op het moment dat je brandhout naar binnen gooit en een vuurtje erin steekt. Want als je kijkt naar daadwerkelijk de problemen in de polder, kan ik je aangeven dat in die zin zitten er. Ik bedoel, de AOW-verhogingen zijn op zich niet per se nodig, want de ramingen waren altijd al gelijk. Als je kijkt naar de premies en de fondsen van de WW en de WIA, zien we alleen maar dat die fondsen alleen maar overschotten hebben, maar dat ze gebruikt worden om de begrotingsgaten te dichten op andere begrotingsterreinen dan de sociale.
6: U zegt dat die bezuinigingen zijn niet per se nodig. Nou zegt het kabinet, die miljarden die het oplevert, die zijn wel nodig.
7: Ja, en daarvan zeggen wij, je zou ook kunnen kijken naar een andere verdeling van welvaart. Je zou ook kunnen kijken naar bijvoorbeeld de aandeelhouders, de vermogensbelasting zijn allemaal oplossingen. Daarvan zegt hij, nee, we moeten het echt hebben over het aanpakken en het verlagen van die via de WW verkorten en het aanpakken van onze ouderdomsplannen. Ja,
8: en dat wil hij niet.
7: Dat
8: punt dus is helder. Want jullie hebben natuurlijk ook stakingen aangekondigd. Hè? Werkgevers hopen dat die worden opgeschort nu. Wat bent u van plan?
7: Ja, we gaan zijn nu in gesprek met alle sectoren en iedereen heeft een plan. Dus het spoor, de zorg, iedereen prepareert zich eigenlijk voor de acties. Die zijn in opbouw vanaf juni. Dus op het moment dat we uit het gesprek lopen en denken, nou, er zit echt geen, die bezuiniging gaat gewoon nog keihard door op de sociale zekerheid, het vangnet onder deze mensen wordt weggetrokken, dan zullen we deze acties gaan inzetten. Maar ik moet ook wel eerlijk zeggen, ik ga eerst dat gesprek aan en luisteren naar waar de minister nu daadwerkelijk bedoelt en vanuit gaat. En dan gaan we kijken of die acties nog steeds nodig zijn.
8: Veel dank, Nina Kooijman, vicevoorzitter bij FNV. Een reeks kindermisbruikzaken op de buitenschoolse opvang zorgt voor een grote schok in Parijs. Vandaag begint de tweede rechtszaak van een medewerker. Tot nu toe zijn 16 mensen gearresteerd voor misbruik tegen de 80 medewerkers die zijn geschorst. Correspondent Saskia Houtuin, wie staat er nu terecht en waar wordt die van beschuldigd?
9: Ja, het gaat om een man van 36 jaar. Die werkte op een school in het 11e arrondissement, dus heel centraal in Parijs. En hij staat terecht voor het seksueel misbruiken van 8 kinderen, jonge kinderen van tussen de 3 en de 5 jaar. En daarnaast ook van aanranding van een collega en seksuele intimidatie van 2 collega's. Wat er is gebeurd vorig jaar, er waren ouders van 2 meisjes die zich hadden gemeld omdat ze zich zorgen maakten over deze begeleider. Ze hebben toen een klacht ingediend en dat heeft toen de zaak aan het rollen gebracht. De strafzaak die is vandaag dus begonnen. En nou ja, hij ontkent alles, maar als hij schuldig wordt bevonden, dan kan hij tot 10 jaar celstraf krijgen.
8: En weten we al meer over hoe dit heeft kunnen gebeuren?
9: Niet specifiek in deze zaak, maar dit is wel echt maar één voorbeeld van een veel groter, ja, omvangrijker geheel, wat je net al zei. En ja, hoe kan dit? Kijk, het gaat om medewerkers van de buitenschoolse opvang, dus wat in Nederland de BSO wordt genoemd. Zij zijn degene die op scholen de lunchpauze verzorgen en de naschoolse opvang. En die opvang die vindt bijna altijd plaats op de school zelf. Dus de juffen en meesters die gaan naar huis en de buitenschoolse opvang die neemt het over. En er zijn verschillende problemen die sowieso spelen. Het gebrek aan controle en opvolging. Verschillende instanties die niet met elkaar hebben gepraat, waardoor er eigenlijk niks gebeurde. Er zijn verhalen over medewerkers die waren vertrokken of weggestuurd bij de ene school, maar toch weer aan de bak wisten te komen op een andere school, waardoor het misbruik gewoon weer door kon gaan. Daarnaast worden ook de werkomstandigheden van buitenschoolse opvang veel genoemd, want het wordt niet goed betaald. Er is eigenlijk altijd wel een tekort aan personeel, waardoor er weinig volwassenen zijn ten opzichte van heel veel kinderen. Met als gevolg dus nu dat er, ja, heel veel onderzoeken lopen naar 84 kleuterscholen. Dus wat bij ons groep 84. 0 tot en met 2 is. 20 basisscholen en 10 crèches. En dan hebben we het alleen nog maar over Parijs.
8: Meer dan 100 scholen alleen in Parijs. Hoe kon dat bestaan en hoe is het aan het licht gekomen?
9: Ja, in de afgelopen jaren zijn er al wel signalen geweest van medewerkers die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan misbruik. Dat waren losse signalen, losse verhalen. Maar het is pas echt sinds dit jaar dat de omvang, de schaal hiervan duidelijk is geworden. Dat komt mede door een documentaire die is gemaakt, waarbij Undercover is gefilmd op een school. En het is alleen al dus in Parijs een heel erg groot verhaal. En het varieert echt wel van wangedrag, bijvoorbeeld door heel veel schreeuwen tegen kinderen door volwassenen, door begeleiders, tot dus ook seksueel misbruik en verkrachting ook van kleine kinderen van 3-4 jaar oud soms zelfs.
8: Maar voor ouders moet dit vreselijk zijn.
9: Ja, die zijn heel geschrokken en boos natuurlijk. Er zijn meerdere collectiefjes opgezet van ouders die nieuws met elkaar uitwisselen op WhatsApp en op social media. Er zijn ook wat kleine straatprotesten geweest. Ook vandaag nog voor de rechtbank waar de verdachte van die zaak vandaag terecht staat. Ik ben zelf ook ouder van twee kleine kinderen en ik woon in Parijs. Dus ik krijg er ook wel nogal wat van mee. Nou ja, gelukkig lijkt het er wel op dat het op de school van mijn dochter wel goed gaat. Maar ja, ook daar is wel een soort van crisismeeting geweest voor ouders. Dus je merkt wel dat het echt bij iedereen kleine kinderen heeft hier echt wel speelt.
1: Nou, dat geloof ik. Dank je wel, Saskia Houtuin. Zit, het sportnieuws.
10: Jonas Vingegaard heeft de vierde etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Deen overklaste de concurrentie en was opnieuw de beste bergop. En hij vertelde na afloop dat hij zijn zinnen had gezet op deze etappe.
11: We wanted to try to win in the pink jersey and it can also go wrong. So we chose the first option to do it because if we would fail, then we would have another one as well.
10: Vingegaard houdt de roze leiderstrui. Tijmen Arendsman finishte als vierde en klimt naar de derde plek in het klassement. Tellon Griekspoor is in de eerste ronde op Roland Garros uitgeschakeld. De beste tennisser van Nederland verloor een spannende wedstrijd van Arnaldi uit Italië. In Parijs, waar het nu bloedheet is, en daar had Griekspoor ook last van.
12: Ik begon mij slecht te voelen eind tweede set. Toen na de set een toiletbreak gehad en daar uiteindelijk een paar keer over mijn nek gegaan. Nu moet ik zeggen dat ik daar best wel goed van terugkwam. Het was, ik weet niet wat het was. Als je zegt, misschien de hitte, misschien wat eten.
1: Oh, heftig. Nou, niet beste, ja.
10: Uiteindelijk kreeg Griekspoor toch wel kansen, maar verloor hij. Daarmee is alleen Jesper de Jong door naar de tweede ronde. Hij komt morgen weer in actie. Peter Bos, Dick Schreuder en Anthony Correa zijn genomineerd voor de Rinus Michels Award. De prijs voor beste trainer van het eredivisieseizoen. Bos werd met PSV kampioen en kan de prijs voor de derde keer op rij winnen. NEC eindigde als derde onder leiding van Schreuder en Correa hield Telstar verrassend in de eredivisie. Bij Manchester City vertrekt niet alleen Pep Guardiola, maar ook zijn assistent Pepijn Leinders, een andere Pep. De Nederlander was pas één seizoen actief bij de Engelse topclub, maar neemt nu alweer afscheid, zo meldt City. Leinders kwam vorig jaar over na zijn tijd als assistent bij Liverpool onder Jurgen Klopp. Waar Leinders nu naartoe gaat, is nog niet bekend.
1: Robert, hoe gaat het op de weg?
13: Nou, het is nog steeds een drukke avondspits, maar het lijkt erop dat we over het hoogtepunt heen zijn. 650 kilometer file staat er nog bij elkaar. Goed nieuws vanaf de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Alle rijstroken zijn vrij. Bij Reewijk nog wel 8 kilometer file en 20 minuten vertraging na het ongeluk daar. Op de A28 Amersfoort-Zwolle zijn ook alle rijstroken vrij. Nog daar nog 12 kilometer file tussen het Harde en Zwolle-Zuid rijdt het langzaam met een half uur vertraging. Dan het ongeluk op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek. Ook daar is de weg weer vrij. Nog een half uur vertraging en drie kwartier tijdsverlies momenteel op de A58. Vanuit Tilburg naar Eindhoven rijdt het langzaam over 14 kilometer tussen Moergestel en knooppunt Batadorp.
1: In Oekraïne zijn tientallen pick-up trucks aangekomen. Defensie zette de auto's afgelopen week in Almelo op de trein naar het oosten. Dat moest in het geheim, want de Russen zouden dat als doelwit kunnen zien. Verslaggever Noortje Deutenkom ging kijken.
14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 rijen van 7. Lege groen, schone velgen, ongebruikte banden. Nog geen krasje zit erop. Hier zeker 35 spiksplinten nieuwe pick-up trucks. Maar elders op het terrein staan er nog veel meer. En ze blijven dus niet hier, ze gaan naar Oekraïne. Naast mij loopt...
15: De kolonel Simon Wouden, ik ben hoofd van de Taskforce Oekraïne en verantwoordelijk voor de regie en coördinatie van de hele militaire steun die wij aan Oekraïne geven.
14: De Taskforce levert, ik heb hier een lijstje, mijnenjagers, F-16's, Leopard tanks, machinegeweren. Dat klinkt allemaal wel een stuk belangrijker als materieel dan dit soort pick-ups.
15: Nou, je moet deze pick-up zien als zeg maar een onderdeel voor de eenheden die wij met prioriteit steunen. Dat ze met hun teams makkelijk kunnen verplaatsen door hun eigen land heen.
14: En betekent dat ook dat ze hier zelf materieel dan opschroeven, drones opzetten of radars?
15: Inderdaad. Vaak zijn ze nog zelf bezig om de spullen aan te passen. U kan zich voorstellen bijvoorbeeld met drones dat de lanceerplatformen op het achterklep worden bevestigd. Dat doen ze inderdaad zelf. En dat maakt het voor ons niet alleen makkelijk, maar dan kunnen ze ook precies doen wat ze willen. Wat dat betreft gemak dient de mens in dit geval.
14: Ja. Waarom gaat dit nu allemaal met de trein en niet gewoon over de weg?
15: Omdat we vandaag te maken hebben met een hele grote groep voertuigen. En is het veel kostenefficiënter om dat in één keer over het spoor te doen dan in hele kleine clubjes over de weg met diepladers.
14: De pick-ups rijden nu de wagon op. Op de wagon zo'n 7 mensen in legeruniform met een geel hesje aan om die pick-ups voorzichtig
9: over die wagon te leiden. Eens even kijken, gaat het goed hier?
16: Ja, zeker. Lukt wel.
9: Wat moeten jullie nou doen? Waar letten jullie op?
16: Ja, ik let vooral of de wielen of die recht staan en of die het juiste spoor nog volgen.
9: En in iedere pick-up zit dus iemand achter het stuur uiteraard. Die rijden hem erop, langs jou.
16: Ja, klopt. Die rijden hem erop en die moeten alleen op de gids letten.
9: En jij bent de gids?
16: Ik ben de gids vandaag. Ik ben Julia Houtsma en ik werk in Apeldoorn bij de Landwacht bij een communicatieeenheid.
9: Ho, er gaat er eentje rijden weer. Gaat dit goed nu zo?
16: Dit gaat goed. Je lijkt me wel even af, maar het gaat goed.
9: Veel succes.
17: Hoeveelste gaatje? 9e? Oké. Okay.
9: Defensie is niet altijd transparant over materieel wat richting Oekraïne gaat. Vandaag heeft ze er echt een dag van gemaakt. Waarom?
15: Nou, omdat wij vinden dat de Nederlandse bevolking en de belastingbetaler, we mogen zien wat wij daadwerkelijk doen wat betreft de steunverlening aan Oekraïne. Dat kunnen we inderdaad niet dagelijks doen. We kunnen ook niet alle details geven. Maar dit is wel zo'n moment dat je kan zien dat het een hele effort is. Dat laat ook, denk ik, zien aan de Nederlandse bevolking dat die steun aan Oekraïne doorgaat. En hun belastingcenten op deze manier in onze optiek goed worden besteed.
9: De trein staat vol. Volgens mij gaan ze vertrekken. Klaar voor?
18: Ja hoor.
9: Alles aan boord?
18: Als het goed is wel, dat is een zaak van mijn collega.
9: Succes.
18: Dankjewel.
9: Daar gaat hij, naar de grens met Duitsland. Daar neemt een Duitse machinist het over, die hem tot aan de grens met Polen rijdt, overdraagt aan de Polen. De Polen rijden hem naar de grens met Oekraïne en daar worden al die pick-ups eraf gehaald, overgezet op een Oekraïnse trein en dan zo verder het land in.
1: Was dat van Noortje Duitenkool. En ik praat door met defensiedeskundige Peter Weininga. Goedemiddag.
19: Goedemiddag.
1: Hoe belangrijk zijn deze trucks voor Oekraïne?
19: Nou ja, toch wel behoorlijk belangrijk. Want Oekraïne is, zeker als het gaat om het inzetten en ook het bestrijden van Russische drones, het inzetten van eigen drones en het bestrijden van Russische drones, hebben ze toch ook veel behoefte aan mobiliteit. En met name achter het front. Deze trucks gaan niet naar het front, daar zijn ze ook niet geschikt voor. Maar achter het front kunnen ze voor veel mobiliteit zorgen. Voor lanceerteams, teams die dus drones lanceren. Maar ook voor teams die bijvoorbeeld tegen Russische drones worden ingezet. Kunnen ze van grote waarde zijn, omdat je snel kunt verplaatsen. En dus niet per se makkelijk bent op te sporen voor de Russische tegenstanders.
1: Ja.
19: Heb je behoefte aan dit soort redelijk snelle mobiliteit.
1: En hoe past dit nou in, laten we zeggen, het lijstje van materieel dat Nederland levert aan Oekraïne?
19: Nou ja, de verslaggever noemde zelf net al een hele trits aan middelen die Nederland heeft overgedragen. Ja, het is een heel groot pakket natuurlijk wat Nederland heeft overgedragen. Er zit van alles in. Hele zware wapens. Denk aan tanks. Denk aan F-16's. Denk aan raketten. Aan zware munitie, lichte munitie. Dus er is heel veel overgedragen. Deze passen eigenlijk, denk ik wel, in de samenwerkingsovereenkomst die Nederland met Oekraïne heeft gesloten op het gebied van drones. Op basis van kennis en ervaring van Oekraïners worden in Nederland drones ontwikkeld en gebouwd. En ja, die kunnen naar Oekraïne worden verscheept. En je zou deze leverantie van 60 pick-ups in dit geval als deel van dat pakket kunnen zien. Ja.
1: Waar heeft Oekraïne nu het meeste behoefte aan?
19: Nou ja, als je kijkt naar de afgelopen weken, waar Oekraïne heel hard werd aangevallen met massale aanvallen ook vanuit Rusland met drones en ballistische projectielen. Dan heeft Oekraïne op dit moment daar het meeste behoefte aan. Denk aan Patriot-raketten en andere wapensystemen die dat soort aanvallen kunnen bestrijden. Het lastige is natuurlijk op dit moment dat die spullen met name door de Amerikanen en door de Israëli's worden geproduceerd.
1: Ja.
19: En die hebben net een flinke oorlog moeten voeren tegen Iran, waarbij dat soort middelen ook zijn ingezet om de aanvallen van Iran af te slaan. Dus het is maar de vraag of de Amerikanen voldoende spul in huis hebben om dat aan Oekraïne te leveren. En dat weten de Russen.
1: Ja.
19: En daarom zie je dat ze de massaliteit van hun aanvallen de laatste weken opvoeren.
1: En wat kan Oekraïne dan nu doen? Kan het nog ergens anders daarom vragen?
19: Nou, een van de dingen die ze moeten doen in ieder geval is proberen zoveel mogelijk drones af te schieten. Hè. Die aanvallen bestaan uit een combinatie van drones die soms wel tot 800 kunnen oplopen. En er zit een tiental ballistische projectielen in. Waarvan eigenlijk qua explosieve kracht een grotere dreiging uitgaat. Maar die drones die kunnen wel degelijk worden bestreden door de Oekraïners. Ja, daar kunnen deze pick-ups dan een bijdrage aan leveren.
6: Dank, defensiespecialist Peter Weininga.
4: Vanavond
6: begint de nummer 1 van de wereld in het mannentennis, Jannik Sinner, aan zijn Roland Garros toernooi. Het is de enige Grand Slam die Sinner nog niet heeft gewonnen. Vorig jaar stond hij al wel in de finale. En vanavond komen partijen uit de Raad van Stadskanaal bijeen voor een spoedvergadering over de mishandelde kinderen. Dat verhaal kwam 2 weken geleden aan het licht. Er zijn door de partijen ruim 50 vragen ingediend. De burgemeester en de wethouder gaan in op die vragen. Dat debat begint over ruim een uur. Redacteur Milo Hoornstra, waar gaan die vragen allemaal over?
20: Eigenlijk over van alles en nog wat. Dat is ook niet gek met meer dan 50 vragen. Maar vooral de meeste vragen gaan over hoe kon het nou eigenlijk gebeuren dat die mishandeling zo lang niet aan het licht is gekomen. Wie is er dan verantwoordelijk? Dat willen de partijen weten. En ook vinden ze natuurlijk belangrijk, hoe gaan we ervoor zorgen dat dat in de toekomst wel op het spoor komt, zo'n kindermishandeling. Veel vragen dus. Of er echt antwoord komt, is dan maar weer de vraag. Want de burgemeester en wethouder gaan erop in. Maar heel veel is er gewoon nog niet bekend eigenlijk. 2 weken geleden is het aan het licht gekomen via de uitspraak van een rechter. Er is best wel wat in gang gezet. Maar ja, er wordt nu nog gewoon gekeken. Gaan organisaties zelf onderzoek doen? Of gaat de inspectie dat doen? Het is best nog wel vroeg in die zin.
6: En wat is de rol van de gemeente in zo'n specifieke zaak?
20: Nou, zij zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dus dat is een hele belangrijke taak. Tegelijkertijd geven zij niet zelf hulp aan kinderen. Daar huren zij eigenlijk organisaties voor in. Dus zij hebben niet echt goed zicht op individuele gevallen. Zij gaan natuurlijk wel in gesprek met al die organisaties, maar ja, zij moeten dat ook maar eigenlijk uit tweede hand te horen krijgen. Dus ja, zij zijn daar nu ook mee bezig. Een belangrijke rol, maar het zal nog wel even duren voordat zij alle informatie hebben.
6: Ja, en het zal ook wel even duren voordat alle vragen dus worden beantwoord. Voor zover die al kunnen worden beantwoord natuurlijk. Maar voor vanavond in ieder geval een eerste aanzet. Het wordt wel een lange avond, denk ik.
20: Ja, het wordt wel een lange avond. Ja, want de partijen zelf mogen hun zegje doen. De burgemeester, de wethouder. Alle vragen worden gesteld. En tot slot mogen er ook nog nieuwe vragen worden gesteld.
6: Dankjewel, Milo Hoornstra. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag, deze dinsdagmiddag. Morgen zijn we er weer, 's ochtends en ook 's middags. Dan zit Marco Geitenbeek hier. En Sid heeft zometeen nog het uitgebreide NOS Journaal om 6 uur met u. Voor u. Fijne avond.

0: De beste verhalen over media, cultuur en politiek hoor je in De Rode Draad.
1: Onze grondrechten worden beperkt en we willen ook wel naar het café kunnen.
2: Maar dat je die in één zin zegt, hè? Grondrechten en we willen ook wel naar het café kunnen.
3: Ja. Ja.
2: Over grondrechten gesproken.
0: Waar de lijntjes van de dag bij elkaar komen.
4: In mijn hoofd is een hele vrede, lievende, rustige plek waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Doordat mensen zo hun gedachten op mij projecteren, dacht ik, hoe werkt het dan in hun hoofd?
0: BNN VARA,
5: De Rode Draad,
0: met Natasha Gibbs en Stefan Kondur.
6: Ja, je bent echt goed op de hoogte.
0: Zometeen om 7 uur.
7: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: NPO Radio 1, 6 uur.
13: Jan-Willem Wesseling.
14: Goedenavond, dit is de dag waarop minister Velbrief de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd van tafel haalt. Maar de aangekondigde stakingen lijken nog niet van de baan. Waarom niet? Dat vraag ik zo meteen aan CNV-voorman Hans van den Heuvel na het NOS-journaal met Zit van der Linden.
15: De gemeente Groningen maakt bekend dat ze bereid zijn om de tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers met een week te verlengen. Er leek voor vanavond nog geen slaapplek voor meer dan 100 mensen te zijn. Die is er voor vanavond dus wel weer. Danielle Brouwer is woordvoerder van het Rode Kruis en nu in Ter Apel. Goedenavond, mevrouw Brouwer.
16: Goedenavond.
15: Zou u zeggen dat het een opluchting is dat de gemeente Groningen dit nu bekend maakt?
16: Ja, dat is zeker een opluchting, vooral voor de mensen hier natuurlijk. Er was net een man die hier tegen mij zei, we zijn geen dieren, hè? We zijn gewoon mensen. Mensen willen gewoon een slaapplek en vooral duidelijkheid. Want de hele dag hier wachten in de zon, ja, dat is ontzettend frustrerend voor mensen.
15: Ja, en de gemeente Groningen zegt nu ook, we bieden ze in elk geval voor 1 nacht nachtopvang. En ze zijn ook bereid om die nog voor een week te verlengen, mits er dus een oplossing komt voor de langere termijn. Wat is die oplossing volgens jullie?
16: Nou, volgens het Rode Kruis, en ik kan het heel goed begrijpen, hè, vanuit de gemeente Groningen. En voor het Rode Kruis zijn dat echt meer kleinschalige opvanglocaties in het hele land. Niet alleen in de noordelijke provincies, want dat is nu elke keer, zij doen elke keer een stap naar voren. Maar meer opvanglocaties, zodat er ook in mensen uit Ter Apel door kunnen naar een andere plek waar ze echt tot rust kunnen komen. Want dat is wat mensen hier ook nodig hebben. Niet gesleept in een bus, op een veldbed en weer terug. Maar gewoon echt een vaste plek waar je rust hebt en veilig bent.
15: En het is natuurlijk ook erg warm vandaag, de afgelopen dagen ook. U bent in Ter Apel. Wat doet dat met die mensen, die hitte?
16: Nou, je merkt dat er een beetje wat. Het is vooral de onzekerheid die al weken of al dagen boven mensen hangt. Dus je merkt dat mensen een beetje gelaten worden. Het is de fysieke en mentale uitputtingsslag sowieso al. En die hitte die versterkt dat nog. Het Rode Kruis heeft hier zo'n 11 tenten neergezet. Dus je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken.
15: Ja.
16: Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
15: Dank u wel voor de uitleg. Danielle Brouwer, woordvoerder van het Rode Kruis. Het is nog onduidelijk hoe het zware ongeluk vanochtend in België met een schoolbus en een trein heeft kunnen gebeuren. Een eerste onderzoek heeft al wel aangetoond dat de slagboom op de overweg naar beneden was en de lichten op rood stonden. Bij het ongeluk bij Buggenhout in Vlaanderen kwamen 4 mensen om het leven. De chauffeur van het busje, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond. Deze man bracht zijn kleinkind naar school en zag het gebeuren.
5: De spoorweg gaat dicht. Voor mij staat al een voertuig stil. En een 10-12-tal kinderen staan al aan de zijkant, waar dat er regelmatig altijd bij komen. En plots komt er van links uit de zijstraat de busje. Plak op die trein van voor, dat vliegt in de lucht. Dat wordt aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Maar dat is, ik zeg het, 1 seconde is, je kunt je niet geloven hoe snel dat gaat.
15: Het ongeluk heeft België zwaar geschokt. Onder andere de koning heeft zijn medeleven betuigd. Het cruiseschip de Hondius blijft voorlopig nog in de haven van Rotterdam. Het geplande vertrek naar Vlissingen is uitgesteld op verzoek van de GGD, omdat er extra moet worden schoongemaakt. Op de Hondius brak een maand geleden in de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Een aantal opvarenden raakten besmet. 3 van hen overleden, onder wie een Nederlands stel. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met het Europees Asiel- en Migratiepact. Daarin staat onder meer dat migranten sneller terug moeten naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Ook mogen EU-landen de asielprocedure laten uitvoeren in een veilig land buiten de EU. De Deense wielrenner Jonas Vingegaard heeft zijn 4e rit in de Giro d'Italia gewonnen. De kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim naar Carrie in Zwitserland. Tijmen Arendsman kwam in de rit als 4e over de streep en houdt zo nog zicht op een podiumplaats in de Ronde van Italië. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat definitief niet door. En de bezuinigingen op de uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten wordt voor nu ook geschrapt. Het kabinet wilde met deze maatregelen de kosten van de vergrijzing drukken, maar stuitte op veel verzet vanuit de Tweede Kamer en van daarbuiten, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
8: Ook in de polder is hier geen draagvlak voor. De vakbonden waren echt fel tegen. En ook de werkgeversorganisaties vonden het geen goed idee. De voorman van VNO-NCW bevestigde dat nog eens in de Telegraaf afgelopen vrijdag. Ja, en dus stonden het kabinet en minister Velbrief van Sociale Zekerheid met de rug tegen de muur. Ze kunnen niet anders dan het nu van tafel halen, omdat ze het ook met andere dingen over die vakbonden willen hebben. Ja, en die zei, ja, we komen niet aan tafel zolang dit op tafel ligt. Dat is nu weg, maar de consequentie is wel dat er op lange termijn een gat in de begroting van 2,7 miljard zit. En het is nog niet duidelijk hoe dat opgelost gaat worden.
15: Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt nu dus weer ruimte te maken voor overleg met de sociale partners en stuurde ze een brief.
17: Wat ik hoop is dat ik vakbeweging en werkgevers hiermee aan tafel krijg om te praten over die toekomst, over dat pact. En dan zien we ook daar wel weer of dat gesprek zodanig is dat de vakbeweging zegt, nou, dan stoppen we met die acties. Dat laat ik even aan hun. We gaan eerst het gesprek voeren.
15: Maar vakbonden vinden de nieuwe voorstellen van het kabinet onvoldoende. Ze willen wel met het kabinet in gesprek, maar dat zal nergens naar leiden, zegt Hans Spekman van de FNV.
18: De brief lijkt ons volstrekt onvoldoende, maar het gesprek aangaan, dat willen we natuurlijk altijd wel. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het maar 1 gesprek zal zijn. En dat we dan weer van tafel zullen gaan met zeggen, ja, de acties blijven toch in stand.
15: De werkgevers hopen wel dat het voldoende is voor de bonden en noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. 750.000 programma's van de publieke omroep zijn vanaf nu gratis online te bekijken. Na een lange strijd om licenties mag beeld en geluid de oude televisie- en radioprogramma's vrijgeven voor het publiek. De Soundmix Show, Rons Honeymoon Quiz of Lingo zijn er allemaal te vinden. En ook deze klassieker zit ertussen.
19: Zwiebertje. Knoopjes in het breider.
15: Bijna alle radio- en tv-programma's die de publieke omroep maakte tussen 1920 en 2020 zijn er terug te vinden. Beeld- en geluiddirecteur Eppo van Nispe tot Zevenaar is er tevreden mee.
20: Waanzinnig trots. Brok in de keel, tranen in de linkeroog. Het grootste, ja, gewoon onze Nederlandse geschiedenis in radio en tv. Meer dan 100 jaar. Ja, voor heel Nederland. Wauw.
15: Volgens Beeld en Geluid is het een digitale schatkamer.
20: Het brengt je terug naar een tijd die je, ja, vroeger, hè, soms wel eens dat je dan denkt, toen alles nog beter was. Ik vind het leukste En ik denk dat de mensen dat ook het leukste vinden. Het is allemaal Nederlands. Maar het leukste is dat je niet zozeer vindt dat wat je zoekt, maar dat je ergens op stuit wat je niet wist. Het verbreedt echt je blik op de wereld en op de tijd.
15: De programma's zijn te vinden op de website schatkamer.nl. Het Mediamuseum is nog in overleg met de commerciële omroepen om ook die programma's in het online archief te stoppen. Het is de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen. In De Bilt werd vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Onder meer in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werden records gebroken. De Britten reageren wisselend op de hitte. De een vindt het te warm en kan niet genieten, en de ander vindt het juist perfect.
1: Now this is perfect. Perfect.
21: Too much. I can't take it. I don't like it at all. It's absolutely insane. This will be my first summer in England and I'm not enjoying it at all so far.
15: Op de Duitse stranden wordt genoten van het warme weer. Deze vrouw zegt dat het heerlijk is en dat het wel eens tijd werd voor een beetje mooi weer.
22: Eigenlijk is het wunderschön, God zij dank, dat het ook langzaam tijd wordt. Een beetje een schönes wetter.
15: En ook in Spanje liggen de temperaturen in sommige regio's meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan op veel plekken oplopen tot 40 graden. Het is 9 minuten over 6. Het weer van nu. Vanavond is het zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen is het opnieuw droog met veel zon. Het wordt dan 18 tot 26 graden.
14: Dankjewel, Sid. Dan naar Robert Vriezen. Is het druk op de weg?
23: Nou, het was druk op de weg. Het wordt langzaamaan zeker wat minder. Maar toch nog 350 kilometer file in totaal. Zo heb je nog een half uur vertraging door een kapotte auto op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Die staat bij industriegebied Avelingen daar de linkerrijstrook te blokkeren. Vanaf Lexmond 11 kilometer file. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid nog 11 kilometer file met een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Rijd langzaam tussen Moergestel en knooppunt Batadorp.
24: NPO Radio 1. EO.
25: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
14: Goedenavond. Het kabinet Jetten was nog niet uit de startblokken of de polder stond al op zijn achterste benen vanwege het plan om de AOW-leeftijd verder te verhogen dan in eerste instantie was afgesproken. Verantwoordelijk minister Hans Velbrief van Sociale Zaken maakte vanmiddag bekend dat dat plan weer van tafel is.
26: Wat ik constateerde is dat die AOW-leeftijdsverhoging 1-op-1 gekoppeld aan de levensverwachting, dat een sta in de weg begon te worden voor een gesprek. En daarom hebben we nu gezegd, oké, daar stoppen we dan mee. Dat gaan we niet meer doen. En ten tweede hebben we rond de maatregelen rond in de werkloosheidswet en rond de arbeidsongeschiktheid hebben we gezegd, nou, we hadden daar ideeën voor. Die leggen we voorlopig even terzijde. We gaan luisteren naar of de vakbewegingen, werkgevers daar andere, betere invullingen hebben. Daar staan we voor open.
25: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
14: Hans van der Heuvel, de voorzitter van vakbond CNV. Goedenavond.
27: Goedenavond, hallo.
14: Zometeen dan wil ik het met u hebben over de encycliek van de paus, over AI. Maar dit is natuurlijk groot nieuws, ook voor de vakbeweging. De verhoging van de AOW die niet versneld doorgaat. Nou, dat is zich niet goed, maar het gaat niet door, die versnelde verhoging van de AOW. U snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. Was er feest vanmiddag bij de CNV?
27: Nou, feest is een groot woord. Wij waren in afwachting van de brief die de minister ons zou sturen. Die hebben wij in de loop van de dag gekregen. En nou, daar stonden inderdaad wel een paar dingen in waar we herkenning bij hadden. Maar het was ook wel, uiteraard zou ik bijna zeggen, ook wel weer een hele politieke brief. Met veel mitsen, maren en nog aanvullende bepalingen. Waardoor het ook geen spontaan gejuich was, zo de dag na, de twee dagen na Pinksteren.
14: Kijk, want je zou toch kunnen zeggen dat het een groot succes is voor de vakbond. Jullie zeggen, we willen absoluut niet dat die versnelt. De verhoging van de AOW doorgaat. En uiteindelijk buigt de minister voor die eis.
27: Nee, en dat is denk ik ook goed, want ik denk dat de minister het ook goed verwoordde in zijn reactie, dat dat echt een sta in de weg was geworden, omdat het vertrouwen ook ondermijnt. Als je met akkoorden omgaat, dan heeft het eigenlijk ook geen zin om akkoorden te sluiten. Dus zeker, dat is een herstel van de valse start die hij voorstelt. Maar ik had het over wat bijzinnen en een heel politieke brief. Daarna komen er toch weer wat zinnen over, ja, gesprek over een andere invulling rondom de AOW. En dan lijkt dat toch weer te worden gesuggereerd dat daar heel veel dingen veranderd zouden moeten worden, terwijl onze instelling was dat akkoord van 19 staat. En de parameters daar kloppen nog steeds. Dus dan wordt weer de feestvreugde wat getemperd. Maar de focus ging ook erg uit naar de VIA voor de mensen die arbeidsongeschikt zijn, gedeeltelijk of geheel. En naar de WW voor werkloze mensen. En daar stonden nog steeds wel berichten in waar we opnieuw toch dachten...
14: Terwijl ook het kabinet zegt, we gaan eigenlijk al onze plannen intrekken en we willen graag met u aan tafel, met het CNV, met ook de FNV natuurlijk. Ja. Toch zegt u niet, wij stoppen even met de aangekondigde acties. Waarom niet?
27: Het kabinet gebruikt heel duidelijk de zin van we laten het een beetje in de boeken, maar we staan open voor betere suggesties. Ja, daar hebben we een beetje op teruggereageerd. Dan laten wij wel vooralsnog ook de demonstraties in de boeken. Maar staan wij ook open voor betere suggesties?
14: Maar bent u dan niet te streng voor het kabinet? Want ik zag ook, en we hoorden net ook minister Veilbrief in datzelfde interview bij de NOS, zegt hij ook, ik wil dat gesprek voeren, maar het gaat mij echt niet om het geld. Ik wil goede plannen over hoe we onze arbeidsmarkt goed kunnen inregelen.
27: Maar dan ook om de reactie helemaal goed af te maken. Vanuit vakbondszijde hebben we gezegd, het lijkt, en dat zeggen we dus vanwege al die bijzinnetjes die we niet goed kunnen plaatsen, maar het lijkt voor ons nu onvoldoende. Maar we willen met het kabinet dus een verhelderingsgesprek aan, dat het kabinet ons toch een paar zinnen die wij niet goed kunnen begrijpen, waar we niet het beste van vermoeden, dat misschien die vermoedens weg worden genomen. En misschien worden we dan in dat gesprek helemaal gecontenteerd in die zin dat er ook echt oprecht ruimte is om het over beter te hebben en dan niet alleen een Excel-oefening van te maken, hoe kom ik zo snel mogelijk aan de 6 miljard bezuiniging. Dat moeten we in dat gesprek eerst maar eens zien of dat zo is, verkennend. Is dat zo, dan ben ik ook altijd geneigd tot het gesprek. Is dat niet zo, laten we wel de acties gepland in de boeken. En de wijzer slaat een beetje door nadat we dat wel nu nodig vinden om hem erin te laten.
14: Ja, maar dat moet u ook zeggen, want u moet het gesprek nog voeren, druk opvoeren enzovoort. Maar toch, welke concrete toezeggingen heeft u nodig van de minister om die stakingen dan nu wel van tafel te halen?
27: Nou, voor het heel concreet, het gaat over 6 miljard die bezuinigd moet worden. Dat is niet weinig. Die worden nu ingeboekt op via WW en op de AOW. Waar we een beetje bevreesd voor zijn, is dat die dingen van tafel gaan, maar dat daarna wordt gezegd, dat moet wel binnen het sociaal domein, binnen sociale zaken, moet dat weer worden opgepakt. En dan dreig je toch in een situatie te komen dat je niet door de kat wordt gekrapt, maar door de hond wordt gebeten. En dan zijn we toch in de aap gelogeerd, om maar eens het hele dierenrijk af te gaan.
14: Ja, maar even heel concreet,
27: wat
14: heeft u nodig van de minister om niet te gaan staken?
27: Wat wij nodig hebben is daadwerkelijk dat wij dat open gesprek kunnen voeren. Dat het daarbij niet alleen gaat om op een rekenkundige exercitie op min 6 miljard uit te komen. Dat we het ook niet alleen over sociale zaken gaan hebben. Maar dat voor dat bedrag wat het kabinet nodig denkt te hebben, dat dat ook op andere manieren bij andere ministeries gehaald kan worden. Zodat we niet van de ene in de andere ellende terechtkomen.
14: Ja, dan zegt u verhoog maar ergens anders de belasting of zo. En dan lost u op die manier maar uw begrotingsproblemen op.
27: Daar zijn tal van creatieve ideeën die we daarop zouden kunnen laten loslaten. Maar het komt er nu eerst op aan dat we eerst goed begrijpen, want daar kom ik toch even op terug, dat we eerst goed begrijpen wat nou met al die bijzinnen bedoeld wordt. Als dat allemaal onschuldig en zeer opbouwend bedoeld is, dan vernemen we dat. Ja, zo niet vernemen we dat ook. Maar we houden tot die tijd wel de acties in de benen.
14: Ja. Was het ook niet sympathiek geweest om... Het is best een grote stap van dit minderheidskabinet, dat ze zeggen, oké, dit waren allemaal hele grote plannen van ons, gaan we nu even niet doen. Was het dan ook niet sympathiek geweest als je zelf ook een kleine stap zegt, we wachten even met die acties, want dat kunt u altijd nog doen als de uitkomsten u niet bevallen?
27: Ja, misschien wel in waar we vandaan komen. We hebben een ultimatum gesteld. En dat is ook een juridisch iets. Daar roept het kabinet heel duidelijk met eisen op wat wij hopen dat ze gaan doen. Dat gaat over de AOW, de WW en de WIA. Ja. Op die AOW is bewogen. Die WW en WIA staat toch van voorlopig achter de hand. Dan gaan we nog kijken. Misschien alternatief, misschien beter. Mm-hmm. Ja, dat is wat ons betreft toch onvoldoende. Ook als je naar het ultimatum kijkt, dan willen we wel, ik vind dat sympathiek, gaan kijken wat wordt nou eigenlijk bedoeld door het kabinet? Zit dat echt erin zoals wij het hopen? Zo ja, dan is er zeker ruimte tot gesprek. Zo nee, moeten we ook eerlijk zijn, dat dan de drukte wel opbrengt, conform dat ultimatum.
14: En wat worden dan uw eerste stakingen?
27: Ja, die staan nu voor mid-juni, hebben we acties gepland. En dan is ook al bekend dat die zich vooral zullen richten op de sector vervoer, openbaar vervoer.
14: Snap ik nog niet. Ik bedoel, die minister heeft een dienstauto, die heeft daar echt geen last van. Hebben we gewoon duizenden, die hebben miljoenen reizigers hebben er last van. Terwijl die misschien wel hetzelfde probleem hebben als u.
27: Ja, ik vind het een rijke suggestie. Ik ga eens kijken of we misschien ook wat chauffeurs op de ministerie zover kunnen krijgen.
14: Veel effectiever voorspel ik u.
27: Veel effectiever, inderdaad, heeft er in ieder geval meer last van. Maar nogmaals, ons doel is niet om last te creëren, maar wel om druk bij te zetten. En dit doen we ook in het belang van veel mensen. Dit is voor mensen die werkloos kunnen raken, of die arbeidsongeschikt zijn of kunnen raken. Dit gaat wel ergens over. En we vinden het ook van belang dat Nederland ook wel ziet, welke strijd hier ook gevoerd wordt.
14: En welke, tot slot over dit onderwerp, welke veranderingen, waar bent u wel voor te poren? Waar wilt u wel over praten?
27: Ik ben zeker in om te gaan praten over hoe kunnen we bijvoorbeeld de instroom in de WIA ook verminderen door beter in te zetten op preventie. Dat leidt uiteindelijk ook tot een minder uitgave. Maar dan gaan we het wel iets meer vanuit de kant van de mensen benaderen. En dat is ook waar ik echt wil zekerstellen bij het kabinet of die oprecht die ruimte er is. Ja. Moet ik nog toerekenen, omdat we een strenge slans penningmeester hebben, moet ik nou toerekenen naar min 6 miljard? Want dat is eigenlijk de stiekem opdracht. Of is er ook echt ruimte om het over die schrijnende situaties in de WIA en de WW, om het daar ook echt over te hebben? Nou, dat wil ik wel even goed af kunnen tasten in zo'n gesprek.
14: Oké, dat was het nieuws over de sociale zakenbegroting en de AOW-leeftijd. Ik zei het net al, we gaan het ook over Paus Leo de 14e hebben. Hij publiceerde namelijk gisteren een nieuw encycliek, Magnifica Humanitas. En die staat helemaal in het teken van AI. Meneer Van de Heuvel, u bent de vakbond van de christelijke CNV. Leest u het als vakbondsvoorzitter of dan ook als katholiek gelovige?
27: Ik ben theoloog, dus ik heb het stiekem ook met die pet opgelezen. Maar de paus begint helemaal terug eigenlijk in 1891... met de eerste sociale encycliek ooit. En dat is eigenlijk ook waar de christelijke vakbeweging zich op gebaseerd heeft.
14: Het Rerum Novarum.
27: Precies, van Leo de 13e, een verre voorganger. En nou, het is mooi dat de paus nu eigenlijk in die bredere tendens ook dit vraagstuk rondom AI pakt. Want het is eigenlijk het nieuwe sociale vraagstuk, zou je kunnen zeggen.
14: Ja, gaan we het over hebben. Uw collega-theoloog is Frank Bosman, cultuurtheoloog. Meneer Bosman, ook goedenavond. Waarom heeft de paus gedacht, het is wel een goed idee om een eerste encycliek te schrijven over AI?
2: Ja, ik denk dat AI op dit moment, ik denk dat we het al met elkaar eens kunnen zijn, een van de allergrootste sociale, economische, politieke, psychologische en existentiële uitdagingen is waar de mensheid zich voor gesteld staat. Hè? De paus Leo de 13e, het werd net al gememoreerd, die werd geconfronteerd met de industrialisatie, met de gevolgen die dat had voor de arbeiders, voor de samenleving, voor de manier waarop de samenleving ingericht is. Dat was echt iets nieuws, hè, Rerum Novarum, over de nieuwe zaken. Zo.
14: Maar wat was er zo revolutionair? Ja, dat vinden katholieken niet leuk als je het woord revolutionair gebruikt, maar wat was er zo revolutionair aan dat encycliek op dat moment?
2: Nou, op dat moment eigenlijk was de katholieke kerk, die bemoeide zich op dat moment eigenlijk niet zo heel erg met wat we nu de sociale zaken zouden noemen. Mm-hmm. Dus met zaken als de arbeiders, recht op werk, recht op een op lonen, op het oprichten van vakbonden en dergelijke. En deze paus Leo de 13e, die bracht de kerk bij de tijd in. Die zei, het wordt hoog tijd dat de Rooms-Katholieke kerk ook op het hoogste niveau nadenkt over wat betekent die industriële revolutie nou? Wat betekent dat theologisch? Wat betekent dat in een religieuze optiek? Nou, onder andere dat mensen recht hebben op werk, dat ze op fatsoenlijk werkrecht hebben, dat ze op fatsoenlijk salarisrecht hebben.
14: Dus je brengt naast de liefde verder dan alleen zorgen voor de armen naar een soort institutioneel niveau, want dat moeten we ook op overheidsniveau goed doen.
2: Ja, want ik denk als je kan een heel aantal zaken niet anders organiseren in een complexe samenleving dan op institutioneel niveau.
14: Ja, en waarom staat dan deze encycliek over AI eigenlijk in een soort directe lijn met dat revolutionaire Rerum Novarum waar de sociale leren van de kerk in opgeschreven werd?
2: Nou, deze huidige paus heeft ook in zijn inleidende hoofdstukken gezegd, het gaat hier om een res nova, het gaat hier om een nieuwe zaak, een verwijzing naar dat Rerum Novarum. En hij zegt eigenlijk dat de opkomst en de revolutie van artificiële intelligentie, dat is niet zeg maar een nieuwe techniek die naast andere technieken kan staan. Bijvoorbeeld dat je een waterstofmotor in een auto hengelt of iets dergelijks. Hij zegt dat deze revolutie zo fundamenteel is dat het eigenlijk alles in onze samenleving beïnvloedt, aantast en invloed heeft. En daarom is dit een heel nieuw onderwerp, een hele nieuwe zaak die opnieuw die voor het eerst door de hele mensheid, maar ook door de Rooms-Katholieke Kerk, moet worden doorgekeken en moet worden behandeld en moet worden uitgedacht.
14: En op welke manier doet hij dat? Welke kaders geeft hij mee? Welke gedachten staan er in dat encycliek?
2: Nou, eigenlijk is het belangrijkste, als deze paus een Augustijn is, hij gebruikt een Augustijnse theologische vergelijking. Hij zegt, je kan met artificiële intelligentie kan je eigenlijk twee dingen bouwen. Je kan er een toren van Babel van bouwen uit het boek Genesis. Of je kan er een nieuw Jeruzalem van bouwen zoals in de profeet Nehemia. En daarmee zegt hij eigenlijk dat dit soort technologieën als artificiële intelligentie, die zijn theoretisch moreel neutraal. Maar in de praktijk zijn ze nooit moreel neutraal. Dat betekent dat artificiële intelligentie ingezet kan worden om de rijken nog rijker te maken, om de machtigen nog machtiger te maken en de kloof en in die wereld nog groter te maken. Dan maak je een toren van Babel. Ja. Of deze techniek kan ingezet worden om, hoogmoed, en die komt voor de vallen. Mm-hmm. Of je kan deze techniek inzetten om precies tegenovergesteld te doen en proberen van deze wereld een paradijs te maken, voor zover dat lukt onder mensen. En dan bouw je dus in de beeldspraak van de paus aan die stadsmuren van Jeruzalem en de muren van de tempel.
14: Ja, meneer Van de Heuvel, stonden er dingen in het encycliek waar u meteen wat mee kon?
27: Wat ik natuurlijk leuk vind is om te kijken ook hoe wordt er over vakbonden gesproken. Dat is een thema dat regelmatig ook in die encyclieken voorbij komt. En ook in deze werden de vakbonden met regelmaat genoemd. Daar werd ook heel goed, vond ik, gekeken naar wat kan AI betekenen voor het leven van concreet mensen die gaan werken. En dat vond ik dat Frank ook goed aanhaalde. Dat kan heel positief zijn. Hè? Dus dat kan inderdaad zijn dat je dat rotklusje kunt uitbesteden. Dat kan zijn dat je monotoom werk op een andere manier kunt doen, zodat je dat zelf niet hoeft te doen. Mm-hmm. En dan is het goed en draagt het ook ergens aan bij. Het kan ook arbeidsproductiviteit verhogen. Dat is goed voor de economie. Daar is allemaal niets mis mee. Maar het kan mensen ook gaan beheersen in die zin. Het kan mensen in hun autonomie beperken. Het kan de creativiteit van mensen onderuit halen. Het zijn geen neutrale systemen. Ik bedoel, heel veel grote bazen van de AI zitten in Amerika en hebben daar ook nog bepaalde opvattingen en belangen en ongelooflijk veel financiële macht en kunnen ook via AI sturen en zelfs manipuleren. En dan zit er natuurlijk een heel groot gevaar aan AI. En je ziet het overigens ook onder de jongere generatie, dat die de mooie dingen van AI wel zien, zeker als het over school en studie gaat. Ja. Maar ook wel heel beducht zijn op, maar wat betekent dit? Wat blijft er dadelijk nog over van mijn eigen creativiteit, van mijn eigen kennis en kunde? En dat is wel eigenlijk een serieus risico wat AI natuurlijk ook met zich meebrengt.
14: Bent u als vakbondsbaas bang voor AI?
27: Ja, bang moet je er niet voor zijn, want je kunt je koppel in het zand steken, maar het is er. Ik vind alleen dat wij een soort drievoudige taak hebben om daar wel mee om te gaan. 1, ik vind dat we het maatschappelijke politieke gesprek daarover moeten voeren. Daarom vind ik het ook fijn dat we het er nu over kunnen hebben. Ik vind dat wij in al die vele cao's die wij ook sluiten, dat wij ook het onderwerp AI moeten adresseren en ook met werkgevers het gesprek aan moeten gaan. Hoe kunnen we het beter voor mensen maken? Hoe kunnen we het ten dienste van mensen stellen zonder dat dat uitbuiting of dat het zelfs ontslag oplevert? Maar 3, en daar moet je ook reëel in zijn, er is ook gewoon een risico dat AI banen gaat kosten. De eerste aanzetten daarvoor zie je nu ook al gebeuren. En dan moeten we natuurlijk ook kijken hoe we dan mensen kunnen helpen, kunnen bijstaan in zo'n moeilijk proces. Maar dat wil je natuurlijk echt voorkomen.
14: Want zit je in dat geval ook niet een beetje in hetzelfde dilemma of in dezelfde tegenstelling als eind 19e eeuw toen dat vorige encycliek over de sociale leer kwam? Namelijk dat AI in handen is van een paar hele rijke industriëlen, om het zo maar te zeggen. De mensen die veel kapitaal hebben. En dat straks ontzettend veel gaat kosten van de arbeiders die misschien niet meer nodig zijn of wiens werk al gedaan wordt.
27: Dat is dus een reëel risico. Daarom is het ook echt een serieuze sociale kwestie. Daarom past hij ook in die traditie. En tegelijkertijd heeft het verleden ook laten zien dat je daar ook weer veel aan kunt doen. Dat je met vreemde inspanningen van het maatschappelijk middenveld, van de overheid en van het bedrijfsleven ook tot verbeteringen kunt gaan. Dat je het mensen ook ten baat en ten goede kunt laten gebruiken. Maar wat natuurlijk het risico is met dit soort nieuwe dingen, en we zitten nu, vind ik, wel een beetje in die fase, is het overkomt ons een beetje. Hè? De nieuwste updates overkomen ons. Die kunnen steeds weer meer en je schrikt telkens weer wat ze meer kunnen. Maar de vraag is ook een heel klein beetje, hoe kunnen we het beheersen in die zin dat het ons ten dienste staat en niet gaat overheersen in waardoor wij eigenlijk, je zou kunnen zeggen met een wat zware term, onderworpen worden aan de technologie in de plaats van dat die technologie aan ons onderworpen is.
14: Ja, Frank, is het wat dat betreft ook niet vroeg voor deze encycliek van de pauze? Want als je het hebt over die uit 1891, toen was de industriële revolutie al tientallen jaren op stoom. Nou, dan kun je er een keer een beschouwing over schrijven. Dit is ook een beschouwing te midden van ontwikkelingen. Ik bedoel, AI is er ook nog maar 3 of 4 jaar echt in onze wereld.
2: Ja, goed, het omgekeerde verwijt kan je ook maken. Hè. Als de kerk 15 tot 20 jaar gerustig gaat zitten mediteren en er komt dan een encycliek uit, dan stel jij precies dezelfde vraag aan mij. Nou, is het niet een beetje later dat Vaticaan nu pas reageert?
14: Waar.
2: Dus
14: maar daar hebben we wel moeilijk voor ze, toch? Om daar een hele theologische verhandeling over te maken terwijl die AI nog vol in ontwikkeling zit.
2: Ja, tegelijkertijd is dat natuurlijk de opdracht die het Tweede Vaticaans Concilie gesteld heeft. Dat heet dat het lezen van de tekenen destijds. Dus de katholieke kerk en de christelijke gelovigen zijn uitgedaagd om in het hier en het nu na te denken over wat er

0: kan je ook maken. Hè? Als de kerk 15 tot 20 jaar gerustig gaat zitten mediteren. En er komt dan een encycliek uit. Dan stel jij precies dezelfde vragen bij. Nou, is niet een beetje later dat Vaticaan
1: nu pas reageert? Waar. Dus maar het lijkt me wel moeilijk voor ze, toch? Om daar een hele theologische verhandeling over te maken. Terwijl die AI nog vol in ontwikkeling zit.
0: Ja, tegelijkertijd is dat natuurlijk de opdracht die het Tweede Vaticaans Concilie gesteld heeft. Dat heet dat het lezen van de tekenen destijds. Dus de katholieke kerk en de christelijke gelovigen zijn uitgedaagd om in het hier en het nu na te denken over wat recente ontwikkelingen theologisch betekenen. En zo'n paus kan zelf ook heel goed nadenken. Dus de opgeleide theoloog heeft natuurlijk een hele groep om zich heen met theologische experts, maar ook met AI-experts en dergelijke die hij raadpleegt. En ik vind het juist heel belangrijk dat de Rooms-Katholieke Kerk, de paus op dit moment zegt, we zijn nog aan het begin van de revolutie. Het is nu tijd om na te denken over de moreel-ethische en spirituele implicaties, zodat we misschien nu nog iets van die ontwikkeling kunnen bijsturen en bijschaven, in plaats van, wat mijn collega net ook al zei, we over 10 jaar concluderen dat het ons allemaal overkomen is.
1: Ja, en wat zegt de paus dan over de werknemer en AI en hoe we dat in ons werkzame leven gaan gebruiken?
0: Nou, hij zegt vooral, de paus is vooral bezorgd om relaties. En dat kunnen werkrelaties zijn, maar ook persoonlijke relaties, vriendschappelijke liefdesrelaties. Een van de gevaren die hij ziet is dat mensen relaties aangaan met zo'n artificiële intelligentie. We hebben ook voorbeelden gezien van mensen die hun baan opgezegd hebben, op rechtszaken begonnen zijn of zelfs zelfmoord gepleegd hebben. Omdat ze in een gesprek met een AI dachten, ervaring hadden dat ze met een persoon aan het spreken waren. Terwijl ze natuurlijk gewoon met een mathematisch model aan het praten zijn. Ja. Dus ons hele idee van wat het betekent om in de relatie te staan met een ander, met God, met je vrienden, met je collega's, met je naasten, met de mensen die je op straat tegenkomt. Dat is een van de belangrijkste gevaren die Leo aangeeft als het gaat om artificiële intelligentie. Wat betekent het nog om in de relatie te zijn en wat betekent dat voor ons mens zijn?
1: Ja, laat het CNV zich eigenlijk erg sturen door dit soort encycliek, Hans van de Heuvel?
2: Nou, sturen vind ik een groot woord.
1: Nee, maar is het een bron waarop jullie dan baseren en dan zelf weer gaan nadenken van, goh, wat betekent dat eigenlijk voor hoe wij vakbond zijn?
2: Ja, dit kan zeker een bron van inspiratie zijn. Ik had vanochtend de bestuursvergadering en dan wordt dit natuurlijk wel aangehaald. Dan staan we er ook bij stil, omdat het een thema is waar we ook in de organisatie mee bezig zijn. Hoe gebruiken we AI? Hoe gaan we met AI om in onderhandelingen en gesprekken? Wat betekent het voor de toekomst van werk? Daar zijn wij toch van. Ja. En ja, dan kun je uit heel veel bronnen van wijsheid putten. En ja, het is mooi dat daar gisteren deze aan toegevoegd is. En die is zeker voor ons een inspiratiebron om met leden, maar ook met het maatschappelijk middenveld en met de overheid het gesprek ook aan te gaan. Hoe kunnen we dit op een goede manier inrichten?
1: Lukt het eigenlijk om goede afspraken te maken met het bedrijfsleven over AI?
2: Ja, dat gaat op en aan. Dat is ook per sector verschillend. En je ziet natuurlijk dat er een natuurlijke neiging is bij werkgevers om natuurlijk toch vooral de schoonheid in kostenbesparing op te zien. Maar een van de dingen.
1: Ja, dat is ook die economische groei waar je het over hebt. Dat is natuurlijk die arbeidsproductiviteit die dan omhoog gaat.
2: Kijk, ja, en dan kan je dus 2 dingen doen. Dan kun je dus zeggen, die AI die leidt tot een verhoogde arbeidsproductiviteit, waardoor mensen meer kunnen doen. Maar je kunt die ook zo uitleggen dat je zegt, ja, maar dan kan ik ook met minder mensen dingen gaan doen. En dan kom je natuurlijk in die sociale kwestie terecht. Dus als het helpt om het werk te optimaliseren, beter en makkelijker te maken en meer te doen in een uur, is dat mooi. Maar als dat betekent dat je daarna mensen op straat zet, dan eigenlijk gaat ontstaan, wat je net zelf ook zei, dat er een hele bovenlaag komt van soort AI-beheersers en dan mensen die hun baan kwijtraken omdat ze geen plek daar meer in hebben, dan heb je echt de sociale kwestie. En
1: maar er zijn natuurlijk sectoren waar dat gaat gebeuren.
2: Nou, er zijn sectoren waar AI meer impact gaat hebben dan op anderen. En even heel concreet.
1: Je kunt natuurlijk niet mensen niks laten doen dan, toch?
2: Nee, maar voor 2 voorbeelden waar we het met elkaar over mogen hebben. Voor de jonge beleidsmedewerker die begint. Normaal begin je dan onder leiding van een senior die je ook helpt en met je meekijkt. Als die senior dat via een paar prompts kan doen, dan heeft hij het ook gedaan. Maar hoe word jij dan ooit een senior? Hetzelfde bij AIO op de universiteit. Dat leer je normaal van moeilijke datasets die je hoogleraar niet doet, doe jij dan voor hem of voor haar. Maar als nou dadelijk blijkt dat hij of zij dat zelf kan doen met een prompt in de AI, hoe word jij dan ooit die hoogleraar? Dus dat zijn echt serieuze vragen om met elkaar het gesprek over te voeren. Hoe kan AI helpen, zodat mensen op een betere manier in het arbeidsproces kunnen staan?
1: Oké. Dank jullie wel voor dit gesprek nu. CNV-voorzitter Hans van de Heuvel en cultuurtheoloog Frank Bosman. Als het aan de gemeente Den Haag ligt, dan gaan de 102 kinderen in hun gemeente die nu nog thuisonderwijs krijgen, allemaal gewoon naar school na de zomer. Ik spreek zo meteen de wethouder.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitepro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: NPO Radio 1.
4: Half 7 geweest, tijd voor het NOS Journaal. Clemens Peters.
5: De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat de vakbonden nu hun aangekondigde acties opschorten, maar die zijn dat nog niet van plan. De gemeente Groningen is bereid om nog een week nachtopvang te bieden in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente eist wel een oplossing voor de langere termijn. De gemanipuleerde rechtbanktekening van de PVV, die gisteren in het nieuws kwam, blijkt opnieuw het werk van PVV-kamerlid Michael Boon. Die manipuleerde de tekening van twee Syrische verdachten, zodat die er gemener uitzagen. En Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats.
6: Dit is de dag. Jan-Willem Wesselink.
7: Het begon nog zo leuk met Twitter.
8: Een nieuwe communicatiehype verovert het internet. Barack Obama, wielrenner Lance Armstrong, Britney Spears, maar ook Maxime Verhagen doen het. Twitteren, oftewel chilpen in goed Nederlands.
7: Ja, het is heel lang geleden, maar inmiddels is X, want zo heet het nu natuurlijk, een racistische, antisemitische en vrouwenvriendelijke plek. En het is dus tijd dat de Rijksoverheid dat platform verlaat. Dat stellen topambtenaren in een memo. Is dat hoog tijd of toch een beetje overdreven? Dat bespreek ik zo meteen met Henk Vermeer van de BBB en met Jantine Swinkels van het CDA.
6: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
7: Hier is iets heel anders, want in Den Haag zijn zo'n 100 kinderen die niet naar school gaan, maar die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders thuisonderwijs krijgen. Tenminste, dat is tot de zomervakantie het geval. Maar daarna is het klaar. Dat besloot de wethouder van onderwijs, Hilbert Bredemeijer. Hij schrapt hun vrijstelling op de leerplicht, waardoor ze volgend schooljaar allemaal verplicht de schoolbanken in moeten. En Den Haag is de eerste gemeente die keuze maakt, na een uitspraak van de Hoge Raad. Wat daar precies achter zit, ga ik bespreken met de wethouder zelf. Meneer Bredemeijer, goedenavond. Fijn dat u er bent.
9: Geweldig.
7: 100 kinderen in uw stad die niet naar school gaan. Als er nu kinderen luisteren naar Dit is de Dag, dan denken ze, wat een feest, dat wil ik ook.
9: Ik denk het niet. Ik denk dat iedereen heel graag naar school gaat en leuk in de pauze met zijn vriendje en vriendinnetjes wil spelen.
7: Oh,
9: en
7: heeft school... Wat heeft u een romantisch beeld?
9: Ja, nee hoor, maar ik denk echt wel dat het voor de meeste kinderen fantastisch is om op een mooie school te zitten. Ja. Dat we ook goed kunnen controleren of er goed onderwijs wordt gegeven. We maken ons natuurlijk hartstikke veel zorgen en heel druk om kinderen die om een reden thuis zitten, waar we echt aan moeten werken met elkaar, passend onderwijs. Maar dit gaat om kinderen die worden door hun ouders inderdaad niet naar school gestuurd, maar er wordt thuisonderwijs wordt daar gegeven. Althans, dat zegt men.
7: Ja, want dat weten jullie niet.
9: Nou, het is heel moeilijk om daar achter te komen. Omdat het is een vrijstelling op basis van een artikel in de leerplichtwet. Je kunt natuurlijk op verschillende redenen vrijstelling aanvragen. Maar deze vraagt het aan op basis van een levensovertuiging. Ja. Maar wat die levensovertuiging dan ook precies is, daar kom je eigenlijk niet achter. Want dat hoeven ze niet te vertellen. Maar ze kunnen alleen zeggen, er zijn geen scholen die aansluiten bij de levensovertuiging. En daarvan heeft bij onze levensovertuiging. En daarvan heeft de Hoge Raad dus nu gezegd, en dat is een belangrijke uitspraak, dat doen we niet meer. Die vrijstellingen zijn niet meer terecht. Want zolang er een school in de buurt is, openbaar onderwijs, en we hebben natuurlijk ook dankzij artikel 23 bijzonder onderwijs, geldt die vrijstelling niet en moeten die kinderen dus naar school.
7: Ja, de Hoge Raad zegt heel specifiek, als er een openbare school is geweest, dan kun je daar ook prima heen.
9: Zo is het, dat zeggen zij. Ja. En ik voeg daar natuurlijk de bijzondere scholen ook aan toe. Dus als je echt een levensovertuiging hebt, bijvoorbeeld vanuit een religie, dan zijn er natuurlijk heel veel verschillende scholen beschikbaar.
7: Ja, maar dan zijn de ouders die zeggen, maar dat is niet mijn religie of niet de manier waarop ik die school, ook in het bijzonder onderwijs, die komt niet overeen met de levensovertuiging die ik heb. Dan heb je toch een probleem als ouder.
9: Nou, dan zegt de Hoge Raad daar dus nu van. Het openbaar onderwijs is bij uitstek juist een plek waar je op heel verschillende manieren, verschillende denkbeelden, met elkaar naar het gesprek over kunt voeren. Dus dat sluit juist aan bij heel veel verschillende levensovertuigingen. Nou, nu de Hoge Raad dat zo stellig zegt, word ik gesterkt in mijn visie om die kinderen dus een mooie plek op school aan te bieden.
7: Ja, de Hoge Raad is in ieder geval heel duidelijk over dat nieuwe vrijstellingen niet weggegeven. gegeven worden. Nou, u zegt ook, ja, ik ga de bestaande vrijstellingen ook niet langer toestaan. Waarom neemt u die stap? Want daarmee zet u wel een stap vooruit, ook als eerste gemeente in Nederland.
9: Ja, die worden normaal gesproken van rechtswegen worden die verlengd. Ja. Maar daarvoor moet wel toestemming worden gevraagd aan mij en aan mijn college. En dat gebeurt elk jaar voor 1 juli, dus voor het nieuwe schooljaar. Nou, deze uitspraak van de Hoge Raad is zo duidelijk, niet alleen op inhoud, maar ook qua opdracht, want er wordt een opdracht gegeven aan lokale bestuurders. Ja. Die zeggen, hier moet je mee aan de slag. Nou, die opdracht heb ik op mij genomen. En daarom heb ik voor het nieuwe schooljaar gezegd, niet alleen de nieuwe, die wijzen we af, maar ook de verlengingen die normaal gesproken van rechtswegen worden verlengd automatisch. Dat doen we nu niet, omdat de Hoge Raad zegt, we stoppen ermee.
7: Maar u bent daar wel de eerste. Is het ook echt een prioriteit van uzelf? Want u denkt, ik vind het belangrijk en ik ga nu ook dit statement maken.
9: Nou, het is niet een statement, het is een opdracht van de Hoge Raad.
7: En ja, maar er ligt nog wel interpretatie voor, want de vereniging van leerplichtambtenaren of de brancheorganisaties, die hebben ook gebeld en die zeggen ook, ja, we zijn nog in het gesprek met het ministerie. Wij weten nog niet of de interpretatie van de gemeente Den Haag klopt. Dus daarmee bent u wel een voorloper.
9: Ja, het gesprek gaat over hoe moet de leerplichtwet straks wellicht aangepast worden, zodat er geen onduidelijkheid meer bestaat over dat artikel 5 sub b, wat dus gaat over levensbeschouwing. Ja.
7: Had u op kunnen wachten?
9: Nou, dat gaat over de aanpassing van de wet. Daar is de staatssecretaris mee bezig. Maar deze opdracht van de Hoge Raad, die is heel duidelijk. Het is niet langer meer een terechte vrijstellingsgrond. Mm-hmm. En daarom, als er een school in de buurt is, binnen 6 kilometer... nou, in Den Haag 200 scholen, dat lukt echt binnen 6 kilometer... Ja. Dan geldt die grond niet meer. En daar heeft de overheid op te handelen, staat er ook. En die opdracht, die neem ik op.
7: Dus een ChristenUnie-wethouder had precies dezelfde beslissing genomen.
9: Nou, ik denk dat het niet uitmaakt welke achtergrond je hebt. Want het
7: politieke voorkeur niet?
9: Nee, omdat het een opdracht van de Hoge Raad, het Hoge Rechtsorgaan.
7: Nee, maar dat is ook daarom ook mijn vraag. Ja, ik kan eigenlijk helemaal niks anders dan dit.
9: Nee, zo zie ik dat. Ja. Het is echt een opdracht. En als het gaat om religie en de vrijheid van onderwijs zo, daar gaat dit niet over. Het gaat echt over de groep kinderen die buiten beeld is geraakt, waar we geen zicht op hebben. We hebben geen toezicht op thuisonderwijs. Ik heb niets tegen thuisonderwijs per definitie. Ja. Alleen kinderen die buiten beeld zijn, daar heb ik wel echt zorgen over.
7: Ja, heeft u helemaal niets tegen thuisonderwijs of denkt u nou, eigenlijk is het ook wel mooi dat die kinderen gewoon weer onder onze ogen terugkomen.
9: Ik zou zelf mijn kinderen altijd naar school doen. Omdat je daarmee ook gewoon onderdeel bent van iets groters. Een stukje samenleving, een mooie club mensen. Ja. En dat geldt denk ik voor by far de meeste mensen. Maar het is niet aan mij om een mening over thuisonderwijs te hebben. Het is wel aan mij
7: je bent
9: om
7: politicus, een mening te hebben. Je mag er een mening over hebben.
9: Ik ben bestuurder. Ja. En ik wil gewoon heel graag het beste voor die kinderen. Dat is eigenlijk waar het om gaat.
7: En wat is het beste voor die kinderen?
9: Nou, dat we kunnen garanderen dat de kwaliteit van het onderwijs goed is. Ja. Dat we kunnen garanderen dat die kinderen in beeld zijn.
7: Ja, want dat is natuurlijk een andere kant die je ook zou kunnen zeggen. Vorige week hadden we in Dit is de Dag ook een debat over thuisonderwijs. Toen zei Iris van der Meer, die haar eigen kinderen thuisonderwijs geeft, in plaats van thuisonderwijs onmogelijk maken, omdat de kwaliteit misschien tekort zegt. U zegt dat kunnen we niet controleren. Kun je ook gewoon beter toezicht houden?
3: Ik zou ook pleiten voor toezicht op thuisonderwijs. Ik vind het prima zoals het systeem in België bijvoorbeeld is, waar kinderen als ze 8 zijn en als ze 12 zijn getoetst worden om te kijken, een soort van CITO-toets, of ze meekomen met het landelijk curriculum. En daarnaast heb je daar dat je als ouder een onderwijsplan indient, een portfolio indient, waarnaar gekeken wordt door een expert. En af en toe zijn er huisbezoeken.
7: Ja, is dat niet een minder draconische maatregel? Dat je gewoon zegt, we gaan het gewoon goed controleren. En dan hoef je ook niet kinderen of ouders te dwingen om hun kinderen naar een school te sturen.
9: Ja, dit kan ook een oplossing zijn. Als de staatssecretaris daarmee zou komen, dan heb je in ieder geval goed toezicht. Zijn de kinderen in beeld? En dan moeten dus wel bij 2500 mensen een huisbezoek worden gebracht door de inspectie elke zoveel maanden. Maar goed, dat moet dan uitgewerkt worden door de staatssecretaris. Dan is er weer een nieuw feit gecreëerd. Het feit dat nu is gecreëerd, dat is de uitspraak van de Hoge Raad. Mm-hmm. En die is eigenlijk gewoon heel duidelijk. Dit is niet meer een terechte grond, want er zijn openbare scholen. En met dat feit heb ik nu te maken en daarmee moet ik handelen.
7: Ja. Zou je dat willen, dat de staatssecretaris zegt, ga maar controleren, of zegt hij, nee, kom, up, iedereen naar school?
9: Nee, dat laat ik echt aan het kabinet en aan de staatssecretaris en aan de Tweede Kamer, want die gaat daar natuurlijk ook over debatteren. Ja. Ik heb mij gewoon echt te verhouden tot wat nu de situatie is. En daar vind ik ook dat het hoort.
7: Ja, het zijn wel twee belangen die botsen. Hè? De vrijheid van onderwijs, om het onderwijs te kiezen dat bij de levensbeschouwelijke overtuiging klopt, hoort van de ouders. En ondertussen dat belang van kwalitatief goed onderwijs. Is dat voor u een dilemma?
9: Ik ben het niet helemaal eens dat dat botst. Want de vrijheid van onderwijs is echt gegarandeerd in Nederland. Artikel 23.
7: Maar iedereen kan kiezen. Het botst bij dit thuisonderwijs. Nou, want daarvan zegt u, bedoel, als het allemaal geen probleem is met de kwaliteit van onderwijs, dan was er geen reden om te handhaven.
9: Nee, maar dat eerste van het botst met elkaar. Hmm. Het artikel 23 geeft iedereen in Nederland volledig de vrijheid om de school te kiezen die bij hem of haar past.
7: Ja.
9: De Hoge Raad die versterkt dat nu door te zeggen, ook als je door een levensovertuiging een vrijstelling wilt, is dat niet langer houdbaar, want ook mijn onderwijs sluit de baan. Maar uw vraag gaat met name denken over of ik mij zorgen maak over die kinderen en over de achtergrond van die vraag. Natuurlijk, die uitspraak is al een maand oud en ik heb afgelopen maand natuurlijk gebruikt om zeker te weten, wat vraag ik van mijn leerplichtambtenaren, maar ook wat vraag ik van de ouders.
7: Ja.
9: En we gaan dus ook het gesprek met die ouders aan. Het is niet SEC een briefje sturen, jammer dan. Het is een gesprek en we willen achter de achtergrond komen. Mm-hmm. En als er situaties zijn waarvan ook de Hoge Raad, wat binnen de uitspraak van de Hoge Raad past en binnen de wet, waar wel degelijk een uitzondering op mogelijk is. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dan wil ik weten, wat is dat dan? En tot nu toe gaan de gesprekken meestal, wat is dan uw levensbeschouwing? Nou, dat wil ik niet vertellen. En dat hoef ik ook niet te vertellen. Punt. Ja, dan houdt het gesprek wel snel op.
7: Ja, want dan zegt u, dan moet je toch gewoon naar school. Want ergens klinkt dat tegenstrijdig. In ieder geval als je als leek in dit dossier zit. Dat ouders die hun kinderen op basis van levensovertuiging thuis onderwijzen, straks hun kinderen naar een openbare school moeten sturen.
9: Terwijl, hoeft niet.
7: Nee, maar dat is wel het argument. Dat die openbare school in de buurt moet zijn. Ja. Om dan uiteindelijk dat thuisonderwijs te verbieden. Dat klinkt toch een beetje tegenstrijdig, of niet? Want die ouders willen natuurlijk zeker niet dat hun kind naar een openbare school gaat.
9: Een openbare school geeft, wat de Hoge Raad betreft, dat is wat de Hoge Raad zegt, zoveel mogelijkheden om allerlei verschillende denkbeelden te huisvesten. Zoveel verschillende kritische blikken, pluriformiteit. Nou, zoals dat dan wordt geformuleerd in die uitspraak. Daarom, die uitspraak is er, maar daar voeg ik dus ook de artikel 23, de vrijheid van onderwijs, aan toe. Dus er is echt voor iedereen, voor elke levensvisie of welke religie dan ook je hebt, een geschikte school.
7: Ja, want het lijkt me ook van CDA-politicus ergens een dilemma, dat je aan de ene kant die vrijheid van onderwijs heel belangrijk vindt, en het is belangrijk dat die ouders naar levensovertuiging een kind kunnen opvoeden en ook kunnen onderwijzen. Dat je aan de andere kant ook heel graag wil dat die kinderen in een gemeenschap meedoen. En dus niet alleen achter een keukentafel les krijgen, maar in een school zitten.
9: Dat is het, exact. Ja. En dan weet ik 100% zeker voor Den Haag, maar ik denk ook voor alle grote steden in Nederland en ook echt wel voor alle andere gemeenten, dat er in de buurt op heel normale afstand, acceptabele afstand, echt een geschikte school voor iedereen is.
7: Ja, en dan zegt u, doe toch maar dat gemeenschap in plaats van het individuele belang.
9: Absoluut, altijd.
7: Oké. Ook als dat individuele belang een vrijheid van onderwijs is.
9: Nee, want binnen binnen het artikel 23 is er dus ook in gemeenschappelijkheid heel goed te voldoen.
7: Gaat u backup krijgen van het Openbaar Ministerie? Want uiteindelijk kunt u het niet handhaven. De leerplicht is een wet. En als de leerplichtambtenaar zegt, goh, iemand is niet op school gekomen, moet uiteindelijk het OM gaan vervolgen.
9: Ja.
7: En die vervolgen op dit moment niemand, omdat ze zeggen, ja, iedere gemeente doet het anders. Daar is voor ons eigenlijk geen lijn uit te trekken.
9: Klopt. En dat is een jaar geleden, heeft het Openbaar Ministerie dat gezegd. Van, nou, we hebben eigenlijk, omdat dat gesprek steeds stopt van, wat is uw levensbeschouwing dan? Ja, dat wil ik niet zeggen. Ja, dan kun je ook niet handhaven. Nee. Dus het Openbaar Ministerie heeft gezegd, we kunnen niet meer handhaven, lastig. Dus zij zijn gesterkt door de uitspraak van de Hoge Raad. Zij hebben nu jurisprudentie om dat wel te kunnen doen. Mm-hmm. Wij ook door dit te doen. Dus wat er gaat gebeuren is inderdaad dat zij kunnen gaan optreden op basis van de jurisprudentie. En dat kinderen straks gewoon op school kunnen.
7: Ja, en zij hebben ook tegen u gezegd dat ze gaan handhaven.
9: Nou, dat is natuurlijk iets wat volgt op het moment dat kinderen niet naar school gaan, terwijl we wel die oproep doen.
7: Ja, maar dat volgt dus niet.
9: September, want dan is in september het moment dat ze dus niet in de schoolbanken zitten. Ja. En dan gaat onze leerplichtambtenaar daarmee aan de slag. En dan hoop ik dat het Openbaar Ministerie inmiddels ook op basis van de uitspraak van de Hoge Raad voldoende jurisprudentie heeft om te zeggen, nee, inderdaad, dit gaan we niet doen.
7: Maar dat is een hoop, dat weet u nog niet.
9: Nou, ik ga daarvan uit. Waar ik heel blij mee ben, is dat de minister vandaag in de Tweede Kamer heeft gezegd, zoals Den Haag dat doet, dat is inderdaad zoals het kan. Want de Hoge Raad heeft een heel duidelijke uitspraak gedaan. Dus wat Den Haag doet, dat kan op deze manier. Nou, als het Openbaar Ministerie, waar we natuurlijk mee in gesprek zijn, dat ook volgt, dan denk ik dat we er komen.
7: Zitten al die 100 leerlingen volgend jaar in de klas rond deze tijd?
9: Ik heb goede hoop dat dat zo is.
7: Okay, dank u wel voor uw komst. Hilbert Bredemeijer is wethouder onderwijs in de gemeente Den Haag. Dank u wel.
6: Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink.
10: Ik omschrijf het altijd als een digitale kroeg waar je met je vrienden zit, waar je mensen zit die je kent en dat je gezellig aan het kletsen bent.
11: Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen is een fervent twitteraar. En dat valt op.
12: Hij kwam ineens op Twitter en op een gegeven moment begon hij ook naar ons toe terug te praten. En dat is toch wel echt een soort van gaaf moment geweest. Van wauw, de minister is in één keer aanspreekbaar en is ook onderdeel van die gezelligere kroeg.
7: Ja, van die gezellige kroeg. Het goede oude Twitter was dit nog berengezellig zo te horen naar Maxime Verhagen. trokken in rap tempo honderden gemeenten, ministeries en bewindslieden naar het platform. Inmiddels heet het X en het lijkt er niet meer zo leuk. En dus vinden topambtenaren dat de Rijksoverheid de deur op X achter zich dicht moet trekken. Maar is dat inderdaad een goed idee? Dat ga ik vragen aan Henk Vermeer van de BBB en ook aan Jantien Swinkels van het CDA. Goedenavond allebei, fijn dat jullie er zijn. Is dat al een keer in een Haagse pubquiz voorbijgekomen dat Maxime Verhagen de eerste twitterende politicus was?
13: Is mij niet bekend.
7: Jullie wisten het niet. Nee, CDA. Nee. Die lopen altijd voorop met dit soort dingen.
14: Ja, je moet met je tijd meegaan, hè?
7: Ja, en is met de tijd meegaan er nu weer vanaf?
14: Nou, je begint je wel af te vragen, inderdaad. Ik heb wel gezien dat de afgelopen jaren het echt enorm verslechterd is op X. De hele sfeer, het klimaat, de manier waarop er met elkaar gesproken wordt. En ook wat voor een tweets, ik noem het toch maar tweets nog, aandacht krijgt, groter worden gemaakt. Volkskrant kwam dit weekend met een heel grote publicatie over hoe buitenproportioneel veel bagger, even in mijn woorden, er online wordt gezet op X en ook niet wordt gemodereerd.
7: Ja.
14: Dus ja, ik maak me daar echt zorgen over. Het is niet zomaar een onschuldig platform.
7: Zit u er nog op?
14: Wij zitten er als partij nog op en we hebben daar wel veel gesprekken over met elkaar. Ik heb zelf ervoor gekozen om mijn account wel te houden van een paar jaar geleden, maar om daar eigenlijk niks meer op te zetten. Dus ik gebruik
7: lekker
14: niet
7: lezen wat
14: Henk
7: Vermeer typt.
14: Nee. Dat deed ik vroeg nog wel eens, maar inmiddels lees ik ook helaas niet meer de opmerkingen van Henk Vermeer. Ja. Zeg ik tegen hem.
7: Maar u zit er nog wel op, toch?
13: Ja, absoluut.
7: Ja. Ja, wat moet u anders doen tijdens die eindeloze debat?
13: Ja, je wordt anders helemaal gek.
7: Precies, dan moet je een beetje refreshen en lezen, daarom, toch? Daarom. Waarom zit u er nog op?
13: Nou, ik zit daarop omdat het een heel belangrijk communicatiekanaal is waar je heel veel mensen mee bereikt. En dat is ook wel verwonderlijk aan dat deze topambtenaren die communicatieadviseurs zijn binnen communicatiedirecteuren, binnen de ministeries.
7: Dus het zijn de belangrijkste communicatieambtenaren van ieder ministerie die dit samen hebben opgeschreven?
13: Nou, in ieder geval de hoogste.
7: Ja.
13: En die vinden daar wat van, maar hun taak is overheidspubliciteit te genereren en mensen te informeren. En als je een kanaal hebt met heel veel gebruikers, heb je ook meer bagger. Op Blue Sky zijn minder gebruikers, dus heb je in verhouding minder bagger. Maar nog steeds bagger. Daar noemen ze mij ook een fascist. Op LinkedIn ook. En als je dus alle kanalen of alle kroegen gaat sluiten waar mensen onwelvoegelijke taal prediken, ja, dan hoef je nergens meer te communiceren.
7: Ja, oké, dan zo meteen eventjes over of de overheid er vanaf moet of niet. Maar vindt u X erger dan andere social media, mevrouw Swinkels?
14: Ja, zeker. En dat wordt er gewoon ook aangetoond met feiten en met onderzoek wat heel recentelijk dus naar ons toe is gekomen via de Volkskrant, maar ook via andere organisaties. Die tonen gewoon echt aan dat er op X veel meer haatzaaierij is. Dat er veel meer bedreigingen, ook richting politici, zijn.
7: En komt dat omdat daar meer gebruikers zijn, of komt dat omdat het ook verhouding gewijs echt gewoon haatdragender is?
14: Ja, dat laatste. Echt verhoudingsgewijs is er gewoon veel meer van die schadelijke content op X. Daar kunnen we gewoon niet omheen. Dat is gewoon een feit. En ik vind het dan juist heel erg te prijzen dat ambtenaren met elkaar daarover in gesprek gaan. Hoe gaan we communiceren? Want het is niet neutraal welk middel je kiest als overheid om te communiceren. Als inwoner van Nederland wil je toch overheidsinformatie tot je kunnen nemen. Mm-hmm. En dan moet je blijkbaar in dit café gaan zitten. Ja, ik vind dat eigenlijk niet uit te leggen. Ik vind het veel belangrijker om te kijken naar andere kanalen waar we die overheidsinformatie als eerste kunnen zetten. Dat X uiteindelijk ook die informatie online zet, mooi. Maar ik zou het mooi vinden als we ervan wegbewegen tot daar de primeur, zeg maar, te halen is.
7: Ja, want dat is wat nu vaak de praktijk is. Dat als een minister een plan heeft, dat dan een ministerie op X zegt, dit gaan we doen. En dan, nou ja, dan lezen wij dat als media. En dan komt het misschien daar te staan. Dan leest u het als Kamerlid. En u zegt, daar moeten we mee stoppen.
14: Ja, ik zelf dus waarschijnlijk niet, want ik lees
7: u
14: niet meer.
7: U loopt altijd achter.
14: Achterlopen wil ik niet zeggen. Misschien is het inderdaad wel tijd voor een nieuwe denken over social media.
7: Ja.
14: Ik denk dat dat ook wel met golfbeweging gaat. En dat we nu wel echt met elkaar op een punt zitten. Ik merk het ook in onze fractie. Want niet alleen ambtenaren hebben het hier onderling over. Maar wij ook als Kamerleden van het CDA hebben echt continu gesprekken over. Het is een soort noodzakelijk kwaad waar je mee te maken hebt. Hoe ga je er nou mee om?
7: Ja.
14: Ik denk dat soort overwegingen met elkaar delen echt heel erg belangrijk
7: Jullie
14: is.
7: Vinden het een rot medium, maar ja, dat gebruiken we toch maar. Want er zitten mensen. Vindt u X wel een riool? Of denkt u, nou, is prima daar?
13: Nee, er is ook heel veel bagger en heel veel rare berichten. Maar ik moet hier toch weer even een punt maken. Want er wordt gezegd van er is veel desinformatie en daarom moet je niet naar X gaan. Maar zeggen dat het Volkskrant onderzoek in verhouding aantoont dat er meer berichten op X zijn, is ook desinformatie. Want het ging alleen over X zelf.
7: Maar dat zei mevrouw Swinkels niet dat het in dit onderzoek stond.
13: Dat zei ze net wel. Blijkt uit onderzoek dat er veel meer.
7: Maar hoeft niet per se in het Volkskrant artikel te staan dan toch?
13: Nou ja. Maar in ieder geval, als je op een platform heel veel mensen hebt met heel veel reacties, dan is de kans op heel veel slechte berichten ook groot.
7: Ja.
13: Maar nogmaals, ik zie dat ook op LinkedIn. Ik zie dat ook op mijn Instagram-account. Mm-hmm. Ik zie dat ook op bijvoorbeeld Blue Sky gebeuren. Ja.
7: En u zegt dus, de overheid moet er niet vanaf, want hoe meer mensen je kunt bereiken, hoe beter dat het is.
13: Ja, ik vind ook bijvoorbeeld de NOS en zo, dat die daar niet meer op staan. Ik vind dat echt heel slecht, want in hun publieke taak staat ook dat ze de mensen moeten informeren. En dan moet je kijken naar die kanalen waar je zoveel mogelijk mensen kunt vinden. Mm-hmm. Want anders zou dat ook betekenen dat je niet meer op tv mag berichten van de Rijksoverheid mag plaatsen.
7: Want
13: er wordt in sommige programma's worden ook andere mensen de maat genomen en lelijke dingen over gezegd. Dus als je dat als norm gaat hanteren, gaat erom wat je zelf post. Hmm. En hoe je zelf modereert of zelf je berichten openzet voor reactie ja of nee. Hmm. Of mensen die vervelend doen, gewoon blokt zodat ze uit je tijdlijn zijn.
7: Mevrouw Sinkels?
14: Ja, ik wou bijna zeggen, was het maar zo simpel. Het wordt nu wel een beetje ridicuul gemaakt. Er is wel het hele wat aan de hand op X. En ook als je kijkt naar die algoritmes, hoe dat werkt. We hebben laatst ook een ronde tafelgesprek gehad als Tweede Kamer. En we om die platforms ook ter verantwoording te roepen.
7: Was dat het gesprek waar die platforms niet wilden komen?
14: Nou, alleen X in dit geval wilde er inderdaad niet komen. Andere platforms wel. En dan denk ik bij mezelf, er is ook zo'n grote verantwoordelijkheid bij het platform zelf om gewoon goed te investeren in die moderatie, om die polarisatie op het platform ook tegen te gaan. Ja. Maar het tegenovergestelde lijkt op dit moment te gebeuren op X. En daar kun je niet omheen. Als je kijkt wat de koers is die is ingezet. Ja, ik maak me er grote zorgen over. En ik ben blij dat we het bespreekbaar maken. Zowel binnen het ambtelijk apparaat als ook in de politiek, om daarvan weg te bewegen.
7: Ja, en het argument van meneer Vermeer van ja, je moet als overheid wel zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken. Dat is wel een van de taken van die directeuren communicatie, om te zorgen dat je overheidsbeleid ook bekend wordt bij mensen. Kun je dan niet gewoon zeggen, heel functioneel, ja, we doen zelf geen lelijke dingen, maar we gebruiken X wel om dingen bekend te maken?
14: Ja, dus ik denk dat het heel goed is dat we zelf allereerst het goede voorbeeld geven. Dus dat we zelf geen bagger online zetten.
7: Ik heb nog weinig racistische teksten van de Rijksoverheid gelezen op X, dus dat gaat goed.
14: Precies. Ik pleit er dus voor om te kijken om niet die primeur op X te zetten. Dus uiteindelijk dat de informatie op X komt, daar geef ik mijn collega Vermeer ook echt wel een punt. Want het is inderdaad zo dat we heel graag ook verantwoording willen afleggen over ons werk. Mensen willen informeren, mensen willen bereiken. Dat wil ik ook graag.
7: En wat bereik je dan door niet meer de primeur op X te zetten?
14: Dat je het niet onnodig nog groter maakt dan het al is. Mm. En dat mensen dus niet onnodig naar dat ongezellige café toe moeten gaan. Mm. Want dat, om even terug te komen op de metafoor van zojuist.
7: Ja.
14: Daar wil ik mensen, heel veel mensen in Nederland zijn helemaal klaar mee. Met hoe op dit moment X ook soms zelfs ons politiek debat domineert.
7: Ja.
14: Terwijl dat helemaal geen goede weerspiegeling is van hoe onze samenleving op dit moment over bepaalde zaken denkt.
7: Geen primeurs meer op X.
13: Ja, sorry hoor. Overheidscommunicatie gaat niet over primeurs. Dat gaat over iedereen. Iedere inwoner van Nederland op moment proberen te informeren.
7: Mm-hmm.
13: En dan gaat het niet om primeurs. Mm. Kijk, als de overheid en politiek dingen als een primeur beginnen te zien en daar...
7: Maar dat is wel een realistische dynamiek, toch? Bedoel, journalisten kijken op X, omdat je denkt, oh, daar vind je het nieuws en dan kun je het overnemen, dan heb je het snel.
13: Ja, dat is ook logisch. Daarom plaatsen wij ook al die berichten op alle platformen tegelijk.
7: Ja.
13: Of kijken wij, want dat is nog slimmer vanuit communicatieoogpunt, dat je kijkt van welk tijdstip moet je op welk platform welk bericht plaatsen, zodat je het meeste bereik krijgt.
7: Ja.
13: Ja, en dat hoort een communicatiedirecteur te doen. Zorgen dat met de schaarse euro's die men heeft, tenminste ik hoop dat ze dat als schaarste zien, dat men daar zo goed mogelijk communicatie mee doet voor zoveel mogelijk mensen voor de laagste prijs.
7: Waar moeten die overheidsmededelingen die dan primeur zijn wel geplaatst worden?
14: Ja, er zijn tal van andere platforms waar je dat op kan plaatsen. Je zou zelfs ook kunnen nadenken over een eigen platform. Wat je als overheid, of dat nou een website is of een andere vorm. Waar je daar het nieuws op een betere wijze communiceert. Wat toegankelijk is voor meer mensen. En waarbij je dus niet meteen in dat klimaat, in die omgeving van X zit. Want ik zie echt op dat...
13: Vanuit communicatieoogpunt is dat echt gewoon het slechtste wat men kan doen. Want er is geen hond die uit zichzelf naar een communicatieplatform van de overheid gaat. Uh-huh. Dus je hebt juist die social media nodig om dat aan te jagen. Kijk, anders moet je een kerk gaan stichten en dan kun je gewoon vanaf de kansel je preek doen en dan nodig je de mensen uit en wie er komt, die luistert. En de rest die komt niet.
7: Ja.
13: Nou, succes ermee.
7: Maar de overheid heeft een grotere verantwoordelijkheid.
13: Ja, absoluut. Ja, absoluut.
7: Is dat niet een risico, mevrouw Sinkels?
14: Nee, ik zie dat helemaal niet. Nogmaals, het wordt nu weer een beetje ridicuul gemaakt.
13: Nou, het is mijn vak toevallig.
7: U bent communicatiemedewerker.
13: 30 jaar geweest.
7: Ja,
14: dan weet de heer Vermeer ook dat het kiezen van het kanaal ook onderdeel is van de communicatiestrategie. Mm-hmm. En daarom moet je daar extra voor zorgvuldig mee zijn. En ik ben heel erg blij dat ambtenaren hier goed over nadenken. Mm-hmm. Laten we er allemaal wat bewuster mee omgaan. En ook oppassen met wat we wat het effect is van het gebruik van X. Want nogmaals, meerdere onderzoeken laten nu ook echt zien dat daar bepaalde algoritmes worden gebruikt, ja, die ons echt gewoon verder weg van elkaar brengen, in plaats van dichter tot elkaar brengen. En wat al helemaal niet neutraal is in informatievoorziening. Mm-hmm. Nogmaals, ik wil juist ook heel veel mensen bereiken. Mm-hmm. En ik ben al in de veronderstelling dat we dat ook juist buiten X heel goed kunnen doen.
7: Is het niet sowieso ook een risico, meneer Vermeer, als je het hebt over, het wordt nu op alles geplakt, ik weet het een beetje een buzzword, maar strategische autonomie, dat je dan als overheid ook afhankelijk maakt van een Amerikaans techplatform om te zien, afhankelijk maakt van welke berichten welke mensen bereiken. Want X kan natuurlijk ook gewoon zeggen, ah joh, die berichten van de Nederlandse overheid, dat laten we niet meer groot worden. Dat stoppen we lekker weg in die algoritmes.
13: Nee, maar als dat zo zou zijn, dan heb je minder bereik en dan wordt het minder interessant. En dan moet je kijken wat de alternatieven zijn. Dus Zo moet je altijd blijven bewegen. En het is niet zo dat het social media platform van moment A ook het beste is op moment B. Daar moet je altijd naar kijken. En je moet zelfs kijken welk type berichten op welk platform worden. En ja, vroeger was LinkedIn echt heel serieus. Er ging over carrières en elkaar op de hoogte houden. Ja, en nu wat ik daar zie, dat is gewoon echt verschrikkelijk. En ja, autonomie, strategische autonomie is belangrijk. Maar als miljoenen mensen naar een bepaald kanaal gaan, dan kun je dat niet negeren.
7: Nee, en dus zegt u, we moeten daar blijven. Nou, dank jullie wel dat jullie hier waren. Henk Vermeer is Tweede Kamerlid voor de BBB. En Jantine Swinkels is ook Tweede Kamerlid, maar dan voor het CDA. Zometeen, dan presenteert Stefan Komduur de Rode Draad. Om 9:00, dan zijn wij weer dan met Langs de Lijn en Omstrijken. Heel graag tot dan. Ik wens u een mooie avond. Dag.
6: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
15: EO, geloof, hoop en liefde. NPO Radio 1. Human.
16: Wat doe je als je vader met dementie in het verpleeghuis een relatie krijgt met een andere vrouw? En hoe ga je daar als verpleeghuis mee om? Intimiteit en seks zijn vaak nog een taboe in verpleeghuizen. We nemen aan dat mensen met dementie daar geen behoefte meer aan hebben. Maar de realiteit is anders. En verpleeghuizen worstelen met de vraag hoe ze daarmee om moeten gaan. Alles maar toestaan of juist duidelijke grenzen stellen.
15: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
17: Ster. De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
18: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4:00 een middagdip. Nou, bij mij.

is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: NPO Radio 1. 7 uur.
5: Stefan Komduur.
6: Goedenavond, zometeen de directeur van het Rode Kruis in de Rode Draad over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Hoe wordt voorkomen dat ook vrouwen en kinderen buiten moeten gaan slapen? Je hoort er meer over straks in de Rode Draad naar het NOS Journaal van 7 uur. Hier is Clemens Peters.
7: Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, te verplaatsen of te beperken. En sommige andere partijen willen nog verder gaan. De Nieuwsuur noemt de ombudsman dat vanavond zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt. En dat de burgemeesters al heel veel bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente wil de opvang met ongeveer een week verlengen, maar alleen als er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel verblijven al dagen asielzoekers in de buitenlucht. Het Rode Kruis trok al eerder aan de bel en is opgelucht met de beslissing van de gemeente.
8: Ja, dat is zeker een opluchting, vooral voor de mensen hier natuurlijk. Er was net een man die hier tegen mij zei, we zijn geen dieren, hè. We zijn gewoon mensen. Mensen willen gewoon een slaapplek en vooral duidelijkheid. Want de hele dag hier wachten in de zon, ja, dat is ontzettend frustrerend voor mensen.
7: De hulporganisatie heeft extra tenten opgezet in Ter Apel voor meer schaduw. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren. Eerder vandaag zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, dat een akkoord over het einde van de oorlog nog altijd binnen een paar dagen mogelijk is. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn die vakbonden tot nu toe nog niet van plan. Ze zijn blij dat het AOW-plan van tafel is, maar ze zijn ook bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
9: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
7: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. De GGD wil dat het cruiseschip de Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op de Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer, het is nog steeds zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het wel af vanuit het noorden. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar dan wel minder warm. 18 tot 26 graden.
6: Dankjewel, Clemens. De situatie op de weg. Robert Vriezen, goedenavond.
10: Goedenavond, Stefan. Nou, nog 2 files met enige vertraging die ertoe doet. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier oponthoud door de grenscontroles. En ook een kwartier vertraging nog op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Langzaam rijden over 5 kilometer tussen knooppunt De Baars en Oorschot.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Crayon kozijnen. alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
14: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow!
20: Is binnen 3 minuten geregeld.
21: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: NPO Radio 1. BNN VARA.
5: Stefan Kopduur.
6: Goedenavond, goed dat je luistert naar de dinsdag-editie van De Rode Draad, waarin het Rode Kruis alarm slaat over het tekort aan slaapplekken in Ter Apel. We hebben het over onderwijs voor meervoudig gehandicapte kinderen. En we spreken straks de minister van Volksgezondheid. Volkshuisvesting is het, en ruimtelijke ordening. Eerst ons rondje langs de velden. En die beginnen we bij de Koninklijke Landmacht, want die stopt met het gebruik van vuur en explosieven bij oefeningen. Het is namelijk een verhoogd risico op bosbranden. En dat weten we allemaal ondertussen, want een maand geleden was er nog brand op een militair oefenterrein in het Harde. En daar zei generaal Eichelsheim toen het volgende over.
22: Op basis van eigenlijk de branden die nu zijn ontstaan op onze oefengebieden hebben we ook een aantal extra maatregelen genomen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Je kunt het nooit 100% voorkomen, maar wat we hebben gedaan, geen knalmiddelen meer, geen blanks, dus geen losse vlotters meer gebruiken. Zodat alles wat hitte veroorzaakt niet meer op het oefenterrein terecht kan komen. En dat moet voldoende zijn om ervoor te zorgen dat je de komende periode niet meer dit soort situaties hebt.
6: Natuurbrandrisico is momenteel in fase 2. Wij rennen hier graag ons rondje langs de velden, maar in Gloucester rennen ze massaal van een steile heuvel af. Dat allemaal om als eerste een rollende kaas in handen te krijgen. En niet alleen Engelsen zijn er fan van, ook Niels Wennemars, de zoon van schaatslegende Erben. Met succes dit keer, want hij won.
23: The last part I grabbed the cheese because I was standing and all the people next to me were falling. So if you can stay till the end, and at the end you can let yourself fall by all the guys that are catching you. Yeah, and you have to. And this belongs to the Netherlands.
6: Ja, it's amazing. Niels liet weten zich een god te voelen, want meer dan 200 mensen wilden met hem op de foto. Voor sommige deelnemers liep het overigens een stuk slechter af. Veel eindigen met botbreuken.
24: And the winner is...
6: Met de hitte willen we niets liever dan een frisse duik. De bekende K-pop band BTS weet raad en schreef er dit nummer over.
25: So easy,
6: Nu zwemmen deze Koreaanse artiesten in de awards. Voor dit nummer ontvingen ze namelijk een American Music Award voor zomerhit van het jaar. Ook de prijs voor artiest van het jaar en de bestelijke mannelijke artiest sleepten ze in de wacht. Ja, wie er ook even gingen zwemmen, dat waren bijna 90 drones tijdens een drone show in Sydney. Ze vielen als vliegjes uit de lucht. Maar ja, hoe kan dat nou?
0: The drones, which are 50 centimeters in diameter, are pre-programmed, flying autonomously, communicating with the base station on the ground. But when that communication is knocked out, like last night, the drone doesn't know where it is. And the fail-safe mechanism is to drop.
6: Het zat hem al in de communicatie. Een verandering in de radiofrequentie was de boosdoener. De standaardreactie van drones is dan een noodlanding. Niemand raakte overigens gewond. De drones kwamen zoals gepland neer dan in de veiligheidszone. Dan op zoek naar sterrenstof in je dakgoot. Amateuronderzoeker Astrid Eeuwis deed het met veel passie. Want ze haalde het blad uit haar dakgoot. Haalt ze nu ook stukjes meteoriet eruit.
1: Uiteraard kan ik dit op een glaasje leggen en dat gaan bekijken. Maar als er ook maar een heel klein micrometeorietje onder zou zitten, dan kan ik natuurlijk helemaal niet zien.
2: Nee.
1: Dus het is wel zaak om te kijken hoe we dan de kleinste deeltjes eruit kunnen halen. En dan begin ik toch het liefst met een zeef. En ook hierin kunnen natuurlijk alle interessante steentjes zitten.
6: Nou mooi, de Nijmeegse kreeg onverwacht nieuws overigens. Een ruimterots is nu naar haar vernoemd. Een grote eer voor Astrid die al meer dan 10 jaar vrijwilliger is bij de Sterrenwacht in Buslo. Ze noemt het nieuws dan ook astronomisch groot. Dan gaan we naar Sonny Rollins, want de Amerikaanse jazzlegende is op 95-jarige leeftijd overleden. Was wereldberoemd saxofonist. Vanuit Paradiso heb ik contact met de Nederlands bekendste saxofonist aan de lijn. Kenny Dulfer, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
6: Vanuit Paradiso, waar vanavond de 86e verjaardag van jouw vader, Hans Dulfer, gevierd wordt met een concert.
3: Ja, klopt. Ja.
6: Eerst maar eens even over die Sonny Rollins, want het wordt gezien als een geniaal tenorsaxofonist. Waar zit hem dat in?
3: In ongeveer alles. Hij was een van de beste. En het is ook wel zo, omdat hij wel gelukkig een heel lang leven heeft gehad. En wel helaas, maar op zijn 95 is overleden. Lijkt zijn carrière en wat hij gedaan heeft in de jazz minder groot. Misschien voor een aantal mensen nog als bijvoorbeeld Miles Davis. Mm-hmm. Of Charlie Parker of wat dan ook. Of Ornette Coleman. Of, je weet wel. Maar dat is eigenlijk niet zo. Hij heeft gewoon lang geleefd, gelukkig. En hij heeft het gezond af kunnen maken. En is nu pas eindelijk overleden. En dat vinden we allemaal heel erg. Maar dat neemt niet weg dat hij een van de architecten van jazzmuziek is. Hij is niet alleen maar een geweldige saxofonist of muzikant. Maar hij is samen met Miles, met al die mensen, is hij wel verantwoordelijk van hoe jazz nu is. En dat maakt hem zo bijzonder. Hij kon improviseren als de allerbeste. Dat klinkt heel gek, maar hij kon 6 uur alleen spelen. En elke noot was bijzonder. En elke noot was raak en mooi. Hij had gevoel. Hij was ook niet wars van dingen vermengen. Hij speelde Caribische muziek. Hij speelde funk, soul muziek. Hij stond altijd heel erg open voor alle ideeën en alle nieuwe muziek. En was ook gewoon een ontzettend lieve man.
6: Ja, wat heb je wel eens mogen ontmoeten?
3: Ik niet, maar ik weet het van mijn vader, want die heeft hem vaak ontmoet. En ook alle andere muzikanten en mensen die hem wel kennen. En het was gewoon een buitengewone man. Als mensen soms bijna goddelijk zijn, dan was hij het wel. Gewoon de liefste, de beste en de meest bijzondere.
6: En ook een inspiratiebron voor jullie als familie?
3: Ja, het is de soundtrack van onze hele familie, moet ik zeggen. Niet alleen Hans en mij, maar ook mijn moeder en onze andere kant van de familie. We zijn zo vaak naar zijn optredens geweest. Die muziek stond altijd aan. Het was meer dan, weet je wel, zeggen, oh, dat vind ik wel de beste saxofonist. Het was gewoon een soort, ja, de leidraad van ons leven. En ik weet dat Hans heel erg door me geïnspireerd is. En ik ook weer daardoor. En het is gewoon een bijzondere man. Mensen moeten maar gaan luisteren. Hij heeft zoveel platen gemaakt. Zoveel periodes gehad ook. Voor iedereen is er wat bij wat mooi is. En ja, ook gewoon zijn hele carrière. Hoe hij zichzelf steeds herpakte en nieuwe dingen deed. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld zichzelf 2 jaar op de brug onder Brooklyn. Is een beroemd verhaal natuurlijk. Maar toen vond hij dat hij meer moest gaan oefenen. En wilde even uit wat hij al gedaan had. Een beetje Picasso-achtig. Dus hij kon het al allemaal. En toen dacht hij, ik ga nog meer oefenen. Ik ga weer anders worden. En toen werd het heel basic. En daarna, nou ja, dat is het kenmerk van een echte kunstenaar. En dat
6: laten we daar gaan luisteren, inderdaad. Kenny Dulfer, dankjewel. Veel plezier vanavond in Paradiso, waar jullie de 86e verjaardag van jouw vader Hans vieren. Yes. Speciaal voor jou, maar ook voor alle andere jazzliefhebbers. Hier Sonny Rollins met Duke of Iron.

0: Sonny Rollins was dit en Duke of Iron. Gaan wij door naar Ter Apel, want het aanmeldcentrum voor asielzoekers daar, dat is al dagen weer opnieuw overvol.
1: In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog de kwetsbaarste mensen toe.
2: Gisteravond schoot de burgemeester van Stadskanaal te hulp. Vanavond werd bekend dat Amsterdam 230 opvangplekken beschikbaar stelt. Het kon allemaal niet voorkomen dat er gisteravond bij Ter Apel mensen buiten moesten blijven.
3: En het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zit ook vandaag weer vol. Daarom worden mensen opgevangen in het nabijgelegen Gieten, dat meldt het Rode Kruis.
0: Je kunt hier niet slapen, horen we de laatste man zeggen. Ik moet buiten slapen, net als al die mensen daar. Vandaag slaat het Rode Kruis opnieuw alarm over de situatie daar in Ter Apel. Volgens de hulporganisaties dreigen nu zelfs geen slaapplekken meer er te zijn voor vrouwen en kinderen. Ik ga erover praten met Harm Goossens. Hij is directeur van dat Rode Kruis Nederland. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Goed dat je er bent. Je was zelf afgelopen week nog in Ter Apel.
4: Ja.
0: Wat trof je daar aan?
4: Ik was er donderdag en ja, dan liggen gewoon 60 tot 80 mannen de hele dag in het gras. In totale onzekerheid of er überhaupt een plek is voor ze 's avonds. Het zijn allemaal mensen uit afschuwelijke gebieden die dramatische situaties hebben meegemaakt. Mm-hmm. Van Jemen, Syrië, Gaza. We spraken iemand uit Jemen waarvan ik vroeger... Hoe vind je het om hier te zijn? Hij zei ja, alles beter dan dood zijn. Dus het was echt een extreme situatie. Mm-hmm. Mensonterend wat mij betreft. En de onzekerheid, de onduidelijkheid is groot.
0: Ze moeten buiten de poort blijven slapen. Want binnen dat terrein van Ter Apel is geen plek. Ze kunnen ook niet naar andere plekken in Nederland. Vorige week hebben mensen al daar moeten slapen.
4: Ja, nou is het wel zo dat iedere avond op het allerlaatste moment was er weer een gemeente die wel voor een oplossing zorgde. Stadskanaal, Gieten, Amsterdam, Groningen. Maar er hebben, dus ieder was er uiteindelijk voor iedereen een plek. Maar sommige mm-hmm. mensen kiezen ervoor om daar in het gras te blijven slapen. Omdat ze ook zeggen, we hebben er genoeg van. Wat iedere avond weer gebeurt. Hele dag wachten in de zon of woensdag in de regen. Dan in een bus naar een plek toe. Op een keihard veldbedje slapen. 6 uur lang. En de volgende ochtend worden ze allemaal weer teruggebracht. Naar diezelfde plek in Ter Apel.
0: Jullie zijn nu ook bang dat vrouwen en kinderen straks geen slaapplek meer kunnen krijgen. Hoe dichtbij is dat scenario?
4: Ja, dat kan ik niet zo goed inschatten. Maar het feit dat ik het niet kan inschatten zegt ook al wat. Want het is gewoon allemaal zo onduidelijk. Nou, vanavond, zoals net ook op het journaal was, heeft Groningen in ieder geval weer een oplossing. Die hebben aangegeven dat ze bereid zijn een week een oplossing te verzorgen. Maar alleen als er een structurele oplossing daarna komt. Mm-hmm. Dus ik hoop dat het zover niet komt. Maar de druk is enorm. En mm-hmm. er komen steeds meer mensen bij. Vooralsnog zijn het allemaal mannen en geen families met kinderen. Maar wie weet.
0: Ja, binnenkort wel. Groningen voert de druk dus op door te zeggen, we willen het wel doen. Maar dan moet er wel echt gekeken worden met elkaar.
4: Ja.
0: Gaat dat soort druk helpen, denk je?
4: Nou ja, ik hoop het uiteraard van harte. Het is echt moeilijk voor mij in te schatten. Maar het kan natuurlijk toch niet zo zijn dat wij als Nederland hier geen oplossing voor kunnen vinden. Het is een gênante vertoning, moet ik zeggen, dat mensen in mensonterende situaties daar liggen. Er zijn mensen die al 6 dagen daar zijn. Iedere dag, hele dag op het gras. Alle mensen, laatste moment, 's avonds in de bus. En de volgende ochtend worden ze daar weer afgeleverd. En de stress bij die mensen is gigantisch, hè?
0: Nou, je zegt, het kan toch niet zo zijn? Maar het is eigenlijk zo, toch? Dat we met elkaar hier geen oplossing voor weten te vinden.
4: Ja, maar ik ben dan toch zo positief, misschien naïef positief, dat er een structurele oplossing zal komen. Kijk, wat er op korte termijn moet gebeuren, is dat er voor iets langere termijn voor deze mensen een oplossing is. Mm-hmm. Dat we voor hygiëne kunnen zorgen, voor sanitaire omstandigheden. Mm-hmm. Om vervolgens, en dat is de meer structurele oplossing, meerdere kleinschalige, menswaardige opvang is door het hele land heen. Ja. En er zijn een heleboel van die plekken.
0: Ja, en er is ook een wet voor die dat voorschrijft.
4: Precies.
0: En jullie hebben nu als Rode Kruis wel extra tenten in Ter Apel neergezet, maar die zijn niet per se om in te overnachten, begrijp ik.
4: Nee, die zijn helemaal niet om in te overnachten. Die zijn echt tegen de zon om gedurende de dag de mensen op een beetje een normale plek te krijgen. Ja, weet je, als je daar bent, die mensen, bijvoorbeeld vandaag was er een man die kwam naar een vrijwilliger van ons, dat zijn allemaal vrijwilligers van het Rode Kruis, met papier om te vragen of we konden helpen. En mijn collega die zei, ik kan je niet helpen, maar ik kan wel een arm om je heen slaan. En de man barstte in huilen uit. Weet je, waar de mensen vandaan komen, zijn dramatische achtergronden. Dus er moet hier gewoon een oplossing voor komen.
0: Laten we even samen luisteren naar premier Jette, die afgelopen vrijdag ook zich uitsprak over de situatie in Ter Apel.
5: Ik denk ook dat het een crisis is. Want als je 's avonds om 22:30 nog aan de telefoon hangt om te kijken of dat je mensen ergens in een sporthal kan laten slapen, dan is dat geen normale situatie.
0: Hij noemt een situatie op dit moment in Ter Apel een crisis. Is dat helpvol?
4: Nou ja, om heel eerlijk te zijn, het maakt niet zoveel uit hoe ze het allemaal noemen. Ik ben wel blij met zijn intenties, ik ben blij met hoe hij erover spreekt. Maar er moet nu gewoon actie komen om deze situatie op te lossen. En weet je, we hebben het vaak over asielzoekers, maar dit zijn natuurlijk gewoon mensen waar wij als Nederland de plicht hebben en ook de morele plicht hebben om tot een oplossing te komen.
0: Ja, nou hebben we de noodopvangplek in Groningen. Die zeggen daarover, we willen dat best nog een week volhouden. Maar dan moet er wel met elkaar echt een oplossing gevonden worden. Ik begrijp dat jullie als Rode Kruis zelf ook gemeenten benaderen voor noodopvangplekken.
4: Ja, ja, dus wij als Rode Kruis samen met COA, met de gemeentes, met het ministerie zijn hiermee bezig. Dus ja, we hebben zelf ook gemeentes zitten bellen. En dat is natuurlijk helemaal niet onze taak. Maar we moeten hier samen uitkomen. We kunnen dit niet laten gebeuren.
0: Want zijn er niet genoeg mensen om te bellen? Of zeggen jullie, wij als Rode Kruis kunnen nog iets meer indruk maken op een gemeente?
4: Alle druk helpt. Dus als dat betekent dat wij moeten bellen, dan doen we dat. Wij staan klaar. Wij zijn natuurlijk een organisatie. Dus wij zullen er altijd zijn voor mensen in nood. Dus we gaan ook niet weg uit Ter Apel. Zolang daar mensen zijn, zijn wij er. Mm-hmm. En iedere manier die wij kunnen doen om mensen te helpen, zullen we aanpakken.
0: En wat voor telefoongesprekken hebben jullie dan met gemeentes?
4: Nou ja, zoals het COA dat ook doet, zoals het ministerie dat ook doet. Aangeven dat zorg nou voor een plek. Wij zorgen voor de bedjes, voor de mensen. Je hoeft alleen maar de plek, de locatie aan te geven. En wij zorgen ervoor dat mensen goed ondergebracht worden.
0: Ik begrijp jullie boodschappen. Wat is de boodschap die je terugkrijgt?
4: Ja, dat is een goede vraag. Een veelheid. Van,
0: zoals
4: we hebben geen ruimte, we hebben al plekken voor mensen, anderen moeten dit doen. Ik denk dat de druk vanuit het ministerie hoger moet zijn, zodat er heel duidelijk wordt, dit kunnen we niet toestaan. En dan moet een structurele oplossing komen voor met plekken.
0: En hoe zou die druk verhoogd kunnen worden volgens jullie? Vanuit het ministerie?
4: Nou, ik ben blij wat minister Van der Brink doet. Die spreekt zich echt over uit. Ik begrijp ook dat hij nu echt direct naar gemeente gaat en ze aangeeft dat ze de plicht hebben om tot een oplossing te komen. Dus laten we daar nou maar positief in blijven. Maar het kan niet zo zijn dat iedere dag weer een gemeente uit het noorden van het land met de oplossing komt. Dit gaat om mensen die er al zijn. Mensen die nu in moeilijke omstandigheden verkeren. Dit gaat niet. Kijk, soms gaat de discussie, en daarvan zeg ik altijd, kijk, de politiek gaat erover hoeveel mensen er in Nederland mogen komen, wat voor mensen er. Daar gaan we niet, maar deze mensen zijn er al. Deze mensen zijn nu in Nederland en daar moeten wij een oplossing voor vinden.
0: Ik vind het toch interessant om met u wel een beetje even te kijken naar wetgeving die er aan zit te komen. Wetten die door het Eerste en de Tweede Kamer geloodst willen worden, of mensen zien dat graag gebeuren. Premier Jette bijvoorbeeld, die hoopt zelfs dat nieuwe strengere asielwetten snel door het parlement worden aangenomen. Twee daarvan werden juist door de Eerste Kamer weggestemd en daarna door de Tweede Kamer weer terug op de agenda gezet. Het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Hebben ze daar in Ter Apel iets aan?
4: Nee, daar hebben ze natuurlijk helemaal niks aan. Dit gaat over over de mensen die in de toekomst naar Nederland willen komen. De mensen die nu al in Nederland zijn, dat is het punt wat ik net probeerde te maken. De mensen die er nu al zijn, die hebben hier niets mee te maken en daar moeten we een oplossing voor vinden. En echt nogmaals, dat zijn dramatische verhalen en de gebieden waar mensen vandaan komen, maar ook sommige mensen hebben nu al 5 dagen niet gedoucht. Dat moeten we nu oplossen. Heeft niets te maken met wetgeving die zal helpen in de toekomst.
0: Nee, maar wat voor overheid zien we dan hier? Wat vind je van deze aanpak?
4: Nou, ik ben natuurlijk van de Rode Kruis. Wij zijn een neutrale organisatie. Dus de politiek moet doen wat de politiek doet. Maar kijk, wat ik wel positief vind, zowel de minister, zowel als de minister-president, ik heb wel vertrouwen in hun intentie en wat zij echt willen bereiken. Dat doet me goed. Dus wat zij nu doen, is het juiste om te doen. Maar het zijn tot nu toe alleen woorden. Het moet resulteren in praktische slaapplekken.
0: Toch heb ik het idee dat het al jarenlang alleen maar woorden zijn. En vrij weinig daden. Het is heel lief dat jullie als Rode Kruis maar steeds denken, de intentie is goed, ze willen het oplossen. Maar ik zie het niet opgelost worden.
4: Nou ja, de laatste jaren, was de laatste keer dat deze situatie was in Ter Apel, was in 2022. Ik was laatst bij René Paas, de commissaris van de Koning. En die zei, ik heb precies ditzelfde verhaal 4 jaar geleden verteld. Dus
0: commissaris van de Koning in Groningen.
4: In Groningen, ja. Sorry, ja. Dus daar kan je natuurlijk een wat negatief over, uiteraard negatief en gefrustreerd van raken. Maar zeker als Rode Kruis geven we natuurlijk uiteraard de hoop nooit op. We zullen altijd mensen in nood blijven helpen. En nogmaals, ik heb wel vertrouwen in het huidige kabinet dat ze hier echt met een oplossing willen komen.
0: Dat huidige kabinet zien we dus ook de focus wel op de toekomst vooral hebben. Hoe kunnen we de aantal migranten wat Nederland bereikt verminderen? Het kabinet wil ook overlastgevende asielzoekers sneller opsluiten. Wat vinden jullie als Rode Kruis daarvan?
4: Nou ja, dat helpt ook de mensen die waar we het nu over hebben niet. We hebben het nu gewoon over 120 mensen die in het gras liggen de hele dag. Het gevaar is dat ze daar de nacht door moeten brengen voor Ter Apel. Dus al deze wetgeving helpt daar totaal niet voor. Dit is in de toekomst mensen die naar Nederland willen komen.
0: Mm-hmm. Ondertussen vindt ook maatschappelijke verharding plaats, ja, rond het thema asielopvang. Ja. We zien Loosdrecht, we zien IJsselstein, we zien plekken waar het losgaat, rellen, brand wordt er gesticht bij noodopvanglocaties. Even zelf, Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis, wat vind jij zelf van die verharding?
4: Die zien we natuurlijk in alles. En ik zie het ook zelf bijvoorbeeld als ik iets post op LinkedIn of op X. Het is al

0: die naar Nederland willen komen.
1: Mm-hmm. Ondertussen vindt ook maatschappelijke verharding plaats, ja, rond het thema asielopvang. Ja. We zien Loosdrecht, we zien IJsselstein, we zien plekken waar het losgaat, rellen, brand wordt er gesticht bij noodopvanglocaties. Even zelf, Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis, wat vind jij zelf van die verharding?
0: Die zien we natuurlijk in alles. En ik zie het ook zelf bijvoorbeeld als ik iets post op LinkedIn of op X. Het is altijd of links of rechts, het verhardt enorm. En daar vecht ik ook persoonlijk als Rode Kruis keihard tegen. Dat gezegd hebbende, die protesten zijn natuurlijk ook wel reëel. En er is een stroom van mensen die er zo tegenaan kijkt. En dat mag in Nederland, we zijn een democratie. Maar als dat resulteert in geweld of in brandstichting, mm-hmm, is dat uiteraard onacceptabel. En ik wil er ook wel benadrukken, ja, dat is ook een stroom in Nederland, maar er zijn ook heel erg veel mensen die er heel anders tegenaan kijken. Vanmiddag reed er een vent uit Ter Apel langs, die draaide om, is teruggereden naar de supermarkt en heeft dozen met raketjes gebracht. Mm-hmm. Ik heb vrijwilligers die uit het hele land willen komen helpen. Ik was vorige week in Bleskensgraaf, dat is een kleine opvanglocatie met 57 man, die daar bijna al die mensen werken. De buurt daaromheen heeft een hele goede relatie met ze. Dus er is ook een hele grote groep mensen in Nederland die echt vindt dat deze mensen geholpen moeten worden.
1: Het stille midden, laten we ze zo noemen.
0: Het stille midden.
1: Zich misschien wel wat meer uit gaan spreken.
0: Absoluut, dat vind ik. We moeten zeker ook naar de flanken luisteren. Maar een heel groot deel van Nederland, daar ben ik echt van overtuigd, is barmhartig en wil deze mensen helpen.
1: Oproep opnieuw gehoord, ook van jullie het Rode Kruis Nederland. Dank, Harm Goossens.
0: Dankjewel.

0: demonstreren staat steeds meer onder druk, staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat bijna alle betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben om iets aan te doen als het uit de hand dreigt te lopen. En het is nog onduidelijk hoe het zware ongeluk vanochtend in België met een schoolbus en een trein heeft kunnen gebeuren. Een eerste onderzoek heeft al wel aangetoond dat de slagboom op de overweg naar beneden was en de lichten op rood stonden. Bij het ongeluk bij Buggenhout in Vlaanderen kwamen 4 mensen om het leven. De chauffeur van het busje, een begeleidster en 2 leerlingen.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
2: Straks reis ik samen met fotograaf Ilvi Nicocine naar Benin, waar zij de gevolgen van de bezuinigingen op ontwikkelingshulp zelf zag en vastlegde. Nu eerst
3: de week van.
2: En deze week is dat de week van David Brebaert, want een Hugo de Jonge, een Jaap van Dissel, Marion Koopmans, zij worden allemaal verwacht. Zelfs oud-premier Mark Rutte moet even de NAVO laten voor wat het is. Al deze hoofdrolspelers gaan namelijk vanaf vrijdag hun opwachting maken voor de parlementaire enquêtecommissie naar de coronacrisis. En daarom onderzoekt politiek redacteur David deze week hoeveel effect zo'n enquête nou precies heeft. En vandaag dook hij in de archieven.
4: Deze week beginnen de verhoren in de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het is het allerzwaarste instrument dat de Tweede Kamer kan inzetten om informatie te achterhalen. En alle hoofdrolspelers zijn al opgeroepen of kunnen nog opgeroepen worden.
5: Klaar voor een zomer vol festivals, dansen met Jansen.
6: In het bijzonder ook wil ik je aandacht vragen voor de 1,5 meter afstand.
7: En het gegeven is wel dat de Delta-variant zo besmettelijk is dat die, hoewel we weinig circulatie hebben, dat die het wel gaat overnemen. Daar gaan we wel van uit.
4: Zij moeten tegenover de parlementaire enquêtecommissie, bestaande uit 5 Kamerleden, verantwoording afleggen.
8: En deze klus voeren wij ook uit namens de hele Tweede Kamer.
4: En zo'n enquête is een machtig middel. Om 3 redenen. 1. Als je gevraagd wordt, dan moet je komen. 2. De verklaringen die je aflegt zijn onder ede. En 3. Alle verhoren zijn volledig openbaar en dus kan iedereen meekijken. En dus heeft zo'n parlementaire enquête qua dramatiek soms wel iets weg van House of Cards of Borgen. Het legt bloot dat ministers hun ambtenaren niet vertrouwen.
9: Nou, het is niet zo dat je uitsluitend af kunt gaan als bewindspersoon op wat je aangereikt krijgt door je medewerkers.
4: En dat die bekoelde liefde wederzijds kan zijn.
9: Als met alle beschikbare gegevens is vastgesteld wat het is en de minister vindt van niet, dan heeft iedereen zijn eigen waarheid.
4: Of denk aan de gedupeerde toeslagenouders die een gezicht aan de affaire gaven.
10: Ja, mijn wereld stond op de kop. Je wordt uitgemaakt als fraudeur.
11: Je kunt me geen pen beschrijven. Ik kan mijn gevoel er niet eens in beschrijven.
12: In 2009, toen kwam echt de klap dat ik dacht van, nou, deze ga ik het echt niet overleven.
4: Voor de eerste parlementaire enquête moeten we helemaal terug naar 1852. En die ging over de accijns op zout. Nou, niet lang daarna werd de parlementaire enquête enigszins vergeten. En in 100 jaar werd er slechts 1 enquête gehouden over het Nederlandse regeringsbeleid in de Tweede Wereldoorlog. Maar in 1983 herrees het instrument uit de as. En dat allemaal dankzij het faillissement van het scheepsbouwbedrijf Rijnschelde-Verolme, waar de overheid miljarden in had gestopt.
13: Wat is er mooier dan een schip maken en dat van de hellingen lopen?
14: Ik weet één ding dat mooier is, dat is een vrouw. De heer Joepers.
4: Miljoenen mensen zagen live op televisie voor de eerste keer hoe de overheid miljarden aan overheidssteun aan een scheepsbouwer schonk, zonder dat de Kamer wist waar dat geld heen ging.
15: Dat ze komen vragen, dat is hun recht. Maar dat ze de wijze waarop. Men weet wel, ze s'avonds de borrel te drinken. Te vertellen wat economische zaken, wat er allemaal fouten is. Maar ze weten wel als ze het geld moeten hebben, dat ze daar moeten komen. Maar ze weten wel hoe ze moeten vragen.
4: Die enquête maakte grote indruk. En inmiddels is de parlementaire enquête nauwelijks nog weg te denken. Corona, Groningen, toeslagen, de Vira. Maar wat zegt het eigenlijk over ons politieke klimaat dat we zoveel enquêtes nodig hebben? En met 7 enquêtes sinds 2010, hoeveel waarde wordt er eigenlijk nog aan zo'n enquête gehecht? Nou, op die vragen krijgen we later deze week antwoord in De Rode Draad.
2: Ja, morgen een nieuwe update van David over zijn onderzoek naar de impact van die parlementaire enquêtes. Dus.
3: Meer van De Rode Draad?
1: Volg ons op Instagram.
2: Ilvi en Nicocine won talloze prestigieuze fotografieprijzen. Was de eerste Nederlandse fotograaf des vaderlands en reist al jaren de hele wereld rond voor bijzondere fotoreportages. Haar meest recente trip was naar Benin, een land in West-Afrika dat hier niet heel vaak eigenlijk in het nieuws komt. Ilvi was daar om vast te leggen wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen van de Nederlandse overheid op ontwikkelingshulp. En ze is hier bij mij in de studio. Goedenavond.
16: Hoi.
2: Ik vroeg lekker in de zon vandaag kunnen zitten. Dat heb je zeker niet gedaan, want je hebt de hele dag in de studio foto's uit Benin bewerkt.
16: Klopt, ja. En dat moet juist altijd in donker. Dus ik zie nu voor het eerst een beetje daglicht.
2: Nou, welkom. Fijn je te kunnen spreken over jouw reis naar Benin. Was je er zelf wel eens geweest?
16: Nee, ik ben heel veel in Oost-Afrika geweest en in het zuidelijk Afrika. En het westen wat minder. En ja, Benin is in principe ook een land wat relatief rustig is. En ik ga doorgaans naar landen waar dat juist minder het geval is. Dus ik was er nog nooit geweest. Nee.
2: Kan je het omschrijven? Wat voor land is het?
16: Nou, wat mij als eerste opviel, dat deed me een beetje aan Nederland denken. Het is een heel groen land, want veel regen, heel veel mangobomen. Het leven speelt zich echt heel erg af op straat. Ik ben zelf in Noord-Benin geweest. Daar is het iets onrustiger, omdat het in de omliggende landen ook onrustig is. Maar op zich voelde het als een veilig land. Mm-hmm. In vergelijking tot sommige andere landen natuurlijk. Mm-hmm. En ik heb me er wel heel erg welkom gevoeld en mooie dingen gezien, maar het voelt ook wel als een land, of zo heb ik het wel ervaren. Dat je hoopt dat het deze goede kant op blijft gaan. Zeg
2: precies,
16: maar. Ja.
2: Het is spannend. Het is een dun lijntje waar ze met elkaar overheen lopen.
16: Zo voelde het in het noorden in ieder geval wel. Ja, in de hoofdstad helemaal niet hoor. Daar kon je gewoon heerlijk lekker aan het strand.
2: En welke landen zitten eraan vast waar het onrustig
16: nou,
2: is?
16: Nou, Togo is een onrustige plek. Ik heb gefocust op jonge meisjes fotograferen of meiden. En er waren verschillende meiden die ook uit Togo gevlucht kwamen richting Benin, of die hun ouders waren verloren in Togo. Het is wel een onrustige regio als je het over noorden, meer over het noorden hebt.
2: Je was er op uitnodiging van hulporganisatie UNICEF. Waarom koos UNICEF juist jou uit om daar in Benin situaties vast te leggen, denk je?
16: Ja, nou, ik werk nu sinds, ik denk zo'n 10 jaar voor UNICEF ook, als freelance fotograaf. Maar wat ik altijd wel probeer af te spreken als ik dus dingen voor hen doe. Ik denk dat zij mij uitnodigen om even daarop te beginnen. Omdat ik het leuk vind om heel dichtbij mensen te komen. Ik had vroeger, toen ik net begon als fotograaf, nog wel een beetje, vond ik dat veel lastiger. Is best spannend om in iemands leven te duiken. Maar nu, 20 jaar verder, is dat wel een van de dingen waar ik denk ik goed in ben. En dat zien ze natuurlijk in de fotografie ook terug. Ik zit er dicht op, weet de emotie denk ik wel behoorlijk vast te leggen. Dus dat is denk ik de reden dat ze bij mij terechtkwamen. Ik spreek altijd wel af dat ik ook de kans wil hebben om mijn eigen ding vast te leggen. En dat ik zeggenschap wil hebben over wie ik wel of niet wil fotograferen. Mm-hmm. Of welk verhaal ik daarbij vertel. Omdat ik het ook, ik ben ook journalist. En ik wil dus deels de opdracht voor hen doen. En deels ook voor mezelf op zo'n moment dingen kunnen doen. En dat kwam hier eigenlijk heel mooi samen. Want
2: welke opdracht had UNICEF voor je? Wat vroegen ze? Wat kan je vast? Wat willen ze dat er vastgelegd werd?
16: Nou, zij wilden eigenlijk een algemeen beeld van het land en van een van hun projecten die over microkredieten gaat. Microkredieten voor jonge meisjes die elke maand €6,50 krijgen om geheel naar eigen, op eigen manier uit te geven. Dus dat was een van de dingen die zij, die zij wilde dat ik vastlegde. En ik wilde er ook heen een beetje met de pet op van, er wordt straks groot bezuinigd. Wat gaat dat inhouden voor de regio?
2: Ja.
16: En dat kon ik op die manier, op die manier combineren. En wat ik heel erg leuk vond, ik weet niet hoe oud de gemiddelde luisteraar is, maar ik weet nog van zo'n
2: 63, denk ik.
16: Nou, dan moet het lukken. Ik weet nog toen Maxima nog, ik weet niet hoe lang met Willem-Alexander was, maar in een beetje het prille begin, dat zij heel erg bezig was met microkredieten. En ik was toen een stuk jonger dan nu en ik dacht alleen maar, oh, saai, gaat over geld. Maar nu heb ik dus microkredieten van dichtbij kunnen zien hoe meiden, met €6,50 zelf mogen bepalen hoe ze het uitgeven. En,
2: hoe werkt het, een microkrediet? Ze krijgen het niet automatisch op hun rekening gestort?
16: Nee, er komt echt een, sowieso qua rekeningen was het daar wel wat anders dan hier. Dus er is echt een, vanuit de organisatie komt er iemand die komt kijken welke meiden in welk dorp kunnen deze hulp gebruiken. Vervolgens wordt er gesproken over wat voor geld of wat zou je met dit geld willen doen. Maar ze mogen het echt helemaal zelf weten. Maar krijgen daar wel ook psychosociale hulp bij. Juist omdat het noorden van Benin echt nog wel een fragiel systeem heeft. En het dus ook belangrijk is dat meiden naar school blijven gaan. Een heel groot deel van jonge meiden in Benin wordt uitgehuwelijkd. Of trouwen al voor hun 18e, krijgen kinderen voor hun 18e. Dus wat je ziet is enorme uitval op school. Dus die psychosociale hulp is ook bedoeld om meiden toch een beetje de goede kant op te bewegen. Maar waar zij dat geld aan uitgeven, stond ze geheel vrij. En dat leidde tot mooie fotografie, denk ik.
2: Zeker. En je hebt een aantal meiden vastgelegd. Je hebt foto's gemaakt die echt prachtig zijn. Ik heb er een aantal al kunnen zien. Zou je er een paar blijven radiomaken? Dus je moet ze even omschrijven, maar zou je een aantal kunnen omschrijven?
16: Ja, nou, ik heb bijvoorbeeld een foto van Dado. Dado is een meisje dat heel erg goed is op school, maar daar dus ook mee gepest werd. En dan had ik verschillende foto's gestuurd, dus ik zie natuurlijk niet wat jullie nu zien.
2: We kunnen kijken of ze op de webcam voorbij komen. Maar blijf vooral de webcam niet open.
16: Ik zie hem vanzelf verschijnen. Maar ik heb Dado gevolgd in haar dorpje, waar zij voornamelijk met haar vriendinnen rondliep. En zij vertelde ons dat ze heel erg goed was op school. Zij was ook de enige... Het enige meisje dat ik sprak in de 2 weken dat ik daar was, die een beetje Engels sprak. Maar daar werd ze dus ook mee gepest. Want het is een soort van studiebol. En mensen vonden
2: niet
16: dat
2: cool.
16: Vervelend. Niet cool, helemaal niet cool inderdaad. En met het microkrediet, dat laat ook wel zien dat Dado dus een hele wijs meisje is. Ze is 16 jaar. En zij heeft daar dus geiten van gekocht. 1 geitje. En dat werden toen 2 geitjes. Drie zelfs, kwamen 2 jonkies. En zij ging dus ook geitenmelk verkopen. Uiteindelijk zal er ook waarschijnlijk geitenvlees uit voortkomen.
2: Fantastisch.
16: En haar gezin,
2: 16 jaar.
16: Met 16 jaar. En haar gezin zag toen ook ineens, dit heeft echt nut, dit microkrediet. En haar vader die wilde eigenlijk dat Dado stopte met school. En hij wilde haar uithuwelijken. En haar oom is daar voor gaan liggen. En die heeft gezegd, nee, dat gaan we niet doen. Dado is te slim om... nu al uitgehuwelijkd te worden.
2: Nu al?
16: Ja, want met 16, 18. Dat kan al met 13, 14. Dus die oom had zoiets. Dit gaan we later misschien doen. Maar zeker niet nu. Dado moet naar school. En omdat nu via dat programma, dat heet Cash Plus Care FABA, krijgt ze dus die €6,50. En wordt er ook gesproken van wat wil je ermee doen? Mm-hmm. En waar het mij aan deed denken... het eerste wat ik zag is, ze worden er heel zelfredzaam van. Hè? Ze kunnen zelf leren hoe willen wij geholpen worden. Want die meiden in Benin, en ik denk dat geldt voor alle mensen in Benin, die hebben echt niet zoiets van, organisatie, kom ons helpen. Zeker niet, dat zijn allemaal zelfredzame mensen. Maar soms zit het leven ook gewoon tegen. Of is er een oogst mislukt. Of het is gewoon een lastige regio.
2: Mm-hmm.
16: En... wat ik tof vond, is dat de organisatie zich dus daar niet mee bemoeit. Maar dat je ook, ik heb ook een meisje gefotografeerd. En daar vond de organisatie zelf al wat van. Maar die kocht dus op een gegeven moment naast schoolboeken ook make-up van het geld. En de maand daarop een voetbaltenue. En dan zou je kunnen denken, dus project is mislukt.
2: En, het gaat naar kleding, het gaat naar verzorging, naar uiterlijke verzorging.
16: Ja, maar het is natuurlijk onzin in die zin dat... als je zegt, je moet mensen een eigen stem geven... en ze niet aan het handje vasthouden... dan moet je dat ook echt all the way doen, vind ik. En dat gebeurt dus ook. En dat doet mij een beetje denken aan vroeger... toen ik op vakantie ging, kregen wij allemaal vakantiegeld. Een paar centjes of een paar gulden. En daar mochten we dan ijsjes van kopen. En mijn zusje Lo, die is heel zuinig. En ik ben van, ik wil gewoon meteen alles ervan kopen wat ik kon. Dus ik had 1 ijsje met 7 bolletjes... En was na 1 dag het budget op. En zij at de hele week 1 bolletje.
2: 7 ijsjes met zij te eten. Dus ze weten elkaar, haal ik hieruit, ook te inspireren, de meisjes.
16: Je, zien dan misschien aan de ene kant. Dat zag je meteen.
2: Ik heb een keer een mooie make-up set kunnen kopen. Maar die geiten zijn voor de lange termijn eigenlijk veel beter.
16: Precies. En zo maak je een samenleving, of in ieder geval in dit geval de jonge meiden, zelfredzaam. In plaats van dat je ze de hand boven het hoofd gaat houden.
2: Dit was een opdracht die je kreeg vanuit UNICEF. Ga dat land maar eens even vangen. Kijk maar eens even naar die meisjes daar. Maar jij zei, ik had zelf ook een opdracht. En dat was kijken wat die bezuinigingen die aangekondigd zijn... ook al zijn doorgevoerd op ontwikkelingssamenwerking... wat die nou voor effect gaan hebben.
16: Ja.
2: Gaat dan op zoiets als dit, zo'n microkrediet... wordt daarop bezuinigd op dit moment?
16: Ja, zeker. Nou ja, in ieder geval, er wordt bezuinigd op UNICEF vanuit de Nederlandse overheid. Dat gaat over het flexibele krediet wat er is. Dus flexibel krediet is een bedrag dat de overheid of dat een organisatie kan geven aan een UNICEF, waarvan UNICEF mag doen wat zij willen. En heel vaak is als er gedoneerd wordt, gaat het om geëermarkt geld. Dus dat moet naar een specifiek iets gaan.
17: Ja, dus je doet voor een bepaalde situatie ergens in Afrika, geef je geld misschien. Ja. In plaats van dat je het gewoon naar UNICEF overmaakt en zegt je mag doen wat je wil.
16: Precies, mensen willen toch een beetje weten waar gaat mijn geld dan heen. Het lastige is alleen voor een organisatie als UNICEF, maar het geldt ook voor andere organisaties, dat de sexy onderwerpen, even lullig gezegd, meer geld krijgen. Dus een leuke school bouwen, ja, daar willen mensen wel aan meehelpen. Maar ergens een asfaltweg leggen of salarissen van lokale mensen betalen of nou ja, dat soort dingen, daar is veel minder interesse in. Maar dat is dus nu het pijnlijke, dat er 75% wordt bezuinigd vanuit de Nederlandse overheid op die flexibele fondsen, op dat flexibele geld. En bij UNICEF gaat dat dus van 40 miljoen naar 10 miljoen per jaar.
17: Dat is echt een grote stap ook meteen.
16: Dat is een enorme stap.
17: En wat zegt UNICEF daarover tegen jou?
16: Nou ja, dat het voor hen heel lastig is, omdat wat je in de praktijk ziet is dat vanaf dat flexibele geld wordt ook gebruikt voor noodsituaties. Mm-hmm. Dus een ebola-uitbraak of nou ja, andere. Ik was zelf een aantal jaar geleden in Sudan bij de hongersnood. Ja, dan zie je, daar is acute hulp nodig. Ja, en dan moet je dus gaan kiezen tussen het geld dat naar de acute hulp gaat of naar de lopende projecten die misschien in eerste instantie minder urgent aandoen, maar juist gaan over het bouwen van iets stabielers, waardoor mensen zelfredzaam worden.
17: Ja, maar uiteindelijk die organisaties niet meer nodig zijn in zo'n land. En het land inderdaad zelfredzaam kan worden.
16: Ja.
17: Toch zeggen eigenlijk partijen aan de rechterkant, een PVV, nog steeds ook hier in Nederland. Nederland is geen pinautomaat voor de rest van de wereld. Mm-hmm. We moeten die bezuinigingen nog doorzetten, eigenlijk helemaal stoppen met ontwikkelingshulp. Kan je daarin komen?
16: Nou, dat zij dat zeggen, dat ja, dat weet ik. Kan ik erin komen? Nou, ik heb de laatste 20 jaar heel veel landen gezien die het op wat voor manier dan ook tijdelijk of structureler zwaar hebben. Ik heb ook in al die landen mensen gezien die zelf heel goed weten welke hulp eigenlijk het best bij hen past. Hè. Dus zo'n microkredietensysteem is eigenlijk perfect daarvoor. Ik denk dat als je een rijk land bent als Nederland, dat je ook een verantwoordelijkheid hebt tegenover de wereld om de mensen die het wat minder goed hebben te steunen wanneer nodig. En ik denk ook dat onderschat wordt dat een stabiele wereld niet alleen begint bij je eigen straat of je eigen familie en je vriendenkring of misschien je eigen land, maar dat het ook belangrijk is dat er stabiliteit is in andere landen, omdat dat uiteindelijk ook fijn is voor jou hier of voor de Nederlander hier.
17: Ja, eigenlijk als je zorgt dat die landen het zelf goed hebben, zullen mensen minder snel op de vlucht slaan.
16: Ja, dat. Maar er zal ook, je kan meer handel hebben met landen waar het economisch goed gaat. Een ebola-uitbraak blijft misschien. Zou misschien niet eens gebeuren als het beter gaat in een land. En dat is zeker ook belangrijk voor een land als Nederland. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Nederland, maar voor meer westerse landen.
17: Precies, want ook een Verenigde Staten is natuurlijk bijna helemaal gestopt met, of helemaal misschien wel, met USAID.
16: Ja.
17: Zei jij, je bent al lang, kom je in landen die ook veel steun krijgen van westerse landen. Is het ooit zo slecht geweest? Is ontwikkelingshulp, heeft dat ooit zo onder druk gestaan?
16: Nou, niet in de 20 jaar dat ik dit werk doe. Dus het is. Dat is een beetje inherent, denk ik, aan waar de wereld nu überhaupt in zit. De journalistiek ziet het, maar ook de ontwikkelingshulp ziet het. Er wordt gewoon veel bezuinigd. De inflatie is extreem hoog. Dus ik denk dat ik dat op deze schaal niet eerder heb gezien. En als ik vergelijk met 20 jaar geleden, als ik dit soort opdrachten deed, of het nu voor een organisatie was of met een organisatie, dan ging het veel minder over hoeveel geld komt er binnen? Hoe moeten we het uitgeven? Moeten we kijken of het naar een rampgebied gaat? Of moet het toch naar een lopend project? Ja. Naar een lopend project. Dat was gewoon minder een gesprek. Maar je ziet ook als zo'n USAID in ene en de fondsen stopt, of heel veel projecten stopt, sorry, en andere in een rap tempo afschaalt, dat ook een domino effect heeft. Omdat andere organisaties denken, oh, die enorme speler, de Verenigde Staten, die trekt ergens een plug uit. Ja, dan kunnen wij dat ook. Ja. Of dan kunnen wij ook wel een beetje terugschalen. Ja. En dat geldt natuurlijk dan ook voor de publieke opinie.
17: Ja,
16: dat was ook de reden dat ik dit verhaal wilde maken. Omdat ik omdat ik heel erg voel dat met een klein beetje hulpje in heel veel landen al veel kan doen. En dat medemenselijkheid toch ook wel iets is wat we een klein beetje, wat mij betreft, hoog in het vaandel zouden mogen houden.
17: En hoe wordt er in een land als Benin dan gereageerd op de bezuinigingen die door Nederland worden aangekondigd, plaatsvinden? En nou, de situatie in Amerika hetzelfde. Wat zeggen de mensen daarover tegen jou?
16: Nou, het geeft heel veel stress op lokale kantoren. Dat geldt ook voor andere organisaties waarvoor ik werk. Ik weet toch dat mij gevraagd werd, goh, wat vinden die meiden dan van dat dit project gaat stoppen? Dat wisten ze nog niet toen wij daar waren. Maar het project lijkt dus nu te gaan eindigen. Het is in 2021 begonnen. Die meiden zijn inmiddels bijna allemaal, ik vind het lullig om te zeggen afhankelijk van deze steun. Zo is het niet. Maar ja, het heeft hen
17: het helpt leven, ze enorm.
16: Het helpt ze gewoon enorm. Maar ze hebben zichzelf natuurlijk zelfredzamer gemaakt. Laten we wel wezen. Je koopt een geit en het worden er drie. Dat heb je ook zelf voor gezorgd. Maar ja, het gaat toch waarschijnlijk stoppen. Het was een project wat 5 jaar zou lopen. Maar het idee was wel dat als het een succes was, dat het door zou gaan. Nou, het is een enorm succes. Er zijn sinds 2021 volgens mij 200.000 meiden geholpen in dit project. Maar als de ambassade en UNICEF daar niet nu nog meer budget voor kunnen vinden, ja, dan stopt het einde dit jaar.
17: Dit was een opdracht die je kreeg van UNICEF om dit dus vast te leggen. Hoe verschillen dit soort reportages van jouw eigen projecten?
16: Nou, niet zoveel. In die zin, ik ben altijd wel bezig met grote thema's. Dus bezuinigingen, inflatie, racisme. Het grote verschil is, denk ik, dat wanneer ik voor mezelf een project doe, dat ik daar heel lang aan werk. Dan heb ik het over jaren. Soms, ik heb 1 project in Zuid-Afrika gedaan. Daar heb ik 18 jaar aan gewerkt. En dat kan niet zo heel erg makkelijk wanneer ik naar Benin ga in samenwerking dan met een organisatie.
17: Zit hem dat dan vooral in dat je vaker eigenlijk terug zou willen naar de plek?
16: Ja, kijk, als
17: contacten opdoen, er misschien even gaan, voor wijze van spreken, gaan wonen. Ja. Even gewoon eerst aarde meedraaien en op een gegeven moment doorhebben wat je wil vastleggen.
16: Ja, dat brengt voor mij altijd toch de mooiste journalistiek. Als je ergens helemaal kan ingraven op een onafhankelijke manier. Daarom beding ik dat ook altijd als ik zo'n trip aanneem, dat ik mijn eigen ding wil kunnen doen. Maar in plaats van 2 weken zou ik dat dan een jaar willen doen.
17: Mm-hmm.
16: En echt kijken, hoe zit het nou in die regio? En hoe voelt het voor mensen dat ik daar ben? Want in die end ben ik ook een witte fotograaf die naar een land gaat waar maar weinig witte mensen zijn. Dus ik wil, mijn doel daarmee is toch dat ik niet heel invasief overkom en met mijn camera aankom lopen. Dus ik vind het ook belangrijk om mijn werk in dit soort landen een beetje langzaam te doen. Mm-hmm. Om die reden alleen al.
17: Hoe lang zat je nu in Benin?
16: Ik was er 2 weken.
17: 2 weken, dus dat is echt een kort tijdsbestek voor jou.
16: Ja, voor mij wel. Ja. Ik had het een soort afgedwongen. Ik denk dat zij het een beetje lang vonden. En die meiden zijn dan ook altijd verbaasd hoor. Die hadden zoiets van, kom je nou weer terug? En dan ben ik 3-4 keer naar dezelfde meiden.
17: Ja, want hoeveel keer heb je ze dan op de foto gezet voordat je de foto hebt die we nu zien?
16: Ja, ik werk echt in seriematig. Ik heb dus komende zaterdag bij het Afrika Dag Festival ook een tentoonstelling van dit werk in Hilversum. En dat zullen mensen die daar komen kijken het ook wel zien. Ik volg dan niet alleen Dado die met haar geit staat. Ik wil haar dan ook zien dat ze op school is en dat ze thuis ligt te slapen of dat ze even op het land aan het werken is. Dus ze zien me uiteindelijk toch wel zo'n 4-5 keer op verschillende dagen. En ik wil dan ook geen overlap. Dus ik wil niet bij iedereen mee naar school.
17: Nee, precies. Dus je moet een ander soort foto's hebben.
16: Dus je bent wel even.
17: Je bent de tentoonstelling aan het installeren.
16: Ja.
17: Nog.
16: Ja, ja.
17: Heb je al een foto naar Dado opgestuurd van waar ze hangt, hoe het eruit ziet?
16: Nee, dat zou ik dus dolgraag willen. Maar dat is heel erg lastig. En ik kreeg vandaag in verband met telefoonverbindingen. Mm. En een tekort ook. Veel mensen hebben geen telefoon. Maar dat wilde ik dus vandaag wel doen. Maar omdat het nu hard regent, is er geen bereik. Maar zodra het allemaal netjes hangt,
17: kan de foto langzaam doorgestuurd
16: worden. Dan ga ik dat via UNICEF zo richting Dado krijgen.
17: Heb je het idee dat je impact genoeg maakt met je foto's? Dat het je iedere keer lukt dat verhaal wat je graag wil overbrengen, of misschien de verandering die je teweeg wil brengen, dat lukt elke keer?
16: Nou, ik hoop door het een beetje breed in te kijken, het feit dat ik hier nu zit, hoop ik dat zo'n project misschien voor komend jaar niet stopt.
17: Mm-hmm.
16: ik kan je genoeg doen. Toen ik begon als fotojournalist dacht ik dat ik de hele wereld ging veranderen. Nou, misschien.
17: Je bent ermee bezig.
16: Ja, nou, ik ben daar wel een beetje van teruggekomen. Maar ik denk wel dat je af en toe één iemand kan veranderen. Of misschien is er nu één luisteraar die denkt, oh, ik keek vaak negatief naar hulporganisaties en nu hoor ik toch wel iets moois. Of misschien maak ik iemand gelukkig die ik gefotografeerd heb en die denkt, hey, mijn leven ziet er zo slecht nog niet uit. Of ik ben blij dat ik zo in een krant heb gestaan. Mm-hmm. Dus de wereld is nog niet veranderd. En ik doe dit nu dus 20 jaar. Dus ik denk niet dat ik dat nog... misschien gaat dat niet meer lukken. Maar op kleine schaal, een soort microschaal, dat ik toch iets
17: micro-impact. Komen we toch micro-impact, weer ook terug bij de microkrediet. Ja. Dankjewel, Ilfie en Nicosine. Het was interessant om met je even hierover te mogen praten. De tentoonstelling Girls Ride and Resilience is op 30 mei te zien op Afrika Dag Festival in Hilversum. Dankjewel.

0: Mumford & Sons waren dit. En I Will Wait. Het is 7:30.
1: NPO Radio 1.
0: Wat betekent het? NOS Journaal, hier is Clemens Peters.
2: Voetbalclub Vitesse speelt volgend seizoen in de Eerste Divisie en mag dat seizoen ook afmaken, heeft de KNVB bevestigd aan het ANP. De bond heeft besloten om niet te wachten op de definitieve uitspraak van de Hoge Raad over de vraag of Vitesse zijn proflicentie kwijtraakt. Mocht de Hoge Raad daar alsnog ja op zeggen, dan verliest Vitesse de proflicentie pas na het komende seizoen. Iran heeft de Amerikaanse aanval in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt-het-vuren. Het recht

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
6: Het hoeft niet in.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: NPO Radio 1, 8 uur.
9: Stefan Komduur.
10: Goedenavond. Wat als AI straks net zo intelligent of zelfs intelligenter is dan wij mensen? En waarom krijgen niet alle kinderen met een meervoudige handicap passend onderwijs? Ga je allemaal horen in de Rode Draad naar het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Clemens Peters.
11: In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. 2 bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in 1 van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Uit metingen bleek dat het geurloze gas zich op meerdere verdiepingen had verspreid. En er wordt nu nog onderzocht wat de oorzaak is. Voetbalclub Vitesse speelt volgend seizoen in de eerste divisie en mag het seizoen ook afmaken, heeft de KNVB bevestigd aan het ANP. De bond heeft besloten om niet te wachten op de definitieve uitspraak van de Hoge Raad over de vraag of Vitesse zijn proflicentie kwijtraakt. Mocht de Hoge Raad daar ja op zeggen, dan verliest Vitesse die proflicentie pas na het komende seizoen. De KNVB neemt nu dit besluit om onrust, zoals die in het afgelopen seizoen was ontstaan, weg te nemen. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde die Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen beide landen. Eerder vandaag zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio nog dat een akkoord over een einde van de oorlog binnen een paar dagen nog steeds mogelijk is. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit van de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
6: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and yeah. Then I had to do the rest, and I'm happy once again that I can pay off my teammates.
11: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. En Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt dus nog steeds zicht op een podiumplaats. Het weer nog steeds zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het wel af vanuit het noorden. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar dan wel minder warm. 18 tot 26 graden.
10: Dankjewel, Clemens. De situatie op de weg, Robert Vriesen.
12: Die is prima, alleen op twee files na. Want op de A12 rijdt het langzaam vanuit Arnhem naar Duitsland. Door de grenscontroles een kwartiertje vertraging vanaf knooppunt Oud-Dijk. En een kapotte vrachtauto op de N2, de randweg Eindhoven. Vanuit Eindhoven naar Maastricht. 4 kilometer file bij Meerhoven-Zuid. Ook daar een kwartier op onthoud.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, tot 9 uur is dit nog De Rode Draad, waarin we straks minister Boekveld O'Sullivan horen over de actie Aletta. En we bespreken ook hoe het kan dat niet alle kinderen met een meervoudig handicap onderwijs krijgen. Maar eerst kunstmatige intelligentie, die eigenhandig machines ontwerpt, nieuwe kankermedicijnen bedenkt, wetenschappelijke fondsen doet, juridische kwesties oplost, een roman schrijft, veranderende zeestromingen en geopolitieke ontwikkelingen voorspelt. Volgens grote techbedrijven zou de intelligentie van het zogeheten AGI vergelijkbaar zijn met dat van een mens. Maar hoe realistisch is die claim echt? Hoe ver zijn we verwijderd van een super AI-systeem dat net zo intellectueel is als de mens zelf? Dat ga ik vragen aan Maurits Martijns, hier in de studio, journalist bij de Correspondent. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Een mooi onderwerp hebben we hier te pakken. Jij hebt daar onderzoek naar gedaan voor een artikel van de Correspondent. Wat heb je precies onderzocht?
1: Ja, samen met mijn collega Thomas Oudman van de Correspondent hebben wij eigenlijk gekeken naar de term AGI. En AGI betekent Artificial General Intelligence. En dat is dus niet AI. Dat zijn dus niet de chatbots die zo ongeveer de hele wereld nu voor zo ongeveer alles gebruikt. Maar dat is een soort volgende fase in wat AI kan. En er zijn verschillende definities voor. Maar de rode draad daarbij is dat het eigenlijk een machine is die net zo intelligent is als de mens. Die dus en kan schaken, en kan rekenen, en beelden kan herkennen, en kan praten, en et cetera, et cetera. Dit is een hele oude droom, die al heel lang bestaat. Het vak Artificial Intelligence bestaat al zo'n 70 jaar. En dit is eigenlijk altijd al een beetje de droom, het vergezicht geweest. Want we werken aan een machine die op een gegeven moment de mens intellectueel kan vervangen. Nou, het is natuurlijk ook een heel aantrekkelijk beeld om te schetsen. Mensen vinden dat interessant. En niet voor niets gebruiken techmannen dan ook vaak die term. En wij hebben eigenlijk gekeken, hoe onderbouwen ze dat nou eigenlijk? En wat klopt er van die claim?
0: Want we kunnen AI op dit moment nog geen spel laten spelen voor ons?
1: Nou, zeker wel. Dus er zijn natuurlijk heel veel verschillende toepassingen van AI. Ik weet niet of jij wel eens AI gebruikt voor iets. Nou ja, ik sta er ook nog steeds van te kijken wat het allemaal kan. En het kan ook steeds meer. Maar dat is wel echt wat anders dan die claim van AGI, van Artificial General Intelligence. Want dat gaat dus eigenlijk over de claim dat je een mens hebt nagebouwd. Of in ieder geval de intellectuele vermogens van een mens.
0: Ja, de grote bedrijven als een OpenAI, maar ook een Google's DeepMind en een Anthropic, die werken op dit moment aan deze nieuwe vorm, aan AGI. Craig Brockman, dat is de medeoprichter en directeur op dit moment van OpenAI. En volgens hem is dat bedrijf OpenAI al bijna bij het gebruik van dat AGI.
2: I think it's extremely clear that we are going to have AGI within the next couple of years. In a way that it's still going to be jagged, but that the floor of task will just be almost for any intellectual task of how you use your computer. The AI will be able to do that. For my own personal definition, I think we're almost there. And with maybe a little bit more, we will absolutely be.
0: We moeten nog een klein stukje en dan is dat AGI volgens deze Craig Brockman dus af.
1: Yeah.
0: Betekent dat zo'n OpenAI helemaal vol aan het inzetten is op dat AGI en dat andere toepassingen wat meer achterwege laat?
1: Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Waar OpenAI en andere bedrijven in ieder geval mee bezig zijn, is het steeds groter en steeds sterker maken van deze modellen. Door daar steeds meer computerkracht tegenaan te gooien. Steeds meer datacenters te bouwen. Steeds meer data voor te gebruiken. En hun verhaal daarbij is, dat doen we omdat we dus uiteindelijk die modellen hebben die net zoveel kunnen als mensen. Nou, wat Brockman hier zegt, dat horen we al een jaar of vier van verschillende techmannen. Nog 2 jaar, nog 3 jaar, nog 1,5 jaar. Hè, de voorspellingen lopen uiteen. En wat wij eigenlijk in ons stuk zeggen is, het is een gigantische claim. Het is een enorme claim om te zeggen dat je uit het niets menselijke intelligentie na kunt bouwen. En gigantische claims hebben gigantische onderbouwing nodig. Dus waar zijn nou eigenlijk de bewijzen? Als je daar naar kijkt, dan zie je dat deze techbedrijven, die hebben het altijd over zogenoemde benchmarks. Dat is een beetje een technische term, maar je kunt het vergelijken met een toets. Dus je kunt een AI-model toetsen op bepaalde kwaliteiten. Dus kan dit model goed rekenen? Kan dit model goed tekst genereren? Kan dit model goed beelden herkennen? En die toets, dus je kunt zo'n model zo'n toets laten maken, mm-hmm. zeg maar. En dan vervolgens kan je het een score geven. Nou, wat de AI-industrie doet, die laten deze AI-modellen heel veel van die benchmarks toetsen doen. En daar scoren ze heel hoog op. En als je dat ziet op een rijtje, dan zie je inderdaad, wow, dit model scoort net zo hoog als een mens op het herkennen van beelden. Of op het gebied van rekenen. Of op het gebied van taalinzicht.
0: Dus dat zou stellen dat ze inderdaad die menselijke intelligentie aan het halen zijn.
1: Precies. Alleen, wat blijkt nou? Er is van alles mis met die benchmark toetsen. Er is van alles op aan te merken.
0: Zijn ze wat te voordelig?
1: Ze zijn vaak, zijn die modellen getraind met alle data van de hele wereld, zo ongeveer. Onder andere met toetsen. Dus er is een grote kans dat het AI-model dat zo'n toets doet, de toets al een keer gevoerd heeft gekregen, zeg maar. En dat is dus eigenlijk een vorm van vals spelen. Want dat is gewoon alsof een kind precies de dag voor de CITO-toets de vragen en de antwoorden al heeft gevoed heeft gekregen. Nou, dus dat is één reden waarom het niet zoveel zegt. Maar de allerbelangrijkste reden is dat die toetsen die je dus doet op een model zeggen iets over een model, maar niet over wat het model in de werkelijkheid kan.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Wij vergelijken het in ons stuk met eigenlijk een raceauto. Dus stel je voor, je hebt een raceauto en die staat in je garage en je wil kijken hoe hard die kan. Dus je draait hem om en je zet hem zeg maar vol gas en je meet gewoon hoe hard de wielen draaien. En dan zie je, nou, dit ding kan gewoon 300 kilometer per uur. En dat kan die ook in de garage.
0: Ja.
1: Maar op het moment dat je hem loslaat op het racecircuit,
0: en er tegenwind en whatever.
1: Precies, dan heeft hij opeens te maken met de realiteit, zoals wij allemaal. En dan is er tegenwind, dan zijn er tegenstanders, dan gaat het misschien regenen, dan zijn er onverwachte bochten. En dan kan je dus niet zeggen dat hij zo hard gaat als dat hij in de garage wel kon.
0: Voor mij staat AGI juist in de garage en wij mensen lopen buiten.
1: Hij staat bij jou in de garage,
0: ja,
1: dus daar is hij.
0: Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Voor mijn gevoel staat juist die AI-computer binnen. Die kan alles, die weet alle dingen aan. Ziet hij aankomen, heeft hij al een keer gevoerd gekregen, et cetera. Dus daardoor wordt hij langzaam slimmer dan de mens.
1: Ja, zo bedoel je. Ja, oké. Okay. Nou ja, nee, precies. Nou, dus natuurlijk, het zijn natuurlijk, zou je kunnen zeggen, het is software, het zijn computerprogramma's. Dus die hoeven op zich niet de buitenwereld in. Behalve dat de beloftes die deze bedrijven doen over de buitenwereld gaan. Namelijk, het gaat kanker oplossen. Het gaat het klimaatprobleem oplossen. Het gaat allerlei nieuwe uitvindingen doen. En daarvoor heb je de werkelijkheid wel nodig. Je kunt niet de werkelijkheid veranderen zonder de werkelijkheid te betreden, zeg maar.
0: Dus als we hem even concentreren, bijvoorbeeld op de zoektocht naar nieuwe kankermedicijnen, dan kunnen ze daar misschien wel bij helpen. Maar je hebt nog steeds de menselijke intelligentie nodig en ook het doen van proeven en testen om uiteindelijk ook zo'n medicijn ook echt te maken en goed te krijgen.
1: Ja, nou, dit is niet mijn expertise, dus ik kan hier geen grote uitspraken over doen. Maar op dit moment is dat zeker nog het geval met wat de technologie nu kan. En het is dus in ieder geval niet zo dat als we een verhaal lezen over AI is nu in staat om te doen wat kankeronderzoekers ook kunnen, dat klopt niet.
0: Nee. Jij hebt vooral onderzoek samen met je collega gedaan inderdaad naar die claim. Hè? Je probeert hem goed uit te leggen. Ik begin het steeds beter te begrijpen waarom die claim verschilt. En jullie hebben ook, je noemde het net even in het nieuws, de GOATs gesproken als het gaat over AI. Dat zijn mensen die hier grote zijn, wetenschappers die hier al lang onderzoek naar doen. Twee prominente onafhankelijke Amerikaanse wetenschappers hebben jullie gesproken. Hoe kijken zij naar de claims van deze AI-bedrijf.
1: Ja, nou ja, eigenlijk het hele verhaal wat ik net heb gehouden, dat is voor een heel groot deel gebaseerd op wat zij mij hebben verteld en het onderzoek dat zij hebben gedaan. En zij zeggen dus ook heel duidelijk van, oh ja, wat wel interessant is om over hen te vertellen. Want vaak wordt kritiek op AI nog wel eens verward met het ontkennen van AI. Alsof het niet een belangrijke technologie is die heel veel impact heeft op de wereld. Nou, zij denken dat allebei niet, of wel. Zij denken allebei dat AI een grote, invloedrijke, misschien wel revolutionaire technologie
0: is. Zoals het internet dat ooit ook was op de wereld.
1: Bijvoorbeeld, ja, ja. Alleen wat zij zeggen, of wat een van hen vooral benadrukt is, hij noemt het een normal technology. Niet in de zin van gewoontjes. Het is een gewone technologie zoals een rekenmachine. Maar ook grote en invloedrijke technologieën, die hebben tijd nodig om impact te krijgen. He, ook bijvoorbeeld elektriciteit. Dat was al 70 jaar uitgevonden. Dat was al 70 jaar op de markt voordat alle huizen verlicht werden, zeg maar. En dat is ook heel logisch, want elk huis was gebouwd op dat ze kaarslicht gebruikten. En elk bedrijf en elke organisatie ook. Dus dat vereist nogal een omslag om van de ene technologie naar de andere te gaan. En het punt van deze onderzoeker, Arvind Narayanan heet hij, is van, dit is een hele grote, invloedrijke technologie. Alleen niet morgen.
0: Nee.
1: Maar we gaan de grote impact pas zien over 10, 20, misschien wel 30 jaar. Ook op het gebied van bijvoorbeeld medicijnonderzoek. Want zover zijn we nu nog niet.
0: En toch zeggen de AI-bedrijven, wij zijn hier al heel ver mee. Dat zeggen ze onder meer op basis van onderzoeken die ze zelf doen in hun eigen AI-labs. Die staan allemaal in Silicon Valley. Daar krijg ik een beetje Stranger Things ideeën vormen. Allemaal kleine kinderen in labs die allemaal modellen moeten uitvoeren. Het zal zo niet gaan. Maar hoe zien die laboratoria eruit?
1: Ja, ik ben daar nog nooit geweest. Dus
0: Je wil er heel graag kijken.
1: Ik wil zeker. Ik heb het ook geprobeerd toen ik laatst in Silicon Valley was.
0: Gewoon aangebeld?
1: Ook aangebeld, ja. Ook aangebeld, maar ook van tevoren geprobeerd om een afspraak te krijgen. Ik vind het woord labs een beetje een vertekenend beeld geven. Want allereerst zijn dit gewoon enorm grote bedrijven. Bedrijven die winst moeten maken, waar ook honderden of misschien wel duizenden juristen werken. Je moet het je niet voorstellen als een soort romantische plek waar allemaal mensen in witte jassen lekker modelletjes aan het bouwen zijn. Het zijn ook gewoon hele grote, invloedrijke, machtige bedrijven. Maar er wordt inderdaad wel veel gebouwd. Dus er wordt heel veel geëngineerd. Daar zitten dus heel veel knappe koppen te werken aan het beter maken van deze modellen.
0: Mm-hmm.
1: En er is ook sprake van wat sommige mensen dan een AI race noemen. Dus er is ongelooflijke concurrentie tussen die bedrijven. Dat betekent dat ze dus allemaal blijven bouwen. Want ze geloven dat dat uiteindelijk leidt tot de krachtigste technologie. Maar het leidt er ook toe dat ze zichzelf moeten verkopen. En dat ze heel veel belang hebben bij het verkopen van de boodschap dat zij voorop liggen in de race naar AGI.
0: En die claims dus doen, ja. Ja, en daar steekt het eigenlijk, want blijkt dus ook uit jullie onderzoek, maar dus ook de wetenschap die hebben gesproken, dat het dus helemaal nog niet zo ver is. Stel dat het wel zover is, over 10 jaar. Wat betekent dat voor ons mensen, voor ons dagelijks leven?
1: Ja, nu kom je wel op een interessante vraag. Want ik persoonlijk twijfel heel erg aan de haalbaarheid van AGI, of van wat sommige mensen dan superintelligentie noemen. Ik denk dat mensen die denken dat AGI een werkelijkheid is, dat die eigenlijk de technologie overschatten en de mens onderschatten.
0: Alsof de mens eigenlijk op de rug gaat liggen en die technologie ons helemaal overloopt.
1: Ja, en alsof het mogelijk is dat je zonder mensen alle dingen kunt doen die zij beloven. Ik wil daar liever niet over speculeren, want dan ga ik een beetje mee in het frame wat ik in mijn werk probeer te bestrijden. Desalniettemin zie ik wel ook heel erg de kracht van sommige AI-modellen en AI-toepassingen. Mm-hmm. En ik denk inderdaad waar we het net over hadden, dat als je kijkt naar medicijnonderzoek, mm-hmm, of in kankeronderzoek, daar liggen heel veel beloftevolle richtingen klaar. Maar dat is niet per se de manier waarop OpenAI of Google het doet. Dat hoeven niet per se die hele grote modellen te zijn. Het kunnen ook kleinere, toegepaste, hele specifieke modellen zijn.
0: Je ziet het liever allemaal naast elkaar bestaan, de mens, AI, dan dat een van de twee groter moet worden of groter wordt gezien.
1: Ik vind het sowieso gewoon een gekke vergelijking om überhaupt te maken. Dus ik bedoel, wij zijn de mens.
0: Ja.
1: En wij maken deze technologie. Wij hebben ook heel veel agency om te bepalen welke kant het opgaat met die technologie. Het is niet een soort autonoom wezen dat allerlei dingen kan doen zonder dat wij erbij betrokken zijn. Dat is echt een heel raar science fiction beeld wat niet klopt.
0: Daarover worden ook best wel vaak uitspraken gedaan natuurlijk. Over hoe moeten we nou aankijken tegen AI, hoe moeten we ermee omgaan. En afgelopen weekend, of zelfs gisteren moet ik eigenlijk zeggen, was daar nog de paus die daar ook iets over zei. In zijn eerste pauselijke brief riep hij op tot ethisch gebruik van dat kunstmatige intelligentie. En hij noemde het ontwapening en het beteugelen van de macht van techbedrijven. Kort even luisteren.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
0: Ook fijn, hè? Eindelijk weer even een pauze die we goed kunnen verstaan met elkaar. Dat is ook wel lekker. Uiteindelijk uitzonderlijk harde woorden eigenlijk van zo'n kerkelijk leider. Hij waarschuwt dus dat AI desinformatie kan verspreiden, conflicten kan gaan aanwakkeren, wat de wereld mogelijk op een pad van voortdurende oorlog brengt. Uh-huh. Vind je het goed dat iemand als de paus zich zo ferm hierover uitspreekt?
1: Ja, dat hangt er een beetje van af hoe je hiernaar luistert. Dus als je hiernaar luistert als een kritiek op de AI-industrie, dus op de Amerikaanse techbedrijven die deze industrie bouwen, dan vind ik het een uitstekend verhaal. Want hij legt echt de nadruk op een soort diepe, fundamentele problemen met deze industrie. Dat is gewoon een hele extractieve, invloedrijke industrie die niet per se leidt tot een wereld waar iedereen de vruchten plukt van wat zij maken. En dat doet dat in deze tekst doet dat ook heel goed.
0: Ja, maar
1: als je het leest als een verhaal over de superkracht van deze technologie,
0: precies,
1: dat kan je er ook in luisteren, dan ga je eigenlijk een beetje mee met dat beeld wat ik dus probeer te bestrijden. En dan voed je eigenlijk het beeld dat we hier te maken hebben met een, jawel, goddelijke technologie.
0: Precies.
1: Dus
0: geef ze nou niet zoveel credits.
1: Precies.
0: Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Precies.
0: Hopelijk heeft de paus meegeluisterd, dat hij in een volgende pauselijke brief dat toch weer even rechtzet. Alles over AGI valt te lezen bij jullie bij de Correspondent. Maurits Martijn, dankjewel voor je komst hier naar de studio en je uitleg.
4: De Rode Draad.
0: Begin maart ontving minister Eleanor Boefveld O'Sullivan de Aletta Jacobsprijs. Ze kreeg hem voor haar inzet voor vrouwen bij Defensie. Natasha Gibbs die sprak haar toen. En uit dat gesprek bleek dat deze minister grootse plannen heeft op het gebied van vrouwenveiligheid. En daar kan ze nu over vertellen in onze rubriek.
4: Tegendraad.
0: Want iedere dag lichten we in die tegendraad een demonstratie, initiatief of actie even uit. En vandaag is dat de actie Aletta. Een reeks collegetours over straatintimidatie van vrouwen. Vandaag in Utrecht. Tivoli Vredenburg wordt het spits daarvan afgebeten. En aan de lijn heb ik de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Eleanor Boekveld O'Sullivan. Goedenavond, minister.
5: Goedenavond.
0: Voor ons even speciaal uit de zaal gestapt. Wat is er tot nu toe allemaal gebeurd al op Tivoli Vredenburg?
5: Nou, de aftrap was door de burgemeester van Utrecht, die natuurlijk tevens de voorzitter is van de Vereniging van Gemeentes, de VNG. En zij heeft een prachtige opening speech gehouden van dit hele traject wat anderhalf jaar gaat duren. Langs alle universiteiten waar de hbo's en de mbo's aan verbonden worden. Dus we hebben eerst haar opening speech hebben we gehad over het belang van iets optreden tegen straatintimidatie. Vervolgens hebben we een lezing gekregen van gepromoveerde op het gebied van straatintimidatie, die ons inzicht heeft gegeven in dat heel veel mensen het herkennen als iets wat iemand anders doet of iemand anders overkomt. En dat dat heel moeilijk is om dan vervolgens het gesprek te voeren over wat je er zelf aan zou kunnen doen. En er is een ik ben dus inderdaad even de zaal uitgelopen, maar nu is er een spoedcursus voor bystanders. Dus mensen die het zien gebeuren, wat die zouden gebeuren. Kunnen doen.
0: Precies. Ja. Ja. Nou, we hadden u eerder natuurlijk in het programma, en dat ging over de Aletta Jacobsprijs. En dat was vanwege uw werk binnen Defensie, heeft u die prijs gekregen. Defensie is ook betrokken bij deze actie Aletta. Op welke manier kan Defensie volgens u bijdragen aan de veiligheid van vrouwen op straat?
5: Ja, ze waren betrokken omdat ik nog bij Defensie werkte toen ik de prijs kreeg. En er ook nog helemaal geen beeld was dat ik wat anders zou gaan doen. Maar door mijn praten over dit onderwerp de afgelopen jaren is er blijkbaar toch een vlammetje ontwaakt die niet is gedoofd met mijn vertrek. Waardoor ze gezegd hebben, als wij beschermen wat ons dierbaar is, dan geldt dat ook over wat we zien gebeuren en hoe we ons gedragen in Nederland. En daarom is de commandant der strijdkrachten hier vanavond ook bij. En heeft hij gezegd, ik wil ook horen wat er al die avonden gebeurt. En om ook gewoon de militairen van de Nederlandse krijgsmacht mee te geven, dat als je iets ziet gebeuren, dat je kan optreden, dat je moet optreden en dat het ook over hun gedrag.

0: ook over hun gedrag zelf gaat.
1: Die actie Aletta, daar hopen jullie inzicht mee te krijgen hoe de veiligheid van vrouwen verbeterd kan worden. Is er ook daar niet al veel over bekend?
0: Ja, er is ontzettend veel over bekend. Alleen wat ik zag gebeuren is dat er heel veel bekend over, kennis over is. Dan zie je ook dat dat echt ook wel de media haalt en dat mensen erover praten. En dan is het helaas, loopt het onderwerp daarna vaak een beetje weg, totdat er weer iets afschuwelijks gebeurt. En dan krijgt het weer alle aandacht. En wat we met dit programma proberen te doen is geen per se nieuwe kennis ophalen, maar wel het bundelen van al die bestaande kennis en ervoor te zorgen dat de handelingen perspectieven komen die ook gewoon uitvoerbaar zijn, waar mensen wat aan hebben en waarin we als samenleving ons verantwoordelijk voelen dat 50% van de samenleving zich net zo veilig voelt als die andere 50%.
1: En ik snap het, het is een beetje beleidstaal dat er handelingsperspectieven komen. Betekent dat dat we op een gegeven moment, net zoals als we een tijdje zonder stroom zitten, dat we binnenkort boekjes op de mat krijgen over vrouwenveiligheid? Of wat moet ik me voor me zien?
0: Nou, ik probeer het vooral niet zelf te verzinnen. Dus wat we echt proberen te doen met die studenten van de mbo's en de hbo's en van de universiteit is om aan hen te vragen, wat zien jullie, wat hebben jullie nodig en waar zou je wat aan hebben? Want u heeft helemaal gelijk, hè, dat handelingsperspectieven klinkt allemaal heel bureaucratisch en ambtelijk. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik hoop dat er ideeën uitkomen die ook aansluiten bij de belevingswereld van onze jonge mensen. En dat we iets kunnen verzinnen wat het gewoon daadwerkelijk helpt op straat veiliger maken.
1: Jullie gaan zo meteen door met het programma nog. Wat staat er nog vanavond op de planning?
0: Er komt nog een gesprek met een aantal experts op het podium en dan met de mensen in het publiek. En op het einde proberen we tot iets van een doorgeefstokje te komen voor de volgende avond bij de volgende stad. Om ervoor te zorgen dat alles wat we vanavond leren, dat een ingrediënt is voor de volgende avond.
1: Minister Eleanor Boekholt O'Sullivan, bedankt. Veel succes daar gewenst. Actie Aletta toert nog overigens tot december volgend jaar door het hele land. Hartelijk dank en succes daar.
0: Dank u wel. Tot ziens.
1: Het is half negen.
2: NPO Radio 1.
1: Het NOS Nieuws. Clemens Peters, fijn dat je iets eerder kon.
3: Welkom. Ja, het is vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In de beeld werd rond 2:00 vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. En het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde van dit jaar. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger die gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. In Ridderkerk zijn etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, want in een van de flatwoningen in Ridderkerk ging de koolmonoxide-melder af. En Vitesse speelt volgend seizoen hoe dan ook in de eerste divisie en de club mag het seizoen ook afmaken. Dat heeft de KNVB bevestigd aan het ANP. De bond heeft besloten om niet te wachten op de definitieve uitspraak van de Hoge Raad over de vraag of de Vitesse zijn proflicentie kwijtraakt. Mocht de Hoge Raad daar alsnog ja op zeggen, dan verliest Vitesse die proflicentie pas na het komende seizoen.
2: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Kinderen met een meervoudige handicap die krijgen vaak geen of te weinig onderwijs. Hoe kan dat? En hoe kan het ook dat het per regio verschilt? En hoe kunnen ze beter passend onderwijs krijgen? Dat hoor je zometeen in De Rode Draad. Eerst is dit Prince.

0: Fijn hoor, Prins op NPO Radio 1. Dit was Raspberry Barrett. Gaan we naar kinderen met ernstige meervoudige beperking, ook wel EMB-leerlingen genoemd. Die worden steeds vaker namelijk in het onderwijs geweigerd. Het hangt af van de regio of een kind überhaupt naar school kan. En dat leidt tot kansenongelijkheid. En dat stelt ook buitengewoon een overkoepelende onderwijsgroep in de regio Venlo voor passend onderwijs. En zij slaan nu alarm richting politiek Den Haag. Morgen is namelijk daar een commissiedebat over passend onderwijs. Ik ga erover praten met Peter van der Laar, directeur van een school voor ernstig meervoudig beperkte kinderen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En met Irene Valta, moeder van een kind dat ernstig meervoudig beperkt is. Welkom ook.
2: Dank je.
0: En aan de telefoon ook alvast Lisa Westerveld, Kamerlid voor Progressief Nederland, die hier vorig jaar een motie over indiende. Goedenavond ook mevrouw Westerveld.
3: Yes, goedenavond.
0: Peter, eerst maar eens even daar beginnen. Wat verstaan we onder een ernstige meervoudige beperking?
1: Een ernstige meervoudige beperking, dat wil vooral zeggen, we hebben het vooral over kinderen. In dit geval, dat wil ik wel even genoemd hebben. Want anders lijkt het net alsof het alleen maar beperkingen, maar het zijn gewoon kinderen. Een ernstige meervoudige beperking wil eigenlijk zeggen dat er een verstandelijke handicap is, een forse verstandelijke handicap. Vaak in combinatie met lichamelijke handicaps. Maar zeker ook allerlei bijkomende medische problematieken. En die combinatie van beperkingen, ziektebeelden, dat soort dingen, zorgt ervoor dat dit ernstig meervoudig beperkte kinderen zijn.
0: Ja, en dan worden ze meervoudig.
1: Dan zijn ze meervoudig. Want het is al meer dan één ding.
0: Ja, heel goed. Ja. Irene, jouw oudste zoon, Matteo, eerst zo iemand, 11 jaar is hij.
2: Ja,
0: vooral kind, vooral zoon, maar dus ook, leer ik hier meteen, meervoudig beperkt. Op welke manier?
2: Ja, wat Peter zegt, meervoudig. Hij is zowel cognitief als lichamelijk beperkt. Matteo is 1 jaar in zijn hoofd, terwijl hij 11 is. En dat zal hij ook waarschijnlijk altijd blijven. Mm-hmm. Maar hij kan ook niet lopen. Daar wordt hij wel in ondersteund. Hij heeft een rollatortje. We noemen het wel eens gekscherend de Ferrari, omdat hij rood is.
0: Mm-hmm. Ja. En wat betekent het leven met Matteo?
2: Ja, wij zeggen altijd als ouders en omgeving dat we heel erg geluk hebben dat Matteo heel erg lekker in zijn vel zit. Matteo is een heel lief en tevreden mannetje. Maar we hebben wel wat obstakels moeten overwinnen. Zowel fysiek als emotioneel.
0: Mm-hmm.
2: Hij is 11 jaar, dus we zijn nu heel blij dat hij op zijn plek zit. Dat er een plek is waar hij iedere dag naartoe kan.
0: Mm-hmm.
2: Bij de Heikei in Halen.
0: Precies. Ja. Bij de school waar jij de directeur bent. Veel kinderen krijgen meteen ook zorg, als leer ik in de voorbereiding. Maar ik begrijp eigenlijk dat onderwijs, dat wordt wat naar achter geschoven.
1: Ja.
0: Waarom is juist het hebben van ook meteen onderwijs zo belangrijk, ook voor deze kinderen?
1: Omdat, en wat wij op de Heikei doen, is ook de combinatie van zorg en onderwijs. Onderwijs voegt iets toe aan kinderen, zodat waar je aan werkt vanuit onderwijs is vooral om ervoor te zorgen dat die ontwikkeling voor de dag van morgen middels doelen geborgd is. Dat kinderen zich echt kunnen ontwikkelen. Communicatie is daar een heel belangrijk onderdeel van. Zeker ook bij Matteo is dat een van de highlights in het aanbod voor Matteo. Communicatie, dat een kind zich kan en leert te uiten over zijn gevoelens. Over dat wat hij wil. Over, nou, noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk alles wat jij ook doet.
0: Mm-hmm. Ja, precies. Wat ik ook op school heb geleerd.
1: Zeker.
0: Ja, ja.
1: En waarom zou deze kinderen dat niet kunnen en mogen leren?
0: En wat voor effect heeft dat op Matteo en op jullie gezin, Irene?
2: Ja, goede vraag. We hadden het nooit verwacht. Maar Matteo is echt meer onderdeel geworden van het gezin. Door die communicatie. Dat brengt ons echt heel ver.
0: Kan je een voorbeeld geven?
2: Ja, zeker. Matteo, als 1-jarige kon alleen maar wijzen. Nou, gelukkig kan die mama zeggen. Dat is zijn enigste woordje. Dat vind ik prachtig natuurlijk. Maar door zijn spraakcomputer heeft hij langzaam dingetjes aangeleerd. Waardoor hij kan zeggen wat hij op zijn brood wil hebben.
0: Mm-hmm.
2: Hij kan er liedjes op spelen. Ik heb nog 3 kinderen. Dus die interactie is er ook met hun. Af en toe even ruzie om wie de computer mag hebben. Dus dat zorgt voor veel meer plezier. Mm-hmm. En ook echt verbinding binnen het gezin. Matteo is echt, wat ik zei, echt onderdeel geworden.
0: Precies. En je haalt al even de spraakcomputer aan. En dat is meteen ook een belangrijk iets. Want dat heeft hij via school weten te krijgen, begrijp ik.
2: Ja, klopt. Ja, zelf als ouder zeg ik, je staat echt aan het roer. Hè. Je bent afhankelijk van de experts en mensen die je om je heen verzamelt. En ik had het geluk dat ik een hele fijne logopediste had die daarmee aankwam. En we zijn dat traject samen ingegaan en begonnen met een eenvoudige computer die ik zelf heb aangeschaft. Want je krijgt maar één keer in de zoveel jaar iets vergoed. En uiteindelijk bleek dat hij daar ja, toch wel wat mee kon.
0: Mm-hmm.
2: En toen zijn we deze computer die nu heeft, hebben we aangeschaft. En dat zijn pictogrammen, moet je zien, en die waar je op kunt doorklikken. Dus je hebt een hoofdscherm en daar staat eten, drinken. En als je op eten drukt, dan kom je daarna weer in een scherm met brood en beleg. En
0: fantastisch. Dat, ja. Zo kan hij zich steeds beter uiten.
2: Precies.
0: En snappen jullie ook steeds beter wat hij bedoelt.
2: Ja.
0: Dus.
2: En je merkt dan dat hij ook lekkerder in zijn vel zit. Hij wordt begrepen. Hij kan zelf aangeven wat hij wil. Hij is blij.
0: Mm-hmm.
2: Want als kinderen zich niet kunnen uiten, dan raken ze ook gefrustreerd.
0: Ja, ja, onmachtig word je dan.
2: Klopt.
0: Inderdaad. En Peter, wil je iets toevoegen?
1: Nou ja, door dit soort dingen te leren, zeker rondom communicatie,
0: mm-hmm.
1: krijgt een kind steeds meer regie over zijn eigen leven. Terwijl in het verleden vaak werden dingen gedaan voor deze kinderen. Want wij denken, oh, dat is goed voor hem. Hij kan zelf ook regie voeren op nu wat nodig voor hem is. Dus dat is eigenlijk de prachtige ontwikkeling voor onze kinderen.
0: Ja.
1: En onderwijs en zorg kunnen daar samen voor zorgen.
0: Ja, dat gebeurt ontstaat. Bij jullie op school onder andere. Er is er een onderwijsgroep in Glimburg, buitengewoon, die een overkoepelende groep in de regio Venlo voor passend onderwijs, die slaan nu alarm. Mm-hmm. Die zeggen, pas op Nederland, we gaan de verkeerde kant op met elkaar. Wat is er aan de hand?
1: Nou ja, het is heel erg sterk afhankelijk vanuit waar in welke regio je woont of onderwijs wel beschikbaar is voor deze kinderen. Dat heeft alles te maken met passend onderwijs. Passend onderwijs, daar moeten toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven worden door samenwerkingsverbanden. Heel lang verhaal, moeilijk verhaal ook. Waar het op neerkomt is dat er vaak geldgebrek is om dat voor alle kinderen te realiseren. Deze kinderen, als ze naar het onderwijs gaan, kosten heel veel geld. Onderwijsgeld. Wat letterlijk gezegd wordt door sommige samenwerkingsverbanden, tenminste waar ik mee te maken heb. Ik heb te maken met 4 samenwerkingsverbanden. Dan gaat het ten koste van reguliere kinderen. Ik zeg maar, wat zijn onze kinderen dan? Dat zijn ook reguliere kinderen. Alleen worden ze zo niet gezien. Dus is er vaak of regelmatig in nogal wat regio's in Nederland geen geld beschikbaar voor deze kinderen. En dat is eigenlijk wel heel vreemd.
0: De kinderen moeten dan naar een reguliere school. En die scholen zeggen, wij moeten ons te veel aanpassen.
1: Nee,
0: of
1: dan zitten ze vaak in de zorg. Waar we met z'n allen van denken, als hier onderwijs mee betrokken wordt, dan kun je deze ontwikkeling van deze kinderen beter stimuleren.
0: Ja, en dat gaat dus fout. Want er zijn te weinig scholen die dat aandurven eigenlijk op dit moment.
1: Ja. Ja, en samenwerkingsverbanden, dat zijn regio's waar die middelen ter beschikking zijn.
0: Mm-hmm.
1: Daar gaat het wel fout, ja. Ja,
0: en nou hebben we in Nederland een regeling die wel werkt, maar die afloopt.
1: Ja, wij op de Heike hebben wij onderwijszorgarrangement experiment. En die loopt over een jaar loopt die af. Dat experiment geeft ons de mogelijkheid om van sommige wettelijke regelingen af te kunnen wijken. Onderwijs geven op een zorglocatie onder andere. Of je kunt de onderwijstijd aanpassen. Als voor dit kind, als voor een kind een uur per dag onderwijs meer als voldoende is, moet dat kunnen. Maar dat mag wettelijk eigenlijk helemaal niet.
0: Want dan moet je langer onderwijs krijgen.
1: Ja, want het is of fulltime onderwijs, of de ingroei naar fulltime onderwijs moet binnen een jaar gerealiseerd zijn. Het is heel zwart-wit. Het is of zorg, of het is onderwijs. Beide, dat is ingewikkeld.
0: Ja.
1: Dat vinden wij qua wetgeving heel ingewikkeld.
0: En wat zou dat voor Matteo betekenen als die regeling afloopt?
1: Ja, dan zou dat onder andere voor Matteo betekenen dat wij moeten stoppen met onderwijs geven aan de ontwikkeling van Matteo. En dat zou ik persoonlijk heel dramatisch vinden, moet ik zeggen.
0: Hoe luister jij daarnaar, Irene?
2: Ja, kijk, de stapjes die EMB-kindjes maken en zich beperkte kinderen, die zijn klein. Maar voor ouders en omgeving zijn die mega groot. Want je hebt vanaf het begin krijg je al te maken met heel veel emotionele bagage. Van wat hij allemaal niet kan. He, je kind kan dit niet, kan dat niet. En het is gewoon zo bijzonder om te zien wat hij wel kan. En dan groei je gewoon als ouder en als omgeving. Ik heb ook een keer tegen Peter gezegd, als het goed gaat met Matteo en hij blij is, dan heeft ons hele gezin en ook de opa's en oma's hebben daar allemaal profijt van.
0: Mm-hmm.
2: Ja, En dat, ja, dat raakt mij wel. En ja, ik vind het ook wel bijzonder dat er niet gekeken wordt naar wat een kind nodig heeft. En dat er zoveel in hokjes wordt gedacht.
0: En protocollen. En, ja, en wat wel of niet kan, et cetera.
2: Precies.
0: Nou, er zit verandering. Dat moet dan vaak vanuit Politiek Den Haag komen. Dan hebben we wel iemand uit Politiek Den Haag ook in onze uitzending. Daarvoor mogen jullie even de koptelefoon opzetten. Want dan kunnen jullie goed meeluisteren. Met Kamerlid voor Progressief Nederland, Lisa Westerveld. Goedenavond nogmaals.
3: Yes,
0: u diende vorig jaar een motie in dat er steeds meer EMB-kinderen geweigerd worden en dat onderwijs vanuit het Rijk bekostigd zou moeten worden ook. Die motie die is aangenomen. Heeft dat al voor verandering gezorgd?
3: Ja, die motie is ook breed aangenomen. Alle partijen, behalve de PVV, die stemden voor. En die is inderdaad een jaar geleden ingediend. En in die motie vroegen we eigenlijk van: breng nou eens in kaart wat je kan doen om te zorgen dat er een landelijke bekostiging komt voor deze leerlingen. En voor je beeld, dat doen we ook al bij kinderen die nou bijvoorbeeld doof of slechthorend of blind zijn. Want je weet ongeveer om hoeveel kinderen het gaat. En om scholen nou zekerheid te geven dat ze dat onderwijs goed en op maat kunnen vormgeven, ja, is daar wel een structurele en duidelijke bekostiging voor nodig. Nou, we zijn een jaar later. We hebben morgen debat. Ik ga het opnieuw vragen, maar ik weet het antwoord eigenlijk al, dat er nog niks concreets met die motie is gedaan.
0: En hoe kan dat?
3: Nou ja, eigenlijk is het grote antwoord hierop prioriteit. Het is ook een jaar geleden dus dat de Kamer voor het laatst debatteerde over passend onderwijs. En een jaar geleden, ik was mijn tekst aan het teruglezen, deed ik ook al de oproep om het er vaker over te hebben. Want op het moment dat je als Kamer maar één keer per jaar debatteert over een onderwerp dat voor zoveel mensen en ook zoveel kinderen zo belangrijk is, ja, dan kan je ook niet de minister houden aan afspraken die gedaan zijn. Ja, kan wel, na een jaar. En dat is het grote probleem. Een van de grote problemen trouwens. Want ik denk dat Peter en Irene hebben net al heel goed uitgelegd welke knelpunten er allemaal zijn. Dat zijn ook eigenlijk geen nieuwe knelpunten. Treurig genoeg om dat te constateren. Maar ook weer knelpunten waar we jaar op jaar op jaar naar vragen. En waar gewoon echt te weinig politieke prioriteit voor is.
0: Terwijl er in een debat in 2018 met Arie Sloppen over gepraat wordt. Gesproken
3: ja,
0: werd.
3: Dat klopt. Dat was een debat waarin we Arie Slob naast Hugo de Jonge hebben gezet. Arie Slob was van onderwijs, Hugo de Jonge was van zorg. Want
0: de
3: precies zoals Peter net al zei, ja, je hebt inderdaad twee verschillende ministeries met verschillende wetten, verschillende bekostigingsmodellen. Nou, allemaal gedoe waar de scholen en ouders tegenaan lopen. En we zeiden toen nou zo'n debat over onderwijs aan kinderen die ook zorg nodig hebben, dat moeten we doen met twee bewindspersonen. Maar ja, dat debat hebben we dus maar één keer per jaar. En dat

0: Ja, en dat stoort me al enorm. Helemaal trouwens sinds ik woordvoerder asiel-migratie ben, sinds een paar maanden. Elke week hebben we daar een debat over. En maar één keer per jaar een debat over dit belangrijke onderwerp voor zoveel ouders en kinderen en onderwijspersoneel.
1: Maar zit daar dan misschien ook niet het probleem dat het dus zich op twee ministeries afspeelt? Vindt de overheid dat misschien gewoon heel lastig?
0: Ja, dat speelt natuurlijk mee. Want we hebben destijds al tegen Arie Slob en Hugo de Jonge gezegd van breng nou eens een kaart. Wat nou precies die knelpunten zijn. En die zitten deels dus in bekostiging, maar ook in wetten die elkaar soms tegenspreken. En dat leidt tot enorm veel bureaucratie voor scholen zoals de school van Peter, die zo'n ontzettend belangrijk werk doen. Nou, ze hebben dus prima in kaart gebracht wat al die knelpunten zijn. Ik heb ook die briever in de voorbereiding van het debat vanmorgen weer eens bijgepakt. Ja, en ik moet echt constateren dat we 7 jaar later nog niet veel dichter bij oplossingen zijn. En dat maakt dit zo schrijnend, dat we weten hoe belangrijk het onderwerp is. En Irene heeft dat net echt ontzettend goed uitgelegd. We weten hoe belangrijk het is voor al die kinderen. Maar ja, tegelijkertijd gebeurt er veel te weinig. En zien we dat heel veel kinderen geen onderwijs krijgen, thuis zitten. En dat scholen, zoals de school van Peter, het ook steeds moeilijker krijgen.
1: 1 keer per jaar, Peter, is er dus een debat over in Politiek Den Haag. Hoe is het contact verder?
2: Met
1: de overheid, inderdaad, over dit soort zaken.
2: Nou, wat ik wel heel fijn vind natuurlijk, is de mogelijkheid nu van dat experiment. Dat geeft wel aan dat men naar oplossingen aan het zoeken is in het veld om te komen tot onderwijszorgarrangement.
1: Ja, een werkbare situatie.
2: Ja, en wij hebben die volgens mij gevonden. Ik mag daar ook presentaties over geven op verschillende platforms, zeg maar. En dat geeft eigenlijk wel aan dat het kan. Alleen, wetgeving is daar nog niet passend bij. Mm-hmm. En daar vragen wij nadrukkelijk om, zorg nou dat die wetgeving gaat ontstaan. Mm-hmm. Wetgeving zorg is individueel gericht. Individueel, ook individuele verantwoording. Onderwijs is groepsgericht. Groepsgerichte verantwoording. Dat matcht vaak niet met elkaar. En daar moet je naar kijken, zeker voor deze specifieke doelgroep, kan dat niet anders met eventueel doelgroepfinanciering, onderwijszorg of hoe je dat dan ook doet. Want dat maakt veel meer mogelijk voor deze kinderen.
1: En toch, Irene, blijkt het dan nu, ik kan me voorstellen dat dat eigenlijk heel frustrerend is, dat iets op wetgeving dan stuk loopt. Dat je met elkaar een vorm hebt gevonden die werkt, die misschien moet stoppen omdat er dan een experimentperiode afloopt, en dat het dan vooral eigenlijk gaat over hoe wetten zijn bepaald en geschreven.
3: Ja, heel eerlijk, ik vind het echt geneuzel. Ik heb in het bedrijfsleven ook gewerkt. En ik denk af en toe, als er wat meer daadkracht wordt getoond en wat minder wordt overlegd, dan zou de wereld er ook heel anders uitzien natuurlijk.
1: Ik kan dat is zeker ook waar. Ik kan me voorstellen dat er soms ook hele andere woorden bij in je hoofd bij komen.
3: Ja,
1: deze staat te schelden soms wel thuis, als het dan blijkt dat iets afloopt of...
3: Nou, heel eerlijk gezegd ben ik vooral dankbaar dat er mensen zijn zoals Peter, die zich daarvoor openstellen en innovatief zijn en buiten de gebaande paden durven te denken en ook te handelen. En ook dat er zoveel mensen in de zorg zijn die echt met liefde voor mijn kind zorgen. Want daar ben ik echt, daar zijn wij als ouders echt van afhankelijk. Mm-hmm. En die mensen moet je ook gewoon tevreden houden. Hè? Je hoort overal dat er tekort is aan mensen die in de zorg werken. Ja, maak het die mensen alsjeblieft niet nog moeilijker met allerlei regelgeving. Laat ze ook gewoon doen wat ze leuk vinden. Die hebben dat beroep niet gekozen om er rijk van te worden. Die doen dat beroep omdat ze dat vanuit hun tenen komt, die passie. En mijn vraag is, heb wat meer vertrouwen in die mensen. Kijk, dat jij controle uitoefent op een PGB, hè, als mensen een pot met geld krijgen, dat snap ik.
1: Mm-hmm, persoonsgebonden budget.
3: Precies, ja. Ze mogen voor mij 10 keer over de vloer komen om te kijken hoe het is.
1: Of het goed besteed wordt aan de juiste zaken. Ja.
3: Helemaal prima, maar vertrouw alsjeblieft. Heb wat meer vertrouwen in de experts en de mensen die bijvoorbeeld een school runnen, als die daarover een goed idee hebben.
1: Ja. Mevrouw Westerveld, heeft u het idee dat dit onderwerp, morgen hebben we dus het commissiedebat, maar dat het verder bij dit nieuwe minderheidskabinet een hogere prioriteit heeft dan bij een vorige kabinet?
0: Nou, ik hoop het wel. Dat moeten we morgen nog maar zien. Maar ik denk dat dit soort gesprekken trouwens ook bijdragen daaraan. Dat er meer kennis komt. En dat het dat hopelijk ook meer politie meeluistert. Ik sprak vandaag ook met een collega van de VVD. Die aangaf dat hij ons hierin wil steunen. Dus ik hoop dat we morgen een stap verder komen. En ik wil morgen dus eigenlijk gewoon weten, wat gaat de minister nou doen om te zorgen dat die veelheid aan regels, dat die minder worden. Nou, zoals Irene zegt, te werken aan vertrouwen in ook de mensen mensen die het werk moeten doen. En ik wil ook weten wat er gaat gebeuren met die experimenteerregeling. Mm-hmm. Want als daar zoveel goede... Ja, dat is de bedoeling, hè, van een experiment. Dat je erachter komt wat werkt er wel, wat werkt er niet. En wat er wel werkt, dat je daarmee doorgaat. Ja, dan moet er ook morgen duidelijkheid komen over dat experiment. En wat ook de plannen zijn van het kabinet na 2028. Want daar hebben scholen en ouders gewoon recht op.
1: En stel, we vinden dat experiment dat werkt, maar het wordt toch afgeschaft, Peter. Hoeveel kinderen staan daardoor weer stil?
2: Dan staan er op heikenniveau, dus waar ik gedeeltelijk verantwoordelijk voor ben, staan 50 kinderen stil. Mm-hmm. Er zitten 60 kinderen op de heikenniveau, waarvan 10 kinderen volledig naar het onderwijs gaan waar zorg geleverd, ook aangeleverd wordt de hele dag. Maar er zijn 50 kinderen die een arrangement hebben, vooral veel zorg, waar onderwijs aan toegevoegd wordt. En dat stopt dan.
1: Ja, en Nederland breed, weet jij daar cijfers van?
2: Oeh, dat weet ik niet.
1: Mevrouw Westerveld, heeft u daar een idee van?
0: Nee, dat verschilt ook enorm per regio. Want in sommige, en dat is ook meteen het probleem, hè, dat het per regio zo verschilt. Want dat zorgt ook voor weer ongelijke bekostiging, ongelijke voorwaarden. Maar aantallen weet ik niet precies.
1: Morgen dat commissiedebat in Politiek Den Haag. Dank allemaal, mevrouw Westerveld vanuit Den Haag, voor de uitleg. Succes morgen bij dat debat. En Peter en Irene ook dank. Gaan jullie kijken morgen in Den Haag eigenlijk?
2: Nee, of we gaan niet in Den Haag kijken. Ik ben bang voor niet.
1: Het werk is in ieder geval hier gedaan in de studio. Dank.
2: Wij gaan wel luisteren morgen, zeker.

Tot zover de Rode Draad voor vandaag. Hier zometeen langs de lijn en omstreken met Hans van der Steeg en Edwin Cornelissen. Morgenavond op deze plek weer Natasja Gibbs met een nieuwe Rode Draad. Tot dan hopelijk en een fijne avond alvast.

0: Mr. Infantino.
1: Thank you.
0: Can I ask you something about FIFA?
2: NPO Radio 1. Podcast.
3: We love you, president.
2: Van de makers van Mino's Imperium.
3: Thank you.
4: Gianni Infantino, de president van FIFA.
5: Het is de president van de wereld eigenlijk.
4: Hoe werd hij steeds machtiger?
5: Je moet wel letten op je woorden, want uiteindelijk is jouw droom is het WK voetballen.
4: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak, om miljarden, om macht.
6: I see him as a dictator.
4: Gianni's Imperium.
0: Mr. Infantino.
2: Een podcastserie van NOS Sport.
0: Did you restore the image of FIFA?
2: Nu op NPO Luister.
7: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: NPO Radio 1, 9 uur.
2: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
15: Goedenavond, tennisser Jannik Sinner staat op de baan bij Roland Garros na een snikhete dag in Parijs. Hoeveel last hebben de tennissers eigenlijk van die hitte? En valt er iets tegen te doen?
16: Ja, vragen we ons zometeen af in Langs de Lijn en Omstreken. Eerst het NOS Journaal met Clemens Peters.
17: Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoeren.
18: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
17: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. En daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, te verplaatsen of te beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. En hij wijst erop dat bijna alle betogingen rustig verlopen en dat de burgemeesters nu al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon heeft opnieuw beelden gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van 2 Syrische moordverdachten. Die heeft hij hun gezichten gemener gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid ook al in de nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het cruiseschip de Hondius blijft voorlopig nog in de haven van Rotterdam liggen. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is uitgesteld op verzoek van de GGD. Die wil dat het schip nog eens een keer een extra schoonmaakbeurt krijgt. En pas als die is uitgevoerd en is goedgekeurd door de GGD, kan het schip vertrekken. Op de Hondius brak een maand geleden in de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Een aantal opvarenden raakten besmet. Drie van hen overleden, onder wie een Nederlands stel. Het is vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In de beeld werd het rond 2 uur vanmiddag precies 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. En het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. Het weer dan nog. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Minima vannacht tussen de 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar dan wel minder warm. 18 tot 26 graden. Ster.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
23: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
25: NPO Radio 1. EO NOS.
2: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
15: Goedenavond, er wordt getennist in Parijs bij Roland Garros. En niet zomaar, nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, staat op de baan. Jan Roels.
26: Tegen Clément Tabur, de 26-jarige Fransman die een wildcard heeft gekregen van de organisatie op Kuka. Op het Satrier natuurlijk, het centercourt van Roland Garros, heeft Sinner zojuist de eerste set gewonnen met 6-1.
16: Ja, Tellen Griekspoor deed er alles aan om optimaal voorbereid te zijn op Roland Garros.
27: Je probeert je uren te maken, je probeert te wennen aan de omstandigheden. Je probeert je fysiek zo goed mogelijk voor te bereiden en zo goed mogelijk voor de dag te komen.
16: Maar er kwam weinig van terecht, want Griekspoor verloor in de eerste ronde mede door de zware omstandigheden en hoogoplopende temperaturen in Parijs.
15: Maar wanneer is het eigenlijk te warm voor topsport? Horen we straks van een expert.
16: Ja, en pech onderweg op deze heetste 26 mei ooit gemeten. Duizenden keren werden de hulptroepen ingeschakeld. We bellen zo met één van hen.
15: En straks ook de grote man van de Belgische club SK Lommel.
28: De vuisten worden geband op de bank.
0: maken. Lee Johnson dankt zijn spits. Zilveren Vos, Ralf Seuntjens.
15: Zilveren Vos, Ralf Seuntjens had met zijn treffers 20 maar liefst dit seizoen een groot aandeel in de promotie.
16: Tot 11 uur is dit Langs de Lijn en Omstreken.
15: De brandstichting bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht, maar ook de uitspraken van Kamerlid Gidi Markussauer, die kort geleden riep dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld moet tegenhouden. Over dat soort gebeurtenissen debatteert de Tweede Kamer vanavond. Victor Pak van EW Magazine die volgt dat voor ons. Goedenavond, Victor.
4: Goedenavond.
15: Ja, het is een echte battle in de zin van allemaal... Ja, de sterkste naam eigenlijk en de sterkste opstellingen van de verschillende partijen. De fractievoorzitters die het woord doen, behalve Geert Wilders. Waarom is die er niet bij?
4: Ja, die had geen zin in dit debat over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. Vorige week toen het debat werd aangevraagd, maakte hij daar al een heel punt van. Hij vindt dat nu de partijen, dus de fracties in de Kamer, elkaar vliegen aan het afvangen zijn. En dat niet de rol is van de Tweede Kamer. Die moet namelijk het kabinet controleren. En dat gebeurt in zijn ogen niet met zo'n debat als dit. Want het gaat niet zozeer over wat het kabinet dan wel of niet doet. Het gaat om verhoudingen tussen politici onderling. En nou ja, Wilders kondigde al aan te twijfelen. En uiteindelijk is hij ook niet verschenen vanavond.
15: Ja, want vorige week stond het debat eigenlijk ook al aanvankelijk op de rol. Ja, toen kon hij misschien nog als excuus aanvoeren dat hij op werkbezoek was in Den Bosch. Maar nu dus echt met deze verklaring.
4: Ja, klopt. Ja. Hij kondigde het vanmiddag al aan dat hij er geen zin in had, omdat hij het er gewoon principieel mee oneens is. Het is natuurlijk ook een beetje een laffe keuze, omdat ook natuurlijk heel veel pijlen van de collega's in de Tweede Kamer op hem gericht zouden zijn. En dat gaat hij nu mooi uit de weg.
15: Ja, dat debat dat werd aangevraagd door Jesse Klaver van GroenLinks PvdA. Wat wil hij ermee?
4: Ja, je merkt echt bij Klaver dat hij bij bijna iedereen heel graag wil normeren. Nou, dat past natuurlijk heel goed bij de titel ook van het debat. GroenLinks PvdA of Progressief Nederland, zoals de partij gaat heten, wil heel graag het punt maken dat de incidenten die we hebben gezien bij de opvang in Loosdrecht, maar vooral ook de uitspraak van collega Tweede Kamerlid Gidi Markussauer over het inzetten van geweld tegen Palestijnse asielzoekers, gewoon ongehoord zijn in het publieke debat, in het politieke debat. En dat echt niet kan. En Klaver vraagt ook bijna bij iedere spreker wel hoe die daar in staat en hoe je daar dan mee om moet gaan.
15: Ja, dat betekent eigenlijk dat die Markussauer vooral wil isoleren.
4: Ja, zeker. Zo kan je dat echt zien. En dan richt hij zich natuurlijk wel op de partijen die het minderheidskabinet vormen. En hoe die omgaan met Markussauer. Kan je nou nog wel of niet met hem samenwerken? In de ogen van Klaver absoluut niet. Maar daar denken andere partijen of de coalitiepartijen wel ietsjes anders over.
15: Ja, want Klaver probeerde bijvoorbeeld fractievoorzitter Brekelmans van de VVD zover te krijgen om groep Markussauer uit te sluiten bij het zoeken naar meerderheden voor een minderheidskabinet. Even luisteren.
5: De heer Paternotte die heeft gezegd terecht. Het is niet logisch om met deze partij afspraken te maken. Dus daarmee lijkt het me ook verstandig dat als dit kabinet op zoek gaat naar meerderheden, dat je niet als eerst daar gaat aanbellen. Maar ik hoor de VVD hier gewoon de deur wagenwijd open houden.
6: Voorzitter, ik ben heel duidelijk geweest. Die uitspraken die de heer Markussauer heeft gedaan, die veroordeel ik ten zeerste. Die werp ik verre van me. Daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben met die uitspraken. Het is inderdaad zo, de komende maanden ligt er nog ontzettend veel voor. En we zullen gewoon per geval kijken hoe we tot meerderheden gaan komen. En dat zal ook zijn met partijen waar ik het totaal mee oneens ben. Dat zal ook zijn met partijen die uitspraken doen die ik verre van mij werp.
15: Ja, Brekelmans die wil dus nog wel zaken doen met Markussauer. Was Paternotte, zijn naam hoorden we ook vallen van D66, was die ook zo stellig?
4: Nou, niet zo stellig als we Brekelmans net in het fragment hoorden, maar toch ook weer niet op dezelfde lijn zoals Klaver hem voor zich heeft, namelijk een totaal isolement van Markussauer. Daar praat je niet meer mee, daar onderhandel je niet meer mee, daar stem je ook niet meer mee af. Nou, ook Paternotte van D66, de grootste regeringspartij, die koos toch voor meer nuance. En die zei, in dit gebouw, in het parlement, overleg je nou af en toe wel eens met elkaar. Je kan geen contactverbod toch opleggen in deze zaal aan elkaar over welke gesprekken je wel of niet met elkaar voert. Wel zegt hij dat vanuit D66 de lijn is dat het niet vooraan in de rij staat, zoals hij de premier Rob Jetten, die dat vorige week al zei, citeert. En daarin merk je gewoon dat ja, eigenlijk die coalitie zoiets heeft, joh, we kunnen ook de groep Mark Sauer echt nog wel eens nodig hebben in het parlement om iets aan een meerderheid te krijgen. En dan gaan we dat ook niet uit de weg. Maar het is niet onze voorkeurspartner.
16: Hey Victor, dan zou je zeggen, kijk, normaal geldt het credo van als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Dus Marcus Hauer zou je denken, nou, die houdt zich stil totdat zijn eigen spreektijd aan de beurt is. Is dat ook een beetje de stijl die hij hanteert?
4: Nou, verre van. Want hij is op dit moment nog niet eens aan de beurt geweest als spreker. Dus waarin hij zijn inbreng kan doen. Maar toch heb ik hem al ontzettend veel gehoord. En niet eens alleen aan de interruptiemicrofoon, maar zelfs als het over hem gaat en hij gewoon op zijn plaats in de zaal zit, in de plenaire zaal van de Tweede Kamer zit, hoor je hem nog commentaar geven en zich eigenlijk zelfs op die manier proberen te mengen in het debat. Ook loopt hij heel vaak naar die interruptiemicrofoon toe om, ja, niet eens zozeer zijn woorden, zijn zeer omstreden woorden recht te zetten. Maar soms ook gewoon om eigenlijk nog een beetje gas bij te geven. En toch echt een punt te willen maken dat er heel veel strenger asielbeleid nodig is.
16: Ja, oké. Dus hij strijdt eigenlijk gewoon verder. Gaat niet stilzitten. De vraag is ook een beetje, Victor, kijk, er zitten daar geloof ik 3 ministers en een premier. Dus een zware delegatie van het kabinet. Het is vooral een zei je al aan het begin van het gesprek, een debat waarin, zeg maar, nou ja, het gaat over links-rechts, zou je kunnen zeggen, tussen de partijen. Wat moet de uitkomst worden van dit debat?
4: Nou, dat is een uitstekende vraag. Je gaat eigenlijk naar, kijk, normaal, bij een normaal debat stuurt de Kamer het kabinet een opdracht mee om daar eens aan te gaan werken of wat dan ook. En eigenlijk dit debat is zo'n debat waarin het vooral over de politiek zelf gaat. Maar komt er voor dat kabinet waarschijnlijk helemaal niet een duidelijke richting of opdracht mee waarmee ze aan de slag moeten. En blijft het eigenlijk een beetje, ja, bij zoals het was, een beetje doormodderen met de omgang met partijen. Ook Volk voor Democratie bijvoorbeeld ligt, net als Mark Sauer, heel flink onder vuur met de uitspraak en de banden met extreemrechts die zij hebben. Maar het is echt niet dat er nu een of andere norm de minderheidscoalitie wordt opgelegd. Waarin ze zich moeten, waaraan ze moeten voldoen of zich aan moeten houden. Ja. Dat is gewoon niet waar dit debat om draait uiteindelijk. In die zin is de politiek vooral met zichzelf bezig deze uren.
16: Of is de enige overeenkomst dat ze elkaar vinden in het heel hard veroordelen van die brandstichting daar in Loosdrecht?
4: Nou, dat zie je wel echt breed vanaf Ja 21 op de rechterflank tot aan links. Maar je merkt toch dat bijvoorbeeld Liedewijde de Vos van Forum voor Democratie daar veel meer ruimte over laat. Iedere keer dat ze daarover wordt bevraagd, draait zij het naar het feit dat ze begrip heeft voor de demonstraties, dat ze geweld natuurlijk wel afkeurt, maar dat er toch echt iets moet worden gedaan aan de asielinstroom. En dat zorgt echt voor grote frustratie bij de rest van de Kamer, dat ze in ieder geval niet die acties van extreem rechts en die groeperingen veel harder van zich afwerpt.
16: Ja. Goed, straks is het woord aan het kabinet. Volgens mij premier Jette gaat zelf reageren. Spreken we je later weer, Victor, nog even. Dankjewel.
4: Helemaal goed. Joep. Tot dan.
15: Zeg Jan, als die Jannik Sinner een beetje doormet, dan is hij voor het donker wel thuis, hè?
7: Ja, zeker. Maar het is natuurlijk ook wel een enorm niveauverschil. Want onze Clément Tabur de Fransman is de nummer 171 van de wereld. Uit Angers, 26 jaar. Is een jongen die eigenlijk in zijn hele carrière challenges speelt. Maar heeft dus van de organisatie een wildcard gekregen. Die wildcard was eigenlijk voor Wawrinka bedoeld. Maar door de afzegging van Musetti schoof Wawrinka automatisch in het schema. Kwam dus te spelen tegen Jesper de Jong. De Jong won dus gisteren van Wawrinka. En toen kwam er dus een wildcard vrij voor deze Clément Tabur uit Angers. Eerste set ging in een uurtje, of een half uurtje moet ik zeggen, naar Jannik Sinner. Met veel overmacht natuurlijk, nog wat zenuwen van de Fransman. Maar nu in die tweede set, 2-1 voor Sinner. Hij moet best wel een beetje werken, de Italiaan. De absolute nummer 1 van de wereld natuurlijk. De grote favoriet voor de titel van Roland Garros. Omdat Carlos Alcaraz natuurlijk ontbreekt. Het is nog altijd een groot gemis bij dit Grand Slam. Maar zo serveert hij goed. Tabur probeert hij in zijn eigen service game in ieder geval weer de game binnen te halen. En Sinner, ja, die fronst dan de wenkbrauw een beetje. Want het is hem alles aan gelegen, de Italiaan, om zeker aan het begin van het toernooi niet te veel energie te verspillen eigenlijk. Het is warm, ook nog nu in de avond op Cours Satrier, Philippe Satrier. De avond valt als ik om me heen kijk. Over het Bois de Boulogne, hè, daar ligt het park aan. Maar het is een leuke tweede set geworden. 2-1 Sinner dus, 30 gelijk en Tabur die serveert.
16: De eerste tropische dag van het jaar. Dan heb je dus strandfiles, weet je wel, mensen die lekker naar het strand gaan. Het zorgt ook voor honderden extra pechgevallen. Bij de ANWB ging de teller begin van de avond al richting 4300 meldingen. En zodra iemand hulp nodig heeft, gaat daar dan direct een berger op af. Mitchell Drochterop is een van die mensen die vandaag van hot naar her rijdt, volgens mij. Mitchell, goedenavond.
8: Goedenavond, mannen.
16: Waar ben je op dit moment? Wat ben je aan het doen?
8: Ik zit nu thuis te wachten tot de bel weer gaat.
9: Oh, je staat
8: ik
9: nog stand-by?
8: Ik heb erop zitten. Ja, ik sta op dit moment stand-by. Dat betekent dat ik gewoon van 6 uur tot vanavond tot 6 uur morgenochtend oproepbaar ben. Dus de vrachtwagen staat voor de deur. En wachten tot de volgende ANWB-melding weer gaat komen bijvoorbeeld.
16: En je hebt je pak nog aan en zo, helemaal ready to go?
8: Nou, ik wou het bijna zeggen, maar met de gevoelstemperaturen binnen op dit moment heb ik er maar even uitgedaan.
16: Ja, lekker man, groot gelijk. Wat is het beste verhaal van vandaag, Mitchell? Gewoon dat je denkt, nou, die moet ik even vertellen.
8: Zo, dat is een goede vraag. Ik denk vooral dat het hem gaat om... vooral met ANWB-meldingen merken wij dat mensen vaak bellen uit paniek. Hè? En dus je komt op de snelweg te staan. Hm. Je weet niet wat je moet doen. En mensen zijn geneigd om vroeger nog de gele paal te zoeken waar je op de knop kon drukken. Hè? En, nou, die is er natuurlijk altijd niet meer.
16: Oh, de praatpaal.
8: En dan gaan mensen toch bellen. Ja, de praatpaal, exact. En toch zie je mensen altijd even speuren. En dan gaan ze toch de telefoon pakken en gaan ze bellen. En waar het eigenlijk op neerkomt, dan zit er iemand achter en die vertelt dan, joh, ga achter de vangrail staan, zorg dat je veilig bent. Ja, oh ja. En dat nemen mensen soms ook een beetje te letterlijk, want op dit moment, vanmiddag had ik er eentje, waarbij op het puntstuk van de A4 en de A5, dat bij elkaar komt. Daar stond iemand op de hoofdrijbaan van de A4 en de mevrouw of meneer zei, zorg dat u achter de vangrail komt te staan. En die stak zo 3 rijbanen over.
9: Oh, dat lijkt me niet verstandig.
8: Want ik moet achter de vangrail staan. Oh. Ja, nou, dat was wel weer even een bijzondere.
16: Wat denk jij dan eigenlijk?
8: Ja, het is eigenlijk niet heel gek. Want je bent in een staat van paniek en je weet niet wat je hebt. Je hebt een lekker band, een razende auto's voorbij met 100 km per uur.
9: Ah, dus die instructie klopt gewoon niet helemaal.
8: Dan zegt iemand in je oor, hey, zorg dat je veilig bent. Ga wel even achter de vanger staan als je het nu niet doet. Ja, dan gaan mensen omkijken en lopen. Dus dat. Maar goed, de gekke dingen komen voorbij op paardentrailers met het vee er nog in. Bloedtransport, goudtransport wat stil komt staan. Gewone auto's, vakanties, campers.
16: Maar wil je zeggen, heb je de klompen goud op de vluchtstrook gehad vandaag?
9: Gesmolten?
8: Gebeurt zeker wel vaker. Het gebeurt zeker, want die mensen hebben ook gewoon banden onder een auto of een motor die loopt. En die hebben natuurlijk de beste onderhoud die je kan vinden. Maar ook dat gaat soms een keertje fout. Ja,
16: maar ik dacht altijd, gewoon, ik dacht dat de winter altijd het zwaarst voor de auto's was, maar...
8: Ja, nee, helaas niet. De winter is eigenlijk nog wel wat makkelijker zelfs. Want dat zorgt ervoor dat er gewoon vrij veel koele lucht, hè, dus de luchtvochtigheid, zorgt heel goed voor motoren. Ja. En ja, de koelte kan erin zorgen dat veel dingen misschien krimpen en doen. Maar juist met de warmte nu, de zomer, gaan dingen uitzetten. Brandstofleidingen die losschieten. Koelvloeistofleidingen, rubberen slangen die losschieten van de warmte. Ja. Banden die toch op klappen staan, omdat ze verouderd zijn en uitgedroogd. Kijk, het wegdektemperatuur zit gemiddeld nu op 41 graden nog vanmiddag, zeg maar. Ja. En nu zitten we dan op 36 ongeveer.
9: Ja, je trekt de parallel, hè, met de winter. En ja, je zegt ook, daar zijn mensen vaak goed voorbereid. Hè? Winterbanden en alles. En nog eventjes een check voordat je op vakantie gaat. Heb je het idee dat dat in de zomer bij die hoge temperaturen minder geldt?
8: Überhaupt valt mijn werk onder het vallen en staan van onderhoud van je auto. Dat is gewoon het grootste ding. En dan ben ik geen staatsvertegenwoordiger. Dat doe je onderhoud. Maar het is wel een feit. Alles valt en staat met onderhoud. En wat je vaak ziet zijn geklapte V-snaren, bandjes, dingetjes. Het zijn hele simpele dingen vaak. Een koppeling die op is. Het zijn allemaal dingen die je wist dat eraan kwamen.
9: Ja, of als je bijvoorbeeld rijdt met een spijker in je band of zo.
8: Dan is er de eerste tijd niks aan de hand. Maar nu met de warmte, je zal het zien, de afgelopen dagen is het hartstikke warm. Het hebben er even geregend. Die spijker zit er gewoon in. Daar rij je vrolijk 4 dagen mee rond. Nu is de gevoelstemperatuur van het asfalt, zie ik hier bij Rijkswaterstaat nog 43,1. Dan zet die band uit. Dus dan gaat die spijker loskomen. En die floept er dan zo uit. En dan heb je in één keer een gat in je band. Ja, dan sta je stil. Ja. Dus het kan zo gebeuren. Je weet het zelf niet eens. Dus ik zou goed jullie banden ook checken als je zo wegrijdt.
9: Ja, precies. Ja,
16: dat ga ik echt niet meer doen in het donker, Mitchell. Dan ben ik jou wel.
9: Even zaklampen, ja, joh.
8: Dat is goed.
16: Maar houden wij nu de lijn bezet trouwens, of niet, Mitchell? Voor een belletje, of werkt dat?
8: Laat ik het zo zeggen, we zijn met een hele hoop jongens. We zijn in totaal voor ons gebied met 153 chauffeurs.
16: Zo.
8: Dus we doen echt knijterhard ons best. En voor nu nog niet. Maar ik ben er even stiekem 20 minuutjes tussenuit geknepen om dit met jullie te mogen doen.
9: Want er is op dit moment een hitteprotocol in gang gezet. Hè? Wanneer gebeurt dat en wat houdt dat in?
8: Ja, we hebben eigenlijk twee protocollen, zover ik ze even tot nu toe weet. En dat is het winterprotocol en het zomerprotocol, het hitteplan. Waar het op neerkomt bij beide. Denk aan in de winter heb je een kachel nodig. En een warm theetje bijvoorbeeld als je al 3 kwartier langs de kant op staat. En voor de warmte is het precies hetzelfde. Airco en koud drinken. Dus dat betekent dat we mensen op veilige plekken afzetten. Wat een drinkgelegenheid of een warmte of koelte locatie is. Denk aan tankstations, brugrestaurants, dat soort dingen.
16: Hey, en nu is het zo dat het altijd heel vervelend is voor de mensen die dit meemaken natuurlijk. Maar ik hoor in jouw stem dat je helemaal aanstaat vandaag.
8: Aan het op een gegeven moment als je dit werk een tijdje doet. Ik doe het zelf nu 1,5 jaar en ik ben ook mentorchauffeur. Dus ik leid ook jongens op die beginnen met het bergingsvak. Die hun rijbewijs voor de vrachtwagen nog moeten halen. Ja, dan kom je de gekste dingen tegen. Ongevallen, ongelukken. Je ziet het allemaal. Vastgereden vrachtwagens, bussen die zich vastzetten. Je gaat zoveel dingen tegenkomen dat ineens een plat bandje op de A4 voor mij niet zoveel indruk meer heeft. Nee. Maar wat voor die mensen wel zo is. En ja, ik vind het toch altijd wel bijzonder om dat mensen echt schrikken van het feit dat ze op de weg staan. Ja, en nu? Ja, 1 en 2 bellen, Rijkswaterstaat bellen, ANWB bellen. Je kan van alles doen. En vaak kiezen mensen ook de plekken uit. Dus ja, voor mij is het niet heel, heel spannend meer. Nee. Dat komt vooral omdat ik het gewoon heel veel meegemaakt heb.
16: Nou, gelukkig maar, want dan kan je de mensen een beetje geruststellen en ze ook nog eens goed helpen. We gaan de lijn weer vrijmaken. Mitchell Drochterop, hartelijk dank en succes nog even vandaag.
8: Helemaal goed, succes met de uitzending.
9: Dankjewel. Hoi. Van Bellinzona naar Cari, 113 kilometer door de Zwitserse Alpen. Het was een korte maar lastige bergrit in de 16e etappe van de Giro d'Italia. Op de slotklim was het opnieuw Jonas Vingegaard die het verschil maakte.
10: Fully in charge of this Giro d'Italia. 5 more stages to get through, but it's another mountain. Another kiss of the family on the sticker. Vingegaard victorious.
9: Victorious. Commentator Sebastian Timmerman, goedenavond.
11: Goedenavond.
9: Ja, het is niet zijn eerste deze Giro. Hoe mooi was deze? Nee. Hoe dominant was die?
11: Dat ongelooflijk. Dit was nummer 4. En ik denk dat hij sowieso heel graag een keertje er eentje wilde winnen in die roze trui. Die hij afgelopen weekend heeft overgenomen van de Portugees Eulalio. Hij zette zijn ploeg al heel snel op kop van het peloton. Het was een hele korte etappe trouwens, maar 113 kilometer. Dat is wel leuk uitgetekend, moet ik zeggen. In Zwitserland inderdaad. En eigenlijk wist de kopgroep meteen hoe laat het was. Want er is een kopgroep geweest. Maar die groep heeft nooit meer voorsprong gehad dan zo'n minuut, 1,5 minuut. En de manier waarop Vingegaard uiteindelijk op die slotklim wegrijdt. Hij kwam nog 1 keer uit het zadel. Maar het was wat mij betreft illustratief voor zijn overmacht in deze ronde van Italië. Het gemak waarmee hij wegreed. Alleen Gal, de Oostenrijker, Felix Gal, de nummer 2 uit het klassement, probeerde nog heel even mee te gaan. En ik denk dat Hindley, Arendsman en al die anderen al heel snel in een oortje hoorden. Er is een andere race gaande, een race in een race. Namelijk die voor het podium. En probeer het maar niet, want je blaast jezelf op. Ja. Vingegaard is, zoals de Britten zeggen, in a league of his own.
9: Ja, zou je kunnen zeggen. En dan toch opmerkelijk, hè? Want hij rijdt dan zo makkelijk weg bij zijn tegenstanders. Maar zelf zegt hij dan na afloop, het was helemaal niet zo makkelijk.
12: Yeah, it's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job. They pulled from the start on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
9: Nou ja, misschien moet je zeggen, hij betrekt zijn teamgenoten vooral bij deze ritzegen. En ja, misschien moeten we dan vooral de naam van Davide Piganzola noemen.
11: Ja, zeker, absoluut. Dat is echt wel de revelatie van deze ronde van Italië. Davide Piganzoli, inderdaad een ploeggenoot van hem uit Italië, dus bezig aan zijn eerste seizoen bij Visma Lease Bike. De ploeg heeft hem vorig jaar weggetrokken bij Team Pulti vandaan. Overgekocht, 23 jaar jong. Ja, en die rijdt een partij hard op kop. Uiteindelijk, nadat hij dus de kopgroep het eerste peloton echt flink had gereduceerd, dan weg had gestuurd, dan denk je, nou, die bolt uit naar de finish. Maar wordt gewoon nog 6e, die Piganzoli, op 1 minuut en 34 seconden. Dus waar veel verwacht werd van die andere Italiaan met de P, en ik haal ze nog wel eens door elkaar, de heer Pellizzari, die is er echt wel flink doorheen gezakt, is er deze Piganzoli, die dus echt wel de spotlights op zich gericht weet in Italië. Want hij heeft inderdaad heel veel werk verricht voor Jonas Vingegaard.
9: Ja, ja, vier ritzegens. Dat is voor het eerst dat hij dat doet in een grote ronde. Je zei ook al, de Britten noemen hem a league of his own. Maar hoe groot is hem vorm, met ook in het achterhoofd alle grote rondes die we nog gaan krijgen dit jaar? Is die beter dan ooit?
11: Ja, vooral die Tour. Ja, moeilijk, dat vind ik moeilijk te zeggen, beter dan ooit. Hij heeft natuurlijk twee keer de Tour gewonnen. En ja, hij heeft daarin ook Tadej Pogacar weten te kraken.

0: Archer is hij niet. Dus die twee tegen elkaar afzetten en vergelijken is heel gevaarlijk en heel moeilijk. Dus dat moeten we ook niet doen. Maar de vorm is enorm goed. Want anders kun je niet met zo'n overmacht 4 ritten winnen en 4 minuten en 3 seconden voorsprong hebben in het algemeen klassement op de nummer 2, Felix Gall. En als je hem zo ziet, en ik zag hem dus vandaag weer die overwinning behalen, meteen hup, naar de zijkant, naar zo'n teentje. Er stond een tijdritfiets klaar, terwijl het een gewone wegetappe was. En dan denk je, ja, ga je dan nog een soort van laatste trainingtje doen, nog eventjes wat uitfietsen. 113 kilometer was de rit maar lang. Maar hij lijkt soms in zijn gedrag en heel erg bezig, ook meteen na afloop, met heel veel voeding tot zich nemen, drinken. Ja, misschien is wel een ultraluxe training deze laatste week of zo, richting de Tour, die natuurlijk over een ruime maand begint. Ja? Maar dat wordt de echte grote clash tussen Vingegaard en Pogacar. Misschien wel Zijksas, misschien wel Evenepoel, wie zal het zeggen?
1: Ja, als we dan even naar onze, mogen we zeggen, Tijmen Arendsman kijken, Sebastiaan. Houdt goed stand, hè, in de strijd om het klassement.
0: Zeker.
1: Kwam vandaag als 4e, geloof ik.

0: kilometer was de rit maar lang. Maar hij lijkt soms in zijn gedrag en heel erg bezig, ook meteen na afloop, met heel veel voeding tot zich nemen, drinken. Ja, misschien is wel een ultraluxe training deze laatste week of zo, richting de Tour, die natuurlijk over een ruime maand begint. Ja? Maar dat wordt de echte grote clash tussen Vingegaard en Pogacar. Misschien wel Zijksas, misschien wel Evenepoel, wie zal het zeggen?
1: Ja, als we dan even naar onze, mogen we zeggen, Tijmen Arendsman kijken, Sebastiaan. Houdt goed stand, hè, in de strijd om het klassement.
0: Zeker.
1: Kwam vandaag als vierde, geloof ik. Ja, vierde over de streep. Ja. Staat derde in het klassement. Best wel stabiel, volgens mij. Hoe groot acht je de kans dat hij die plek vasthoudt? Podiumplekje?
0: Ja, die strijd, dat wordt de grote strijd van deze laatste week. Wie eindigt er als tweede en wie als derde en wie valt er naast het podium? Want er zijn drie gegadigden op dit moment voor die drie plekken. Maar ja, we hebben het dus over 2, 3 en 4. Dus drie gegadigden voor twee plekken, zo moet ik het zeggen.
1: Ja, ja, ja.
0: Gal staat nu tweede op 4:03. Arendsman op 4:27. Dus die heeft maar 24 seconden achterstand op Gal. Maar Arendsman heeft ook maar 33 seconden voorsprong op Jai Hindley.
1: Mm.
0: En die pakte vandaag toch even weer 3 seconden terug aan het einde. Dus dat wordt echt een strijd om de details. En wellicht ergens een keer dat één slechte dag van één van die drie duur komt te staan. Maar Tijmen Arendsman maakte een hele goede indruk. Vooral op de goedlopende stuk op het einde dus, waar het echt nog even op acceleratie terecht kwam. Daar moest hij dus heel even passen. Ja. En hij heeft een hele sterke ploeggenoot aan Egan Bernal. Dat vond ik mooi om te zien. De toerwinnaar van 2019. Daarna door een enorm ongeval ver teruggeworpen. Die zich helemaal wegcijfert in deze ronde voor Tijmen Arendsman. Lang op kop reed. En daar heeft Arendsman in die laatste week die nu komt natuurlijk ook een hele goede hulp aan.
1: En wat zegt dat volgens jou over de positie van Arendsman? Over de plek die hij inneemt?
0: Hij kan zeker op dat podium eindigen, absoluut. Maar dat geldt voor Gal en Hindley. Ja. Maar Arendsman kan zeker uiteindelijk aanstaande zondag in Rome in die top 3 eindigen. Vrijdag en zaterdag, dan zijn echt de twee grote ritten waar het, wat dat betreft, beslist gaat worden. Morgen en overmorgen zijn het ritten voor aanvallers. Misschien zelfs nog wel een keer een sprint. Maar vrijdag en zaterdag, ja, dat zijn de twee laatste aankomsten bergop.
1: Ja.
0: Hey, dus zorgen dat je daar geen slechte dag hebt.
1: Nee, dat moeten we toch ook blijven zeggen tegen Vingegaard natuurlijk. Want kijk, we kunnen zeggen dat die Giro gaat herinnerd worden als de Giro van Vingegaard. Maar er kan natuurlijk ergens nog een onverwacht hoofdstukje bijgeschreven worden. Of
0: ja, niet ziek worden, niet vallen, dat soort zaken. Ja. Maar de vorm zoals die nu is, ja, en met zijn ervaring, dat zie ik hem niet verspelen in de laatste week, die 4:03. Hem moet niets overkomen.
1: Nee.
0: Alleen een incident kan hem deze eindzege, denk ik, nog ontnemen.
1: Goed, dank je zeer, Sebastiaan Timmerman.
2: NPO Radio 1.
3: Het is 9:30, het NOS-journaal met Clemens Peters.
4: Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken. En ze hebben zelf de ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden. Anders lopen ze het risico te worden beschoten. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Voetbalclub Vitesse speelt volgend seizoen in de Eerste Divisie en mag het seizoen ook afmaken, heeft de KNVB bevestigd aan het ANP. De bond heeft besloten om niet te wachten op de definitieve uitspraak van de Hoge Raad over de vraag of Vitesse zijn proflicentie kwijtraakt. Mocht de Hoge Raad daar alsnog ja op zeggen, dan verliest Vitesse die proflicentie pas na het komende seizoen. En dat zal misschien niet echt verbazen. Vandaag is de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In de beeld werd rond 2:00 PM een temperatuur gemeten van 30,4 graden. En daarmee was het eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar. Het dagrecord qua temperatuur is dit jaar al voor de 5e keer gebroken.
5: Langs de lijn en omsteken.
1: We gaan eens even kijken bij Roland Garros. Yannick Sinner speelt tegen Clément Tabuur. Jan Roels, hoe hard gaat Sinner?
6: Nou, het tweede set is meer een wedstrijd. Het is vaak juice. Nu in de servicebeurt van Tabuur, de Fransman, die zo'n beetje zijn hele familie heeft uitgenodigd. Die zitten allemaal dan in de spelersbox. Dan krijg je ook als wildcard-speler natuurlijk veel meer kaarten voor het Cour Philippe Satré. Het is natuurlijk een grote avond voor hem. Een night session-wedstrijd, de organisatie wil vaak dat daar een Fransman komt te spelen. En dan is het helemaal mooi als daar nog zinnen natuurlijk.

0: natuurlijk tegenover staan. Want de mensen komen natuurlijk voor Jannik Sinner. In die tweede set 4-1 voor de Italiaan. Maar hij heeft het lastig. En Tabuur die knokt zich terug. Ook weer in deze eigen servicebeurt die hij dan binnenhaalt. Dus is het 4-2. Het zal uiteindelijk geen sensatie worden hier vanavond. Daarvoor is het niveauverschil toch wel daar. Zeker als je het hebt over ervaring, zei het al. Tabuur, een jongen die natuurlijk voornamelijk in de challenges speelt. Maar goed, het is ook wel aardig. Er zijn natuurlijk nog wat meer wedstrijden bezig zo op dit tijdstip. Het is inmiddels iets over 9:30. En dan heeft bijvoorbeeld Osei Aliassime het heel lastig tegen Altmaier. De Duitser staat 2-1 in sets achter. Tsitsipas won eerder vandaag van Muller, de Fransman. En er was ook wel een verrassing, want Daniel Medvedev verloor van Walton, de Australiër, 6-4, vijfde set. Sinner op 6-1 en 4-2 in deze eerste rondepartij.
1: Kleine stap van Parijs naar Lommel, België. Want daar klonk het afgelopen weekend zo. Ja, daar werd Ralf Seuntjes uit Breda toch even hartstochtelijk toegezongen. Want hij promoveerde met SK Lommel naar de Pro League, het hoogste niveau in België. Seuntjes, 37 jaar. Na de wedstrijd zaterdag tegen Dender werd hij vergeleken met goede wijn. Hoe ouder, hoe beter. Ja, is dat zo, Ralf?
2: Nou, het lijkt meer zo. Het lijkt meer zo. Statistisch gezien zeggen we wel dit seizoen, maar... Nee. Het is goed gegaan, maar we worden niet beter, laat het zo zeggen.
1: Ja, de spieren worden natuurlijk wel wat strammer, hè, naarmate de leeftijd vordert.
2: Ja, ja, dat is wel een understatement, ja.
1: Goed. Hey, dat tweeluik met Dender. Afgelopen zaterdag bleef het 0-0. En dat was voor jullie genoeg nadat het een weekje eerder 3-2 werd. En daar vloog wel een beetje een engeltje rond jullie goal tijdens de return. Want dit gebeurde diep in de blessuretijd.
3: Oudswinger. Dorzewski. Dobbel tegen de deklat. Oh, Malpert in de 94ste minuut. Oh, Dender.
1: Ja, het had zomaar anders kunnen lopen, Ralf.
2: Ja, zeker. En daarnaast nog drie momenten. Ik denk dat wij 4-5 engeltjes hebben gehad. En ook eentje op in de keeperhandschoenen van onze keeper.
1: Ja, die was goed, hè?
2: Want die was echt waanzinnig goed. Want we hebben heel erg gezwijnd afgelopen zaterdag. En met heel veel geluk uiteindelijk gepromoveerd. Dus... Het wordt een zware technische zomer, denk ik, bij Lommel.
1: Ja, maar dan gaan we heel snel voorbij aan die 3-2 van die eerste wedstrijd, hè? Met twee doelpunten van jou, want daar was de basis gelegd.
2: Ja, eens. De eerste wedstrijd, moet ik eerlijk bekennen, waren wij zeker gelijkwaardig. Sommige delen zelfs beter en sommige delen was Dender beter. Alleen, ja, ik weet niet wat het dan psychologisch doet, zeg maar, die 3-2 voorsprong. Dat hun dan denken, ja, het is toch alles of niks, we moeten gaan. En bij ons van, ja, we kunnen het tegenhouden en geen goal tegenkrijgen. Dat dan toch die spanning bij ons iets meer aanwezig is. Dat hun denken, ja, het is nu toch alles of niks. We hebben niks te verliezen. Ja. Maar de afgelopen wedstrijd was echt Dender dat de klok sloeg. En de eerste wedstrijd inderdaad was zeker gelijkwaardig. Maar waar wij soms zeker beter waren dan Dender.
1: En dat jij er dan twee maakte in die wedstrijd, dat is natuurlijk niet toevallig. Hè? Als je er 20 in het hele seizoen maakt en nog eens 10 assists geeft. Je bent echt de goaltjes die van Lommel, moet je het zo zien?
2: Ja, zeker. Ja. Ze zijn ook erg blij met me. Ik ben ook erg blij met het seizoen dat ik gespeeld heb. Dat ik gespeeld heb zelf. Want ze gingen er dit seizoen goed in. En daar ben ik blij mee. En daar werk je altijd hard voor. Maar dat het dan allemaal zo samenvalt. En de ballen zo lekker op je schoen of op je hoofd vallen. Dat is altijd fijn voor een spits.
4: En hoe merk je dat ze blij zijn met jou eigenlijk?
2: Nou, dat ik mijn contract ga verlengen op deze leeftijd. Dus ze willen nog een jaartje door, zelf in de hoogste league. Dus ja. Dat is denk ik de grootste waardering die ik heb. En dat de trainer je natuurlijk Peter Pan noemt.
1: Ja. De trainer noemt jou Peter Pan.
4: Peter Pan?
2: Ja, in de krant heeft hij me zo genoemd inderdaad.
4: Ja, maar je bent
2: dus
4: ook...
2: Hij is net Peter Pan.
1: Nou ja, zolang die je geen kapitein Haak noemt.
4: Maar Peter Pan
2: eens.
4: Is goed voor de contractonderhandeling, hoor, denk ik, de bijnaam. Je bent natuurlijk ook een beetje het verhaal daar, Ralf. Je hebt misschien, is het al heel vaak tegen je gezegd, ook deze dagen. Misschien zal ook vast en zeker door jouw hoofd zijn geschoten wat er allemaal is gebeurd. Want 4 jaar geleden werd er bij jou lymfeklierkanker geconstateerd. Nu hebben we je met dit gesprek aan de lijn. Hoe werkt dat in je hoofd op het moment dat dit soort gebeurtenissen plaatsvinden?
2: Ja, ik ben na het fluitsignaal naar mijn kinderen en mijn vrouw gelopen. En daar heb ik het samen mee gevierd. En dan maak je daar wel een herinnering van voor het leven. Zeker na wat er 4 jaar geleden is gebeurd. En dan vooral de dagen die daarna komen, zeg maar, dat je echt veel berichten krijgt ook van mensen die met de ziekte te maken hebben, die mijn verhaal gewoon echt volgen in de voetbal. En dat ik dan na die ziekte nog terug naar Japan ben geweest, nog bij de Graafschap ben geweest en uiteindelijk dit nog presteer.
5: Ja,
2: ik moet wel zeggen dat dat ik van veel mensen en ook in de omgeving via, zeg maar, dat mensen echt mij als een inspiratiebron zien en mijn verhaal enorm volgen en er heel veel vertrouwen uithalen om zelf dat proces aan te gaan. En dat vind ik misschien nog wel echt het mooiste, zeg maar, wat je eraan hebt, zeg maar, aan heel deze prestatie.
4: Want voel je dat ook echt zo, dat je een inspiratiebron bent voor anderen?
2: Nee, ik voelde dat zelf niet eens zo. Alleen nu ik dit heb gepresteerd en dan de berichten die ik op Instagram heb gekregen en de mensen die dan via mij benaderen van, mijn moeder die volgt jou echt op de voet. En van een vriend die volgt jou echt op de voet. Die zit ook in de situatie en dan niet dezelfde lymfeklierkanker, maar een andere soort.
5: Ja, ja,
2: en dan volgen ze het wel, zeg maar, om daar vertrouwen uit te halen waar het allemaal nog naartoe kan leiden. En ja, dat is misschien wel het meest waardevolle, zeg maar, om te horen uiteindelijk wat je dan toch presteerd hebt.
4: Ja, want ben je helemaal schoon, zoals dat dan heet? Kan je helemaal vrij spelen, vrij leven?
2: Ja, ze zeggen na 5 jaar. Dus dat is nog tot aanstaande januari.
5: Ja,
2: en dan zitten we 5 jaar op en dan zeggen ze altijd, dan ben je officieel vrij verklaard.
4: Ja, en dan zeggen ze, de voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven, maar dat is met zo'n promotie wel even moeilijk om het een bijzaak te noemen, denk ik.
2: Ja, dan wordt het toch een hoofdzaak, hoor. Dan zit je zo in de euforie, inderdaad. En dan denk je helemaal niet meer aan de periode. En dat is ook heel fijn. Fijn dat je dan zulke momenten hebt die sportief vlak. En dat kan ook op het werkgebied. Of als je in de Efteling loopt en met je zoontje in de Baron gaat. Ja. Dat zijn dan momenten. En zeker ook met deze promotie, inderdaad. Dan vergeet je eigenlijk alles en dan leef je gewoon echt in het moment. En probeer je dat met je team en de meest dierbare om je heen goed te vieren.
1: Ja, of maakt het voor jezelf misschien nog waardevoller als je dan zo'n prestatie neerzet, als je van zo ver bent gekomen?
2: Ja, voor mezelf niet eens, maar wat ik net al zei, van het is meer dan de omgeving, zeg maar, die dat doet laten beseffen.
1: Ja.
2: Die mij echt dat laat inzien van Ralf, het is niet zomaar iets wat je doet. En zelfs mijn broertjes die dan die dat ook zeggen, Ralf, wat je aan het doen bent, dat is echt waanzinnig knap. En iedereen die je dan ook spreekt, alle supporters direct en de berichten die je krijgt, ook via Instagram, dat ze zeggen van, het is echt wonderbaarlijk, zoveel respect voor je, je bent een voorbeeld, een inspiratiebron. Ja, dat is gewoon, dat is echt heel bijzonder.
4: Ben je echt de oudste van de ploeg, Ralf?
2: Bij Lommel zeker, ja. Zeker. Ze noemen hem ook de papa van het team.
1: Ook dat ze gaan je de Cristiano Ronaldo noemen van het team. Maar zover gaat het nog niet.
4: Papa Peter Pan. Hoor.
1: Oh ja, papa Peter Pan.
2: Nee. Ja. Nee, ik heb een grijze haarbos, dus ze noemen meer de Ravanelli.
1: Oh ja, Ravanelli. Oh, die was grijs. Ja,
2: ook niet onaardig om even geleken te worden.
1: Dus gepromoveerd met Lommel. Hè? Dat heeft 23 jaar geduurd, dus dat betekent nogal wat voor die club.
2: Ja, betekent heel veel, inderdaad. En dat merk je ook. We zijn onderdeel van de Citygroep, zeg maar. Dus dan klim je daar ook weer een paar treetjes. En, maar wat je hebt gezien, wij begonnen het seizoen om even iedereen mee te nemen met een mannetje of 600, 700 op de tribune. En dat was in de winterstop, was het denk ik 1500.
1: Zo.
2: En dan nu zaten wij de afgelopen wedstrijd in de play-offs op 6.500 mensen.
1: Van 600 naar 6.500.
2: Dus nee, is serieus. Kun je gewoon navragen.
1: Ongelooflijk.
2: En dat is echt ongelooflijk, echt maar hoe het in de stad is gaan leven. En dat de burgemeester ons toespreekt van jullie hebben echt Lommel weer tot leven gebracht. En wat ik hier heb gemerkt sinds de play-offs is echt waanzinnig. En dat is de Lommel die wij van 23 jaar geleden kennen.
1: Ja, dat is mooi, hè? Als ik jou zo hoor praten, dan zit die club ook echt bij jou in het hart. En je hebt dus ook al bijgetekend, zeg je. Wat voor rol ga je spelen met je 37 jaar het komend seizoen?
2: Nou, ik probeer altijd zoveel mogelijk minuten te maken. Alleen, ik heb nu wel in mijn hoofd, zeg maar, dat dit het laatste jaar gaat worden. Dus ik probeer sowieso alles eruit te persen wat nog in dat lichaampje zit. En dan hoop ik in ieder geval minuten te maken, doelpunten of assist te geven. In ieder geval belangrijk daarin te zijn.
5: Ja.
2: Maar ik denk, als je concreet vraagt, denk ik dat het meer een invallende rol gaat zijn als pinchitter. Om daar nog even een paar beuken te gaan uitdelen in de 16 van de tegenstander.
1: Even een paar beuken, ja.
2: Ja, en in ieder geval het gevecht aan te gaan in die laatste 20 minuten, laten we het zo zeggen. Dan dat het echt een rol van betekenis van de start gaat zijn.
1: Kijk, nou klink je weer als een echte Peter Pan, Ralf.
2: Ja. Mooi. Mooi, hè?
1: Veel plezier met het feest en geniet van al dat succes. Ralf Seuntjes, dankjewel.
4: Yannick Sinner tegen Clément Tabuur, die met een wildcard dus meedoet. Ja, die heeft dus ook niks te verliezen, hè, Jan?
0: Nee, zo speelt hij ook. Hij speelt echt van, dit is mijn avond. Ik kan voor alle ballen vol gaan. En Sinner heeft af en toe moeite met de Fransman van 26 jaar. Maar staat wel gewoon 5-3 voor in die tweede set. Eerste set dus gewonnen met 6-1. Komt natuurlijk ook niet echt in de problemen. Maar je kan soms zien bij de Italiaan van ja, ik wil toch wat rapper die games binnenhalen. Het is nog vanavond ook tegen de 30 graden. De luchtvochtigheid is niet al te hoog. Dat scheelt natuurlijk wel. Maar het is gewoon, we hoorden het ook net op het nieuws. Hè, ook in Parijs natuurlijk de warmste Pinksterdagen geweest. En Sinner heeft natuurlijk ook last van die hitte. Staat bekend eigenlijk dat hij fysiek wel eens wat problemen kan hebben met dit soort omstandigheden. Dus heeft het geluk dat hij in de avond mag spelen. Serveert hier voor die tweede set. Haalt hij ook binnen met 6-3. 6-1 en 6-3 dus voor Jannik Sinner op weg naar de tweede ronde. Dat is geen verrassing. Wat wel aardig is dat er wat meer tegenstand kwam in deze tweede set van Tabuur.

0: still stumbling in.
1: Ja, Roland Garros zie spelers met ijshanddoeken, koelvesten, emmers ijswater. Ik zie nu dat de baan ook weer ondergespoten is met een grote slang. Casper Ruud won gisteren zijn eerste wedstrijd, maar wel met veel moeite, hoor, zei hij na afloop ook.
2: Felt like it was bit of a kind of heatstroke feeling, where I felt, you know, at times really dizzy and just really tired and walking around like a zombie almost.
1: Ja, duizelig, voelde zich een soort van zombie. We zijn gewend dat de sterkste, snelste of slimste sporten winnen natuurlijk, maar op warme dagen lijkt er dan ineens een andere wedstrijd te ontstaan, die tussen de atleet, zou je kunnen zeggen, en de temperatuur. En dan rijst natuurlijk de vraag, wint straks de beste sporter of degene die het beste met die hitte om kan gaan en het beste kan koelen? Hoofdonderzoeker en inspanningsfysioloog Thijs IJsvogels van Radboud UMC. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Jullie hebben ook onderzoek hierna gedaan, hè? Rond de Olympische Spelen in Tokio, toch?
3: Ja, klopt inderdaad. Daar hebben we een grote studie gedaan met sporters van Team NL om te kijken hoe ze reageren op de hitte en wat we daarvan kunnen leren. En daaruit blijkt dat, dat je eigenlijk hoe je reageert op de hitte, dat absoluut een rol kan spelen. Ja.
1: Maar wat denk jij? Is het de beste sporter of degene die het beste kan koelen? Om die hoofdvraag nog maar eens even te pakken dan.
3: Ik denk als de kwaliteitsverschillen tussen de sporters klein zijn, dat dan iets als hoe je omgaat met de hitte, hoe goed je daar eigenlijk tegen kan, hoe hittefit je bent, dat echt wel een verschil kan maken. Okay. Ik denk als de kwaliteitsverschillen wat meer uit elkaar liggen, dat het een iets minder grote factor is. Ja. Maar het kan zeker bij dit soort wedstrijden een bijdrage leveren aan de score.
1: Want in die studie, zeg maar, die jullie hebben gedaan, geloof ik, 130 topsporters, hè, hebben een soort van persoonlijk hitteprofiel opgesteld in een klimaatkamer, zoals dat dan heet. Wat komt daar dan boven? Wat zie je dan voor het meest verrassende verschil?
3: Ja, nou, wat we zagen is dat gemiddeld genomen dat het prestatieverlies 26% was. Als je de sportprestaties vergelijkt tussen een koele conditie en tussen een warme conditie. Dus dat was echt enorm. Ja. Wat het meeste opviel is eigenlijk dat er een enorme variatie was tussen de sporters. Dus er waren sporters bij die meer dan 40% prestatieverlies hadden. Maar ook waar het minder dan 10% was. Ja, en dat laat eigenlijk zien dat de ene sporter veel beter om kan gaan met sporten in de hitte dan de ander.
4: Want die hebben dan allemaal dezelfde omstandigheden gekend, zeg maar. Hè? Dus dat is echt puur hoe een lichaam reageert.
3: Ja, precies. Dus die hebben allemaal onder precies dezelfde gecontroleerde omstandigheden in zo'n klimaatkamer een sporttest uitgevoerd. Die ook was afgestemd op hun eigen conditie. Dus ze waren daarmee hun eigen controle. En ja, dan zagen we echt die enorme variatie. Dus dat deed ons ook wel verrassen. We hadden niet gedacht dat daar zoveel effect zou zijn.
4: Nou ja, we zien het dus ook terug in de wedstrijden. We noemden al Roland Garros. Ook Tellen Griekspoor kreeg ermee te maken. Verloor vandaag zijn wedstrijd. En hij gaf ook aan de afloop. Ik voelde me niet helemaal goed.
5: Begon mij slecht te voelen, eind tweede set. Toen na de set een toiletbreak gehad en daar uiteindelijk een paar keer over mijn nek gegaan. Nu moet ik zeggen dat ik daar best wel goed van terugkwam. Het was, ik weet niet wat het was. Wat je zegt, misschien de hitte, misschien wat eten. Maar ik herstelde daarvan best wel oké eigenlijk. Kwam best wel weer goed in die derde set na een aantal games.
4: Ja, dus de een die voelt zich echt een zombie, hè? Dat hoorden we bij die Ruud terug. En bij Griekspoor klinkt het meer alsof hij echt een dip beleefde. Kan dat inderdaad ook gebeuren in die hitte? Dat je gewoon een wegtrekker krijgt?
3: Ja, ik denk dat minder is, als ik het heel eerlijk hoor. Want hij gaf ook aan dat hij meerdere keren moest braken en dat hij zich daarna beter voelde. En dat is eigenlijk iets. Zo snel merk je dat effect niet, zeg maar, van als je even gaat afkoelen, bijvoorbeeld om zo'n break te hebben. Dus je lichaam zal echt iets meer tijd nodig hebben om van die hitte te herstellen. Dus ik verwacht niet dat daar ineens een plotse omslag is.
4: Ja, want kan je aangeven wat gebeurt er met een lichaam als die buitentemperatuur zo'n 35, 40 graden is?
3: Ja, nou wat er gebeurt is als je gaat sporten, dan verbruiken je spieren, die produceren naast de beweging ook ontzettend veel hitte. En je lichaam die wil die graag afstaan aan de omgeving, om die lichaamstemperatuur niet te veel op te laten lopen. En je kan je natuurlijk voorstellen als het buiten 35, 40 graden is, ja, dan kun je eigenlijk heel moeilijk die hitte kwijt aan de omgeving. Mm. Waardoor je lichaamstemperatuur veel sneller op gaat lopen dan gebruikelijk. Ja, en daarmee kom je een soort van in die rode zone terecht, wat ja, echt ten koste gaat van je sportprestatie.
4: En wat doet die rode zone dan? Het is een oververhitting?
3: Ja, dus het is een oververhitting. En die zorgt er in eerste instantie natuurlijk voor dat je ook mentaal ertoe wordt aangespoord om eigenlijk voor de gezondheid van je lichaam te kiezen en daardoor je activiteiten te verminderen. En dat uitzicht dan in prestatieverlies. Maar goed, als je dan toch nog doorgaat onder dit soort extreme conditie, ja, dan kunnen er ook medische problemen optreden, waarbij ja, een hitteberoerte het meest extreme geval is.
1: Hoe kan het dan dat de een dat wel beter kan dan de andere? Want je zou zeggen, bij iedereen is de lichaamstemperatuur ongeveer gelijk. Ja. Dus als die buitentemperatuur ook rond die 37 graden ligt, ja, dan kan niemand zijn warmte kwijt.
3: Ja, dat hangt dus heel erg van af hoe je hitteregulatie is. Dus voor mensen is bijvoorbeeld zweten de belangrijkste manier om de hitte af te staan aan de omgeving. Maar ja, je merkt misschien al in je omgeving dat de ene persoon veel meer of sneller zweet dan de ander. Ja. Ook zien we dat de lichaamstemperatuur, die is gemiddeld genomen in iedereen zo'n 37,2 graden. Maar daar zien we wel variaties in sporters waar het wat lager is, sporters waar het ook wat hoger is. Ook je lichaamsbouw is van invloed, de intensiteit van het sporten. Dus er zijn heel veel factoren die eigenlijk samen bepalen hoe hittetolerant je bent. En ja, bij sommige sporters hebben daar een wat gunstiger profiel, wat deels genetisch is, maar zeker ook trainbaar is. Ja, en anderen die hebben daar een iets ongunstiger profiel. En die zullen dus daar meer aandacht in moeten besteden in hun voorbereiding of tijdens de wedstrijd.
4: En wat moeten ze dan doen?
3: Nou, eigenlijk je hittegewenning kun je ontzettend goed trainen. Dus wat sowieso belangrijk is voor dit soort sporters is om na aanloop naar zo'n sportwedstrijd of een evenement als Roland Garros om echt die hitteblootstelling te hebben, zodat je lichaam daaraan kan wennen. En dan treden er allerlei veranderingen op. Bijvoorbeeld dat je eerder gaat zweten, dat je sneller en meer gaat zweten. Je lichaamstemperatuur die wordt ook wat lager. Je hartslag die wordt wat lager in rust. Je krijgt ook meer bloedvolume. En dat zijn eigenlijk allemaal gunstige aanpassingen die ervoor zorgen dat je beter tegen die hitte kan, maar ook langer je sportprestatie op het gewenste niveau kan houden. Ja. Dus dat zit hem in die voorbereiding. Maar ook tijdens de inspanning moet je natuurlijk denken aan koelstrategieën om ervoor te zorgen dat tijdens die wedstrijd die temperatuur niet te veel oploopt.
1: Maar eigenlijk is het heel goed dus dit weer wat we nu hier hebben voor het Nederlands elftal, wat straks naar het WK gaat, om zich al een beetje voor te bereiden op die hitte die we daar gaan krijgen.
3: Nou, in die zin helpt het wel. Je moet natuurlijk wel altijd na blijven denken wat is verstandig. Hè? En ik zou zeker niet aanraden om op het heetste moment van de dag om dan te gaan sporten voor zowel amateurs als professionals. Maar dit soort dagen helpen echt wel om later in de zomer veel makkelijker met die hitte om te gaan. Dus dat is een mooie bijvangst.
4: Maar dan zeg je wel, Hans, maar die stadions in Amerika die zijn helemaal geairco'd, toch?
3: Een aantal. Niet alle stadia die zijn geairco'd inderdaad, maar een aantal zijn dat wel. En dan zal de omgevingstemperatuur dus meer rond de 3, 24 graden liggen. Wat een stuk gunstiger is dan als het zeg maar echt 30 plus is. Zeker met al die mensen die ook nog in dat stadion zitten en die er nog extra voor kunnen zorgen dat lokaal de temperatuur iets hoger is.
4: Maar dan krijg je weer de rare of de lastige situatie dat je continu van gekoelde ruimtes de hitte weer ingaat en dan weer in een andere gekoelde ruimte terechtkomt. Is dat ook vraag om problemen?
3: Ik denk minder vanuit een sportperspectief, want sowieso doen ze natuurlijk hun warming-up. Want ergens, die spieren die moeten wel opgewarmd zijn voor een optimale prestatie. Maar eigenlijk wil je dat de spieren opwarmen, maar je lichaamstemperatuur zo laag mogelijk blijft. Dus daar hebben ze bijvoorbeeld koelvesten voor. Ze drinken ook koele dranken, ijsgaafsel. En dan tijdens de wedstrijd zijn er geloof ik ook extra drinkpauzes nu, zodat je het vocht weer kan aanvullen. Maar ze moeten er wel voor zorgen als ze dan naar de rust gaan, dat dan de overgang niet te groot is. Zeker om dan de spieren niet te veel te laten afkoelen.
4: Het is een helder verhaal. Dank u wel. Thijs IJsvogels van de Radboud UMC over de omgang met die hete omstandigheden.
1: Is het eigenlijk warm in Parijs, Jan?
0: Zeker.
4: Zweet op de rug.
0: Zeker. Ik heb vandaag langs de baan gezeten bij Tell en Griekspoor. Gaan we het later nog over hebben.
1: Je klinkt heel rustig ook, Jan. Alsof je helemaal inhoudt.
0: Ja, precies.
4: Dus hitteregulatie.
0: Dat was hitteregulatie in mijn lichaam, maar dat was wel om de 5 games eventjes weg. En gelukkig kon ik heel makkelijk van de baan af. En dan even water drinken, even ook uit de hitte naar de airconditioned ruimte van het testcentrum. En dan weer terug naar de baan. Maar goed, dat is een ander verhaal, daar gaan we het later nog wel over hebben. We gaan even kijken natuurlijk naar Sinner tegen Tabuur. Het is toch wel grappig. Ik vind het een leuke wedstrijd geworden. Eerste set 6-1, tweede set 6-3. Voor Sinner, Tabuur, die Fransman met een wildcard dus van 26 jaar. Ik zei het al, die heeft zijn hele familie meegenomen. Die komt steeds beter in de wedstrijd. Het staat nu 1-0 voor de Fransman in de derde set. En Juice en Sinner moet echt alle zeilen bijzetten. En je kunt een beetje aan hem zien dat hij daar wel een beetje chagrijnig van wordt. Want het wordt natuurlijk laat. Het loopt tegen tienen. Hij moet, als hij zo'n wedstrijd heeft gewonnen, moet hij de media gaan doen. Hij heeft natuurlijk ook zijn cooling down. Er zijn ijsbaren en alles. En het is gewoon heel belangrijk aan het begin van het toernooi om je krachten te sparen. Dus Sinner moet aan de bak in die derde set. Het is voordeel voor de Italiaan bij een 1-0 voorsprong voor Tabuur in die derde set.
4: En dat in het hete Parijs, zo dadelijk het vervolg van die partij. We gaan ook praten over de oranje selectie, want die wordt morgen bekendgemaakt. De selectie voor het WK.
1: De klok tikt.
4: Oh jee, ja, wie gaat die kiezen, Ronald Koeman? Zo dadelijk meer.
1: Tot zo.
6: Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, regisseur en acteur Leopold Witte over de musical Tombola en de tv-serie Etty.
7: Blijf de ander opzoeken, blijf met de ander praten. En dat is een boodschap die ik dolgraag wil uitdragen.
6: En journalist Erik Smit over zijn nieuwe platform tegen Big Tech, The Firewall.
8: Ik denk dat wij beter ons kunnen zien als een jachthond. Niet een waakhond, maar een jachthond.
9: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister. Ster.
10: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
14: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
13: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
14: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: NPO Radio 1, 10 uur.
6: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
1: De eerste 2 sets waren dus voor Yannick Sinner. Hoe gaat het in de 3e set tegen die Fransman Tabuur?
4: En hoe slecht gaat het eigenlijk met de natuur in Nederland? Daarover maakte Robert Ellenkamp een documentaire.
1: Straks in Langs de Lijn en Omstreken. Eerst het NOS-journaal. Met Clemens Peters.
18: De regeringspartijen, D66, VVD en CDA, hebben geen plannen om samen te werken met de ex-PVV'ers van de groep Marcus Sobber in de Tweede Kamer. Maar politieke samenwerking sluiten ze ook niet uit, bleek vandaag in de Tweede Kamer. De uitspraken van Kamerlid Marcus Sobber over geweld tegen Palestijnse asielzoekers en dat we in Nederland worden omvolkt, staan een bredere samenwerking wel in de weg, zei D66-fractievoorzitter Pater Notte. Oppositiepartijen wilden dat de regeringspartijen de groep Marcus Sobber zou uitsluiten, maar dat gebeurde dus niet. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en ze hebben zelf de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, omdat ze anders het risico lopen beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer geheel op gang gekomen, op de plek waar een van de dodelijk ongeluk was vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein, met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
11: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden. Dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
18: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
19: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
18: De GGD wil dat het cruiseschip de Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op de Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar dan wordt het wel minder warm. 18 tot 26 graden.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
21: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
23: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
24: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
23: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
25: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
26: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: NPO Radio 1. EO NOS.
28: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
4: Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. De stadionlampen staan aan. Jannik Sinner op de baan in Roland Garros. Jan Roels.
0: 6-1, 6-3, 2-1 voor Jannik Sinner tegen de Fransman Clément Tabur. Die speelt met een wildcard Sinner op weg naar de tweede ronde.
1: Morgen dan wordt de WK-selectie van het Nederlands elftal bekend. Collega Thierry Boon praat ons zo bij over de vraagtekens die er nog zijn.
4: En bij de Italiaanse club Como kunnen ze hun geluk niet op. 2 jaar geleden promoveerden ze naar de Serie A. En nu kunnen ze zich gaan opmaken voor de Champions League.
1: En we spreken met de maker van een natuurdocumentaire met een wat tegendraads geluid. Namelijk, het gaat veel beter met de natuur dan we eigenlijk denken.
4: Maar nu eerst het sportnieuws.
1: Jonas Vingegaard heeft zijn vierde etappe gewonnen in de Giro Italia. De Deen overklaste de concurrentie en was opnieuw de beste berg op. En hij vertelde na afloop dat hij zijn zinnen had gezet op deze etappe.
2: We wanted to try to win in the pink jersey and it can also go wrong. So we chose the first option to do it because if we would fail, then we would have another one as well.
1: Ja, dat is plannen. Vingegaard houdt de roze leiderstrui. Tijmen Arendsman finishte als vierde en klimt naar de derde plek in het klassement.
4: Tellen Griekspoor is in de eerste ronde op Roland Garros uitgeschakeld. De beste tennisser van Nederland verloor een spannende wedstrijd van Arnaldi uit Italië. En daarmee is alleen Jesper de Jong door naar de tweede ronde. Hij komt morgen weer in actie.
1: Daphne van Domselaar moet de laatste twee belangrijke WK-kwalificatieduels van de Oranje Vrouwen tegen Ierland en Polen missen. De keeper ontbreekt vanwege een geplande operatie en ook Jill Roort en Vivianne Miedema ontbreken. Tegenover hun afwezigheid staat de terugkeer van vijf spelers die in de vorige interlandperiode ontbraken met blessures.
4: Clubicoon Alessia Putellas vertrekt na 14 seizoenen bij Barcelona. De Spaanse voetbalster gaat transfervrij vertrekken uit Catalonië. Dat maakte Putellas zelf bekend via social media.
3: Una historia perfecta.
4: Mooi met het muziekje erbij. Een perfect verhaal, zegt ze. Met Barcelona won Putellas onder meer 10 landstitels, 10 bekers en 4 Champions Leagues.
1: Zo. Bij Manchester City vertrekt na Pep Guardiola ook zijn assistent Pepijn Leinders. De Nederlander was pas 1 seizoen actief bij de Engelse topclub, maar neemt nu dus alweer afscheid, zo meldt City. Waar Leinders nu naartoe gaat, is nog niet bekend.
4: En Vitesse mag volgend seizoen gewoon uitkomen in de eerste divisie en maakt het seizoen sowieso af. De KNVB heeft de regels aangepast, waardoor een proflicentie voortaan pas na afloop van een lopend seizoen kan worden ingetrokken.
1: Ja, Roland Garros dan. Tellen Griekspoor is in de eerste ronde op Roland Garros dus uitgeschakeld. Verloor in 4 zware sets van Arnaldi uit Italië, zo kon u horen ook. Had last van zware omstandigheden in een bloedheet Parijs.
5: Begon mij slecht te voelen, eind tweede set. Toen na de set een toiletbreak gehad en daar uiteindelijk een paar keer over mijn nek gegaan. Nu moet ik zeggen dat ik daar best wel goed van terugkwam. Het was, ik weet niet wat het was. Wat je zegt, misschien de hitte, misschien wat eten. Maar ik herstelde daarvan best wel oké eigenlijk. Kwam best wel weer goed in die derde set na een aantal games. En uiteindelijk krijg je in die derde set gewoon heel veel kansen. En mag je die derde set, natuurlijk, het kan altijd gebeuren dat je zo'n voorsprong weggeeft in de tiebreak.
0: 6-2, hè?
5: Maar niet met de ballen die ik mis. Ik mis 2 voorhands en ik sla een dubbele fout. Dus ja, dat is onacceptabel. En dan snij je jezelf lelijk in de vingers.
1: Ja, al dus Griekspoor. Jan Roels, Jan, goedenavond weer. Was jij verbaasd eigenlijk over deze gang van zaken bij Griekspoor?
7: Nou nee, ik wist dat het een zware wedstrijd zou gaan worden tegen Arnaldi. En ik sprak zijn oude coach Christophe Vliegen de dag ervoor over het Belgische tennis. En hij zei van ja, als het een Arnaldi kan er een fysieke wedstrijd van gaan maken, dan wordt het lastig voor Tellen Griekspoor. En dat bleek ook wel.
1: Ja.
7: Dus kijk, Arnaldi staat dan buiten de top 100, weet je. En dan denkt iedereen van, nou, dat is een makkelijke eerste ronde. Maar het is wel een jongen die 30ste heeft gestaan op de wereldranglijst. Heeft een beetje pech gehad. En is zich nu weer aan het terugknokken. En speelde een weergaloze eerste set. En het gekke was dat Griekspoor, of het gekke was, die eerste set was qua tennis gewoon goed niveau, mm-hmm, van beide kanten. En eigenlijk was Arnaldi een beetje in het voordeel, verdedigde enorm goed. Griekspoor, weinig fouten, goede opslag. Het was gewoon heel boeiend tennis in die eerste set. Ja. En Griekspoor pakt dan die tiebreak. En toen dacht ik van, nou, eerste set gewonnen met dit weer. Maar je zag al wel dat hij toen, einde van die eerste set, al een beetje in een soort reservestand ging spelen, energie ging sparen, ja, ja, vanwege de hitte. Ja. En dat werd in de tweede set eigenlijk steeds erger. En die verloor die dan ook.
1: Maar nu ben jij bent ook ervaringsdeskundige, Jan, want je bent ook vaak bijvoorbeeld, mm-hmm, op de US Open geweest. Nou, daar kan het ook ongelooflijk warm zijn, drukkend warm. Is dit echt zo extreem in Parijs nu?
0: Nou, qua maand mei wel. Ik heb het in Londen ook heel daar is het soms ook warm in juli. US Open, daar is de luchtvochtigheid vele malen hoger. En dat maakt een groot verschil. Dus eigenlijk vind ik de omstandigheden bij de US Open nog zwaarder dan hier. Hier was de luchtvochtigheid 28-30%. US Open kan dat 60-70-80% nog hoger zijn. Dat maakt een groot verschil. Mm. Maar goed, de hitte, het is wel een snelkookpan daar, ook op die baan. En ja, alle respect. Ik begrijp, voor de vermoeidheid gaat dan gewoon een rol spelen. Ja. En Griekspoor had daar gewoon heel veel moeite mee met die hitte. Dat kon je gewoon in die tweede set gaan zien. Nou, die levert die in. En dan in die derde set, ja, ongelooflijk 6-2 in de tiebreak voor. Ja. En dat neemt hij zichzelf kwalijk. En dat vind ik gewoon heel zwak dat hij gewoon die tiebreak niet binnen kan halen. Ja. Dubbele fout, twee voorhands in het net. Gewoon de scherpte dan niet hebben. Want dan maak je een enorme stap natuurlijk naar die tweede ronde. Kom je 2-1 in sets voor. Enorme mentale dreun voor Arnaldi. Want die had twee setpoints gehad voor die derde set. Daar heeft hij het echt enorm laten liggen. En iemand met zijn statuur, 29ste op de plaatsingslijst van dit toernooi nu, geplaatste speler. Ze moet je hoe dan ook zo'n tiebreak binnenhalen. En dat deed hij niet. Ja. Ja. En dan wordt het een lastig verhaal.
4: Hey Jan, vorig jaar ging het crescendo natuurlijk met Griekspoor in Parijs. Hè? Haalde hij de vierde ronde. Ja, toen moest hij opgeven uiteindelijk. Hè? Had hij last van zijn buik. Maar dat betekent dus dat hij nu met die vroege exit heel veel punten gaat verliezen van de world ranking. En we weten ook dat hij de laatste vier Grand Slams steeds een exit had in de eerste ronde. Dat moet beter, vindt Griekspoor. Al hebben ze allemaal een eigen verhaal.
5: Nou ja, in Wimbledon, daar kom je 24 uur van tevoren aan met een titel. Vanuit hele andere omstandigheden. Verlies je van een tricky tegenstander. Op de US Open heb ik het de laatst heel mijn carrière al heel moeilijk. Heb ik heel weinig wedstrijden gewonnen over het algemeen. Vind ik hele moeilijke omstandigheden. Verlies je van een Mannarino die op dat moment gewoon een hele tricky tegenstander is. En dit jaar in Australië speel je ook gewoon wel echt ver ondermaats. En had ik wederom een heel moeilijk begin van het seizoen. Verlies je wel van een Quinn, wat een serieuze speler is ook. Dus je verliest niet van pannenkoeken. Alleen ga je er wel gewoon de afgelopen drie keer te glad af. En is dat voor mij zaak om dat beter te gaan doen. Maar nogmaals, ik wil het ook op een 500 of op een 1000 goed doen. Het is niet, voor mij niet alleen de Grand Slams die tellen. Alleen zijn dit uiteindelijk wel de toernooien waar je wilt laten zien. En doet het bij mij ook pijn dat het, zeker hoe het hier vorig jaar geëindigd is in Parijs, dat het sinds dat moment niet meer gelukt is.
4: Ja, je verliest niet van pannenkoeken. Je moet in Parijs natuurlijk zeggen, je verliest niet van crepes. Maar dat geheel terzijde. die tellen Grieks voor, hè Jan? Twee jaar geleden had hij nog de ambitie om top 10 te gaan worden. Gaat dat hem ooit lukken, denk je?
0: Ja, maar dat vind ik altijd goed. Ik bedoel, die ambitie moet je altijd hebben. Het aardige is dat Thomas Høgstedt zat op de tribune. Onder meer een oude trainer van Sharapova. Dat is een Zweedse trainer van 62 jaar. Heeft een enorme reputatie in de tenniswereld als hele goede coach. Die is er een paar dagen bij geweest, nu ook hier in Parijs. En dat geeft dus wel wellicht te kennen dat hij bezig is misschien met Thomas Høgstedt als nieuwe trainer.
4: Want die begeleidt hem eigenlijk puur in Parijs nu, of?
0: Ja, die is een paar dagen langs geweest. Griekspoor zelf deed daar een beetje wazig over. Hij zegt, ja, ik weet niet waar dat naartoe leidt. Ik heb hem daar ook naar gevraagd in het interview ook. Maar dat zou wel een trainer zijn. Dat is ook wel een investering, hè? Vergis je niet. Ik denk dat geen goedkope jongen is, of goedkope man. Maar dat zou een investering zijn in zijn carrière. Hij is nu 30. Om die stap te gaan maken. In ieder geval weer terug echt in misschien richting top 20. Laat daar eens mee beginnen. En dus om Grand Slam gewoon goed te gaan spelen. Want het was Maranino, de Fransman, US Open, heb ik ook gezien. Was ook echt een dramatische wedstrijd. Stond hij er gewoon niet. Was ook heel warm, weet je. Het waren een beetje dezelfde verhalen zoals nu. En hij is wel zelf kritisch, maar om de stap te zetten om Grand Slam tweede, derde ronde te gaan winnen, zoals hij vorig jaar deed hier in Parijs. Ja, daar moet er wel weer wat gebeuren in het kamp Griekspoor. En ik denk dat hij daar hard aan werkt. Dat hij daar wellicht over in gesprek gaat met Høgstedt. Wie weet. Maar dat zullen we gaan zien.
1: En Jan, dan even naar degene die nog wel daar staat. Morgen namelijk Jesper de Jong in het enkelspel. Speelt tegen Federico Cina uit Italië. En vindt zichzelf ook favoriet.
3: Ja, dat ben ik ook. En ja, daarin moet ik laten zien dat ik... Het is een andere druk die erop komt. Vorige keer was ik tegen Zverev en Alcaraz. Nou, verre van favoriet in de tweede ronde. Maar ja, je speelt liever tegen een Cina. Maar dit is ook geen eitje. En ik moet daar echt goed spelen. En als ik mijn niveau haal en ik speel goed... dan geef ik mezelf de beste kansen. Maar dat moet ik wel doen.
1: Ja, derde ronde dan, Jan?
0: Nou ja, hij is inderdaad gewoon favoriet natuurlijk. Hè? China, de nummer 238 van de wereld. Kwam via het kwalificatietoernooi door. Zit in een goede fase. Won in de eerste ronde van die boomlange Opelka. Dat zegt ook wel wat. Daar win je ook niet zomaar van. Het is een Siciliaan, komt van Palermo. Maar ja, 19 jaar, heel weinig ervaring natuurlijk in het spelen van Grand Slam, nagenoeg niet. Dit is Parijs voor hem ook voor het eerst. Dus die ervaring neemt Jesper wel met zich mee. En of hij rustig kan blijven vanuit die favoriete rol, ik denk het wel. Daar heeft hij ook met Timo de Bakker, zijn coach, een goede aan. Er zal zeker over gesproken worden om die favoriete rol om te zetten gewoon in degelijk goed tennis. En dan kan hij absoluut winnen. Ja, dat is wel een beetje de verwachting eigenlijk vooraf.
1: Ja, je kijkt nu naar Sinne tegen die Tabuur. Ik hoor steeds het volume wat toenemen van het publiek. Dat is denk ik voor die Tabuur, of niet?
0: Jazeker, die Fransen die hopen op een wonder op deze zomeravond. Sinner inmiddels op 3-2 in die derde set. Eerste set 6-1 en 6-3. Maar ja, wie weet, de mensen hebben dus een kaartje gekocht... speciaal voor één wedstrijd in de night session op Satrier. En het is een prachtige zomeravond. De terrassen zijn nog lang open, dus die willen eerst tennis kijken... en dan nog een wijntje ergens nippen, denk ik. Maar 3-2 Sinner gaat zo serveren. Ik denk niet al te veel problemen, maar voor zijn doen duurt het langer dan verwacht.
4: Ja, is ook geen crepe, hè, die Tabuur. Dank u wel, Jan. Nee.

0: bij hebben, hoor. Deze avond, zo'n liedje.
1: Ja. Lekker zomers.
0: Summer Girl ook, ja. Heem.
1: Heem. We gaan het hebben over Telstar. Want Telstar schreef dit seizoen misschien wel het mooiste verhaal van alle Eredivisieclubs. Handhaving een jaar na de verrassende promotie. Maar de man die daar een belangrijk aandeel in had, Anthony Correa, maakte overstap naar FC Utrecht. En vandaag werd zijn opvolger gepresenteerd. Dat is Henk Brugge. En hij vond het een warm onthaal, zegt hij.
2: Aan de voorkant zeiden ze al, het is een familiaire club. En dat is ook wel gebleken.
3: Hoe is het contact ontstaan tussen jullie?
2: Ja, ongeveer 6-7 weken geleden kreeg ik een belletje van Peter Hofstede om eens een bakje koffie te drinken en elkaar wat beter te leren kennen. En dat beschouwde ik als een kans om mezelf te presenteren. En uiteindelijk hebben zij een korte presentatie gegeven waar Telstar voor staat. En daar heb ik uiteindelijk ook een presentatie over gegeven. En uiteindelijk is dat ontstaan in meerdere gesprekken en uiteindelijk sta ik hier.
3: Een presentatie overgeven, is dat dan echt een PowerPoint waarin je uiteenzet van nou zo zou ik het willen doen met Telstar of hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Ja, in keynote

0: De presentatie klopt, maar ook de club Telstar erin meegenomen van waar ze op dat moment stonden en de context die ik zag voor het komende seizoen. Dus daarin heb ik, had ik mezelf goed voorbereid over wat de club Telstar is en waar ze voor staan. En ook wat dat eventueel zou betekenen voor het volgende seizoen of in de Eredivisie of in de KKD.
1: En ook hoe jij daarbij past.
0: En hoe ik daarbij pas, ja.
1: En hoe pas jij daarbij?
0: Nou, uiteindelijk, ik denk dat ik een reëel beeld heb over wat het verwachtingspatroon nu zal zijn. Richting Telstar, zeker ook in de Eredivisie. En ik denk dat ik ook wel realistisch genoeg ben wat er dan gevraagd gaat worden van mij, van onze staf, maar ook met name van de spelersgroep. En ja, ik denk dat ik daar prima bij pas, omdat ik ook daar wel een goed beeld van heb.
1: Het is natuurlijk een club die bekend staat om het authentieke voetbal, gedurfd, met een eigen spel. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, wat zij de afgelopen 2 jaar hebben gepresteerd onder Anthony is natuurlijk fantastisch. En dat is ook hetgeen wat mij heel enthousiast heeft gemaakt over deze club. Want het is ook wel het voetbal waar ik ontzettend veel respect voor had het afgelopen seizoen. En volgens mij heel Nederland. Ja, en nu is het aan mij om daar mijn eigen sausje aan te geven. Maar wel voor te borduren op wat ze hier hebben neergezet.
2: Via een keynote presentatie naar een nieuwe job als trainer van Telstar. Henk Brugge was dat in gesprek met Eline de Zeeuw.
3: Nou, dan is de brug naar de Tweede Kamer snel gemaakt, toch?
2: Nou, die is aan jou.
3: Goed, daar debatteert de Tweede Kamer namelijk over. Officieel heet het debat over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. Gaat vooral over toestanden en geweld bij anti-asielzoekersdemonstraties. Uitspraken van Guidi Markkensauer over het geweld tegenhouden van Palestijnse asielzoekers. Victor Pak van EW Magazine is nog steeds dat debat aan het volgen. Victor, goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Ja, we spraken hier eerder. Er was een beetje de vraag van ja, met welke opdracht wordt het kabinet nou op pad gestuurd? Het kabinet zit er volgens mij nog steeds bij en luistert ernaar. In dit geval naar Guidi Markkensauer, die aan zijn inbreng is begonnen volgens mij. Daar draaide het natuurlijk allemaal om. Hij deed dat, geloof ik, zijn inbreng door van zichzelf een fictieve loodgieter te maken.
5: Hij komt direct naar u toe, maar misschien botst hij met zijn bestelbusje tegen een paaltje. Hij vliegt namelijk soms een beetje uit de bocht. Maar zodra hij bij u is, lost hij uw probleem bij uw huis op en gaat direct door met het huis repareren van uw buren. Waarom? Gewoon omdat hij van u en uw woonwijk houdt en niet wil dat die kapot gaat. Dank u wel, voorzitter.
6: Ja, voorzitter, ik weet niet wie deze metafoor voor u heeft uitgewerkt, maar als Rita Verdonk is, zou ik toch een andere coach nemen.
3: Ja, dat laatste was dan weer Jan Paternotte die de lachers op zijn hand kreeg. Maar Victor, hebben we een nieuwe soort Joe de Plummer hier?
7: Ja, nou, dit was echt een vergezochte vergelijking van Markkensauer, die eigenlijk inderdaad voorstelde die stelde het probleem van de asielinstroom gelijk met een lekkage in huis. En een loodgietersbedrijf bestaande uit allerlei fractievoorzitters. Dus hij noemde Ruben als Ruben Brekelmans, Jesse als Jesse Faver. Nou, allemaal langskomen en mensen in de steek laten. Zelfs Geert Wilders zou mensen in de steek laten. Maar Guidi als loodgieter zou het probleem wel aanpakken. Het was een heel vergezochte metafoor waar Paternotte inderdaad met een goede kwinkslag ja, ook Markkensauer wel moest erkennen dat het een beetje vergezocht was allemaal. Maar het is tekenend voor de sfeer van het debat dat echt al nu een flink aantal uur bezig is. En nog altijd eigenlijk nergens toe is gekomen. Want het kabinet heeft nog niet eens op de vragen die Kamerleden stellen kunnen antwoorden, terwijl het al bijna 10:30 is.
3: Nou, en Stefan van Baarle ging er in met iets minder een kwinkslag, geloof ik. Die ging er gewoon keihard in, toch? Met een formele waarschuwing als gevolg van de voorzitter. Wat was daar nou dan?
7: Klopt, ja. Nee, die ging er keihard in tegenover Markkensauer. En dat kon Van Kampen, de Kamervoorzitter, gewoon echt niet waarderen. Dus die kreeg inderdaad die formele waarschuwing. En ik denk dat dat typerend is voor het debat en hoe Van Kampen continu aan het schipperen is met, nou ja, zelf het normeren in dit debat over normalisering. Omdat hij het moeilijk heeft eigenlijk de Kamerleden, ja, op de rit te houden. Zorgen dat de interrupties bonden gaan. En Van Baarle ging daar gewoon veel te ver in, volgens Van Kampen. Dus toen greep hij eigenlijk voor het eerst deze avond echt stevig in.
2: Ja. Eerder was er ook Lidewij de Vos, hè, van Forum, die aan het woord kwam. Ze kregen te verduren van Mona Keizer, die haar vroeg naar een complottheorie.
8: Vindt mevrouw de Vos dat Nederland voor de blanke Nederlanders is En vindt mevrouw de Vos dat Joden uit zijn op een andere samenstelling van de Nederlandse bevolking? En nou graag gewoon simpel ja, ja of nee.
9: Ik laat me door u helemaal niet dicteren. Ik ga helemaal niet in op deze vraag, omdat ik op geen enkele manier überhaupt geassocieerd ben met de aantijgingen in deze vraag. En als ik nee zeg, dan suggereert dat dat ik ergens afstand van neem waar ik überhaupt niets mee te maken heb. Dus ik ga dat helemaal niet doen.
10: Maar het is heel duidelijk dat ook weer in dit debat dat het masker van Forum voor Democratie, dat dat weer afvalt. En dat bij iedere vraag, om of het nou om racisme gaat, of discriminatie of extreem rechts, om daar klip en klaar afstand van te nemen, dat mevrouw de Vos eromheen draait.
2: Ja, de laatste die we hoorden was Brekelmans van de VVD. Dat ging er hard naartoe, Victor.
7: Dat ging er heel hard aan toe, maar het is natuurlijk ook een heel serieuze zaak. En de frustratie die zo hoog is bij Brekelmans, maar ook bij Mona Keijzer, die we eerder hoorden in het fragment, gaat om het feit dat dit uitspraken zijn die in een appbericht hebben gestaan van van de fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de gemeente Schagen. Oftewel,

0: Oude Vos eromheen draait.
1: Ja, de laatste die woorden was Brekelmans van de VVD. Dat ging er hard aan toe, Victor.
2: Dat ging er heel hard aan toe, maar het is natuurlijk ook een heel serieuze zaak. En de frustratie die zo hoog is bij Brekelmans, maar ook bij Mona Keijzer, die we eerder hoorden in het fragment, gaat om het feit dat dit uitspraken zijn die in een appbericht hebben gestaan van van de fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de gemeente Schagen. Oftewel, we horen De Vos in het fragment zeggen dat zij hier niks mee te maken zou hebben, dus dat ze daarom geen ja of nee antwoord op de vraag van Keijzer wil geven. Maar dat pikken de andere Kamerleden logischerwijs natuurlijk niet, omdat dus een partijgenoot van haar deze vergelijking trok als het gaat om het blank houden van de Nederlandse samenleving en hoe bijvoorbeeld Joden daarin zouden staan. Dat is natuurlijk echt een extreemrechtse taal. Maar De Vos, we horen het er ook in het fragment, wil daar geen afstand van nemen.
1: Nee, hoe is die clash uiteindelijk afgelopen?
2: Nou, ze werd niet alleen door Keijzer en Brekelmans ondervraagd. Die andere Kamerleden sprongen daar ook op in. Maar uiteindelijk kwam er geen antwoord van De Vos. Ze bleef het continu maar terughalen naar waar de discussie volgens haar over gaat. Namelijk de asielinstroom in Nederland en hoe dat Nederland wel degelijk verandert volgens haar. Dus uiteindelijk, het duurde echt heel lang, maar er kwam geen antwoord.
1: Ja, Victor, tot slot. Hans zei het al, het is vooralsnog voor het kabinet een kwestie van toekijken, luisteren en zo. Komen ze nog in actie vanavond of wordt het echt een solo show voor de Tweede Kamer?
2: Ik denk dat ze toch wel in actie gaan komen, want de laatste paar sprekers van de Kamer zijn nu bezig. En dan denk ik toch dat Van Kampen heel graag wil dat dit debat er vanavond nog op gaat zitten. Dus dat het kabinet hierna zo dadelijk aan het woord gaat komen.
1: Nou, dan heb je nog even voor de boeg. Dankjewel, Victor Pak van EW Magazine.
3: NPO Radio 1.
4: 10:30, tijd voor het nieuws met Clemens Peters.
5: De regeringspartijen, D66, VVD en CDA, hebben geen plannen om samen te gaan werken met de ex-PVV'ers van de groep Marcus Sauer in de Tweede Kamer. Vandaag bleek de politieke samenwerking sluiten ze ook niet uit, bleek vandaag in de Tweede Kamer. De uitspraken van Kamerlid Marcus Sauer over geweld tegen Palestijnse asielzoekers en dat we in Nederland worden omvolkt, staan een bredere samenwerking wel in de weg, zei D66-fractievoorzitter Pater Notte. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het seizoen dan ook hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. In Ridderkerk bij Rotterdam is een flat deels ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee mensen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Koolmonoxide kan dodelijk zijn, maar doordat er een melder afging, werden de flatbewoners tijdig gewaarschuwd. En er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. En het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In De Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. En dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later.
3: Langs de lijn en omsteken.
1: Het zit er bijna op voor Yannick Sinner en zijn Franse opponent Tabur. Jan.
6: 6-1, 6-3, 5-3 voor Yannick Sinner in de derde set. Maar Tabur is aan het serveren. En in die derde set haalt hij toch regelmatig zijn opslag binnen. En het Franse publiek vindt dat prachtig. Een schitterende return van Sinner. Bal op de baseline haalt hij het punt binnen met een verwoestende voorhand. Komt hij dus op 15-30 in de service game van Tabur. Sinner dus op weg naar die tweede ronde. Komt hij te spelen tegen Cerundolo. Dat is de broer van Francesco. En Francesco Cerundolo won dus van Botik van der Zandschulp gisteren hier in de eerste ronde. Dus die tegenstander is bekend. Maar goed, ik zei het al, waar het aan het begin van zo'n toernooi om gaat, is krachten sparen, energie sparen. Djokovic is er altijd een kei in geweest, eigenlijk op weg naar zijn 24 Grand Slam titels. En Sinner is er dus alles aan geleden om die wedstrijd binnen te halen. En dan naar de kleedkamer, naar de media, redelijk op tijd naar bed. En herstellen natuurlijk toch ook wel weer van deze wedstrijd. Want ook nog in de avond is het warm. Is het drukkend warm. Temperaturen toch nog altijd rond de 25 graden. Maar een mooie sfeer op Cour Philippe Chatrier. Het publiek geniet toch wel van deze talentvolle Fransman. Die toch alweer 26 jaar is. Ik zei het al, wildcard heeft gekregen om hier te mogen meedoen. En hij probeert nog terug te komen in deze game. Daar is Sinner, daar is de volley. Maar die wist hij, zeg. Op matchpoint speelt hij een volley echt raar.

0: ruim uit. En dus is het nog niet gedaan op Cour Philippe Saté. En het publiek gaat dan een beetje scanderen natuurlijk voor de jonge Fransman, die dus met een wildcard mag meedoen aan dit toernooi. Ik heb al eerder verteld dat de Franse organisatie natuurlijk heel graag dit soort kansen geeft aan talentvolle Franse spelers. Franse tennis, laatste decennia natuurlijk, doet het aardig, maar een echte wereldtopper hebben ze niet meer voortgebracht natuurlijk. Ondanks het feit dat er ontzettend veel geld van de Franse Tennisbond, wat verdiend wordt door Roland Garros natuurlijk, gespendeerd wordt aan het tennis. Daar is de passing van Sinner. En die is ook achter de baseline. Dus twee matchpoints niet benut. Juice bij die 5-3. Voorsprong voor de Italiaan in de derde set.
1: Vanavond werd er in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam gesproken over de documentaire. Die heeft de titel Natuur houdt zich niet aan natuurbeleid. Dus gemaakt door Robert Ellenkamp. De boodschap in die docu is dat het vaak helemaal niet zo slecht gaat met de natuur in ons land. Nou, Robert Ellenkamp, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, dit programma gaat ook over sport. Komt het in één keer in me op. Ben jij nou zo slim of is de rest nou zo dom in, dit, in dit verhaal, zeg maar?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik heb een documentaire gemaakt omdat ik in de praktijk vaak wat anders zie dan wat vaak in rapporten of staat opgeschreven. Dus als je met natuurbeheerders die veel ervaring hebben in een natuurgebied rondloopt en je kijkt gewoon terug naar 30 jaar geleden en de situatie nu, dan zie je gewoon dat in heel veel gebieden verbeteringen zijn doorgevoerd en dat de natuur daarvan geprofiteerd heeft.
1: Maar dat is een beetje een tegendraadse boodschap dus van jou eigenlijk in die documentaire.
2: Nou, een tegendraadse boodschap. Ik probeer juist een reëel beeld te schetsen. Of ik. Ja, dat doen eigenlijk die natuurbeschermers zelf.
1: Ja.
2: Want ik heb gewoon in 5 gebieden heb ik gekeken en gesproken met die natuurbeschermers.
1: Ja.
2: En ik heb ze eigenlijk maar 3 vragen gesteld. En dat is, hoe is de natuur hier de afgelopen 30 jaar ontwikkeld? Wat lukt er nog niet? En hoe komt dat? Nou ja, en dan kom je uiteindelijk op een best wel positief verhaal uit dat heel veel van die gebieden eigenlijk vooruit zijn gegaan.
1: Ja, even een voorbeeld dan erbij pakken. Texel, hè, is een van die gebieden waar je geweest bent. Een van de natuurdoelen op dat eiland was de blauwe kiekendief. Die moet daar terug en dat lukt niet echt, hè?
2: De blauwe kiekendief kwam daar altijd voor. En ik weet niet of dat nu nog zo is, maar de natuurbeheerder die daar mij te woord stond, die gaf aan dat het bijna gedaan was met de kiekendief op dat eiland.
1: Ja.
2: En we hebben in ons natuurbeleid vastgelegd dat er 20 paar blauwe kiekendieven zouden moeten broeden. En ook 20 paar velduilen. En hij gaf eigenlijk aan, dat is eigenlijk heel moeilijk om dat als doel op te schrijven. En je ziet ook gewoon dat gewoon dan niet lukt.
1: Nee.
2: Ja, en waardoor dat dan niet lukt, dat weet ik niet. Want die natuurorganisatie die daar de natuurgebieden beheren, die doen echt wel hun best om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, die natuurbeheerder, daar is in dit geval boswachter Kees Bruin. Even luisteren naar een stukje uit de documentaire van hem.
3: Het probleem met die natuurdoelen, men heeft doelen geformuleerd van we willen bijvoorbeeld voor Texel die 20 paar blauwe kiekendief en 20 paar veldhalen. Als ik dat zie, dan moet ik toch wel een beetje glimlachen. De natuur is niet een apparaat waar je aan de ene kant een x-bedrag aan euro's en geld indouwt. Je draait en een paar knoppen en dan komt aan het eind van het verhaal komen er 20 paar blauwe kiekendieven of 20 paar veldhalen uitrollen. Zo gaat dat niet. Je hebt dat absoluut niet in die mate in de hand.
1: Ja, kijk, je kan natuurlijk zeggen, je gaat niet aan knoppen draaien. Zo simplistisch is het natuurlijk ook niet. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een verhaal dat het op heel veel plekken natuurlijk niet goed gaat. Jij bent zelf verbonden aan Agrio, dat is een organisatie uit de landbouwsector. Kortom, je zou kunnen zeggen, misschien is er wel ook wel weer een belang links en rechts. Hoe zit het nou? Wat moeten we nu geloven? Wie moeten we nu geloven?
2: Ja. Belang. Kijk, ik verdien mijn boterham in de landbouwmedia. Dus ik ben hoofdredacteur van een uitgeverij dat publicaties maakt voor boeren.
1: Mm-hmm.
2: Maar doordat ik daar onderzoek naar deed vanuit mijn landbouwkant, kwam ik er eigenlijk achter dat er in heel veel rapporten die door provincies worden gemaakt of door een ecologische autoriteit, dat daar heel, heel vaak de positieve dingen een beetje in ondersneeuwen en vooral de nadruk wordt gelegd op wat er niet goed gaat. En wat er dan niet goed gaat, dat is dan vaak niet iets wat achteruit gaat. Er zijn wel soorten die gewoon achteruit gaan.
4: Ja.
2: Maar het is vaak meer dat we onze doelen nog niet gehaald hebben. En dat is eigenlijk de natuurcrisis.
1: Ja, dus dat de kiekendief daar nog niet is, betekent niet dat het slecht gaat met de natuur op Texel bijvoorbeeld.
2: Nee, dat betekent het niet inderdaad. Want wat ze op Texel gedaan hebben, op Texel hebben ze bijvoorbeeld in de jaren 90 en begin van deze eeuw hebben ze oude landbouwpraktijken weer teruggebracht in de duinen. En dat heeft ervoor gezorgd, en dan ga je dus afplaggen en de grond wat meer beroeren. En dan komen er allerlei plantjes terug die er al 50 jaar niet meer voorkwamen.
4: Ja.
2: Dus dan zie je gewoon dat als je dat soort dingen weer gaat toepassen, dat die natuur zich eigenlijk herstelt. Alleen, niet alle soorten komen terug. Of niet alle soorten die je opgeschreven hebt in beleid, hè, wat we in Nederland gedaan hebben, die komen dan in die mate terug.
4: Ja.
2: Maar je ziet wel dat het beter wordt, alleen niet voor alle soorten.
4: Je zei, ja, er wordt ook wel een bepaald beeld steeds geschetst. Hè? En misschien wordt dat beeld ook niet zo positief uitgedragen als misschien terecht zou zijn. Je sprak voor die docu ook met Henk Rampen, werkte vroeger bij Natuurmonumenten. En hij zegt dit in je documentaire.
5: Natuurorganisaties hebben er natuurlijk belang bij dat het slecht gaat met de natuur. Want als het goed gaat met de natuur, dan hoef je geen lid meer te worden van Natuurmonumenten. En dan hoef je ook geen beroep meer te doen op de postcode loterij. Want dan ben je eigenlijk geen goed doel meer. Je hebt het goed voor elkaar en dan red je je er maar mee. Dus die hebben belang bij een negatief beeld van de natuur, dat het daar niet goed mee gaat.
4: Ja, ook dat zou je misschien kunnen uitleggen, ook voor de bezoekers aan de documentaire, als een misschien wel tegendraads geluid. Ik begrijp, het Planbureau voor de Leefomgeving was ook aanwezig bij de vertoning in Pakhuis De Zwijger. Hoe wordt er dan gereageerd op zo'n uitspraak?
2: We gingen eerst naar de documentaire kijken en daarna was er een soort gesprek tussen Henk Rampen en de man van het Planbureau voor de Leefomgeving. En Arjan van Hinsberg, die benadert veel meer vanuit statistiek en modellen. En hij vond de boodschap van de documentaire wel wat dubbel. Hè. Dat was het woord wat hij gebruikte.
4: Ja.
2: Want hij ziet ook wel dat bepaalde dingen gewoon beter gaan. En dat ziet hij ook in zijn data. Maar ja, hij ziet ook drukfactoren zoals stikstof en verdroging en andere factoren. Dus hij vond het denk ik wat moeilijk. Dus hij was ook niet helemaal eens met de lijn die ik in de documentaire geschetst heb.
4: Nee.
2: Maar goed, dat hoeft ook niet. Ik heb gewoon mensen aan het woord gelaten die gewoon heel veel praktijkervaring hebben gehad. En die vertellen dit. Ja, en ik denk dat dat gewoon interessant is om dat ook eens te laten horen.
4: Ja, omdat
2: we horen over het algemeen gewoon dat het slecht gaat met de natuur. Maar als je er echt in verdiept, dan blijkt dat dus eigenlijk wel mee te vallen en veel genuanceerder te liggen.
4: Ja. Hey Robert, als mensen nou die documentaire willen bekijken, waar kunnen ze dat nog doen?
2: We zijn nog een beetje aan het zoeken hoe we dit moeten doen. Want dit is de eerste keer dat wij een documentaire gemaakt hebben en uitzenden. Hij komt uiteindelijk wel een keer gewoon op YouTube te staan, dat iedereen hem kan bekijken.
4: Ja.
2: We zijn bezig om te kijken of we 3 juni al een soort internetpremière kunnen geven. Maar dat zijn we nog even aan het opzetten. Dus dat is volgende week even uit mijn hoofd.
4: Ja.
2: En als het goed is 11 juni. Kunnen we het ook? Kan iedereen de documentaire ook via internet bekijken? Maar we moeten ze even natuurdocu.nl in de gaten houden, want daar wordt het op gepubliceerd.
4: Hij komt in ieder geval ooit overal wel ergens te vinden. Onderzoeksjournalist Robert Ellekamp, dus de maker van de documentaire Natuur, houdt zich niet aan natuurbeleid. Dankjewel.
1: Jan Roels, hoe lang houdt Tabuur vol tegen Sinner?
0: Nou, het is gedaan. Sinner heeft die derde set gepakt met 6-4. Groot applaus van het publiek op Cours Philippe-Chatrier. De vele Fransen natuurlijk hier aanwezig voor deze Franse qualifier, die vooral in die derde set gewoon goed partij gaf. Maar Sinner heeft te buit binnen, de nummer 1 van de plaatsingslijst. De grote favoriet voor de titel van de Franse Open. Dus door naar de tweede ronde.
4: Het was een sensationeel slot in de Serie A afgelopen zondag. Niet AC Milan, niet Juventus, maar Como speelt volgend seizoen in de Champions League. Dit zei trainer Fabregas na afloop tegen zijn spelers.
6: I thank you for all my life. You will be remembered forever. Now we can say it. And more. Enjoy a fucking good holidays. Enjoy a big party. You deserve everything. Who else to the World Cup? All the best. And where are we playing next year?
4: Maar is hij ook in de leer geweest bij Pep Guardiola, als ik dat zo hoor. Mark-Jan Flederis is directeur voetbalstrategie bij Como. En net terug in Nederland. Goedenavond, Mark-Jan.
7: Goedenavond.
4: Ja, en die vreugde is natuurlijk zeer, zeer verklaarbaar bij Como, dat van ver gekomen is. Hoe groot is het feest geweest?
7: Nou, het feest was heel erg groot. Ja, het is natuurlijk een unieke prestatie in het voetbal. Ik denk dat ooit één keer eerder zo'n soort reis afgelegd door een club. Ik denk dat dat Leipzig is, Red Bull Leipzig.
4: Ja,
7: ja, het is ongelooflijk. De eigenaar hebben de club 6-7 jaar geleden, als ik dacht 7 jaar geleden, overgenomen.
4: Ja. Toen speelden ze vierde niveau, hè?
7: Serie D, ja, dat is amateurvoetbal. En nu 7 jaar later staan we ineens in de Champions League.
4: Ja, het is een sprookje, hè?
1: Je zou maar directeur voetbalstrategie
4: nou
1: zijn.
4: Ja.
1: Dat klinkt als een goede strategie.
4: Dat klinkt alsof je het uitgedacht hebt.
7: Ik ben 3 jaar geleden begonnen te werken als adviseur van de president. En daarna is mijn rol wat groter geworden. Maar ja, het is niet dat ik het allemaal heb uitgedacht, hoor. We doen het als een team. En we hebben een fantastische trainer met Fabregas, die natuurlijk wel heel erg belangrijk is.
4: Ja, want was dit ook daadwerkelijk een doelstelling voor dit seizoen, of overtreft het alle verwachtingen?
7: Nee, de doelstelling was in principe het beter doen dan het voorgaande jaar. dat was tot nu toe elke keer de doelstelling. Vorig jaar zijn we in ons eerste seizoen in de Serie A 10e geëindigd.
4: Ja.
7: Dus nu was het doel om het beter te doen. En misschien met een schuin oogje naar Europees voetbal kijken. Maar ja, dit overtreft natuurlijk wel alles. En het wordt natuurlijk wel ingewikkeld om het volgend jaar weer beter te doen.
1: Ja, blijft de doelstelling staan inderdaad. Ja. Elk jaar.
7: Dat moeten we nog over hebben.
4: Ja, want dan moet je uiteindelijk misschien een keer onze doelstelling gaan stellen dat je mee wil gaan doen om de titel.
7: Nou ja, dat zou heel mooi zijn als dat ooit de doelstelling kan worden. Ja. Maar goed, als je kijkt naar de budgetten, dan wij geven wel serieus geld uit, maar echt wel heel veel minder geld dan topclubs. En ook minder geld dan de topclubs die nu geen Champions League hebben gehaald, zoals Juventus, AC Milan.
1: Ja, maar er komt ook heel veel geld binnen nu opeens.
4: Champions League.
7: Dat klopt. Maar dan heb je het over een keer 40 miljoen of zo, wat heel veel geld is natuurlijk.
1: Ja.
7: Maar ja, die clubs die geven echt wel meer dan 100 miljoen meer uit, denk ik.
1: Ja, precies. Er zijn altijd nog verschillen. Even Mark-Jan, voor mensen die denken, wat doet die man daar nou precies? Heracles Almelo, ja. Ben je technisch directeur geweest. FC Groningen, kunnen mensen hiervan kennen. Nu dus directeur voetbalstrategie bij Como. Wat behelst dat nou precies?
7: We hebben een Italiaanse technisch directeur. En die zit op de bank bij de wedstrijden. Die is heel close bij de groep, zeg maar. Die is heel close met Fabregas. Elke dag is hij op de club. Dus die doet echt het dagelijks management.
1: Yeah.
7: En ik ben meer, zeg maar, de vrije vogel die kan netwerken. Die contacten legt voor de transfers. Die strategie uitdenkt van ja, hoe kunnen we weer de volgende stap zetten, strategisch gezien. En hoe kunnen we zorgen dat wat we doen, zeg maar, dat ook duurzaam is. En
4: Mark-Jan, in die rol, hè, merk je dan ook die opmars van Como, dat jullie als club steeds interessanter worden ook voor andere partijen?
7: Ja, nou moet, ja, zeker. Alleen dan moet ik wel zeggen, is dat toen ik begon, toen hebben we ook al vrij snel, na een half jaar ongeveer, hebben we Fabregas aangesteld als trainer. En sinds dat Fabregas er is, willen bijna alle spelers naar Como.
1: Dus,
7: dat is wel bijzonder. Als hij met een speler praat, dan is hij binnen, lijkt het wel.
1: Ja. Als je succesvol bent, is het extra leuk om te evalueren. Dus dan kun je ook wat meer prijs geven van je strategie natuurlijk. Maar Fabregas aanstellen, was dat uit de strategische koker?
7: Nou, daar was ik wel bij betrokken. Hij was pas aan het voetballen bij ons toen ik bij Como kwam. En hij was pas net 4 maanden of zo van het veld en hij deed de onder 19. Dus ik heb hem toen wel bij de onder 19 ook geanalyseerd en wedstrijden bekeken, met hem gesproken. En uiteindelijk hebben de eigenaren het risico genomen om iemand met heel weinig ervaring maar heel veel talent hoofdtrainer te maken. En dat is, dat is ontzettend goed uitgepakt.
1: Ja. Hey, en strategie, dat gaat altijd over wat lange termijn. Tot hoever is die uitgestippeld?
7: Het gaat wel over wat langere termijn. Maar ik moet zeggen, het is niet dat wij 3-4 jaar vooruit kijken of zo. Want in het voetbal is dat gewoon heel erg ingewikkeld.
1: Ja, alleen, dat blijkt maar weer.
7: Ja. Ja, precies. Dus het is ook gewoon elke keer zo goed mogelijk team samenstellen. Dat is eigenlijk het eerste wat we moeten doen. En de middellange lange termijn ben ik meer bezig ook met de jeugdopleiding. Met de verbinding tussen de jeugdopleiding en het eerste. Dat soort onderdelen.
4: Ja, je moet natuurlijk
7: de scouting professionaliseren.
4: Ja, er moet natuurlijk ook een spelersgroep worden samengesteld die ook nog eens Champions League waardig is. Klopt het trouwens dat Mats Rots ook op die lijst staat? Dat hij begeerd wordt te komen?
7: Dat is niet concreet nu een speler waar wij mee bezig zijn.
4: Nee, maar goed. Je moet
1: dat is een ja, hè, in strategische termen.
4: Ja, je moet er een beetje doorheen lezen. Hè? Maar hoe lastig gaat het worden om een Champions League waardige selectie op de been te krijgen? Moet je dan ineens heel anders gaan plannen?
7: Nou ja, we hebben met dit team de Champions League gehaald. Dus in een competitie met heel veel grote clubs. Dus ik denk dat we er dichtbij in de buurt zitten. Maar we willen wel gaan proberen om het team te versterken. Ja. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de budgetten gaan worden. Daar moeten we nog met de eigenaar over zitten. Maar ik heb daar wel vertrouwen in en goede hoop op dat we weer... weer net iets betere spelers kunnen halen en de kwaliteit kunnen verhogen.
4: Ja, je weet ook wat er gebeurt als een ploeg bovenmatig goed presteert. Hè? Dan wordt er ook een die trainer getrokken. Vrees je nog ergens een vertrek van Fabregas?
7: Nou, vorig jaar had hij al heel veel clubs waar hij uit kon kiezen. Heeft hij allemaal afgezegd voor ons, voor het project. En ik heb het gevoel dat hij zeker nog wel een jaar wil blijven.
4: Ja, dat is natuurlijk ook zijn succes. Daar wil hij ook van genieten, kan ik me voorstellen.
7: Absoluut. En ik denk dat hij wel met onze Champions League in wil. En wil proberen om de volgende stappen te zetten. En het is natuurlijk ook een uniek project. Ja. En ik stuurde hem gisteren of eergisteren nog een appje. Van ja, met Chelsea en met Arsenal en Barcelona titels winnen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch en super knap. Maar met Como de Champions League halen. Dat is het meeste werk.
4: En daar was hij wel met je eens, denk ik.
7: Ja, dat vond hij wel mooi.
1: Ja, en nu moet je van hem heel erg van je vakantie gaan genieten, heb ik gehoord net.
7: Ja, voor mij niet. Voor mij niet. Het team en de trainer die hebben vakantie. Alhoewel we wel in contact zullen blijven over spelers. Alleen ja, ik moet nu vooral aan de bak om spelers proberen binnen te halen.
1: Tja, de directeur voetbalstrategie gaat gewoon door. Alles voor de goede zaak. Mark-Jan Flederis, fijn dat we je even konden spreken. Dankjewel.
7: Graag gedaan, fijne avond.
4: Ja, hoort u dat? Het zijn spannende uren, hè? Voor de spelers van het Nederlands elftal. Want morgenmiddag maakt Ronald Koeman zijn selectie bekend voor het WK. Er zijn natuurlijk genoeg spelers die zeker zijn van een plek. Denk aan Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, vele anderen. Maar er zijn er ook nog die in onzekerheid zitten. Onze man bovenop Oranje de komende week. Daar kunt u ook de klok op gelijk zetten. Dat is verslaggever Thierry Boon. Goedenavond, Thierry.
8: Ja, goedenavond.
4: Je kan natuurlijk een hele hoop van die vraagtekens achter de naam van de bondscoach zetten als hij naar zijn selectie kijkt. Hoeveel vraagtekens zijn er, denk je?
8: Achter de naam van de bondscoach?
4: Nou,
8: niet zoveel. Maar
4: zijn selectie.
8: Zijn selectie, ja. Nou, ik heb de lijst hier voor me. Althans,
1: ik wou zeggen,
8: lijst,
1: een beetje meer.
8: Waarvan wij denken dat ze gaan. En dan komen we uit op een vraagtekentje of 5 ongeveer.
4: 5 toch, ja. We hebben al mooie filmpjes gezien, hè? Bijvoorbeeld in Engeland en Spanje. En zo klonk dit in 2022 en 2024 bij Oranje.
9: Ik heb het altijd een enorme eer gevonden om bondscoach te zijn van het Nederlands elftal. En niet op de laatste plaats. Vanwege jullie fans.
10: Dit is de EK-selectie van het Nederlands elftal.
9: Justin Bijlo.
10: Virgil van Dijk. Dit is de lichting van 2024 van de Hollandse school.
4: Het klinkt haast als een high school, weet je wel. De lichting. Ja. Hey Thierry, ligt er al zo'n filmpje klaar, denk je, voor die oranje selectie van 2026?
8: Ja, anders hoor je er niet bij tegenwoordig. Hè. We hadden laatst een meeting in Zeist met het Vaderlandse Journaille. En er waren allemaal sprekers vanuit de KNVB. En er was ook iemand van marketing vanuit de Voetbalbond. En die vertelde, ja, alle kreten, alle communicatie van Oranje is tegenwoordig in het Engels. Ja, dat wisten we al wel een tijdje. Maar de slogan dit WK is bijvoorbeeld Be bold, be Oranje. Wees moedig, wees Oranje. Dus er zal morgen ongetwijfeld een filmpje worden verspreid met van dat heerlijke Koeman-Engels over de selectie. Dat kan niet anders.
4: Vind je het wel, Hans? Be bold, be Oranje?
1: Ik raak een beetje in de war.
4: Ik ben ook nog niet overtuigd.
1: Die tweetaligheid die in één zin...
4: Dit kan beter. Maar goed, dat moeten ze in Zeist maar uitzoeken. Ja, als we dan even kijken. 26 spelers mag hij meenemen. Koeman, ik noemde al een aantal namen. Ja, welke kunnen we verder, denk je, wel redelijk invullen?
8: Ja, de keepers is wel duidelijk. Verbrugge, Vlekken, Roes. Verder de grote namen. Ja, ik kan wel heel het lijstje opnoemen.
4: Ja,
8: maar
4: de
8: dat
4: grote
8: is
4: namen,
8: niet heel
4: ja.
8: lekker, hè? Ja, Van Dijk noemde je al. Denzel Dumfries, Mickey van der Ven achterin. Het middenveld natuurlijk. Frenkie de Jong, Gravenberg, Reinders, Voorin, Gakpo, Malen, Weghorst. Ja, dat soort namen. Ik weet niet of je hebt meegeschreven.
4: Ja, snel hoor. Ik hoor de naam van Memphis niet, volgens mij.
8: Nou, maar die kun je wel opschrijven, hoor. Die kun je zeker opschrijven. We kennen Ronald Koeman, dat is een loyale coach. Die houdt vast aan zijn spelers. Soms iets te veel, iets te vaak. Volgens critici. Maar Memphis is een van zijn favorieten natuurlijk. Die heeft hij altijd beschermd in Oranje. Heeft hij nog naar Barcelona gehaald. Is afgelopen WK-kwalificatie topscorer aller tijden geworden. Wel geblesseerd geraakt. Maar
4: half uurtje gespeeld toch?
8: Hij heeft alweer een minuut gemaakt in Brazilië. En in de nacht van woensdag op donderdag gaat hij ook weer minuten maken bij Corinthians. Dus die heeft dan wel zijn minuten in ieder geval gemaakt. Dus schrijf maar op dat hij gewoon richting Zeist komt na die wedstrijd. En voor zijn derde WK opgaat.
1: Nou, hou ik vijf vraagtekens over als ik zo snel meeschrijf, Thierry.
8: Ja,
1: wie zijn dat?
8: Scherp als een mes, jij, hè? Ook zelfs nog tegen elven. Hoe dan ook wordt het interessant om te volgen hoe fit zijn Jurriën Timber en Stefan de Vrij, hè, de verdedigers. Timber is er al een tijdje uit. Elke keer lijkt hij terug te komen, valt het toch weer tegen. Hij heeft zaterdag nog de Champions League finale met Arsenal. Ja. De Vrij die viel laatst nog uit bij Inter met liesproblemen. Ja, hoe erg is die schade? Koeman zal ongetwijfeld Geertruida meenemen. Die kan hij gebruiken als backup. Maar misschien moet hij ook wel kijken naar types zoals Ian Maatsen of Divine Ranch of Quilincy Hartman op het moment dat Timber en De Vrij allebei niet beschikbaar zijn. Dan hebben we op het middenveld de talentenplek eigenlijk. Wij denken dat hij gaat kiezen tussen Kay Smith van AZ of Luciano Valente van Feyenoord. Dat hij ze waarschijnlijk niet allebei meeneemt. En dan denken wij dat de voorkeur van Koeman toch wel naar Smit gaat. Ooit al liefkozend Smitje genoemd. En dan heb je ook nog linksbuiten. Dan gaat het tussen Noah Lang, die nog niet heel overtuigend speelt bij Galatasaray het afgelopen half jaar, maar wel kampioen is geworden en al vaker in Oranje natuurlijk heeft gespeeld. Of kiest hij voor Somerville, dat zou dan ineens zijn debuut zijn. Hij heeft een goed jaar in de Premier League gehad, ondanks dat zijn club West Ham United is gedegradeerd. Viel wel echt op. En je hebt ook nog een paar van die mogelijke konijnen uit de hoge hoed. Gaat Martin de Roon, good old Martin de Roon van Atalanta. Komt die dan weer terug na 2 jaar, omdat hij zo goed is in de groep? Gaat Guus Til mee? Die kans is allemaal aanwezig. En dat gaan we morgen allemaal horen. Ik heb er zin in als ik erover praat.
1: Kwart voor drie, hè?
4: Nou, dan wordt het
8: kwart
4: spannend.
8: Kwart voor drie is de persconferentie van Koeman, maar al tegen het middaguur komt dat hippe filmpje eruit. Dus dan weten we het al. Dus bij de lunch kun je gewoon met collega's lekker gaan praten over waarom heeft hij die niet meegenomen en waarom
4: heerlijk.
8: Die wel.
4: Ja. Okay. Nou, ik hoop dat Martin er ook mee gaat. Het is leuk op Insta en zo, hè? Wat vind je leuke filmpjes. Hey, dankjewel, Thierry Wout in de gaten morgen. Dit was het voor vandaag. Zo dadelijk op deze zender met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door
1: Wilfried de Jong. Heb een fijne avond en voor later slaap lekker.
11: NPO Radio 1.
12: Nooit meer slapen.
13: Ik ga in gesprek met Frits Spits. In 1973 begon zijn radiocarrière. Hij werd bekend als presentator van De Avondspits. Hij maakte natuurlijk De Taalstaat en hij won 2 Marconi Awards. Nu schreef Spits Mijn Laatste Radiojaar. Een boek vol afscheid, reflectie, vrolijkheid en troost.
12: Zometeen van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit Meer Slapen.
11: NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.
14: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt Of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis. Of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
19: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
20: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: NPO Radio 1.
22: 11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger die gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. In Ridderkerk bij Rotterdam is een flat deels ontruimd vanwege koolmonoxide. 2 mensen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Koolmonoxide kan dodelijk zijn, maar doordat er een melder afging, werden de flatbewoners tijdig gewaarschuwd. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, te verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat verreweg de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de Eerste Divisie beginnen en mag dat seizoen hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als het komend seizoen is afgelopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In De Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. En dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Steeds meer mensen in Friesland kunnen Fries. En dan niet alleen spreken, maar ook lezen en schrijven. Dat meldt de provincie Friesland. Ruim 2/3 van de Friese inwoners vindt dat ze het Fries goed spreken, blijkt uit het onderzoek waar ruim 12.000 inwoners aan meededen. Bijna iedereen begrijpt het Fries op zijn minst redelijk goed. Iets meer dan de helft van de Friezen gebruikt Fries als eerste taal. Met name Friezen tussen de 18 en 29 jaar geven vaker aan goed Fries te kunnen lezen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het toenemend gebruik van het Fries op sociale media, stellen de onderzoekers. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Europa is van Picasso. India is van mij.
23: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
24: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Hoe oud was ik? Een jaar of 18? Ik zat in het Doel in Rotterdam op rij 7. Sonny Rollins stond voor me op het podium. Een reus met een tenorsax die in zijn handen leek op een alt. Rollins was in het zwart gekleed, All-Stars aan zijn voeten. Ergens in het concert herhaalde hij minutenlang dezelfde noot. Daar zat alles in. Grommen, zingen, schreeuwen, juichen, huilen, schateren, swingen, duwen, trekken, denderen, fluiten, rammen. Ik was verkocht. Verdoofd. Zeg maar verslaafd. Fan voor het leven. Zelfs nu die dood is. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hij was de grootste nog levende tenorsaxofonist in de jazz. Sonny Rollins overleed gisteren in Woodstock, New York, op 95-jarige leeftijd. Drummer Han Bennick speelde met hem en altist Benjamin Herman is, net als ik, een volslagen Rollins-fanaat. In Congo grijpt ebola om zich heen. Ton Berg is daar coördinator. Hoe helpt zij de bevolking daar waarvan een deel niet in het besmettelijke van de ziekte gelooft? Politiek verslaggever Wilma Borgman volgde in Den Haag het debat over het geweld rond AZC's. En de film Treat Her Like a Lady gaat over een alleenstaande bijstandsmoeder in Amsterdam en de falende verzorgingsstaat. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 26 mei.
2: Het plan van het kabinet om de AOW-leeftijd sneller te verhogen is definitief van de baan.
3: Wat ik constateerde is dat die AOW-leeftijdsverhoging 1-op-1 gekoppeld aan de levensverwachting, dat een sta in de weg begon te worden voor een gesprek.
2: Minister Veilbrief stuurde de sociale partners een brief.
3: Wat ik hoop is dat ik vakbeweging en werkgevers hiermee aan tafel krijg om te praten over die toekomst, over dat pact.
2: Ja, de bonden willen wel praten, maar veel verwachtingen hebben ze niet.
4: De brief lijkt ons volstrekt onvoldoende, maar het gesprek aangaan, dat willen we natuurlijk altijd wel. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het maar één gesprek zal zijn. En dat we dan weer van tafel zullen gaan met zeggen, ja, de acties blijven toch in stand.
2: En hun geplande stakingen, die gaan gewoon door.
4: Waarom zou ik blij zijn met iets wat al zo was? Er was een pensioenakkoord, dat ze zelfs onbeschoft zijn geweest om dat in te trekken, is aan het kabinet. Ik ga daar niet blij mee zijn.
2: Dan naar België, waar gerouwd werd.
5: Inderdaad, een gitzwarte dag.
2: Bij een ongeluk tussen een trein en een klein schoolbusje kwamen 4 mensen om het leven.
6: Het gaat om de bestuurder van dat minibusje, iemand van 49. Een begeleidster, een vrouw van 27 en dan 2 kinderen.
2: En deze man zag het ongeluk gebeuren.
7: Plots komt er van links uit de zijstraat dat busje plak op die trein van voor, dat vliegt in de lucht. Aan de zijkant van de straat gecatapulteerd. Ik zeg het, 1 seconde. Dat kun je niet geloven hoe snel dat gaat.
2: Het ongeluk heeft België zwaar geschokt.
8: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. Onze gemeenschap is hier ongelooflijk getroffen.
2: Het bedrijf achter DigiD komt niet in Amerikaanse handen. Het kabinet heeft dat verboden.
9: Ingrijpen in de markt, dat doe je natuurlijk liever niet. Maar ik ben wel heel blij dat we die gegevens van Nederlanders veilig kunnen houden.
2: De angst bestond dat Amerika DigiD op zwart kon zetten.
10: Het zijn eigenlijk onze online paspoorten. En dat is nou echt een kerntaak van de overheid om dat zo goed mogelijk zelf te doen. Dus ik ben heel blij met dit verlossende woord.
2: En toch zijn er nog zorgen, vooral over een Amerikaanse tegenreactie.
11: Omdat dit, voor zover ik weet, voor het eerst is in Europa dat een overheid een wet toepast en daarbij zegt, Amerika is een risico voor ons publiek belang en onze nationale veiligheid.
2: Het KNMI komt met een nieuwe dagelijkse voorspelling, de hittekracht.
12: Het is eigenlijk een maat voor de omgevingsstress die je ervaart als het lekker warm weer is. Is de luchtvochtigheid wat hoger, dan heb je wat hogere hittekracht. En valt de wind weg, zoals vandaag, dan zie je ook dat die hittekracht eigenlijk een beetje omhoog gaat.
2: En het was ook de eerste tropische dag van het jaar.
13: Als je nu in de zon staat, is het wel heel warm. Dan zou je eerder bij lekker moeten gaan zwemmen.
2: Niet in Nederland, niet alleen in Nederland was het zweten.
14: Nou, this is perfect. too much. I can't take it. I don't like it at all. It's absolutely insane.
2: Al dus de Britten, en in Duitsland werd vooral genoten.
15: Eigentlich wunderschön, Gott sei Dank, dass es auch langsam Zeit wurde, ein bisschen schönes Wetter.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we door met de kranten, kijken wat daar allemaal in gevonden is door Christian Bonenbakker.
16: Ook het huidige kabinet weigert te betalen voor de opvang van mensen zonder papieren, schrijft Trouw. Opmerkelijk, want deze veelbesproken bedbad-broodopvang kwam er juist op aandringen van onder meer D66, de partij van premier Jetten.
2: In het regeerakkoord staat er niets over, maar uit de beantwoording van Kamervragen blijkt nu dat het kabinet Jetten de strenge koers van het kabinet Schoof voortzet. Het beleid moet gericht zijn op terugkeer, schrijft asielminister Van der Brink.
16: Of dat beleid overeind blijft is de vraag, stelt de krant. Vorige maand oordeelde de rechtbank in Rotterdam dat de minister de opvang daar niet had mogen sluiten, omdat ongedocumenteerden nu in een onmenselijke situatie terecht kunnen komen.
2: De kosten van het klimaatbeleid worden oneerlijk verdeeld, vinden de meeste Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waarover de Volkskrant schrijft. Zo profiteren vooral rijke mensen van subsidies voor verduurzaming en elektrische auto's, terwijl armere groepen een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie.
16: Verder blijkt dat steeds minder mensen bereid zijn offers te brengen om de klimaatverandering tegen te gaan. De weerstand groeit omdat veel mensen het gevoel hebben dat de overheid niet naar hen luistert. Wel populair zijn investeringen in openbaar vervoer, in groene waterstof, in grote batterijen voor energieopslag en in windmolens op zee. Het aantal voorstanders van een vleestaks is geslonken tot 29%.
2: In NRC meer over het tegenhouden van de overname van Solvinity, het bedrijf achter DigiD. De staatssecretaris baseerde haar besluit op een analyse door het bureau Toetsing Investeringen van haar ministerie. Dat kijkt vooral naar de nationale veiligheid.
16: Vorig jaar waren er 78 van zulke onderzoeken en geen enkele keer werd een overname of investering verboden. Volgens de Leidse hoogleraar ondernemingsrecht Harold Koster is het überhaupt nooit eerder voorgekomen.
2: Dat maakt het extra pikant dat het nu wel gebeurt, notabene bij een overname door een bedrijf uit de Verenigde Staten, een bevriend land. Dat geeft aan hoe snel de verhouding tussen Nederland en de Verenigde Staten is veranderd, concludeert de krant.
16: Deze week presenteerde Ferrari zijn eerste elektrische model, de Luce. Liefhebbers van het Italiaanse racemerk moeten er niets van hebben, schrijft de Telegraaf. Fans noemen het de lelijkste auto ooit sinds de Fiat Multipla.
2: Dit lijkt op een Chinese troep met een logo erop geplakt, zegt een van hen over het gladde, glooiende ontwerp. En dan zonder het beroemde, ronkende motorgeluid. Voor wat meer racebeleving wordt het geluid van de elektromotor versterkt afgespeeld in het interieur.
16: Een echte Ferrari heeft een ziel, zegt de woordvoerder van de Ferrari Club Nederland, maar deze niet. De kopers van dit gedrocht mogen van mij geen lid worden van de club als ze niet ook nog een echte Ferrari hebben.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Waiting on a Friend door de Rolling Stones, met best een aardig stukje saxofoon erin. Vanavond zou de Tweede Kamer debatteren over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving. Zo stond het althans op de agenda. Concrete aanleiding voor het debat was het geweld rondom de AZC-protesten en de rol van de politie erbij. Dus op naar Den Haag, naar Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja, als we het dan, zal ik maar zeggen, concreet gaan maken. Ja. Wat was dan de bedoeling van de aanvragen van dat debat?
1: Ja, die aanvragen, dat was Jesse Klaver van GroenLinks PvdA. En die had het idee opgevat dat de politiek maar eens met z'n allen het geweld moest gaan veroordelen dat we bij die demonstraties hebben gezien. Nou ja, misschien moeten we het ook maar meer aanslagen noemen. En die had bij die veroordeling ook politici op de korrel, die de afgelopen weken hebben opgeroepen tot verzet tegen de komst van AZC's. En dan doelde hij op Forum voor Democratie, Mona Keizer, Giddy Markenzauer ook. En Klaver wilde ook van het kabinet en de coalitie de verzekering dat er zeker niet meer met Markenzauer zou worden samengewerkt na zijn uitspraak over omvolking en het gebruiken van geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. En ja, daarbij had Klaver natuurlijk wel bedacht dat als er niet meer met de rechtse partijen kan worden samengewerkt, het kabinet vanzelf zijn kant op komt. Want dan is er geen alternatief meer. En dan heeft het kabinet GroenLinks-PvdA nodig voor een meerderheid, zal Klaver bedacht hebben. Opvallend genoeg wel in dit debat, Wilfried, Geert Wilders had zich afgemeld.
0: Oh, en dat is niet helemaal wat je zou verwachten als er een asieldebat is.
1: Nee, ik kan me dat ook niet herinneren dat hij daar niet aan meedeed. De reden die Wilders aanvoerde was dat de Tweede Kamer het kabinet moet controleren en niet elkaar de maat moet nemen. Maar misschien kwam het hem ook wel goed uit, want het ging ook over de vraag vanavond of de politiek in staat is om de problemen rondom asiel op te lossen. Ja, daar heeft Wilders naar het kabinet Schoof niet echt een antwoord op. Dus hij liet de vloer aan de electorale concurrentie bij Ja 21 en ook aan Giddy Markenzauer.
0: Ja, ja, en werd het dan een Markenzauer debat?
1: Ja, dat was het in het begin zeker. Maar toen kwam Lodewijk de Vos, de partijleider voor Forum van Democratie. En die werd aangesproken op het feit dat er extreemrechtse groeperingen betrokken waren bij die rellen, zoals deskundigen zeggen. Wilden ze daar maar afstand van nemen? Nou, een duidelijk antwoord kwam er maar niet. Sterker nog, ze zei dat het geweld mede door gebrek aan kabinetsbeleid wordt aangewakkerd. Nou, dat ging zo even door en toen kreeg de Vos de vraag wat ze vond van de uitspraken van de vorige partijleider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet. Die heeft gezegd dat remigratie noodzakelijk is om een blank Europa te handhaven. Vindt de partij van de Vos dat nog steeds? Of neemt ze daar afstand van? Ook daar kwam geen ja of nee. Nou, dat accepteerde bijna de hele Kamer niet. Jimmy Dijk, Ruben Brekelmans, allemaal kwamen ze naar voren en Mona Keizer als eerste.
2: Vindt mevrouw de Vos dat Nederland voor de blanke Nederlanders is? En vindt mevrouw de Vos dat Joden zijn, uit zijn op een andere samenstelling van de Nederlandse bevolking? En nou graag gewoon simpel ja, ja of nee.
3: Mevrouw de Vos.
4: Ik ben verbijsterd over deze vraag, voorzitter. Ik snap werkelijk niet waar überhaupt de aannames onder deze vraag vandaan komen. Mevrouw Keizer had de kans om het vandaag te hebben over de problemen die kant van de Kamer veroorzaakt. Daar kunnen we elkaar volgens mij ook nog best een eind in vinden. Maar ze kiest ervoor om mij allerlei dingen in de schoenen te schuiven. Ik laat me door u helemaal niet dicteren. Ik ga helemaal niet in op deze vraag, omdat ik op geen enkele manier überhaupt geassocieerd ben met de aantijgingen in deze vraag. En als ik nee zeg, dan suggereert dat ik ergens afstand van neem waar ik überhaupt niets mee te maken heb.
3: Kunt u de vraag van mevrouw Keizer beantwoorden?
5: Mevrouw de Vos.
4: Ik ga dat niet doen. Ik vind dat mevrouw Keizer door een morele ondergrens zakt door die vraag hier überhaupt te stellen. Ik ga daar helemaal niet in mee. Het feit dat mevrouw Keizer deze vraag zelfs maar stelt.
3: Meneer Brekelmans.
6: Voorzitter, de voormalig partijleider van mevrouw de Vos die heeft gezegd dat hij immigratie wil tegengaan om Nederland blank te houden. Dat wordt ze mee geconfronteerd en ze reageert als om een wesp gestoken door te zeggen dat is uit zijn context gerukt, dat is niet wat wij bedoelen. Nu krijgt ze de kans om 6 keer op een hele simpele vraag, namelijk of dat Nederland blank moet blijven, om daar een duidelijk antwoord op te geven. Waarom is het zo moeilijk voor haar om daar gewoon een heel duidelijk en klip en klaar antwoord op te geven?
3: Mevrouw de Vos.
4: Wij willen graag dat Nederland Nederlands blijft. En daarbij bedoelen we dat de mensen die hier van oorsprong wonen zich thuis blijven voelen in Nederland, in de meerderheid blijven in Nederland, ja, dat van oorsprong blanke mensen waren, dat is een feitelijke constatering. Maar dat heeft verder met het doel wat wij nastreven niet zo heel veel te maken.
6: Maar het is heel duidelijk dat ook weer in dit debat dat het masker van Forum voor Democratie, dat weer afvalt. En dat bij iedere vraag, om of het nou om racisme gaat, of discriminatie of extreem rechts, om daar klip en klaar afstand van te nemen, dat mevrouw De Vos eromheen draait. En dit laat heel duidelijk de ware aard van deze partij zien.
1: Ja, het was heel druk bij de interruptiemicrofoon, maar een paar partijen deden aan deze discussie niet mee. Ja, 21, de SGP en BBB, die bleven zitten. De PVV was er helemaal niet, zoals ik al zei, maar verder was deze conclusie toch wel kamerbreed, Wilfried.
0: Ja, en Wilma, werd er nog zaken gedaan eigenlijk?
1: Ja, Klaver probeerde dat wel. Trouwens ook andere partijen aan de linkerkant, die dus allemaal vonden dat er zeker met Marcus Hauer niet meer kan worden samengewerkt na wat hij heeft gezegd over omvolking en over maximaal geweldgebruik tegen Palestijnse vluchtelingen. Nou, hij heeft geprobeerd dat te nuanceren later, maar die excuses kwamen niet, of excuses, die nuanceringen kwamen in de Kamer niet helemaal aan. Als er niet meer met Marcus Hauer zou worden samengewerkt, dan zou dat voor het kabinet betekenen dat die rechtse route naar een meerderheid, dat die wordt afgesloten. En zeker voor de VVD, die liever over rechts wil samenwerken, is dat niet bepaald een aantrekkelijk perspectief. Marcus Hauer heeft het kabinet ook al eens uit de brand geholpen. Dat ging toen over de AOW-plannen. Die werden in het eerste debat met het kabinet zwaar onder vuur genomen door een groot deel van de Kamer. Nou, met dank aan Marcus Hauer en de SGP bleven de plannen toen nog overeind. Zijn vandaag trouwens wel alsnog van tafel gegaan, maar goed. Toen steunde Marcus Hauer het kabinet. Dus de vraag was van Jesse Klaver aan Brekelmans: wat betekent dat nu?
5: Kan je structureel met een partij samenwerken die heeft opgeroepen tot geweld, die voortgekomen is uit de PVV, waarvan dit kabinet ook even zegt, ja, daar kan je eigenlijk niet mee samenwerken. Met al dit soort teksten, is de VVD, deelt hij de mening ook van coalitiegenoot D66... die zegt, ja, dat kan je eigenlijk niet doen.
7: Meneer Brekelmans.
8: Het gaat over het woord samenwerken. Kijk, ik wil geen jijbak terugdoen, maar gewoon even als voorbeeld. Kijk, ik heb de heer Klaver ook wel eens moties zien opstellen samen met de heer Wilders. Dat ze op andere manieren samenwerken om bepaalde voorstellen te doen. Als een partij, of het nou de heer Marcus Hauer of andere is, uitspraken doet waar ik het totaal mee oneens ben en die ik veel te ver vind gaan, ja, dan veroordeel ik dat. En dan is het aan die partij om dat wel of niet terug te nemen. Maar formele vormen van samenwerking, die doen we in een coalitie. En verder ja, vinden we meerderheden in het huis. En dat doet de heer Klaver soms ook met mensen die een totaal ander standpunt hebben of totaal andere uitspraken doen.
5: Waarom ik hierop doorvraag? Dit is een minderheidskabinet. Dat is op zoek naar samenwerkingen en naar akkoorden om te sluiten. Kunnen er akkoorden worden gesloten met de groep Marcus Hauer?
7: Meneer Brekelmans.
8: Het is aan het kabinet en aan de minderheidscoalitie om tot meerderheden te komen. En als daar meer structurele vormen, wat dan ook, zouden uitkomen, ja, dan zien we dat op dat moment. Maar dat ligt op dit moment ligt dat niet voor.
1: Nee, en je kan een partij niet verbieden om voor jouw moties te gaan stemmen, zei Brekelmans. En dat is iets anders dan structurele samenwerkingen. En inmiddels is de premier ook aan het woord. En die zei zojuist dat Marcus Hauer zich met zijn uitspraken wel buiten de constructieve samenwerking heeft geplaatst.
0: Ja, nou gaat dit allemaal natuurlijk uiteindelijk over de protesten tegen de komst van de asielzoekerscentra. Ja. Zijn de mensen die zich daar nou zo'n zorgen over maken iets opgeschoten met dit debat?
1: Ik ben bang van niet, Wilfried. Ik denk dat die mensen meer zijn opgeschoten met wat er eerder vandaag gebeurde bij de stemmingen in de Tweede Kamer. Want toen zijn er twee wetten aangenomen om het asielbeleid wat aan te scherpen. En misschien zijn die mensen ook wel opgeschoten met wat er in de Eerste Kamer gebeurde. Want daar werd vanochtend het Europese Migratiepact aangenomen. En of dat echt gaat werken, dat moeten we natuurlijk nog maar zien. Maar het is wel voor het eerst in tijden dat er zo'n omvangrijk pakket aan maatregelen door de Kamers is geloodst. En nou ja, dat is in ieder geval iets, Wilfried.
0: Ja, ik dank je wel, Wilma Borgman vanuit Den Haag.

0: Ja, dat was Sonny Rollins met Duke of Iron. Jazzliefhebbers Van Cote en De Bie gebruikten dat ooit als tune voor Cake op de Week. Tenorsaxonist Rollins overleed gisteren op 95-jarige leeftijd. Tijd voor een mooi in memoriam met twee liefhebbers van zijn muziek. Als saxonist Benjamin Herman in de studio en op afstand, maar we zien hem wel via een schermpje, drummer Han Bennick. Wou je gelijk wat zeggen, Han?
1: Nee, niks.
0: Oh, zat je wel te genieten van dit nummer?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, vond je het niet goed?
1: Nou ja, Sonny is altijd fantastisch. Of hij nou speelt met de Rolling Stones of dit soort muziek. Want hij komt natuurlijk, zijn ouders, van de eilanden. En,
0: de Maagdeilanden, toch?

0: niks.
1: Oh, zat je wel te genieten van dit nummer?
0: Nee, helemaal niet.
1: Nee, vond je het niet goed?
0: Nou ja, Sonny is altijd fantastisch. Of hij nou speelt met de Rolling Stones, of dit soort muziek. Want hij komt natuurlijk, zijn ouders, van de eilanden. En,
1: de Maagdeilanden, toch? De Virgin Islands?
0: Ja. En, maar,
1: vandaar die Calypso's, hè?
0: Dat dacht ik wel.
1: Ja, maar je vindt die begeleiding vind je helemaal niks. En die drummer ook niet zeker.
0: Nee, niks. Dat vind ik echt professioneel. Maar saai gewoon.
1: Ja.
0: Ik vond Sonny geweldig. Laat ik zeggen, in 1959 met Elvin.
1: Elvin Jones, drummer.
0: Ja, in de Village Vanguard. Of met Piet La Rocca. Waar hij naderhand mee kwam. In het concertgebouw. En man, dat was magisch.
1: En hoe vond hij jou in 1967, Han? Want jij speelde met hem in Nederland.
0: Ja.
1: Plaat van gemaakt later.
0: Ja, nou, twee platen en 3 cd's. Ja. Hallo.
1: Heeft hij ooit iets gezegd over hoe jij drumde? Of waren jullie gewoon aan het werk?
0: Ja, en hij vond het ontzettend leuk hoe ik bezig was.
1: Ja, en Benjamin, jij kent die plaat natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hoe was Rollins toen in Nederland in 67 samen met Han Bennink en Ruud Jacobs, mm-hmm, op contrabas? Hoe was dat?
2: Ik was toen nog niet geboren.
1: Je hebt de plaat wel gehoord.
2: Ja, zeker weten.
1: Wat vind je daarvan?
2: Ja, het is waanzinnig. En het is waanzinnig document dat die banden waren kwijt. Niemand kon die dingen vinden. En het circuleerde wat opnames van een concert in Arnhem.
1: Ja.
2: En plotseling doken die banden op. En ja. Rollins gaf dus zijn goedkeuring om het uit te brengen. Ja. Sonny Rollins in Holland.
1: En die was altijd heel kritisch op zichzelf. Hoorde zichzelf niet graag terug, volgens mij.
0: Ja.
1: Maar wat kan je... Jij hebt dus echt achter, naast en voor hem gestaan met die saxofoon. Hoe kenschets jij zijn geluid op dat moment in 67 al? Hoe klonk die?
0: Onwaarschijnlijk niet te evenaren... te herkennen als de zang van een merel of van een nachtegaal. Je hoorde hem gelijk. Het was Sonny. En wat ongelooflijk was, was zijn timing. Hij had een enorme timing. En hij was heel keen op... laat ik zeggen, Elvin en Philly Joe en Kenny Clarke en... Billy Higgins.
1: Al die drummers.
0: Voor en
1: met hem waren.
0: Ja. Nee, man. Het was geweldig.
1: Ja. We hebben een stukje daarvan, van die opname uit 67 met jou, Han, en met Sonny Rollins en Ruud Jacobs.
0: Volgens
1: mij, Love Walked In.
0: Oh ja.

0: 10 uur 's morgens, zei dat al.
1: Op zaterdag.
2: Op die koffie een nummertje spelen.
1: Ja, jongen, niet normaal. En hij werd opgenomen. Maar dat zijn mensen die kennen hem helemaal niet meer. Maar hij was een fantastische technicus bij de radio. Maar hij was ook heel zuur. En zijn naam was Cor Brasem. En
2: toch bedankt, Cor Brasem. Ja. Ik weet niet of je luistert of al dood bent, maar geweldig.
1: Jongen, Benjamin.
2: Als je nou Sonny Hollands hoort, hoor je een beetje galm. Dat komt nu door de studio. Mm-hmm. Maar hij heeft altijd getwijfeld over zijn geluid, Ben. Altijd was hij maar op zoek. Wat is dat? Op een gegeven moment heb je toch je geluid gevonden, zou je zeggen. Of is dat niet zo?
3: Ja, hij was constant aan het werk. Hij was helemaal lijp van het studeren op zijn saxofoon. En dat is ook het mooie. Kijk, Hanny heeft het over zijn geluid en over zijn timing.
1: Ja.
3: Hij had zoveel lagen in zijn spel. En als je in eerste instantie, weet je, die Calypso, die keek op de week, tune, Duke of Iron. Dan denk ik van, leuk liedje, weet je. Maar als je erin duikt in wat hij ermee doet, als je er echt als
2: muzikant naar luistert.
3: Ja, als muzikant naar luistert en je doet je research, zeg maar.
2: Ja.
3: Dan kom je steeds kleine dingen tegen.
2: Wat kom je dan tegen?

0: tegen ben.
1: Je komt op harmonisch niveau allemaal dingen die hij doet met de akkoorden. Op timing, allemaal kleine dingetjes die hij doet met zijn saxofoon. Hoe hij werkt met zijn geluid. Dan, hij speelt met motieven. Hij was even de eerste die een beetje dat begon te doen.
0: Ja.
1: Op geheel eigen manier improviseren benaderen. En het is, hij was er helemaal bezeten van. Hij studeerde maar de hele dag.
0: Hij werd er ook zo onzeker van dat hij in 59 zei van... ik kap er een paar jaar mee en dan ging bovenop de Williamsburg Bridge staan... om te blazen tegen het verkeer in. Snap jij die onzekerheid, Han? Dat hij
2: speelde dat zelf niet nog... tegen het verkeer in. Hij had een ruimte gevonden op die brug waar hij kon studeren. En niemand stoorde. En dat is natuurlijk wel een hele romantische film verschenen... dat hij door het publiek loopt. Het zal wel. Het zal wel. Maar hij is ook een jaar eruit geweest. En toen is de plaat gekomen, The Bridge. En iedereen, dat was competitie, Coltrane en Rollins. Wat een waanzin is dat, joh. Ja. Dat zijn appels en peren. Dat slaat toch helemaal nergens op. Maar hij was toen of naar Japan geweest... naar de Shinto... of hij had zich een jaar aangesloten bij de Rozenkruisers.
0: Hij zocht het ook in andere plekken. Ja, wat is de eerste keer dat jij hem eigenlijk gezien hebt, Han?
2: In 1960.
0: Maar was dat?
2: In het Concertgebouw.
0: Ah, oké.
2: Ja. En hij speelde daar met Don Cherry en Billy Higgins. Die op een drumstel speelde van Martin Beene. En Martin Beene was destijds de drummer van de Dutch Swing College Orkest.
0: Ah, okay.
2: En daar speelde Johnny op de saxofoon van Jos van Heuvelswijn. Want zijn saxofoon was niet aangekomen uit Londen.
0: Oh ja, ja, dat verhaal is ook...
1: Die heeft hij later overgenomen.
0: Ben, wat was jouw eerste kennismaking met Rollins? Dat je hem echt zag en hoorde?
1: Ik heb hem voor het eerst gezien begin jaren 90 in de Bottom Line in New York. En dat is ook...
0: Beetje rock'n'roll tent, hè?
1: Ja, en hij speelde daar de hele weekend per set. Iedereen moest er in en uit. En dat was ook zo waanzinnig. Degene die hem live hebben meegemaakt. Iedereen ging op de banken staan. Het was niet gewoon een jazzconcert, weet je, waar we mensen aan een kin wrijven van leuke solo, zeg.
0: Hij heeft ook altijd de populaire muziek omhelst. Vroeger al met Broadway-liedjes, maar ook speelde ook nummers van Dolly Parton.
1: Ja.
0: Here You Come Again.
1: Ja,
0: maar dat maakte hem niet uit. En het maakt ook niet uit bij hem.
1: Ja. Nou, dat is ook wat ik net zei, weet je. Er zit zoveel lagen in wat hij doet met simpele melodietjes.
0: Ja. Zullen we even Body and Soul, hè, wilde jij even horen?
1: Ja, ja.
0: Een klein stukje Body and Soul solo, hè, van hem.
1: Ja.
0: Komt-ie.

0: Han, ik zit naar jou te kijken. Je bent voorovergebogen aan het luisteren.
1: Oh,
0: vind je?
1: Jij ziet mij. Oh,
0: ja, wij zien jou, ja. Je zit helemaal voorovergebogen.
1: Ik ben totaal analfabeet met... Oh, je ziet mij ook nog.
0: Ja, maar jij zit echt voorovergebogen alsof je in de kelk van die tenorsax bent gekropen.
1: Nou...
0: Of maak het nou te romantisch?
1: Ach, jongen. Het beroert mij zo enorm. Iedere keer als ik hem zag spelen of daar of daar of daar of daar... Dan, en hij speelde een ballet, dan rolden de tranen over mijn ogen. Ik heb dat ook een keer gehad in het Tropenmuseum... toen mijn dochter Suki geboren werd... toen Ravi Shankar daar speelde.
0: Oh, ja.
1: En
0: ja.
1: Dat was... Het raakte mij... Ja, je kan prachtige woorden hebben en je hebt schitterende dichters. Ja. Maar als er muziek gaat draaien op een begrafenis... Jongen...
0: Dan ben je verkocht. Ben je min. Heb jij ook nog zo'n moment dat je zegt... dat herinner ik me echt als iets dat het... lang echt in me ging zitten.
2: Ja, nou ja, Rollins. Je zag het bij zijn concerten. En het was een andere reactie dan de meeste andere jazzconcerten. Waar ik het over had de eerste keer dat ik hem zag, bottom line. Iedereen bij concerten van Sonny Rollins liep naar buiten met een enorme glimlach. En is wat hij deed met mensen. En ja, die laag, die kwam natuurlijk als eerste binnen. Van iedereen werd blij van wat hij deed. Ja. Maar ondertussen gebeuren er allerlei dingen met je, als je naar hem luistert, die je eigenlijk niet door hebt, waardoor het nooit corny werd.
0: Daardoor gaat het ook niet vervelen. Ik denk dat jullie alle twee weer heel veel gedraaid hebben en gaan draaien. Dat blijft gewoon doorgaan. Wij blijven eeuwige fans, niet met z'n drieën, maar met honderden miljoenen mensen op de aarde. Wij danken Sonny Rollins hier plechtig namens het Oog. En ik dank Han Bennink en Benjamin Herman. Dank jullie wel. En tot gauw.
1: Oké. Hoi Ben.
2: Doei.
1: Hoi.
0: Right, sinds het nieuwe ebola-virus werd geconstateerd in Congo... groeit de onrust in het land. Een ziekenhuis met ebola-patiënten is bestormd... en een hulpverlenerstent werd in brand gestoken... uit onvrede tegen de maatregelen daar. Ton Berg is coördinator bij Artsen zonder Grenzen. Ton, jij bent op dit moment in Bukavu in Oost-Congo, waar de ebola uitbrak. Hoe erg is het bij jou in de regio?
3: Bij ons valt het nog een beetje mee. Iets noordelijker was de uitbraak begonnen. En begint langzaam maar zeker ook deze kant heen te komen. We hebben al een aantal zieke mensen die bevestigd zijn dat ze ebola hebben.
0: Ja, en hoe komt het dat het nu nog meevalt dan?
3: Omdat het zich langzaam verspreidt. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen waarvan we denken dat ze ebola hebben. Er zijn er zo'n goede 200 van overleden. Maar het is een ontzettend groot gebied, Oost-Congo. Congo zelf is 40 keer zo groot als Nederland.
0: Ja, maar jullie denken dat er 1000 zijn, dus dat kun je niet met zekerheid zeggen?
3: Nee, dat kunnen we niet zeggen, omdat het heel erg moeilijk is om te testen... en omdat de capaciteit om te testen heel laag is... En omdat we in een conflictgebied zijn, waardoor het ook heel moeilijk is om alle gebieden te bereiken. En ook om samples te nemen en die dan weer naar een testcentrum te krijgen. Dat kost allemaal heel veel tijd en heel veel moeite.
0: Ja, maar er is ook met name heel veel onrust omdat mensen die daar wonen... niet bij de lichamen van hun overleden dierbaar mogen en kunnen komen. Waarom is dat?
3: Ebola is heel besmettelijk door aanraking. En mensen in het eindstadium van de ziekte... en nadat ze overleden zijn, zijn eigenlijk het meest besmettelijk. Dus als je iemand aanraakt die in het laatste stadium van ebola is... of die net overleden is... dan is de kans dat je besmet raakt ongelooflijk groot. Ja, en daarom, als iemand overlijdt, kunnen we dus niet... een normale begrafenis laten organiseren.
0: Nee. Nou klinkt het wat klinisch van mijn kant, maar je zou kunnen zeggen... doe dan zo'n beschermend pak aan, dan kun je mensen... weliswaar met iets ertussen toch nog aanraken.
3: Dat klinkt heel makkelijk. Het kost onze medische mensen ongeveer 25 minuten... om zich helemaal in te kunnen pakken in zo'n pak... om hun werk te kunnen doen. Dat kan je niet voor alle naasten organiseren. Dat is absoluut onmogelijk.
0: Ja, en het heeft natuurlijk ook met die rituelen rond de dood te maken. Dat mensen willen met dat lichaam nog allerlei dingen doen, wellicht.
3: Het is gebruikelijk dat het lichaam gewassen wordt door de naaste. En ook dat de mensen die komen om hun respect te betuigen het lichaam aanraken.
0: En nu
3: eigenlijk komt de hele gemeenschap bij elkaar als iemand overleden is. En dan wordt de overledene aangeraakt. En dat kan in dit geval niet. Dan zou de besmettingskans ongelooflijk groot zijn.
0: Ja, en nu hebben jullie ook nog het probleem dat er een aantal mensen is dat zeer wantrouwen tegenover ebola staat. En zeggen van ja, misschien is het helemaal niet besmettelijk.
3: Dat zien we ook in Nederland. Er zijn altijd mensen die denken dat iets niet zo is of niet bestaat. En er gaat altijd op sociale media allerlei verhalen in de rondte. Dus we zullen altijd een aantal mensen hebben die er niet in geloven. Of denken dat het meegebracht is door de hulpverleners. Ja, dat kunnen we niet helemaal voorkomen.
0: Nee, maar hoe kun je als coördinator, want je werkt bij Artsen zonder Grenzen, dan toch met mensen in gesprek raken en ze wel op de gedachte brengen dat ebola besmettelijk is? Doen jullie dat?
3: Ja, natuurlijk. Een van onze belangrijkste dingen is zorgen dat we op alle plaatsen waar we werken met in alle dorpen op bezoek gaan, met mensen praten, met de vrouwengroepen praten, met de leiders in de dorpen praten, om uit te leggen wat de symptomen zijn. En heel veel mensen weten dat ook al, hoor, want er zijn meer uitbraken geweest, maar natuurlijk niet iedereen. En de hele gezondheidszorg is natuurlijk heel erg slecht in zo'n gebied wat ontzettend arm is en onder oorlog leidt.
0: Ja, en is het ook zo dat misschien de overheid daar weinig aan heeft gedaan en dat het nu te laat is?
3: Ja, de overheid heeft heel weinig gedaan. Maar het feit dat de hulpverlening over de afgelopen jaren ook ontzettend is afgenomen. De Verenigde Staten hebben hun hele hulpverlening stopgezet. Ook Europese landen geven veel minder hulp. Dus het geld wat beschikbaar is voor gezondheidszorg is ook veel minder dan vroeger.
0: Jij bent zelf coördinator, dus dat betekent eigenlijk dat je in zo'n gebied waar heel veel onzekerheid en onduidelijkheid heerst en ook spanning, dat je dat, ja, het woord zegt het al, moet coördineren. Hoe zorg je nou dat het daar niet toch steeds erger wordt, die uitbraak? Hoe doe je dat?
3: We proberen verschillende dingen. We doen het heel praktisch. We hebben nu in Bukavu, waar ik ben, in de universiteitskliniek een afdeling ingericht waar we mensen in isolatie kunnen opvangen. We hebben een systeem samen met de medische autoriteiten om patiënten op te sporen. Er zijn telefoonnummers waar mensen kunnen bellen als ze denken dat iemand ziek is. En heel veel werk om de gemeenschap bewust te maken van wat er aan de hand is. Radioberichten.
0: Ja.
3: Iedereen proberen het zo goed mogelijk te informeren.
0: Ja.
3: En de medewerking te krijgen. Want als iemand ziek is, moeten we alle contacten opzoeken om die ook te kijken of die niet ziek zijn.
0: Ja. Zijn de mensen die je nu treft, zijn die ook heel erg moedeloos? Ik heb begrepen dat je zelf al ruim 30 jaar in Congo komt. Ellende betreft daar niet alleen ebola, maar ook de hele situatie in het land. Oorlogen, mensen staan elkaar naar het leven. Hoe zijn de mensen daar op dit moment daaronder, onder de uitbraak van ebola?
3: Bang, en dat is logisch, denk ik. Maar ze zijn ook bewonderenswaardig overlevingskracht. Ik kom hier al heel lang en ze hebben al zoveel meegemaakt, iedereen. Oorlog, ziektes. Op dit moment in Bukavu is er een grote cholera-uitbraak. Dus we zijn ook bezig met het behandelen van mensen met cholera. Maar er zit een levenskracht in mensen, of een overlevingskracht, die ik ongelooflijk bewonder.
0: Ja,
3: ik denk dat we in Europa lang bij de pakken neer zouden zitten.
0: Ja. Dankjewel, Tom Berg, hulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen vanuit Congo.
3: Oké. Okay.
0: Ja, overmorgen komt de film Treat Her Like a Lady uit. Hierin probeert een alleenstaande bijstandsmoeder, gespeeld door Nienke Plas, zich creatief uit de shit te redden, zal ik maar even zeggen. Ze woont in een flatje naast de Ring in Amsterdam met twee kinderen. Het verhaal is gedeeltelijk gebaseerd op de ervaringen van de Amsterdamse regisseur Paloma Aguilera Valdebenito. En Paloma is hier. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, ik was al meteen toen bij het begin gefascineerd door die eerste beelden van dat flatje. Want ik rij regelmatig op de Ring, en wie niet, in Amsterdam. Ja. En daar heb je zo links en rechts die flats. Denk je zal hier maar wonen op 2-3 meter bijna letterlijk van die snelweg met alle stank en het lawaai. Waarom heb je die plek gekozen om daar het hele verhaal te vertellen?
4: Omdat ik daar heb gewoond.
0: Oh ja? Ja. Oké. Okay.
4: Dus ik woonde daar.
0: Ja. Was het om daar te wonen?
4: Nou, het was een paar jaar. Ik ben vaker verhuisd hoor in Amsterdam. Dus het was een periode van 3-4 jaar, denk ik. Ja, hoe was het? Ja, als kind is het...
0: Toch ook leuk?
4: Toch ook leuk. Ik bedoel, je kijkt uit je raam, je ziet 's avonds de lichtjes van de auto's voorbij komen. Je steekt je middelvinger op. Er zit ook een soort schoonheid in.
0: Ja, maar je snapt ook als ik daar langs rijd, denk je, zal er maar wonen vanwege de stank en noem maar op.
4: Dus maar, de ramen hield je wel dicht.
0: Ja. Ja,
4: in de zomer.
0: En hoe lang heb je daar gewoond?
4: Ja, 3 jaar, zoiets.
0: Oké, hoe oud was je?
4: Van mijn 8e tot mijn 11e.
0: Oké.
4: Tot mijn 12e, zoiets, ja. Ja.
0: Dus maar waarom heb je het dan toch gebruikt in deze film? Waarom is dit decor zo passend?
4: Ja, omdat het natuurlijk een absurd decor is eigenlijk. En die brodenscène aan het begin... er zit een scène in, de openingsscène... is ook iets wat ik heb meegemaakt. Dus het is
0: het gaat over... je zit wit brood te eten, maar op een gegeven moment beneden... krijgt een vrachtwagen een ongeluk... en daar blijken allemaal broden uit te vallen. Echt honderden ouderwetse, ongesneden witte broden... liggen over de snelweg. Dat is echt gebeurd.
4: Ja.
0: Is het ook echt gefilmd, ben ik nieuwsgierig naar? Of is het een kunstje met AI?
4: Nee, dat is echt gefilmd.
0: Daar heb je de weg afgezet?
4: Ja, de weg is afgezet.
0: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
4: Ja, nou ja, goede uitvoerend producenten die dat...
0: Wat voor dag was zondagochtend 4 uur?
4: Het was, ik weet niet eens welke dag het was. Ja, zoiets, ja. En dan een paar uurtjes maar. Dus dan moet je alsnog heel creatief omgaan met de tegenshots en hoe je dat doet. Maar het was natuurlijk geweldig dat dat kon.
0: Ja. Wat mij opvalt als je die hele film ziet, er komen heel veel kinderen in voor. Hè. Op een gegeven moment moet die alleenstaande vrouw met de 2 kinderen verkassen uit huis, krijgt allerlei toestanden. En die raakt in een soort tijdelijk leven terecht. Komt in een hotel terecht waar allemaal van die moeders met hun kinderen zitten. Daar zitten heel veel onbekende koppen bij.
4: Ja.
0: Wie zijn deze acteurs?
4: Nou, dat is dus precies wat ik wilde. Dus voor deze acteurs, voor alle bijrollen, hebben we de casting, hebben we streetcasting gedaan. Gedaan door 2 fantastische dames, Nathalie Krum en Jules Bovenberg. En dat was heel belangrijk voor mij, want het is toch het DNA van de film en van het onderwerp om deze mensen, deze bijzondere gezichten te zien die we eigenlijk niet zo vaak op beeld zien.
0: Is het echt zo dat zou betekenen dat acteurs toch vaak worden uitgekozen op mooie gezichten en niet op gehavende gezichten of wat gekkere gezichten die misschien wat meer bij een Volkswijk passen?
4: Misschien.
0: Een cliché hoor.
4: Ja, misschien is dat wel aan het veranderen nu, maar het is... Misschien is dat in Engeland bijvoorbeeld al minder. Daar zie je toch wat gemarkeerdere koppen.
0: Ja.
4: En ik wilde ook natuurlijk voor dit onderwerp ook mensen... want de streetcasting en de figuratie die we op set hadden... waren ook mensen die het financieel moeilijk hadden... en eigenlijk in dezelfde situatie als Sandra ook zaten. Dus dat was... Ja.
0: Maar denk je ook achteraf, want dan kun jij goed zien of het gewerkt heeft... dat je die mensen gebruikt die eigenlijk geen volbloed acteurs zijn... maar wel ras Amsterdammers, hè?
4: Ja, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, omdat zelf... Nou ja, goed, ik vind dat zelf natuurlijk werken in die zin ook... dat het ook iets met de acteurs doet opzet.
0: Want je moet anders regisseren misschien.
4: Ja, dat sowieso.
0: Je moet ze denk ik vertrouwen geven. Ze zijn misschien geneigd om in een camera te kijken... terwijl je het juist niet wil.
4: Nee, absoluut. En ik denk dat iedereen weer een andere werkwijze heeft wat dat betreft. Dus dat is natuurlijk heel... maar dat heb je ook met de acteurs... iedereen heeft natuurlijk een andere methode. En kinderen werken natuurlijk ook heel anders. Dus in die zin ben je sowieso aan het jongleren met de verschillende manieren van werken van mensen. Ja.
0: Die bijstandsvrouw die jij opvoert met die 2 kinderen... die raakt een beetje aan lage wal, moet de huis uit, hè, schulden. De jeugdbescherming komt achter eraan. Waarom maakt zij zo'n falling down mee eigenlijk? Waarom wil je dat?
4: Waarom wil ik dat? Nou ja, omdat dat de realiteit is. En dus er is natuurlijk een falling down, maar er is ook een coming up eigenlijk. Dus ik wilde in die zin wel laten zien van alles gaat eigenlijk steeds mis. En het wordt steeds erger, maar zij wordt op een bepaalde manier ook steeds veerkrachtiger. Of ze gaat er wel vol tegen in.
0: Waar gaat ze tegenin?
4: Tegen het systeem. Het is wel een constant gevecht tegen het systeem. Terwijl ze natuurlijk tegelijkertijd totaal vast besloten is om die kinderen...
0: En wat bedoel je met het systeem?
4: De hulpverlening.
0: Maar die mensen zijn er om te helpen. En ze doen wel de pogingen, zie ik in de film.
4: Ze doen hun pogingen. Maar
0: op kantoor.
4: Ja. Het is natuurlijk. We hebben natuurlijk te maken met een overontwikkeld systeem wat dat betreft. Als je kijkt naar wat we natuurlijk hebben meegemaakt in dit geval de bijstandsaffaire. Dus alles wordt. Je krijgt het wel, maar je wordt totaal gecontroleerd. Dus je bent in die zin totaal niet vrij. Als je wordt gepakt op een boodschappentas die je krijgt van een familielid.
0: Als je stiekem ergens een tientje extra weet te verdienen naast je uitkering.
4: Of dingen op marktplaats zet.
0: Is de straf heel hoog.
4: Ja, precies.
0: Is dit uit eigen ervaring?
4: Dit is ook uit eigen ervaring. Ja, mijn moeder heeft het ook. Terwijl mijn moeder heeft heel veel baantjes gehad, heel hard gewerkt. Ze zat een tijdje in de bijstand toen mijn zusje een baby was en haar man ook op zee werkte, zoals het personage in de film. Dat was nodig en die is toen door met schoonmaakadresjes zoemelden ze wat, rosselden ze wat bij elkaar.
0: Ja.
4: Toen inderdaad gepakt en urenlang in een kamertje gezeten met baby in de armen en echt als een crimineel behandeld. Voor een paar tientjes. Dus dat is natuurlijk.
0: Eigenlijk zag ze steeds. De verhouding met de man is slecht. Het gaat moeizaam met de kinderen. Ze wordt veel gecontroleerd. Waar gaat het dan voor jouw gevoel weer beter in de film met haar? Wanneer gebeurt dat?
4: Wanneer het beter wordt voor haar?
0: Ja.
4: Ja, ik denk dat het eigenlijk een constante, voortstuwende overlevingsdrang is, mechanisme. En niet alleen. Ja, het is grappig, want het woord overleven, ze wil leven en niet overleven. Ja. En ik denk dat.
0: Want zonder daar de film aan het eind uit te leggen, maar ze neemt een stap.
4: Ja.
0: En dat is een stap die eigenlijk een stap in het oneindig is. Je weet niet wat het gaat worden, maar
4: precies.
0: Voor jou is dat een goed gevoel.
4: In zekere zin wel, want het gaat over vrijheid en het gaat over loskomen.
0: Het gaat
4: van
0: weg
4: het
0: waar het niet goed is, zeg
4: maar. Ja.
0: Jij bent zelf, begrijp ik, uit Amsterdam weggegaan.
4: Ja.
0: En je woont nu in Marseille. Waarom is dat?
4: Dat is een heel lang verhaal.
0: Ja, je bent nog 1,5 minuut.
4: Ja, precies.
0: Daar kom je vast
4: dat
0: uit.
4: Ik heb heel lang in Parijs gewoond ook. Voordat ik de filmacademie deed in Amsterdam. Maar ik voelde me eigenlijk niet meer thuis in Amsterdam. Maar dat heeft ook te maken met dat natuurlijk alle volksbuurten zijn verdwenen. Uit Amsterdam zelf.
0: Het wordt rijker en rijker.
4: Het
0: voor de arme mensen
4: rijker.
0: Wordt het slechter.
4: Ja, precies.
0: En is het in Marseille niet zo?
4: In Marseille begint het nu te veranderen, helaas. Maar de volkswijken zitten echt nog in het centrum. Het is echt nog een van de laatste Europese steden waarin het echt nog in het centrum zelf zit.
0: Wat een groot besluit om dan weg te gaan uit een stad waar je zo te voelen aan de film, Amsterdam, toch ook heel erg van houdt. En ook van de mensen.
4: Ja.
0: Je zou ook kunnen zeggen, laat ze in de steek. Mensen in de stad.
4: Het is, ik wil het niet, maar het is pijnlijk. Maar goed, er is altijd ik ben er altijd nog aan verbonden aan Amsterdam.
0: Op welke manier?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ja, er zit toch een deel van mij blijft in Amsterdam.
0: En welk deel is dat?
4: En
0: zie ik dat terug in de film, dat deel misschien?
4: Misschien,
0: hoe zou je dat noemen?
4: Ja, toch. Een soort vitaliteit. Ja, is moeilijk om uit te leggen.
0: Ja, vitaliteit in Marseille ook wel, denk ik.
4: Nee, zeker. Maar het heeft ook echt raakvlakken. Ik denk ook dat de arbeidersklasse ook een bepaalde subcultuur is. Want er wordt natuurlijk. Sandra wordt ook in de pers omschreven als een soort. Als een Almodóvar.
0: De hoofdrolspeelster. Heroïne,
4: de hoofdrolspeelster. Dat Mediterraanse, maar dat heeft wel raakvlakken.
0: Ja.
4: De openheid en de solidariteit.
0: Dat zit allemaal in de film.
4: Ja,
0: Paloma, ik ga je bedanken als regisseur van de film. Treat Her Like a Lady is vanaf donderdag te zien in de bioscoop. Dankjewel voor uw komst. Morgen zit hier Rob Tripp en ik wens u nog een hele mooie nacht.
5: Als ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Action.
3: En
4: actie.
1: Zes undercover agenten regisseren de film van hun eigen leven.
5: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
1: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
6: Je weet voor mij niet te veel emotie, want dat is een reputatie onderuit houden.
1: En ze houden de touwtjes strak in handen.
7: Ik gaf weinig prijs over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
1: Maar wie controleert het verhaal op de set?
8: Kan de gamma even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is?
1: Wat wordt getoond?
9: En wat wordt verzwegen?
10: Ik vind het goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
1: Alpha.
9: Een podcast van NTR.
1: Nu op NPO Luister.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets. Via evita50.eu.
1: NPO Radio 1.
17: Middernacht, het begin van woensdag 27 mei. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 2 tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de 2 verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was het nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur afgelopen middag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Gemiddeld is de eerste tropische dag pas op 29 juni. Het weer, het koelt vanavond of vannacht flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Tot zover het NOS-journaal. En dan is er nog ANWB verkeersinformatie. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Hofvliet en Leidschendam. De vertraging is ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.
9: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een liefdesverklaring die precies een jaar in beslag neemt. Dat is wat mijn gast van vannacht heeft gemaakt. In 365 dagen legt hij uit waarom hij het maken van radio lief heeft. Bij mij zit Frits Ritmeester, beter bekend als Frits Spits. Sinds het begin van dit jaar is hij radiomaker af, na 52 jaar maar liefst. Popfantasie was zijn eerste programma en daarna volgde onder andere De Avondspits, Tijd voor Twee, Met het oog op morgen en De Taalstaat. En er volgden prijzen. Zo waren er Marconi Awards, een zilveren reismicrofoon, en mijn gast werd verkozen tot belangrijkste radiomaker van afgelopen eeuw. Boeken schreef hij ook. De Standaards van Spits bijvoorbeeld. Alles lijkt zoals het was en Op de golven dansen wij. En daar wordt nu mijn laatste radiojaar aan toegevoegd. Een dagboek is het waarin hij schrijft over afscheid nemen, maar ook over alles wat hij ziet en hoort. En elke dag geeft hij de lezer een toepasselijk liedje mee. Een liefdesverklaring die 365 dagen in beslag neemt, noemt mijn gast het op de eerste bladzijde. Wat is een jaar toch verdomd kort. Frits Spits is geboren in Eindhoven in 1948. Welkom.
3: Dankjewel, Femke. Dankjewel.
2: Ik wil even beginnen met een citaat.
3: Ja, dat is goed.
2: Ik slaap slechter en droom vreemde, zo niet vervreemdende dromen. Vannacht over een radioprogramma dat ik steeds opnieuw moet beginnen, omdat ik voortdurend verkeerd time. De titels van de platen die ik moet draaien weet ik niet meer. De regisseur in mijn droom heeft engelengeduld. Ze start steeds opnieuw de muziek. Ik laat het elke keer misgaan.
3: Ja, ik heb vaker dat soort dromen gehad.
2: Ja, dat snap ik. Ik heb ze ook. Maar hoe is dat nu?
3: Die zijn voorbij. Dat heb ik niet meer. Dat ik in de studio ben en dat ik
2: niet weet wie
3: ik te gast heb of welke plaat ik moet draaien en waarom de draaitafels het niet doen. Dat weet ik niet. Maar dat zijn rare dromen.
2: Was jij daar in één keer vanaf nadat je stopte?
3: Ja. Zo vaak had ik ze niet. Hè. Maar ja, het was wel. Die heb ik niet meer, die dromen. Nee, misschien vannacht weer.
2: Wat weet jij nog over jouw allereerste keer op de radio?
3: Oh, dat weet ik nog wel. Dat was in 1973. Toen was ik uitgekozen om te proefdraaien. Dat was een NOS-programma voor beginnende presentatoren en DJ's. En daar hadden ze mij voor uitgenodigd. Ik had eens een keer een wedstrijd gewonnen in 1971, de Gouden Microfoon, waarvan de hoofdprijs was 20 minuten radio. Die Gouden Microfoon heb ik wel gewonnen, maar die 20 minuten radio is nooit uitgekeerd. Dat is pas 2 jaar later gekomen dat iemand dacht, hey, die jongen uit Eindhoven, die zou wel eens kunnen vragen voor dat proefdraaien. En dat was op een woensdag, een sportavond voor de NOS. En daarvoor zat Willem Verkooten, Joost de Draaier. Joost mag niet eten. En tussen 7 en 8 zou ik dan een half uur mogen presenteren. Maar de andere presentator was niet gekomen. Dus ik mocht een uur presenteren. Voor het eerst in mijn leven radio maken.
2: Je droom toen?
3: Ja, mijn grote droom. Al van 8, 9 jaar. Mijn grote droom. Ik wilde altijd bij die radio zijn. Ik vind dat zo'n magisch medium. En dat vind ik nog steeds. Dat is onveranderd. En die eerste keer, ik begon met Showdown van die Electric Light Orchestra. Dat weet ik nog wel. En ik merkte, en ik mocht schakelen met de sportcommentatoren. Ik mocht naar Wim Hogendoren die ergens verslag stelde doen. Dus alles wat ik als jongetje gedroomd had, kon ik die avond doen. En de eindredacteur van NOS Radio Sport, Rob van der Gaast, ik weet nog hoe die heet, die zei tegen mij, jou zien we terug.
2: Hoe ging je naar huis die dag?
3: Op, op, uh, ja, op wolken. Ja, dat was dat werd, kijk, ik kon naar huis bellen met de telefoon. Ik zei tegen mijn vrouw, van, ik geloof dat ze het goed vonden. En toen ben ik naar huis gegaan met een idee van, nou, misschien zou het tot iets meer kunnen leiden. En dat heeft het ook geleid.
2: Ja, want niet lang daarna als je eigen programma...
3: Ja, Popfantasie op Hilversum 3.
2: Op woensdagavond.
3: Ja, klopt. En dat programma, dat heeft niet heel lang geduurd, omdat die zendtijd dan weer moest worden ingeruild. Maar toen kreeg ik al gauw een dagprogramma op Hilversum 3, toen nog. Het Frits Spits verhaal. En dat werd meteen twee in de pols. Dus het ging eigenlijk met mij meteen...
2: Vliegend.
3: Goed, ja. Ja.
2: En daarna kwam de avondspits.
3: Ja.
2: Dat heb je lang gedaan, van 78 tot 95.
3: Klopt.
2: Voor onze jonge luisteraars, wat voor programma was dat?
3: Met heel veel muziek. Met moderne muziek, dus muziek van de hitparade. Maar ook ik draaide ook wel heel veel muziek die niet in de hitparade stond. En met spelletjes. En het mooiste spel voor dat programma dat ik toen bedacht had, heette Kruip in de huid van. Er moest een luisteraar, die moest dan zeggen bijvoorbeeld, ik ben Elvis Presley, en ik moest dan bewijzen dat hij dat niet was. En daar had ik 5 vragen voor. En als hij al die 5 vragen goed had beantwoord, ja, dan had ik niet bewezen dat hij Elvis niet was. Dus was hij Elvis Presley. Nou, en dat was een keer op zaterdag, dat vergeet ik nooit, was een meisje, een student uit, ik meen Utrecht. En ik zeg, goedenavond, met wie spreek ik? En dan had zo'n jingle kruip in de huid van. En ik zeg, goedenavond, met wie spreek ik? En toen zei dat meisje, u spreekt met Goethe.
2: En dit had je niet voorbereid?
3: Jawel, dat wist ik. Ik wist het wel, maar de manier waarop ze het zei...
2: Je geloofde het.
3: En natuurlijk geloof je het. Ik geloofde ook dat ik met Elvis sprak. Het aardige van radio is dat je moet geloven wat je vertelt. Het mooie van dit medium is de verbeelding. De mensen hebben geen idee hoe wij er hierbij zitten. Ja, ze weten niet dat jij hier in een galajurk zit. Dat weten ze niet. Ja. Ze weten niet dat ik in een driedelig grijs zit. Dat weten ze niet.
2: Wat vind je van al die webcams hier?
3: Vreselijk.
2: Ja,
3: weg ermee.
2: Dat is geen radio, toch?
3: Nee. Maar ik denk dat heel veel mensen niet naar de webcam kijken. Het radio is ook een land van verbeelding. En dat vind ik het mooie ervan. Je hebt als maker... bied je iets aan je luisteraar. En de luisteraar, die maakt daar toch zijn eigen verhaal van. Ik heb altijd gezegd, tussen dat wat de maker maakt en de luisteraar ervaart, daartussen zit een soort mistgebied. En dat gebied is magisch. Dat is de magie van de radio. Daar gebeurt het.
2: En heb je daar controle over dat gebied?
3: Niet altijd.
2: Je hebt controle over jouw stukje, tot aan de mist.
3: Ja, precies, tot aan de mist. En die trekt op als de luisteraar precies in kan voelen wat jij bedoelt. Ja.
2: Je schrijft in je boek over de avondspits dat de media-elite er met dédain over sprak.
3: Ja, ja.
2: Wie was de media-elite?
3: Ik zag toevallig van de week een artikel over de media-kritiek in de jaren 80. Die was keihard.
2: Maar wie was de media-elite?
3: Nou ja, gewoon de mensen, de journalisten die schreven in de kranten, die hadden daar niet veel waardering voor. Voor DJ's en voor muziekradio. Dat moest heel serieus zijn, dan was het goed. Maar dat wat ik maakte, ja, dat. Ja.
2: Was het te makkelijk te plaatsen?
3: Ja, ik denk dat ze dat. Ja, ik heb ze nooit kunnen vragen. Ze hebben het af en toe wel eens opgeschreven. Ik weet nog wel dat Dick Slootweg, hij is overleden. Al heel wat jaren. Maar die schreef in de Volkskrant, op het moment dat ik de laatste avondspits had gedaan en afscheid nam van mijn luisteraars, sprak hij van de laatste tochtvlaag. En dat vond ik wel heftig, ja.
2: Ja, trok je dat soort dingen aan?
3: Ja, tuurlijk. Omdat,
2: want je hebt het jaren gedaan met...
3: Ja, maar je vergeet het op het moment dat je uitzendt. Dan heb ik er helemaal geen last van. Ik, daarvoor en daarna zijn... Maar dat is bij iedereen die bezig is met iets te maken. Iets wat zijn hele hart heeft. Je hebt altijd twijfels. Maar op het moment dat ik radio maak, het moment van uitzenden, dan heb ik die twijfels nooit gehad. Dus ze konden schrijven wat ze willen. dat, het ging toch niet veranderen.
2: Jij schrijft erover, alleen als ik mijn programma presenteer... lukt het me om op te gaan in die andere wereld. Heb ik altijd gekund. Het is alsof ik een terrein betreed waar andere wetten gelden. Andere gevoelens een rol spelen. Ik kan alles uitschakelen wat eventueel storend zou kunnen werken. De echte wereld sluit ik buiten. Wat tegenstrijdig klinkt omdat mijn programma over die wereld gaat. Toch, ik kom los van alles. Alleen het programma
3: telt. Ja, dat is ook zo. Ik leef in dat programma, hoewel je weet dat je de taal staat, duurt 2 uur. Maar ik had toch een gevoel dat ik in een zee van tijd zwom. En dat er een soort tijdloosheid ontstond. En
2: omdat
3: dat,
2: er alleen maar nu is.
3: Het was alleen het nu, ja. Alleen de entiteit van dat programma. En dat radio is magisch.
2: Jij bent dus de grootste radiofan. Maar jij pakte niet elk programma zomaar aan. Ik begreep dat ze hier bij de buren, bij Met het oog op morgen... heel lang hebben moeten sleuren aan je voordat je dat wilde gaan doen.
3: Ja, dat klopt, ja. Omdat, ik was een DJ en ik wist wel wat van muziek... maar ik wist weinig van journalistiek en ik was er ook een beetje bang van. Ik was bang van de wereld. En ik was bang dat die wereld dan te dicht bij me zou komen... als ik Met het oog op morgen zou gaan presenteren. Uiteindelijk hadden ze op een zondagmiddag niemand anders. En toen heeft Flip Feij, de toenmalige eindredacteur van het Oog, mij gebeld. Min of meer gesmeed: Frits, we hebben niemand, kom alsjeblieft. Ik had die middag een verjaardagspartijtje van mijn oudste zoon.
2: Gaat altijd
3: en,
2: voor.
3: Dat gaat voor. Ik zeg, dat moet ik eerst afmaken en dan zal ik naar de studio komen. Ik kom naar de studio. En het was nog geen WhatsApp en dat hadden we allemaal nog niet, al die digitale dingen. En ik kom de studio binnen en ik vraag aan de redacteuren, is er nog wat gebeurd? Weet je dat dan niet? Vroegen ze. 1985. Ik zei, wat dan? Ja, er is een vliegtuig naar beneden gestort, zijn waarschijnlijk 300 mensen om het leven gekomen. Ik wist het niet. Dus je gaat meewerken aan een journalistiek programma en de basis daarvan, je informeren over wat er die dag is gebeurd, daar was ik helemaal niet aan toegekomen.
2: Dit is wel de allerergste radio-nachtmerrie.
3: Dat was een soort nachtmerrie, ja. En toen moest ik ook nog praten met een mevrouw die zich had gespecialiseerd in het verzekeringswezen van vliegtuigen. Nou, daar snapte ik echt de ballen van. Maar later in dat programma kreeg ik ruzie met de veilingmeester van Pieter Mente. Dat was een oorlogs... die had gehuld met de vijand, zal ik maar zeggen. En ik kreeg ruzie met die man. En dat vonden ze... Bij de redactie vonden ze dat toch wel heel interessant.
2: Spannende radio.
3: Spannende radio, dat is het. En 2 dagen daarna kreeg ik opnieuw een telefoontje. Vind het toch leuk als je het nog een keer zou willen doen. En sindsdien ben ik niet meer weg geweest. Ik vond het een fantastisch programma om te presenteren.
2: Je zegt er ook over dat je daar hebt geleerd hoe je vragen moet stellen. En moet structureren.
3: Ja, ja, omdat het maken van een interview voor de radio... Je moet dus in een beperkte tijd het verhaal... naar voren zien te krijgen waarvan jij hoopt dat dat verteld gaat worden. Daar moet je goed over nadenken. Je moet over de vragen goed nadenken en over de structuur van de vragen ook. Zodat de luisteraar een coherent verhaal krijgt. Dat vind ik heel erg belangrijk. Vind ik ook mooi als iemand dat lukt. En als een verteller die geïnterviewd wordt dat ook doet.
2: Ja. En hoe verhoudt zich dat tot het luisteren? Want je zegt ook, luisteren, je moet je oren geven.
3: Ja. Ja, luisteren is fantastisch. Ik vind radio naar de radio luisteren even leuk als het maken. Daarom is het feit dat ik gestopt ben niet zo heel erg. Want er is
2: nog zat radio.
3: Die radio gaat gewoon door, gelukkig.
2: Maar ik bedoel meer luisteren naar degene die tegenover je zit.
3: Ja,
2: jij kan wel enorm je vragen voorbereiden. Maar als jouw oren dicht zitten,
3: ben je
2: nergens.
3: Natuurlijk moet je luisteren. Dat is toch... Ja, je moet horen wat er gezegd wordt. Maar dan heb je geen werkelijk interesse als je dat niet doet. Tenzij je oren dicht staan van de spanning. Dat gebeurt ook. Dat weet iedereen die wel eens een programma heeft gemaakt. Dan kan iets gebeuren waardoor je gespannen wordt of dat het niet lukt. Maar over het algemeen, je moet gewoon luisteren naar wat er gezegd wordt. En daarop moet je reageren.
2: En dat gebeurt vanzelf als je oprechte interesse hebt.
3: Ja, zeker. Ja, ben ik van overtuigd.
2: Jij schrijft in je boek over Willem van Kooten.
3: Ja.
2: Overleden. Jij zegt over hem... De spreektaal op de radio is door Willem van Kooten geïntroduceerd. Hij moest niets hebben van duurdoenerij, van gewichtigheid. Wat ik bijvoorbeeld van hem heb geleerd is dat je speels moet zijn... maar nooit ingewikkeld moet doen.
3: Ja.
2: Ik kan me voorstellen dat als je een beetje onzeker bent, dat je juist voor de dure woorden gaat.
3: Oh nee, nooit. Nooit doen. Nee. Willem van Kooten was, hij zei, ik spreek niet met mes en vork. Dat vond ik ook altijd heel... Die was buitengewoon grappig. En hij heeft heel veel betekend voor de Nederlandse radio en ook voor de taal op de Nederlandse radio. Ik ben enorm sterk door hem beïnvloed. En ik denk heel veel generatiegenoten van mij ook.
2: Hoe was de taal voor hem?
3: Ja, keurig. Netjes.
2: Saai?
3: Saai, ja. Heel saai. En echt keurig af- en aankondigen. Ja, ja, zo ontwikkelt ze. Ik was vanmiddag bij de opening van de schatkamer van Beeld en Geluid. En toen sprak Irene Moors ook over de taal die zij sprak toen ze in de jaren 80 begon. Was ook heel keurig nog in de jaren 80. En de taal evolueert. En dat is, taal is zo'n buitengewoon boeiend, boeiend element in onze samenleving. Daar kan ik uren over praten. En ook naar luisteren. En mij valt altijd weer wat op. Dus vanavond werd er gezegd over over die AOW-voorstellen die nou zijn ingetrokken. Het was een bezuiniging, maar dan wordt ineens het woord hervormen gebruikt. Hervormen is natuurlijk...
2: Ja, zo verhullend als,
3: verhullend als het maar zijn kan. Terwijl het een doodgewone bezuiniging was. En ja, dat vind ik... Dat spel met die taal, dat vind ik buitengewoon boeiend, ja.
2: Ja, kunnen we zeggen dat de taal staat jou als het meest gegoten zat?
3: Ja, nou, de taal staat daarin, kwam alles samen. Dat is een delta. Dus de muziek kwam daar, de radio natuurlijk en de taal. Ja, dat was, ik vind dat programma, in dat programma ben ik heel vaak heel gelukkig geweest.
2: Hoe is dat begonnen?
3: Het is begonnen op het moment dat toen ik stopte bij Radio 2 met Tijd voor 2. Toen vroeg Laurens Borst van Radio 1, toenmalige zendermanager van Radio 1, zegt: zou jij niet nog iets voor Radio 1 kunnen en willen betekenen? Ik zeg, dat wil ik wel, maar dan wil ik iets maken wat nog niet gemaakt is. Ik ga geen programma maken dat al gemaakt wordt. Dat wordt namelijk al gemaakt. En toen zei ik tegen hem, laat me even denken. En toen, en ik wilde altijd al een taalprogramma. Ik denk, een programma over de taal, dat lijkt me fantastisch. Nou, toen heb ik een format ontwikkeld. En toen zei mijn baas, toen bij de KRO-NCRV die het ging uitzenden, ik zou dat maar gaan maken, zei hij. Zo simpel ging dat nog toen.
2: Wist jij dat het een succes zou worden?
3: Nee. Maar daarom moet je ook geen programma gaan maken. Nee, maar je moet geen programma maken met het idee van het moet een succes worden.
2: Oh nee, maar ik bedoel veel meer. Wist jij dat er een publiek voor zou zijn?
3: Ja, want we spreken allemaal Nederlands.
2: Ja, maar dat betekent... We moeten ook wel allemaal eens rekenen in de Albert Heijn. Maar dat betekent niet dat we allemaal... Nee, maar, een programma over rekenen.
3: Maar omdat ik weet dat er zoveel fascinerende kanten, flonkerende kanten aan de taal zitten. Om daar de mensen op te wijzen. Om in ieder geval te zeggen van... Kijk eens naar dit woord. Kijk eens wat een prachtig woord. Alleen het woord flonker al, want dan zie je al van alles flonkeren. Dat is wat taal los kan maken bij de mensen. En dat is. En het is zo van ons. Het is zo van ons. En de ontwikkeling van de taal, die is toch buitengewoon boeiend. We hebben het net over de taal die in de jaren 60 in de media werd gesproken. Moet je nou eens luisteren? Moet je eens luisteren naar de rappers? Naar al die andere talen die nu zich langzamerhand vermengen met het Nederlands. Ik vind het fantastisch.
2: Hoe gaan wij om met onze taal?
3: Goed, vind ik.
2: Ja,
3: ja, ik denk ook nooit dat je met een opgeheven vingertje tegen mensen, dat moet je niet zeggen of dat is fout of zo. Je moet mensen aanmoedigen. Taal kan je een enorme vrijheid geven. En als je die vrijheid benadrukt, dat die taal van jou is en dat die je vrij kan maken, vrij van alles en dat je daarin alles mag, dan, en dat van jou is, je kunt ermee spelen, je kunt er iets moois mee maken, je kunt er ook iets verschrikkelijks mee zeggen, maar dat kan helaas ook. Dat bestaat dus ook. Maar de taal op zich als element om je te uiten, ja, dat vind ik fascinerend nog steeds.
2: En maak je er wel eens zorgen over?
3: Nee.
2: Nee, ook niet hoe het staat met het taalonderwijs of dat nou ja, kinderen tegenwoordig een kleinere woordenschat hebben dan pak een beetje 30, 40 jaar geleden?
3: Ik denk dat ze een andere woordenschat hebben. Ik weet niet of. De woordenschat die nu. Waar men het nu over heeft, dat is de woordenschat zoals wij die al die jaren zo geleerd hebben. Maar er is natuurlijk een taalontwikkeling op dat TikTok, of hoe heet dat allemaal? Er is een soort eigen taal die ontwikkeld wordt. En om daarvan te zeggen van nou, dat is niet goed of zo, dat vind ik, daarmee moedig je niet aan. Het enige wat je zou moeten. Je zou over. Wat ik wel belangrijk vind, is dat jongeren lezen. En dat ze lezen wat er geschreven is. En zoveel moois als. Dus ik vind het belangrijk als er in het onderwijs, behalve de dingen die je nu eenmaal moet weten, als de grammatica, maar vooral dat je kunt wijzen op wat je met die taal allemaal kan en hoe mooi die kan zijn en hoe blij die je kan maken. 1 mei lees ik altijd het gedicht van Gorte. Waarom? Omdat ik het zo ongelooflijk mooi vind. En ik word daar gelukkig van. En ik gun dat geluk ook aan de ander. En zo moet je over taal praten. En als je denkt, als je zo tegen de mensen zegt van, de taal die is van jou, dat kan heel erg mooi zijn, verdiep je erin, dan maak ik. Er is geen reden om je zorgen te maken.
2: Je schrijft in je boek.
3: Ik geloof niet dat ik een heel erg antwoord heb gegeven op je vraag. Want hoe het precies in het onderwijs nu gaat, dat weet ik dus niet. Hè?
2: Snap ik.
3: Ja.
2: Je schrijft, bovendien merk ik dat radiomaken steeds meer van me vergt. Ik denk aan mijn fiets. Als de batterijen van mijn achterlicht leeg raken, gaat er een lichtje knipperen. Dat knipperen wil ik bij mezelf voor zijn.
3: Ja.
2: Had je het idee van dat batterijtje?
3: Ja, ik had wel het idee. De taalstad is een heel arbeidsintensief programma. Heel erg arbeidsintensief. En ik dacht dat ik dat misschien niet meer op zou kunnen brengen. En dat moment wilde ik voor zijn. En dat ben ik voor geweest.
2: Waar zat het arbeidsintensieve in?
3: Het lezen van een boek. Je kunt toch niet zeggen, ik lees de eerste 10 bladzijden en dan geloof ik het wel. Ik las het boek helemaal. Muziek, ik luisterde alle muziek af. Ik koos zelf de muziek. En dat verdient alle aandacht. Ik schreef heel veel teksten. En uiteraard met de redactie samen. En we hebben een fantastische samenstelster. En we hebben een hele goede redactie. Lisette, mijn geliefde ook. We hebben fantastisch samengewerkt. Ja.
2: En dat zou wel eens niet meer kunnen gaan.
3: Ja, ik was er bang voor dat dat misschien niet meer het niveau zou kunnen halen waarvan ik vind dat dat programma moet hebben. Ja. En het gaat om programma, het gaat niet om mij. Je maakt een programma voor de luisteraars. Je hebt een bepaald idee. En ik vreesde dat ik niet meer waar kon maken wat ik heb proberen waar te maken.
2: Kan het zijn dat jij ook gewoon heel streng was voor jezelf?
3: Ja.
2: Want je schrijft in je boek over een liedje dat je per ongeluk toeschrijft aan iemand anders.
3: Ja.
2: O, mijn lichaam, dat ik per ongeluk in de uitzending toeschreef aan Annie M. G. Smit en Harry Banning. Nee dus, fout. Gelukkig verbetert Elfie me. De makers zijn Frans Mulder en Ad van Dijk. Ik kan wel door de grond zakken als ik zo'n fout maak. Ik had het verdorie nog opgezocht, maar niet goed dus. Het stemt me wel tevreden dat ik zo'n fout maken nog steeds erg vind. Als dat me onverschillig zou laten, kan ik er beter morgen al mee ophouden.
3: Ja, dat vind ik ook. Op het moment dat je onverschillig wordt over wat je maakt.
2: Ja, maar je hebt aan de ene kant heb je onverschillig en aan de andere kant door de grond zakken.
3: Ja, maar ik vind dat heel erg. Je hebt een liedje gemaakt. Iemand heeft een liedje gemaakt. En dan zegt iemand op de radio, het is geschreven door X en Y. En het blijken A en B te zijn. Dat is toch voor X en Y verschrikkelijk. Ja, maar dat is toch niet leuk? Dat wil je niet. En je wil je luisteraar goed informeren.
2: Ja, maar X en Y hebben zich in hun leven vast ook wel eens vergist.
3: Jawel, maar ik vind toch dat je.
2: En heeft de luisteraar niet op een gegeven moment ook wel begrip van, nou ja, hij doet het eigenlijk altijd goed, laat die man een foutje maken.
3: Ja, dat is heel aardig van de luisteraar. Maar ik vind, dat moet niet mijn norm worden. Mijn norm was om het zo goed mogelijk en zo goed mogelijk uit te zoeken. En dat heb ik ook altijd gedaan. En af en toe maak je wel eens een fout, klopt. Maar dat vind ik nog altijd erg, ja.
2: Waar komt die controledrang vandaan?
3: Geen idee.
2: Ja, kom op.
3: Nee, echt niet. Weet ik echt niet. Hoezo, kom op? Dat weet ik echt niet. Dat weet ik. Ik weet het echt niet. Dat heb ik. Ik heb. Toen ik begon bij de radio, was het vooral. Veel tekst. Probeerde ik sfeer te maken met de muziek. Maar maakte ik ook veel fouten. Totdat ik Tom Blomberg ontmoette. Met wie ik samen de avondspits heb gedaan. En die heeft dat er bij mij wel een beetje ingeramd. Dat het wel allemaal moest kloppen. En dat was ik altijd met hem eens. En ik ben hem daar ook altijd erkentelijk voor gebleven. En ik ben dat trouw gebleven, dat principe. Ik vind het belangrijk dat wat je zegt, dat je dat onderzocht hebt. En dat je dan weet wat je vertelt als je informatie geeft.
2: Zeker bij de publieke omroep.
3: Ja.
2: Maar nog even terug naar mijn vraag.
3: Ja.
2: Er zit iets van controledrang.
3: Ja, ik ontken dat niet, maar ik weet niet waar het vandaan komt. Dat weet ik echt niet.
2: Maar je bent wel iemand die...
3: Je kijkt me nou aan van die...
2: Ja, ik ken je natuurlijk niet, maar ik heb je boek gelezen. Je komt wel over als iemand die nadenkt over zichzelf.
3: Ja, jawel.
2: Je beweegredenen onderzoekt.
3: Ja. Maar ik weet niet waar dit vandaan komt. Gewoon omdat ik het zo goed mogelijk wil doen. Daar komt het vandaan. Als je een programma maakt, dat maak je voor een luisteraar. Dat wil je zo goed mogelijk doen. En als je dan een fout maakt, vind ik dat, die je had kunnen voorkomen, vind ik dat vervelend.
2: Met welk idee ben je aan dit boek begonnen?
3: Ik wilde, toen ik voor mezelf dacht, misschien moest je maar stoppen, Frits. Dacht ik, dan wil ik dat laatste jaar vastleggen. Omdat ik zo waanzinnig van die radio heb gehouden en nog steeds hou. Ik denk, mijn liefde voor dit medium. En ik hoop dat ook collega's dit boek lezen. Omdat ze dan ook kunnen lezen van wat het je kan geven. Wat het je allemaal kan brengen. En wie je allemaal tegen kunt komen. En wat er allemaal gebeurd is zo'n jaar. En dat vind ik, ja, dat daarom eigenlijk. En ik wist eerst niet eens dat het een boek zou worden. Ik ben gewoon gaan schrijven. En ik dacht tijdens het schrijven, is misschien wel een aardig boek. En ik heb iedere dag geschreven. Ik heb nog heel veel weggelaten. En ik heb het iedere dag, ik vond het verslavend. Ik heb geen dag overgeslagen. Zelfs in de vakantie niet.
2: En weet je waar dat verslavende in zat?
3: Ja, omdat ik wilde dat die liefdesverklaring zo oprecht en volledig mogelijk zou zijn. Daar zat dat in. Om de luisteraar, want die spreek ik ook aan in dit boek, te laten weten hoezeer ik van dit programma heb gehouden.

0: ik van dit programma heb gehouden en hoezeer ik heb gewaardeerd dat ik zoveel reacties heb gehad in al die jaren. Van mijn lezers nu, maar van mijn luisteraars vroeger.
1: Is iets overbrengen aan een luisteraar anders dan aan een lezer? Of is het in de kern hetzelfde?
0: Het is, denk ik, aan een luisteraar, dat is direct. Het mooie van radio vind ik hier en nu. En bij de lezer, die leest dit boek misschien pas in zijn vakantie of zo. Dat,
1: dikke kans, ja.
0: Ja, maar dat werkt dus anders. Maar ik hoop toch dat... ik denk dat het in dit boek wel heel dicht bij elkaar komt.
1: Je bent heel persoonlijk in het boek.
0: Ja.
1: Heb je daarover geaarzeld?
0: Nee. Geen moment.
1: Waarom niet?
0: Omdat ik... Mensen hebben mij 52 jaar op de radio gehoord. Ik heb niks voor ze te verbergen. En ze mogen van me weten wie ik ben. Wat ik belangrijk vind. Wat ik mooi vind vooral. Wat ik de moeite waard vind. En daarom.
1: Er zit natuurlijk ook een worsteling in met het loslaten.
0: Ja.
1: En die wordt af en toe bijna lichamelijk... Het is zondag, een mooie dag voor een bekentenis. Of laat ik het anders zeggen, misschien is het tijd om aan te geven dat er iets wezenlijks in mij aan het veranderen is. Bij alles waar ik naar kijk, maar ook bij alles wat ik lees of zie, is het net alsof het mij niet meer aangaat. Ik durf de vraag nauwelijks te stellen, maar toch, is dit een eerste begin van een neergang? Heus, ik voel me gezond, ik heb gisteren nog ruim een uur hard gelopen, ik ben op de fiets naar de studio in Hilversum gegaan. Dat is het niet. Het is iets in mijn hoofd. Alsof er blokjes verschoven zijn. Alsof er op een andere manier contact tot stand komt. Het gevolg is dat steeds dat zinnetje... het zal mijn tijd wel duren, oplicht. Het gevoel gaat samen met een mate van onverschilligheid... die ik eerder van mezelf niet kende.
0: Ja.
1: En de grap is, als lezer denk je ook, ja...
0: Wat denk jij als lezer?
1: Die onverschilligheid, die vind ik niet passend.
0: Welke onverschilligheid? Hoe bedoel je dat?
1: Die je noemt. Het gaat gepaard gaat samen met een mate van onverschilligheid.
0: Ja, nee, maar wat ik eigenlijk bedoel is, als je ouder wordt, dan ga je gaat steeds meer naar de zijkant van het leven. Soms ben je toeschouwer geworden van waar je zelf middenin stond. Ik rij hier vanavond naar de studio waar ik jaren naartoe ben gereden. Als vanzelfsprekend, je denkt er niet eens over na dat je er naartoe rijdt. En nu denk ik, ik rijd hier naartoe. Maar ik woon er niet meer. Het is mijn huis niet meer. En het is een beetje dat gevoel dat je meer aan de zijkant... Dat is niks dramatisch, maar dat is wat er in je hoofd gebeurt. En dat is de interpretatie ook van het begrip tijd... Ik probeer ook in dit boek los te komen van de klok.
1: Ja, je hebt een klok in je hoofd.
0: Ik heb een klok in mijn hoofd, maar meer dat ik los wil komen van die klok van de uren. Maar dat ik iets wil maken dat die tijd overstijgt. Dat is eigenlijk wat ik wil.
1: Maar dat is toch ergens dan ook het tegendeel van onverschilligheid? Want het zal mijn tijd wel duren, is een beetje van ja.
0: Ja, maar dat is op dat moment denk ik dat. Maar ik zeg ook dat ik daar, hoe zal ik het zeggen... door het zo op te schrijven merk je dat ik niet onverschillig ben. Het is ook een beetje ironisch.
1: En hoe zit het met die klok in je hoofd? Want je hebt een klok die de hele tijd zegt... nou, je mag niet je tijd verspillen.
0: Ja.
1: Je moet er wel wat van maken.
0: Ik vind iedere seconde die ik mors, vind ik zonde. Ja.
1: En in zo'n laatste jaar gaat die klok dan meer lawaai maken?
0: Nou, hij is meer aanwezig omdat je weet dat hij iets op gaat houden. Maar ik wil juist proberen om dat los te maken, los te laten. En om over dingen te schrijven die loskomen van de tijd.
1: Zoals waarschijnlijk de trap van de schoonheid.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Kun je uitleggen wat dat is?
0: Nou, dat heb ik bij Dagblad Trouw gedaan. Ik vond het heel mooi dat ze mij dat lieten doen. Ik had aan de lezers van Trouw gevraagd om zinnen te bedenken... die een tegenkracht zouden kunnen vormen tegen de wereld... waarin wij nu leven met vele oorlogen.

0: in vele gebieden waar ik me doodongerust over maak. Ik denk, er moet toch iets anders kunnen zijn. We kunnen misschien een soort stil protest daartegen formuleren. Verzamel de mooiste zinnen die u kent. En die hebben mensen in grote getalen gestuurd. Ik heb daar een selectie van gemaakt. En ik noem dat de trap naar de schoonheid. Een trap naar waar het een andere en betere en mooiere wereld is.
1: Nou, in ieder geval ook tegen die onverschilligheid.
0: En tegen de onverschilligheid. Ja, maar ik ben niet onverschillig. Nee.
1: Je schrijft in je boek van ja, er zou meer geld naar kunst moeten gaan in plaats van naar ja. Legers en naar
0: ja.
1: Oorlog.
0: Ja, dat vind ik ook, ja. Ik vind, we zijn een weg ingeslagen. Iedereen zegt, ja, natuurlijk, we moeten de legers versterken. Natuurlijk, de dreiging is groot, natuurlijk. Het gevaar in de wereld is heel groot. Dat is ook zo. Maar er is niemand die zegt, maar wacht even. Zou het misschien anders kunnen? Zouden we misschien een andere beweging in gang kunnen zetten? Zouden we misschien de wereld zouden we er iets kunnen tegen opwerpen? Die vraag wordt niet eens gesteld. En die vraag wil ik stellen. Kunnen we niet iets anders bedenken? Ik liet vanmiddag in die schatkamer bij Tijd voor Max Live Aid zien uit 1985. En dat was toch een tijd waarin je dacht, misschien gaat het wat worden in deze wereld. Gorbachev, Reagan, die dichter tot elkaar kwamen. Al die artiesten die zich sterk maakten voor hongerend Afrika. Handen ineens slaan, met elkaar vechten voor een betere wereld. En daar zijn wij van afgedreven, vind ik. Vandaar de trap naar de schoonheid als een soort tegenkracht.
1: Zijn we te bang om een andere richting op te denken?
0: Ik weet niet of het angst is. Misschien is het, dat denk ik niet eens. Ik denk dat we er niet eens, dat we er niet meer aan denken. Dat is het. We nemen die mogelijkheid, die bekijken we helemaal niet eens meer. Dat vind ik zo angstaanjagend. We nemen besluiten van ja, er moet 5% naar defensie van alles wat we hebben. En dan denk ik, maar is er nou niemand die vraagt van, kan het misschien toch iets anders? Moeten we niet iets anders proberen in de wereld? Zullen we niet iets gaan bedenken waar we misschien weer vrede mee krijgen? Het klinkt idealistisch, misschien ook wel naïef, maar ik wil het toch roepen.
1: Ja, waarom?
0: Omdat ik hoop dat het gebeurt. Omdat ik het belangrijk vind. Niet alleen voor mij, maar voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen. Voor jouw kinderen, voor iedereen. Omdat ik denk dat we op een heilloze weg zijn. Als we zo doorgaan. Ik maak me ongerust.
1: En hoe uit die ongerustheid zich? Want je hebt er iets mee kunnen doen.
0: Ja.
1: Door die
0: Door die trap te maken, ja.
1: En hoe is dat nu in het dagelijks leven? Je zorgen?
0: Die zijn er nog.
1: Hoe uit die zich?
0: Nou ja, dan lees ik de krant en dan maak ik me zorgen. Ja, ik neem het in me op en ik kijk naar het nieuws. En ik kijk naar wat er gezegd wordt. Ik luister naar wat er gezegd wordt. Ik kijk er niet naar, maar ik luister naar wat er gezegd wordt. En dan, ja, dan maak ik me zorgen, ja, voor de wereld. Ja, het klinkt heel groot alsof Ik ben een inwoner van Laren die zich zorgen maakt over de wereld. Maar het speelt wel in mijn hoofd, ja.
1: Ja, dat is.
0: En ik had altijd bij de radio altijd het idee ook van, ik kan iets bijdragen aan die. Laat ik een andere kleur inbrengen in het leven. Dat heb ik wel altijd gewild. Iets positiefs, iets vrolijks, maar niet stomzinnig.
1: Vannacht is Frits Spits mijn gast. 52 jaar maakte hij radio. Van de avondspits tot de taalstaat. En dat werd gewaardeerd. Frits ontving onder andere Marconi Awards, een zilveren reismicrofoon, en hij werd verkozen tot belangrijkste radiomaker van afgelopen eeuw. Boeken waren er ook. De Standaard van Spits bijvoorbeeld. Alles lijkt zoals het was en Op de golven dansen wij. En daar wordt nu Mijn laatste radiojaar aan toegevoegd. Het dagboek dat hij bijhield in het jaar voorafgaand aan zijn afscheid. Ja, en wat je daarin ook doet, ik vertelde het al even in mijn introductie, elke dag een liedje.
0: Ja.
1: En je begon heel moedig met elke dag een Nederlandstalig liedje.
0: Ja, totdat ik Cream ontdekte. Is de zender waar ik waar ik nu ook adviseur en ambassadeur van ga worden per 1 juni. Maar
1: het is grappig dat je het zegt, want ja. Toen ik het boek las, dacht ik wel een paar keer: is Frits Spits hier stiekem aan het solliciteren bij Cream?
0: Nee, geen moment, echt niet. Nee, echt niet. Nee, ik kwam op de herdenkingsbijeenkomst voor Diewertje Blok kwam ik Leon Ramakers tegen en Rennie, zijn vrouw. En die waren net met die zender begonnen. Ik had er nooit van gehoord. En ze zeiden, god, luister er eens naar. En ik deed dat. En in het begin dacht ik, ja, god, is wel een goede zender. En toen hoorde ik op een gegeven moment I Won't Complain van Benjamin Clementine. En toen dacht ik, ja, die muziek, dit... Zo geweldig, ja. En toen ben ik het toch vaker gaan beluisteren. En ik kwam steeds meer muziek tegen die mij zeer beviel. Van Bob Dylan tot Tom Waits, Nick Cave, alles draaien ze. En ook Nederlandstalige muziek. Dus klassiek, ze draaien alles. Het is volstrekt Afrikaans, Zuid-Afrikaans. Nee, er was niet een... ik heb niet een sollicitatie, helemaal niet. Want ik wilde helemaal niet meer gaan werken. Dus dat... Daar was helemaal geen sprake van. Zij hebben mij benaderd.
1: Je was gewoon een fan.
0: Ik was een fan, ja. En ik vind het een hele mooie zender. Ik vind het eigenlijk een soort zender die bij de publieke omroep zou passen. Het is een culturele muziekzender. Het is geweldig als je er naar luistert.
1: Jij schrijft over jezelf dat jij een speciale muzikale antenne hebt.
0: Ja, blijkbaar.
1: Maar waar zit die?
0: Ik heb geen idee in mijn hoofd, denk ik. Ja, maar ik.
1: Wat vangt die antenne op?
0: Ja, echtheid, denk ik. Echtheid. Als je naar een liedje luistert, dan weet je meteen, dit is met het hart gemaakt. En dat, ik geloof dat ik daar wel gevoelig voor ben.
1: Jij schrijft in je boek, wat ik hoor wordt mede bepaald door wat ik allemaal al gehoord heb.
0: Ook, natuurlijk.
1: Hoe werkt dat?
0: Nou ja, ik heb een hele muziekbibliotheek in mijn hoofd. En dan hoor je de clichés. Dan hoor je, oh, maar dit heb ik al eerder gehoord. En als er dan weer iemand iets nieuws maakt, of als je weer een stem hoort waarvan die in staat is om zijn ziel te bereiken, of zijn ziel te laten klinken, laat ik het zo zeggen. Ja, dan. Het is een gevoel, hè. Dat is niet in woorden te vangen. Het is een gevoel. Muziek is een gevoel.
1: Maar gebeurt het nog wel eens dat je verrast wordt?
0: Nou ja, wat ik zei met Benjamin Clementine, dat was echt wel zo'n moment dat ik echt verrast werd. Ik denk, dit is mooier dan mooi.
1: En op andere momenten denk je, nou, hier probeert weer iemand een hitje te schrijven.
0: Ook, dat hoor je ook. Ja, althans, dat hoor ik. Ik weet niet of dat zo is. Ik zeg nooit, het is zo. Ik denk dat het zo is. Ik ben altijd heel voorzichtig geweest met het oordelen. Want er zijn muzikanten en zangers en zangeressen die verschrikkelijk hun best doen om iets moois te maken. En ik vind dat ik daar zorgvuldig mee om moet gaan. En niet vanuit moet gaan dat ze zomaar een hitje willen scoren.
1: Maar je schrijft ook in je boek dat je eigenlijk al je hele leven lang last hebt van te snel oordelen.
0: Ja.
1: Dat je nieuwkomers in eerste instantie afwijst en daarna pas omarmt.
0: Ja, het is ook wel eens andersom. Dat ik iemand de hemel in prijs en dan 3 weken later dacht van, waarom heb ik dit mooi gevonden? Dat gebeurt ook.
1: Dan staat de antenne gewoon even niet helemaal lekker
0: afgesteld. Nee, hij heeft niet altijd goed afgesteld gestaan.
1: En wat het... Nou ja, maar weet je, we horen nu heel veel over AI in de muziek.
0: Ja.
1: Wat vind je daarvan?
0: Verschrikkelijk. Is toch de dood in de pot?
1: Het lijkt mij ook.
0: Ja.
1: Maar ik vraag me van mezelf af of ik het altijd in de gaten zal
0: Ik denk hebben. Dat je het hoort. Ik denk dat je het hoort. Het is te clean. Het is te zieloos. Ik denk dat je het hoort. Ja. AI kan dat niet. Die kan dat niet. Die kunnen wel die nootjes maken. En die kunnen ook een tekstje schrijven. Dat kan allemaal met AI. AI is een geweldige uitvinding. Maar... Wij moeten de baas blijven. AI moet niet onze baas worden.
1: Nog even terug naar je plan om alleen Nederlandstalige nummers te doen. Dat heb je dus op een gegeven moment laten varen.
0: Nou, dan ga je, het is vooral...
1: Ze komen wel weer terug. Dus, maar, als lezer denk je, blijkbaar hebben we niet genoeg.
0: Oh nee, dat is het niet. Dan is het gewoon, dan heb ik een liedje gehoord. Ik denk, dat hoort bij vandaag. Ja. Maar het kiezen van muziek is ook impulsief. Ik heb altijd ook heel erg mijn stemming laten gelden bij het uitkiezen van muziek. Dus dat is het ook.
1: En werkt het bij jou ook andersom? Dat je je stemming kan laten beïnvloeden door de muziek waar je naar luistert?
0: Ja, zeker. Ik heb, als ik muziek hoor... dat is goed voor mijn humeur. Ik kan heel gelukkig worden van muziek. Ja.
1: Als het goede muziek is.
0: Als het uiteraard, maar dat is vanzelfsprekend. Ja.
1: Je bent afgestudeerd toch op Nederlandse popliedjes?
0: Popliedjes, ja. Ja.
1: Want is daar in zijn algemeenheid iets over te zeggen?
0: Nou, over de structuur. Ik heb dus een analyse gemaakt van de structuur van de liedjes. Hoe zitten ze in elkaar? En zijn daar overeenkomstige... Er zijn er eigenschappen die met elkaar overeenkomen. Waardoor je kunt zeggen, dat zou wel eens een hit kunnen worden. Ik vond niet een heel sterke afstudeerscriptie. Ik heb er een 7 voor gekregen.
1: Ja, dat is voldoende.
0: Het was in ieder geval voldoende, ja.
1: Maar toen zat die liefde er dus al in.
0: Ja, maar die heeft altijd ingezeten.
1: Voor de taal of de muziek? Of is dat...
0: Allebei. Ik had een moeder die liedjes schreef. En die altijd Nederlandstalige muziek draaide, cabaret. Ik ben daarmee opgegroeid. Met Heerlijk duurt het langst van Arnie M. G. Schmid, ik noem maar wat. Of de liedjes van Corrie Brokken of Teddy... Dat zegt jou niks, denk ik. Teddy Scholten, je zit me heel glazig aan te kijken nu. Van waar heb je het over?
1: Maar, ik ben nog zo jong. Ja, zo jong.
0: Maar ik kom uit een gezin waarin muziek een rol speelde. En mijn moeder schreef bijvoorbeeld het liedje... Ik ben gelukkig zonder jou, van Connie van der Bos. En ze werkte samen met Peter Koelewijn. En ik was geïnteresseerd daarin. Ik vond muziek interessant. Ja.
1: En hoe werkte dat? Want in je boek beschrijf je ook... muziek komt meteen binnen, taal gaat via je hoofd.
0: Ja, dat is zo. Het is zo, ik denk dat het zo is.
1: Bij jou in ieder geval?
0: Ja, bij mij in ieder geval. Muziek gaat meteen naar je ziel. Maar de taal, daar gaat je verstand ook over. En als je denkt dat deze tekst... of ik begrijp hem niet, of hij is niet goed... daar heb je een oordeel over. En ik kan geen teksten... van liedjes, van Nederlandstalige liedjes laten horen... waarvan ik dacht, het is niet goed. Althans, ik vind het niet goed.
1: Je schrijft in je boek... Wat ik vooral heb kunnen vaststellen... is dat het leven als een rivier zijn eigen weg uitsluipt. Ik mag van geluk spreken dat ik in mijn geval... de oevers maar matig zijn geërodeerd. Met andere woorden, over mijn levensloop... heb ik heel weinig te klagen.
0: Het is ook zo.
1: En toch, want je noemt nu al even je moeder. Als ik kijk naar het gezin waar jij uitkomt... Mm-hmm. Het is geen makkelijke geschiedenis.
0: Nee, dat is zo. Ik heb Joodse ouders. En mijn vader en mijn moeder zijn in de oorlog gevlucht naar Zwitserland. En mijn vader is daarna naar de Prinses Irene Brigade. En heeft zo de bevrijding van Nederland meegemaakt. Nee, zeker niet. Ik heb nooit de opa en de oma gehad. Die zijn vermoord in Auschwitz. Ja.
1: Ik begreep dat dat geen gespreksonderwerp was thuis.
0: Jawel, maar in de derde persoon. Mijn moeder kon niet vertellen dat haar ouders vergast waren. Dat kon ze niet. Ze heeft van haar vader gezegd dat hij op de vlucht werd neergeschoten. En haar moeder zou in de trein op weg vanuit... Apeldoorn naar Auschwitz al zijn gestorven. Ze kon het niet. En ik heb haar ook daar niet mee lastig gevallen. Het verdriet was te groot. En ze is in staat geweest, juist om het zo te doen... Ze heeft een prachtig boek over haar ouders geschreven. Dat heet Afkloppen. Is uitgegeven door de Bezige Bij in 1991. Indrukwekkend. Echt heel erg mooi. Mijn moeder kon fantastisch schrijven.
1: En je schrijft erover in je boek dat het een bovenmenselijke inspanning moet zijn geweest van haar. Maar dat ze daardoor in staat was liefde te geven.
0: Nou, dus ze had wel zoiets van, ze hebben ons niet klein gekregen. En het enige waar we de wereld beter mee kunnen maken is liefde. En die heeft ze zoveel mogelijk aan ons gegeven, ja. Dat is wel. En dat vond mijn vader ook. Ze geloofde in een betere toekomst, in een betere wereld. Daar wilden ze zich sterk voor maken. En daar hebben ze mij in ieder geval heel sterk mee gemaakt.
1: Kende je het verhaal van je grootouders, het echte verhaal?
0: Later pas. Niet.
1: Als kind neem je natuurlijk alles voor waar aan.
0: Ja, en ik heb me ook wel heel erg verdiept in de oorlog tot mijn 18e, 19e jaar. En toen dacht ik dat ik alles wel wist. En was de muziek mijn vluchtheuvel. En de popmuziek en de wereld van de literatuur, dat ik even weg kon.
1: Uit de ellende van de oorlog?
0: Ja, ja. Ik vond het verschrikkelijk, die verhalen. Vind ik nog steeds trouwens.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En waar kwam dat je erin willen verdiepen vandaan?
0: Je bedoelt toen ik zo jong was?
1: Ja.
0: Omdat ik het gevoel had dat het over mijn familie ging. Daar kwam dat vandaan. En omdat er veel over gepraat werd.
1: En je nam als kind het verhaal over je grootouders voor waar aan.
0: Ja.
1: Wanneer ben je dan?
0: Ik maakte voor de NOS een programma. Of voor de schooltelevisie, dat weet ik niet meer, zoiets. Een programma over Westerbork. En daar stonden boeken. In 1995 was dat. Waarin de namen van de vermoorde Joden stonden. Ik denk, ik ga toch eens kijken in die boeken. En daar vond ik de namen van mijn grootouders. Ja.
1: En hoe ging dat dan? Want ik kan me dan ook voorstellen dat je meteen naar je moeder toe rent en zegt, nou,
0: nee.
1: Mam, wat ik nu gevonden heb,
0: nee.
1: Het is anders gegaan.
0: Nee. Nee.
1: Want jij begreep meteen, zij heeft een verhaal geconstrueerd.
0: Ja, dat heb ik begrepen. Heel erg goed begrepen. En ik heb het ook altijd. Ik hield ongelooflijk veel van mijn moeder. En ik wist dat als ik dat zo zou zeggen, dat het er enorm veel pijn zou doen. En wat voor zin had het? Ik wist het nu. En zij wist ook heel goed wat er gebeurd was. En zij moest doorleven met die wetenschap. En dat is er heel goed gelukt.
1: En dat evenwicht mocht jij niet verstoren?
0: Nee. Dat had ik nooit willen doen. Nee.
1: Nee, maar ik kan me voorstellen dat iets in jou ook wel een gesprek had gewild.
0: Ja, maar ik heb wel met haar gepraat, maar dat wilde ze dan niet. En het is niet echt tot die kern gekomen. Ik merkte dat ik dat niet moest doen.
1: Speelde het Joods zijn een rol in jouw jeugd?
0: Totdat ik wist dat ik. Ik wist heel lang niet dat ik het was, tot ik het aan mijn vader vroeg. En dan speelt het wel een rol, want dan weet je natuurlijk dat je tot een volk hoorde dat niet gewenst was in de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat speelde een rol, ja.
1: Waarom vroeg jij aan je vader of je Joods was?
0: Omdat het om me heen steeds werd gevraagd aan mij. En ik kreeg de bevestiging niet en daarom vroeg ik het aan mijn vader en hij zei jouwe. Voor hem was het helemaal. Het was voor hem helemaal geen punt. Het was voor mij eigenlijk ook niet meer zo'n punt. Maar ja, het maakte je toch. Het heeft me ook wel een tijd kwetsbaar gemaakt.
1: En hoe is dat nu?
0: Totaal niet. Nee.
1: Ja, want als ik dan denk aan nou ja, de zorgen waar je het net over had.
0: Dat zijn de zorgen over de wereld, ja.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook wel een toename van antisemitisme.
0: Ja, zeker. Daar maak ik me wel zorgen over. Er staat vandaag een heel goed stuk in de Volkskrant. Ik heb nog niet helemaal zorgvuldig gelezen. Maar ik vind het bewind van Netanyahu, dat vind ik afschuwelijk. Maar daarmee kun je niet rechtvaardigen dat hij hier in Nederland tegen de Joden tekeer gaat.
1: Nee, die dingen zijn twee aparte zaken.
0: Ja, dat zijn twee aparte zaken, maar dat in de praktijk, helaas, is dat niet zo. En daar maak ik me ook zorgen over, jazeker.
1: En als je het dan hebt over die rivier die het leven is en dat nou ja, de oevers nog niet zo zijn geërodeerd.
0: Ja.
1: Voelt dat dan echt nog zo voor jou? Ik kan me voorstellen dat nou ja, met de tijd dat het misschien toch wat brozer wordt.
0: Nee, ik denk dat het leven heel goed voor mij is geweest. Dat blijf ik wel volhouden. Er zijn zoveel mooie... Kijk, want dit zijn natuurlijk zijn elementen die in mijn leven een rol spelen. Maar er staat zoveel geluk tegenover. Het speelt een rol, maar ik heb heel veel moois meegemaakt. En daar hou ik me dan ook aan vast. Hè? Dus ik heb een fantastisch gezin. Ik heb schitterende kleinkinderen, prachtige zonen. Ik had een hele lieve vrouw. Ik heb een geweldige nieuwe liefde. Dus ja, ik heb niks te klagen. En dat is het leven ook. Hè?
1: En cynisme komt in jouw woordenboek gewoon niet voor?
0: Nee, ik hou niet van cynisme. Als ik ergens niet van hou, is het daarvan. Dat vind ik de makkelijkste vorm om over dingen te praten. Dan duik je jezelf weg. Ik wil me zo open mogelijk tonen. En ik wil niet cynisch zijn. Juist niet. Ik wil juist benadrukken hoe mooi het leven kan zijn.
1: En hoe is het leven nu? Want er is nu natuurlijk een enorm zwart gat.
0: Ja, dat was het in het begin. Want je kunt je van je pensioen geen voorstelling maken. Ik althans niet. En het was inderdaad een harde overgang, zoals
1: ja,
0: dat heet.
1: Hoe is zo'n eerste dag, zo'n eerste zaterdag niks?
0: De eerste dag,
1: die is prima.
0: Die denk ik, oh, lekker uitslapen. Nee hoor, het is op een gegeven moment, je moet je opnieuw verhouden tot het leven. En je moet je tijd weer, we hebben het over tijd gehad, je moet die tijd weer op een of andere manier zinvol proberen in te vullen. En dat, zover ben ik inmiddels wel. Maar dat heeft heel veel tijd gekost. Om weer een soort regelmaat in je leven te hebben. Waarbij je je prettig voelt.
1: En hoe voelde dat toen dat er nog niet was?
0: Ja, niet zo prettig. Dus af en toe dacht ik, ja, een beetje dolend. Ja, ik heb wel een beetje gedold. Ja. Ja.
1: En hoe is een dolende Frits Spits? Wordt hij dan vervelend?
0: Nee. Dat wist ik, hoop van niet. Maar dan zeggen mensen wel, wat ben je aan het dolen? Ja, ja dan, maar ja, het valt ook allemaal wel mee. Maar het was zo'n periode waarin je moet... komt ook heel veel vrije tijd, wat ook heel fijn is.
1: Op je 78ste.
0: Ja, ik wist ook waarom ik gestopt ben. Omdat ik vreesde dat ik het niet meer vol zou houden. En, en het grote voordeel nu is dat ik een stuk fitter ben en uitgeruster. Dus dat vind ik wel heel fijn.
1: En je was in je boek ook een beetje bang voor je rol in de maatschappij. Hoe vind jij dat wij met oudere mensen omgaan? Want je zegt net zelf, als je ouder wordt, dan je gaat gewoon een beetje naar de zijkant.
0: Ja, dat is zo.
1: Maar doe je dat zelf? Of?
0: Ja, dat doe je zelf ook. Dat doe je zelf ook. En ik heb geen klagen eigenlijk. De mensen zijn heel aardig voor me. En ik word nog wel eens gebeld en zo. Dus het valt nog wel mee. Ja.
1: Ja, want ik heb zelf wel eens het idee van... Nou ja, op een gegeven moment tel je gewoon niet meer mee. Dan op een bepaalde leeftijd.
0: Ja, maar dat vind ik niet zo... Ja, niet meetellen, dat vind ik wel erg, maar... Dat je een rol meer speelt op de achtergrond, dat vind ik prima. Dat is ook goed. Er zijn nu jonge mensen die de energie hebben om het land gaande te houden, op welke manier dan ook. Hè? Dus nee, daar heb ik geen moeite mee. Nee, integendeel.
1: En hoe zien je zaterdagen er nu uit?
0: Ik luister naar de Taalstaat.
1: Oeh, ja. Meteen al?
0: Ja, ik heb ze allemaal gehoord tot nu toe. Ja, ik vind het een heerlijk programma.
1: Nog steeds?
0: Ja. Ja.
1: En ergens dan een steekje van gemis of
0: nee.
1: Jaloezie?
0: Nee, jaloezie helemaal niet. Nee hoor, nee, nee. Ook geen gemis. Nee, integendeel. Nee.
1: En vind je het nog steeds het beste programma?
0: Ik heb nooit gesproken van dat ik het beste programma maak. Dat wil ik helemaal niet. Dat heb ik nooit gezegd. Ik vind het nog steeds een heel goed programma. Ja.
1: Dankjewel, Frits.
0: Oké. Okay.
1: Het boek Mijn Laatste Radiojaar van mijn gast van vannacht, Frits Spits, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is er ook als podcast. Deze aflevering is dus terug te luisteren, net als alle anderen. We staan in elke podcast-app en daar abonneren kan ook, kost niets en is zo gedaan. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is schrijver, documentairemaker en theatermaker Emma Lesuy mijn gast. Zij maakte de film Bagatie, wat we meedragen. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog, tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er dan verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen. Maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Ja, dat geneuzen met je neus in een glas, ik heb er geen tijd voor. Het gaat er niet om wat je bent, maar om wie je kent. Probeer nooit op iemand anders te lijken. En ja, ik ben geen vinoloog of wijnmaker. Dus ja, ik ben enthousiast over wijn.
4: Wietse Snaak. Ooit begon hij als 17-jarige als winkelbediende bij een wijnhandel in Groningen. En tegelijkertijd reisde hij de wereld over, bezocht hij wijnstreken, hielp mee in wijngaarden, leerde wijn maken. En 10 jaar later nam hij de wijnhandel over. Natuurlijk ken je hem als vaste gast van Harry Mens in Business Class, waar hij bevlogen vertelt over zijn wijnen. En hij kreeg een eigen tv-programma op RTL Snaakse Streken, waarin hij zijn wijnvrienden ontmoette en waarin hij liet zien hoe geschiedenis, landschap en cultuur allemaal in dat ene glas belanden.
5: Misha, een echt gesprek met Misha Blok.
4: Pietse, fijn dat je er bent.
3: Dankjewel voor de uitnodiging.
4: En er komt een tweede serie.
3: Ja, die komt er ook. Ja, niet 11 afleveringen, maar we gaan 20 maken. Daar zijn ze thuis iets minder blij mee. Maar ja, ik neem hier heel veel cadeautjes mee op terug als ik terugkom.
4: Oh ja. Ja, want je bent net terug uit Elzas.
3: Ik ben net terug uit Klooster.
4: Oh, uit Klooster.
3: Eerst de Elzas, eerst ik Bordeaux, toen de Elzas.
4: Ja. En dat is al voor deze serie?
3: Ja, dat is voor seizoen 2. En ik kom echt net terug uit het Sint-Catharinadal. Bij de zusters daar vandaan. Dit is het huis van de publieke omroep, zag ik net toen ik binnenkwam.
4: Ja, zeker.
3: En het Sint-Catharinadal noemen ze huis van God en huis van mensen. Dus dat is wel een mooie betiteling.
4: En wat past beter bij je?
3: Nou, ik zat te denken, je kunt ze alle drie wel op de gevel zetten.
4: Ja, huis van God, publieke omroep.
3: En mensen.
4: En mensen.
3: Ja, het was echt zo bijzonder.
4: Wat deed je daar dan?
3: Nou, 1 aflevering opnemen voor Snaakse Streken. Ik was 3 jaar geleden al bij de zusters geweest. En ja, ik ben echt van ze gaan houden. Het zit echt in mijn hart. En niet zozeer om de religie gelijk, weet je wel. Maar ook vooral hoe die mensen in het leven kunnen staan. En de priorin, zuster Maria Magdalena, ja, dat is echt een schatje. Ze zijn allemaal schatjes. En ik had... Ja, ik dacht van, ze hebben de grootste aaneengesloten wijngaard van Nederland. Hè? Dat is echt uniek, 10
4: hectare.
3: Wist
4: ik helemaal niet.
3: Nee, dus daar is het programma ook leuk voor, om dat te weten. En ik zei, ja, als we dan komen, mogen we dan ook blijven slapen? Ja, dat mag. Dus wij hebben echt twee nachten, niet alleen cameraman, maar ook regisseur. Alles kunnen. Mijn vriend Adriaan, die heeft daar ook op zijn bedje gelegen. En ik lag op een bedje. En eigenlijk zouden we eerst alleen maar een kopje koffie met de zusters doen. En een taartje eten. Maar dat werd ook afwassen. Dat werd de kerkdienst meedoen. Dat werd tv kijken. En uiteindelijk mochten we nog de worstenbroodjes die ik bij Robert van Beckhoven had gehaald. Ging ik uitdelen aan de zusters. En toen nam ik afscheid. En ja, ik moet even, ik moet me er niet in verliezen, maar het was zo prachtig. Ik was helemaal leeg, ik was ook emotioneel. En ze zei de volgende woorden, dat zei ze nog tegen mij. En intussen, want ik zei, kom, mag ik weer terugkomen? Uiteraard. En zei ze, intussentijd denken wij in wederkerigheid aan elkaar.
4: Oh, mooi.
3: Ja, die kennen op het tegeltje.
4: Ja, toch? Ja, prachtig.
3: Intussentijd denken wij in wederkerigheid aan elkaar.
4: Ja. Heel mooi. Hoe vroeg moest je op?
3: Na 8 uur had ik ontbijt. Zij hebben om 7 uur of 7:15 een dienst. Dan hebben ze ontbijt. 9 uur hebben ze een dienst. Maar je kunt er ook, als jij bijvoorbeeld zou willen onthaasten, kun jij er zelf ook gewoon heen. Je hoeft niet aan het hele dagordeprogramma mee te doen. Maar het is echt een verrijking.
4: Ben jij ook een gelovig man?
3: Ja.
4: Komt er heel snel uit.
3: Ja, daar hoef je niet over te twijfelen. Ja, ik zie dit ook, de dingen die ik in mijn leven mag doen, dat zie ik ook wel als een soort, nou, cadeautje zou ik niet willen zeggen, maar ik zie het wel als een soort ook opdracht. Het is niet de grote Wietse snaakshow, hè, dat snaakse streken. Het gaat ook absoluut niet om mij, maar ik vind het echt heel mooi dat ik het mag laten zien en mag doorgeven. En ik weet ook niet alles. En ik spreek geen vloeiend Frans. Nederlands gaat ook lastig, zo diep in de nacht, denk ik. Maar ik spreek geen vloeiend Frans, maar met handen en voeten kom je heel ver. En je hoort ook verhalen en dat raak je ook. En het ruimt ook je blik op de wereld. Het gaat niet, kijk, wijn is niet zozeer, het gaat niet om de handel. Hè. Als ik bij Harry zit, goedemorgen. Weet je, bij Harry, dat is, dan gaat even, wat kost het, weet je. En dat, Harry is daar heel goed in. Maar dit programma wilde ik iets anders doen. En daar zie je wel dat wijn mensen bij elkaar kan brengen.
4: En als je zegt, ik zie het als een opdracht. Als je die opdracht zou moeten omschrijven dan, waaruit bestaat die opdracht?
3: Nou, kijk, ieder mens heeft wel zijn en haar gaves. En wat hij kan, nou, ik kan een beetje kletsen. En ik vind het leuk om mensen bij elkaar te brengen. Of jij bent er ook heel goed in om iets los te maken in mensen. En kijk, we kunnen niet met de hele wereld morgen naar Bulgarije. Of met de hele wereld in het klooster in Sint-Katrinendal zitten. Maar als je dan door dat tv-programma bij die mensen zo binnen mag komen. En kijk, het liefst neem je de kijker dan mee. En het programma is ook een soort met van, als je iets meer weet over een gebied of over iets van eten of over iets van drinken, dan kun je daar op een andere manier van genieten. En dat is wel een beetje mijn taak. Vertel het mensen maar. En niet, mensen zijn niet dom. Weet je, vaak willen ze heel vaak dat mensen niet intelligent genoeg zijn. Nou, nee, ze weten het gewoon nog niet. En als ik dan door het programma dit zo mag doen, daar zie ik het in. Heel veel mensen zeggen, ja, maar wat is dan het verdienmodel? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat, ik heb nog nooit een lijkwagen met een trekhaak gezien of een imperiaal. Dus meenemen, dan doen we het niet. En ik vind echt mijn opdracht dan, met een glimlach.
4: Ja.
3: En ook met een geintje. Hè, want je heet snaak of niet van achter. Dus er moet een dolletje bij zitten. Weet je, er moet gewoon wel wat meer gelachen worden af en toe. Een beetje ontspannen. Even.
4: Maar zit er ook achter een missie van, wat je in je wijnglas aantreft, dat is niet alleen maar vloeistof. Hè? Nee. Daar zit een heel verhaal, daar zit een geschiedenis, een cultuur, een familie.
3: Families. Ik was in Bordeaux en die man, ik vroeg aan een graaf, Stefan van Nijperg. Nou, ik keek helemaal op tegen die man, soort echt een beetje adellijk. Het was een soort koninklijk ontvangst wat ik daar kreeg. En toen zei ik van, wat is uw rol en hoe belangrijk bent u? En toen zegt die man, joh, ik ben maar dit. En dat, zeg maar, dat kun je niet zien, maar wel horen. Zeg maar, centimeter tussen duim en wijsvinger. Hij zegt, wij doen 29 generaties doen wij wijn. 900 jaar wijn.
4: En
3: dat,
4: mooi.
3: Is, dus dat is, en dat gaat inderdaad niet alleen over vloeistof. Maar dan ontdek je ook verhalen. En dan ben ik een beetje op de Wietse manier doe ik dat dan. Want ik wil iets niet forceren. Maar ik vind het wel bijzonder om te horen. En dan hoor je ook verhalen. En ieder huisje heeft zijn kruisje. Hè? Dat hoor en zie je ook.
4: Ieder wijntje heeft zijn pijntje.
3: Ja, maar uiteindelijk is het wel een fijn wijntje. Over het eindje. Maar,
4: dat is lekker aan het rijmen.
3: Heerlijk. Nee, maar begrijp je een beetje wat ik bedoel? Kijk, het gaat niet over, hè? Kijk, alcohol, dat is natuurlijk heel vervelend. Hè? Dat zou een beetje het nieuwe roken kunnen zijn. Maar zo, zo kun je er naar kijken. Maar zo kijk ik er niet naar. En als je het einde van de dag, ik was in, ik weet in Bordeaux of zo was ik. En dan eindig je met z'n allen aan tafel. En dan gaan de mobieltjes gaan aan de kant. En dan komt er een glaasje wijn op tafel. En wat eten. En dan praat je en dan praat je en dan praat je. En dan denk je, wow, wat een cadeautje.
4: Want je zegt aan het begin, hè, van ik ben geen wijnkenner.
3: Nou, ik ben in ieder geval geen finoloog. Dus ik heb daar niet. Ik ben ook geen sommelier. Ik vind wijn, maar vooral het verhaal achter de wijn vind ik heel mooi. Kijk, wij kunnen uren snuffelen in een glas. En dit mist een zuurtje, of dat mist dit, of dat mist zo. Ja, boeien, denk ik.
4: Vandaar ook dat je zegt van ja, dat geneuzel met je neus in een glas, ik heb er geen tijd voor. Want ik hoorde je ook in een interview zeggen, je gaat maar 2 keer per jaar naar een proeverij.
3: Ja.
4: Dat is het.
3: Ik ga dat echt niet doen.
4: Nee.
3: En waarom niet? Omdat ik, kijk, Sianne mij aanstaande, ik heb het ten huwelijk gevraagd en ik heb een samengesteld gezin, we hebben 6 kinderen. Nou, dat is tijd.
4: Je hebt net een dochtertje gekregen. Ja,
3: Soleil Madeleine. Ja. Dus die ligt nu dan. Ze slaapt eindelijk door.
4: Oh, goed.
3: En ik heb er geen tijd voor. Met andere, dat betekent, ik wil er geen tijd voor vrijmaken. Want er zijn zoveel andere leuke dingen die ik graag wil ondernemen. En laat dan. Ik heb heel goede mensen op, die dat wel goed kunnen. Mm-hmm. Joh, laat die dat lekker doen.
4: Ja. Moeten we het nog even hebben over de laatste business class. Hè? Dat was ophef. Catharine Kell, die was de gast. Ging over de manosfeer en over Andrew Tate. Het werd een volstrekt, een beetje surrealistisch gesprek.
3: Ja.
4: Tussen 2 mensen die...
3: Was erbij.
4: Ja, je was erbij. Ja, die volledig eigenlijk langs elkaar heen spraken.
3: Ja.
4: En hoe zit jij daar dan bij?
3: Nou, kijk, ik ken Harry al sinds 2010... En Harry is een schat van een man. Ik vind hem heel bijzonder. Ja, mm-hmm. En Harry is Harry. Hè? En laten we dat nou eventjes. Dus dat is 1. Harry is Harry. Mm. En kijk, Harry heeft zijn idee over. Dit ging. Kijk, Harry wilde, als ik hem goed ken, zijn punt maken over hoe hij. Wat voor hem ideaal was. Hè? Kijk, hij kwam vroeger uit school. Daar begon het gesprekje mee. En dan was zijn moeder was thuis met een kopje thee en een koekie. En jongen, moet je nog wat eten? Dus Harry is natuurlijk helemaal vertroeteld door die moeder. Dus,
4: ja.
3: En als Harry dan naar de tijd van nu kijkt. En dan zit, ja, dan moeten die kinderen naar de BSO. En die moeder heeft er geen tijd voor. Dat is een beetje waar voor Harry de pijn, zeg maar, zit. Maar dan wilde hij dus dusdanig een punt. Wilde dat. Ik snap wat hij daarmee bedoelt.
4: Ja.
3: Hij smeert dat dan over alles wat daarna op tafel komt uit. Ja, en dat ging echt wel langs elkaar heen.
4: Ja, ik dus kwam moeders ook, moeten thuis zitten, hè, zei hij op een gegeven moment.
3: Precies, dat was een beetje. Kijk, ik weet ook, toen ik uit school kwam, ja. Dan was altijd een meelkoekie, soms met suiker en soms zonder suiker. En dan had mijn moeder een kopje thee klaarstaan en dan gingen we even knuffelen. En daarna ging ik buiten spelen. Dat is natuurlijk wel heel, heel warm en heel lief. Ja, maar de wereld 2026, ja, dat tegenwoordig drinken ze geen thee meer. Een iced tea misschien, met een candy bar, zo'n dingetje. Ja, maar Harry wil daar heel graag. En hij zei ook, ik ben daarin ook ouderwets. Dat heeft hij wel gezegd, ja. Kijk, ik vind Catharine bijvoorbeeld, met haar columns, wat zij doet, die lees ik graag, omdat ze... kijk, dit kopje wat ik heb, daar zit een oortje aan.
4: Ja.
3: Die zit voor jou aan de...
4: linkerkant.
3: Ja, maar voor mij zit hij aan de rechterkant. Maar het is nog steeds hetzelfde kopje. Dus met andere woorden, ik vind wat Catharine met haar columns doet, even een beetje opschudden, even wakker maken. Even, en niet dat. Dus
4: ik, ja, aan het denken zetten. Eventjes.
3: Aan het denken zetten. Mm-hmm. Dat is toch super fijn. En ik sprak Catharine. Ik heb het nog even gebeld. Want ik ken haar. Ik zei, joh, weet je, ik ben het ook niet altijd met je eens. En dat hoeft ook niet. We hoeven ook niet dat we het met haar eens zijn. Maar ik vind het wel fijn dat je af en toe even het. Even, ja, jij zegt het goed. Even tot het denken aanzetten. Van, denk er eens over na. Is dat oké? Is het niet oké?
4: En het is natuurlijk ook de vraag van in hoeverre moeten wij naar business class kijken en het beoordelen alsof het een talkshow is. Want hoe kijk jij daarnaar? Vind jij het een echte talkshow?
3: Nee.
4: Ja, je koopt je zendtijd.
3: Ja.
4: Als je daar zit.
3: Ja, en dat doet Harry.
4: Het is eigenlijk een soort telcel met Harry.
3: Ja, maar kijk, Harry is... Kijk, je moet altijd goed beseffen waar iemand zijn wiegen heeft gestaan. En Harry heeft het, denk ik, toen zijn vader... Dat heeft hij mij wel eens verteld. Hè? Harry, zijn vader was heel vroeg overleden. En toen moest Harry wel de kar gaan trekken met dat gezin. Dus er is wel een ondernemer opgestaan. Kijk, Harry is niet standaard presentator of een televisieman. Harry heeft Luciano Pavarotti naar Nederland gehaald. Nou, doe het maar.
4: Ja.
3: Hè? En Harry is natuurlijk ondernemend en

0: gek genoeg. En is natuurlijk ja, een icoon op wat hij doet. Het is... ja, het is geen talkshow. Er zit niet een redactie zoals ze dat hier in Hilversum bij de grootste talkshows doen. En Harry doet heel veel op zijn manier. Hè? Dus Harry regelt
1: eigen
0: het wel.
1: Eigen stijl, ja.
0: Wat zeg je?
1: Eigen stijl.
0: Ja, precies. En ik denk ook dat wat Harry in zijn hoofd heeft, of in zijn telefoon, of hoe die zeg maar dingetjes. Het is een ouderwetse people's business man. Hè? Dus, ja. Maar dan ben je, kijk, wat hij met Pim Fortuyn, hè, dat verhaal, ik moest er nog aan denken toen ik hier aan kwam rijden. Kijk, Harry heeft door het programma ook. Mensen een podium kunnen geven. Niet over de adverteerders, maar ook heeft hij dat wel. En Harry kan wel op zijn manier een ander geluid laten horen. Of hij nou mee eens bent of niet mee eens bent. Het is wel uniek wat hij met het programma toch wel heeft gedaan.
1: Ja. Jij zit al in het programma sinds 2011.
0: Ja.
1: Toen dacht je van, was het je eigen idee van, hey, ik ga daar gewoon zendtijd in kopen?
0: Ja. Ik zat in Groningen. Ik zat op de boot van Terschelling naar Groningen, naar Harlingen. En ik moest naar Groningen toe. En toen dacht ik van, joh, ik ga gewoon een keer een mailtje sturen. Dat heb ik gedaan. En ik denk, de dag was nog niet 12 uur verder. Ja, met Harry Mens. Nee, kan niet waar zijn.
1: Oh, wat goed, hij belt dan ja, meteen zelf.
0: Ja, ja, dat is dus
1: dat
0: typisch,
1: zegt al heel veel.
0: Dat is typisch Harry. Harry die is dus zit daar bovenop, omdat het ook die laat dat niet lopen. En toen is dat, zo is dat ooit begonnen. En dat werd van 3 keer het eerste seizoen. En uiteindelijk heb ik echt gezeurd. Van, nou, mag ik iedere... Ja. Moest je over nadenken. Nou, uiteindelijk mocht dan de wijn van de week. En dat doen we 42, 43 keer per jaar doe ik dat.
1: Zijn er regels? Wat zijn de afspraken? Mag hij echt van de wijn zeggen wat hij wil? Stel, jij schenkt hem een wijn in en hij vindt het niks. Mag hij dan zeggen van, nou, vind ik niks?
0: Ja, dat mag wel. Maar ik kom niet uit een ei, dus ik neem wel altijd lekkere dingen mee. Ja. Als je mensen thuis te eten, dan ga je toch ook niet iets maken wat ze niet zo lekker vinden?
1: Dus nee, ja, maar ik weet niet hoe goed de wijnkennis van Harry is, hè?
0: Nee, ja, weet je... Je moet ook een beetje vertrouwen, toch?
1: Ja.
0: Nee, kijk, laat ik het zo zeggen. Ik heb iets van 1000 verschillende smaken. Mijn winkel is net een Jamin-winkel. Er liggen allemaal soorten smaakjes. Van drop en 20 soorten tot aan zacht fruit. Nou, mm-hmm. Dat is met wijn ook een beetje zo. En Harry die drinkt eigenlijk helemaal niet meer een paar jaar. Harry is ook geen vinoloog. Maar Harry vindt de verhalen erachter wel leuk. En ik kom gewoon met heel veel enthousiasme.
1: Ja.
0: Ja. En we lopen ook allemaal niet achter dezelfde man of achter dezelfde vrouw aan. Alleen wat ik ieder van de laatste jaren... Want je vroeg van zijn er regels. Hè? Nou, niet, ja. Niet de regel dat Harry een penalty krijgt als hij het niet lekker vindt. Want als hij het niet lekker vindt, dat heb ik ook wel een keer gezegd, dan laat je hem nog even staan. Dat was één fragment dat hij zegt, nou, mocht van hem nog wat zachter. Zo, dan moet je hem even laten staan.
1: Ja, klopt. Heb ik gezien.
0: Ja, en dat was ook niet... Kijk, wij repeteren ook niet. We gaan zitten. Mm. Het eerste moment dat ik Harry zie op zaterdagochtend, dat is vaak bij de open haard. En dan geef ik haar even zo. En dan vraagt hij altijd hoe de handel was.
1: Oh ja.
0: En dat is natuurlijk... Ja, ik doe hem niet de hele tijd namen. En hoe is het gelopen, zegt hij dan. En dat vind ik... Ja, ik hou daar wel van.
1: Ja.
0: Ja.
1: En zag je al meteen vanaf uitzending 1 jouw omzet stijgen?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Maar met hoeveel? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe goed werkt dit?
0: Ik heb het volgens mij een keer op laten schrijven. Ik had de eerste keer dat ik daar zat iets van 160 nieuwe klanten door heel Nederland heen.
1: Oh ja?
0: Ja, en dat gebeurt hier. Ja. Maar ik ben ook heel zuinig op die mensen.
1: Ja. Ja, mooi. Ja, ik heb een fles wijn staan.
0: Ja.
1: Ik dacht, want kijk, ik ben zelf totaal geen wijnkenner.
0: Nou, dan zijn we gelijk.
1: Maar ik ben dus wel benieuwd hoe jij naar een wijn kijkt. Hoe je proeft. Hoe je naar de kleur kijkt.
0: Ja, dat doe ik dus niet eigenlijk.
1: Nee?
0: Nee.
1: Maar hoe werkt dat dan? Want kijk, je hebt een wijnhandel. Er komt, hoe komen nieuwe wijnen tot jou?
0: Ik heb een fantastische inkooporganisatie.
1: Die doet dat allemaal.
0: Ja, kijk,
1: maar je proeft wel alles, toch? Wat bij jou binnenkomt,
0: nee,
1: of niet?
0: Ik heb die Romanée Conti die ik afgelopen zondag bij Harry ging proeven, die had ik in mijn leven nog nooit geproefd. Nog nooit. Ja, maar dat is toch ook niet... Kijk, ja, ik ben echt een beetje een vreemde eend in de bijt. Misschien dan ook. Maar vooral het verhaal erachter.
1: Ja.
0: Kijk, het moet wel goed zijn, zeg maar. Dus ik moet er wel achter staan. Maar ik heb een groep met mensen. Daar zitten iets van 10, 15 finologen zitten erbij. Die doen hele strenge voorselecties. Dan nog een keer. En zeggen, nou, dit is het. Nou, dat is prima.
1: Ja, maar jij hebt wel een wijnsmaak, toch? Kijk, ik heb geen wijnsmaak. Als je mij een wijntje geeft, dan kan ik niet eens zeggen van, ja, vind ik dit nou heel lekker? Vind ik het anders? Wat proef ik?
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik dus niet.
0: Nee, maar dat hoeft toch ook helemaal niet?
1: Nee. Nou, ja. Ik voel me altijd wel een beetje dommig als ik wijn drink.
0: Nou, daarvoor maak ik een leuk programma.
1: Ja.
0: Nee, maar ik zit hier niet voor het programma. Maar daarvoor, daarvoor maak ik het oprecht.
1: Maar daarom vind ik het programma ook leuk wat je maakt. Omdat ik daar ook gewoon inderdaad zie wat er aan vooraf gaat. Het verhaal erachter.
0: Dat is toch veel leuker?
1: Ja, dan krijg je gevoel erbij.
0: Ja, ik heb het laatste. De eerste was in de Beaujolais. En er is een generatie die weet niets over de leuke geheimtjes uit de Beaujolais. Over die cru's. Nou, dat vond ik echt heel leuk om eens weer onder de aandacht te brengen.
1: Ja. Maar heb je ook wel eens dat je denkt van, nou, het is een geweldig verhaal. Ik ben daar geweest, een geweldige familie. En dan proef je die wijn en denk je, verschrikkelijk.
0: Nee, kijk, waar we heen gaan, dat zijn echt wijnvrienden. Dus die ken ik.
1: Daar hebben we kwaliteit.
0: Kijk, ik mag dit al bijna 30 jaar doen. Dus dat zijn echt wel. Maar kijk, niet alles is fantastisch all en a. Maar dat. Hoe ga ik dat nou netjes uitleggen? Kijk, ik denk zou ik zelf nooit iedere dag dezelfde wijn gaan drinken. Want jouw stemming is misschien vandaag anders dan overmorgen. En er zijn wijnen voor het moment. Als iemand wel eens tegen mij zegt van wat zou je adviseren, dan zeg ik van nou ja, kijk, de week, de maand en het jaar zien er niet altijd hetzelfde uit. Dus pak een moment. Dus wat je. En je ziet dat er nu minder wordt gedronken, maar wel beter. Dat is natuurlijk heel erg fijn. En er zijn echt wel dingen. Ja, er is ook wel eens, misschien dat ik denk van nou, nee, dat is niet voor mij. Maar dat is prima. Ik ga die mensen niet beledigen, want die hebben daar een gevoel bij. Dus dan laten we dat gewoon. Maar ik heb dus een hele goede club die doet de voorselectie, zeg maar.
1: Ja.
0: En daar heb ik helemaal geen omkijken naar.
1: Maar jij kon wel, toen jij als 17-jarige in die wijnhandel stond, dan kwamen er regelmatig denk ik, mensen binnen van, nou, waar bent u nou op zoek? Nou, een lekker wijntje. Ja, dat lijkt me zo'n lastige vraag.
0: Nee, dat zijn drie vragen. Dat zeg van, ja. In het begin wist ik er helemaal niets van. Ik weet nu een beetje. Maar dan ging ik boekjes lezen. Bijvoorbeeld van Hubrecht Duyker. Ik de wijnalmanak. En dacht, oh ja, oké. Dus ging ik etiketje kijken. En vervolgens ging ik luisteren wat mijn collega, hoe zijn vraag. Dus oké, Michel.
1: Ik ben even mijn rol. Hè, van, nou, ik zoek een lekker wijntje.
0: Oh, nou, dat bent op het goede adres. Maar is het voor uzelf? Krijgt u gasten? Is het voor vanavond? Of wilt u het wegleggen? Nou
1: het is een etentje dit weekend. Gasten, buiten. Een mooi etentje in de tuin.
0: Niet te zwaar. Het wordt lekker weer.
1: Ja, lekker fris.
0: Als budget?
1: €15.
0: Per fles?
1: Ja.
0: Oké, dat kan. En met hoeveel flessen?
1: 5.
0: En allemaal hetzelfde. Zullen we dat gewoon doen?
1: Ja,
0: ja.
1: Lekker makkelijk.
0: En voorkeur, Frankrijk, Spanje, Italië?
1: Geen idee.
0: Nee, dus mag ook.
1: Mag alles zijn.
0: Mag alles zijn. En het is wit? Wit, hè?
1: Wit, ja.
0: Oké. En hou van wat frisser, wat strakker of wat zachter?
1: Fris, niet zuur.
0: Niet zuur. Oké. Nou, de Sauvignon Blanc zou ik dan al afstrepen. En dan pak ik gewoon bij jou. Ga ik een beetje in de veilige marge zitten. Want je weet er. Je wil wel heel graag. Maar het is niet dat je. Ga je niet de moeilijke dingen doen. Dus dan doen we nog een lekker instapmodelletje. Ik heb een leuke Pinot Blanc voor u uit de Elzas. Dat is van mijn vriend Xavier Baril.
1: En die krijg ik meteen het verhaal, ja.
0: Die is biologisch gaan produceren. Niet zozeer omdat het biologisch. Dat het marketingtechnisch goed was. Maar zijn vader, zijn schoonvader, kreeg slokdarmkanker. Dat is echt gebeurd.
1: Zo.
0: En die kreeg slokdarm. Dit ga ik niet vertellen als jij bij mij staat, maar dat stel ik nu. En toen kwamen ze erachter dat het was gekomen door alle chemicaliën die ze in de wijngaard gingen gebruiken. En toen zijn ze per direct gestopt. En toen zijn ze naar de biodynamische wijnbouw toegegaan. Maar die wijn zou ik jou doen. Dan zou ik zeggen, Misha, serveer hem maar lekker op 12, 13 graden. Niet warmer. Het is lekker fris en je blijft. Het is 12,5% alcohol. Dus je ziet niet iedereen instorten bij de derde gang. En dan blijft het leuk en gezellig. Zullen we dat doen, Doosje?
1: Het is gewoon echt het verhaal, hè?
0: Ja, want ik wil namelijk eventjes terug naar die wijngaard, daar wat gemaakt wordt, want dat komt bij jou in je glas straks.
1: Ja.
0: Dat is zeg maar dat bruggetje. Yo, er worden 1000 soorten Pinot Blanc gemaakt in de Elzas, maar ik moet er eentje die waar jij blij van wordt.
1: Wil je nog proeven?
0: Ja, dat is goed. Ja, je wilt een spelletje doen, hè?
1: Nou, ik ben gewoon benieuwd hoe jij dan zoiets proeft. Omdat ik daar altijd met. Kijk, het wordt aan mij dan ook in een restaurant gevraagd van, wilt u proeven?
0: Ja.
1: En ik weet dan niet eens hoe ik mijn gezicht moet houden.
0: Nee, maar dat wat je nu zegt, dat vind ik echt leuk. En daar moet ik ook mijn huiswerk van maken.
1: Ja.
0: Ik moet dat gaan uitleggen aan de mensen.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Kijk, dit gaat al fout.
0: Zal ik helpen? Ga niet kijken, hoor.
1: Nee. En hij is niet goed op temperatuur, zeg ik er wel vast bij.
0: Nee, had hij...
1: Ja, nee, de koelkast was hier niet heel koud.
0: Maar je had hem wel willen koelen.
1: Ik had hem wel willen koelen, ja.
0: Het is, jij weet wat, is het wit of rood?
1: Het is wit.
0: Het is wit. Spannend.
1: Ja. Gaan we toch met onze neus in het glas hangen?
0: Ja. Ik heb er geen tijd voor.
1: Ik heb er de kracht niet meer voor.
0: Wel het mooiste geluid van de dag gelijk.
1: Kijk je, nu kijk je meteen naar de kurk en je ruikt aan de kurk. Wat ruik je dan?
0: Nou, in ieder geval dat het zuiver is.
1: Oh ja? Ja. Hoe ruik je dat?
0: Nou, maar als je bijvoorbeeld als je in een uitgaansgelegenheid bent, zeg maar. Ja. Denk, dat is leuk. Toch ook, dan ga je verder of ga je niet verder?
1: Ja.
0: Dat doe je in je hoofd ook. Als dit nou niet goed is, kun je toch stoppen.
1: Oh ja, precies.
0: Dus zuiver of niet zuiver?
1: Kurk ruikt niet muf. Gewoon...
0: Nee, ruik maar. Dat is gewoon.
1: Ja. Ingeschonken. Oké, nou, we hebben een glas vast.
0: Proost, hè?
1: Proost. Oh, je doet het schuin, het glas, als je proost. Dat, moet dat?
0: Weet je wie dat deed?
1: Nou?
0: Dat deed de graaf Stefan van Nijperg in de Bordeaux. Die deed het echt zo paars. Dat vond ik zo leuk. En als ik nu onderuit ga, is niet erg, hè?
1: Nee, neus erin.
0: Oh.
1: Oh, jij doet niet dat gekke proeven zo.
0: Ja, het klinkt een beetje zo op de radio.
1: Ja, maar dat is leuk. Dit is geluid, hè? Ja.
0: Oké, dan gaan we het even heel kort.
1: Ja.
0: Oké, dames en heren, mini-cursus wijnproeven met Misha.
1: En Wietse.
0: Kijk, wat je dan doet, kijk, als je dat niet uit de losse pols doet, dan moet je niet je buurvrouw of buurvrouw eronder gooien met walsen. Dus dan zet je hem even op de tafel en doe zo een beetje lucht erbij.
1: Ja.
0: Dan komen die aroma's wat beter vrij. En dan zo, ja, we hadden al, de eerste indruk is zuiver.
1: Dat ruik je nu ook nog een keer, oké? Ja?
0: Nee, ja, toch? Het ruikt goed.
1: Ja.
0: Ja. En dan een beetje lucht aanzuigen. Sorry, dames en heren. Wel lekker zo eventjes. Jij kijkt er zuur bij.
1: Ik vind hem zuur. Ik vind heel veel wijnen zuur.
0: Ja?
1: Ik vind het ook zuur.
0: En daar moet je Pinot Blanc aan drinken uit Elzas. Ik heb geen idee wat het is. Ik ga het ook niet gokken.
1: Nee, maar dat was ook niet de bedoeling, hoor. Maar vind je het... welk cijfer geef je zoiets dan?
0: Nou, voor dit moment op de dag is prima om even mee door te komen.
1: Dit zou je wel inkopen?
0: Nou, dat hangt echt van een paar dingetjes af, hè. Ik weet niet wat het kost.
1: 15 euro.
0: Ja, verkoop.
1: Nou, kijk maar even wat het is. Want ik ben benieuwd, zonder het merk te noemen... maar dan kan je wel zien wat voor wijn het is.
0: Kijk, en dat komt ook een beetje met... Kijk, als dit nou wordt geschonken, dan wel op de juiste temperatuur. En we hebben een goed gesprek. En wij hebben aardig goed gesprek.
1: Ja, dan is het al een stuk lekkerder.
0: Toch?
1: Ja,
0: maar
1: zeker.
0: Daarvoor is het gemaakt, hè?
1: Ja.
0: Dus ik ben echt een beetje... Kijk, heel veel wijnmensen vinden me echt niet aardig, hoor. Pinot Grigio uit Italië.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch helemaal prima?
1: Prima, ja.
0: Als je dit 4 graden kouder zou serveren... dan kun je hem even iets beter... Dit is prima.
1: Maar ik vind het wel mooi wat je zegt inderdaad. Van uiteindelijk gaat het erom van wat doe je bij die wijn.
0: Ja, als je dan met een paar leuke vrienden aan een tafel zit. En we hebben eventjes de stress en de ellende in de wereld. Laten we even achter ons. Mm-hmm. En we heffen het glas en we doen het zo even zo. Dan maakt het toch niet zo heel veel. Het moet wel goed zijn. Het moet wel zuiver zijn. Nou, zo'n bio-verhaal dat spreekt heel veel mensen aan.
1: Ja.
0: Ja, wat ik je net vertelde. Ja, ik denk dat dat wel... Ik wil het mooiste voor mij is lachende gezichten met een glas. That's it. En dat mensen gewoon mooi samen zijn. Is het je opgevallen dat ik meestal afsluit met eten?
1: Ja, zeker.
0: Dat ik dat heel belangrijk vind.
1: Ja.
0: Kijk, voor mij is geluk bijvoorbeeld zondagochtend dat ik met Sian en de kinderen aan die ontbijttafel zit. Of 's avonds met elkaar eten. Dat vind ik echt, dat is echt mijn geluksmoment.
1: Ja.
0: Dat is even rust. En dan wordt er wel eens gezegd, telefoon weg. Oh ja, ik moet me daar ook aan houden. Maar dat is wel het moment.
1: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT... wat zijn nou de positieve punten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ik denk dat veel mensen ook chat raadplegen. Van vanavond ga ik asperges eten, welke wijn moet ik erbij? Wat vind je daarvan?
0: Nou, ja en nee.
1: Ja?
0: Ja en nee. Ja, ik vind dat... ChatGPT kan toch niet weten hoe was jouw dag eigenlijk?
1: Nee.
0: Dus daar heeft dat nog ook mee te maken. Als je nou een rotdag hebt gehad. En ze zeggen, sommige wijnen komen dan helemaal niet tot hun recht.
1: Oh, echt?
0: Dat vind ik. Ja, het gaat om je gevoel. Als jij heel veel stress in je lijf hebt gehad, of weet ik veel, je bent te laat aan de file, of dus weet ik veel gedoe, dan zit je toch anders in de wedstrijd. Dan moet je een wijn hebben die even tegen jou zegt, kom maar, ik help je wel even mee.
1: Oh, echt, zo mentaal is het.
0: Vind ik.
1: Dus als je een rottige dag hebt gehad, dan heb je een hoe noem je dat, een soepeler wijn nodig?
0: Even een warm welkom.
1: Een warm welkom.
0: Glaasje troost. Dat is de glaasje troost.
1: Maar is dat dan een sterkere wijn, of is dat een soepeler wijn?
0: Ja, het hangt echt van de mensen af, vind ik.
1: Ja.
0: Daarom kom ik het liefst even bij ze thuis. Even kijken, even gevoel. Ik was laatst ook bij mensen, en toen kwam ik langs, en toen keek ik naar zijn kunst, en toen keek ik naar zijn kledingstijl, en toen dacht ik, Ja, die man hield ook van heel veel verfijnde wijnen. Maar die had ook wat meer vlieguren gemaakt, dat de wijn die ik hem zou adviseren, jou nooit zou adviseren.
1: No way.

0: dat is het glaasje.
1: Maar is dat dan een sterkere wijn of is dat een soepeler wijn?
0: Ja, het hangt echt van de mensen af, vind ik. Ja. Daarom kom ik het liefst even bij ze thuis. Even kijken. Even gevoel. Pas laatst ook bij mensen, die man die. En toen kwam ik langs. En toen keek ik naar zijn kunst. En toen keek ik naar zijn kledingstijl. En toen dacht ik, nou, die man hield ook van heel veel verfijnde wijnen. Maar die had ook wat meer vlieguren gemaakt. Dat de wijn die ik hem zou adviseren, jou nooit zou adviseren.
1: No nee, daar ben ik nog lang niet.
0: Nee, dat is niet erg. Ik doe er ook 30 jaar over om een fles Romanée Conti open te maken.
1: Ja, nou, de positieve punten. Wietse Snaak wordt gewaardeerd om zijn ondernemerschap, zijn enthousiaste en toegankelijke manier van vertellen over wijn en zijn vermogen om cultuur, gastronomie en media op een inspirerende manier met elkaar te verbinden. Nou, dat is mooi, we hebben het ook een beetje over gehad tot nu toe.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja. Ja.
1: Toegankelijke manier van vertellen. Want zie je ook heel veel mensen in de media die heel moeilijk doen over wijn?
0: Ja.
1: Heel ingewikkeld, onnodig ingewikkeld.
0: Ja.
1: Met moeilijke termen.
0: Hou ik niet van. Nee. Het doet gewoon lekker in Jippie-Janneke taal.
1: Ja, toch?
0: Maar kijk, je moet even terug naar de basis waar wijn voor is gemaakt. Kijk, Jezus was de beste marketeer voor wijn. Zei, ik ben de ware wijnstok, jullie zijn mijn ranken. Dat heb ik met de zusters ook weer. Nee, maar wij houden namelijk van om heel veel etiketjes en dingen, letterlijk en figuurlijk etiketjes erop te plakken. En ik zie de laatste, ik heb ook iets beter mijn vorm, vind ik zelf, mogen vinden de afgelopen 6-7 maanden. Ik had bijvoorbeeld een wijn, het is een super Toscan uit Italië, en dat heet Sassicaia. En ik had per ongeluk gezegd Sassicaia. Nou, dan krijg je me toch een bak over je heen. Dat ik het fout zei. Omdat, Wietje slift het een beetje. Ik had een S'je te veel gezegd. Sassicaia, maar dit is Sassicaia. Maar ja, het is gemaakt van Cabernet Sauvignon. En dat smaakt heel vaak naar cassis. Dus ik had ook even weer mijn grapje ervan gemaakt.
1: Ja.
0: Maar alsjeblieft, hou het een beetje simpel. Het leven is al moeilijk genoeg.
1: Is die wijnwereld een beetje een harde wereld?
0: Moet ik antwoord op geven?
1: Ja.
0: Oké, dan doe ik dat ook. Nou, ja. Ik hoop niet dat mensen nu echt in slaap vallen. Maar waar het om gaat is dat het is heel erg mysterieus gemaakt. En je moet voorstellen, toen ik 17 was, kwam ik in een wereld die voor mij alles behalve bekend was. Mijn vader dronk een biertje, mijn moeder zei als een keer een bessenjenevertje of een advocaatje met slagroom. Dus ik kwam in een wereld, ik wist er niets van. En het was me toch een interessant doenerij. En toen heb ik alles in me opgenomen als een soort spons. Ik was nog nooit in een wijngaard geweest. Ik had nog nooit een glaasje wijn gehad. Ik wist er totaal niets van. Ik vergeet nooit meer dat Joep van het Hek bij mij in de kelder stond in Groningen. En die mocht ik hem adviseren voor zijn kerstdiner. En toen dacht ik toch even aan Flappy. Maar uiteindelijk heb ik daar geweld iets moois wit. Maar dat was. Er zijn heel veel mensen die hebben mij uiteindelijk wel geholpen dat het niet zo spannend was. En daardoor durf ik nu ook. Weet je hoe lang ik in mijn leven niet in de Bordeaux ben geweest?
1: Nou?
0: 30 jaar. Ik ben in 30 jaar nooit in de Bordeaux geweest tot afgelopen maand voor de opnames.
1: Vanwege een hindernis?
0: Nee, ik had er geen tijd voor.
1: Oh, zo,
0: ik was
1: met
0: andere dingen bezig.
1: Ja.
0: En toen mocht ik voor het programma mocht ik naar de Bordeaux toe. Voor het eerst in 30 jaar. En toen heb ik dat ook een beetje ontrafeld, zeg maar. Hè. Het mysterie even uitgelegd aan. En dat moeten we allemaal nog uitzenden. Maar daar probeer ik wel uit te leggen hoe het zit. En dan wordt het voor de mensen gewoon handiger. En natuurlijk, ja, sommige dingen is een beetje te veel interessant doenerij. Dat geneuzel, wat ik dus ook bedoel. En, nou, Micha, ja, sorry, maar ja, ik mis toch. Ja.
1: Eiken, lichte tonen.
0: Ja, koekoek, daar is het niet voor gemaakt, joh. Zet hem gewoon wat kouder en ga gewoon lekker genieten en hef het glas. En, ja. En weet je, en dan zegt iemand, ja, er zijn heel weinig mensen die het verschil tussen die wijnen van 4.000, 5.000 euro kunnen. Ja, schei uit. Dus wat mijn missie is het gewoon weer voor iedereen. Mijn tuinman, mijn tuinman die dronk altijd een biertje na het werk.
1: Mm-hmm.
0: En zei, joh, je moet neem een flesje wijn mee. Nou, dus die had ik een flesje wijn van 7 euro meegegeven. En 3 jaar later, afgelopen kerst, toen dronk die Hospice de Bon Pommat Premier Cru uit Bordeaux of uit de Bourgogne. En dat vond hij fantastisch. Dus in 3 jaar tijd heb ik hem een beetje op weg kunnen helpen. En wat geleerd over wijn. Dat is toch fantastisch?
1: Ja.
0: Ik vind het fantastisch.
1: Door gewoon op een hele normale manier over wijn te praten.
0: Exact.
1: Ja. Verbeterpunten. Wietse zou zijn profiel nog wat verder kunnen versterken door meer verdieping voor wijnkennis te bieden, zich sterker landelijk te positioneren en een wat betere

0: balans te zoeken tussen entertainment, persoonlijke branding en een onafhankelijke vakinhoudelijke beoordeling. Als je dit zo hoort, denk je dan van ja, daar zit wel iets. Ik herken daar iets in van waar ik aan zou kunnen werken. Of denk je van joh, laat lekker waaien. Ik vind het allemaal onzin.
1: Oh, dat vind ik. Nee, ik vind niet zo snel iets onzin. Maar als het. Het moet wel bij je passen. Kijk, dit is waarschijnlijk een advies van ChatGPT. Mm-hmm. Ja, die kent mij persoonlijk niet. Heb ik nog nooit mee gesproken. Die heeft mij nog nooit zien huilen. Die weet ook niet mijn emoties.
0: Weet niet wat voor dag je hebt.
1: Die weet niet wat voor dag ik heb. Dus kijk, wat. Misschien ga ik nu te diep op in. Maar wat wil ChatGPT van mij? Wil ChatGPT van mij een persoon maken die past in een bepaald schema? Mm-hmm. Zodat ik of meer wijn ga verkopen? Of dat mensen mij beter leren kennen? Kijk, de dingen dat die verdieping moet zoeken, dat ben ik met jouw uitkomst eens. Alleen nu nog niet. Want als ik dat nu, dan zou het te snel zijn. Ik moet met jou nog even doornemen hoe je een wijn moet proeven.
0: Ja, zeker.
1: Dus we zijn allemaal net begonnen. Ja. Dus etiketjes lezen. Hoe maak ik een flesje open? Dat ging ook net goed. Dat hebben we samen gedaan. Dus als ChatGPT zegt dat ik dat. Dus ik wil graag het lijstje straks wel van je mee. En dan leg ik het in de auto en dan ga ik er nog een keer over nadenken. En dan ga ik er zeker wat mee doen. Alleen, ik hou niet zo van in hokjes. Maar daar was je denk ik wel achter.
0: Ja, zeker, zeker.
1: En ik laat me zeker niet door ChatGPT. Het moet een beetje in balans zijn.
2: Zalig zij die hier genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer zelf. Zie, het is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.
0: Het geluid van je jeugd.
1: Ja.
0: Klonk het wel een beetje.
1: Ja, klopt. Ja. Vond ik heel fascinerend. Het was 4 keer per jaar dan. Ik ben gereformeerd protestant, of synodaal, gereformeerd synodaal. En dan ging ik met mijn ouders naar de kerk. En dan was 4 keer per jaar, was zeg maar avondmaal. En had je dan die ouderlingen en diaken, die gingen aan die witte tafel zitten. En de dominee kwam dan ook. En had je van die prachtige karaffen met die mooie bekers. En dan ging die zo, dat zo hoog inschenken. Dan zag ik dat als jochie zo. En ik kreeg een pepermuntje extra. Ja, zo'n king, weet je wel. En zei mijn moeder, niet knakken. Dus ik mocht ze niet doorbijten. Maar ik vond dat zo fascinerend, dat geluid. Dat zo, en ik hoopte dat het maar niet mis zou gaan. Dat zo voor die man ook. Ja, ik vond het wel prachtig. Ik dacht er opeens en dacht, oh ja, toen had ik al een beetje vast. Maar het was gewoon cultura wijn. Het was gewoon aangezoete. Dat zag ik later een keertje in het koelkastje. Een soort kindernevendienst hadden we.
0: Ja.
1: Toen ging ik even naar het keukentje toe. En het was op dezelfde dag. Want het was een week nadat die avondmaal was. Toen bleek het gewoon cultura uit de supermarkt te zijn. Avondmaalswijn.
0: Wel alles zeggen dat je toch even ging kijken daar.
1: Ja, ik ben super nieuwsgierig. Ja. Even kijken. Ik heb die schroeftop nog losgemaakt en ging even ruiken.
0: Oh ja, ja. Oh, wat goed.
1: Maar ik vond de kerk. Ik vind katholieken vind ik wat warmer. Vind ik wat gezelliger, mm-hmm. denk ik.
0: Ja, want wat biedt het geloof jou? Wat heb je eraan? Wat brengt het jou?
1: Nou, ik heb een periode in mijn leven, was echt vol. We hebben allemaal periodes die even minder fijn zijn om mee te maken. En dat was zeg maar na mijn scheiding. En toen, hoe ga ik. En Harry heeft me toen ook heel goed geholpen. Niet financieel, maar die zei van. Nou, verman je, huppatee, aan de gang. En zo, Harry. En die pakte me even vast. Toen heb ik het strand in Noordwijk kapot gelopen. Een vriendje van mij die zette me af op Scheveningen. En liep ik zo naar Noordwijk toe. En heel veel lieve mensen om me heen. Uiteindelijk hebben we ging het spel weer op de wagen. En dat ging gelukkig heel goed. Daarin heb ik wel God zeg maar gevonden. Want dat is eigenlijk. Toen heb ik hem wel eens. Zei van, oh, wat stom. Ik ben u een beetje vergeten te bedanken voor de hulp. En dat vond hij ook niet erg, zeg maar. Kijk, ik heb, hoe fijn is het als je weet dat er iemand is waar je altijd bij. Daar geloof ik in. Hè? Dat kunnen we. Ik heb zijn telefoonnummer heb je ook. Hè? Dat is dit, zeg maar. Dan hoef je alleen maar in je handen te bellen. Dan neemt hij op. Daar geloof ik in, zeg maar. En dat is voor mij wel. En ik hoef dat niet helemaal uit te stralen alle kanten op. Maar wat ik met God heb, dat is lekker tussen ons.
0: Ja.
1: En dat vind ik super fijn.
0: Ja.
1: En ik ben hem heel dankbaar. En dat is een beetje ook dat ik bijvoorbeeld graag even een kaarsje aansteek. Dat betekent niet dat ik alle liederen uit mijn hoofd ken. Kijk, het Bijbelboek Job. Job raakte in zijn leven ook een keer alles kwijt. Ik weet niet of dat in Job. Die was, ja. Job ging even niet zo lekker. Die ging niet goed in de wedstrijd. En ik heb me wel eens vergeleken met Job. Ik heb ook anders. Weet je, en dat ruimt ook heel lekker op. Hè, als je wat afscheid van dingen kunt nemen. Maar dat betekent ook als je in zo'n gat zit, zeg maar, dat je. Ja, ik heb daar God en wel. Dus ja, die heeft wel een plekje.
0: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, ik wil van Roon Staal, de zoon van Ede Staal, wil ik horen Help Me Through the Night. Waarom die muziek?
1: Nou, mijn Groningse roots. Kijk, Ede Staal, dat werd bij ons grijs gedraaid. Ook als we Radio Noord vroeger luisterden, was dat. Dat stond bij ons altijd standaard op. Dus Ede Staal kwam veel langs. En toen ging ik naar Australië toe. En toen hoorde ik op een cd, ook van Ede Staal, stond ook die twee nummers. En ik ben niet zo heel goed in Engels, want ik. Nou, dat is ook boeien. Het was slechts cijfer op mijn diploma. 5, geloof ik. Maar ik vond dat Roon Staal, ik weet niet of je het kent, maar ik vond het zo mooi wat hij daar. Want als 's nachts dan lopen we wel eens te vechten. Hè, dan is alles uit. En hoe kom je die nacht wel eens door? Hè? Ook hoe komen mensen deze nacht misschien door? En toen ik dat hoorde, ja, ik vond dat. Want het was de zoon van mijn Groningse troubadour Ede Staal.
0: Ja.
1: En dat hij dat zo mooi kon zingen. Ik heb nog wel 1000 liedjes, maar dit liedje heeft mij echt wel even geholpen.

0: prachtig. Roan Staal, Help Me Through the Night. Dit was de wankelplaat van mijn gast Wietse Snaak. Hoe gaat het?
1: Goed.
0: Ja?
1: Lekker.
0: Ben je iemand die makkelijk geëmotioneerd raakt?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ja, maar het werkt heel louterend voor de ziel. Joh. Af en toe even je traantjes lekker laten gaan. Ja, af en toe ben ik wel een jankert, zegt mijn cameraman Adriaan ook. Al gaat hij weer. Het is wel lekker.
0: Hoe vond je het om tv te maken?
1: Vind
0: dat soort tv, hè? Ja, en hoe vind je het? Ja.
1: Nou,
0: het
1: was spannend, maar ja. Ja, de eerste was niet de beste. Maar ja, dan heb je ook wat om te verbeteren. Vraag ChatGPT maar. Nee, joh, maar ja, ik ben geen tv-maker. Ik ben gewoon lekker wietsen. Snaak. Op zijn fiets. En die ontdekte de wereld. Kijk, toen ik 10 was, kreeg ik van mijn ouders een rood panda fietsje. En met dat fietsje zat geen versnelling op, alleen terugtrap. Alleen met dat fietsje kon ik zeg maar van het ene dorpje naar het ander. En dat fietsje ja, vergrootte zeg maar mijn actieradius. En dat is ook wel een beetje symboliek, zeg maar, dat mijn rode fietsje. Het fietsje brengt je verder.
0: Ja, want die zien je al op die rode fiets, hè, ja. In die serie, ja.
1: Ja, en maar dat is zeg maar. Kijk, en ik ben niet commentaar is prima, zeg maar. Maar je moet ook mensen. Ik weet niet hoe jouw eerste nachtuitzending was en hoe die nu zijn. Dus we moeten ook allemaal een beetje leren, toch?
0: Ja, toch?
1: Ja. En ik ben bij Jan de Hoop geweest. Die heeft me wel tips gegeven. En die zei, als je een foutje maakt, moet je het gewoon lekker benoemen. En er zijn andere mensen. Maar uiteindelijk moet jij het doen. Kijk, jij kan dingen uit mensen krijgen. Dat kun je kapot scripten. Maar als je het gewoon een beetje laat gaan, dan komt het vanzelf.
0: Ja, want die uitspraak die je voorlas, die was van Jan de Hoop. Hè? Probeer nooit op iemand anders te lijken.
1: Ja, vond ik echt fantastisch.
0: Ja.
1: Dat vind ik dus ook. Dat maakt jou ook uniek. Ieder mens is uniek, alleen willen we te graag op iemand anders lijken. Of dat willen we in een hokje. Dat vind ik met kinderen op school ook zo. Laat het kind lekker. Geef hem vrijheid. Geef hem om te spelen. Laat jongens je maar een keer stoeien. Ga er niet allemaal. Want je haalt ook heel snel creativiteit weg. En ik hou van. Als je bijvoorbeeld. Ivy, ook een van de groep. Mm-hmm. Ja, die kan dan ook soms helemaal verliezen in zijn spel. Dan moet je storm alsjeblieft niet. We willen het allemaal zo.
0: Ja. En gaat het jou nou vooral om de wijn als product waar jouw liefde zit? Of gaat het ook om het verkoopgedeelte?
1: Nee, dat laatste totaal niet. Maar nee? Dat begrijpen heel veel mensen niet. Maar dat kan ik nog een keer, kan nog 10 keer herhalen. Het interesseert me geen klap. Hm. Is toch, het is, want dat heeft misschien ook een beetje, dat is ook de rode draad. Is dat als jij nou net iets meer weet over die Pinot Blanc die ik je net vertelde, en ik vertel je over hoe dat nou zit met die familie, dan drink jij met veel meer plezier en genoegen, drink jij dat.
0: Ja.
1: Maar als je ook, we hebben ook beelden gemaakt. We hebben die drones die gaan wel 30 keer omhoog tijdens een uitzending. Alleen om als je, kijk je wel eens Tour de France?
0: Mm-hmm.
1: Wat vinden we nou zo mooi aan de Tour de France? Dat ze zo hard trappen?
0: Nee, de beelden van de omgeving.
1: Exactement.
0: Ja.
1: Nou, en dat vind ik dus ook fantastisch. Dus geef dat gewoon. En denk je dat ik daar. Echt, ja, heel veel mensen snappen dus ook niet. Ik vind tv maken vind ik ook heel leuk. Ik was denk ik 18 was ik al bij Tros Actueel in Bedrijf. Dat was met Bert Kruisinga. Was mijn eerste tv-optreden. Dus ergens vind ik dat wel heel leuk. Dat geef ik ook wel toe. Dat is een beetje van mijn moeder. Dat is ook een beetje zo'n acrobaat, zo'n clown. Nee, echt niet. Ik had zo'n kaarsmomentje in Spanje bij de gebroeders Vivanco. En mijn vader Pedro Vivanco die had heel veel betekend voor de wijnregio, voor de economische groei. Maar ook echt veel meer respect voor ouders dan Noord-Europese kinderen. Zuid-Europese kinderen hebben veel meer respect. Familie staat op 1, 2 en 3.
0: Ja.
1: En toen zei ik, zouden jullie, zonder dat we wat zeggen, zouden jullie het fijn vinden als we dan een kaarsje voor je vader aansteken op het kapelletje wat hier staat? En toen keken ze me aan, zeg maar Wietse, ze komen over de hele wereld naar ons grootste wijnmuseum. Maar er heeft nog nooit iemand dat gevraagd. En jij vraagt het. Ik zei ja, omdat ik dat zo voel. En toen ging ik een kaarsje met die gasten aansteken. En waarom ik het nou vertel, is dat je. Ik dwaalde een beetje af. Dat mag, snap je?
0: Mm-hmm.
1: Daar gaat het mij om.
0: Ja.
1: En dat ik dat mag laten zien en dat mag delen.
0: Ja, de verhalen, de liefde. Ja. Maar ik vraag het, omdat ik kan me voorstellen dat daar soms een soort van verwarring bestaat. Omdat mensen kunnen denken dan van, je houdt zoveel van wijn.
1: Ja, ik vind het wel lekker, ja.
0: Ja. Maar Maar dan zou je verwachten van, oh, dan wordt hij vinoloog, of dan wordt hij sommelier, of dan, snap je?
1: Ja, dat snap ik. Maar mensen zullen misschien iets anders aan mij dan moeten kunnen gaan snappen. Is dat ik niet in hokjes denk. En nee, dat ik dus niet me wil laten plaatsen. En dat ik, dat heeft ook weer met die ruimte en die creativiteit wat ik vind bij kinderen. Kijk, ik heb Sianne, mijn lieve partner, die heeft, dat is echt knap, hè? Die heeft 3 lintjes verdiend dat ze met mij kan leven. Want ik bedenk altijd wel weer iets. Of dan heb ik weer een spinsel. Of dan, maar ga vooral niet. 1+1 is niet altijd 2. En 1+1 is niet altijd 3. Dus de uitkomst, dat betekent niet omdat jij toevallig heel goed dit kan doen. Dat je, wat ga je dan doen? Hè? Ga jij songfestival of ga je dit of ga je zus? Mensen willen altijd het antwoord erop. En die willen altijd een verklaring hebben, zeg maar. Die willen altijd denken van, ja, maar hij zal het wel doen met die redenen. Als jij in het leven iets zonder reden kunt doen, dus zonder er iets voor terug te krijgen. En echt, ik hoop dat we dat laten zien in de uitzending van Sint-Katharinedal. Wat ik dat was, daar gebeurde iets. Misha, dat was alleen maar liefde. Dat zullen mensen denken, nee, dat is echt zo. En ik heb het mogen ervaren dat je iets doet voor een ander zonder er iets voor terug te krijgen. Ik vind het heel erg leuk. Ik heb fantastische mensen die ook, want het programma is niet gratis, maar de deuren gaan open. We hebben mooie sponsoren die ons helpen. Maar we mogen gewoon iets maken waar ik hoop dat er 22 minuten een beetje blijdschap in je huiskamer binnenkomt. Want ja, er wordt minder tv gekeken. Ja, dat snap ik ook wel. Want als je heel veel rotzooi, niet dat wij het fantastisch doen, maar we hebben een beetje blijdschap nodig. We hebben een beetje een glimlach nodig. We hebben een beetje vrolijkheid nodig. Denk aan die mooie beelden van de Tour de France. Daar worden we een beetje gelukkig van.
2: Nou, de meeste boodschappen heb ik hem al gegeven. Ik was een beetje zijn mentor toen hij nog in Noordbroek woonde. En hij dacht daar een vermogen te kunnen verdienen, maar dat het tegendeel was waar. Hij had meer personeel dan flessen wijn daar. En vervolgens zeg je moet het personeel kwijt. Ik zeg, je moet lekker online gaan doen. En dat is hij gaan doen. En dat is heel goed uitgepakt. En inmiddels luistert hij naar me en ik heb hem ook geadviseerd bij de aankoop van zijn woning. Kortom, ik heb groot respect voor hem. Hij ontwikkelt zich fantastisch. Niet, ik adviseer je, maar daar ben je al druk mee bezig, om alleen dure wijn te verkopen. Want de transportkosten van dure wijn is net zo groot als die van goedkope wijn. En ja, helaas voor die andere mensen, maar die moeten maar naar Gal en Gal.
0: Nou, nog eventjes Harry Mens ertussendoor.
1: Nou, wat lief.
0: Ja,
1: ik heb er zwak voor hem, hoor.
0: Ja, het is wel een bijzondere man.
1: Ja, hij is echt heel bijzonder. Ik denk iedere dag aan hem. We bellen, denk ik, 2-3 keer per week. En het is... Ik denk wel eens van Harry, nou oké. Okay. Maar hij heeft wel... Zeker op het businessmodel heeft hij wel heel veel dingen. En hij heeft me ook echt geholpen, wat ik je net ook wel zei. Dat hij zegt, van joh, verman je, aan de gang, centen verdienen en gaan.
0: Ja.
1: En het is een heerlijke man. En ik ben ook dankbaar dat ik hem zo lang al mag meemaken.
0: En dat advies waar hij mee eindigt, van ga nou alleen dure wijn verkopen. Want die transportkosten die zijn hartstikke hoog.
1: Nou ja en nee, kijk, ik vind, kijk, je kunt niet alleen maar Rolex of Ferrari's verkopen. Hè? Dus ik vind ook, wijn is namelijk nog steeds voor iedereen. En dat is wel mijn, maar zorg wel dat jij, als jij, dat je wel iets gezonds tot je neemt, wat oké is, zeg maar, hè? Los van de alcohol. Dat, dus vanaf 7, 8 euro, prima. Maar wat Harry wel wil zeggen is dat, daar heeft hij wel gelijk in, het is heel hard werken. En ik hou van hard werken. Maar het is wel. Kijk, van die lage kosten reizen de pan uit. En dat is wat hij ermee wil doen. Je moet zoveel meer inspanning leveren. Om dat zelf te halen. Mm. En stop die tijd. Want Harry weet, mijn gezin. Harry komt wel eens bij me thuis. Dus dan zegt hij ook. Ook met mijn programma's naar streken. Die zegt van nou, zou je dat dan wel doen? Want je bent al zo druk. Dus dan is het ook een soort beetje beschermende. Het is meer beschermend.
0: Ben jij ook van de wijntrends? Als ik jou nu vraag, van wat zijn de wijntrends deze zomer?
1: Ik ben een beetje anders, Misha. Ik creëer de eigen wijntrends.
0: Oh, wat goed.
1: Dat is veel leuker.
0: Welke trends ga jij deze zomer creëren? Dat is dan een betere vraag.
1: Dat roep ik al een tijdje. Maar ga lekker wijn uit de Beaujolais, rood, licht gekoeld serveren. En het is fantastisch. Je wordt er verliefd van, je wordt er vrolijk van, je wordt er blij van. Er zijn hele generaties die weten niet de Saint-Amour, de Juliana, de Grigny, de Brouilly, Cote de Brouilly, al die prachtige prachtige kruutjes uit de Beaujolais. Zeer betaalbaar. Iets onder die dure bourgognes. Maar hartstikke leuk.
0: Wat is een wijnstreek die nog steeds op jouw lijstje staat? Dat je denkt, ja, daar moet ik naartoe. Maar Libanon. Is nog niet gebeurd.
1: Libanon? Ja. Ik app ze iedere week, want het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt.
0: Ja.
1: En Jezus maakte van dat dorpje waar ze zitten, 15 kilometer daarvan, maakte die van water wijn. Hè? De bruiloft te Kanaan, dat verhaal komt daar vandaan. We zouden ook nu gaan. Mm. En hij staat er met potlood in om de grande finale van seizoen 2 daar op te nemen.
0: Spannend, wordt afwachten.
1: Tijd.
0: Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Want de volgende gast mag het meenemen. Wat wil je achterlaten?
1: Nou, ik vond het zo leuk. Ik neem een heel klein rood fietsje mee met tulpjes. Ja, jij mag het ook meenemen. Ik kan me voorstellen dat je het heel leuk vindt.
0: Maar... Ja, het is heel leuk, maar dat is voor gasten. Ja. Maar het is heel schattig.
1: Gewoon zo'n lief rood fietsje en dat fietsje brengt je verder.
0: Verwijzing naar het fietsje waar jij zelf op zat.
1: Zeker.
0: Als klein jongetje en nu in het tv-programma. En we eindigen met de... Nee, jij mag ook wat kiezen. Ja.
1: Oh.
0: Ik heb een beetje gekke objecten.
1: Nou.
0: Een Wayang-pop, achtergelaten door Marco Gerris. Hij is choreograaf. Of het koffiezetapparaatje van Duke Winia.
1: Ik ga voor het koffiezetapparaat, want deze jongen werkt niet zonder koffie.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, dat ga ik echt doen. Ik heb zelfs koffiezetapparaat af en toe mee als we op reis zijn. Want ik moet koffie hebben.
0: Ja, dit is wel echt een lekker klein dingetje,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, mooi kleurtje. Impact, prachtig. Ja. Ja, ik ga 100%.
0: Oh, hartstikke goed, zeg. En we eindigen met de liefde. En jij zei, ik wil puur op gevoel horen van Twan Leijten. Was het verhaal achter de nummer?
1: Nou, het is meer een beetje het liedje van Sianne en van mij. En ja. Er zijn natuurlijk duizenden liedjes over de liefde die je kunt bedenken. Maar altijd als we dit liedje, zeg maar, is ook, heb ik ooit een keer opgezet. Dat ik zeg van, nou, je moet echt voor mij gaan dan, nu. Oké, dan ga ik ook voor jou. Dus dat is het. En dat was echt een soort met van, we zaten links en rechts. We zaten zeg maar een soort beetje vast tussen haakjes. En toen had ik dat nummer opgezet. En toen wisten we, oké, go.
0: Mooi, dankjewel. Wietse Snaak, heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Vanaf wanneer is je nieuwe serie op tv?
1: 5 september. En dan gaan we naar de Elzas. Kun je meer over biologische dynamische wijn leren.
0: Oh, wat goed.
1: Ga je kijken?
0: Ja, zeker. Dankjewel. Heel fijn dat je hier wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app en zoek Misha op. En abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de 4e nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. 2 tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen al langer over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Ik sta hier met Rosanne de Bruyne en Rianneke van der Houwen. We draaien het even om. Stel dat jullie een kunstwerk zouden mogen uitkiezen wat iets zegt over jullie zingeving. Wat zou het dan zijn?
3: Goeie vraag. Ik heb hier nog niet eerder over nagedacht, zal ik heel eerlijk zeggen. Maar ik vind het schilderijtje van Maria Thalides heel vertederend. En ik vind het ook bijzonder dat zij een biseksuele vrouw was in de jaren 20 van de vorige eeuw. Wat ook iets zegt over acceptatie van mensen toen en nu. Ik verbind heel graag geschiedenis met heden. En ik vind het heel belangrijk dat iedereen stem kan krijgen.
2: En voor jou, Rianneke?
4: Ja, ik moet... Ja, maar ook eigenlijk aansluiten bij Rosanne. We hebben echt heel erg de gastconsultoren begeleid in de keuze voor de kunstwerken. Dus dit gaat eigenlijk niet over de kunstwerken bij onze zingeving. Maar een kunstwerk dat me wel absoluut heel erg raakt in deze tentoonstelling, dat door Jade Kops is geselecteerd. Dat is het werk van Guido van der Werven, een videokunstwerk. En het heet Just Because I'm Standing Here Doesn't Mean I Want To. Dat is een heel... Ja, het is echt een heel mooi videokunstwerk waarvan ik echt heel blij ben dat het hier nu te zien is. Het past heel erg bij Jade, haar zingeving. Er gebeurt iets naars eigenlijk in die video. Iemand loopt achteruit een straat op en wordt aangereden. Vervolgens komt er een politiebus aanscheuren, een oude ME-bus. Maar daar komen prachtige ballerina's uit die een fantastisch mooie dans op gaan voeren op de straat. En dat is een kunstwerk dat me echt heel erg raakt. Gewoon de schoonheid die er ook gewoon overal te vinden is in het leven. Ook al gebeuren er nare dingen. Dat past ook bij mijn zingeving.
5: Joanne van Langevelde. De nacht van EO.
2: Een hele goede nacht. Leuk dat je luistert naar de nacht van EO. Op deze warme lentenacht zijn we in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Zin in, zo heet de nieuwste tentoonstelling over, misschien raad je het al, zingeving. 8 Utrechters schoven aan om hun kijk op zingeving te delen via de kunst. Onder hen waren bijvoorbeeld oud-Kensington-zanger Ilor Youssef en Germaine de Randami, die de eerste Nederlandse wereldkampioene ooit werd in mixed martial arts. Behoorlijk verschillende types dus. En het resulteerde dan ook in een tentoonstelling met werken van Jan Toorop tot Sadkine, tot van 1380 tot 2001. Het komende uur duiken we dieper in de zin van het leven, en dat doen we met conservatoren Rosanne de Bruyne en Rianneke van der Houwen. Een hele goede nacht.
3: Goedenacht.
4: Goedenacht.
2: Hey, het is niet een traditionele tentoonstelling geworden waarin de conservatoren met z'n allen...